0: Hij had gemaakt onder andere een wilde, een gekoloniseerde Kameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Kan de Europese Unie nog concurreren met China of heeft de EU de boot reeds gemist? En tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ECB in Portugal beginnen de contouren van een nieuw playbook zich te vormen. Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Brenda Kramer is hier, directeur van het Sustainable Finance Lab, en Roelof Salomons, chief investment strategist bij BlackRock. Welkom, leden van het panel.
4: Dankjewel.
5: Goedemorgen.
3: Niet net terug uit Portugal, toch? Of waren jullie uitgenodigd?
6: Helaas niet.
4: Nee, helaas niet.
3: Wat gebeurt er daar, Roelof, in Sintra? Want dat doen ze volgens mij jaarlijks. Hè? Dan trekt de ECB zich terug met een select gezelschap. Mm-hmm. En dan?
6: Een tussenlek gezelschap, want wij waren er dus niet bij. Maar nee, het is een beetje hetzelfde als wat de VS ieder jaar doet, de Fed ieder jaar doet, dat ze naar Jackson Hole gaat om daar een conferentie te hebben. Europa doet het in Sintra in Portugal. Brengen wat centrale bankiers samen, economen, beleggers. En een aantal journalisten. En men gaat 2-3 dagen discussiëren over de staat van de wereld. En in dit geval met name Europa.
3: Met in één panel gesprekje ook ruimte voor de nieuwe president van de Fed, Kevin Warsh, voor zijn tweede publieke optreden. Ja. Logisch dat hij piekt op het goede moment in Portugal namelijk.
6: Ik denk wat hij heel goed gedaan heeft, en ik denk dat ook de discussie is die we met de ECB ook hebben, is dat inflatie is gewoon nog niet voorbij. Dus als centrale bank moet je daar gewoon je bal op richten. En dat heeft hij heel duidelijk gemaakt. En eigenlijk zegt Lagarde in de meetings vorige week exact hetzelfde.
3: Nou, wat ze zei, dat kan ik zelfs laten horen. Christine Lagarde bij het begin van de meeting in Sintra.
7: Monetary policy now finds itself in a different position. We no longer need to reach for unconventional instrument. While we have them at hand, we can now focus on stabilizing inflation with policy rates as our primary tool.
3: Geen strapatsen meer, geen gekke kunstgrepen. Het is het rente-instrument. Brenda, is het logisch dat ze in die zin back to basics gaat, of kan ze toch nog beter het hele instrumentarium gebruiken?
8: Nou ja, zij zegt, ik ga het niet meer gebruiken, we gaan het afbouwen. Ik denk dat logisch is in deze tijd. De reden die zij daarvoor geeft is ook dat ze zegt, we staan er eigenlijk als financiële sector in Europa beter voor, robuuster voor, er is meer regulering. Dus we hebben die extra instrumenten op dit moment niet nodig. En we gaan inderdaad terug naar dat rente-instrument en ook veel meer terug naar indicator-based sturen, zeg maar. Dus minder op basis van verwachtingen, minder op basis van forward-looking, maar veel meer op wat is er nu aan de hand en wat moeten wij nu doen als centrale bank.
3: Ja, wat is dat voor een trend die ook lijkt over te waaien uit Amerika? Namelijk forward guidance, alvast een beetje laten sudderen wat we mogelijk op termijn gaan doen. Daar stoppen we mee, althans de communicatie schalen we wat terug.
8: Ja. Ja, wat is dat voor trend? Goeie vraag. Het is echt een trend. Ik denk de gedachte erachter is, als je communiceert over inflatie, dan krijg je vaak een soort van self-fulfilling prophecy. Mensen verwachten, bedrijven verwachten inflatie, mensen verwachten inflatie en gaan daar ook op anticiperen. Ik verwacht dat de reden dat ze dit op deze manier gaan doen is om die cirkel, dat mechanisme wat te doorbreken.
3: Roelof?
6: Ja, en ik denk, als je even terugkijkt naar waar we 10 jaar geleden of 20 jaar geleden stonden, dan was het echt, je kon de rente eigenlijk niet verder verlagen. Nul was het absolute nulpunt. Men is uiteindelijk in Europa wel door de nul gegaan. Nou ja, nog steeds kreeg je de economie, kreeg je de vraag niet aangejaagd. Dus moest je wat anders bedenken. Dus ging men denken van, nou weet je wat, we gaan onze balans inzetten. Daarmee drukken we lange rentes. We gaan heel expliciet communiceren naar beleggers, zodat zij de lange rente voor ons naar beneden brengen. Ja, en dat is allemaal niet meer nodig. Want ja, ik denk dat het grote probleem nu niet is dat er te weinig vraag is. Er is vraag voldoende. Mm-hmm. Het probleem is nu dat er te weinig aanbod is.
8: Zeker, ja.
6: Dus je bent gewoon in een andere tijdsgewricht terechtgekomen. Dat betekent dat je ook weer normale dingen kan doen.
4: Dus als jij de speechschrijver zou zijn van Lagarde, had je ongeveer dit op papier gezet?
6: En wij hebben vorige week onze Outlook gepresenteerd. Dit stond er ongeveer ook ongeveer in.
4: Je was niet in Sintra, maar je was misschien toch de inspiratiebron.
6: Nee, maar ik bedoel, als je gewoon even terugkijkt. Ik bedoel, 20 jaar geleden hadden we echt gewoon een tekort aan vraag. En nu heb je gewoon een investeringsboom op die ze weerga niet kent. En in Europa hebben we nog defensieuitgaven eroverheen. We hebben energieuitgaven eroverheen. Dus er is geen tekort aan vraag meer. Dus dan heb je ook niet meer de noodzaak om rentes enorm laag te houden. Nog één ander punt, denk ik, wat de ECB wel anders maakt dan de Fed. Kijk, de ECB is er wel in geslaagd om de afgelopen jaren de inflatie weer terug naar 2% te krijgen. Ja. Dus het is ook niet. Je kan ook weer normaal doen.
4: Ja. Overigens ben jij samen met een paar anderen nog weer in de pen geklommen om iets te zeggen over zaken die toch nog wel een extra duwtje verdienen. Wat jullie betreft. En dan kom je toch op instrumenten die de ECB al in de handen heeft, maar die ervoor zouden moeten zorgen dat de energietransitie, verduurzaming en het geld dat daarmee gemoeid is ook echt loskomt.
8: Ja, klopt. En nee, Roland zei het al. De problemen zitten aan de supply kant van de economie. En die schokken kunnen we. En we hebben nu een energieschok gehad. Dat kan ook weer voorkomen. En wij hebben gezegd van ja, eigenlijk met de korte termijn verhogen van de rente is logisch. Dat de ECB dat heeft gedaan. Ze konden denk ik ook niet anders. Alleen als je kijkt naar het onderzoek wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan, zie je dat de hernieuwbare energiesector daarvoor extreem gevoelig is. En daarmee eigenlijk op de middellange termijn de kans op inflatie verhoogd wordt, omdat investeringen in de hernieuwbare energie terug zullen lopen. En wij hebben gezegd, nou, als je dan terugvalt op dat rente-instrument, wat de ECB nu ook gaat doen, zorg dan wel dat je bijvoorbeeld door middel van targeted lending operations lagere rente voor die investeringen die nodig zijn voor de energietransitie gaat inzetten, zodat we ook op de middellange termijn die inflatie goed kunnen blijven beheersen.
4: Heb je vanuit Portugal iets vernomen dat in deze richting wijst? Want ik sprak afgelopen vrijdag met Arno Boot over Christine Lagarde en hoe je haar boodschap zou kunnen opvatten. En hij zei back to basics. Dat zou ook kunnen betekenen dat de ECB dat mandaat dat ze hebben voor prijsstabiliteit wel heel erg nauw gaat opvatten. En alles wat lijkt op duurzaamheid of diversiteit een beetje links laat liggen.
8: Ja, ik heb daar uit Sintra niks van gehoord. Maar eerder dit jaar heeft Lagarde natuurlijk wel gezegd dat ook bijvoorbeeld inflatie door voedseltekorten, door zij geloof ik letterlijk hier in Nederland overstromingen van de Rijn gaf zij als voorbeeld. En inflatie door voedsel, verstoring in de voedselketens. Zij zei dat is ook een core mandaat van de ECB. Dus mijn gevoel is dat Christine Lagarde dat wat breder ziet. Maar de vraag is natuurlijk hoe dat ook door de rest van de ECB wordt.
4: Nou, de ECB heb ik nu niet uitgenodigd. Roelof Salomons is hier. Zou je dit soort instrumenten toch wat vaker ter hand moeten nemen?
6: En welke instrumenten bedoel je?
4: Nou ja, om er dus voor te zorgen te differentiëren in die rente en ervoor te zorgen dat op die manier duurzame investeringen van de grond komen.
6: Nou, ik weet het niet of je dat zou moeten doen als centrale bank. Ik denk dat als centrale bank, als je één doelstelling hebt, dan is het inflatie bestrijden. Ik denk dat dat ook de taak van de ECB iets makkelijker maakt. Dus die hebben maar één doelstelling in plaats van in de VS 2. Dus dat maakt het wat helder. En uiteindelijk, als je de markt zijn gang laat gaan, dan wordt dat door de markt wel geprijsd. En dan komen alle, noem het even, de externaliteiten, zoals we dat economen mooi noemen, die worden dan beprijsd. En dan zie je dat uiteindelijk wel terugkomen. Dus wat ik zou als centrale bank niet met het aanbod van kapitaal gaan lopen rommelen. Wat eigenlijk de afgelopen jaren gebeurd is. Door forward guidance, allerlei de balansmaatregelen. Maar ervoor zorgen dat aan de vraagkant er voldoende schaalbare, rendabele projecten zijn. En dan komt die investeringsboom vanzelf al. Want kapitaal is er voldoende. Voor mij is het probleem niet dat er geen kapitaal is. Voor mij is het probleem dat er niet voldoende schaalbare projecten zijn.
8: Maar dat zeggen we natuurlijk wel best wel lang. Hè? Al 10 jaar, de markt lost het wel op. Uiteindelijk lopen we gewoon achter op die energietransitie. Ook als je kijkt naar landen als China. En ik denk dat wat we echt moeten voorkomen en niet zouden moeten willen, is dat inderdaad de korte termijn renteacties van de ECB uiteindelijk zorgen dat we op de lange termijn nu niet de investeringen doen die dan die inflatie kunnen drukken. En we weten dat je ziet het ook aan landen als Spanje en Italië.
4: Maar jij koppelt hier die duurzame investeringen heel duidelijk aan die inflatiedoelstelling.
8: Ja, precies. Dus niet per se. Je kan ook het secundaire mandaat van de ECB er nog bij trekken. Maar ik denk dat dat heel erg een afweging is tussen korte termijn inflatiebestrijding en middellange, lange termijn inflatiebestrijding. En als je iets doorkijkt, dat je zegt, die investeringen willen we nu op gang helpen. Zodat we in de toekomst minder gevoelig zijn voor schokken in die energiemarkten.
6: En ik denk dat we elkaar best wel in het midden vinden. Maar ik denk uiteindelijk dat het probleem wat je ziet is niet zozeer een aanbodprobleem. Er is voor mij kapitaal voldoende. Pensioenfondsen hebben hartstikke veel geld.
8: Er is meer dan genoeg kapitaal.
6: Er is voldoende kapitaal.
8: Ja, daar zijn we het over eens.
6: Het komt alleen niet op de plek waar het meest rendeert. Dus volgens mij kan je beter aan die kant dingen doen. Dus zorgen dat de projecten schaalbaar zijn. Maak die interne markt een keer af. Zorg dat er geen koppen op...
8: Doe dat even. Ja,
6: nee, maar het Draghi-rapport ligt er nu bijna 2 jaar. Het Wennink-rapport ligt er nu ongeveer 1 jaar. We weten allemaal wat er moet gebeuren. Het probleem zit meer aan de vraagkant van de economie.
8: Ja, ik denk, het risico is dat we zoeken naar een silver bullet. En volgens mij op dit moment voor de Europese economie gewoon alle knoppen nodig om deze beweging in gang te brengen. En daarvan zou dit er wat ons betreft één zijn.
4: Toch nog even de personalia. Blijft Lagarde aan die knoppen draaien? Of denk je dat ze voor haar termijn toch al de Franse politiek heeft herontdekt?
6: Ja, want dat heeft ze weer laten. Dan gaan we nu een rondje kapperstoel doen.
4: Dus, bij de kapper vind ik meestal niet de laissez-co. Het Franse tijdschrift waar ze dit heeft laten vallen.
6: Nee, je weet het niet. Ze heeft dat een paar keer een opmerking gemaakt. Dat ze wellicht de einde niet haalt. En dat ze uiteindelijk fijn zou zijn als iemand anders nog de beslissingen zou kunnen nemen wie de opvolger wordt. Ik weet het niet. Geen idee.
4: Jammer, Roelof.
6: Nee, ja, sorry. Ja.
4: Brenda weet het wel.
8: Nee.
4: Oké, ook niet. Nou, dan gaan we naar Duitsland. Net zo makkelijk.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Brenda Kramer en Roelof Salomon zijn de leden van het economenpanel. De Duitse coalitie presenteerde donderdag een nieuw pakket aan maatregelen om de kwakkelende economie uit het slop te trekken. In 9 pagina's staan 34 punten en er wordt heel veel aangepakt. De pensioenen worden hervormd, de bureaucratie wordt verminderd en ook het belastingstelsel gaat op de schop. Als dat pakket wordt goedgekeurd door het parlement en de voormalige Macher Merz, zoals hij aan de macht kwam, heeft op dit moment een populariteitsscore van 13% van de kiezers die het nog in hem zien zitten. Dus het is niet bepaald een Macher, maar als we puur inhoudelijk kijken naar die plannen. Volgens mij moet er op detailniveau nog heel veel worden uitgewerkt, Roelof. Maar wat valt er dan op?
6: Nou, volgens mij dat de richting in ieder geval duidelijk is en dat die ook, volgens mij betreft, ook goed is. Want uiteindelijk zie je gewoon dat Duitsland, we noemen het Duitsland 30, 20 jaar geleden het zieke kind van Europa. Nou ja, dat was de laatste jaren ook weer het geval. Er was geen groei. Bedrijven groeiden niet, bedrijven investeerden niet. Ja, en uiteindelijk krijg je daar je economische groei vandaan. Daar krijg je fabrieken vandaan. Daar krijg je arbeidsmarkt vandaan. Ja, als bedrijven niks doen, ja, dan moet er iets
4: deze
6: gebeuren.
4: Deze plannen komen overigens naar buiten in de week dat Volkswagen zegt. Hoeveel?
6: 100.000
4: mensen. 100.000 mensen.
6: Ja, maar dan moet je even kijken ontstaan. Dat een bedrijf als Toyota in Japan dezelfde omzet weet te creëren met de helft van het aantal.
4: Nee, dus er moet iets gebeuren.
6: Dus er moet iets gebeuren. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het ook knap is van, daar hadden we het in het voorbespreking net al. Het is heel knap dat ze dit voor elkaar hebben gekregen als coalitie met, nou ja, het zijn flinke zware hervormingen die je toch, die ook noodzakelijk zijn. Dus men kijkt hier echt wel over zijn eigen verkiezingen heen.
8: Ja, absoluut. Helemaal eens. Dit zijn flinke hervormingen. Nou, misschien een paar uitlichten. Er zit een best wel sociale component in. De lage middeninkomens, daarvan wordt de belastingdruk verlicht ten koste van de hoge inkomens. Of ten koste, die gaan meer bijdragen. Daarbij is wel dat die minijob die ze in Duitsland hebben, dat is zo'n 400 euro job. Daarop wordt de belasting wel weer hoger. Dus daar zit een kleine nuancering in. Het tweede naar het pensioen noemde je al even. Er komt een nieuwe kapitaalgedekte pijler bij. Ja. Dat is eigenlijk zoals in Nederland.
4: Dat is nu nog het omslagstelsel.
8: Ja, ze hebben een volledige omslagstelsel. Dat is natuurlijk met vergrijzing helemaal niet houdbaar. Ja. Dus dit was echt nodig. De vraag is natuurlijk op welke manier gaat dat kapitaal dan ook gemobiliseerd worden voor potentiële investeringen in de economie? Of gaat dat net als onze pensioenfondsen, zeg ik maar even, voor 70% naar de VS? En het derde, dat gaat mij dan aan het hart. We hadden het net al even over. Je ziet dat regels ook daar worden teruggeschroefd. En met name lieverkettenregulering. Dus de verantwoordelijkheid van bedrijven om in hun supply keten te kijken. En daar de verantwoordelijkheid voor te nemen wordt gelijkgezet met de Europese regelgeving. Maar die is onlangs CSDDD heel erg
4: die omnibuswetgeving, die is samengebundeld en er zijn scherpe kantjes wel vanaf. Precies. Maar goed, dat komt eigenlijk overeen met wat we in Nederland zeggen. Geen nationale koppel meer op Europees beleid.
8: Ja, precies. Maar je ziet dus daardoor dat de standaard op dit soort eigenlijk de sociale normen die we als Europa hadden wel omlaag gaat. Ja. En dat vind ik zelf wel zorgelijk. Maar...
4: Want dat hoort dan een beetje, zou je kunnen zeggen, bij waar Merz in zijn verkiezingscampagne ook veel over zei. We gaan snoeien in het aantal regels, want dan komt hier niks meer van de grond.
6: Nou, ik denk dat er is altijd een heel groot verschil tussen ga je dereguleren of ga je harmoniseren. En ik denk dat dat het buzzword hier is. Kijk, regulering is op zich hartstikke goed, want het beschermt consumenten, het beschermt bedrijven, het beschermt werknemers. Maar uiteindelijk, als je ieder land nog eens een keer zijn eigen koppen er nog eens een keer op gaat zetten, ja, dan krijg je dus die interne markt nooit voor elkaar. Nee. En krijg je dus nooit schaalbare projecten. Dus ik denk dat dat een goede is. Harmoniseren. Het zorgt wel dat je dan daarmee de zwakkeren in de maatschappij wel blijft beschermen. En zorgen ervoor dat je uiteindelijk als bedrijfsleven een hogere rendementen kan gaan maken. Want ja, uiteindelijk als er komt straks meer kapitaal beschikbaar. Omdat men een funded pensioenstelsel gaat doen. Maar ja, wat Marin het terecht zegt, dat geld wil je uiteindelijk wel in de Duitse economie, of in ieder geval in de Europese economie in het werk zetten.
8: Exact.
6: Ja, en dat gebeurt uiteindelijk alleen als het rendement op de investeringen ook hoog genoeg is om het geld in Europa aan het werk te zetten. Dus het is een beetje rendementen van kapitaal en de kosten van kapitaal. Dat gat, ja, kan de economie niet makkelijker maken dan dat, maar dat gat moet groot genoeg zijn.
4: Ik kwam een econoom tegen van het Duitse economische Instituut IFO, en die zegt wie belasting en premies wil verlagen, waar het ook wel voor een belangrijk deel over gaat, moet ook uitgaven beperken. En daar zie ik geen enkel plan voor. Is het een evenwichtig pakket daarmee? Of heb jij dat wel ontdekt?
8: Nee, ik heb inderdaad weinig kosten snijden gezien. Maar ik denk, wij zeiden het ook, in politiek is dit echt een dikke vette win. Hè. Dit is een eerste stap naar, denk ik, noodzakelijke hervormingen. Het is richt ik natuurlijk heel erg op de symptomen van er zijn veel lasten, veel regels en dat moeten we terugbrengen. En we moeten eerst maar een aantal soort van sanity dingen goed zetten. Ik denk inderdaad dat het nog niet een aantal structurele problemen oplost, waaronder inderdaad enorm hoge uitgaven. Maar ook, hoe ga je nou om met die hoge energiekosten, met onderinvestering in de Duitse economie? En dat is daar, hoe ga je dat pensioen? Er zit een, sorry, pensioengeld inzetten. Er zit een Duits Germany Fund in de voorstellen. Maar ook daarvan is echt eigenlijk nog heel onduidelijk wat dat moet gaan doen. Dus er is echt nog wel, hè, ik zeg maar even, dit is de grond klaarmaken. Maar om dan uiteindelijk wat te laten groeien, zal er nog wel wat extra nodig zijn.
6: Maar als ik als even dan zet ik even petje als dus een economenpanel, maar ik zet toch even het petje als belegger op. Als belegger vind ik het niet heel erg als Duitsland even wat minder snijdt in de uitgaven. Net zoals dat in Nederland misschien iets minder erg zou vinden. Zolang het geld maar gebruikt wordt om productiviteitsinvesteringen, lange termijn investeringen in de potentiële groei.
4: Dat hebben ze natuurlijk ook aangekondigd. Hè? We gaan ons strikte begrotingsregime overboord gooien.
6: Ja, en dat mag in Duitsland, want de beleggers zullen Duitsland en Nederland echt voldoende ruimte geven om dat te doen, zolang het maar op lange termijn ook leidt tot hogere groei in Duitsland en Nederland en misschien zelfs in heel Europa. Dus ja, uiteindelijk mag Duitsland best wat meer Frans worden, wat meer uitgeven.
4: Zo, Roelof, uit jouw mond.
6: Ja, maar dit roep ik eigenlijk al. Ja, Europa is één als Duitsland meer Frans wordt, Frankrijk meer Duits wordt. Ja.
8: Je hebt uitgaven en investeringen. En ik denk wat jij zegt, dus het moet naar investeringen gaan. Frankrijk staat niet per se bekend om zijn investeringen in de economie. Ik zou zeggen, laten we het anders doen dan Frankrijk.
6: Duitsland is ook meer Frans geworden, maar Frankrijk is nog niet meer Duits geworden. Nee, dat is...
4: Als we het toch over heel Europa hebben, dan hebben we ook te maken met onze verhouding tot China. McKinsey heeft geconcludeerd vorige week in een onderzoek dat het op deze manier niet verder kan. Dat het onmogelijk is om in ieder geval op prijs te concurreren met China. Dus moet er ingegrepen worden. Overigens komt het ook naar buiten in de week dat Sjoerd Sjoerdsma vertrekt voor een handelsmissie richting China. Het is niet zo gek natuurlijk, Roelof, dat als je puur kijkt naar prijs, het een onbegonnen strijd is.
6: China is extreem concurrerend op een aantal industrieën waar Europa traditioneel ook heel erg sterk was. En daar heeft Europa last van. Nou ben ik, dit is een econoom, is altijd, ik ga even doen wat je zeker nog nooit moet, welke hekel aan heb. Eigenlijk dat is de ene kant, de andere kant. Hele vervelende economen zijn dat. Ja. Maar er is natuurlijk wel een reden waarom die producten van China uiteindelijk nu in Europa terechtkomen. Dat is omdat in China ook te weinig binnenlandse vraag is.
8: Ja. Ja.
6: Dus China heeft eigenlijk hetzelfde wat Europa ook al de afgelopen jaren heeft. Te weinig binnenlandse vraag. Dus er wordt heel veel geproduceerd. Men is extreem concurrerend. Ja, die goederen die vinden dan zijn weg naar de rest van de wereld. Dus ene kant, andere kant, er is er enige nuance in. Maar ja, Europa heeft hier wel last van.
4: Ja, handelsbalans, zegt in ieder geval ook de eurocommissaris, is op de lange termijn onhoudbaar. Loopt nu op met een tekort van 1 miljard euro per dag. Welke instrumenten, Brenda, ik vraag het niet aan de eerste, de beste, moeten nu worden ingezet om toch dat weer een beetje gelijk te trekken?
8: Ja, ik zei het al, geen silver bullet. Volgens mij is dit, je kan aan de grens protectionisme, we kunnen verder harmoniseren, hadden wij het net al even over. Dat zijn allemaal best wel, harmoniseren weten we in Europa dat dat lastig is, moet wel echt gebeuren. En ik weet dat wij hier over van mening verschillen, maar wat mij betreft is het ook heel erg. We zijn heel erg in de verdediging. Hè? Minder regels in Europa, barrières optrekken. Ik denk, wat is ons aanvalsplan? En waar is dat eigenlijk? Waar willen wij als Europa strategisch met China samenwerken? Bijvoorbeeld waar het gaat om zonnepanelen die we zelf nooit meer kunnen inhalen. En waar gaan wij echt de komende jaren investeren? En welke industrieën zijn daarvoor nodig? En welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Dus ik mis heel erg in het hele debat het denken vanuit eigen kracht en het denken van oké, wat voor economie zijn we hier eigenlijk aan het bouwen? Ze zijn alleen maar aan het afhouden. En
4: je ziet wel dat bijvoorbeeld in Nederland er wat sleutel-economieën of sleutelsectoren worden aangewezen.
8: En dat zou je op Europees niveau moeten doen, wat mij betreft. Dat ga je met Nederland alleen niet redden. Dus dat is iets wat je echt op Europees niveau moet gaan doen. En waar deregulering niet de oplossing is. Misschien één van de factoren, maar ik ben daar sceptisch over waar we nu.
4: En je verwacht dat Roelof er anders over denkt?
8: Ja.
6: Nou ja, ik wil wat dat betreft. Ja, maar ik ben toch iets meer van de Oostenrijkse school die dan zegt van kijk, als je terugkijkt, laten we even de auto-industrie in Duitsland als voorbeeld nemen. Dan ga ik heel plat, te kort door de bocht.
4: Nog wel eens een keer nadat het genuanceerd antwoord
6: van niet genuanceerd. Kijk, waar de Duitse auto-industrie heel veel heeft lopen investeren in de Schummelgate met diesels, heeft China gewoon de hele enorm hard lopen investeren in batterijen, in elektronische electrical vehicles en dat soort dingen.
8: Ja.
6: Ja, dan moet je disruptie dus ook meer een kans geven, denk ik. En ja, daar vallen dan uiteindelijk, is disruptief proces is nooit fijn. Maar nu ben je 10, 15 jaar verder en gaan er alsnog 100.000 mensen bij Volkswagen uit. Ja, als je dat soort dingen 10 jaar geleden had, de markt meer zijn kansen laten gaan, meer disruptie had toegestaan, dan had je dat proces wellicht naar voren gehaald. Dan was de pijn iets minder groot geweest. Want ik geloof uiteindelijk niet dat je achter de dijken nou heel veel economische groei gaat bereiken.
8: En waar wij dus niet over eens zijn, is de rol van de markt versus de staat. Ik geloof echt dat we hier ook een coördinatieprobleem hebben en dat bedrijven optimeren voor hun eigen winst. Maar we hebben echt een collectieve uitdaging als het gaat om China. En als je kijkt, nu met de oliecrisis, China is erin geslaagd hun olieverbruik heel snel terug te dringen door de EV's op straat te verhogen. In een aantal maanden. Wij kunnen zulke dingen in Europa niet. En dat gaat de markt ook
6: nee, maar
8: niet doen.
6: Ga ik nu even. Ik ben geboren en getogen op de gasbel in Groningen. Die hebben wij dichtgegaan. Dat was overheidsbeleid.
8: Ja.
6: Duitsland heeft kerncentrales dichtgedaan. Dat was overheidsbeleid. Dus om nou te zeggen dat de overheidsbeleid hier zaligmakend is en dat die de sectoren aan kan wijzen die uiteindelijk door de sectoren van de toekomst zullen zijn, daar geloof ik uiteindelijk niet zo in. Ik geloof niet zo in die maakbare samenleving wat dat betreft.
8: Ja, ik denk dat het idee om dat te sluiten was, dan gaat die energietransitie sneller, maar dat is niet gebeurd. Nee. En dan is de vraag, lag dat aan de markt? Lag dat aan de overheid? Maar
4: wie had gedacht dat een discussie over China uiteindelijk in slochteren zou eindigen? Ik niet. Maar ik wist wel dat Roelof Salomons er zou zijn. Dus dan is dat altijd toch een mogelijkheid. Chief Investment Strategist bij BlackRock. En Brenda Kramer was er ook van het Sustainable Finance Lab. Dank voor jullie aanwezigheid en jullie oneenigheid ook. Jullie waren het oneens, maar het was niet ongezellig.
6: Nee hoor.
8: Gelukkig.
4: Tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt jezelf abonneren via de app van BNR.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt. Onder andere een wilde, een gekoloniseerde Cameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Met meer dan 10 overnames in een paar jaar tijd groeit het architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco hard. Alleen in Nederland al. Die groei komt op een gunstig moment. Er moeten 100.000 woningen gebouwd worden. De staat van de Nederlandse infrastructuur is wel eens beter geweest. En de kwaliteit van het grondwater is slecht. Zeker ook omdat er een nieuwe Europese richtlijn aankomt. Allemaal zaken waar Sweco op het eerste oog misschien wel een oplossing voor zou willen bieden. Lukt dat ook? Eugène Guter is de topman van Sweco in Nederland. Welkom.
7: Dankjewel, Thomas.
6: Je bent hier eerder geweest. En toen hebben we ook al moeten vaststellen, althans ik, dat jullie heel veel doen. Dat het lastig is om daar precies de vinger op te leggen. Hoe zou jij het heel kort samenvatten?
7: Samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen wij de duurzame steden en gemeenschappen van de toekomst.
6: En zien die er heel anders uit dan de gemeenschappen en de steden van dit moment?
7: In de pauze hadden we het even over de hitte. Ik denk inderdaad dat dat een aspect is dat we moeten, ja, daar moeten we mee aan de slag. Onder andere het vergroenen van steden zal een belangrijk agendapunt worden om goed met de hitte om te kunnen gaan. Dus dat dus ja.

0: Zeker, dan gaan dingen veranderen. Blijven voortgaan op dezelfde weg is en biedt niet de wenkende perspectieven waar we naar op zoek zijn.
1: Kun je misschien, om het te concretiseren, een paar projecten noemen waar jullie nu in opdracht voor klanten mee bezig zijn?
0: Ja, dat zijn dijkverzwaringsprojecten in het kader van de klimaatadaptatie. Het zijn bijvoorbeeld, wij werken samen met onze Belgische collega's aan de ringweg Antwerpen, waar iedereen en ook Nederlanders elk jaar in de file staan. Nou, over een tijd is dat niet meer zo.
1: Wacht even, dit moet je herhalen, want ik sta heel regelmatig in die file en ik heb het idee dat ik al jaren in die file sta. Nou, en jij belooft hier nu dat binnenkort, en wanneer is dat, verleden tijd is?
0: Ja, nou, over enige tijd. Ik ga hier niet mijn handen aan branden, maar Het is inderdaad een heel herkenbaar punt voor vele Nederlanders dat we daar in de file staan.
1: En wat doen jullie dan om dat te verhelpen?
0: Wij ontwerpen daar een hele nieuwe ringweg van Antwerpen. En wij helpen onze Belgische collega's die daar in de lead zijn om dat project te doen. En dat is wel een project dat duurt echt heel veel jaren.
1: Ik dacht hier een spectaculaire uitspraak te horen, maar inmiddels toch behoorlijk afgezwakt. In 2041 dan loopt het daar vlotjes door.
0: Het gaat binnenkort vlot doorlopen, Thomas. Okay. Wij werken ook aan water. Je had het zo even al aangekondigd. We hebben natuurlijk te maken met bronnen waar we het water uithalen. En dat water wordt vervuild. Daar zit PFAS in. We hebben te maken met droogte. En dat betekent dat we naar nieuwe bronnen moeten. En om een nieuwe bron aan te leggen, ja, moet je ook de ruimte hebben om dat te doen. Dus wij kijken zo naar de ruimte, naar milieueffectrapportages. Hoe kunnen we dat inpassen in het landschap? Uiteindelijk om ervoor te zorgen dat we voldoende kwaliteit water hebben. Dus het gaat niet alleen om de zuivering, maar het hele proces.
1: Ik probeer de tel bij te houden, maar je hebt het al genoemd. De steden moeten vergroend worden. Je werkt aan een nieuwe ringweg in Antwerpen. Je had het net over dijken. Je hebt het over de watervoorziening van de toekomst. Ik heb wel eens begrepen, maar misschien kan iedereen er anders over denken, dat het goed is om je te specialiseren. Om je toe te leggen op bepaalde zaken waarvan je weet, daar zijn wij absoluut de beste in.
0: Knap, Zweek, hè, Thomas?
1: Zweek kiest voor een heel andere benadering. Hoe werkt dit?
0: Nou, knap, hè, Thomas, dat we ondanks de breedte van dit hele portfolio, dat we toch in staat zijn mooie resultaten neer te leggen. Wat je moet voorstellen is dat we inderdaad die volle breedte, dat we die aanvliegen, maar de kennis en kunde die we hebben, die leent zich er ook voor om die volle breedte in te zetten. Om daarop in te zetten. En zo zit het in elkaar, Thomas.
1: Nou, het zit ook zo in elkaar dat de familie steeds groter wordt, dat jullie bij de vleet bedrijven overnemen.
0: Ja, ik hoorde je bij de intro zeggen 10. We hebben er 14 bedrijven hebben we mogen acquireren de afgelopen 4,5 jaar. Ik was hier 4,5 jaar geleden ook. Toen hadden we de eerste overname gedaan van Bureau Stedelijke Planning.
1: Ik zei meer dan 10. Dat klopt.
0: Je hebt gelijk, Thomas. Goed gecorrigeerd. Maar we hebben er 14 geacquireerd. En dat is dat die bedrijven het ook fijn vinden om zich bij ons aan te sluiten. Om meer waarde te creëren met onze missie. Onze missie is Transforming Society Together.
1: Jullie bellen niet, maar zij bellen jullie. Om erbij te mogen horen.
0: Wij kennen een gemengde salade, Thomas. Dus wij worden gebeld. En wij gaan zelf, dan ik in het bijzonder, koffie drinken. Om te kijken of wij de handen aan de ploeg kunnen slaan. Om meer waarde te creëren voor onze klanten.
1: Ken je ook geluiden van mensen die zeggen dat het wel erg veel wordt? Ik kwam wat artikelen tegen in vakmedia, onder andere van de architect. En daar vroegen ze zich hardop af, is dit nou de oplossing dat Sweco bureaus overneemt en steeds meer bureaus overneemt? Of is dit een probleem? Is het te veel van hetzelfde? Is er toch nog wel ruimte om het anders aan te vliegen? In België geldt volgens mij dezelfde discussie.
0: Ja.
1: Wanneer word je te groot?
0: Nou, kijk, vooral eerst is het denk ik belangrijk om met elkaar te delen dat het bij ons niet erom gaat om te groeien, maar dat wij beter willen worden, dat we meer waarde willen creëren. En bij gevolg zien wij kansen in de markt om bedrijven die iets heel moois kunnen, om die toe te voegen aan het portfolio, waardoor we meer waarde creëren. Dan krijgen we meer opdrachten en groei is het gevolg. Dus groei is niet ons doel.
1: Jullie hadden nog groter kunnen zijn, maar jullie hebben regelmatig nee gezegd.
0: Wij zeggen ook regelmatig nee als wij vinden dat die partij onvoldoende kan bijdragen aan onze ambitie om beter te worden. Misschien toch een vergelijk. Kijk, onze markt is nog steeds heel erg versmerst. Dus er zijn heel veel aanbieders.
1: Maar wel steeds minder, want er vallen steeds meer onder jullie vlag.
0: Dat klopt. Ik maak toch even een uitstapje naar onze broertjes en zusjes in Zweden. De Sweco Zweden, daar werken ongeveer 7000 mensen. En dat land heeft een inwoneraantal van 10,7 miljoen en wij zitten aan de 18 miljoen. Dus je kunt je voorstellen dat daar zie je al dat er veel minder spelers zijn. En ik denk ook dat onder invloed van allerlei zaken, onder andere ook goede mensen vinden, AI, dat echt wel thema's zijn die ertoe gaan leiden dat dat omvang gaat tellen.
1: Dus we moeten dat versnipperen, dat versmerste wat jij net noemde, moeten we niet zien als een teken van rijkdom, maar meer als iets wat je toch een beetje moet ordenen. En dan is het fijn als er een paar grotere bureaus zijn, zoals Sweco.
0: De vraagkant zien wij dat onze klanten, dat de kennis die in hoofden zit, dat die aan het verdampen is. En dat er steeds meer behoefte is aan integrale oplossingen. En dat vraagt ook partijen zoals wij die in staat zijn om het probleem over de volle breedte aan te vliegen. Waardoor we op een hele doelmatige wijze de problemen waar klanten mee worstelen om die op te lossen.
1: Wat zegt dat eigenlijk? Dat je de andere kant van de tafel blijkbaar steeds meer moet uitleggen hoe dingen kunnen of moeten. Als je zegt, de kennis verdampt daar. Dat is best zorgelijk, toch? Het is toch fijn als je ook te maken hebt met een vraagkant die ongeveer weet wat hij wil. Of iets meer dan ongeveer weet wat hij wil.
0: Dat is waar. Maar wij zien het ook echt al als onze taak om klanten daarbij te helpen. Dus ik zie dat niet zozeer als een probleem, maar als een prachtige kans. Indachtig onze missie Transforming Society Together. Om die klanten juist te helpen. Om ze guidance te geven in het ingewikkelde landschap.
1: Vind je dat een mooie slogan? Transforming Society Together?
0: Dat vind ik een hele mooie slogan.
1: Ik merk het. Ja. Ik denk, ja, dat kun je over alles zeggen.
0: Ik zeg het vooral in het kader van ons bedrijf. En dat is ook, als we ook kijken naar waarom mensen bij ons werken, is dat vooral omdat ze willen bijdragen aan die verduurzaming, aan schoon water, aan schone lucht, aan een woonplek voor mensen. En dat is wat mensen ook meestem tik. En daarom werken ze bij ons. Omdat dat heel fijn is om daaraan te kunnen en mogen bijdragen.
1: Nou, dus de mensen die bij Sweco werken, die willen graag bijdragen aan die maatschappelijke opgave, aan die problemen die er zijn. Maar als je nu kijkt naar zoiets als water en de waterkwaliteit, dan weten we volgens mij in Nederland al heel lang dat die kaderrichtlijn water eraan komt. Volgens mij is er vanuit Nederland ook echt actief gelobbyd om dat maar uit te stellen en uit te stellen. Nu wordt het op een gegeven moment 2027. Is al een paar jaar gezegd, dit wordt ons nieuwe stikstofdebakel. En als je dan nu die waterkwaliteit gaat meten, dan kom je tot de conclusie dat er nog steeds van alles mee aan de hand is.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel iets is dat we de volle breedte in Nederland zien. En dat is dat we heel erg in het hier en nu leven en te weinig in het hier en dan. Ander voorbeeld is, om een klein uitstapje te maken, we hebben heel erg gestimuleerd dat mensen zonnepanelen op hun daken nemen. En nu hebben we een land met een van de hoogste dichtheden als het gaat om het produceren van groene stroom. En vervolgens kan de grid het niet aan en gaan mensen hun zonnepanelen afschakelen omdat ze anders een penalty moeten betalen. Water zou je ook zo kunnen zeggen. Wij zullen toch veel meer ook politici moeten opvoeden dat we met een langer termijn moeten gaan nadenken over hoe we dit land gaan inrichten en hoe we dat op een doelmatige wijze doen.
1: En dan die opvoedende taak, die komt van jullie of die komt van jullie klanten?
0: Ja, ik denk dat wij daar zeker een rol in vervullen. En ik vind het ook fijn dat we die rol kunnen en mogen vervullen. Zeker in de dialoog met onze klanten zullen wij daar inderdaad bij stilstaan.
1: Maar ons vorige gesprek ging ook uitvoerig over duurzaamheid. Want ik mag er maar aannemen dat dat voor Sweco meer is dan zomaar een reclamepraatje, want je haalt dat voortdurend aan. Ja. We zijn nu 4,5 jaar verder. Hè? We zijn dus ook echt dicht op die kaderrichtlijn water. Er is toevallig net vorige week dan wel een stikstofpakket door de Kamer besproken. Maar hebben we dan echt voortgang gemaakt? Als je zegt, wij moeten de politiek opvoeden, mensen moeten meer gaan nadenken over hier en dan. Waar zie je dat al terug?
0: Nou, dat zie ik nog eerlijk gezegd onvoldoende terug. En daar ligt nog absoluut een mogelijkheid voor ons om beter daaraan bij te dragen. Je noemt net stikstof. Ja, een prachtig voorbeeld, hè, waarin we 7 jaar geleden met pashouders echt een misser hebben gemaakt. En vervolgens 7 jaar lang het land op een stikstofslot hebben gehad. Nou, ook dat vind ik, hè, dat we de uitnodiging lichter om met elkaar in die dialoog te kijken naar veel meer naar het hier en dan vanuit het heden. En daarmee voorkomen we een hoop gedoe.
1: Ja, hier en dan betekent overigens dat er dan geen plek meer is voor sommige bedrijven.
0: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft zeker niet. Het is, je moet vooral goed nadenken waar het wel kan. Hè. Dus ik zou ook daartoe willen oproepen. Dat heb ik vorige keer ook toen ik hier te gast mocht zijn, Thomas. Hebben we daarbij stilgestaan. Dat het gaat wel uiteindelijk, dat moet de brandstof zijn van onze reis, om optimisme. We moeten wel door blijven gaan. En uiteindelijk toewerken naar de wenkende perspectieven.
1: Maar ik geef je nu de gelegenheid om iets van dat optimisme te laten horen. Waar zie je dan wel die vooruitgang?
0: Nou, we gaan dit jaar de 100.000 woningen aantikken.
1: Ja, ik zag het.
0: Ja,
1: dit jaar wel, omdat er wat meer vergunningen zijn afgegeven de jaren hier aan voorafgaand. En dan wordt er door datzelfde instituut dat constateert wel gezegd, ja, geniet er maar even van, want die vergunningverlening die is inmiddels alweer een beetje in de slop geraakt. Die 100.000, niet iets om aan te wennen.
0: Nee. Dus dat is dan weer een teleurstellende mededeling.
1: Jammer.
0: Ja, dat is waar. We kunnen ook zien dat er is ook onlangs door een grote bank vastgesteld dat er waarschijnlijk gebouwd wordt voor de behoeften die we vandaag hebben, niet voor de behoeften die we morgen hebben. Dus dat is ook niet echt fijn. We hebben vooral behoefte aan eensgezinswoningen en huizen voor oudere mensen. Ja, en als we dan nu heel veel eensgezinswoningen gaan bouwen, dan hebben we straks ook weer een challenge.
1: Ik geloof nieuws van vandaag dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor de bouw van mensen die iets meer zorg nodig hebben. Er komt 400 miljoen voor beschikbaar. Dus dat zou dan kunnen betekenen dat er toch een beetje rekening wordt gehouden met een vergrijzende samenleving.
0: Ja, nou, dat is.
1: Ik probeer hier nu het optimisme een beetje levend te houden.
0: Fijn dat je mij daarin ondersteunt en met deze goede positieve berichten komt. Ja.
1: Nee. Ik ga jou graag een dilemma voorleggen. Als je dan wil kiezen, net als de vorige keer, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Toen Rob Jetten over zijn 10 nieuwe steden begon, kon ik niet anders dan hard lachen. Of nee, dat doel van 10 nieuwe steden, dat is een mooi project en wij gaan daar volop aan bijdragen. Je mag het achteraf toelichten.
0: Wij gaan eraan bijdragen.
1: Jean Gruter van Sweco, daar leggen ze zich toe op architectuur en natuurlijk ook op het ingenieursadviestraject. 10 nieuwe steden. Ik dacht in het kader van het optimisme, jij springt een gat in de lucht. Je hoeft er geen seconde over te aarzelen. Maar jij ziet ze niet meteen gebouwd worden?
0: Ik denk dat we vooral nog meer stil moeten staan. Dan refereer ik ook wat ik net zei over dat we nog meer moeten nadenken aan de voorkant van hoe dan en waar dan. En uiteindelijk dan in staat zijn. Kijk, ik hou er wel van deze ambitieuze uitspraken. Want dat wordt gekleurd door optimisme. En we moeten voort. Alleen dan moet je nog wel nadenken over hoe ga je dat doen. Dus ik heb net een voorbeeld gegeven waar het dan niet zo goed ging met de zonnepanelen. Dus we moeten wel nadenken over waar we dat kunnen doen. Nou, zoals je ook weet, hebben wij een bodemdalingskaart samen met Deltaris hebben wij ontwikkeld begin van dit jaar. En die geeft ook heel goed inzicht van waar dat zou kunnen. En dat is belangrijk, want je kunt wel roepen 10 steden, maar dan als het dan te lang ontbreekt aan concreetheid, dan wordt het met hoon weggelachen.
1: Ik heb dat kaartje met interesse gezien. En ik constateer dat het dus op heel veel plekken niet kan. Of althans niet zonder meer kan. Dat je toch moet denken aan manieren om op te hogen. En ook te weten dat ophogen dan op termijn ook echt iets voorstelt.
0: Ja, zeker. Dus wat we hebben blootgelegd is dat je kunt niet zomaar overal heel traditioneel bouwen met zandophoging. Je zult ook af en toe gebruik moeten maken van creatieve ideeën. Bijvoorbeeld op water bouwen. Het rapport geeft juist inzicht in hoe het wel kan. Alleen dat je je bouwvormen moet aanpassen aan de omstandigheden waarmee wordt geconfronteerd. Natuurlijk kan dat betekenen dat dan de eenheid van een woonhuis duurder uitvalt aan de voorkant, maar uiteindelijk on the long run veel goedkoper uitpakt. Omdat je niet naderhand te maken krijgt met verzakte woningen of whatever.
1: Ja. In een vorig regeerakkoord stond heel duidelijk dat de bodem en het water sturend zouden zijn.
0: Ja.
1: In de nota ruimte staat dat ook nog altijd, dat het een richtinggevend principe is. Zo wordt dat dan genoemd. Onder andere de Unie van Waterschap heeft gezegd, ja, richtinggevend principe, dat moet je toch beter kunnen borgen.
0: Ja.
1: Vind jij dat het duidelijk genoeg is dat daar wordt gebouwd of daar iets wordt ondernomen waar water en bodem dat toelaten? Of moet dat toch nog wat duidelijker worden aangezet?
0: Nou ja, wat ik net zei over die bodemdalingskaart die we ontwikkeld hebben. Ja, die geeft houvast. Die biedt duidelijkheid voor gemeenten, voor ontwikkelaars, voor waterschappen waar wel en onder welke condities je kunt bouwen. Laat dat een eerste belangrijke stap voorwaarts zijn die houvast biedt hoe we dit gaan klaren.
1: Ja, Dus dan wordt er gebouwd. Ik kwam ook nog een ander rapport tegen. Ik heb hem zelfs even gesproken. De Rijksbouwmeester, daar hebben ze vorige week een rapport naar buiten gebracht. Met als een van de conclusies: goed ontworpen gebouwen en openbare ruimte blijven langer staan en voegen gebruikers en vastgoedwaarde toe. Geef schoonheid opnieuw zeggingskracht als publieke waarde vanuit ontwerpkracht, experiment, vakmanschap en verbonden met innovatie vanuit duurzaamheid. Nou, daar komen natuurlijk een paar termen terug die jij ook graag in de mond neemt, maar die 100.000 woningen, gaat het dan ook nog wel voldoende over of dat kwalitatief in orde is, of dat er een beetje goed uitziet? Want de Rijksbouwmeester zegt, dat is niet zomaar iets voor erbij. Nee. Dat is een voorwaarde.
0: Nee, maar dat is het heel terecht punt. Ik denk dat schoonheid, esthetiek is ook een onderdeel van duurzaamheid wat mij betreft. Want een heel mooi en gaaf gebouw, dat blijft langer staan. Daar kunnen we langer gebruik van maken. En dat is heel duurzaam.
1: Geef eens een voorbeeld van een gebouw waarvan jij denkt, jeetje, fantastisch.
0: Jeetje, Thomas, er zijn zoveel hele mooie gebouwen.
1: Nou, dan geef ik je wat langer. Neem maar gewoon het eerste wat in je opkomt.
0: Nou, wat ik een heel mooi gebouw vind, is het Kraanspoorgebouw in Amsterdam. Daar hebben wij ook kantoor. En dat vind ik een prachtig mooi gebouw. Dat een gebouw was met een hele andere bestemming. En dat omgeturnd is naar een kantoorgebouw. Dat vind ik een prachtig gebouw.
1: En wat is daar mooi aan?
0: Ja, het is niet een eenheidsworst. Het is gaaf omdat het boven het water hangt. Het geeft een extra dynamiek. De mensen van onze collega's, mijn collega's die daar werken, zijn er trots op dat ze daar werken. Omdat ze het gewoon gaaf vinden om daar te werken. Nou, dat zegt wel heel veel.
1: En dat is er over 50 jaar nog, sterker nog. Dat zou er over 100 jaar nog kunnen zijn.
0: Ja, wat mij betreft wel, natuurlijk. Maar je moet het natuurlijk in de loop der jaren wel aanpassen. Hè. Dat moet je blijven onderhouden, ja.
1: Maar als je wilt dat er op een goede manier 100.000 woningen per jaar gebouwd worden, nog even afgezien van de vraag of dat echt nodig is als je de doorstroming op de woningmarkt anders organiseert, dan moet je ook nadenken over hele andere dingen die misschien buiten jouw scope gaan. Maar fiscale prikkels, hè, hoe zorg je ervoor dat de mensen die de hoogste nood hebben ook daadwerkelijk aan een huis kunnen komen? Hoe zorg je ervoor dat de grondpolitiek anders of misschien eerlijker in elkaar zit? Zijn dat zaken waar Sweco zich ook tegenaan bemoeit of niet?
0: Nou ja, indirect. Kijk, wij zijn lid van de brancheorganisatie NL Ingenieurs. En dat is een vereniging die ook in de lobby bij de overheid zit om dit soort onderwerpen te adresseren. Dat zijn lange termijn trajecten. Ik zie je erbij lachen. Maar ja, elke reis begint met het zetten van de eerste stap, Thomas.
1: Ja, nou ja, als we toch op reis gaan, de Nederlandse infrastructuur. Ja. Daar gaat het veel over. Het gaat over dingen die nieuw gebouwd moeten worden, maar het gaat ook over onderhoud van infrastructuur die zo ongeveer aan het einde van zijn Latijn is. En we hebben heel veel gebouwd zo ongeveer, wat is het, 60, 70, 80 jaar geleden. Dus er komt nu een enorme vervangingsoperatie aan. Hoe gaat Sweco daar zo'n rol pakken?
0: Nou, uiteraard door bij te dragen om ervoor te zorgen dat die infrastructuur beantwoordt aan de voorwaarden die we nodig hebben om een welvarende, bloeiende economie te hebben. Kijk, ik lees veel in de kranten dat het heel veel kost, dat is zo. Maar ik denk dat het al begint om na te denken en het een anders te framen. Ik denk dat we eerder moeten praten over investeringen dan over kosten. Het geld moet er wel zijn, dat is volstrekt helder. Maar een goede infrastructuur, en laten we ook wel zijn, we hebben in Nederland een topinfrastructuur.
1: Nog wel,
0: jazeker. Als we ons vergelijken met heel veel andere landen, staat het er goed voor. Als we het alleen zo willen houden, zullen we moeten blijven investeren om onze economie goed te accommoderen. En een goede economie creëert ruimte om ook alle andere dingen die belangrijk zijn om die te doen.
1: Ja, daar nou sprak ik een tijdje terug met iemand van Bouw in Nederland. En die zei, ik zeg dit nooit, want je kunt het maar één keer zeggen, maar er zijn bepaalde trajecten waarvan ik denk de veiligheid van degene die daar overheen komt, degene die daar gebruik van maakt, komt nu in het geding. Dus als jij zegt we hebben een topinfrastructuur, dan neem je er niks van terug?
0: Ik neem daar niks van terug, omdat ik zei dat dat relatief was.
1: Net zo relatief als de file bij Antwerpen.
0: Ja. En dat betekent dat we wel degelijk nu aan de slag moeten om die infrastructuur aan te pakken. Ik zou er graag een lans voor willen breken dat we op het goede niveau komen. En dat we ook een goede infrastructuur hebben, omdat die voorwaardelijk is voor een bloeiende economie.
1: Als jij nu toch een blik in de toekomst mag werpen, waar denk je dan dat Sweco zich de komende jaren vooral druk mee houdt? Want we hebben nu zo ongeveer de hele wereld besproken. Ja. Jullie kunnen dus ook veel, want jullie hebben allemaal specialisten in huis, dus de hele keten kan bediend worden. Maar water, infrastructuur, dijken, vergroening van steden.
0: Als jij nu energietransitie.
1: Pardon, de energietransitie. Ja. Het is lastig om volledig te zijn. Waar gaat het gebeuren?
0: Nou, eigenlijk alle punten die je benoemd hebt. Maar ik denk dat vooral de energietransitie en ook de... Kijk, je moet je voorstellen, wij werken ook heel veel voor partijen als GasUnie en Tennet. Onder andere even toelichten op Tennet. Er is geen transitie zonder transmissie. Dus wij moeten heel hard werken voor, en wij doen dat met veel liefde en overgave voor Tennet, om ervoor te zorgen dat die transmissielijnen er komen. Zo werken we ook voor GasUnie. Om mee te helpen om het transportleidingennetwerk gereed te maken voor het transport van andere zaken dan aardgas. Dus je kunt je voorstellen dat energietransitie voor ons een van de grote thema's is waar wij aan werken. Maar ook alle andere thema's die je zo even noemde, ook de woningbouw en dat soort aspecten staan allemaal bij ons op de agenda.
1: En wanneer is het dan wat jou betreft geslaagd?
0: Het is nooit klaar, dat even vooropstellend. Het is geslaagd. Ik denk als wij momentum kunnen creëren en ervoor kunnen zorgen dat we de problemen waar we nu mee zitten, omdat we in het verleden onvoldoende alert zijn geweest, zoals de netcongestie, dat we die opgelost krijgen.
1: Maar goed, netbeheerders, Tennet, de miljarden vliegen om de oren. Het geld is er de komende jaren wel voor gereserveerd.
0: Ja, ja.
1: En toch denk je, we moeten momentum houden? Je hebt het momentum, toch?
0: We hebben momentum, maar ik denk wel dat we meer momentum moeten creëren. En dat zit onder andere toch in hoe kunnen we doelmatiger met elkaar werken en doorlooptijden verkorten. Om uiteindelijk de vruchten te plukken van de voordelen die deze infrastructuur aan ons allen biedt.
1: Eugène Guter was hier, de topman van Sweco in Nederland. Dank voor je komst.
0: Graag gedaan, Thomas.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Matthijs de Wit. Hij is de managing partner bij Nivion. Dat is een durfkapitaalinvesteerder. Zij stappen in de eerste fase van start-up. Als er nog een hoop mis kan gaan, maar er ook een enorme groei gerealiseerd kan worden. Je kunt je abonneren op de top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als daar de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden worden opgepakt door de FBI. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
2: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar Europese onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week staan we weer paraat. De NAVO-top staat voor de deur. En Nederland is al met een ambitieuze defensienota gekomen. Nou, of dat Trump kan bekoren, dat bespreek ik met Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Michal, is jouw koffer al gepakt voor Ankara?
6: Nog niet, maar dat gaat dit weekend wel gebeuren. Volgende week inderdaad richting Turkije.
2: En wat gaat er mee?
6: Wat gaat er mee? Een microfoon, denk ik. En verder luchtige kleren, want volgens mij is het daar gewoon weer heel erg warm. Net zoals hier vorige week.
2: Nou, we horen er straks graag meer over. En je hebt natuurlijk ook de mega hit van deze week meegenomen. Ik kijk er naar uit. Maar eerst is het tijd voor de visie van de Vries. Het is namelijk tijd voor...
4: De Gradometer.
2: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Stefan, jij hebt je grenzeloos zitten ergeren aan iets. Brand los.
7: Ja, over grenzen. Toch wel in mijn ogen het meest idiote bedenksel in 300.000 jaar geschiedenis Homo sapiens. Althans het meest idiote na de uitvinding van Tweede Pinksterdag. Maar dat bleek ook deze week weer op Schiphol, Zaventem, Kastroep, El Prat. Op elke Europese luchthavens staan reizigers inmiddels tot 5 uur in de rij, omdat het nieuwe entry-exit systeem eerst hun vingerafdrukken wil voordat het hem binnenlaat in de prachtige Europese Unie die zichzelf zo graag open noemt. Vliegtuigen vertrekken half vol, want de helft van de passagiers staat nog buiten op het platform te wachten tot een grens die onzichtbaar is of imaginair zichtbaar wordt gemaakt met een scanner. De luchtvaartsector smeekt Brussel om uitstel. Brussel, zoals altijd, denkt erover na. Maar dit was al jaren geleden aangekondigd, dus de luchthavens moeten ook even naar zichzelf kijken. En als je Europeaan bent, is er geen wachtrij. Want ja, dan ben je van Schengen, in Schengen, hoef je niet aan te melden.
2: Heel even kort expliqué, 29 landen doen hier aan mee.
7: Ja.
2: Om ervoor te zorgen dat een nieuw douanesysteem ook digitaal, savvy, helemaal goed geïntegreerd raakt. Maar dat werkt dus niet.
7: Nee, het werkt niet goed op de luchthavens. Het gaat veel te langzaam, het is ingewikkeld. En het is natuurlijk ook een reactie op de systemen die in Amerika al worden gebezigd, in het Verenigd Koninkrijk, straks ook in Japan. Dus de hele wereld is dit soort systemen aan het opzetten. En wij in Europa hebben een systeem voor het Schengengebied. Dus als je van buiten het Schengengebied komt, dan moet je aanmelden, vingerafdrukken geven. Nou ja, dat is best ingewikkeld. Wij kunnen gewoon doorlopen in Schengen. Maar de mensen daar van buiten, die moeten wachten. Het is wel een heel duidelijke illustratie die ja, waarmee je ziet wat de voordelen zijn van de Europese Unie. Maar het is natuurlijk een chaos.
1: Goed bedacht, slecht uitgevoerd.
7: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, niet eens goed bedacht. Want het is natuurlijk onzin om dat allemaal te controleren. Maar
6: is dit in plaats van je paspoort laten zien? Of is het... En je moet.
7: Ja, in principe allemaal elektronisch. In principe zou het allemaal heel erg snel moeten gaan. Maar het blijkt dat de luchthavens daar toch wat moeite mee hebben.
8: Make Europe great again.
9: Wat we veel zullen kopen zijn onbemande of onbemenste systemen, zoals die drones.
10: We're backing this by putting in more than £5 billion into drones and autonomous weapons.
11: I think Ukraine is now number one in the world on that.
12: Ja, stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kosten willen maken?
1: Drones. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zetten volle bak erop in. Over 5 jaar moet de helft van de wapensystemen van Nederland onbemand zijn. Ons grote voorbeeld is Oekraïne. En we staan natuurlijk ook aan de vooravond van de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. En dat gooien we allemaal op een hoop, want hoe trekt Europa een jaar na Den Haag zijn eigen plan, ondanks de druk van Amerika? En ziet Trump wel dat wij investeren in al die drones? Stefan de Vries, het was een eindje rijden naar Geelse rijen.
7: Ja.
1: Maar wat heb jij daar meegekregen? Wat kun je ons vertellen over wat we als Nederland nu gaan doen met al die percentages? Hoe wordt dat omgezet in beleid?
7: Nou, het meest zichtbare op Geelse rijen was eigenlijk de omschakeling naar een leger met minder mensen en meer robots. En vooral de dronificatie van de Nederlandse krijgsmacht. Daar wordt heel erg op ingezet. Ook dat we het leger min of meer gaan hervormen naar het idee van het Oekraïense leger. Dus dat betekent heel innovatief, heel snel schakelen. Directe contacten met de industrie, met universiteiten. Dus dat er eigenlijk in real-time nieuwe wapens worden ontwikkeld. En als die niet goed werken, dan worden ze in de prullenbak gegooid. Dus een heel, dat heet dan met een modewoord of een management term, agile krijgsmacht. Maar het is dus echt een andere doctrine.
1: Lean and mean,
7: ja, ook zo'n fantastische term. Ja,
6: als jullie hiermee gaan strooien, mag ik ook strooien met NAVO-termen.
7: Strooien vooral.
6: Nee, laten we dat niet doen.
7: Maar wat ik eigenlijk interessanter vond, of het was natuurlijk al een interessante koerswijziging, maar ik ben daar een beetje als een drone boven gaan hangen. Je ziet eigenlijk dat defensie in dit geval een illustratie is van het feit dat je als maatschappij je voortdurend moet aanpassen aan de realiteit. Dat geldt zeker voor de politiek.
1: En dat is goed.
7: Dat is goed, maar de politiek gaat natuurlijk vaak uit van dingen die ze wensen of ideale toestanden die nooit zullen ontstaan. Hè. Zoals in verkiezingsprogramma's, dat zijn vaak boodschappenlijstjes, coalitieakkoorden.
1: En we hebben bureaucratie, we hebben vergunningen,
7: precies.
1: Dus tijd.
7: Maar hoe goed bedoeld ook, het is vaak nog illusionistischer dan Harry Potter. Misschien een beetje meta, maar dat voelde ik wel bij die presentatie, dat bijna alles wat het leger heeft geleerd in de prullenbak kan. En dat vroeg ik ook aan de commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eigelsheim.
13: Nou, die hoeven niet geheel de papierversnipperaar in. Maar wat wel is dat je doctrine en je operationele concepten, die moet je veel sneller aanpassen aan het gevechtsveld van vandaag en morgen. Dus we gaan ook op een andere manier de doctrine zometeen bijhouden en veranderen, en de concepten bijhouden en veranderen.
1: Ja, een doctrine betekent het idee dat je hebt van hoe je oorlog moet voeren, hoe je om moet gaan met dreiging, de perceptie.
7: Precies, en dat is natuurlijk heel erg gebaseerd op de ervaring nog uit de Tweede Wereldoorlog, uit de Koude Oorlog. De legers die we sindsdien hebben gebouwd zijn eigenlijk niet geschikt voor de oorlog van morgen. Die zijn voor de oorlog van gisteren. En Eigelsheim, die ziet dat in en gaat nu dus de krijgsmacht veranderen. Er staan natuurlijk veel meer punten in dat akkoord, in de defensienota. Dat kan ik uitleggen. Maar de minister van Defensie, Dylan Jessogus, ook.
9: Het is in zich heel fundamenteel anders. We breken echt met het verleden. Het zal gaan dat we ons heel erg gaan richten op het effect dat je wil bereiken. In plaats van de efficiëntie of hoeveel van wat moet je aankopen. Maar wat is het effect? En u zult vooral dat terugzien in dat we onbemenste systemen dat we daarop zullen investeren. Zoals drones. Dat zijn de concrete lessen die we vanuit Oekraïne leren. Waar we heel nauw mee samenwerken. En ook een van de koplopers wereldwijd zijn nu in dat soort technologie. U zult ook zien dat we heel erg fors investeren in cyber. Maar dat breder. Dus AI, inderdaad cyber, maar ook vanuit de ruimte. En uiteindelijk is het ook heel erg belangrijk dat we uitspreken dat we dit samen gaan doen. Dat zal betekenen dat we naast alle militairen die we nog nodig hebben en meer kunnen gebruiken overigens, we nauw zullen samenwerken met de defensieindustrie, met start-ups, met kennisinstellingen, met maatschappelijke organisaties. Omdat we dat en in de frontlinie zien overigens van Oekraïne, dat je echt een combinatie nodig hebt. Maar ook weten dat een weerbare samenleving pas echt weerbaar is als we allemaal op onze manier een steentje bijdragen. Dus daar zullen we als Defensie graag op investeren.
2: Dat was een zin van ruim een minuut zonder punt. Stefan, ja. Pak hem op.
6: Petje af.
7: Ja, nou ja, het alles wordt anders show. Dat was het eigenlijk afgelopen maandag natuurlijk. En ja, dat is in Europa toch redelijk uniek vooralsnog. Interessant genoeg, de Britten presenteerden ook een defensienota de dag later. En daar was de boodschap eigenlijk min of meer hetzelfde. Meer drones, veel meer drones. Dus dat is kennelijk toch de les die geleerd is uit 4,5 jaar oorlog in Oekraïne.
2: Ja, en Stefan, we gaan dus ook in die modernisering van ons beleid en ons leger ook ver met autonome wapens.
7: Ja, absoluut. En dat betekent dus meer drones, maar ook meer robots. En dat bracht me op de vraag of Onno Eigelsheim misschien binnenkort een duo-baan krijgt en dat naast zijn bureau een robot komt te staan die hem assisteert.
13: Wie weet, het zou toch wel mooi zijn. Maar dronificeren is goed, hè, want het gaat niet alleen om de systemen zelf. Het gaat ook om hoe je er tegen verdedigt. Hoe je ervoor zorgt dat je altijd veilig bent tegen de drones die mogelijk jou jou willen aanvallen of whatever. Dus het gaat meer in dan alleen maar de drones voor jezelf, maar ook hoe je er tegen verdedigt. En ja, ik denk echt dat ik over een paar jaar een aantal robots om me heen heb die ook met mij het schrijfwerk en het denkwerk doen.
2: Michal, jij maakt natuurlijk ook de BNR-podcast In het Defensief. Je bent dus onze zelfbenoemd defensiedeskundige. Deze defensienota, ik ga hem toch even inbrengen. Great, not so great, upgrade, downgrade.
6: Ja, het is een nota die wat mij betreft wel volledig past in wat we het afgelopen jaar hebben gezien en ik ook van Nederlandse bewindspersonen heb gehoord. En je kan het illusionistisch noemen, maar het is wel, we zien in Oekraïne wel degelijk dat als je iets nodig hebt in een oorlog nu, ja, is het wel flexibiliteit, ja, en innovatie. Dus ja, hoe vat je zoiets in een nota? Dat is natuurlijk wel best moeilijk. Dus dan is dit er uitgekomen.
2: Het is ook meer dan een nota, want je kan een heel rapport downloaden van tientallen pagina's. Ja. Voor mij is een nota eigenlijk een soort A4'tje, toch?
7: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja,
6: maar
7: ja,
6: het is natuurlijk ook, ik vind niet dat ze het heel slecht hebben gedaan. Het is ook een presentatie die aandacht moet genereren. Dus het is niet zo alsof de hele traditionele leger helemaal overboord gaat. Zij onder Eigelsheim natuurlijk ook. Ja. Die gaat heus niet helemaal, dat blijft ook, maar dit komt erbij. Daar is Defensie ook al wel langer mee bezig, maar dat zit nu echt in een stroomversnelling. En wat wel belangrijk is, en dat zei mevrouw Jessicus ook kort even, het draagvlak. Drones zijn zeker belangrijk. Innovatie is heel belangrijk. Daar moet Nederland ook zeker, denk ik, op blijven inzetten. Dat is belangrijk voor bedrijfsleven. Alleen zonder die mensen ben je nergens. Niet alleen omdat er nog steeds mensen nodig zijn om beslissingen te maken. Ook met drones op een afstand op het slagveld. Maar ook omdat het draagvlak bij de rest van de bevolking belangrijk is. Zonder de wil om te vechten of om de wil om van de vijand te verzwakken, ben je nergens. Dus dat is, het komt er gewoon bij.
2: Ja, de maatschappelijke weerbaarheid, daar moeten we ook in investeren. En als je naar Oekraïne kijkt, waar ik dan regelmatig kom, dan zijn er mensen aan het front, dronepiloten, dan zijn er drones, maar dan zijn er ook een heleboel mannen en vrouwen die visnetten maken in het land. Ja. Duizenden visnetten per dag, die dan weer over de wegen worden gehangen om de drones te kunnen weerstaan. En dat is gewoon mensenwerk. Ja, en zo hebben we denk ik een soort samenspel. Dat is de tijd waarin we leven. Een samenspel tussen automatisering, robotisering en de mens.
7: Ja, en ik ben met Michal eens. Het is natuurlijk een belangrijke koerswijziging. En het is ook heel pragmatisch. En dat moet je in deze oorlog zijn. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is wat is dan eigenlijk de strategie als het straks vrede is of als de oorlog voorbij is? Wat gaan we doen met al die kennis en mensen en middelen? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag.
2: Zeker. We hebben dit allemaal even voorgelegd aan Michel Haas, onderzoeker op het gebied van Europees defensiebeleid aan Universiteit Gent. We hadden het al even over die leidende rol die Nederland misschien met deze nota gaat spelen in Europa. En dit is hoe zij dat ziet.
12: Je ziet eigenlijk breder in Europa een soort van Europa op twee snelheden wat gecreëerd wordt. Er zijn sommige staten die echt flink meer aan het investeren zijn en die ook op vlak van industrie hun steun aan Oekraïne echt wel stappen verder nemen. En ik zie dat Nederland ook met die defensienota zich positioneert als mogelijke leider ook in dat Europese verhaal. Dus dat valt toch zeker wel op. En ik denk ook wel dat het voor een deel terecht is. Nederland heeft ook bepaalde leiderschap getoond als het gaat over steun aan Oekraïne en defensieinvesteringen.
2: Nederland zit dan op de volle snelheid. Wie lopen er achter de feiten aan een trap op de rem?
6: Bijvoorbeeld Slovenië en Spanje. Spanje weten we natuurlijk allemaal. We herinneren ons nog wel vorig jaar op de NAVO-top de ruzie tussen Trump en de Spaanse premier Sanchez.
2: Stefan ook, want die kwam toen huilend uit de zaal. Door het geweld, geweld van Trump. Ja,
6: inderdaad.
7: Nou, meer de stupiditeit van die oranje meneer.
6: Tranen gezien bij Stefan en Vries.
7: Ja.
6: Ook later weer met de oorlog in Iran. Dat is natuurlijk ook nog een onderwerp waar ik later nog wel even op terugkom. Maar ook in België is het geval. Die zitten ook op een wat lager pitje. Misschien even luisteren weer naar Michelle Haas, want zij ziet een breuklijn lopen tussen Nederland en België. Een grens, Stefan. En legt uit welke discussies er in België spelen over dit onderwerp.
12: Sinds 2022 zien we opnieuw weer inderdaad een soort scheiding in Europa. En ik denk dat dat in de komende jaren ook wel echt een belangrijke uitdaging wordt. En dat die breuklijn misschien best wel ligt tussen Nederland en België. Dus om bijvoorbeeld het politiek debat eens te vergelijken. Hier in België wordt de 2% zelfs nog in vraag gesteld. Door bijvoorbeeld de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten. Is het eigenlijk best wel met tegenzin dat er ook aan die strategische visies wordt gewerkt. En bijvoorbeeld een thema dat nu op de ministerraad ligt, wat geblokkeerd ligt, zijn de NASAMS, dus luchtafweer. Vooral omdat er dan Amerikaanse munitie voor nodig zou zijn. Dus je ziet nog dat Defensie ook een soort partijpolitieke speelbal is hier nog. En dat er niet een soort van consensus is van urgentie. Terwijl in Nederland zie je toch dat het politiek debat echt wel is geëvolueerd. En dat ook de traditioneel meer pacifistische partijen eigenlijk defensieinvesteringen over het algemeen steunen.
2: Michal, aan het begin van deze uitzending heb je het al gehad over jouw korte voorspelling van de NAVO-top, wat we kunnen verwachten.
6: Ja.
2: Laten we dat zo aanvullen, maar eerst even luisteren naar wat Michelle Haas daarover zegt, want ook haar hebben we gevraagd waar je op moet letten bij de NAVO-top.
12: Ja, wat voor mij cruciaal is eigenlijk, is dat Europese NAVO-landen geloofwaardig afschrikking opbouwen, maar dat ook op die manier signaleren. En want even belangrijk als het laat stijgen van je budgetten en nieuwe capaciteiten opbouwen is eigenlijk een soort eensgezindheid binnen Europa dat we elkaar gaan verdedigen. En daar gaat natuurlijk verder op worden ingespeeld. Omdat inderdaad Amerika zich voor een groot deel zal terugtrekken uit dat conventionele afschrikkingsverhaal. En omdat je met die verschillende dreigingspercepties zit in Europa. Waardoor dat stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kost willen maken? Dus ik denk vooral het strategisch verhaal, de eenheid, het politieke narratief. Ik denk dat Europa daar wel nog een beetje aan moet werken. Omdat we vorig jaar met de Den Haag-top vooral hebben onthouden dat we die 5% gaan doen om Trump te pleasen. Maar wat is nu het Europees verhaal? We stijgen allemaal in onze defensiebudget. En dat doen we eigenlijk dat doen we voor de Europese verdediging, niet om voor een staat aan de andere kant van de oceaan.
2: Ja, dat laatste vind ik lastig, want we zijn wel allemaal lid van de NAVO.
6: Ja, maar ik snap wel wat ze zegt en ik denk ook wel dat het een goed punt is. We zien als Europa, en dat hebben we denk ik afgelopen jaar echt gezien, wel dat in dat we meer moeten doen aan onze eigen veiligheid. Daar hebben we ook een handtekening onder gezet in NAVO-verband. Maar ik zou denk ik deze top, ik zou het goed vinden als op deze top een klein beetje, als we Trump er op de een of andere manier met grafiekjes of zonder grafiekjes ervan weten te overtuigen dat we dat dus op de Europese manier ook gaan doen als het gaat om onze defensiebudget.
2: Europa heeft een verhaal.
6: Ja, we hebben Dat zou ik fijn vinden om
1: dat
6: te horen.
1: Dat moet verteld worden.
6: Dat moet verteld worden. Trump is een... ik denk dat de marketing misschien wat beter zou kunnen.
1: Maar noem eens een paar dingen waar we al aan gewerkt hebben. Dus in praktische zin, wat gebeurt er vanuit Brussel? Of wat gebeurt er vanuit Turkije, dat ook veel te bieden heeft? Noem eens een paar punten.
6: Nou, Turkije, ik heb het al eerder gezegd, die heeft een hele grote eigen defensieindustrie. Deels omdat ze het F-35-programma zijn uitgezet, maar ook deels omdat ze gewoon graag hun eigen grondgebied willen verdedigen. Er zijn natuurlijk veel, toch wel meer samenwerkingen gekomen door de SAFE-leningen. Daar maken veel landen, Europese landen, gebruik van.
1: Grote financiële regeling.
6: Canada, die is bezig met een nieuwe soort investeringsbank, apart van die SAFE-leningen, om ook niet-Europese lidstaten te kunnen laten profiteren van de investeringen in defensie. We kunnen best wel deze resultaten allemaal aan Amerika presenteren, denk ik.
1: En Stefan, denk jij dat Rutte op deze NAVO-top dan ook meer achter Europa gaat staan? Hebben we dat dan daar als voorproefje gezien in het Witte Huis?
7: Ja, achter Europa.
1: Want de NAVO is voor de helft Amerika, voor de helft de rest?
7: Nou, zo kan je het niet zien. Kijk, er zijn twee dingen. De NAVO, de organisatie, wordt door alle leden op eenzelfde manier gefinancierd. Iedereen draagt evenveel bij aan percentage BBP. Zo, dat is net als bij de Europese Unie. Dus er is geen land dat meer bijdraagt. Er zijn wel landen die meer investeren in defensie. En daar profiteert natuurlijk ook de NAVO van. Dan andere landen. Maar er zijn ook landen die veel meer investeren dan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn helemaal niet zo heilig. Bovendien, dat enorme bedrag dat de Amerikanen besteden aan veilig of aan defensie, dat is voor de hele wereld. Want die hebben allerlei belangen overal. En dat is niet alleen Europa. Dus het is ontzettend gekleurd. Het is net maar welke pet je op hebt. En dat geldt met name natuurlijk voor Mark Rutte, die we natuurlijk van haver tot gort kennen als Nederlandse premier. Ja, de ene dag dit en de andere dag dat. Als het maar een doel dient. En misschien als hij nu meer achter Europa kan gaan staan. Hij voelt natuurlijk ook de kritiek van de Europese hoofdsteden. Hè. Men is eigenlijk niet zo meer blij met Mark Rutte vanwege zijn gelik bij Donald Trump. Misschien speelt het ook mee. Dus ja, we zullen het zien volgende week. Volgende week dan staat hij misschien achter Europa. 3 weken later staat hij weer achter Donald Trump. Uiteindelijk denk ik dat de scheiding geconsumeerd is. We zullen zien, ook volgende week denk ik in Ankara, dat er een veel hardere Europese kern zal ontstaan binnen de NAVO. En dat uiteindelijk toch de rouwperiode is nu wel over. En nu gaan we kijken naar de toekomst.
1: Afrondend, Michal, even globaal. Wanneer is deze NAVO-top een succes?
6: Nou, directeur van de Atlantische Commissie, Anne van Soest, die zei tegen mij, als het een saaie top wordt, ik denk dat het een succes wordt als we op een of andere manier Trump dus duidelijk hebben kunnen maken dat wij heus meer willen doen voor eigen veiligheid, maar wel op een Europese manier.
14: BNR's Megahit.
1: Ja, aan het eind van deze uitzending kijken we altijd naar culturele pareltjes uit Europa, zoals we dat noemen. Dat kan een stedentripje zijn, Ankara. Dat kan een leuke film zijn, dat kan muziek zijn. En Michal, waar ga je naar luisteren als jij die lange vlucht naar Ankara maakt?
6: Nou, ik ga luisteren naar Canadese toppers. Want jullie hebben het vast meegekregen. Canada mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Nou, een grote mijlpaal voor het land. Het is het eerste nieuwe land dat mee mag doen sinds 2015. Dat vraagt erom om wat Canadese muziek te luisteren, toch?
1: Wil jij al een hoe heet dat ook alweer? Een
7: schot voor de boeg.
1: Schot voor de
6: tipje
1: boeg?
6: Van de
7: Canadees
6: sluier.
7: Voor de boeg.
1: Canadees voor de boeg.

0: Van en Geert-Jan slaan achterover van enthousiasme, zie ik al. Dit is Justin Bieber. Echt zijn jaar. Hij stond op Coachella, werd Biebercella genoemd. Want de vraag is natuurlijk, wie gaat dan als eerste... tenminste, dat is de vraag bij mij, wie gaat als eerste voor Canada?
1: Is Justin Bieber Canadees?
0: Zeker weten.
2: Oh. Als je zo jong bent, mag je niet in de avond werken.
0: Hij is niet meer zo jong, dit was van lang geleden. Maar ik ben nog eventjes het internet afgestruind... en ik ben even gaan kijken, wie zou nou een goede kandidaat zijn? Weten jullie dit nog? Hot

0: Ja, hier zie ik toch wat meer dansmoves. Dit is Carly Rae Jepsen. Die had in 2012 alweer een hit. Call Me Maybe.
1: 2012.
2: Dat is zo lang geleden.
0: Heel lang geleden.
1: Ze heeft ons zo lang niet teruggebeld.
0: Het voelt als gisteren. Maar ze heeft vorige week een nieuw nummer uitgebracht. En in september schijnt er een nieuw album te komen. Dus dat zou misschien kunnen. En verder, wat ik nog tegenkwam, was de Canadese artiest Fauzia. Ik ken haar niet. Maar zij werd veel genoemd op de internetfora. En zij heeft al meegedaan aan een Chinees songfestival. En ze is dus misschien wel een goede kandidaat. You don't even

0: Stefan deed halverwege zijn koptelefoon af.
1: Nee, ja, je kan zeggen wat je wil, maar dit is echt heel erg Songfestival.
2: Ja, het heeft echt de Songfestival vibes.
1: Echte vibes.
2: Ja. Maar ja, ik hou van geschiedenis. Canada heeft al een keer gewonnen. 1988, Céline Dion. Ja, grootste Céline Canadese ster. Die won toen het Eurovisie Songfestival. Kwam uit voor Zwitserland, wel. Maar goed, dus Canada heeft al eigenlijk één winnaar
1: maar
2: op de naam.
1: Ik wilde het heel even noemen, omdat het... En jullie hebben het gisteren, vorige week natuurlijk gehad over uitbreiding. Ja. Dit staat toch wel symbool voor de liefde die tussen Canada en Europa een beetje aan het ontstaan is. Het past echt in een breder patroon. Mark Carney heeft laatst nog gezegd dat Canada het meest Europese land is buiten Europa. En dit is voor hem denk ik een leuk stapje in de goede richting.
0: Nou, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL. Dankjewel, Michal. Een hele goede reis naar Ankara gewenst. Met veel Canadese muziek. En Stefan de Vries, fijn dat je er weer was.
2: Perfect plezier.
0: En jij bedankt voor het luisteren, redactie. Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Het nummer dat je hoorde in het intro, dat is Drones van Grandson. Zoek die ook even op. En maandag rond de klok van 4, dan zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als daar de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden, worden opgepakt door de FBI. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht, met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Als je de keuze zou hebben, zou je dan liever thuis herstellen na een operatie of in het ziekenhuis? Ja, grote kans dat je voor thuis kiest natuurlijk. En dat kan ook steeds vaker, met toezicht op afstand door artsen en verpleegkundigen. Het kan de zorg flink ontlasten en ook de kosten omlaag brengen. Maar uit onderzoek blijkt dat het toch maar moeizaam van de grond komt in Nederland. Waarom dat is, ga ik bespreken met Michael van Herwerden, internist, intensivist bij het Erasmus MC en initiatiefnemer van de virtuele verpleegafdeling. Michael, fijn dat je er bent.
8: Dankjewel.
7: En tegenover jou Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING.

0: Jij ook welkom, Jan Willem.
1: Ja, dank je.
0: Om te beginnen met jou, Michael. Jij hebt dus iets opgezet in het Erasmus MC dat je een virtuele verpleegafdeling noemt. Daar kan ik me dus van alles bij voorstellen met zorg op afstand. Maar in jouw woorden, wat is het precies?
2: Ja, dus wat we hebben gedaan is, parallel met wat we met de coronacrisis hebben gedaan, is voor bepaalde zorgpaden gekeken, kunnen we de patiënt korter in het ziekenhuis houden, waarbij we de drie domeinen diagnostiek, therapie en monitoring naar de huiskamer van de patiënt kunnen brengen.
0: Diagnose stellen in de huiskamer.
2: Nou, de diagnose die stellen we in het ziekenhuis.
0: Ik hoop het wel, ja.
2: Maar dan het vervolg en het herstel, waar ook diagnostiek voor nodig is, kan dan wel thuis.
0: Ja, oké, daar heb je natuurlijk van allerlei dingen voor nodig. Komen we zo op, maar even, voor wie is dit mogelijk? Of is het voor elke patiënt mogelijk?
2: Nee, dus je moet natuurlijk die patiënten kunnen selecteren. Dus er moet een zorgpad zijn waarvoor deze, waarvoor het duidelijk is uitgeschreven hoe moet je die mensen monitoren, wat voor diagnostiek is er nodig. Mm-hmm. Er moet nog een interval zijn waarbij het logisch is om die patiënt thuis te monitoren. Want ja, als de patiënt al hersteld is en de ziekenhuisopname die is tegelijk, dan heeft het geen zin. Wat we nu merken in de praktijk is dat het toch wel handig is als het geplande zorg is. Want dan hebben wij even iets meer tijd om die patiënten in te lichten. Dus daar zit nog ontwikkelwerk in.
0: Ja, ik wou zeggen, want er zit nogal wat voorbereidingstijd. Wil je zorgen dat iemand veilig thuis kan herstellen of zich voorbereiden op een operatie? Of het gaat ook om chronisch zieken, hè? Mensen die chronisch ziek zijn, dat die toch misschien minder vaak naar een ziekenhuis hoeven.
2: Ja, en dat is meer de polyklinische tak. Dus dat is niet het versneld ontslag uit het ziekenhuis, maar dat is echt hoe kunnen we op de polykliniek, dus als die patiënten komen, kunnen we met behulp van digitale middelen ook daar kijken, is het nodig om echt naar het ziekenhuis te komen?
0: Ja, precies. Want in mijn hoofd kwam dan de vraag, ja, hoe ziek mag iemand maximaal zijn om thuis te kunnen blijven?
2: Ja, en daar is geen eenduidig antwoord op. Maar zorg in het ziekenhuis splitst zich toch altijd wel in een soort twee stukken. In het eerste deel zijn wij heel erg bezig met het stellen van de diagnose, het inzetten van een goede therapie. En het tweede deel van een behandeling gebruik je toch meer de faciliteiten van het ziekenhuis. Maar is de patiënt gelukkig vaak klinisch stabiel, hè? Dus is die aan het opknappen. Ja, ja. En dat is het stuk dat je wellicht ook naar huis kan verplaatsen.
0: Ja, precies. En dan lig je, neem ik aan, als patiënt gewoon in bed of op de bank. Ben je dan aangesloten aan allerlei apparaten of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Toen we begonnen hiermee dachten we moeten die mensen continu thuis in de gaten houden, want we gaan iets nieuws doen. Maar continu monitoren betekent ook continu alarmen. En dat doen we eigenlijk in het ziekenhuis ook niet.
0: Nee.
2: Dan meten we gelukkig ook maar 3 keer per dag. Dus dat hebben we eigenlijk zo doorgezet.
0: Oké, dus wat betekent dit concreet? Dat je gewoon een aantal meetapparaten
2: mensen die krijgen dus apparaten mee naar huis die we in het ziekenhuis ook gebruiken. En die meten 3 keer per dag bijvoorbeeld hun bloeddruk, de saturatie, zuurstofgehalte, koorts. Ja. En die vullen een vragenlijst in. Dat is eigenlijk de anamnese, het gesprek wat de verpleegkundige bij de rondjes doet op de afdeling van hoe gaat het. Hij nemen de klachten toe. En daarmee simuleren we eigenlijk of dat de patiënt in een ziekenhuisbed ligt.
0: Ja, en is dat dan een vragenlijst die dan binnenkomt en die ergens op de stapel belandt? Of kijkt een verpleegkundige op dat moment live meteen mee naar alle uitslagen?
2: Nee, dus je hebt een platform nodig waar we over die gegevensuitwisseling kan. Nou, met alle nieuwe innovaties kan dat nu ook.
0: Uh-huh.
2: En we hebben afgesproken dat een fancy naam, de telenurse, een verpleegkundige, die kijkt dan binnen het uur nadat alle gegevens zijn ingestuurd. Hoe gaat het met die patiënt? Er zijn allerlei protocollen voor gemaakt. Nou ja, gaat een patiënt over een drempelwaarde, dan gaat de telenurse bellen met de patiënt. Ja. Heb je het verkeerd ingevuld? Ben je net de trap opgelopen en is je hartslag daar omhoog? Is dat allemaal niet zo, dan gaan ze escaleren naar de dokter in het ziekenhuis.
0: Ja. Oké, dus het is dan bellen. Dat is eigenlijk de snelste call, hè, letterlijk.
2: Ja.
0: Stel nou dat je als patiënt dat je thuis zit en je denkt, ik voel me echt niet lekker.
2: Ja.
0: Heb je dan een soort live chat functie? Wat gebeurt er dan?
2: Nee, dan hebben ze dus het noodnummer van die telenurse. Dan bellen ze gewoon gelijk. En als het natuurlijk echt niet goed gaat, dan moeten mensen gewoon 112 bellen.
0: Dan is er gewoon een ambulance die eraan komt. Oké. Ja, en je hebt ook nog zoiets als, er moet ook vaak bloed worden. Er moet af en toe bloed worden afgenomen. Daarvoor moet je dan wel naar het ziekenhuis?
2: Nee, dus ook daar zijn ontwikkelingen in. Wij hebben in de regio Rotterdam hebben we samenwerking met een regionale labafnamedienst, een prikdienst. Die neemt voor ons bij die patiënten thuis. Of sommige patiënten gaan naar dus een prikpost in de buurt. Dat scheelt enorm veel reisbeweging.
0: Ja.
2: En dan wordt dat materiaal naar het Erasmus gestuurd en daar analyseren wij het dan.
0: Oké, dus ook dat kan dus op afstand.
2: Ook dat
0: al dan
2: kan
0: niet
2: op afstand.
0: Met thuiszorg of met een prikpost in de buurt.
2: Ja, en dat is het derde punt wat je nodig hebt. Bij sommige zorgpaden heb je dus ook therapie thuis nodig. Hè? Bijvoorbeeld antibiotica via het bloedvat.
0: Ja, of medicijnen, ja. Infuus.
2: Medicijnen, infuus, ja. En daarvoor hebben we vaak samenwerking met een technisch thuisteam. Dat is een specialistische tak van een thuiszorgorganisatie. Daar zitten vaak verpleegkundigen. Vaak verpleegkundigen die ook in het ziekenhuis hebben gewerkt. En die sluiten die patiënt thuis aan op bijvoorbeeld antibiotica via het infuus.
0: Dus dat kan ook al, dat je echt thuis aan een infuus ligt?
2: Ja. Zeker.
0: Dat is bijzonder. Jan-Willem, jij deed onderzoek vanuit ING naar deze ontwikkeling. En jullie hebben daar een heel rapport over gemaakt. En jullie zeggen ook van die thuismonitoring, dit gaat een heel groot verschil kunnen maken voor het zorgsysteem. Dus wat is de potentie?
1: Enorm. Het is al enorm gegroeid de afgelopen jaren. Het is opgegroeid van zo'n 80.000 patiënten in 2023 naar 150.000 patiënten nu al. Het is bijna verdubbeld. Dus er zijn heel veel initiatieven overal in Nederland waar het heel goed gaat. Alleen als je kijkt naar het totale volume, de totale potentie, dan zijn we er nog niet. Maar het zal wel moeten. Het is een noodzaak geworden. De eerste reden is natuurlijk de dubbele vergrijzing. Mensen worden veel ouder. Maar ze worden ook ouder met multimorbiditeit. Dus met meerdere klachten.
0: Aandoeningen, ja.
1: Als je kijkt naar de grote ziekenhuizen, dan de mensen die op de SCH binnenkomen zijn vaak 70 plus. En horen niet allemaal op die SCH thuis. Dat zou ook door de eerste lijn of door de VVT kunnen worden opgevangen.
0: Ja.
1: En het grootste probleem is nog wel het personeelstekort. Er zijn op dit moment 70.000 vacatures. En dat neemt alleen maar toe. In 2034 uit mijn hoofd meer dan 240.000 vacatures.
0: Ja, dus 1 op 3 zou in de zorg moeten werken als je eigenlijk alle zorg wil blijven leveren met mensen.
1: En de totale arbeidsbevolking neemt natuurlijk af door de vergrijzing.
0: Ja, dus het is niet haalbaar, dat weten we inderdaad ook al lang.
1: Ja, dus zowel het zorgaanbod groeit en het personeel neemt de aantallen, gaat niet stijgen.
0: Nee.
1: Dus je zult meer patiënten moeten zien met dezelfde mensen die nu al in de ziekenhuizen werken.
0: Ja, en dan lees ik bij jullie dat dit ruim 350.000 opnames per jaar zou kunnen gaan schelen, ziekenhuisopnames.
1: Ja, 350.000 opnames en 500.000 consulten.
0: Ongelooflijk veel.
1: Ja, dat is heel veel, maar dan gaan we uit. Kijk, het primaire proces, de medische informatie, dat hebben we natuurlijk niet. We kijken daar bedrijfsmatig naar en macro-economisch. En wat we gedaan hebben, is we hebben gezegd, de helft van wat er in een ziekenhuis binnen de muren gebeurt, zou ook thuis kunnen.
0: En
1: dat is precies, dat is precies wat Michael zegt. Dat is bijvoorbeeld de nazorg. Maar dat is ook het prepareren voor een operatie, dus aan de voorkant. Maar met name de chronische patiënten. Ik ben zelf MDL-patiënt. Ik moest vroeger
0: maag-darm-lever.
1: Ik moest vroeger 6-7 keer per jaar naar het ziekenhuis. Nu nog maar 1 keer per jaar voor een endoscopie. En voor de rest gaat alles remote.
0: Ja, dus dan wordt er gewoon, jij checkt ook je eigen waarde, dit soort dingen, of is dat niet eens nodig?
1: Ik moet even naar een prikpost om bloed te prikken.
0: Nou, dat kan dus ook bij jou in de buurt.
1: Dat kan bij mij in de buurt.
0: Oké, dus dit is waarvan jij zegt, hier gaan we gewoon heel veel winst pakken. Michael, zie jij dat inderdaad ook zo, dat het misschien wel de helft van de ziekenhuiszorg die nu in het ziekenhuis gebeurt, dat die naar huis verplaatst kan worden?
2: Ja, en dat is waar ik net naar refereerde, je hebt dus het stukje van de klinische zorg van de patiënt die opgenomen is, maar er zit ook heel veel potentie op de polykliniek. Dus wat je net vertelt, de patiënten die af en toe in het ziekenhuis komen voor een controle, daar kan je denk ik heel slim met de inzet van vragenlijsten, digitale hulpmiddelen, regionale bloedafnames, soort van triëren. Gaat het goed met deze patiënt? Is er een reden om nu contact te hebben met deze patiënt? Heel vaak willen patiënten ook geen contact, want die komen dan, alles gaat goed, ik ben hierheen gekomen. Tot de volgende keer. Ik weet niet of je dat herkent. Dat kan echt allemaal minder.
0: Ja.
2: Er zitten wel grote uitdagingen bij. Dat is hoe we zorg hebben gefinancierd. Hoe we verantwoordelijkheden hebben afgesproken.
0: Ja.
2: Dus daar
0: juridisch,
2: zit echt
0: financieel.
2: Ja.
0: Gaan we straks uitgebreid bespreken. Eerst nog even heel, heel praktisch en toch ook een paar nadelen die ik dan zie. Als eerste de patiënten. Niet iedereen zal dit willen. Niet iedereen zal het kunnen. Ook zelf je bloeddruk meten. Misschien oudere patiënten die echt denken, geen idee. Hoe zie jij dat bij jou in de praktijk, Michael?
2: Dus we kunnen het oude proces niet weggooien. Het is niet een totale substitutie. Je kan niet zeggen, we gaan helemaal over op digitaal.
0: Nee.
2: Er zal altijd een patiëntgroep zijn. Oudere mensen die minder handig zijn met digitale hulpmiddelen. Mensen die de Nederlandse taal niet begrijpen. Daar zou je het oude proces gewoon opgetuigd moeten hebben.
0: Ja.
2: En dat doen we nu ook.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, we doen nu die virtual ward. Dat verplaatsen van die klinische zorg, van die opgenomen patiënten, doen we in onderzoeksverband. Patiënten kunnen dus altijd zeggen, hier wil ik niet aan meedoen. Ik zie best gebeuren dat we in de toekomst die keuze wat minder vrijblijvend maken. Van dit is de standaard. U gaat naar huis met deze zorg.
0: Ook als ze dat dus niet willen.
2: Ja, behalve dus als er zwaarwegende redenen zijn om dat niet veilig
0: omdat
2: te doen.
0: Omdat je echt ziet dat iemand het niet zelf kan. Of dat daar dus een reden. Maar anders is het gewoon jammer, joh.
2: Anders, en ik denk dat we daar aan wennen. Daar gaan we denk ik als patiënt ook naar mee. En we horen wel terug de patiënten die meedoen aan dit project. Het merendeel zegt, wat fijn dat ik naar huis kan. Ik heb echt veel beter in mijn eigen bed geslapen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En er is ook gezegd, hè, als je heel veel mensen die in hun eigen omgeving kunnen herstellen in plaats van op zaal met 3-4 anderen.
2: Precies.
0: Met al die snurkers naast je.
2: Precies.
0: Dat wil je natuurlijk niet.
2: Daar wordt niemand gezond van.
0: Nee, natuurlijk. Maar goed, ik vind het wel interessant, Jan-Willem, wat Michael hier zegt. De vrijblijvendheid gaat er waarschijnlijk op den duur wel vanaf.
1: Ja, ik denk toch dat je altijd de klassieke manier, de traditionele manier moet houden. Vergelijk dat met bijvoorbeeld met onze dienstverlening van de ING. Mm. Als mensen niet digitaal vaardig zijn en ze willen graag iemand spreken, dan kun je naar een bankshop gaan.
0: Ja, maar dat is vrijblijvend. Michael zegt, hier gaat er waarschijnlijk wel vanaf. Tenzij er echt hele zwaarwegende redenen zijn.
1: Ja. Nou, dat wordt voor sommige mensen lastig, maar je moet ook goed bedenken dat dat belangrijk is, bijvoorbeeld in het aanvullend in het ASWA, het zorg- en welzijnsakkoord. Mm-hmm. Daar staat natuurlijk in dat er heel veel moet naar het sociaal domein. Dat betekent dat je ook moet kunnen vertrouwen op kinderen, op mantelzorgers.
0: Ja.
1: Dus als mijn moeder de bloeddruk moet meten, dan doe ik dat voor haar.
0: Ja.
1: En ik kan dat in de app doorgeven aan het ziekenhuis.
0: Maar niet iedereen heeft die luxe natuurlijk. Hè?
1: Nee, dat klopt.
0: En dat zou, Michael, dan wel weer een zwaarwegende reden kunnen zijn dat iemand toch in een ziekenhuis belandt.
2: Precies, en dat zijn dus de mensen waar dit niet geschikt is.
0: Nee.
2: En daar kunnen we dus het oude proces moeten we gewoon naast houden.
0: Ja, dat hou je wel natuurlijk erbij. Zijn jullie gewoon eindverantwoordelijk voor hoe het met de patiënt gaat als Erasmus MC?
2: Ja, dus wij zijn medisch verantwoordelijk voor de beslissing die we maken. Eigenlijk moet je dit zien als je bent in het ziekenhuis. Je bent natuurlijk niet in het ziekenhuis, maar de aansprakelijkheid is zoals dat je in het ziekenhuis bent.
0: Oké, dus gaat er iets acuut mis en heel naar even afkloppen, maar de patiënt overlijdt, dan is dat dus wel een medische complicatie. Wat dan dus in huis gebeurt?
2: Als dat op basis van een medisch besluitvorming is, dan wel.
0: Ja. Kijk, het is natuurlijk eng, want de patiënt is veel dichterbij. En daar kun je misschien was hij te redden als hij in het ziekenhuis ligt.
2: Ja, en nu ga ik misschien een beetje iets kritisch zeggen. Maar als je in een ziekenhuisbed ligt, dan komt er 3 keer per dag iemand bij je kijken. En daartussen ben je ook gewoon vrij in het ziekenhuis.
0: Ja, maar ja, de arts is letterlijk om de hoek.
2: Ja, dus er zit daar iets delay in. We hebben nu voor deze studie ook gezegd, je moet binnen 45 minuten in het ziekenhuis zijn. De ambulance moet natuurlijk binnen een kwartier zijn. Dus je bent alsnog snel in het ziekenhuis. En door de selectie van hoe we de patiënten verplaatsen, dus in het tweede deel van die behandeling, denken we ook dat dat veilig kan.
0: Ja, Jan-Willem, hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik denk wel dat klopt wat Michael zegt. Je ziet ook bij oudere mensen met name dat als je die naar de SCA laat komen en ze hebben een delier of ze hebben andere problemen, ze kunnen een ziekenhuisbacterie oplopen. Het kan slechter met ze gaan. Ze kunnen een longontsteking krijgen.
0: Ja.
1: Ik denk dat het beter is voor ouderen dat ze bijvoorbeeld door de crisisopvang van de ouderenzorg worden opgevangen. En dat daar gekeken wordt, misschien op afstand samen met het ziekenhuis, van hoe gaat het met deze persoon, welke medicatie is nodig, et cetera.
0: Ja. Dus die angst zit misschien ook een beetje dan tussen de oren bij mensen van, ja, maar als ik uit het ziekenhuis ben, dan is niet een arts direct om de hoek als het nodig is.
2: Nee, en die arts die moet er zijn als de patiënt problemen heeft qua hemodynamiek, dus de bloeddruk is niet goed, de saturatie is goed, in die instabiele fase en in die diagnose stellen. Daarna ben je toch vooral aan de faciliteiten van het ziekenhuis gebonden. En dan denk ik dat er veel naar huis kan wat we nu nog in het ziekenhuis houden.
3: Nina van den Dungen.
0: In deze aflevering van BNR Beter praten we over thuismonitoring. Dus patiënten die bijvoorbeeld thuis herstellen na een operatie, terwijl het ziekenhuis allemaal op afstand meekijkt. Volgens een onderzoek van ING kan dat ruim 350.000 opnames per jaar schelen. Bij mij internist-intensivist Michael van Herberden van het Erasmus MC en ING sectorbankier gezondheidszorg Jan-Willem Spijkman. Michael, de virtuele verpleegafdeling die zit dus nog in een pilot. Je hebt dus een aantal afdelingen, zorgpaden die erop zijn aangehaakt. Noem er eens een aantal bij waar dit nu zou kunnen.
2: Ja, dus we hebben een aantal postoperatieve zorgpaden. Dus bijvoorbeeld mensen die aan de hypofyse worden geopereerd. Een deel van de hersenen.
0: Ja, ja.
2: Die maakten hormonen. Die mensen die bleven normaal een week in het ziekenhuis, die doen we nu na 4 dagen ontslaan. En die kunnen dus voor het weekend naar huis in plaats van de maandag daarna.
0: Mm-hmm.
2: We hebben een zorgpad voor mensen met bacteriële infecties. Dat hebben we expliciet zo breed gedefinieerd, zodat er veel instroom kan zijn. En een ander zorgpad waar we problemen hebben in het Erasmus met instroom, maar wel potentie heeft, zijn de mensen met hartfalen die gedecompenseerd zijn, dus die bijvoorbeeld vocht in de longen hebben. En die kan je met plasmedicijnen eventueel ook thuis behandelen.
0: Jij merkt ook wel af en toe weerstand, hè, bij collega-artsen. Waar zit die?
2: Nou, dat is denk ik bij alles wat onbekend is, bewijs eerst maar eens dat het werkt. En dat is goed.
0: Maar bijvoorbeeld het patiëntencontact. Hè? Artsen willen gewoon vaak mensen zien. Of verpleegkundigen willen mensen zien.
2: Ja, en ik heb die gesprekken wel eens en dan vraag ik wel eens, waar kijk je dan precies naar? Maar
0: hoe ligt iemand erbij?
2: Hoe ligt iemand erbij?
0: Ja.
2: Maar vaak betekent dat, ik praat dus met de patiënt en dan hoor ik hoe het gaat met de patiënt.
0: Je kijkt niet naar oogopslag, naar huidskleur, wit.
2: Tuurlijk wel, maar dat is vooral in de eerste fase. Hè, dus waarbij je nog in die stabilisatiefase zit. En daarna is het toch gewoon, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Morgen kom ik weer langs. Ik zie dat de bloeduitslagen goed zijn. We gaan zo door.
0: Ja, ja.
2: En dan is dus de vraag wat de toegevoegde waarde van dat zien. Of je daar iemand voor in het ziekenhuis moet houden.
0: Ja, Jan Willem?
1: Ja, er zijn ook andere belemmeringen. Dat is met name de financiering van de zorg.
0: Precies. De zorgverzekeraars, dat is een hele lastige. Hè?
1: Ja, de zorgverzekeraars zijn ongelooflijk belangrijk. Je moet je voorstellen dat een ziekenhuis die declareert zeg maar alle verrichtingen. Met zogenaamde DBC's, diagnose-behandelcombinaties. En een patiënt die in het ziekenhuis komt, levert gewoon meer op, zelfs een poliebezoek, dan een telefoontje of een beeldbelgesprek.
0: Ik heb me wel eens laten vertellen dat een nacht in het ziekenhuis gemiddeld 2000 euro kost.
1: Ja, die prijzen ken ik niet uit mijn hoofd uiteraard. Maar ik weet in ieder geval dat als je een chronische patiënt laat terugkomen voor een poliebezoek, dan levert die DBC meer op dan een belletje plegen van je bloeduitslagen zijn goed.
0: Natuurlijk, oftewel dit is het verdienmodel van het ziekenhuis.
1: Dus het ziekenhuis is heel belangrijk dat ze met hun zorgverzekeraars, want dat zijn feitelijk de partijen die de ziekenhuizen natuurlijk betalen, dat ze daar hele goede afspraken mee maken. En dat kan, hè? Dus als jij zorg thuis, thuismonitoring wilt stimuleren en wilt opschalen, dan moet je met die verzekeraars om de tafel. Dat gebeurt nu ook. Mm-hmm. Want je kunt je voorstellen dat acute complexe zorg is vaak een bleeder. Er moet veel personeel worden ingezet. En nou ja, de kosten zijn hoog. En de DBC's zijn niet altijd voldoende. De electieve zorg, dat is zeg maar de heupen en de knieën, dus de planbare zorg, dat levert wel wat op. Mm-hmm. Maar ja, een groot ziekenhuis, topklinisch ziekenhuis of een academisch ziekenhuis,
0: die doet dat niet alleen maar.
1: Doet dat minder.
0: Nee, klopt.
1: Dus wat er van belang is dat je met die verzekeraar afspreekt, ik wil die zorg wel opschalen, maar dan wil ik dat ook goed bekostigd krijgen. En een DBC voor een telefoongesprek of een beeldbelgesprek of voor thuismonitoring is veel lager.
0: Ja.
1: Er zitten wel add-ons op nu, dus je kunt wel iets extra declareren. Maar dat
0: niet zoveel als een ziekenhuisnacht. Nee. Maar het probleem is, wij willen graag naar minder zorgkosten. De zorgkosten reizen de pan uit. Maar de ziekenhuizen die willen natuurlijk niet minder verdienen, minder betaald worden. Dus hoe gaan we dit probleem oplossen?
1: Nou, ten eerste, door het ISA, het Integraal Zorgakkoord, is er 2,4 miljard aan transitiegelden naar de zorg gegaan.
0: Ja.
1: En daardoor is de opschaling van zorg thuis ook heeft echt een boost gehad de afgelopen jaren. Ja. Dankzij die transitiegelden.
0: Echt een soort subsidie. Ja.
1: Wat er nu gaat komen zijn de doorbraakmiddelen van VWS. En die doorbraakmiddelen gaan kijken van welke initiatieven in Nederland doen het zo goed dat we gaan zeggen, jongens, die moeten we echt.
0: Dit moeten we landelijk uitrollen.
1: Landelijk uitdraaien en uitrollen en kijken of dat ook kan.
0: Mm-hmm.
1: Een voorbeeld is de Santion ziekenhuizen. Dat zijn 7 topklinische ziekenhuizen die hebben zorg bij jou. Nou, dat heeft een enorme potentie. Dus dat zou kunnen. Maar het allerbelangrijkste is, daar blijf ik op hameren, ga met je zorgverzekeraars om de tafel en kijk of je bijvoorbeeld op je complexe zorg en op je acute zorg een soort aanneemsom kunt krijgen. Dat je in ieder geval dat kostendekkend hebt.
0: Ja.
1: Dan heb je meer vrijheid om te experimenteren met zorg thuis. Dat je dat je in ieder geval geen bleeders meer hebt in je winst en verlies.
0: En ik neem aan, dit is dus echt een chefszaggen. Dit moet gewoon in een bestuurskamer liggen van een ziekenhuis. Zodat dit goed geregeld wordt. Dat gewoon op de vloer hiermee begonnen kan worden, als er niet al begonnen is. En dat verder uitgerold kan worden.
1: Maar dat zie je ook gebeuren. Zowel zorg thuis dat initiëren en zeggen, jongens, dat is belangrijk, dat gaan we doen. Dat moet ook vanuit de bestuurskamer komen.
0: Ja.
1: Absoluut. En tegelijkertijd moet dat gesprek worden gevoerd met de verzekeraars. Van jongens, hoe gaan we dat met elkaar doen? En transitiegelden zijn daar ongelooflijk belangrijk.
0: Maar zitten die zorgverzekeraars er niet heel geharnast in wat dat betreft? Want die zeggen, ja jongens, het kost gewoon minder. Dus we willen best wel even helpen met iets van subsidie voor de eerste 3 jaar om het een beetje om te turnen. Maar uiteindelijk gaan wij gewoon rekenen wat er daadwerkelijk aan uren wordt gemaakt door jullie. Dat is minder.
1: Ja,
0: dus succes daarmee.
1: Die ziekenhuizen hebben wel hun vaste kosten. Ze hebben hun panden, ze hebben hun personeel.
0: Ja, maar die panden kunnen misschien ook kleiner, Jan Willem.
1: Ja, die moeten ook in de toekomst kleiner. En dat zie je ook gebeuren. Er zijn heel veel ziekenhuizen die nieuw bouwen.
0: Ja.
1: Die van 2-3 locaties teruggaan naar 1. En het aantal vierkante meters wat ze dan nog hebben, is heel veel minder
0: dus
1: dan wat ze hadden.
0: Er komen gewoon minder bedden in een ziekenhuis.
1: Nou, in ieder geval minder vierkante meters. Het aantal bedden wat je nodig hebt is natuurlijk wel voor alle operaties die je doet, dan moet iemand natuurlijk na de verkoever wel in een bed kunnen liggen.
0: Ja,
1: maar je ziet wat ook, ik wil me niet te veel op het medische vlak begeven.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval wat je wel ziet is, ik heb ooit een operatie gehad, mijn galblaas eruit, ik heb 4 dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat is nu gewoon een dagbehandeling.
0: Ja.
1: Dus dan heb je ook minder bedden. bedden nodig? Want ik ben thuis met een drain en met thuiszorg.
0: Ja, Michael, we vinden in Nederland altijd dat het vrij traag allemaal gaat bij de ziekenhuizen in Nederland. Als je om je heen kijkt, dan zie je inderdaad ook wel dat het sneller wordt uitgerold in andere landen. Hè? Ook het data delen onder andere blijft natuurlijk een eeuwig probleem hier in Nederland.
2: Ja, dus daar zijn denk ik wel goede ontwikkelingen. We hebben nu een aantal initiatieven, bijvoorbeeld DigiZorg, een platform waarbij gezondheidsgegevens beter worden uitgewisseld. Maar dat is een groot probleem. We hebben er in Nederland voor gekozen om geen landelijk EPD te maken.
0: Ja, het elektronisch patiëntendossier.
2: Ja, is denk ik een grote misser geweest. Moeten we nu mee dealen. Gaan we wel weer denk ik oplossen, maar gaat heel veel tijd kosten.
0: En heel veel geld.
2: En heel veel geld, ja.
0: Maar dat heb je wel nodig om dit goed te laten werken.
2: Ja, zeker. Want je hoort hoeveel partijen er dus betrokken zijn bij dat verplaatsen naar zorg. En het klinkt altijd als ik heb een platform en ik meet wat. Maar je hebt een thuiszorgorganisatie nodig, je hebt een regionale prikdienst nodig, communicatie met de patiënt. Dus je hebt gewoon echt heel veel infrastructuur nodig.
0: Ja.
2: En die partijen moeten allemaal met elkaar kunnen communiceren over die infrastructuur.
0: Ja, precies. Hoe zie jij dit in het buitenland al werken, Jan-Willem?
1: Heel erg goed. Onze zuidenburen België, die staan op de eerste plaats als je kijkt naar het delen van patiëntendata. Ook in de Scandinavische landen hebben ze enorme voorsprong. In Finland heb je het Kanta-systeem. Dat is gewoon voor de primaire patiëntengegevens. Elke burger heeft dat gewoon. En elke BIG-geregistreerde arts of verpleegkundige heeft er gewoon toegang toe.
0: Ja.
1: En dat is bij wet afgedwongen. Ze hebben daar ook een secundair systeem voor onderzoek. En dat systeem was opt-out. Nou, 500 van de 5,5 miljoen Finnen heeft gezegd, dat wil ik niet.
0: Oké, ja, dat is helemaal niks.
1: Nee, en daar wordt de overheid vertrouwd. Dus daar hebben ze een landelijk EPD. En bij ons heb je natuurlijk het privacyprobleem. De overheid
0: als het medisch is, dan mag het niet ergens geregistreerd staan.
1: Nee,
0: stel
1: precies.
0: Voor dat je de zorgverzekeraar erbij komt.
1: Ja, dus wat we nu proberen te doen in Nederland is dat VWS samen met Cumulus en de zorgverzekeraars kijken naar een landelijk dekkend netwerk.
0: Ja.
1: Maar er is al heel veel gebeurd.
0: Mooi. Veel dank aan jullie voor dit gesprek. Michael van Herwerden, internist, intensivist bij het Erasmus MC. En Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast praten we nog even verder over hoe je dit goed kan opschalen. Luister verder via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast app.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Maandag 6 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij een grote Russische aanval op Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 14 doden en 60 gewonden gevallen. Zeker 30 gebouwen zijn geraakt. Mogelijk liggen nog mensen onder het puin en zal het slachtofferaantal dus nog verder oplopen. Rusland gebruikte 351 drones en 68 raketten, waarvan 29 ballistische. Die laatste, zoals bekend, het probleem. In dit geval werd er geen één van die ballistische raketten onderschept. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de grootste olieraffinaderij van Rusland in de regio Omsk. Dat is 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. En daarmee een van de verst van het front verwijderde aanvallen sinds het begin van de oorlog. En vannacht trof Oekraïne nog eens 3 raffinaderijen. Jaroslavl, Kaluga en Ustluga. En 2 olieterminals in de provincie Leningrad en op de bezette Krim. De schade daar is nog niet helemaal duidelijk. In het weekend trof Oekraïne de raffinaderij van Sint-Petersburg en de nabijgelegen marinehaven van Kronstadt. Oekraïne heeft ook 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov. Dat schrijft de hoogste Oekraïnse dronecommandant op Telegram. En aan het front, ja, nog steeds Konstantinivka, hè, die zuidelijkste van de Oekraïense gefortificeerde steden in Donetsk. Daar wordt fel gevochten. Poetin die claimde de overwinning alvast even, zoals dat wel eens vaker gebeurt. Maar Oekraïne ontkent dat.
8: Ja, nou even die Konstantinivka. Ik denk dat dat wel exemplarisch is voor wat er aan de hand is. De Russen die claimen daar voortdurend de overwinning. En ze hebben ook allerlei video's de wereld ingeslingerd, waarbij ze overal vlaggen hijsen in de stad. Nou, dat is gewoon helemaal niet gebeurd. Dat is een ding dat heel goed te verifiëren is. Konstantinivka volgens Medvedev, toch de oud-premier, oud-president en de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad, die zegt, dit is een hele grote overwinning voor Oekraïne en dit is een grote stap in de richting van een totale zege in de Donbass. Nou, ja, kijk, we hebben dat al heel vaak, hebben we dat gezegd, wat er in Konstantinivka aan de hand is. Er zijn inderdaad infiltratieoperaties aan de hand. De Oekraïners, die zitten er nog steeds, niet over. Overal, maar er zitten enkele honderden, denk ik, Russen nu in die stad. Die zijn er wel moeilijk uit te krijgen, maar dat kunnen. Daarmee kan je nog niet zeggen dat die hele stad daadwerkelijk in Russische handen is gevallen. Dat is gewoon nog niet zo. Maar ja, er zijn toch rare dingen aan de hand, moet ik zeggen. Er is dus weer een groot interview geweest van Poetin, waarin hij ongelooflijk met zijn commandanten heeft lopen opscheppen over de enorme terreinwinsten die er is geboekt. En al die commandanten die spreken elkaar dan ook allemaal na. Dat is ook zo grappig. He, dus Gerasimov zat erbij, dus de hoogste militair. Maar ook de commandanten van de noordelijke en zuidelijke strijdkrachten van Rusland. Dus echt het hoogste niveau. En dan wordt er gezegd, ja, nee, we hebben inmiddels al sinds het begin van het jaar hebben we 133 dorpen veroverd. 3000 vierkante kilometer. Dat gaat allemaal hartstikke goed. En Gerasimov die heeft gezegd, in juni hebben we nog eens een keer 636 vierkante kilometer gewonnen. En dat is dus gewoon niet zo. Dus vanaf 1 januari is er pakweg ruim 600 vierkante kilometer voor ons echt onafhankelijke waarnemers in bezit gekomen van Rusland. Dat betekent natuurlijk wel dat er elke keer weer kleine vorderingen worden gemaakt. Mm. Tegen gigantische kosten, enorme aantallen mensen, levens die dit gaat kosten. Maar het is echt vreemd wat hier gebeurt. Het is gewoon die totale opschepperij, het is gewoon totale desinformatie. En tegelijkertijd zie je dat echt die strategische aanvallen over en weer met die lange afstandswapens op elkaar schotsgebied, ja, die beginnen toch wel zeer zorgwekkende escalatievormen aan te nemen.
3: Ja. Maar weet je, Rob, als ik er nou over nadenk, hè? Als je nou kijkt naar het slagveld, dan zie je eigenlijk dat doorbraken zijn vrij zelden, om het zo maar te zeggen. Dat betekent niet dat het niet kan, maar het is gewoon vrij zelden. Dan is het zo, als je gaat lopen opscheppen over dit soort dingen, en het is niet waar, dat gaat op termijn dus tegen je werken. En de tweede is, de economie gaat sowieso onder grote druk komen te staan. Dit is toch korte termijn wanhoopsbeleid?
8: Nou ja, wanhoopsbeleid. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Tenminste, ik mag hopen dat je bedoelt wanhoopsbeleid van de Russen.
3: Ja.
8: Dat is altijd foute boel, hoor. Als er wanhoop in de situatie begint te komen. Want dat betekent dus ook dat er wanhoopsdaden verricht kunnen worden. En ik heb het gevoel, als je dat allemaal optelt, bij die continue bedreigingen die er zijn van de Russen aan het adres van de NAVO. En de opbouw van de troepen voor de grens van de Baltische Staten, voor Finland, in het hoge noorden, Kola-Schiereiland. Dan lijkt het alsof er iets broeit. Ik weet niet of het te maken heeft met de NAVO-top die aanstaande is. Maar dat er iets. Dat die Russen met iets bezig zijn. Ja, het lijkt op die spreekwoordelijke kat in het nauw, die rare sprongen kan maken. Dat als Rusland echt gewoon een probleem begint te krijgen, ja, dat ze dan toch misschien wel horizontaal gaan escaleren. En dan gaan ze iets tegen NAVO-grondgebied ondernemen. Ik vind het echt zorgwekkend. Ik weet niet, Arend-Jan, hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik vind het wel zorgwekkend wat hier aan de hand is.
3: Ik ook. Ik kan alleen maar speculeren, hoor.
8: Ja.
3: Poetin kan gewoon niet gaan onderhandelen. Dat lukt niet in het systeem waarin hij zit. Dat zou namelijk een nederlaag zijn. Dus, ja, dan word je heel erg wanhopig. Hij ziet ook wel dat het helemaal niet goed gaat. Anders laten we hopen dat hij de juiste informatie krijgt. Ja, dan wordt dus een prikactie, komt dan dus dichterbij. Hè? Net zoals een kernbom of zo, weet je wel, in een milde vorm. Komt dan ook, de kans wordt groter als je vastzit.
8: Dat is natuurlijk ook zo. En tegelijkertijd houdt hij dus keihard vast. En dat heeft hij ook in het overleg gedaan met die generaals. Aan zijn oorspronkelijke eisen. Dus aan die maximalistische eisen zijn totaal niet van het toneel verdwenen. En ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom hij zo hoog van de toren blaast met al die generaals. Het lijkt wel of hij ook gewoon een situatie heeft gecreëerd waarin hij en zijn generaals erin zijn gaan geloven dat het zo is. Want waarom doe je dit? Doe je dit nou alleen voor de bühne? Dat zou natuurlijk gewoon kunnen. Doe je dit om jezelf moed in te praten? Doe je dit om duidelijk te maken dat je hoe dan ook verder gaat? Zeg het maar, ik zou het niet weten. Maar het is wel echt curieus wat hier gebeurt.
7: Over voor de bühne gesproken, er werd wel een beetje besmuikt gelachen. Niet voor het eerst over dat filmpje waarin Poetin zijn troepen dan feliciteerde met de inname van Konstantinivka. Dat was dan in een bunker. Werd gezegd, maar het zag er heel gek recht allemaal uit. En de spiegelgladde vloer zag je een stukje van. En een camouflage net, dat je meestal aan de buitenkant hangt van een bunker. In dit geval hing binnen in de gang. Was er enige twijfel over hoe ver hij richting het front was afgereisd? Om het maar zo uit te drukken.
8: Ik denk niet. Ik denk, misschien is het wel in de gangen van het Kremlin opgenomen, ja. Weet ik veel. Ja. Maar het was, ik heb het filmpje gezien. Ik vond het echt heel erg curieus wat ik daar zag. Ik denk, dat kan helemaal niet.
7: En
8: precies
7: uit,
8: wat je zegt, Hugo. Ja. Ik bedoel, wie hangt er nou camouflage net aan de binnenkant? Ja, er zijn misschien mensen die dat in een jongenskamer doen omdat ze dat leuk vinden. Maar in dit geval niet. En dan loopt die Poetin, die loopt ook nog een keer. Met zijn hand vooruit om iemand een hand te geven. Ik weet niet wie. Ja. Zal, voor mij was Gerasim of iets dergelijks. Maar dat zag er ook niet uit. Want hij kwam ook net een beetje te laat. Hij bleef nog net een beetje te lang stilstaan. Dus hij werd duidelijk gesommeerd om te komen.
7: Ja.
8: Ja, het is zo verschrikkelijk amateuristisch opgezet dat dit sloeg helemaal nergens op.
7: Ja. Hey, maar dus, aansluitend bij die escalatie die jullie menen te zien, hè, moeten we misschien ook kijken naar een interview van Peskov, waarin die daadwerkelijk sprak over oorlog. En dat was geen slip of the tongue. Hij zei, dit is oorlog, een echte oorlog. Het begon als een speciale militaire operatie, maar het is een oorlog geworden door de steun van Europa en helaas ook van de VS aan Oekraïne.
8: Ja, en dat is precies het hele punt. Ze zijn dus al maanden bezig om Europa erbij te lappen. Om te zeggen, dit is de strijd die wij nu voeren tegen Europa, de NAVO. De landen die worden al maandenlang met name genoemd. Dat zijn Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dat zijn de grote boosdoeners. Dat klopt wel. Het begint dus in hun optiek begint het dus steeds meer op een oorlog te lijken. Wij wisten al lang dat het een oorlog was. Maar zij vinden het nu een oorlog omdat de NAVO er dus bij betrokken is. En dat betekent juridisch gezien dat ze dus kunnen gaan mobiliseren.
7: Ja. Ja.
8: Dat is denk ik de belangrijkste conclusie, als dit dus allemaal klopt.
3: En dat betekent dat ze zo wanhopig zijn dat ze het risico van mobilisatie durven te nemen. Mm. Want dan gaat dus de weerstand in de Russische samenleving wordt veel groter. En die is al groot vanwege de hele benzinepomp ellende, om het zo maar te zeggen.
8: Nou ja, als je dus dat handig weet te draaien in de richting van een nieuwe vijand, namelijk de Europese landen. En het is onmiskenbaar zo dat de Europese landen volop steun verlenen aan Oekraïne. En vermoedelijk is het ook zo dat de Russische leiding wijst op de samenwerkingsovereenkomst. De een na de ander wordt gesloten tussen Oekraïne en de West-Europese landen om bijvoorbeeld drones te kunnen produceren gezamenlijk. Er zijn ontzettend veel samenwerkingsprojecten. Er gaat ontzettend veel geld in om. Ja, dat kan je dus wel zien als een directe steun van de NAVO aan Oekraïne. Dat kan je niet anders interpreteren. We vechten niet mee, dat is niet dat zeker is. Maar als zij het zo kunnen interpreteren, dan hebben ze wel een verhaal naar de eigen bevolking. Ja. Daar is het denk ik om te doen.
7: Ja. Dit alles gebeurt aan de vooravond van de nieuwe NAVO-top in Ankara. Die begint morgen. Zelensky en Trump zullen elkaar ontmoeten, heeft een Amerikaanse official bevestigd. Dit weekend heeft Trump al 1,5 uur gebeld met Poetin. Hij heeft ook gebeld met Zelensky. Gesprek dat door Zelensky als heel goed werd omschreven. En Zelensky heeft opnieuw natuurlijk, dat zal hij neem ik aan ook op die NAVO-top gaan herhalen, gevraagd om luchtverdediging, met name Patriot-raketten, om dus die grote en bloedige Russische aanvallen op Oekraïnse steden af te houden.
3: Ja, wat ik altijd zo grappig met dit soort dingen vind, je krijgt van die nietszeggende zinnetjes, hè? Trump die heeft dus 90 minuten gebeld met Poetin. Daarvan heeft overigens Poetin deze morgen gezegd dat het helemaal niet waar is. Dat Trump inconsistent is. Hij is heel consistent. Heeft hij een bepaalde Rusland-Oekraïne lijn. Heel grappig hè, dat Poetin dat zegt, vind je niet?
7: Ja.
3: En verder, Ushakov zei dus zondag van, nou, het is allemaal heel pragmatisch en businesslike en heel erg constructief. Zegt dus allemaal niks, hè? Rusland zoekt graag een politieke diplomatieke oplossing. Maar wel dat je dan rekening houdt met de Russische fundamentele benadering. Dat gaat natuurlijk over het feit dat Rusland alle eisen ingewilligd moet krijgen. Mm-hmm. Nou, Zelensky zegt ook iets niet zeggens. Het was een fantastisch gesprek met Trump. Echt heel erg goed.
9: En we hebben ook over de frontlinie van 1200 kilometer gesproken. En er is echt een kans nu dat we de oorlog kunnen eindigen. En Amerika, de Amerikaanse besluitvorming of de Amerikaanse kracht zal een cruciale betekenis hebben. Ja, dat is allemaal prachtig en aardig, maar het betekent allemaal niks.
7: Mm-hmm. Waar gaat die NAVO-top nou vooral over? Behalve Trump managen natuurlijk, want je moet altijd oppassen dat hij niet boos wordt.
8: Ja. Ja, het allerbelangrijkste. Nou, het gaat natuurlijk om geld. Trump die heeft net weer gezegd de afgelopen dagen van dat het toch echt verschrikkelijk is met de NAVO. Want ze besteden onvoldoende en de Amerikanen moeten echt alles betalen. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin. Als je gewoon heel goed kijkt naar wat de Amerikanen betalen, specifiek voor hun aanwezigheid in Europa en alle activiteiten die ze ten opzichte van Europa aan het ontplooien zijn, nou dan is dat helemaal niet een gigantisch bedrag. Althans, het is wel een groot bedrag, maar dat is niet meer dan wat de Europese bondgenoten doen. Het is niet zo dat je daar het hele Amerikaanse defensiebudget voor kunt inmarken. Dat is gewoon flauwekul. Dus het gaat om geld. Dan zie ik vervolgens een beweging bij Trump ontstaan dat hij dat hele geldgedoe, dat kan hij niet meer zo uitspelen. Want zijn commitments, de vaart die zit er redelijk in Europa. Dus wat gaat hij nu doen? En ik zou me niet verbazen als hij daarmee de boel probeert te ontregelen, maar dat moeten we nog allemaal zien. Iran. Dus dan doe je misschien wel wat, maar jullie zijn wel waardeloze bondgenoten, want je hebt me niet geholpen bij Iran.
7: Ja.
8: Dat is denk ik wat hij gaat doen. Dan moet er vervolgens natuurlijk worden gesproken over die oorlog in Oekraïne. Het is goed dat Zelensky er is. Dus er zal dus ook met Zelensky worden gesproken, heb ik begrepen. Nou, ik hoop dat dat doorgaat. En de kans is vrij groot dat als kers op de taart, dat er een aantal drone-deals worden getekend. Had jij ook wat over gezien, Arjan?
9: Ja, 7 landen, hè, waaronder dus 3 Midden-Oosten landen. Ik vermoed dat is dus waaronder Saoedi-Arabië en ook Qatar. Hè. En de andere namen heb ik niet kunnen achterhalen.
8: Nee, het zijn nu al 6 landen. En daar zitten dus 3 in het Midden-Oosten in. En het gaat om 7 landen uit de NAVO.
9: Ja.
8: En dat zou eens een keer inclusief de Verenigde Staten kunnen zijn, want daar zijn al deals mee gesloten.
9: Ja. Azerbeidzjan wil ook, dus geen NAVO-lid, wil ook een overeenkomst met Kiev. En natuurlijk ook Letland en Litouwen, die worden dan ook gewoon genoemd. Nou ja, daar hebben we eerder over gesproken. Dus natuurlijk, iedereen wil dat dolgraag, omdat Oekraïne gewoon up-to-date kennis heeft. En verder wordt het natuurlijk een luchtverdediging top. Hè, waarbij ik zag dat vanmorgen dus mevrouw von der Leyen zich heel erg achter Zelensky's oproep schaart. Van we moeten echt daar meer aan doen. En ze kwam ook met een voorstel waarbij we dan per jaar ook enkele tientallen miljarden moeten geven aan Oekraïne. Bovenop alles wat er al gegeven is. Exact ook voor die luchtverdediging.
7: Ja.
9: Ja, ik denk dat het daar met name over zal gaan. En het is de vraag hoe Rutte zich gaat opstellen. Gaat Rutte dan door met paaien? Of gaat hij ook gewoon zeggen, nou, eigenlijk is het wel zo dat Europa heel veel doet.
8: Dat heeft hij al gezegd, hè, bij Trump in de open.
9: Ja, of gaat Trump vooral dus Italië en Spanje aanvallen? Dat zou ook nog kunnen.
8: Ik denk dat die kans vrij groot is. Dat hangt er vanaf hoe zijn pers staat. En hoe die, of hij met het verkeerde been uit het vliegtuig stapt. Daar komt het eigenlijk op. Ik ben ook heel benieuwd. Want hij is dus op dit ogenblik wel een klein beetje aan het bijdragen met betrekking tot Oekraïne. Of het daar nog om gaat. Hè. En wat hij dan bijvoorbeeld vindt. Misschien gaat hij daar ook nog wat over zeggen. Over het recente staakt het vuren. Dat de Russen bijvoorbeeld hebben aangekondigd. Wat Oekraïne heeft vermeden.
7: Hoe zat dat nou?
8: Dat is eigenlijk vrij simpel. Dat zou vandaag moeten gebeuren. Dan zou er een tijdelijk staakt het vuren moeten zijn in Konstantinivka. Dat van 12 tot 6 uur vandaag zou gelden. Dan zouden de lichamen van de Oekraïners kunnen worden gerepatrieerd. Die gedood waren door de Russen. Ja, dus de Oekraïners hebben gezegd van bekijk het maar, we vechten gewoon door. Want op deze manier ben je dus gewoon in staat om die tijd te gebruiken om je posities te versterken in Konstantinivka zelf. Ik denk dat volkomen terecht is dat de Oekraïners dat hebben gedaan. Maar het is op zich is het wel interessant dat die Russen een dergelijk staakt het vuren hebben aangeboden. Voor wat het waard is. En ja, ik ben dus heel benieuwd of dat, dit soort zaken ook nog tijdens de NAVO-top ter discussie komen te staan.
7: Ja, nou, we gaan het later deze week meemaken. Zullen we doorgaan naar het Midden-Oosten? Volgens mij, dus gesprekken tussen de VS en Iran, die liggen nu even stil vanwege de uitvaartplechtigheden van Khamenei, de gedode Ayatollah.
9: Maar het is wel belangrijk om op te merken dus dat Iran erin slaagt dat er gewoon steeds minder schepen doorgaan, hè, via die Oman-route.
7: Door de Straat van Hormuz.
9: Ja, en dat is natuurlijk gewoon heel vervelend voor de olieprijs. Maar de olieprijs reageert daar niet op. Ik begrijp dat dus niet. Hè? Maar Iran slaagt er dus in echt een greep te hebben op de Hormuzstraat. En dat komt omdat die beroemde Oman-route, gesteund door Amerika, nauwelijks wordt gebruikt door schepen. Want ze durven het niet aan.
8: Nou ja, sommige schepen, volgens Bloomberg, zijn er 8 schepen die geprobeerd hebben om dat voor elkaar te krijgen en om daar doorheen te gaan. En die zijn dan weer teruggestuurd door de Iraniërs. Die zeggen, want het is allemaal wel veel te gevaarlijk. En tegelijkertijd, en passant, heeft Iran ook nog een keer het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gewaarschuwd van, blijf met je poten af van die Straat van Hormuz, blijf daarbij weg, want anders zwaait er wat.
9: Ja. En Trump heeft dus geaccepteerd dat ze kunnen pas weer echt gaan onderhandelen als Khamenei's begrafenis voorbij is. Dat duurt nog tot donderdag of zo, geloof ik. Hè? Maar ja, de klok is natuurlijk aan het tikken met die 60 dagen deadline. Dus het gaat gewoon helemaal niet goed voor Amerika.
8: Nee, klopt. Maar die 60 dagen, het stond ook in het MOU. Dat is een rekbaar begrip. Dus in principe zou het binnen 60 dagen zou er een definitieve deal moeten komen. Maar dat gaat niet gebeuren.
7: Nee.
8: En je ziet dus dat die hele discussie over het nucleair, dat wordt gewoon echt alleen maar naar achter en naar achter geschoven.
7: Er komen toch weer steeds berichten naar buiten over gespletenheid in het Iraanse leiderschap. Ik moet zeggen, dat is iets waar eerst Trump altijd over begon. Waardoor ik altijd dacht, van, nou, dan zal het wel niet waar zijn. Maar misschien dat er toch iets van frictie daar binnen dat leiderschap zit.
9: Nou, dat is echt duidelijk. En je kan het ook eigenlijk overal lezen. Hè? De Hafiken willen eigenlijk überhaupt niet onderhandelen. Daar komt het op neer. En de anderen, zeg maar de pragmatici, willen dat wel. En ik stel gewoon nu vast dat zoals het gaat, het gewoon helemaal niet slecht gaat voor Iran. Dus ze kunnen misschien ook wel die tegenstellingen een beetje managen. Wat ik ontzettend grappig vond, jongens, is dat als je dan leest over hoe die begrafenis dan gaat, hè, van Khamenei, dan gebruiken ze dus passages van de Koran om de Saoedi's een beetje dus tot de orde te roepen dat ze dus Amerika hebben gesteund en Qatar ook. Ik vind het zo grappig dat dat zo gaat, hè. Ook Turkije werd al genoemd. En verder Hezbollah wordt natuurlijk enorm geprezen. Je zag het bij nieuws dat er een man staat. Nou, ik hoop wel dat tijdens de onderhandelingen de wraak van Iran ook aan de orde zal komen. Want we kunnen niet zomaar hebben dat hier bommen vallen. Hè? Dus dan zie je dus hoe ingewikkeld dat allemaal is.
8: Ja, goed, het is natuurlijk wel een niks aan de hand show geworden. Hè?
9: Ja.
8: Van, we hebben alles onder controle. En kijk eens hoe ontzettend veel rouwende mensen op straat zijn verschenen. Ja, de mensen die dat niet doen, die durven natuurlijk niet naar buiten te komen.
9: Ja.
8: Hoewel er interessante artikelen zijn verschenen waarin dat dus wel is gebeurd. Maar nou ja, weet je, dit moet echt gewoon een teken van eenheid zijn van het regime. Ja, en ik vind het ook inderdaad heel erg merkwaardig. Van wie staat nou aan welke kant? He, we weten dus dat er een aantal haviken zijn die verdeeld zijn in de ultra-haviken en de wat meer pragmatische haviken. Want daar komt het feitelijk op neer. En die ultra-haviken die willen eigenlijk gewoon helemaal niet onderhandelen. En ik vraag me zo langzamerhand af van waar zit die Khamenei nou? En dan hebben we het niet over de Khamenei die nu begraven moet worden, maar over zijn zoon, althans wat er nog van over is, zo langzaam. Ja, dat klinkt wat cru, maar we hebben die man gewoon niet gezien. Hij schijnt zwaar rond te zijn. Hij schrijft wel brieven. Dat is, nou ja, die laat hij natuurlijk dan schrijven. Dus hij heeft nog wel een grote invloed. Maar waar staat hij nou? Die heeft dus gezegd van, oké, ik aanvaard dat MOU, maar ik ben eigenlijk het er niet mee eens. Ik denk dat hij aan de kant staat van de ultra-haviken die dus helemaal niet willen onderhandelen.
9: Ja.
8: Dus En dat zie je dus in die revolutionaire garde, zie je dat dus ook gebeuren. Er zit dus ook een groep die totaal niet wil onderhandelen. Die wil gewoon vechten. En die zeggen van, daar hebben we veel meer mee te winnen. En dan heb je het kamp van die Ghalibaf. Dat is die leider van, of de voorzitter zeg maar, van het parlement. Dat zijn de wat meer pragmatische havikken. En ja, die proberen dan te onderhandelen. Maar die worden ook regelmatig weer teruggefloten door dat kamp van de ultra-havikken. Het is echt wel echt moeilijk om het op dit ogenblik goed te kunnen duiden. Het heeft veel van Kremlin-watchen. Dat was een favoriteitsbesteding tijdens de Koude Oorlog. Om te kijken wat er nou eigenlijk precies in het Kremlin gebeurde.
10: Wie er naast wie stond en zo op het balkon.
8: Ja, exact. Ja, het bleek vaak ook niet te kloppen trouwens. De conclusies die daaruit werden getroffen. Ja.
9: En ze beweren ook dat 1/6 van de Iraniërs die begaven dus bij. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen.
8: Dat nou, 1/6 echt zou nog kunnen.
9: Meer dan 10 miljoen mensen zou dat moeten zijn. Dat is toch
8: nou ja, als je het allemaal goed organiseert en je zorgt voor vervoer, dan moet dat kunnen. Het is natuurlijk wel een show van eenheid en onverzettelijkheid van het regime. Dus als ik regime zou zijn, dan zou ik inderdaad behoorlijk wat bussen ter beschikking stellen om dit voor elkaar te krijgen.
10: Nou, ik vind het wel weer even genoeg ellende voor de mensen. Zullen we het daarbij houden? Ja.
8: Doen we.
10: Ik zeg nog even, afgelopen vrijdag hadden we natuurlijk onze eerste experimentele interactieve Boekestein en de Wijk live plus uitzending ding. Was hartstikke leuk.
8: Ja, het ging helemaal niet fout.
10: Nee, het technisch liep allemaal op rolletjes, was heel leuk. We hadden allemaal mensen die ineens dan via Teams-verbinding of zo in de uitzending zaten of via een chat. Was echt geweldig.
9: Dus, een goede gast erbij.
10: Ja, was hartstikke leuk.
8: Ja, dat was leuk.
10: Dus dat gaan we vaker doen.
8: Deed erg goed, ja.
10: En de leden kunnen deze nog terugluisteren. Gewoon in de app of waar je hem ook luistert.
8: Kan ook zien nog.
10: Kijken kan, begreep ik niet. Dat is, denk ik, dit was een eerste experiment. Dit gaat vast ook nog mogelijk worden. Maar volgens mij kun je nu alleen nog luisteren. Dank voor vandaag. Morgen weer.
8: Tot morgen.
9: Tot morgen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser.
5: Je hebt het luchtalarm weer gehoord vandaag, dus gefeliciteerd met de eerste beursmaandag in juli. Je mag meteen aan de bak met Zuid-Koreaanse chipbedrijven. Samsung verwacht 18 keer zoveel winst als vorig jaar. En SK Hynix wil 28 miljard dollar ophalen met een beursnotering in de VS.
6: And we come into an absolutely pivotal week for Korea. We have Samsung earnings tomorrow. And we have the pricing and the listing of the Hynix ADR by the end of the week.
5: Waarom onze eigen Bezi dan toch dubbel slecht nieuws kreeg, bespreken we zo. En dan praten we ook nog over een huwelijk. Want EasyJet accepteert eindelijk de bruidsschat van aanstaand bruidegom Castle Lake.
7: EasyJet has finally said yes to Castle Lake. It only took 5 takeover proposals. This latest takeover offer is of one more than £5 billion. And the companies have until August the 3rd to fully sign off on it.
5: En dan hoor je ook nog over SpaceX. Want de verzamelbak van Elon Musk bedrijven wordt morgen opgenomen in de Nasdaq. De Amsterdamse beurs sloot op 1082 punten. Nagenoeg vlak. Grootste daler was Bezi met 5,5% eraf. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doe ik met niemand minder dan Erik Maurits van Trade Republic. Welkom weer.
8: Dankjewel.
5: En we beginnen met die grootste daler in de AEX vandaag, Bezi dus. Want we spreken zo natuurlijk de Zuid-Koreaanse klanten van Bezi, met wie het heel goed gaat. Maar vandaag heeft onze chipverpakker dubbel pech.

0: Een nieuw chip rack van Nvidia werd uitgesteld en hybrid bonding wordt waarschijnlijk later ingevoerd.
1: I was after a report that a next generation AI server rack had been delayed by more than a year because of manufacturing difficulties. In addition to that, there's something else weighing on BE semiconductors. There was a report that chip makers may further delay the full adoption of an advanced chip packaging technology. And so that's obviously bad news for that company.
0: Oftewel, die nieuwe server racks van Nvidia wordt minimaal 12 maanden vertraagd. En daarmee is er misschien een kleine kans voor bedrijven als AMD om wat meer marktaandeel op GPU-gebied te pakken in 2027. En daarna kwam Citrini Research met het bericht dat de invoering van hybrid bonding als standaard in de geheugenchips mogelijk weer vertraagd wordt. Hybrid bonding is een efficiënte manier om chips te stapelen. En die flink hoge waardering van Besi stoelt deels op de verwachting dat het bedrijf die markt voor zich gaat winnen. En dat is natuurlijk jammer als de organisatie die standaarden in de chipindustrie bepaalt, eigenlijk zegt dat ze wel wat langer kunnen wachten met die techniek, omdat nieuwe geheugenchips niet meteen dunner hoeven te worden. Dat is eigenlijk wat JEDEC zegt, zoals die organisatie heet. Ja, Erik, Besi is een bijzondere chipvogel. Want of je nou de voorwaartse of achterwaartse koers-winstverhouding pakt, het is knetterduur. Ligt dat nou helemaal aan het hybrid bonding verhaal of ook nog aan andere verwachtingen?
2: Nou, het is wel voornamelijk dat hybrid bonding verhaal. En het is nu wel weer de zoveelste keer dat het uitgesteld wordt. Ja. Dus dat is natuurlijk toch wel een beetje een teleurstelling. De optimist zal zeggen, ze zeggen niet dat ze het niet gaan gebruiken. Ze zeggen alleen, we gaan het uitstellen. Ja. Maar er zijn ook wel, er is een oud-Hollands spreekwoord dat zegt van uitstel komt afstel. Van afstel komt uitstel.
0: Nou, van afstel hoor ik nog weinig sprake tot dit toe.
2: Dus wat dat betreft zou het natuurlijk kunnen dat het allemaal nog goed komt. Maar op korte termijn, en we gaan het zo hebben over die Zuid-Koreanen die geld gaan ophalen. Nou, dat gaan ze niet ophalen om het in Besi te investeren in ieder geval. Dus dat is een teleurstelling.
0: Helder. En dan moeten we het even hebben over ganzenrisico, Erik. Want de meest besproken cijferpresentatie van het afgelopen kwartaal was die van SoftBank, waarin Masayoshi Son zichzelf gans noemde. En hij zei, de gans die gouden eieren legt is veel belangrijker dan de eieren zelf. En ik ben die gans, zei de baas van SoftBank. En dan stond er, what matters is not the eggs, it is the goose. En even was dat waar. Want SoftBank was met al zijn gokjes op AI even meer waard dan Toyota, meest waardevolle bedrijf van Japan. Maar inmiddels is het sindsdien alweer meer dan 20% gedaald en daarom is SoftBank inmiddels minder waard dan zijn eigen belang in chipmaker ARM. En dat noemen we dus ganzenrisico. Want die gans is dus oud. De gans leent veel geld. De gans gokte in het verleden iets te vaak op de verkeerde vogels en zit wel heel diep in AI, zeggen beleggers. En zo word je dus minder waard dan de aandelen die je hebt in een van je beste beleggingen. Dat je het maar even weet.
2: Oké, dank je.
0: Gaan we naar een nucleaire beursgang, want die wordt binnen enkele dagen aangekondigd, schrijft de Financial Times althans. Holtec met een C aan het eind aast op een waardering van meer dan $10 miljard. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers aan kerncentrales wereldwijd. En het was de bedoeling dat ze in 2011 al naar de beurs zouden gaan. Maar toen ging er iets mis in Fukushima, zullen we maar zeggen. En toen schoot Angela Merkel zichzelf in de voet door een moratorium op kerncentrales af te kondigen. Iets waar Volkswagen haar nog altijd voor bedankt met die hoge energieprijzen overigens. Maar met die opkomst van AI en het chipvastgoed, die datacenters, wat dat allemaal vereist, krijg je pas in 2030 een gasturbine met serieuze megawatts, als je geluk hebt. Dus nu is de tijd aangebroken, zegt Holtec. Wij willen zelf ook echt kerncentralebouwer worden en we gaan ze exporteren. En voordat er nu 79-jarige baas Chris Singh ermee stopt, wil hij eerst nog even twee van die kleine modulaire reactoren ter grootte van een voetbalveld neerzetten in Michigan, zegt hij. En dan moeten we nog even naar een belastingaanslag, want nou, daar heeft men in Nederland de mond van vol, van €22,5 miljoen. Want het is de Franse staat eindelijk gelukt. Dat mag rijkste man van Europa Bernard Arnault van LVMH af gaan rekenen. Hij en zijn vrouw die trokken jaren geleden 50 miljoen uit een Belgische holding om wat onkosten te betalen, zullen we maar zeggen. En dat moest belastingvrij zijn, vond Arnault althans. Maar na jaren van bekvechten met advocaten en rechters krijgt de Franse staat nu toch zijn gelijk. Hij deed die hele Belgische manoeuvre omdat voormalig premier François Hollande een belasting van 75% op inkomens hoger dan 1 miljoen dreigde te gaan heffen. Kwam er nooit van, maar Arnault had die holding maar vast opgericht in België om dat te ontwijken. Kortom, in ons land is de nieuwe vermogensaanwasbelasting ongeveer zo populair als zwemmen in zwavelzuur. Maar de Fransen kunnen er ook wat van. Arnault kan het overigens wel leien, want als je het uitrekent, ik heb het gedaan, kom je met €22,5 miljoen uit op letterlijk 0,001% van zijn vermogen. En zometeen praten we over een aankomend huwelijk tussen EasyJet en Castle Lake, want de bruid is eindelijk overstag. En natuurlijk hebben we dan ook nog even over SpaceX in een Nasdaq 100. Maar eerst gaan we naar het chipland der chiplanden, Zuid-Korea. Want deze week wordt een hele belangrijke voor beleggers. SK Hynix komt vrijdag met zijn Amerikaanse notering. En de prijs is nu al bekendgemaakt. Ze gaan omgerekend ongeveer $182 per stuk kosten. Hou ik nog een beetje af van wat er vrijdag gebeurt natuurlijk, maar dat wordt het ongeveer. En de grote rivaal van Samsung, SK dus, wil $28 miljard ophalen met nieuwe aandelen in de VS. Wat op zichzelf al een krankzinnig bedrag is voor een bedrijf dat al beursgenoteerd was en vorig jaar 7 keer zo weinig waard was als nu. En verder komt Samsung morgen met zijn winstverwachting voor de cijfers eind juli. Nou, analisten die rekenen op 18 keer zoveel winst als in dezelfde periode vorig jaar voor Samsung. En de grote vraag is dan of je nog zomaar mee kan met je chip-ETF'je, of dat je toch een keer moet gaan erkennen dat je richting de top van zo'n cyclus gaat.
3: Yeah, we're getting into a point now where understanding the supply demand for memory and compute is becoming more important than just the momentum of the one-way momentum on tech stocks.
0: Erik, laten we even beginnen bij SK Hynix. Ze halen geld op in de VS. Waarom doen ze dat niet gewoon thuis?
2: Nou, er zijn een paar redenen voor. Ten eerste willen ze een bredere pool aan kapitaal aantrekken. En het blijkt toch zo te zijn dat Amerikaanse beleggers toch graag ook op Amerikaanse beurs genoteerde aandelen beleggen. Dus dat is één. En daarmee willen ze eigenlijk twee, die Korea discount. Nou, dat is eigenlijk ook wel een Europe discount. Maar ook Koreaanse aandelen die noteren gemiddeld genomen lager dan hun tegenhangers in Amerika. Dus die willen ze inlopen. En drie, we noemden SpaceX al even. Zij willen ook eigenlijk in die indices worden opgenomen. Want als ze in Amerika gelist zijn, dan komen ze in onder andere de Nasdaq terecht. Dus om die drie redenen denk ik dat ze dit nu gaan doen. En ook gewoon natuurlijk om geld op te halen.
0: En jij noemde die Korea discount al even. Ik sprak met één fondsmanager vandaag. Die zei dat hij al 3 maanden bezig is om een rekening te openen in Zuid-Korea om Zuid-Koreaanse aandelen te kopen. En weer een ander die had Samsung gekocht via de Engelse listing, inclusief transactiekosten. Waarom is het zo moeilijk voor buitenlandse investeerders om toegang te krijgen tot Zuid-Korea?
2: Ja, ze hadden een soort regelgeving waarbij je eigenlijk altijd, als je daar in de aandelen wilde kopen, het moest doen via een rekening van een Koreaanse partij, iets dergelijks. En daarom werden vaak ADR's of GDR's gekocht. Dus dat zijn ofwel in Europa meestal of in Amerika genoteerde certificaten eigenlijk. Niet het echte aandeel. Maar Korea is ermee bezig om dat makkelijker te maken. Dus als het goed is, wordt dat nu ook makkelijker. Maar nog makkelijker is in ieder geval in eerste instantie om gewoon dan een ADR te kopen in Amerika.
0: En nou, SK Hynix gaat nu $28 miljard ophalen. 2,5% van het totaal aantal aandelen als ze straks klaar zijn met uitgifte. Is dat niet gigantisch veel geld? Want ik herinner me een lijstje van de grootste beursgangen van voor SpaceX. Nou, dat kwam bijna uit op $30 miljard, zullen we zeggen. Is het niet gewoon echt een gestoord aantal wat we nu zien voor een bedrijf wat vorig jaar nog $150 miljard waard was?
2: Nou ja, kijk, dat het vorig jaar $150 miljard waard was, dat is natuurlijk eigenlijk niet zo belangrijk. Als je nu naar de cijfers kijkt, dan is het eigenlijk waarschijnlijk wel gewoon waard.
0: Gerechtvaardigd, ja.
2: Maar het is zeker een enorme beursgang. Want de grootste ADR-listing ooit, dus dan hebben we het niet over de grootste listing ooit, dat was Alibaba en dat was iets van $22 miljard.
0: Ja.
2: Dus het is echt groot. En wat er ook wel interessant aan is dat het ook toch weer de zoveelste partij is die geld uit de markt gaat halen. Dus we hebben al SpaceX gehad. Nou, OpenAI.
0: Alphabet ook, voor SpaceX. Exact. 85 er even, ja.
2: Klopt. Ze geven vaak ook allemaal obligaties uit nu. Ja. Nou, misschien dat OpenAI en Anthropic worden uitgesteld, is niet helemaal duidelijk. Maar er wordt heel veel geld uit de markt gehaald. En dit is ook weer een grote beursgang.
0: Ja, absoluut. En wat betekent dit nou eigenlijk dan? Want jij noemde net die indexen. Die gaan deze ADR dan ook opnemen en dergelijke. Gaat dan automatisch de waardering van het aandeel nog verder omhoog dan het al is gegaan? Of zal het wel meevallen vanaf vrijdag?
2: Dat is altijd de theorie. Dus daarom willen die bedrijven altijd heel graag in indices worden opgenomen. En het zorgt natuurlijk wel voor een bepaalde flow van mensen die automatisch indices volgen. Tegelijkertijd waren er ook altijd van die verhalen van de Magnificent Seven, dat kan nooit meer naar beneden, want die zitten in al die indices.
0: Dus passief geld verstoort de beurs.
2: Exact, ja. Exact. Maar je ziet toch dat dit jaar Microsoft, 20% gedaald is, Tesla min 10%. Dus er is nog genoeg geld wat ook los van die indexen zoekt naar kansen of denkt dit aandeel is overgewaardeerd. Maar het geeft wel een soort basisflow, dus het is wel gunstig voor je aandeel.
0: En stel nou dat je dit certificaat, die ADR, die SK Hynix straks uitgeeft op vrijdag, stel nou dat je die aanschaft, dan betaal je wel wat extra kosten. Want er zit tussen jou en het echte aandeel dat certificaat dus. En dat kost wat voor degene die dat aanhoudt. Loont het dan meer om een gewoon een chip ETF te halen, de bekende semiconductor ETF? Of loont het dan toch iets meer om die ADR zelf aan te schaffen en die kosten voor lief te nemen?
2: Nou kijk, als je het echt hebt over deze specifieke tak van sport, dan heb je eigenlijk alleen maar Samsung, SK Hynix en Micron, die drie. Yes. Dan kan je dan een ETF stoppen, maar dan betaal je er, wat is het, 0,4% op. En die kosten van ADR zijn heel laag. Oh, okay. Dus wat dat betreft, als je echt in dit specifieke niche wil investeren, dan kan je ook gewoon zelf die drie aandelen kopen. En dan ben je minder geld kwijt. Maar ja, dan heb je dus weer het risico dat er een concurrent opkomt die groter wordt. Maar dat lijkt bij deze drie op korte termijn in ieder geval niet te gebeuren. Maar als je het zo stelt, dan kan je net zo goed die drie losse aandelen kopen. Terwijl ik over het algemeen voorstander van de ETF ben.
0: Ja, stel je voor dat er een of andere Chinees opeens een geheugenchipfabriek uit de grond stampt in het geheim. Maar goed, dat is wel erg moeilijk, dus ik reken er zelf ook niet op. Maar dan nog even Samsung, want die voorlopige cijfers over het tweede kwartaal, die vallen vannacht voor 2:00 s'nachts op de mat ongeveer, voordat de beurs daar opent in Zuid-Korea. Dat wordt nog bizarder dan die van Micron 2 weken geleden. Analisten schatten nu 18 keer zo hoge winst op jaarbasis, zoals ik al zei. Kan dat überhaupt nog tegenvallen, denk je?
2: Nou, er is één klein onderdeel. Nou, niet natuurlijk. Okay. Sorry, laten we dat eventjes vooropstellen. Maar er is één ding waar nog wel in die cijfers een verrassing kan zijn, is dat ze hadden eerder dit jaar een staking. En toen moesten het personeel heel veel geld geven. Echt best wel veel geld geven. En ik weet niet of dat nou precies in deze cijfers valt of dat het bij het vorige kwartaal komt. Maar als dat meer is dan verwacht en er hangt iets omheen van dit is niet de laatste keer, dan zou dat nog wel een klein beetje een teleurstelling kunnen zijn.
0: En de mensen die de wasmachines in de koelkasten maken, die begonnen ook te protesteren, las ik vandaag. Die hadden zoiets van, mijn chipcollega's verdienen nu veel meer dan ik.
2: Nou ja, exact. Dus dat is nog een onderdeel. Maar op zich zullen die cijfers natuurlijk fantastisch zijn. Maar dat zegt niet altijd. Dan krijg je natuurlijk weer dat eeuwenoude verhaal van ja, maar we hadden nog beter verwacht. Of ja, winst nemen.
0: Dat was
2: of
0: bij andere, altijd.
2: Andere achteraf onzin om iets te verklaren. Maar de cijfers zullen op zich goed zijn.
0: En kan dat nog een nieuwe cyclus van kopers ontketenen? Want we hebben nu eigenlijk aan het einde van het tweede kwartaal heel erg gezien dat heel Wall Street roteert uit de chips. En zegt, weet je wat, ik kies nu even letterlijk eieren voor mijn geld. Of voor mijn chips in ieder geval. Kan dit weer zo'n nieuwe rage ontketenen? Kunnen we weer verder met dat hele ding? Of denk je van, nou, schouders ophalen?
2: Nou ja, alles kan. Kijk, SK Hynix is de laatste 2 weken al 4 keer met dubbele cijfers procentueel gezien omhoog en omlaag gegaan. Dus
0: welkom in Zuid-Korea.
2: Welkom in de wereld, zou ik maar willen zeggen. Want dat is ook deels door Amerikaanse beleggers. Maar met andere woorden, dit is extreem volatiel. En het ene moment is het de AI-trade is voorbij. En dan is het toch weer. Kijk, als je er gewoon nu in zou komen, je zou niet weten, je zou van een ander planeet komen en je zou die cijfers zien en je zou de vooruitzichten zien, dan zou je zeggen, het is allemaal nog steeds een koopje. Mm-hmm. Maar ja, dan moet je er wel van uitgaan dat het doorgaat met
0: dat
2: die
0: de cyclus eeuwig hetzelfde
2: met de hyperscalers, of in ieder geval de komende jaar.
0: Ja. BNR Beurs. En dan gaan we naar een aanstaand huwelijk. Want na 2 weken weifelen, twijfelen en het tellen van de bruidschat is EasyJet tevreden met bruidegom Castle Lake. De luchtvaartmaatschappij zegt voorlopig ja tegen een bod van 5,5 miljard pond... en wil dat bod wel aanraden bij zijn aandeelhouders. 5 keer is dus scheepsrecht, want 4 eerdere aanzoeken van Castle Lake werden afgewezen. En nu hebben ze daar tot 3 augustus om het bod gestand te doen of toch nog weg te lopen bij het altaar. En dan wordt waarschijnlijk EasyJet van de beurs gehaald als dat gebeurt. En Erik, EasyJet schoot vandaag zo'n 9% de lucht in ongeveer. Maar dan staan ze nog wel bijna een miljard pond onder die overnameprijs die nu al wordt genoemd, 5,5 miljard. Waarom zit er nog zoveel lucht in een prijs die in principe al is aangenomen door het bestuur?
2: Ja, nou, je zei het al een beetje, ze moeten eigenlijk nu op 3 augustus een formeel bod doen. Mm. Dus het is nog geen formeel bod. Dus het kan nog stuk lopen op bijvoorbeeld financiering. En daarnaast regelgeving. Dus het is een Amerikaanse partij en er zijn regels voor over het bezit van een luchtvaartmaatschappij. Dus dan hebben ze zelf een constructie bedacht dat ze 49% zullen aanhouden en de rest bij Europese beleggers komt. Daar kan het natuurlijk nog op klappen en of politieke gevoeligheid, omdat een Amerikaanse partij een Britse maatschappij van de beurs haalt. Dus er zit nog een hoop onzekerheid over het hele verhaal.
0: Oké, dus dan gaan we 3 augustus het echte bod zien en kijken of het allemaal is gelukt met de financiering. Deze dans die heeft echt een hele tijd geduurd. Castle Lake bood in het begin extreem laag eigenlijk. En zeiden van, ja, we hebben die Iran-oorlog. Jullie zijn nu erg weinig waard, dus wij beginnen met een laag bod. Nou, EasyJet bleef dat maar afwijzen natuurlijk. Deadlines verliepen steeds bijna. En toen gingen ze bij EasyJet eind vorige week toch maar even daten met die gasten van Castle Lake, of de advocaat in ieder geval, om ze uit te leggen dat zij als bruid toch echt wel meer waard waren. En nu is er dus dit bod. Wie heeft het nou het slimste gespeeld, denk jij? EasyJet of Castle Lake?
2: Nou ja, ik vind dat EasyJet in ieder geval wel goed gedaan heeft. Dus er waren verhalen dat de aandeelhouders dat ze iets van 7 pond ervoor wilden hebben. Nou, daar zitten we nu bijna.
0: 6,9.
2: Ja. Het is een stuk hoger dan waar het stond. En je hebt natuurlijk toch altijd dat mensen referentie denken. Dus dat ze kijken, ja, maar die koers stond vroeger veel hoger. Vind ik eigenlijk een beetje onzin. Dus
0: nou, ik denk dat ze. Sinds de coronacrisis niet meer hoger gestaan dan dit, toch?
2: Dus, nee, precies. Maar goed, mensen gaan altijd even terug als er een overname. En
0: zeker in de vliegtuig.
2: Zeker in de vliegtuig. Maar goed, ik denk dat ze dat op zich wel goed gedaan hebben. En ja, Kesselek heeft denk ik toch ook een soort strategie waarbij ze denken. Want zij zijn dus bezig met vliegtuigfinanciering en leasing.
0: Ja, daar zijn ze goed in, hè?
2: Daar zijn ze goed in. Dus ik denk dat zij toch ook het sommetje gedaan hebben. En denken dat ze er toch iets uit kunnen halen. Dus ik zou zeggen dat ze het allebei wel redelijk gedaan hebben. Maar per saldo lijkt het me voor de aandeelhouders van EasyJet prima dit.
0: Ja, helder. En wat valt er nog te halen voor de gewone belegger bij EasyJet voordat deze deal gesloten wordt? Want je kan natuurlijk wat men op Wall Street noemt merger arbitrage doen. En dan zeggen, nou, ik koop het nu alvast in en ik denk dat het bot wel doorgaat. Ja. Is dat makkelijk of niet?
2: Nou ja, als je het zelf ook zo een beetje zegt. Bedoel, welke particuliere belegger is nou specialist in merger?
0: Ja, welke Wall Street kan het ook echt zo goed? Ja.
2: Nou ja, sommigen zijn er vrij goed in. Maar dan moet je natuurlijk een inschatting maken van die goedkeuring door de regelgever.
0: Ja.
2: En ik denk dat de gemiddelde particuliere. Kijk, het feit, je kan natuurlijk denken. Dat is aantrekkelijk, want er ligt nog vrij veel ruimte. Maar die ruimte geeft ook aan dat het risico groot is. En als het fout gaat, dan kan je weer teruggaan naar die niveaus hiervoor rond de 3 pond. Dus ik zou er even over nadenken.
4: BNR Beurs.
0: En dan moeten we even naar Wall Street. Dow Jones staat op dit moment nagenoeg vlak. De S&P een mooie 17e erbij. En die Nasdaq al helemaal 1,3% erbij. Kortom, weer alles groen dat er gloort in de VS. Micron pakt mooi de wind in de rug mee van Samsung. En daarmee staat je semiconductor af, die de ETF die de gemiddelde belegger heeft gekocht naast een nette brede index. Ook weer mooi in de plus. Zelfs Nvidia is niet te stoppen op dit moment. Ondanks dat nieuws over dat uitgestelde server rack. 0,9% erbij. Meest bizarre vandaag vind ik nog wel dat AMD opeens 8% plus. Maar tegelijkertijd gaat de stel van de allerbeste aandelen van de laatste 30 jaar, die in alle compounderlijstjes voorkomen, nu allemaal -7 tot -5 ongeveer. O'Reilly Automotive, Constellation Brands, AutoZone, Tractor Supply. Dat zijn echt van die bedrijven, die vind je terug in elk lijstje van de beste aandelen van de laatste 20, 30 jaar. Die worden er allemaal uitgegooid. Dat vind ik bijzonder. Weet jij waarom dat nu gebeurt? Dat soort rotaties nu aan het plaatsvinden zijn?
2: Nou ja, dit is natuurlijk toch een beetje de dag-tot-dag data mining.
0: Ja, oké.
2: Kijk, ik zag op Bloomberg, die kwamen vandaag ook niet verder, dat de aandelen omhoog gaan omdat de AI trade revival is. Dus,
0: ja.
2: Maar ik kan me niet voorstellen dat zeg maar de brede massa dat lijstje van die 30 aandelen van de laatste 30 jaar zit te kijken en vandaag dacht, we gaan er nieuw uit en we gaan weer chippers en
0: de algoritmes hoeven duidelijk de compounders niet te hebben op dit moment. Dat is wel
2: vandaag. En morgen is het wellicht weer anders.
0: Helder. Nou, over dat over morgen gesproken en hoe anders dat kan zijn, dan moeten we even naar SpaceX. Want morgen wordt dat aandeel voor beurs opgenomen in de Nasdaq 100. Dus fondsen die dat volgen, die index, die moeten waarschijnlijk zo'n $8 miljard aan aandelen aanschaffen. En natuurlijk ongeveer hetzelfde bedrag aan andere aandelen uit de index verkopen. Kan zijn dat de grote jongens dat al voorzichtig van tevoren hebben gefixt, want daar hebben ze eigenlijk de vrije hand in van tevoren. Dus misschien valt het wel mee allemaal. Maar het is ook een van de slotstukken van een heel drama, Erik. Want vooraf hebben beleggers en zeker honderden YouTube-goeroes vreselijke stennis geschopt rond die indexopname van SpaceX natuurlijk. Dat ging sneller. En dan zou de indexbelegger nu versneld opgezadeld worden met een verliesgevend bedrijf met een bizarre waardering. Maar ja, het stof daalt weer neer. Is het nou zo erg dat je Nasdaq 100 nu straks voor een procentje uit SpaceX bestaat?
2: Nou, het principe, ik ben het er wel. Ik bedoel, je hoeft je er ook niet heel erg over op te winden, omdat het inderdaad.
0: Dat hebben ze wel gedaan,
2: Erik. Het is maar 1%. En de S&P heeft wel de rug recht gehouden, voor de goede orde.
0: Helder.
2: Maar ik vind op zich, waarom zou dit aandeel anders moeten worden bejegend dan andere?
0: Kijk.
2: En dat, dus ik vind principieel vind ik het eigenlijk geen goed verhaal dat het zo snel is opgenomen.
0: Ja, misschien is het een goede reden omdat het voor 120 keer de omzet naar de beurs ging. Maar
2: ja. Nee, maar precies. Dus dat heeft Musk gewoon heel slim gedaan. Hij heeft op allerlei manieren bij die IPO heeft hij het eigenlijk gewoon buitengewoon slim gedaan. Dit is daar onderdeel van. Want het geeft zowel echt wat kleine steun, ook is het maar 1% aan het aandeel. Maar het geeft ook mensen een reden om het aandeel te kopen, of in ieder geval niet te verkopen. Dus dat vind ik gewoon slim. Wat ik ook minstens even interessant vind, is dat de grote banken, ook de banken die de begeleiding van die IPO hebben gedaan, dat die nu de coverage gaan beginnen.
0: Aha.
2: Dus die komen nu uit met hun officiële ratings. En nou, daar ben ik wel benieuwd naar, wat hun waarderingen dan zijn.
0: En denk je dat ze überhaupt negatief kunnen zijn over de dikke vies die ze hebben opgestreken?
2: Dat kan natuurlijk niet, maar ze moeten wel denk ik iets meer vertellen dan alleen maar dat de TAM, de Total Addressable Market, dat het 28 biljoen is, waarvan nou ja, dat het in ieder geval tot 2030 duurt voordat er iets van gerealiseerd geworden is. Dus ik ben wel benieuwd wat daar uitkomt en of dat nog iets met het aandeel gaat doen.
0: Ja, de Total Addressable Market, oftewel alle omzet die we nog gaan verdienen als we de hele markt veroveren van SpaceX. Bijzonder onderwerp wel, moeten we zeggen.
2: Zeker.
0: En dan gaan we eens even kijken wat er morgen op de agenda staat. Je hoort collega Donnerbakker.
5: Het CBS komt met het definitieve inflatiecijfer over de maand juni. De snelle raming kwam al uit op 2,9%, wat toch best goed nieuws was, want de inflatie bedroeg in mei nog 3,5%. We gaan dus zien of het statistiekbureau het direct bij het juiste eind had of toch nog wat moet bijschaven. Door naar het cijferseizoen. Dat start volgende week officieel, maar je krijgt alvast een voorproefje. Shell komt namelijk met een voorlopige update over het tweede kwartaal van dit jaar. Nou, die update zal ongetwijfeld goed zijn, want de energiekosten stegen de afgelopen maanden flink. En dat is iets waar Shell dan weer de vruchten van plukt. Dat riedeltje kennen we ondertussen wel. Je mag nu vooral rekenen op een opsomming van wat productiecijfers, waar echte conclusies vaak moeilijk uit te trekken zijn. Zie je dus vooral als een opwarmertje voor de kwartaalcijfers die eind juli op de agenda staan. Door naar Zuid-Korea, want daar moet het vuurwerk dan vandaag gaan komen. Samsung komt namelijk met een ruwe schatting over de omzet en winst die ze in het tweede kwartaal van dit jaar hebben behaald.
0: En dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 6 juli. Vol met hoogvliegers en laagvliegers. Die geheugenchips die knallen nog wel even door. EasyJet vloog de lucht in en Bezi wees de neus even goed naar beneden. We zijn weer vakkundig door de turbulente wolken gestuurd door kapitein Erik Maurits van Trade Republic. Veel dank weer voor je komst.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: En jij weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Je vindt ons ook op YouTube, waar ons videoteam ons elke dag live opslingert. En daar werken ze hard aan, dus kijken gewoon. Morgen zijn Milou en Maxime er weer. Tot dan!
6: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Investeerders jouw pitchdeck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet? Voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Bellingham opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien. Dan moet je deze week echt gaan luisteren. Misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens een stevige spiegel voor te houden. Want hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven bijvoorbeeld? En hoe doe je de dingen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over. Ik heb 5 kopstukken te gast in BNR's Big Five. Van Sterk de Zomer in. Mijn gast vandaag is Annemiek van Vleuten. Zij is een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Ik ga zo meteen met haar praten, want jullie zijn gewend dat ik dan nu zeg welkom, fijn dat je er bent. Maar ze heeft wat vertraging onderweg. En dat is dan ook even, ja, hoe ga ik daar als presentator mee om? Nou ja, ik ga gewoon even een beetje praten met jullie om ook te vertellen hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Laat ik dat moment dan maar gebruiken. 2 juli dit jaar was het precies 1 jaar geleden dat ik een niertransplantatie heb ondergaan. Misschien hebben jullie het wel een beetje meegekregen ook, want het is veel in de publiciteit geweest. Mijn man en ik hebben er ook een documentaire over gemaakt om dit verweesde onderwerp nierfalen in Nederland beter onder de aandacht te brengen. Maar goed, dat nierfalen was mijn hele leven, was dat al een probleem in mijn leven. Overigens, mijn man is echt de meest grote held die er is. He, over in het leven staan. Hij heeft zijn nier aan mij gegeven. Hoe fantastisch is dat? Dat je dat kan doen voor iemand en dat hij mijn leven heeft teruggegeven. En wat ik altijd heb gedaan vanaf mijn 5e jaar, ben ik met tegenslagen altijd omgegaan om te kijken hoe kan ik toch iets positiefs maken van deze reis. En ik heb me altijd vast voorgenomen aan het begin van zo'n reis, ik kom hier sterker uit. En die mindset kan je ontzettend ver brengen en gewoon doorgaan. Niet van het slachtofferschap gaan leven, maar gewoon doorgaan vanuit positiviteit. En daar ga ik ook over praten met mijn gast vandaag. Dat is Annemiek van Vleuten dus. Een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
8: Dankjewel.
7: Je hebt misschien even gemist, maar omdat jij, je stond vast, hè, geloof ik. Ja, dat gebeurt in het leven. Heb ik even van het moment gebruik gemaakt om iets over mezelf te vertellen. Hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Want dat ga jij zo meteen ook aan ons vertellen. Hoe dat voor jou is gegaan na die gruwelijke val in 2016 bij de Spelen. En ik vertelde net dat ik precies 1 jaar geleden een niertransplantatie heb ondergaan. En dat ik daar veel sterker uit ben gekomen. En dat ik die reis ook heb gebruikt om gewoon door tegen jezelf te zeggen, ik kom hier sterker uit. En niet in slachtofferschap te schieten. Dat maakt ongelooflijk veel uit. Is dat iets wat je herkent?
8: Ja, heel erg dat misschien naar Rio was voor mij ook een eye-opener door te blijven hangen in van als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, wat had er dan gebeurd? Als ik die fout niet had gemaakt, daarin te blijven hangen in je ellende, dat brengt je echt geen stap verder. En het was wel heel heftig om dat gelijk op de Olympische Spelen dan zo'n lesje jezelf te geven.
7: Ja.
8: Maar het was wel een eye-opener dat je... Ik heb ervan geleerd om af en toe te proberen... hoe is het als ik uit die ellende stap of uit mijn miserie... en even een stapje naar achteren doe.
7: Ja.
8: En kwam ik achter dat links en rechts eigenlijk nog veel meer kansen... toch nog steeds liggen. Maar dan moet je er wel voor klaar zijn eigenlijk om eruit te stappen. En dat heeft me wel toch wel heel veel kansen in ieder geval... die er toch nog steeds waren, blijven zien. En dat is in ieder geval iets wat ik heb geleerd... wat ik heel veel heb kunnen gebruiken in mijn carrière daarna.
7: En dat deel je ook nu met je boek, hè? Dus dat is ook heel erg fijn. Daar gaan we uitgebreid over praten. Ook welke lessen leiderschap erin zitten in jouw reis. Misschien nog even goed om erbij te zeggen... want ik heb altijd zo'n hele intro om dan iemand welkom te heten. Als profwielrenner heb je ongeveer alles gewonnen... wat er maar te winnen valt. Je werd 4 keer wereldkampioen. Je hebt elke grote ronde gewonnen. En in 2021 haalde je Olympisch goud. En op dit moment geef je lezingen. Je coacht een nieuw sporttalent. En je bent ook analist. Dus voor het wielrennen, onder meer voor de NOS en Eurosport. En onlangs dus je autobiografie Vallen, opstaan... en de drive om weer beter te worden. Waarom wilde je dat boek zo graag schrijven?
8: Nou, ik had in eerste instantie niet per se heel erg de behoefte om het boek te schrijven. Toen ik net al gestopt, september 23, kwam ik er toch wel achter van hoe ik altijd maar doorging. En eigenlijk nooit de tijd nam om even stil te staan bij wat er eigenlijk was gebeurd. Je ging altijd weer door naar het volgende doel. Ja. En weer door naar het volgende doel.
7: Nooit tevreden.
8: Nou, nog ineens tevreden. Maar het is als topsporter ben je gewoon terugkijken. Ja, daar ben je gewoon niet mee bezig. Je bent altijd gewoon, wat staat er nu weer op mijn programma? En ook daar was ik in die val van Rio mee bezig. Ik heb de hele wedstrijd nooit teruggekeken. Dus ook door het boek te gaan schrijven. Dus dat is toch die motivatie geweest. Om toch nog één keer bij stil te gaan staan. Dus we zijn ook bij de NOS geweest. Die hebben het archief voor ons geopend. Ik heb die wedstrijd teruggekeken. Wedstrijden die ik nooit, ook in Tokio wegwedstrijden, tijdrit, nooit teruggekeken. Dus het was wel heel waardevol om gewoon één keer jezelf te dwingen. Om even stil te staan.
7: En wat heb je toen van jezelf geleerd?
8: Nou, dat sommige dingen in mijn hoofd sowieso niet klopten, zeg maar. Ik had ook het idee, bijvoorbeeld na Rio, na die val... dat ik echt 2 weken depressief thuis heb gezeten. Het was het eigenlijk maar 5 dagen.
7: 5 dagen?
8: Toen was ik alweer onderweg naar Italië met mijn moeder. Ik wilde gewoon weg uit Nederland, weg uit mijn ellende. Maar sommige dingen ook die ook in de wegwedstrijd van Rio... dat ik dacht, oh, liep het zo? Of mailtjes teruglezen van die ik mezelf schreef... zelf schreef naar mijn trainers, naar mijn coaches. Die ga je ook weer even je mailarchief openen. Dus het was echt wel een eye-opener om sommige dingen... ook weer even terug te gaan naar de renner die ik was 18 jaar terug. Want ik ben begonnen in 2007, toen was ik veel jonger. Dat was ook echt heel leerzaam.
7: Leerde je daarvan, om daar helemaal naartoe terug te
8: gaan? Ja, dan ga je het eerste 8 jaar mensen met dan kan ik eigenlijk alleen maar van als succesvolle wielrenner. Maar daar was ik knecht van Marianne Vos. Ik was beginnend wielrenner, ik moest nog alles leren. Ik had heel veel onzekerheden. Die heb ik trouwens gehouden tot aan het einde van mijn carrière. Dat staat ook heel veel in het boek. Ik krijg nu ook heel vaak te horen, je was eigenlijk ook maar gewoon een mens. Maar in dat eerste stuk was gewoon een beginnende wielrenner die nog heel veel moest leren. En... hoe ik er toen in stond, dat helpt me nu weer in mijn werk als mentor bij de vrouwenwielenploeg waar ik nu bij help. Omdat dat zijn soms ook renners die net beginnen. Dus
7: want als je jezelf toen en nu vergelijkt, wat is dan het grootste verschil?
8: Toen was ik echt gewoon wel heel bleu. Ik wist eigenlijk echt nog helemaal niks. Ik ging nog zelf vragen van hoe stuur je een bocht door, volgens mij in het eerste jaar van mijn fiets. Ik ben ook wat laat begonnen omdat ik eerst heb gestudeerd. Dat staat ook wel achter, maar ik denk dat ik die les van veerkracht... die zit al wel ook wat in mijn DNA, ook door mijn ouders. Mijn vader is heel ziek geweest, heeft kanker gehad... is ook daaraan overleden in 2008. Dus het was eigenlijk al voor mijn wielercarrière... had ik al wel thuis ook wel te maken met tegenslagen. Hoe ga je daarmee om? En mijn ouders waren beide een heel goed voorbeeld... echt een voorbeeld geweest voor mij, ook echt heel inspirerend... hoe zij nog steeds, ondanks zijn ziekte, het leven konden vieren samen. En als ik thuis kwam, kwam ik nooit in een bak ellende thuis... maar mijn vader was heel goed ook om te denken van mogelijkheden. Mijn moeder net zo goed. En ook na de dood van mijn vader vind ik het heel knap... hoe mijn moeder, en heel inspirerend, hoe mijn moeder altijd maar weer doorging... positief.
7: Mooi.
8: En genoot toch wel van het leven, ondanks het hele vele verdriet wat er zeker was. Dus die les had ik al wel wat meegekregen. En ook zit ook wel denk ik in mijn DNA het positief zijn. Maar ik denk wel dat inderdaad door gaandeweg... in het begin van mijn carrière was het nog niet zo goed om dat zo te schakelen, denk ik.
7: Nee.
8: Was ik toch wel veel meer dat ik dacht, als het gemiddelde wattage van mijn, op mijn fietscomputer 190 was in plaats van 200, kon ik ellendige dag hebben.
7: Ja, je vertelde net dat je met je 18e ongeveer, dat is echt ongelooflijk uit jouw professionele wielrencarrière, met alle successen die je dus hebt behaald. Je bent ongelooflijk laat begonnen.
8: Ja, heerlijk hè?
7: Ja,
8: ja heerlijk. Want daardoor...
7: misschien ben je daardoor niet opgebrand ook.
8: Ja, inderdaad, want daardoor heb ik het tot mijn 40ste voor kunnen houden. En met plezier. En zat er ook altijd nog groei in tot aan het einde van mijn carrière. Dus mijn top lag daardoor wel wat later. Maar dat heeft er wel ook voor gezorgd dat ik wel mijn studententijd in Wageningen van het begin tot het eind van heb kunnen genieten. Ik was toen nog helemaal geen topsporter. Ik was ook helemaal geen wielrenner nog. Dus dat was wel heel gaaf dat ik die tijd ongedwongen heb mee kunnen maken. En heeft ook zeker bijgedragen aan mijn ontwikkeling als persoon.
7: Ja.
8: En ik denk ook wel dat het iets makkelijker is om, nou ja, wat jij eigenlijk zegt, door je levenswijsheid, ja, klinkt een beetje truttig, maar ja, door zo. Levenservaring dat je het wel wat makkelijker is om die veerkracht te tonen als je wat ouder bent.
7: Ja.
8: Dus in het begin van mijn carrière was het inderdaad, ja, dat ik zei van, hè, dat je echt je kon je druk maken over details, dat ik denk, ja, dat gaat het verschil echt niet maken. En ja, dat had ik wel eens willen zeggen naar de jonge wielrenner die ik toen was, van, goh, je hoeft nu echt niet in zak en as te zitten. Ja, doe even dat stapje terug en kijk even naar de mogelijkheden die nog liggen, of kijk even hoe erg het eigenlijk is dat het vandaag even net even wat minder gaat.
7: Ja, je hebt dus op een gegeven moment eigenlijk een beetje per toeval ontdekt dat jij wel heel goed was in wielrennen, en dat was volgens mij wel in je studententijd, toch?
8: Ja, in het laatste jaar van mijn studententijd, dus wat dat betreft heel goed getart. Ja, wel te veel aan studentenkilo's toen aan mijn lijf hangen eigenlijk. Of te veel. In ieder geval lekker de studentenkilo's. Maar wel wat veel voor een topwielrenner.
7: Ja, want je woonde in Huizen Zelden rust. Ja. Dus daar was geen rust. Hoe vaak stond je in de kroeg?
8: Ja, in ieder geval dinsdag, donderdag.
7: Ja, ja, ja. Dat zeker.
8: Ja. Zeker, ja.
7: Valt nog mee hoor, ja. Vind ik. Toch? Dinsdag, donderdag. Ik zou zeggen, de meeste studenten staan ongeveer 4-5 dagen in de week in.
8: Nee, ik had me ook gewoon het leven in het Huizen Zelderust was ook gewoon heel leuk. Dus daar hadden we gingen niet al per se op de kroeg in. We hadden ook echt daar wel ons
7: rol. Oké, maar je dronk wel elke dag.
8: Nou, nee, dat deed ik ook niet. Nee, dat ook niet. Maar okay, ik moet wel zeggen, op de avonden dat ik denk, ja, toen dronk ik wel wat te veel misschien. Okay. Ja, dat zou ik niet mijn kind nu aanbevelen. maar inderdaad, pas in mijn laatste jaar begonnen. En ja, echt uit een knieblessure vanuit voetbal. Ik mag alleen nog maar fietsen, dan ga je fietsen. En dan merk je wel dat het steeds veel beter gaat. En toen heb ik een test gedaan op Papendal, waar ook de vrouwen werden getest van het nationale team. En toen bleek ik een beetje dezelfde waardes te trappen als zij wegtrapten. En ja, en dan, dat moet je bij mij niet doen. Dan wordt het bij mij ontbrand iets. Ik denk, oh, ik heb hier talent voor. En daar werd ik gewoon heel nieuwsgierig van. En daar is het eigenlijk begonnen van, ja, ook ja, die wil om beter te worden. Ja, wat kan ik hier meer mee doen?
7: Diana Matroos. Mijn gast is voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je vertelde al eventjes over die beelden die je eigenlijk nooit terugkijkt. En je benoemde ook die gruwelijke val uit 2016 die je dus ook al die jaren niet had teruggekeken?
8: Nou, die val heb ik 100.000 keer terug willen kijken. Ja, bij elk tv-programma kwam die wel weer voorbij en nog steeds. Dus die heb ik maar gaan omarmen, maar de wedstrijd aan zich, wat eraan vooraf ging, nooit gezien.
7: Nee, en was dat moeilijk voor je om dat te zien uiteindelijk?
8: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik heb voor mezelf ook, ik begin ook in mijn boek met Rio, dus het is ook helemaal geen pijnpunt, want anders ga je natuurlijk niet mee beginnen. Er was geen onderhandeling bij. Ik vond het ook een heel natuurlijk begin, want het was ook echt een omslag in mijn carrière. En ik heb het nooit gezien als iets nadeligs. Ik kan alleen maar aan denken als ik denk aan Rio. God, dat was de eerste keer dat ik mezelf ontdekte, echt als klimster, dat ik de allerbeste was bergop. En daarvoor, dat weten mensen niet, maar daarvoor ging ik altijd losse bergop. En dan was ik helemaal geen klimmer. Ik zat in het hokje van, nou, je kan wel wedstrijden winnen, maar je kan zeker niet bergop rijden.
7: Nee, en dat is misschien ook al een belangrijke les, dat jij ook in die hokjes werd geduwd door anderen.
8: Ja, zeker. En ook dat wil ik nu bij mijn atleten voorkomen, dat ze zichzelf in een hokje duwen. Want dat is hardnekkig om jezelf eruit te halen. Maar Rio dan op het allergrootste platform, wedstrijd, en dan opeens de allerbeste zijn bergop. Dus dat is mijn beeld wat ik heb bijgehouden aan Rio. En niet die val. Voor andere mensen wel de val, maar voor mij wel veel meer was een inspiratie.
7: Maar dat was toch niet meteen op dat moment? Want ik bedoel, je wist, voor de mensen die het even kwijt zijn, moeten we even meenemen. Ik heb je boek ook gelezen. Fantastisch hoe je ook die leiderschapslessen en persoonlijke lessen daar allemaal in verwerkt. Hè. Ik zou zeggen, lees het ook gewoon allemaal. Schaf het lekker aan voor de zomer. Maar je was echt op weg naar een overwinning.
8: Ja, naar de allergrootste overwinning ooit die er eigenlijk maar is. Hè, de Olympisch kampioen op de weg. En dan in het laatste van de afdaling, de laatste bocht, volgens mij, ik ben bijna beneden. Het goud ligt eigenlijk al op me te wachten. Bij wijze van spreken hoef alleen nog maar 10 kilometer dan vlak te rijden. En dan stuur ik die bocht verkeerd en kom ik in een greppel terecht. En lijkt het ook echt, en daar is het heel heftig geweest dat ik eigenlijk dood ben. En alleen dit is het stuk wat ik zelf niet heb meegemaakt. Maar wel wat het op het netvlies staat van al mijn vrienden en familie.
7: Ja, en vooral je moeder schrijf je over. Hè? Dat het zo heftig was voor je moeder ook dat moment.
8: Maar goed, ook voor alle mensen die eigenlijk zaten te kijken, die hebben dan steeds op hun netvlies staan. Dus het is wel echt iets wat iemand heel erg bij is, mensen heel erg is bijgebleven.
7: Ja, ik heb daar ook naar gekeken. Het is inderdaad, het was ook weer eventjes lang geleden natuurlijk, hè, 2016. Maar het is echt een hele heftige val. Je hebt daar dus niet meegekregen op dat moment, maar ergens word je wakker in een ziekenhuis en dan gebeurt er het volgende bij je?
8: Ja, kan ik alleen maar denken, als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, dan had ik nu Olympisch kampioen kunnen zijn. En dat is echt een langspeelplaat, een plaatje wat echt maar 4 weken lang, zeker door mijn hoofd, elke ochtend werd ik zo wakker, echt met een steen op mijn maag. Met, waarom heb ik die bocht verkeerd ingeschat? Want ik had hem gewoon goed in moeten sturen. En dan was ik nu Olympisch kampioen geweest. En dan had ik de allergrootste prijs ooit weten te winnen. En ik denk, na een week of 4, of 3 weken denk ik al wel, dat ik mijn moeder in Italië zat, begon te realiseren van, door hierin te blijven hangen, kom ik echt geen steek verder. En heb ik een soort van oefening voor me. Wat kan ik er wel uithalen uit de Rio? En dat was eigenlijk, ik was wel de beste berg op die dag. En dat is zo eye-opener dat ik daar, als ik daarin was blijven hangen, dan was ik misschien al lang gestopt geweest. En uiteindelijk is het Rio helemaal niet het einde van geworden van mijn carrière, maar juist het beginpunt. Want daarna dacht ik, als ik me dus ergens op toeleg, beter te gaan klimmen, dan kan ik misschien, de niet-klimmer, ik zat in dat hok van niet-klimmen, kan misschien wel veel meer dan ik had gedacht. Nou, en dan daarna begint mijn carrière eigenlijk pas. Dan begin ik eigenlijk pas echt heel veel te winnen.
7: Wat krachtig dat je dat hebt weten om te zetten. En dat klinkt dan ook heel erg mooi. Maar hoe doe je dat dan echt in de praktijk? Misschien als eerste vraag, heeft iemand je geholpen daarbij? Heeft iemand je een spiegel voorgehouden?
8: Ja, en ik denk dat dat misschien een beetje onbedoeld is geweest met Marianne Vos, een goede collega, teamgenoot eerst, daarna concurrent. Zij kwam dat seizoen na afloop van Rio bij mij thuis en had een cadeau meegenomen en heeft een foto meegenomen af laten drukken op aluminium of op, in ieder geval op ijzer. Op een moment van Rio. En dat is dat ik alles en iedereen weet te lossen bergop. En zelfs een meisje, Mara Abbott, laat ik achter me, nou echt nog in mijn stoutste droom had ik haar nog nooit kunnen lossen. Echt een klimmer puur sang. En zij heeft dat moment uitgezocht. En die foto is eigenlijk ook nooit meer uit mijn woonkamer gegaan. Omdat het voor mij elke keer als ik wilde denken aan die bocht verkeerd inschatten, keek ik daarna en is voor mij echt een inspiratie geweest. Ja, als ik me dus ergens op toeleg, dan kan ik dus veel beter. Ben ik opeens wel een klimmer. En dat heeft me gewoon heel erg geholpen eigenlijk.
7: Om het doel te schat is dat, toch?
8: Ja, ze heeft ook nog een hele mooie spreuk van Winston Churchill erbij gezet. Die staat ook in mijn boek.
7: Noem hem even.
8: Het gaat erover. Ja, het gaat er eigenlijk over om wie door wil gaan, zeg maar. Niet over fouten maken, maar de continuous toe om verder te gaan.
7: Ja, want daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg op geënt. Om heel erg te gaan kijken, wat heb ik niet goed gedaan? En jij bent een perfectionist.
8: Ja, heel erg.
7: We kunnen elkaar een hand geven. Ik ben ook een perfectionist, dan ben je altijd bezig, wat had ik toch beter kunnen doen? En dat is natuurlijk ook iets wat je heel ver brengt.
8: Ja, en dat is natuurlijk heel erg sportoverstijgend. En daarom vond ik het ook heel leuk om een boek te schrijven. Omdat het, perfectionisme, ik heb dus een aantal dingen wat probeert uit te lichten. Wat ik denk voor iedereen die gepassioneerd is en doelen stelt, die loopt er tegenaan. En perfectionisme is iets heel goeds, maar kan ook iets heel kwalijks worden. En dat vond ik ook gewoon heel leuk om mijn verhaal daarin te delen. Van hoe ben ik daar mee omgegaan en hoe ben ik er ook beter in geworden om daar beter mee om te gaan. En hoe kan je wat beter naar het grotere plaatje kijken?
7: Ja, we gaan straks ook allemaal tips doornemen die jij geeft, zodat we ook echt allemaal zelf ermee aan de slag kunnen. Dit was dus een enorm dieptepunt voor jou. Maar je hebt toen de kracht gehad om vrij snel eigenlijk weer de knop om te zetten. Fysiek ook trouwens. Dat was echt een flinke val.
8: Ja, ik had een fikse hersenschudding. Dat was het grootste, maar het zag er wel veel erger uit. Fysiek had ik uiteindelijk, na een week eigenlijk alweer op mijn fiets, geloof ik. Ja. Op mijn stadsfiets, maar dus fysiek viel het mee, maar wat er in mijn hoofd gerepareerd moest worden, dat was wel iets meer.
7: Was langer. Maar ook dat fysieke, is dat, want je zei, ik was na 5 dagen al gewoon weer bezig. Ik herken dat wel een beetje. Ook voor die niertransplantatie heb ik tot het bittere eind doorgewerkt met een nierfunctie van 6% zonder dialyse. Wat eigenlijk gewoon niet zou moeten kunnen. Maar dat is dan ook die wilskracht om door te gaan. En dan zeggen heel veel mensen, moet je niet rustig aandoen? Nee, je moet doorgaan. Deel je dat met mij? Dat het belangrijk is om juist door te blijven gaan?
8: Ja, want dat zorgt ook voor afleiding. En ik zeg ook al vaak, als je inderdaad echt in zo'n een beetje ellendepunt zit, wat mij altijd heel erg hielp, is gewoon een klein lichtpuntje hebben. En dat was misschien voor jou het moment van de operatie of de transplantatie die eraan kwam. Op het moment dat dat staat, geef je dat ook weer energie om toch weer verder te gaan. En bij mij was het bijvoorbeeld, als ik alles had gebroken, maar kon er wel weer op het zadel van de home trainer zitten. Kon mijn been nog niet ronddraaien, maar kon er al wel weer met mijn gebroken bekken op het zadel zitten. Ja, dat ging dan alweer vieren eigenlijk als een klein feestje van, goh, mijn herstel is begonnen.
7: Ja. Heb je ook wel eens een moment gehad dat je zo diep was dat je dacht, ik wil niet meer door?
8: Ja. Ja, dat was totaal niet in Rio. Maar ik heb wel, dat staat ook in het boek beschreven, heel vervelende liefslagaderblessures gehad. En dan heb ik eigenlijk anderhalf jaar eigenlijk soort met anderhalf been rond moeten rijden. En ook niet de hoop dat ik dan, ik had geen operatiedatum. Die arts wilde me eigenlijk niet nog een keer opereren op dat moment. Dus ik heb daar eigenlijk wel mee door moeten gaan. Ik werd steeds slechter. Ik zag geen vooruitgang, maar ook niet het lichtpuntje van een operatie. Dus hoop om daar weer uit te komen of weer te herstellen. Of zodat ik weer kon doen wat met alle liefste wat ik deed. Misschien dat ik dat wel het allermoeilijkste heb gevonden. Dus
7: en toen dacht je, ik stop er misschien wel mee.
8: Ja, dat heb ik echt gedacht. Ja, zeker. Ja. En dit was al in 2010 en 2011. Dus dan had ik al die mooie dingen helemaal niet kunnen winnen. Dus,
7: nee.
8: Ja.
7: Hoe ben je daar uitgekomen?
8: Ja, toch het geluk gehad dat ik toch nog een keer ben geopereerd aan dat been. En succesvol de tweede keer. En daardoor herstel ben, mijn benen weer bloed kregen. En weer met twee benen kon fietsen.
7: Maar was dat ook omdat je bent gaan vechten? Ik wil een andere arts zien. Ik wil gewoon toch kijken waar dat lichtpuntje weer gevonden kan worden.
8: Ja, het is wel gelukkig bij dezelfde arts. Maar inderdaad wel de aanhouder wint daarin geweest. Hij zei, ja, het, ik heb daar wel geluk mee gehad. Dat het, maar in ieder geval, het was wel aanhouden, ja.
7: Het motto, wat heel erg belangrijk is voor het leven van Annemiek van Vleuten, oud-profwielrenster, is accept, adapt en move on. En daar zitten allemaal hele interessante technieken achter die ons ook allemaal gaan helpen. Dus blijf erbij. In het tweede half uur gaat ze alles vertellen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over veerkracht, gezondheid en persoonlijke groei. Later deze week zal ik nog spreken met voedingsdeskundige Jaap Seidel over hoe je de zomer kan aangrijpen als het moment om nieuwe eetgewoontes uit te proberen. Ja, en wat is dan gezond? Ik ben ook altijd op zoek naar gezonde voeding, maar ook die berichten zijn heel erg tegengesteld aan elkaar. Wat moet je dan geloven? Vandaag spreek ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Ken jij die strijd met gezond eten?
7: Ja, voeding was ook altijd wel een strijd voor mij. Ja, ook dat, zeker als je op een gegeven moment klassementsrenner wordt en wel dus echt die klimmer wordt, dan is het altijd wel een haat, liefde. Je moet genoeg blijven eten als wielrenner, maar ook weer niet te veel. En je moet wel, dat was wel lastig. Ik moest ook altijd soms dat laatste kilootje wat ik nog moest verliezen voor de Tour de France. Was wel echt een gevecht.
6: Ja, en nu ben je natuurlijk hoeveel jaar intussen gestopt met het professioneel wielrennen?
7: 2,5 jaar.
6: Maar 2,5 jaar.
7: Voelt wat langer.
6: Ja. Heb je dan nog dat je heel erg met die voeding bezig bent? Of dat je nu moet oppassen dat je niet alles overboord gooit? Want je hebt ook heel veel topsporters die uiteindelijk dan bijvoorbeeld heel veel overgewicht krijgen als ze stoppen.
7: Ja, nee, dat wilde ik liever niet. Ik heb ook nog even een zwangerschap tussendoor gehad natuurlijk. Dus dan kom je natuurlijk ook wel wat aan. Ja, je lichaam verandert wel, maar ik ben wel blij dat ik dat wel vrij snel weer heb kunnen accepteren. Dat ik eigenlijk vrij snel weer een beetje in mijn eigenlijk gewicht is wat eigenlijk bij mij hoort. Maar nee, inderdaad, ik vind het wel belangrijk om gezond te blijven, fit te blijven. En ik sport nog steeds met heel veel plezier. En ik vind het wel belangrijk om goed voor je lijf te zorgen. Want dat zorgt uiteindelijk ook dat je lekker opstaat en lekker in je vel zit.
6: Ja, is heel cruciaal. Mis je dingen ook van die tijd of eigenlijk helemaal niet?
7: Nou ja, de Tour de France is natuurlijk nu weer begonnen. De Tour de France Femme staat ook binnenkort weer voor de deur. Ja, dan kan ik met heel veel plezier daar nu naar kijken. En ik vind het heel lekker dat ik nu niet die stress meer heb. Dus dat overheerst wel. Maar wat ik wel heel jammer vind, is dat ik niet meer in staat ben om nieuwe verhalen te maken. Ik was altijd een beetje een smaakmaker in de koers. Ja, en nu moet ik het aankijken. En dat vind ik ook heel mooi. En ze vermaken mij gelukkig ook heel mooi. Maar ik ben niet meer een hoofdrolspeler in dat spel. Wat ik wel heel graag deed, het spel. Maar als ik dan gelijk daarna weer denk van hoeveel je ervoor op moet geven als topsporter. En ook hoeveel druk je staat in zo'n Tour de France. Onder hoeveel dingen je allemaal ervoor moet laten. Voeding, alles afwegen. Dan denk ik nee, het is goed. Het is goed. Ik heb het 18 jaar met plezier gedaan. En het was een mooi moment om te stoppen.
6: Want hoe is het jou gelukt als je kijkt naar heel veel topsporters. Die gaan ook mentaal stuk. Hè? Dat is echt gewoon, en dat hoor je ook bij artiesten. Hè? Dat is weer een andere, weet je, elke keer weer die zenuwen voordat je moet beginnen. Had jij dat ook trouwens, die zenuwen?
7: Ja, en vooral ook de druk voor mezelf had ik altijd heel veel last van. Ik wilde zelden, vooral als ik dan wist dat ik heel goed was, dan vond ik het heel moeilijk om daar mee om te gaan.
6: En, dus als je heel goed was, vond je het moeilijk om daar, ik zit even, moet even tot me door.

0: Op de ringen, wat was dat dan?
1: Ja, dan wist ik dat ik eigenlijk, als ik geen fout zou maken, dat is ook erg. Als ik geen fout zou maken, dan zou ik bijvoorbeeld eigenlijk wereldkampioen kunnen worden of Olympisch kampioen. En helemaal toen ik naar die val van Rio, dan denk ik, was ik mezelf mijn grootste tegenstander eigenlijk geworden. Maar ook bijvoorbeeld voor de Tour de France. Als je weet dat je eigenlijk supergoed bent voorbereid. Je weet dat je het misschien moet kunnen winnen. Als je vooral geen fout maakt. Als je maar wel goed bent. Als je de goede dingen blijft eten. En de goede dingen blijft doen. En geen kopgroep mist. Kunnen zoveel dingen ook verkeerd gaan. Maar dat lag dan wel heel erg bij mezelf. Dus die druk had ik dan mezelf zo erg opgelegd. Vooral als ik dicht bij het winnen van iets groots was.
0: Maar was het dan, ik moet het nu ook echt winnen? Of... Want je moet het ook kunnen pakken, dat winnen. Het is ook misschien een vorm van zelfliefde dat je het gunt om te winnen. Zat dat je in de weg?
1: Ja, je moet ook een soort van winnaar zijn, zeg maar. En soms ging ik er wel aan twijfelen van, misschien ben ik geen winnaar. Misschien ben ik wel de kampioen trainer, maar kan ik het niet afronden. Maar dat was vooral dan, dus na die val van Rio. Dat ik denk, ik was zo dicht bij het winnen van iets groots. Misschien ben ik mezelf wel de grootste tegenstander. Dat ik altijd wel ergens een bocht verkeerd inschat of een fout maak. En dat was natuurlijk wel vaker ook. Dat komt in mijn boek terug. Dat ik wel vaker een fout heb gemaakt. Gelukkig kon ik ervan leren. En uiteindelijk kwam ik er steeds meer achter dat die druk eigenlijk wel bij me hoort. Die druk hoort bij mij ook mede dankzij een psycholoog waar ik heel lang mijn carrière mee heb gewerkt.
0: Hoe heet die?
1: Karen de Bruin, uit Amsterdam ook. Heel veel aan gehad. En ik ben al vanaf jongs af aan eigenlijk met haar gaan werken. Of jongs af aan. Wat ouder leven, maar in het begin van mijn carrière.
0: Je begon best wel laat met jou. Was dat trouwens nog ergens een handicap dat je laat begon?
1: Nee, ik denk een voorsprong voor mij.
0: Ja, want qua techniek had je natuurlijk wel veel in te halen.
1: Ja, klopt. Maar ik had wel zo die drive dat ik wist dat ik veel moest inhalen. Dus dat ik weinig tijd had. Ik kon geen tijd verliezen. Dus ik was heel doelgericht. Mijn hele carrière doorgewezen.
0: Maar je ouders ook niks hadden met sporten, hè?
1: Nul. Ja, alleen maar sport kijken, maar zo helemaal niks doen.
0: Nee. Ongelooflijk dat je dat dan toch in je hebt. Hè? Ja. Dat je daar eigenlijk dan per toeval een beetje achter komt en dat je niet meer kon voetballen vanwege een blessure. Maar je hebt het dus echt met die psycholoog weten om te zetten. En waar we in de break over spraken is dat heel veel mensen dan zeggen, wat voor probleem had je dat je met een psycholoog ging praten? En dat is dan weer zo'n verkeerde aanname die interessant is om even toe te lichten.
1: Ja, dat vond ik heel leuk. Heb ik altijd gehoord naar aanleiding van welk probleem. En zei ik, nee, helemaal geen probleem. Ik had gewoon de drive om beter te worden elke keer. En op het gebied van training, voeding, een voedingsdeskundige. Dus waarom zou je dan ook niet een psycholoog in de hand nemen om jou beter te maken? Want ik had ook moeite om de focus te houden in wedstrijden. Ik had moeite om negatieve gedachten om te buigen in iets positiefs. Als wielrenner kan je echt soms boeken volschrijven aan gedachten. En vooral negatieve gedachten die door mijn hoofd gingen. Terwijl ik op weg was naar mijn grootste prestaties.
0: Ja, ik heb een mooie uit het boek. Dan zeg je tegen jezelf, en dat zijn dus al die mindfucks die we met elkaar ook hebben. Dat zal iedereen zich in herkennen. Ik zou willen dat de wedstrijd al voorbij was. Voel ik me wel goed? Heb ik niet weer last van mijn maag? Ik moet wereldbekerpunten pakken van de ploegleider. Gaat dat me wel lukken? Was dat een enorme druk?
1: Ja, dat was wel druk. Ja, vanuit de ploeg, ook van mezelf, omdat ik het zelf ook graag wilde. Ja.
0: Ja, ik ben kopvrouw, ik moet voor resultaten zorgen. Dus eigenlijk, je zit op die toppositie, maar dan wordt er dus ook iets van je verwacht. En zijn mijn ploeggenoten vandaag niet beter dan ik?
1: Ja.
0: Maar dat zijn geen helpende gedachten dus, hè?
1: Nee, dus dat is echt... En daar heb ik heel veel oefeningen mee gedaan, deze gedachten. Die kwamen maar. En had ik in het begin heel erg veel last van. Maar uiteindelijk kon ik ze dus ook gaan omarmen. Dat ik ze eigenlijk ook ging herkennen. Bijvoorbeeld dat ik dacht, oh, was het maar morgen, was deze wedstrijd maar voorbij. Wat heel veel mensen ook zullen herkennen als ze een presentatie moeten doen voor hun werk. Dat je denkt, oh, ik hoop dat het morgen bij is. Want als je die druk voelt, dan wil je er eigenlijk heel hard van wegrennen. En uiteindelijk heeft mijn psycholoog me geholpen om die gedachten er gewoon te laten zijn. En moet ik op een gegeven moment ook gewoon een beetje lachen als die gedachten weer voorbij komen. Dan denk ik, oh ja, ik had jullie wel verwacht. Ik had jullie verwacht dat ze voorbij.
0: Ging dat dan ook op de fiets zo? Als je dus aan het fietsen was, ook naar Olympisch goud, wat je uiteindelijk natuurlijk toch hebt gehaald in 2021. Hoe ging dat laatste stukje met jou?
1: Ja, dat was ook die gedachte. Ging ik eigenlijk gewoon voorbereiden op papier. Schreef ik ze uit, de negatieve gedachten die waarschijnlijk bij me op zouden kunnen komen. Die staan ook in het boek. En ook mijn focuspunten. En dan schreef ik daar iets tegenover van welke gedachten waar ik me dan wel op wilde focussen. Iets inderdaad wat wel helpend is.
0: Zoals?
1: Focus op zo aerodynamisch mogelijk zitten. Of ik heb gewoon zo hard getraind, 3 weken op een berg gezeten. Hoezo wil ik nou denken dat het morgen is? Dit is mijn kans om Olympisch kampioen te worden.
0: Moet genieten, ja.
1: Ja, nou genieten vind ik al zo geforceerd. Want genieten tijdens een tijd, dat heb ik geen moment gedaan. Maar wel gewoon dat ik denk, ja, ik heb er alles. Ik ben er 4 jaar mee bezig geweest. Hoezo wil ik nu dat het morgen is? Hoezo wil ik nu geen weg van deze druk lopen? Ik ging die druk omarmen. Het hoorde gewoon bij mij. En ik had het ook nodig om heel goed te presteren. Maar lekker was het niet.
0: Nee, en dat ging dus in 2021, toen je Olympisch goud haalde, ging het precies zo.
1: Ja, eigenlijk tot aan het einde van mijn carrière. Dat kan ik nu ook tegen de jonge atleten zeggen waar ik mee werk. Tot het einde van mijn carrière heb ik die druk blijven ervaren. Maar ik ging er meer omarmen. En dat mocht er zijn, ook die gedachten. Maar ik liet ze gewoon weer gaan.
0: En toen je uiteindelijk wist dat je goud had, wat gebeurde er toen bij je?
1: Ja, dat was wel even heel erg veel ontlading. Ik vond het heel jammer dat mijn moeder er niet bij was. Maar wel even een moment met mijn vader ook gezocht. Ik had zijn oorbellen in die ik voor mijn 18e verjaardag heb gekregen. Ja, en dan is het zo'n euforisch gevoel dat echt 30.000 kilo aan druk van je schouders afvalt. Ik kan het niet beschrijven hoe lekker het dan is dat het dan gewoon gelukt is.
0: Want je vertelde dat het gewoon zo ontzettend, eigenlijk is er geen genieten bij, hè, als je die topsport. Want neem ons mee, wat is dat op het moment dat je die laatste hordes neemt?
1: Ja, de voorbereiding vond ik altijd wel heel erg leuk. Maar hoe dichter bij de wedstrijd kwam, hoe meer je die druk voelt toenemen. En hoe meer je weet dat je moet het dan wel echt gaan doen.
0: Dus het is vooral toch dat mentale waar je op stuk gaat uiteindelijk.
1: Ja, dat vond ik wel heel vermoeiend. En dat merk ik nu ook sinds ik ben gestopt. Hoeveel druk ik mezelf eigenlijk wel dag in dag uit toch eigenlijk wel oplegde. En hoeveel meer ontspannen het nu is om wat meer in het hier en nu te leven.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Ik ga later deze week nog praten met Ray Klaasens. Hij is oud-commando, bekend van Kamp van Koningsbrugge. En ik ga met hem praten over de mentale lessen die de commandoopleiding met zich meebrengt. Maar natuurlijk ook zijn ervaringen tijdens gevaarlijke missies. Want dan ga je echt stuk op een bepaalde manier. En dan daardoor heen breken, daar kunnen we ook weer van leren. Dus ik verheug me daar ook heel erg op. Mijn gast vandaag is voormalig profielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je hebt net een boek uitgebracht. Noem nog even de titel.
1: Ja, vallen opstaan en de drive van beter tornen.
0: Ja, dus waarvan ik zei, ga het lekker allemaal lezen ook tijdens je zomervakantie. Want daar kan je ook weer enorm veel lessen uithalen. Maar we gaan nu natuurlijk ook een aantal bespreken. Je hebt er ook al een aantal genoemd. Wat is nog zo'n les waarvan je zegt, dat is echt belangrijk. Die zou ik willen meegeven aan leiders op de werkvloer. Die ook met allerlei uitdagingen bezig zijn.
1: Ja, wat ik wel vaak, maar daar hebben we het al even over gehad, over dat perfectionisme, dat ik dat wel op de werkvloer echt wel heel vaak terugzie. En dat dat echt een valkuil is. En ook heel erg zorgt voor burn-outs. Het altijd elke dag aanstaan om elke dag het beste uit jezelf te halen. Ik heb ook heel lang gedacht, als topsporter of als je wereldkampioen wil worden, dan moet je extreme dingen doen. Dan moet je perfect leven. Dan moet je 24 uur per dag de perfectie nastreven. En uiteindelijk kwam ik erachter dat ik, door dat eigenlijk te omarmen, dat ik niet elke dag in dag uit het helemaal perfect moest doen, dat ik daardoor veel beter in balans was. Dus ik was heel goed in periodiseren uiteindelijk. Dus periodes heel hard werken, maar ook periodes echt even echt uitstaan. En ik merk dat heel veel mensen, ook uit het bedrijfsleven, soms echt moeite hebben om echt uit te staan. Ja. En die periodes heb je wel echt nodig. Anders gaan we in het wielrennen zeggen, dan ga je grijs trainen. Dan wordt het één grijze massa. Maar je moet echt aan periodes en uit.
0: Ja, en dit vind ik dus ook heel erg moeilijk. Want ik vind mijn werk ontzettend leuk. Hè, dus ik haal er ook veel energie uit. Maar ik ben altijd geneigd om maar door te gaan. Nog meer in te lezen. En nogmaals, dat vind ik ook leuk. Maar je moet ook af en toe gewoon jezelf uitzetten. En ik merk dan dat ik me. Dat merkte ik na die niertransplantatie. Toen moest ik van de arts 3 maanden rust geven. Nou, in het begin heb ik me zo ontzettend verveeld. Ik wist gewoon even niet wat ik met mezelf aan moest. Hoe breek je daar doorheen, door dat moment?
1: Ja, toch wel even heel actief op zoek naar iets wat je energie kan geven. Ik heb ook wel eens met een blessure een paar maanden thuis gezeten. Dat ik even helemaal niet meer mocht fietsen. Nou, ben ik een cursus Spaans gaan doen. Dus ook daarin proactief zijn in dat je denkt, oh, waar kan ik toch wel weer, hoe kan ik deze periode gebruiken die ik anders, maar door zou gaan in mijn ritme. Zie het ook als een soort van cadeau, die periode. Dat je denkt, oh, ik kan misschien nu toch iets anders doen. Waar ik anders nooit naartoe gekomen zou zijn.
0: Ja. ja, dat was in, op een gegeven moment kreeg ik ook wel dat kantelpunt. Ja, ja. Dat ik dacht, oh, wat heerlijk om even niks te doen. En gewoon naar de vogeltjes. En mijn kinderen werden helemaal gek van mij. Want dan stuurde ik weer een mooi vogeltje in de natuur. En dan had ik zo'n filmpje gemaakt. Zei ze, jee, mama, op hiermee.
1: Ik kan ook wel aanraden, wat ik dus deed, is dan echt ook even weggaan uit Nederland. Uit een plek, of nou, kan ook in binnen Nederland.
0: Ja, je had een bepaalde plek waar je graag naartoe ging.
1: Ja, in Italië inderdaad. Hotel in de Alpen is een terugkerend in mijn hoogte- en dieptepunten ging ik daarheen of om me voor te bereiden of om mijn batterij weer op te laden of een combinatie van beide. En dan mensen zeggen, wat is hier, komen ze daar, ik ben er met mijn schrijver ook heen geweest, wat is hier nou zo bijzonder aan? Ja, helemaal niks.
0: Het is gewoon niks te doen.
1: Bovenop een berg, één hotel, een heel mooi meertje ervoor, een lekkere wellness en ja, gewoon helemaal geen prikkels. En ik laad daar heel goed aan op. Ja. Maar dan kan je goed net goed hier in Ameland of ergens anders doen.
0: Of door je bos te lopen, weet je. Ja. Ik bedoel, je kan het ook heel klein maken uiteindelijk. Je hebt ook veel geleerd van Pieter van den Hogeband. En dat was ook de zin, was het?
1: Accept, adapt en move on. Ja, hij was erbij in Rio. Ik ben met hem gaan lunchen en zijn vader net na die val. En dit was een beetje zijn motto-slogan. En ik heb ook wel gevraagd, bro, mag ik een beetje van jou lenen? Want ik denk dat hij eigenlijk mij heel erg past. En met toestemming van Pieter. En ik zie hem nog best wel vaak. En hij heeft toen uiteindelijk ook als chef de mission, zei hij van, het gaat uiteindelijk ook heel erg, willen ook verhalen maken met onze Olympische successen. Maar ook misschien niet als Olympisch succes. Het gaat ook echt om mensen inspireren. En ja, dat vond ik ook wel iets heel moois met zijn idee. Een Olympische medaille is mooier. En uiteindelijk kan ik wel zeggen dat Rio heeft mij meer opgeleverd dan een gouden medaille me opgeleverd zou hebben.
0: Juist die tegenslag heeft je gewoon veel meer opgeleverd in het leven. Door daar anders naar te kijken.
1: Ja, en daardoor ook dus die slogan van accept, adapt en move on. Die heb ik, we hebben nu over Rio, maar in het boek staat echt nog regelmatig dingen. Dat ik weer eens op de grond lag, weer op een heel slecht moment in het ziekenhuis belandde. Dichtbij iets moois was, maar dat het toch weer wat tegen zat. Dus dat accept, adapt en move on, dat was hele krachtige drie woorden voor mij, dat ik me even aan bleef herinneren als ik me in die ellende wilde blijven baden. En dat ik dacht, nee, ik moet hier even uitstappen.
0: Loslaten, wat je niet meer onder controle hebt uiteindelijk. Je hebt ook in je boek beschrijf je, die vind ik ook wel interessant, de 4 G's. Ja. Misschien dat je die nog even, die heb je van een psycholoog geleerd.
1: Ja, dat was een beetje de oefening. Dat als een gedachte bij je opkomt, wat voor gevoel krijg je erbij? Wat voor gedrag ga je vertonen? En dat was een beetje dat je uiteindelijk dan als je bij die gedachte doorgaat, dat je dan denkt, wat voor gedachte? Is dit een helpende gedachte? Nee. Wat kan ik er nu tegenover zetten waar ik wel wat aan heb? En dat is een soort oefening die je eerst heel planmatig gaat doen, die ik beschrijf in het boek. En uiteindelijk wordt dat een automatisme eigenlijk. Dat je dus heel snel gaat herkennen van, oké, dit is geen helpende gedachte. Welke gedachten gaan me wel helpen om te helpen presteren?
0: We hebben altijd de kettingvragen in deze uitzending. En vorige week had mijn collega Art Rooijakkers, die had een Big Five over de padstelling in Oekraïne. Dat is een heel ander onderwerp. En zijn laatste gast was Vita Kovalenko. Zij is Oekraïne-activist, raadslid namens D66. En Vita wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
3: Ik was gefascineerd door één inzamelactie. En dat was van Herre en Jantien. Die in deze zomer in 3 weken vanuit Nederland naar Lviv 2000 kilometer hebben gefietst voor de Ukraine Solidarity Cycle. Met als doel om €100.000 in te zamelen voor Oekraïne. Nou, mijn vraag aan Annemiek is, als voormalige topwielrenster, wat zou je deze mensen en alle mensen die dat soort activiteiten en acties gaan ondernemen, wat zou je zo adviseren om zo'n lange, zware tocht richting oorlogsgebied te maken? Hoe bereid je jezelf fysiek en mentaal voor? En zou je dat zelf overwegen?
0: Ja, zou je het zelf overwegen?
1: Nou, het is wel een hele mooie uitdaging. Maar ik heb een zoontje van 9 maanden thuis.
0: Dus op dit moment thuis blijven, andere
1: prioriteiten. Ja. Ik vind het wel heel mooi. Ik ging dan als wielrenner gelijk rekenen van, oh, zoveel kilometer in 21 dagen. Dus dat was 95 kilometer per dag moeten ze dan fietsen. Nou, best wel pittig ook. Ik weet niet of ze dat allemaal met bagage doen. Dus wat ik dan gelijk aan dacht, 95 kilometer elke dag, dag in, dag uit. Dat wordt heel erg grijs. Wij noemen dat in ieder geval ook grijs trainen. Dat is dus niet zo lekker de zon. Dus als ik hun zou adviseren, zou ik het dus in blokjes doen. Dus dan ga je een blokje van 3 dagen fietsen. fietsen. En dan een dag ook ergens op een mooie plek even die batterij weer opladen. Even genieten. Die dag even jezelf dat je niet hoeft te fietsen. Genieten van de mooie plekken waar je komt. Want als je dag in dag uit alleen maar op die fiets zit. Ja, je ziet ook heel veel, hè, op de fiets. Maar zo lekker om dan ook even die één dag even lekker zonder fiets. Echt even te genieten van een mooie plek waar je bent. En dan wordt die reis denk ik gewoon veel mooier.
0: Ja.
1: En daarna ook gewoon heel praktisch. Geniet van het lekkere eten. Want ja, als je veel op de fiets zit, moet je veel eten. Dus graag lekker genieten van een lekker ontbijtje. Honger jezelf niet uit. En geniet van
0: veel
1: alle...
0: eiwitten, of is dat niet belangrijk?
1: Nee, juist niet. Veel koolhydraten hebben we.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, veel koolhydraten.
1: Dat is onze brandstof.
0: Dus die moet je veel hebben. Jij at ook wel ongezonde dingen, las ik.
1: Ja, inderdaad. Het is ook een beetje veel snelle koolhydraten. Dus het is een beetje pasta, pannenkoek, brood. dat zijn alle koolhydraten. Ja. Daar gaat het om.
0: Dank voor het beantwoorden van de kettingvraag. Maar die gaat door, want morgen dan heb ik weer een gast. En dat is Elke Geraard. Zij is dokter in de psychologie en CEO bij Better Minds. En die organisatie helpt andere organisaties weer om mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Wat zou je aan Elke willen vragen?
1: Nou, ik had dan Elke wel 5 of 6 vragen kunnen stellen. Dat was, ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat... En voor mij is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu. Is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen. Of in de psychologie is aan te tonen dat onze hersenen nu... wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn. Is er ook echt iets aan te tonen. Daarbij van ja, welke echt, ik borstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder af te geleid te zijn van die vervelende telefoon.
0: Mooie vraag. Die gaan we haar zeker stellen. En ik wil je heel erg danken dat je je verhaal ook hier wilde delen bij de Big Five. Annemiek van Vleuten, voormalig profwielrenster, voormalig Olympisch kampioen. Of dat blijf je altijd natuurlijk, Olympisch kampioen. En onlangs verscheen haar autobiografie Vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Dank je wel. Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: BNR Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum staat al 4 kilometer file tussen Werkendam en Knooppunt Gorkum.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het Oekraïense leger heeft geen Patriots meer. En dus hebben de Russen vrij spel met hun raketten. Zometeen correspondent Chris Koelijn vanuit Kiev.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Goedemorgen en zo wordt het dinsdag 7 juli 2026. En daar luister je de editie van de podcast Ochtendnieuws dan ook van. En naast me Iwan. Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
10: We hebben het over de NAVO-top die later vandaag gaat beginnen in Ankara. Vandaag en morgen. En kunnen de Europese NAVO-landen de Amerikanen binnenboord houden? Weet Rutte Trump te temmen? Nou, gaan we allemaal zo meteen bespreken. Onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn is in Ankara. We spreken haar zo meteen. En een tip van de werkgever. Vereniging AWVN voor het kabinet. Want ze komen nu met een lijst met te schrappen regels. We hoorden laatst al een minister over de voornemens van het kabinet om regels te schrappen. Nou, het exacte aantal was niet gehaald. Toch was de minister wel tevreden. AWVN zegt, nou, kan beter. En ze hebben nog wel wat regels die eruit kunnen. Hoor je zo meteen.
6: Nou, je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld en op regelgebied. Maar de vliegende start van je werkdag, die begint toch echt in Oekraïne. Want de Oekraïnse luchtafweer, ja, die is op. Oekraïne heeft weinig Patriots. En daardoor is het niet langer mogelijk om het land te verdedigen. Het is vrij schieten voor de Russen met ballistische raketten. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky noemt het absurd dat de productie van raketten de vraag niet kan bijbenen en is van plan dan ook om de NAVO-top in Turkije, die vandaag begint, te gaan gebruiken om daar zijn bondgenoten te vertellen dat ze meer Patriots of dergelijke moeten leveren. We gaan erover praten met onze man in Oekraïne, Chris Koelijn. Chris, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
6: Ja, een paar weken geleden hadden we het al over dat er tekorten begonnen te ontstaan. En toen kon je nog de helft van de Russische raketten uit de lucht schieten. En ineens is het op.
11: Nou, kijk, het gaat erom welke soorten Russische raketten je het over hebt.
6: Ja.
11: Want de ballistische raketten, daar ligt het grote probleem. En daar kon Oekraïne al de afgelopen maanden slechts 30-40% van tegenhouden. En dat cijfer is nu gekelderd naar nul. Dus dat was al heel erg slecht. We weten al een aantal maanden dat de voorraad aan Patriot-raketten, want die heeft Oekraïne nodig, dat die voorraad heel erg laag ligt. Ja. En nu is die voorraad nul of heel erg... Ja, bijna nul.
6: Wat doet dat? Want dit bericht lekt ook door uiteraard bij de gewone Oekraïner op straat. We zien ook de afgelopen dagen en weken zware aanvallen van de Russen. Ook met impact, met veel meer schade dan tevoren. Ook op wooncomplexen, op civiele doelen. Wat doet dat? Want inderdaad, een van de zaken die je in een oorlog probeert te bewerkstelligen is dat de bevolking uiteindelijk door de knieën gaat.
11: Ja, zeker. En dit zorgt voor heel veel angst. Vooral hier in Kiev, ja. Waar ik woon. Want heel veel aanvallen in de afgelopen paar maanden, sinds half eind mei, zijn vooral gericht op Kiev. En ja, de schuilkelders zitten hier vol. Mensen weten dat dat het vrij schieten is en dat ze niet worden verdedigd. Dus dat zorgt voor heel veel angst. Ja, als het gaat om de drones en de kruisraketten, die worden nog wel tegengehouden. Maar mensen weten, ja, zodra die ballistische raketten komen en andere hele snelle raketten van de Russen, dan is het voorbij. En dan kunnen ze op elk moment overal inslaan. En daarom zien we ook steeds die tientallen slachtoffers per aanval. En dat doet heel veel met de bevolking. Dat zorgt echt voor veel angst.
6: Nou, gaat Zelensky inzetten inderdaad op die NAVO-top in Ankara op meer luchtafweersysteem, maar is die kans groot dat hij daar ook inderdaad weggaat met een berg Patriots onder de arm?
11: Nou ja, die kans is niet heel groot. Ze vinden er misschien nog wel een paar, maar niet veel. Want er is een wereldwijd tekort aan. En dat heeft onder andere te maken met natuurlijk de oorlog in Iran. Ja. En het groot aantal Patriot-raketten wat in het Midden-Oosten is afgevuurd in de afgelopen maanden. En er worden weinig geproduceerd wereldwijd.
6: Ja.
11: Dus de hele wereld is afhankelijk van Amerika. Mm-hmm. De Europeanen en Amerikanen hebben misschien ergens nog een paar Patriot-raketten liggen, maar die kijken ook naar hun eigen voorraden van ja, we moeten er nog wel wat achter de hand hebben voor als er iets gebeurt. Dus ja, Zelensky zal er misschien wel weer een paar vinden hoor.
6: Ja.
11: Maar heel veel zullen het niet zijn. En het kern van het probleem wordt niet opgelost.
6: Nee.
11: Namelijk dat er te weinig worden geproduceerd.
6: Ja, en hij zegt ook, hè, in een statement, in de Financial Times deed hij dat in een interview, de beslissende fase van de oorlog wordt in de lucht uitgevochten, niet op land en zee. En ja, als je dat zegt, dan is dat inderdaad lastig als je geen luchtafweer hebt natuurlijk. Maar we zien toch nog steeds Oekraïne in staat om de Russen wel te raken. Die al die Russische olieraffinaderijen en oliepunten die worden geraakt. Zelensky claimt dat hij middels de Zwarte Zee onder controle heeft. Dus ja, daar gaat het dan wel weer goed. Maar ja, is inderdaad de vraag, hou je het dan op de andere kant vol, hè? In de lucht?
11: Ja, precies. Kijk, alles waar Oekraïne zelf de regie over heeft, daar gaat het goed. Dus die lange afstandsdrones, die produceert Oekraïne zelf. Nou, hetzelfde geldt een beetje voor de Zwarte Zee. Daar gebruikt Oekraïne zelfgebouwde zeedrones. Die doen het ook heel erg goed.
6: Ja.
11: We zagen gisteren een aanval op 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens in Rusland, op een hele grote olieraffinaderij. Nou, dat is een aanval uitgevoerd met een nieuw type Oekraïnse drone, een geüpgraded type. En dus op al die plekken waar Oekraïne zelf kan bouwen, daar gaat het prima. En Oekraïners zijn ook bezig met luchtafweer. Maar ja, specifiek tegen die ballistische raketten, daar zijn de Oekraïners echt afhankelijk van de Amerikanen. En daarom gaat het zo slecht.
6: Precies. En vandaag dus inzetten op die top in Ankara. Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Koelijn.
12: Voor het eerst krijgt een AI-personage de hoofdrol in een speelfilm. Maar ja, is dat leuk om naar te kijken? Het zou misschien hetzelfde zijn als wanneer ik vanaf nu ochtendnieuws zou presenteren. Wie zit daarop te wachten? Dat hoor je over 15 minuten.
10: Nou.
4: Ochtendnieuws.
6: Ik ben benieuwd.
10: Klinkt niet als een aanbeveling, maar goed, gaan we het zo meteen over hebben. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top van start. De leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen. En namens Nederland zijn premier Rob Jette, minister van Defensie Dylan Jezelgus en de minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen afgereisd. En net voor de top begint heeft Jezelgus al gemeld dat ons land voor ruim 3 miljard euro aan defensiedeals gaat aankondigen. Met onder meer bondgenoten Duitsland, Groot-Brittannië en Amerika. Onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn is ook in Ankara. En nu bij ons, Michal. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Ivan.
10: Nou, eerst even naar de Jezelgus deals, noem ik het maar eventjes. Wat weten we daar nu over?
13: Nou, dat het een samenwerking is. Met België gaan we werken aan een luchtverdediging. En met het Verenigd Koninkrijk voor de marine. En dus ook met Duitsland plannen. Het zal wel over de landmacht gaan, maar die zijn nog niet helemaal bekend. En ja, dat is dus in aanloop naar de NAVO-top vandaag. Is hier in Ankara een heel groot defensieforum. Defense Industry Forum heet dat. Dat is de eerste dag van de top eigenlijk. Dus het is een heel logisch moment om dit aan te gaan kondigen. Ik verwacht ook nog wel meer deals van andere landen te horen en heel veel op het gebied van drones ook te horen.
10: Ja, de eigenlijke top begint geloof ik vanavond met een diner en is morgen ook met name. Ja. Trump is onderweg, zag ik. Air Force One is momenteel die kant op aan het gaan. Dat is natuurlijk wel de hoofdpersoon, hè? Ook vandaag en morgen daar.
13: Dat is absoluut weer de hoofdpersoon. Vorig jaar in Den Haag was hij dat natuurlijk. En dat beviel hem volgens mij wel, want hij heeft er alles aan gedaan om ook hier in Ankara weer als eregast onthaald te worden. Dus ja, de top inderdaad. Vandaag druppelen de regeringsleiders een beetje binnen en morgen moeten ze dan echt gaan overleggen.
10: Ja. Even naar Turkije, de gastheer van deze top. Het ene grootste NAVO-land. Maar toch ook misschien een beetje een vreemde eend in de bijt voor velen. Is vaak een soort contactpersoon met Rusland. Wil daar wel bemiddelen, onderhandelen, daar ruimte aan bieden. Democratie, nou, is ook niet je van het. We spraken gisteren met onze correspondent daar over hoe allerlei onwelgevallige uitingen worden weggehaald daar. Hoe kijkt de NAVO naar dat laatste aspect?
13: Ja, het is wel een beetje een gevoelig punt waar niet al te veel in wordt gegaan. Voor Trump is het natuurlijk eigenlijk, dat heeft hij ook gezegd, ik was misschien niet gekomen als het niet door mijn vriend Erdogan werd georganiseerd. Dus voor hem is het positief dat het hier in Turkije is. Maar binnen de NAVO zelf en zeker onder de Europese bondgenoten is het dus wel een gevoelig punt. En gisteren gaf secretaris-generaal Rutte een persconferentie voorafgaand aan de top. En toen werd hij daar ook naar gevraagd en dit zei haar daarover.
14: When it comes to democracy, democracy is more than elections. Elections, of course, are crucial in democracy, but democracy is also the free media, you in this room. That you can ask all the questions you want and write the pieces you want and do your research, etc. And of course, democracy is also for people to be able to organize demonstrations if they so choose. So it's much more than only free elections. When it comes to the media, it is very important for NATO that media can attend major events in person.
13: Overigens kreeg hierna gelijk een Turkse journalist een vraag en kon Rutte gelijk weer antwoorden over hoe geweldig hij het vond dat de top hier in Ankara was. Maar goed, het is wel een onderwerp dat toch onderhuids speelt.
10: Ja. Nou, zei Trump eerder, het geld van die NAVO-landen, dat heb ik niet nodig. Nadat hij eerder heel lang campagne had gevoerd dat die Europese NAVO-landen meer moeten gaan betalen. Maar ik heb loyaliteit nodig. Is het inderdaad de grote Trump tevredenhouden show de komende dagen?
13: Ik vrees heel eerlijk gezegd van wel. Hoewel we natuurlijk goed in de gaten houden of er nog iets anders gebeurt. Maar het is echt Den Haag 2.0. Dus we hebben de 5% afgesproken. Rutte die probeert inderdaad aan Trump heel erg te laten zien. Kijk hoe enorm goed dat gaat in Europa en in Canada. Maar Trump die heeft altijd wel een wensenlijstje. En dit keer gaat dat meer over de loyaliteit van de Europese landen in het Midden-Oosten. Want het Midden-Oosten is iets, en de Straat van Hormuz is iets wat nog steeds bij Trump hoog op zijn lijstje staat. En hij heeft gezien vorig jaar dat hij veel binnen kan slepen bij zo'n top. En ik denk dat dit keer dus die loyaliteit gaat zijn.
10: Ja, Zelensky die heeft geloof ik ook ontmoeting daar met Trump. Die zal ook wel een mensenlijstje hebben, denk ik zomaar. Hoorden we net het gesprek over. Krijgt hij daar wat gedaan?
13: Ik weet niet, jullie vroegen Chris net of die met een bakje vol met Patriots weggaat. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar dat Defense Industry Forum is natuurlijk wel heel belangrijk. ook de Europese landen die zitten in dat Oekraïne een hele grote speler is op defensiegebied. Dus ik verwacht dat hij daar misschien wel wat deals binnen kan slepen. Maar of hij nou echt gezegend wordt met luchtverdediging vanuit Trump, dat weet ik niet.
15: Ja. Tot slot, Rutte die gaf dus die speech gisteren. Nou, er wordt ook al gesproken over ja, die Amerikanen en die NAVO, zijn dat nog bondgenoten enzovoorts enzovoorts. Wat zei Rutte daarover?
13: Nou, hij kreeg ook nog een vraag, wat ik wel interessant vond, of Amerika de NAVO niet verder uit elkaar speelt door alle boze opmerkingen van bijvoorbeeld ook defensieminister Piet Hegseth. Maar daar wil Rutte natuurlijk absoluut niets van weten.
14: It is, I think, bringing NATO closer together and having a review regularly, I think, is only wise. And the way it will be organized with the Supreme Allied Commander being center stage in a review, the fact that the Americans have declared very clearly that they will do this in close coordination with all allies, I think is absolutely important. And as we have seen previously with the NATO force model, of course, these adjustments are different from the review. These are different tracks and different processes. But also there, they have done this in close coordination and consultation. So no worries there.
15: Nou, we gaan weer veel genieten van onder andere Mark Rutte de komende dagen. En van Europa, verslaggever Michal van der Toorn vanaf de NAVO-top in Ankara. Dankjewel.
6: Waar we leggen zich vandaag mee bezig houden, hoor je van Donner Bakker van BNR Beurs.
16: Het CBS komt met het definitieve inflatiecijfer over de maand juni. De snelle raming kwam al uit op 2,9%, wat toch best goed nieuws was, want de inflatie bedroeg in mei nog 3,5%. We gaan dus zien of het statistiekbureau het direct bij het juiste eind had of toch nog wat moet bijschaven. Door naar het cijferseizoen. Dat start volgende week officieel, maar je krijgt alvast een voorproefje. Shell komt namelijk met een voorlopige update over het tweede kwartaal van dit jaar. Nou, die update zal ongetwijfeld goed zijn, want de energiekosten stegen de afgelopen maanden flink. En dat is iets waar Shell dan weer de vruchten van plukt. Dat riedeltje kennen we ondertussen wel. Je mag nu vooral rekenen op een opsomming van wat productiecijfers waar echte conclusies vaak moeilijk uit te trekken zijn. Zie het dus vooral als een opwarmertje voor de kwartaalcijfers die eind juli op de agenda staan. Door naar Zuid-Korea, want daar moet het vuurwerk dan vandaag gaan komen. Samsung komt namelijk met een ruwe schatting over de omzet en winst die ze in het tweede kwartaal van dit jaar hebben behaald.
6: Nou, inmiddels weten we ook dat Samsung een 19-voudige stijging van de operationele winst in het tweede kwartaal zag. En daarmee de gezamenlijke winst van de afgelopen 3 jaar heeft overtroffen. Gisteren hoorden we al eventjes dat de medewerkers die een bonusje krijgen bij de televisie en de ijskastendivisie er niet blij mee zijn, die krijgen €4.000. Mensen die in de ICT-afdeling werken bij Samsung krijgen €400.000. En toch, aandelen Samsung opende 5% lager. Dat heeft allemaal te maken met beleggers die ineens denken, ja, we betalen toch wel heel veel voor die aandeeltjes. BNR Beurs, elke avond, welke werkdag, uiteraard om 6:30 s'avonds, na de avondspits. En daarna meteen te beluisteren als podcast.
15: Ja, en dan toch even korter als je net wakker wordt. Het is wel gerechtigheid voor de Belgen. België heeft vannacht in de achtste finale van het WK voetbal met 4-1 gewonnen van gastland Amerika, dat daarmee uitgeschakeld is. Ja. Door dat kleine landje, door België. Na 31 minuten stond het 1-1. En daarna gingen de Rode Duivels los.
17: Sasa. Oh, that could be a tempting ball in. It's de Ketelaere. Belgium have their lead back. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal. That falls for Lukaku. And he will find the net.
6: Ik denk wel zo mooi. Lukaku en de Ketelaere.
15: Ja, dat is mooi altijd. Dat soort namen uitgesproken op die manier.
6: Ja, de laatste goal was uiteindelijk gewoon in blessuretijd. Het werd ineens tot 4-1. Toen ging het echt het licht uit in Amerika.
15: Zeker. En we hadden het hier misschien niet over gehad als hier niet de hele soap aan vooraf was gegaan met die meneer Balogun. De tuchtcommissie van de FIFA, hij, die besloot dat hij ondanks een rode kaart toch mee mocht doen. Trump had gebeld met Infantino en daarna was de straf voorwaardelijk gemaakt. Nou, in kranten en media klinkt na die achtste finale vooral het woord gerechtigheid. En dan nog te bedenken, even erin wrijven, dat Trump gisteren nog dit zei.
18: And you know what? If they beat us, then they can be really proud. The other way, if they beat us, we'll say it was rigged, just like the election was rigged in 2020, but I won't get into that.
15: Nee, nou,
6: oh God.
15: 4-1 is ook wel vrij overtuigend. Hè? Het laatste nieuws spreekt van de dominante Rode Duivels. Een dansje voor Donald Trump. De Standaard schrijft, zo dwingend de FIFA was, zo autoritair sturen de Rode Duivels Amerika naar huis. De BBC schrijft over een vetloze prestatie van de Amerikanen tegenover de Belgen. En de Belgen die moeten nu vrijdag spelen tegen Spanje in de kwartfinale dus.
6: BBC had ook een hele mooie kop. USA limp out of World Cup. As Belgium reaches the quarterfinals. Inderdaad, ze strompelen een beetje weg. Ja, dat was wel de
15: Trump. Trump niks gehoord sindsdien.
6: Niets. Nee. Hebben niks. Nee. We gaan naar de werkgeversvereniging AVVN. Die komt met ideeën over terugdringen van de regeldruk. En heeft dan ook een lijst opgesteld met regels die je makkelijk zou kunnen schrappen. En die lijst hebben ze overhandigd aan minister Helene Herbert van Economische Zaken en Thierry Aartsen van Werk en Participatie. Dat is opvallend, want vorige week spraken we Helene Herbert nog over dat onderwerp, want die zou 500 regels gaan schrappen en kwam tot 403.
19: Ik had heel graag willen vertellen dat we dan onze hoge ambitie ook meteen waargemaakt hadden. Dat is niet gelukt, dus je hebt gelijk. Er zit niet helemaal een tevreden minister.
6: Nee, want inderdaad, het is maar 80% geworden, zei minister Helene Herbert van Economische Zaken vorige week nog tegen jou in de ochtendspits. Want maar wij hebben nu gelukkig Lisette van Breugel, directeur van de AWVN bij ons. Mevrouw van Breugel, welkom. Fijn dat u er bent.
20: Goedemorgen.
6: Ja, die 500 niet gehaald. Als u uw lijst eerder had gegeven aan Herbert, was het dan wel gelukt?
20: Nou, het had zeker geholpen. Mm-hmm. Ja. Dus dat is jammer dat onze timing net wat anders liep. Mm-hmm. Maar goed, dat doet niet af aan het feit dat ik toch wel graag een compliment wil maken aan het kabinet. Want het is toch maar mooi gelukt om een groot aantal regels terug te dringen. Dus ja, ik voel het ook een beetje dat er momentum is. Mm-hmm. En in dat momentum denk ik dat het heel goed en gelukkig is dat wij nu ook naar buiten zijn gekomen met suggesties voor regeldrukvermindering, of het ontregelen zou je bijna mogen zeggen, voor werkgeversspecifieke regelingen.
6: Want daar gaat het om, hè?
20: Ja.
6: U heeft juist daar naar gekeken. Hoeveel overlap zit er tussen de lijst die mevrouw Herbert nu heeft gepubliceerd en uw eigen lijst?
20: Heel weinig.
6: Weinig?
20: Nauwelijks, ja.
6: Oh, dus je zou veel meer kunnen maken dan die 500.
20: Zeker. En het is niet zozeer alleen het schrappen van regels. Het is soms ook gewoon het eenvoudiger maken van regels.
6: Ja, we weten uit de praktijk dat er ook regels zijn die elkaar tegenwerken. Je moet naar dit loket en dan kom je bij dit loket. En dan moet je dat doen. Als je dat doet, dan kom je weer bij een ander loketje terecht. Dus zo gaat maar door, hè?
20: Ja, of regels waarvan in de uitvoering de wetgever vraagt opnieuw zaken aan te leveren die allang bekend zijn. Maar ook een regeling als de persoonsgebonden reisbewegingen, waarbij grotere werkgevers iedere reisbeweging van een medewerker in kaart moeten brengen met het gebruikte vervoersmiddel, of dat nou de trein, de fiets of de autopet is.
6: Precies, dan, ja.
20: En daarvan zou je ook kunnen zeggen, zou het niet veel handiger zijn wanneer werkgevers duidelijk moeten maken wat ze aan CO2-reductie doen? Want werkgevers die onderschrijven de doelen van regels wel.
6: Ja,
20: daar zit het probleem niet.
6: Maar maak het nou efficiënt en gemakkelijk.
20: Maak het inderdaad, want voor een werkgever van 250 medewerkers komt dit neer op 1,2 miljoen aan kosten per jaar.
6: Alleen maar om in beeld te krijgen met wie met wat rijdt.
20: Nou, dat zijn alle regels dan.
6: Alle regels, okay.
20: Samen.
6: Zo, dat is nog wat.
20: Ja, dus
6: maar
20: dat,
6: toch.
20: Ja. Dat zijn hele grote bedragen.
6: Ja.
20: En je ziet dus ook een groot verschil dat sommige regels die zijn op zich best uitvoerbaar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte is een regel die je gemakkelijk kunt uitvoeren.
6: Ja.
20: Maar die is natuurlijk wel heel kostbaar.
6: Ja.
20: En zo zijn er de regels van het voorbeeld wat we net hadden van de reisbewegingen.
6: Mm-hmm.
20: Dat is natuurlijk op zich niet een hele dure regeling, maar wel een hele omslachtige administratief belastende regeling.
6: Weinig efficiënte regeling.
20: Ja.
6: U zegt ook in het rapport, er zijn veel regels verbonden met Europese wetgeving, hè, want het grootste deel van wat wij doen is door Europa ingegeven. En dan zou je inderdaad zeggen, je moet in Brussel zijn. Daar moeten we gaan kijken of we de regeldruk niet kunnen verminderen. En daar heeft van der Leyen al van gezegd, dat gaan we doen. Dus moeten we de minister niet gewoon lekker aan het werk laten en denken van nou, ze komt vanzelf in Brussel?
20: Nogmaals, ook daar zijn we natuurlijk blij mee. Want dat zijn geluiden die bijdragen aan dit sentiment. Dus dat is goed. Dat laat onverlet dat bijvoorbeeld een Europese richtlijn met betrekking tot loontransparantie. Hè, nogmaals, werkgevers zijn ook voelen zich heel erg verbonden met het uitgangspunt dat er gelijke beloning is. Maar daar kijken we nu wel heel erg mee in hoe we die uitvoering van die regeling, die Europese regeling in Nederland wel werkbaar houden.
6: Ja.
20: Want die ruimte heb je als natie nog wel.
6: Wat ziet u inderdaad dat ons kabinet dan veel te veel, want dat zeggen we altijd, hè, zijn het beste jongetje van de klas, veel te veel optuigen rond zo'n Europese regel, waardoor het weer inefficiënt wordt?
20: Wij zijn wel erg enthousiast als Nederlandse wetgever.
6: Zij eufemistisch.
20: Ja, nee, daar moet ik eerlijk in zijn. En daarom was het ook gisteren heel goed om in gesprek te gaan met de ministers. Mm-hmm. Om aan de ene kant dus de erkenning en de complimenten te geven voor de stappen die al worden gezet. Maar aan de andere kant ook echt wel te vragen dat bij nieuwe wet en regelgeving we echt kijken naar proportionaliteit, naar uitvoerbaarheid. En wat dat betreft vond ik het ook mooi dat vorige week minister Aartsen een gedragscode rondom sociale veiligheid heeft teruggetrokken, omdat die echt te bewerkelijk werd. Dus nogmaals, ik zit hier wel heel optimistisch.
1: Nou heeft u aan mevrouw Herbert misschien de goede. Kon zelf het bedrijfslezen. CFO geweest bij een grote bouwer. U zegt, ik heb gesproken met haar. Wanneer gaan we concreet resultaat zien van wat u nu heeft opgeleverd?
20: Nou, daar hebben we het gisteren natuurlijk ook over gehad. Want we kunnen allemaal heel erg tevreden zijn dat het zo
1: mooi
20: duidelijk
1: rapportje
20: is.
1: Weer maken,
20: dat het zo duidelijk is uitgewerkt. Dus we hebben gisteren ook stilgestaan bij welke regels pakken we wanneer op. Ja. Wanneer kunnen we stappen zetten? Een aantal ligt bijvoorbeeld ook bij gemeentes. Als het gaat om gemeentelijke regelingen die over hetzelfde gaan, maar per gemeente anders zijn. Nou, dat is een route via VNG. Dus we hebben gisteren ook tegen elkaar gezegd, laten we concrete stappen maken en dat ook gaan meten de komende tijd. Mm-hmm. Gaan bijhouden dat we ook naar werkgevers, naar de leden van AWVN kunnen laten weten welke stappen we zetten. En mensen niet, misschien ten onrechte nog oude administratieve routes volgen.
1: Juist, dus van 500 naar 1000 binnen een jaar. Dat is even meten. Dank, Lisette van Breugel, directeur van AWVN Werkgeversvereniging. We gaan even kijken in de kranten, Iwan.
15: In de Financiële Telegraaf, daar schrijven ze over de prijzen aan de pomp. De ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, concludeert dat pomphouders een daling van de inkoopprijzen niet langzamer doorvoeren dan extreme prijsstijgingen. Volgens de toezichthouder is er geen aanwijzing dat prijzen kunstmatig hoog worden gehouden. En ook de winstmarges geven geen aanleiding tot argwaan bij die pomphouders. Dus of dat elders in die keten gebeurt, is nog even de vraag.
1: Dan in het FD. De afkeer van de erfbelasting blijkt een beetje mee te vallen. Want de meerderheid van onze Nederlanders vindt dat nalatenschappen zwaarder moeten worden belast. Met name bij de hogere inkomens, de rijken dus.
15: In NRC, Le Pen hoort of ze mee kan doen. Macron benoemt nog snel wat vrienden. De Franse rechter bepaalt vandaag of het verbod op de verkiezingsdeelname voor Marine Le Pen van kracht blijft. Haar partij, Rassemblement National, doet goed in de peilingen. En dat maakt Macron zenuwachtig.
1: Ja, en dan nog eventjes tenslotte in het AD. Een nieuwe uitbarsting van de Etna verstoort het vliegverkeer in het zuiden van Italië. Dat komt allemaal omdat de vulkaan vrij heftig is uitgebarst. En nog zeker tot 10:00 vanmorgen zijn de meeste vluchten op Catania, in het oosten van het eiland, totaal geannuleerd omdat er een grote wolk hangt.
15: En dan, voor het eerst krijgt een AI-personage de hoofdrol in een speelfilm. Het gaat om die Tilly Norwood. Hebben we het wel eens over gehad? Die digitaal gecreëerde actrice, mag je dat dan zo noemen, van een Brits AI-bedrijf, Particle Six, van een Nederlands oprichter, Eline van der Velde. Die film heet Misaligned, is nog in ontwikkeling. En die film wordt trouwens ook geproduceerd door datzelfde Particle Six. Het waren pas pittige onderhandelingen om die AI-actrice binnen te halen. Not. Volgens de makers wordt het een komisch drama dat zich afspeelt in de Tillyverse.
1: Oh nee.
15: Over een AI-wezen dat geen eigen lichaam of verleden heeft, maar wel toegang heeft tot alle ervaringen van mensen. En als Tilly haar ingebouwde grenzen loslaat, ontwikkelt ze steeds meer menselijke eigenschappen. En dat vormt de kern van het verhaal.
1: Nou, het wordt een boeiend verhaal.
15: Klinkt inderdaad als een blockbuster. Particle Six zegt dat de film niet alleen met AI wordt gemaakt. Regisseurs, schrijvers en editors die werken wel samen met allerlei AI-specialisten. En die Eline van der Velde noemt het een hybride productie. Volgens haar kan AI alleen goede films opleveren als er ook veel menselijk vakmanschap aan te pas komt. Nou, uiteraard, daar komt de discussie weer die we vorig jaar hadden. Tilly Norwood zorgde toen ook.
21: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis down under

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Casting with real actors for it at all. We're only having this opportunity because of AI.
2: Ja, dus ze had überhaupt nooit deze film gemaakt met mensen. Dus dan heeft het ook geen werk van mensen weg, zegt Van der Velde. En ze wil juist laten zien hoe AI en menselijke creativiteit kunnen samenwerken. Nou, wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend. En wie ernaar gaat kijken, ook niet.
3: De winst van Samsung gaat door het dak. Afgelopen kwartaal was die winst 19 keer hoger dan een jaar geleden. En toch daalde de aandelenkoers. Nou, hoe kan dat nou? Gaan we zo vertellen in de reguliere uitzending van de Ochtendspits op BNR.
4: Hoge energieprijzen.
5: Oplopende kosten.
4: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij...

0: oude beslisser.
1: We stellen korte, gerichte vragen
0: over wat er speelt
1: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
0: Ben jij die beslisser?
1: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
4: onlineveilingmeester.nl. Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Het is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De eerste files van de ochtendspits ontstaan met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dat komt door een ongeluk bij Zaltbommel en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 10 minuten op onthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0 en de A7 Heerenveen richting Groningen bij 168,0.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
14: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers...

0: Nederlanders komen te overlijden. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, een torenhoge winst bij Samsung. En toch wist het de belegger niet te overtuigen. De winst was 19 keer hoger dan een jaar geleden, afgelopen kwartaal. Maar de koers van Samsung daalde. En hoe dat komt, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
2: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de eerste helft van het recordjaar 2026. En een gesprek met Erik Aaftink, topman van mobiliteits- en energiebedrijf NVM. Ik vraag hem waarom het familiebedrijf in Nederland vol inzet op onbemande tankstations. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
8: En zoals bijna 6:06 geworden, openen wij het loket. Want een hele nieuwe nieuwsdag op deze dinsdag, de 7 juli 2026. 7-7-2026. Iwan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
8: We hebben er zin in. En wat gaan we het komende half uur doen?
1: We gaan zo meteen praten over de handelsmissie van de minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel in China. We merken de afgelopen dagen hier bij BNR dat het allemaal heel gevoelig ligt. En pas last minute werden de persberichten verstuurd. En ja, Sjoerdsma die was natuurlijk een tijdje niet welkom in China. Nou, hoe dat precies zit en waar die gevoeligheid in zit, bespreken we zometeen.
8: Ja, ja. En ASML gaat mee in zijn zorg.
1: Ja, maar Nexperia bijvoorbeeld niet.
8: Nee, dat weet ik niet.
1: Allerlei gevoeligheden daar.
9: En het is een groot feest bij de Rode Duivels.
1: Het is fantastisch feest bij de Rode Duivels, want ja, nogal overtuigend. Amerika eruit gespeeld. Natuurlijk de gastheer, een van de gastheren van dit WK-voetbal. Ja, zeker met die hele aanloop. Gisteren eigenlijk al sinds Donald Trump met Gianni Infantino had gebeld om een schorsing, een rode kaart terug te trekken. En dat nog lukt ook. België gisteren bezwaar maken, werd allemaal afgewezen en nu gewoon met 4-1 soeverein winnen. Dat is toch wel de ultieme wraak. We praten zo meteen met onze sportverslaggever Jaap de Groot.
8: Maar eerst gaan we naar de winst van het Zuid-Koreaanse Samsung, want dat is door het dak. En dat heeft alles te maken uiteraard met AI. Techbedrijf verwacht dit kwartaal een winststijging van 1800%. Ja, in vergelijking met vorig jaar. Dat is nogal wat, hè? Dus de 18 tot 19 keer de winst. Blijkt het een update over de omzet en winst over het afgelopen kwartaal. Nou, we gaan erover praten met Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv. Reiner, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
8: Als we kijken naar de winst met SEC, 58 miljard in het eerste kwartaal. Dat is ja dubbel over dan wat ze in 2025 maakten in het hele jaar, hè? Komt het helemaal op het konto van AI?
10: Ja, dat komt zo goed als volledig op het konto van AI. Chipfabrikage unit van Samsung, met dan voornamelijk geheugenchips. Daar gaat het eigenlijk alleen maar geweldig. Ja. Dus alle winst komt ook daar vandaan. En de getallen zijn bijzonder groot. Als je het ongeveer optelt wat ze het komende jaar of dit jaar een verwachte winst hebben, is dat meer dan dat ze in de 40 voorgaande jaren gedaan hebben. Dus dat is bijzonder hoog.
8: Ongelooflijk. En dit is sky is the limit, zou je kunnen zeggen. Maar hebben die winsten echt geëxplodeerd ten opzichte van vorig jaar in het eerste kwartaal? Hoe kan dit? Want we zien ook het aandeel tegelijkertijd dalen op de beurs. Beleggers die denken toch, ja, wacht even, dit is misschien wel de top?
10: Dat laatste zou kunnen, maar we zien natuurlijk ook hebben enorme koersstijgingen gezien. Dit jaar nog steeds een stijging van 125%. En als je daar nog wat voor kijkt over het afgelopen jaar, dan zitten we op bijna 400% voor Samsung. En ook collega memory bedrijven hebben dit soort koersstijgingen laten zien. De reden ervan zit voornamelijk in het feit dat Samsung, SK Hynix en Micron met z'n drieën samen eigenlijk de markt voor high bandwidth memory hebben.
8: Ja.
10: Dat is de geheugenchips die je nodig hebt, onder andere voor de Nvidia chips, die verschrikkelijk goed zijn in het werken met AI-modellen.
8: Mm-hmm.
10: Daar is zoveel vraag naar dat eigenlijk de rest van de markt ook wordt weggedrukt. En als je high bandwidth memory maakt, heb je ongeveer 3 keer de capaciteit nodig van normale geheugens voor in onze laptops en telefoons.
8: Mm-hmm.
10: Dus je eigenlijk koopt AI de markt leeg en is er niet heel snel productiecapaciteit bij te zetten.
8: Ja.
10: Dus we zien dat de prijzen exploderen. En Samsung, als je een beetje er doorheen probeert te kijken nu, dit zijn nog voorlopige cijfers, maar komt er voor op 80% gross margin voor zijn chipsegment.
8: Mm-hmm.
10: Dus dat betekent dat elke euro omzet heeft 20 cent aan kosten. Dus dan explodeert je winst.
8: Dat gaat je winst.
10: Natuurlijk ook geweldig. Het is cyclisch. We weten alleen niet precies wanneer dat weer zal normaliseren. Want het is een heel, heel bijzondere cyclus.
8: Ja, zeker waar.
10: Het gaat hard.
8: Ja, SK Hynix zei al even, andere Zuid-Koreaanse fabrikant van dit soort chips, dat het allemaal is het ongehoog gestegen. Trekt ook de Kospi, de beurs in Seoul, waanzinnig omhoog, steeds. Maar je zei het al eventjes, de grote vraag is natuurlijk, kan dit maar ongelimiteerd doorstijgen? Zoals er nu voor ligt, is er veel vraag. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook mensen beginnen te denken van, ja, maar wacht even, kijken we hier niet naar een nieuwe tulpenmanie?
10: Ja, dat is iets wat grote koersstijgingen eigenlijk altijd wel met zich meebrengen. Natuurlijk ook gezonde skepsis en niks kan voor eeuwig doorgaan.
8: Nee.
10: Het is heel lastig om heel snel die capaciteit erbij te zetten. En de vraag van Nvidia en ook van Google en andere partijen is gewoon echt daar om dit soort geheugenchips te krijgen. Dus de komende tijd zullen de cijfers hartstikke goed zijn. Het vervelende aan beurskoersen is dat ze soms al wat eerder reageert dat de cijfers slechter worden.
8: Zeker.
10: Dus dat is een beetje het spel waar beleggers in zitten.
8: Toch eventjes naar het andere, Reiner. Want er waren stakingen, was stakingsdreiging een tijdje geleden. En toen werden bonussen aangepast. En nu zien we het bonus voor het personeel is wat althans in de halfgeleiderssectie werkt. Die bonus is 100 keer dan wat je verdient als medewerker in de ijskastendivisie. En er wordt nu ook gedreigd met staken. Die angst, is die er bij de belegger ook? Of denken ze, daar komen ze wel uit?
10: Ik verwacht dat men er nog steeds van uitgaat dat ze er wel uitkomen. Alleen binnen zo'n conglomeraat geeft het natuurlijk heel scheve gezichten. Want die bonussen liepen op tot 4 ton per persoon. Dus ik ben wat dat betreft ook erg enthousiast over vastgoed in Seoul. het is bij Samsung en Hynix hebben een soort profit share. En omdat die winsten zo buitensporig geëxplodeerd zijn, loopt dat natuurlijk ook ontzettend op.
8: Ja.
10: En Samsung heeft mee moeten doen aan wat ook SK Hynix eigenlijk voor zijn personeel doet. Ook ter voorkoming van het feit dat natuurlijk veel mensen besluiten om de overstap te maken.
8: Precies.
10: Want uiteindelijk wil je die divisie natuurlijk ook behouden.
8: Ja.
10: Alleen de ijskastendivisie is een stukje minder winstgevend. Iets andere concurrentiepositie ook. Dus daar binnen zo'n conglomeraat krijg je natuurlijk scheef gezicht. Het wordt erg lastig om dat voor iedereen ook gelijk te maken. Dan wordt het wel erg duur.
8: Ja.
10: Maar het zijn enorme bedragen geweest. Zeker ook over de gigantische winstexplosie die ze daar gehad hebben.
8: Zeker. Dank je voor je toelichting. Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: En dan vertrekt minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel vandaag aan zijn handelsmissie in China met 17 bedrijven in zijn kielzog. En we weten, de relatie tussen Sjoerdsma en China ligt gevoelig. Tot voor kort stond hij op een zwarte lijst, zoals hier persona non grata, omdat hij kritiek had op mensenrechten in China, met name de omgang met Oeigoeren. Ik ga hierover praten met Michiel Hogeveen, Kamerlid voor JA21, zit in de commissie Buitenlandse Handel. Meneer Hogeveen, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Ja, nou merken wij hier bij BNR dat die handelsmissie heel gevoelig ligt. Dat de persberichten gisterenmiddag pas kwamen hierover. Dat bedrijven niks wilden zeggen de afgelopen dagen. Dat er on the record niks bevestigd werd. Waarom is dit zo'n gevoelig en kwetsbaar bezoek?
12: Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de enorme handelsbelangen die spelen. En dat er uiteindelijk ook, om het even oneerbiedig te zeggen, gewoon zaken gedaan moet worden. Mm-hmm. Maar ja, wel onder omstandigheden die wat lastiger zijn dan normaal. Omdat we een handelsminister hebben die tot voor kort op de zwarte lijst stond. Die echt stevige kritiek heeft geuit op de mensenrechten situatie in China. Ook over de geopolitieke profilering van China ten opzichte van Taiwan. Dus ik denk dat ze zoveel mogelijk van die gevoeligheden proberen te voorkomen. Mm-hmm. En de weg willen plaveien voor een zo succesvolle handelsmissie.
1: Ja. Is de geschiedenis van Sjoerdsma een mogelijk probleem tijdens deze reis? Een kwetsbaarheid?
12: Nou, dat hoeft niet per se. Dat kan wel. Dat ligt vooral aan de minister zelf. We hebben bijvoorbeeld gezien dat de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, die is net zo hard geweest over China. Die stond ook op die sanctielijst. En die is uiteindelijk afgehaald, omdat de Chinese autoriteiten zeiden van, nou ja, goed, u stond op de sanctielijst als senator, als politicus, maar niet als minister. En dat zullen ze waarschijnlijk tegen Sjoerdsma ook zeggen. Maar goed, als minister Sjoerdsma vervolgens als een, toch met een wapperend vingertje daar aankomt in Peking, ja, dan zal het uiteindelijk wel gevolg hebben.
1: Ja, want inderdaad, we weten hoe hij persoonlijk als Kamerlid in de hele China-kwestie stond. Je zou kunnen zeggen, hij is daar nogal kritisch op. Moet hij de kritiek ook als onderdeel van dit kabinet gaan uiten de komende dagen, wat u betreft?
12: Nee, ik denk dat dat echt een vergissing zou zijn. Ten eerste, dit is een handelsmissie. Dus dat moet gaan over handel, over de zakelijke belangen van Nederland die spelen. Als we kijken naar de zakelijke belangen van ASML, 1/3 van de omzet van ASML gaat nog steeds via China. Mm-hmm. Dus we hebben die luxe niet meer om op die manier China te bejegenen tijdens een handelsmissie. Ja. Dat konden we misschien vroeger wel. Vroeger waren we wel wat assertiever zijn door allerlei randzaken in handelsmissies te fietsen en te zeggen hoe landen zich moesten gedragen, ook qua interne politiek. En dat werd wel een beetje schoorvoetend geaccepteerd. Maar ja, de machtsverhoudingen zijn nu wel wat verschoven. Dus we moeten nu ook pragmatischer en zakelijk hier naar kijken. Want als je uiteindelijk de zakelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven verdedigt, en je gaat allerlei gevoelige politieke kwesties er doorheen fietsen, dan verdedig je die zakelijke belangen niet effectief.
1: Ja, maar Nederland heeft toch wel de traditie om daarin koopman en dominee te combineren. Het is misschien een beetje een formaliteit soms, mensenrechten, maar het moet wel even besproken worden. Maar daarvan zegt u dus, doe maar niet, laat maar zitten.
12: Ja, nou, daar is een platform voor. En dat is gewoon de diplomatie. Daar hebben we minister Berendsen voor, van Buitenlandse Zaken. En die kan dat bespreekbaar maken. Kijk, uiteindelijk zijn we nu in een wereld, naar een wereld aan het gaan wat ook gewoon transactioneler wordt. We moeten onze zakelijke. We ben niet eens over alleen over ASML, maar bijvoorbeeld ook over de varkensvleessector, waar nu heel veel heffingen op zijn geplaatst door de Chinezen. Ja, het liefst wil je dat zoveel mogelijk wederkerig maken ten opzichte van de zakelijke belangen in China. Ja, en als je dan over allerlei randzaken begint, over mensenrechten, over interne politiek, ja, daar schiet je dan jezelf eigenlijk alleen maar mee in de voet. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld de mensenrechtssituatie in China, dat is dan een broedervolk van bijvoorbeeld de Turken. Nou, Erdogan, de president van Turkije, was vorig jaar nog op bezoek bij China, ging op de foto met Xi Jinping, had het vooral over de economische relaties en liet eigenlijk ook die hele kwestie die voor met name de Turken zo gevoelig ligt, ja, die lieten zij ook eigenlijk even voor wat het was. Puur omdat je er bent om zakelijke belangen te verdedigen. En niet met een missie om bijvoorbeeld mensenrechten te verbeteren. Dus die zaken moeten we echt beter en meer gaan scheiden.
8: Ja, maar als we daar even in terechtkomen, dan komen we ook in een wespennest. Want als Europa, ASML trekt mee met de minister. We weten, de Amerikanen willen niet dat daar machines worden geleverd. Wij willen als ASML toch wel heel graag zorgen dat we ook onderhoud plegen aan die machines die al in China staan. En de Chinezen zijn buitengewoon kritisch op het feit dat wij die machines eerst wel en toen niet wilde leveren. Dus ook daar liggen ongelooflijke gevoeligheden. Dan moeten we daar ook maar lekker van afstappen en denken, joh, de Chinezen zijn zo belangrijk, we laten de oren hangen naar ze.
12: Nou, dit is een hele interessante kwestie. En dit debat wordt ook wordt stevig gevoerd ook in de Tweede Kamer. Want ja, de vraag is nu, gaan wij ons wat, in Europa wordt het dan gezegd, strategisch autonomer opstellen? Mm-hmm. De Amerikanen willen inderdaad niets liever dan dat wij zoveel mogelijk ontkoppelen van China. Ja. En zoveel mogelijk onze ASML-machines houden voor Amerikanen en niet leveren aan de Chinezen. Dat doen we al met hele geavanceerde ASML-machines. Maar nu willen de Amerikanen het liefst ook dat wij de wat minder geavanceerde machines niet meer leveren.
8: Die
12: en niet meer kunnen onderhouden.
8: En die er al staan.
12: Ja, en die staan daar al. En dat zijn ook gewoon onze zakelijke belangen die daar spelen. Wij moeten onze handel niet laten afknijpen door andere landen. Dus ja, we zullen daar toch echt een meer autonome positie in moeten innemen. En dat kunnen wij ook. Want ASML heeft een hele unieke positie in de wereld. Dus die positie moeten wij ook gebruiken.
8: Ja, maar wacht eventjes. Als wij daarmee de Amerikanen tegen de haren strijken, omdat we met de Chinezen afspraken maken, hebben we aan de andere kant een probleem. Lijkt me moeilijk balanceren voor onze minister.
12: Ja, en dat is de taak waar minister Sjoerdsma mee is opgezadeld. Ja. En we gaan ervan uit dat hij een goed zakelijk instinct heeft als handelsminister, om dat ook, ja, om die balanceeract te houden. Feit is wel dat als we het over China hebben, dat er zakelijke belangen spelen, maar dat er dus ook handel is die niet geheel wederkerig is, zoals we dat noemen. Ja, wij als J21 hopen vooral dat de minister dat ter sprake brengt en hopen dat er betere investeringsafspraken met de Chinezen kunnen worden gemaakt. Ook juist om ervoor te zorgen dat veiligheidscomponent wat meespeelt, dat het beter wordt gewaarborgd.
1: De kwestie Nexperia, daar nog iets mee doen, hè? Ingreep van de rechter, ingreep van het kabinet ook, later weer teruggedraaid. Of zegt u, laat maar zitten, dat wesp nest.
12: Nou ja, er staat in de persverklaring ook dat er ruimte is voor verschil van mening. Ik denk dat in dit geval niet een mensenrechten kwestie zal zijn, maar dat dus echt gaat over Nexperia. We hebben de voormalig minister van Economische Zaken, Vincent Karremans. Ja, die heeft zich toch wel als een doldrieste stier gedragen door de Chinezen het zeggenschap van Nexperia te ontnemen. Los van de redenen die daarbij waren. Is de manier waarop dat is gegaan natuurlijk niet handig geweest. Dus er spelen nu allerlei zaken. De Chinezen die eisen schadevergoedingen. Ja, nou goed, dat zal zeker ter sprake komen. Maar ik had inderdaad begrepen dat Nexperia zelf niet meegaat. En dat zal daar zeker mee te maken hebben.
1: Ja, tot slot, u zegt kritiek en mensenrechten en Oeigoeren moet allemaal benoemd worden, maar op een andere plek. Maar Sjoerdsma moet natuurlijk wel vrij zijn om te kunnen zeggen wat hij wil. Daar ongeacht wat de Chinezen willen of waarderen, toch?
12: Nou ja, minister Sjoerdsma die verdedigt nu niet meer de politicus Sjoerd Sjoerdsma, maar hij verdedigt minister Sjoerd Sjoerdsma namens het kabinet. En het kabinet spreekt met één mond. Als we kijken naar de inzet van deze handelsmissie, is het dus vooral handel, zijn het zakelijke belangen, is het ASML, is het de varkensvleessector, is het waarschijnlijk ook Nexperia. Ja, en daar moet zo'n handelsmissie echt over gaan. En als er gevoeligheden ter sprake komen, ja, dan zal dat waarschijnlijk in een meer informele setting zijn. En niet in, niet in de formele persverklaring als de handelsmissie afgelopen is.
1: Duidelijk, en daar moet het blijven wat u betreft. Dank, Michiel Hogeveen van JA21.
8: We gaan naar de AWB. Daar zit Annemieke Bossaert en die kijkt naar de schermen. Ongeluk op de A2, Annemieke.
13: Klopt, tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel heb je een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht. En Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A50, Apeldoorn richting Zwolle, bij hectometerpaal 213,0.
14: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
15: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
16: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
17: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
8: Nou, en clubs die scherp bleven waren de Rode Duivels vannacht. Want ja, even nog terug naar die ellende. Gianni Infantino, de baas van de FIFA, ontkent dat zijn telefoongesprek met Trump invloed heeft gehad op het terugtrekken van de rode kaart van die Amerikaanse stervoetballer Balogun. De FIFA-voorzitter zegt dat hij de uitspraken van de terugcommissie altijd leest. En het er soms wel mee eens is en soms niet, maar wel dat hij de beslissing altijd respecteert. Nou, vannacht dus een beladen wedstrijd, Amerika tegen België. Meneer Balogun die stond daar in het veld, maar die werd in de pan gehakt door de Rode Duivels. Die waren boos. De Belgen wonnen met 4-1 en na een half uurtje stond het eerst gelijkspel. Daarna werd het gewoon doelpuntenfeest voor de Belgen.
18: Trossard. Oh, that could be a tempting ball in. It's de Ketelaere. Belgium have their lead back. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal. That falls for Lukaku. And he will find the net.
8: Ja, en vlak voor vieren was het gedaan. In blessuretijd werd er nog 4-1 gescoord. En toen ging echt het licht uit bij de Amerikanen. We gaan naar onze eigen sportverslaggever in Amerika. Jaap de Groot. Jaap, goedemorgen.
19: Ja, goedemorgen Bas.
8: Ja, getergd België zagen we dat tegen de Amerikanen.
19: Ja, en Amerika, de Belgen die speelden hun beste wedstrijd. En Amerika ja, was geen schim van zichzelf. Dus het leek zelfs dat de hele affaire een negatief effect op de ploeg heeft gehad.
8: En die meneer Belgen die is überhaupt niet aan de bal geweest, hè?
19: Nee, die was ook onzichtbaar. En ja, goed, het was over en uit. En ja, we hadden voor de wedstrijd natuurlijk al de verklaring van Gianni Infantino aangehoord. Ja. Over dat hij geen contact heeft gehad met de terugcommissie. Maar ja, het is wel een gevolg van zijn manier van politiek bedrijven. Hij. Om zijn positie te consolideren, kiest hij voor de macht en voor het geld. Ja, ja, de macht ligt in Amerika en het geld ligt in Saoedi-Arabië en Qatar. Ja, en die houdt hij te vriend. Dat is een beetje in Europa ontgaan. Heb natuurlijk in de aanloop naar het WK heeft hij bij de twee beslissende kwalificatietoernooien in Azië heeft hij de toernooi toegewezen aan Qatar. Heeft FIFA het toernooi toegewezen aan Qatar en Saoedi-Arabië. Er was in Azië enorm veel kritiek op. Van ja, dit hoort op neutraal terrein te gebeuren. Ja. En je wijst het toe aan twee landen waar je een band mee hebt. Nou, die plaatsten zich ook alle twee. Maar alleen hebben geen, net als Amerika vanavond, geen deuk in een pond boter geschoten. Want die lagen zonder een wedstrijd te winnen, konden ze naar de eerste ronde weer naar huis. Dus hij geeft wel wisselgeld. Maar vooralsnog is het met Qatar, Saoedi-Arabië en Amerika heeft het niet tot het gewenste effect gesorteerd. Alleen het kwaad is natuurlijk wel geschied.
8: Nou, want er is letterlijk stront aan de knikker. De FIFA en de UEFA staan recht tegenover elkaar. UEFA en de KNVB trouwens ook. Die hebben gezegd, jongens, hier is een rode lijn overschreden. Wat kan het voor gevolgen hebben? We kennen de fraudezaken rond Sepp Blatter, maar dat ging over iets totaal anders. Samen met Michel Platini uit de jaren 90 en 2000. Wat nu? Meneer Infantino is ook gewoon met politieke spelletjes bezig. Bovendien, gisteren stuurde iemand mij een prachtige reactie van Sepp Blatter aangaande deze kwestie. En die zei, voetbal mag nooit een politiek machtspelletje worden.
20: Ja, dat is toch wel bijzonder.
19: Nou ja, dat zou ook een 1 april mop kunnen zijn natuurlijk, ja, uit zijn mop. Precies, ja. Uit zijn mond.
8: Maar
19: nou ja, kijk, laten we gewoon eerlijk zijn, Bas. Dit hele WK is natuurlijk loopt synchroon met politiek.
8: Ja.
19: Het is van begin tot eind. Dus dat dit gebeurt, zal niemand verbazen. Alleen de gevolgen voor Infantino, en daar moet je wat genuanceerder over zijn, omdat het gaat maar over Europa. Hè. We hadden net, hoorde ik net de discussie over China en ASML.
8: Ja,
19: ja, Europa heeft een andere status in de wereld gekregen. We spelen niet meer met wit, we spelen met zwart.
8: Ja.
19: En Infantino heeft dat heel goed door. Die kijkt gewoon, we hebben ongeveer 200 leden bij de FIFA. Er zitten er 50 in Europa. En ik zorg gewoon dat die 150 anderen gewoon in mijn achterzak zitten.
8: Ja.
19: En zo houdt hij zichzelf in stand. Dus inderdaad, je schetst Sepp Blatter uit Zwitserland, de Engelsen die in actie komen. En zo zijn er meer geluiden. De UEFA, de KNVB. Maar het is allemaal Europa. En ja, relatief gezien uit Amerika, Azië, Midden-Oosten hoor je een stuk minder kritiek. Daar gaan ze toch wel redelijk over tot de orde van de dag.
8: Ja, wat kan ja,
19: daar heeft natuurlijk Infantino een hele tijd, heel wat jaren in geïnvesteerd. Ja, nou goed, en dat houdt hem ook op de plek waar hij nu zit.
8: En wat betekent dat uiteindelijk voor 2K voetbal? Gaan we dat nog in zijn huidige versie zien over 4 jaar of 8 jaar?
19: Ja, nou zeker, want dit is een moneymaker geweest. En als je dan gewoon het gros van je leden straks met heel veel miljoenen kan blij maken, dan aaien ze je allemaal over de bol. Weet je, want hoe we het ook wend of keren. Kijk, we hebben het hier een paar keer over gehad. De KNVB heeft rode cijfers aan het WK overgehouden. Maar de FIFA houdt waarschijnlijk tussen 10 en 13 miljard omzet. Nou, er zou zeker 1, 2 of 3 miljard winst aan overblijven.
8: Ja,
19: ja, dus een andere orde. Er gebeurt buiten Europa op dit moment heel veel. En Europa staat achterin de rij. Het is niet alleen in de politiek zo, maar ook in de topsport.
8: Ja, wacht eventjes, want dan speelt België straks tegen Spanje. Want dat versloeg Portugal. Europa speelt nog steeds een hoge rol op het WK voetbal. Punt.
19: Ja, exact. Dat zeker. dat zeker.
8: Ja.
19: Alleen, ja, je ziet toch, ze gaan toch. De enige waar je dus op kan wachten, is dat de clubs. Daar hebben we er een paar keer over gehad.
8: Ja.
19: Van de bonden kan je weinig verwachten. Maar het is de clubs op een gegeven moment die gaan zeggen van, ja, tot hier en niet verder. Alleen als je nou weer kijkt van waar de clubs in, van wie in de clubs in handen zijn. Ja. Bij wie de clubs in handen zijn. Dan zijn het in Engeland zijn het al 50% Amerikanen. Mm. En de meeste grote clubs in Europa, Paris Saint-Germain, AC Milan, in handen van Aziaten.
8: Ja, dat is het. Dankjewel. Sportverslaggever Jaap de Groot. Ja, en dan op een heel ander terrein wordt ook hard gevoetbald. Namelijk de NAVO-top in Ankara in Turkije. Trump is al onderweg. Vorig jaar werden er afspraken gemaakt over het budget. Dat landen defensie steken, 5%. Gaat Trump dit jaar als een tevreden man naar huis? Zometeen, correspondent Jan Posma.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
22: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
23: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
25: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
26: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
27: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
28: Het barst in ons land van de briljante start-ups. Maar hoe lood je nou een pril idee door de beruchte Valley of Death? Morgenmiddag in baanbrekende businessmodellen hoor je Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En hij onthult hoe zij daar start-ups selecteren en klaarstomen voor miljoenenrondes. Om 2:30 op BNR.
29: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
30: In de BNR-app.
1: Nederland kondigt op NAVO-top in Ankara voor meer dan 3 miljard euro aan defensiecontracten aan. Meer dan de helft van de Nederlanders wil een hogere erfbelasting, meldt het CPB. En ProRail hervat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land, dat ruim een week stil lag na een brand. Dat rijmt. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
8: En dat brengt ons bij de ANWB. Annemiek Bossaert, hoe staat het erbij?
13: Het is al vroeg druk onderweg, mede door wegwerkzaamheden en ongelukken. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel heb je een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn dicht. De A16 richting Rotterdam, bij knooppunt Klaverpolder ook een ongeluk. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Iets verderop, bij knooppunt Oprechtseplein, 25 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A20. En op de A27, Breda richting Gorkum, bij Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Heerenveen richting Groningen, bij hectometerpaal 108,6. En op de A27, Utrecht richting Almere, bij 115,0.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
32: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten 1 voor 1 worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn 2 mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien de rijke babyboomgeneratie komt te overlijden. En op het WK voetbal heeft België Amerika met 4-1 uitgeschakeld. De Belgen namen zo sportief wraak voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler, waarover president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. In de kwartfinale speelt België tegen Spanje, dat Portugal van Cristiano Ronaldo met 1-0 naar huis stuurde. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
8: Ja, nog heel veel terug naar Amerika gisteren. Dow Jones, plusje van 0,3%. De S&P, een plusje van 0,7. En de Nasdaq tegen 1,1%. In Nikkei is alles in het rood. De Nikkei, in Azië bedoel ik natuurlijk. In Azië alles in het rood. Nikkei, een minnetje van 1,9%. De Hang Seng Index staat 17e lager. En de Kospi verliest 8% na fantastisch mooie cijfers van Samsung. Desondanks. Olieprijs zien we hem heel een beetje stijgen. 72,50 voor Brent Crude Future op dit moment. Nadat een aardgastanker in de straat van Hormuz geraakt is door een projectiel waardoor er brand ontstond. Volgens Bloomberg zou Iran de raket hebben afgevuurd op commerciële schepen in de zeestraat. Waarmee de zorgen over olieaanvoer vanuit het Midden-Oosten opnieuw zijn aangewakkerd. En dat trekt de prijs weer omhoog. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ondertussen is Donald Trump onderweg in Air Force One, zijn hele nieuwe trouwens, naar Ankara voor de NAVO-top. Vorig jaar werden afspraken gemaakt in juni in Den Haag over die 5%. Maar halen we dat wel? Nou, zometeen Rutte daarover en correspondent Jan Posma.
0: 52 min 40.
2: 12 natuurlijk.
0: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
0: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
8: En daarmee is het 6 over 7 geworden op deze 7 juli 2026. En Iwan die zit naast me, die weet waar we het over hebben. Onder meer een belangrijke dag voor Marine Le Pen, hè?
1: Zeker, want die krijgt vandaag te horen of de uitspraak van de rechter in haar corruptiezaak blijft staan. Of dat ze wel mee mag doen met de presidentsverkiezingen van volgend jaar al. Bespreken we zo meteen met onze Frankrijk-correspondent. En alleenstaanden die een huis willen kopen, gewoon in Nederland, die moeten inmiddels een recordbedrag aan eigen geld meenemen. Hoor je zo meteen.
8: Maar we gaan eerst naar de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Die begint vandaag en Trump is daarbij. Rutte zijn aanloop naar die top dit.
6: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
8: Nou, we spreken over Trump en zijn rol op de top met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
8: En Trump is al onderweg, die gaat naar die NAVO-top. Vorig jaar draaide het voor Trump om die 5%, hè, toen hij in juni in Den Haag was. Andere lidstaten die committeerden zich toen daaraan. Als hij nu deze week later weer terugvliegt naar Amerika, zal hij dan blij zijn met dit verhaal van Rutte, van die 4%?
7: Nou, het zal er vooral een beetje van afhangen of hij overtuigd kan worden dat er ook echt wat gebeurt. Dat er echt commitment is, dat er duidelijke voorbeelden zijn dat er inderdaad wordt gewerkt richting die 5%. Dat er echt gewoon wat gebeurt. En het is eigenlijk een beetje wat in Den Haag is beloofd. Nu zou hij daar resultaten van willen zien. En het is inderdaad Rutte die daar ook al een voorzetje aan heeft gegeven. Dat deed hij ook al bij het bezoek aan het Witte Huis, hè, met dat grote bord met die grafieken erop.
8: Ja, precies.
7: Maar ik denk tegelijkertijd dat dat de kans dat Trump echt tevreden terugvliegt niet zo groot is. Want de afgelopen dagen klaagde hij ook weer heel veel. We betalen nog steeds in Europa te weinig. We doen te weinig ook. Hij is nog steeds boos over Iran. Hè, de gebrek aan steun, zo ziet hij dat nog steeds. Mm-hmm. Echt moeilijk om uit zijn hoofd te praten. Dus dat gaat ook nog wel meewerken. Ja. Ja, en dan zijn er nog die persoonlijke fetes. Hè. Meloni bijvoorbeeld. Een paar dagen geleden plaatste hij weer een foto van haar met de tekst contactverbod nodig. Nou, dat wordt dus ook niet gezellig. En net met 4-1 van België verloren. Dus ik denk de Belgische delegatie moet ook maar even bij Trump wegblijven.
8: Ja, nou, 4% is geen 5. Wat gaat Trump daarvan maken?
7: Ja, nou, ik denk precies wat jij zegt. Die 4% is nog geen 5. En ik denk dat Trump eigenlijk pas echt tevreden is als Europa zichzelf echt helemaal kan verdedigen. Als wij op eigen benen kunnen staan. Ja. Zelf die verantwoordelijkheid nemen. Ook echt zelf aan het stuur gaan zitten. In het Trump-Witte Huis wordt dat NAVO 3.0 genoemd. Waarin wij dus echt het zelf kunnen doen. En daar zijn we gewoon nog niet. Europa leunt natuurlijk nog steeds op de VS. Te veel vindt Trump nog steeds. En dat blijft zijn standpunt. En daarbij moet ik ook wel zeggen, hij denkt daarbij ook wel aan zijn eigen kiezers thuis, hoor. Want daar wil hij ook aan laten zien dat hij natuurlijk heel streng is voor het buitenland en dat hij echt niet met zich laat spelen door de NAVO. Dat vindt hij ook wel heel belangrijk. Nee,
8: ja, en de grote wapenwinkel staat open, dat weten we ook. En Rutte heeft al gezegd, ja, we willen wel, maar we kunnen niet, want onze defensieindustrie is nog niet op orde. We kunnen die 5% niet uitgeven. En dan kan ik me voorstellen dat Trump zegt, nou, kijk, de winkel staat open, ga je gang.
7: Ja, precies. Dat vindt Trump natuurlijk helemaal prima als daar deeltjes gesloten kunnen worden. Hij leeft daarvoor. Maar daar zijn ook wel wat problemen. En Trump zal natuurlijk ja zeggen tegen elke aanvraag die hij krijgt. Maar dan zit je wel met bijvoorbeeld levertijden. Want ja. Het probleem is dat de dingen die wij in Europa nodig hebben, ook door de oorlog in Oekraïne, die zijn gewoon vaak minder snel te leveren. Want naast in Oekraïne ook hebben ze die dingen nodig in Israël voor de oorlog tegen Iran. Taiwan vraagt erom. Amerika wil zichzelf kunnen verdedigen. Dus dat gaat vooral over munitie, luchtverdediging en raketten. De Patriot-raketten bijvoorbeeld. Hè. Amerika heeft in die oorlog met Iran de helft van al zijn Patriots afgeschoten. En die dingen hebben een gigantische productietijd van meer dan 2 jaar. Dus ja, Amerika kan wel opdrachten aannemen. Zal dat ook graag doen, denk ik. Trump zal daar geen nee tegen zeggen. Maar ja, hoe lang duurt het dan voordat je dat krijgt? En ja, Trump geeft dan natuurlijk zijn eigen land ook voorrang.
8: Ja, zeker. Nou, dat zal voor Zelensky een probleem zijn, want die gaat daar zeker vragen tijdens die Ankara-top om meer luchtafweer en steun met middelen van alle andere geallieerden, waaronder de Amerikanen. Nog eventjes naar één ding, Jan, want dat vind ik interessant. Je zei het al eventjes, de liefde tussen Amerika en Italië is ernstig bekoeld en Meloni is niet meer een vriendin. Maar Spanje, dat lag ook al op de korrel. Gaat hij deze top gebruiken, Trump, denk je, om juist die landen is even keihard aan te pakken, Spanje en Italië, want geen steun gegeven toen hij de oorlog in Iran begon?
7: Ja, absoluut. Ik kan me dat niet anders voorstellen. Je merkt gewoon aan alles dat Trump daar nog steeds heel boos over is. Daar zit echt flink wat emotie bij hem. Hij ziet dat echt als een soort verraad. En wat Rutte daar ook probeert te masseren, die zegt dan van ja, dit zijn eigenlijk niet eens NAVO-afspraken waar we het over hebben. Dit zijn afzonderlijke lidstaten. Ja. En kijk nou eens naar het resultaat. Hè. Uiteindelijk zijn er zoveel vluchten toch van al die bases gevlogen met Amerikaanse vliegtuigen. Dus uiteindelijk stonden we er gewoon allemaal. Ja. Maar voor Trump is dit persoonlijk. Dus inderdaad, Spanje en Italië, die gaan het er al flink van langs krijgen, denk ik.
8: Dan reizen er ook nog senatoren mee in het zog van Trump. Hoe moeten we dat zien?
7: Ja, er zijn een hoop Amerikaanse senatoren die echt eigenlijk tegenover Trump staan als het gaat om de NAVO. Zij zien de waarde van dat bondgenootschap echt nog wel. Meer dan dat zelfs. En ze vinden het heel belangrijk dat er dus ook wat een tegengeluid wordt gegeven naast het geluid dat Trump laat horen. En zij vinden het ook heel belangrijk dat Amerika blijft opstaan en tegenstand biedt tegen Poetin. Dus ja, dit zijn senatoren die dan kijken naar de NAVO, maar ook naar de oorlog in Oekraïne natuurlijk. En de steun aan Oekraïne vinden ze ook heel belangrijk. Zelensky zullen ze denk ik toch ook mee gaan praten. Om dus te laten zien van, hey, Trump die zegt wel iets, maar er zijn ook andere geluiden te horen in Amerika. En wel interessant, want dat zijn natuurlijk democraten. Dat verwachten we ook wel. Maar daar zitten ook best wel wat republikeinen tussen. Daar is dat gevoel, zeker in de Senaten, toch ook wel van, wij moeten Oekraïne en onze bondgenoten blijven steunen. En ja, Trump is natuurlijk de belangrijkste man. Maar dus ook wat in het kielzog wat diplomatie van die senatoren die meekomt.
8: Nou, dankjewel. We gaan het volgen uiteraard, die top in Ankara. Correspondent Jan Posma vanuit Washington hoorde je.
31: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: En dan een mooie opsteker voor de Duitse militaire industrie. Want Canada kiest een Duits bedrijf voor de bouw van 12 onderzeeërs, heeft de premier van Canada, Mark Carney, bekendgemaakt aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara. Het gaat om TKMS, ThyssenKrupp Marine Systems. Dat bedrijf kreeg daarmee de voorkeur boven een Zuid-Koreaanse partij, Hanwha Ocean, dat ook nog in de race was. Naar verluidt gaat het om een deal van 10,5 miljard euro. En Carney heeft het dan ook over de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van het land, van Canada. TKMS en de Canadese regering gaan de komende tijd verder in gesprek over het contract. Het is ook de bedoeling dat het Duitse bedrijf de komende jaren de onderzeeboten gaat onderhouden. En ook daar zijn weer vele miljarden mee gemoeid. Het zou gaan om diesel-elektrisch aangedreven onderzeeërs die in staat zijn om langdurig onder het ijs ook te opereren. Best handig. Canada zal ze dan ook inzetten om de invloed op het Noordpoolgebied te vergroten. En TKMS is wereldwijd de grootste fabrikant van niet-nucleaire onderzeeërs. En daar was Canada ook specifiek naar op zoek. Er zijn ook al verschillende andere NAVO-landen die gebruik maken van de producten van TKMS. 4 verouderde Canadese onderzeeboten die worden uiteindelijk dus vervangen door deze nieuwe vloot, die dus ook een beetje wordt uitgebreid. Die oudere boten zijn eind jaren 90 tweedehands overgenomen via eBay van het VK. En de meeste daarvan zijn nu in onderhoud. Nou, het is gewoon allemaal oude troep, dus dat moet vervangen worden. En dat gaan ze in Duitsland bouwen. Het kostenplaatje dus 10,5 miljard.
8: Brengt ons bij de ABB, Annemiek Bossaert. Goed en slecht nieuws, begrijp ik, Annemieke?
13: Klopt. Op de A2 heb ik goed nieuws richting Utrecht. Er gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel, maar de weg is weer vrij. En op de A4, Den Haag, richting Amsterdam, heb ik dan het slechte nieuws. Bij knooppunt Bad Hoeverdorp gebeurde een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 56,5.
31: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: En dan hoort Marine Le Pen van Rassemblement National vandaag of ze mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ze is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak in die corruptiezaak tegen haar. Ze is eerder veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Mag dus in principe niet meedoen aan die verkiezingen, 5 jaar lang. Maar vandaag wordt duidelijk of die uitspraak blijft staan, of niet. We praten erover met Frankrijk-correspondent Eva Ramelow. Eva, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Nou, als jij de Franse media zo hebt gevolgd de afgelopen maanden, hoe groot schat je dan de kans dat Le Pen mee kan doen met die verkiezingen?
9: Ja, nou, het kan eigenlijk, er zijn een heleboel scenario's, hè, maar het kan natuurlijk gewoon 2 kanten op. Over het algemeen wordt aangenomen dat de uitspraak blijft staan, dat ze schuldig wordt bevonden en een gevangenisstraf krijgt, een boete, en dus per direct onverkiesbaar wordt. Mm-hmm. Heel kleine kans dat ze onschuldig wordt bevonden. Want dat is eigenlijk is die schuld wel bewezen. Maar er zijn zoveel schandalen geweest rondom het functioneren van de Franse justitie de afgelopen tijd. Dat de rechter misschien wel gevoelig is voor het argument dat ze niet op de stoel van de kiezer moet gaan zitten. Dat het toch anders loopt, dat ze die onverkiesbaarheid bijvoorbeeld opschort.
1: Ja, oké, dus het kan eigenlijk nog alle kanten op. Is dit nou iets, deze hele kwestie, dat pijn doet bij die partij ook, bij RN? Of valt dat eigenlijk wel mee, ook electoraal gezien?
9: Nou ja, electoraal gezien, zowel Le Pen als Bardella zijn heel erg populair, halen ongeveer 1/3 van de stemmen. Als er nu presidentsverkiezingen zouden zijn. Maar Bardella is wel echt een paar procentpunten sterker dan Le Pen nog. Mm-hmm. Ze streven allebei ook een beetje een andere agenda naar. Hè. Bardella is veel liberaler, wordt heel veel met ondernemers gezien, heeft enorm genetwerkt en hij neemt het echt voor ze op, wil minder belastingen op ondernemingen, minder bureaucratie. Terwijl Le Pen socialer is. Ze neemt het meer op voor het volk, heeft het over koopkracht, wil een sterke staat. Wil dat werknemers beter beschermd worden, bijvoorbeeld. Ja. Als je kijkt naar de stemgedrag dan in de Assemblée Nationale, want daar heeft ze nog steeds een zetel, dan zie je dat vooral praten is wel. Want ze heeft bijvoorbeeld tegen de verhoging van het minimumloon gestemd. Mm-hmm. Kortom, Bardella en Le Pen hebben echt wel andere accenten in hun agenda. Maar daar hebben ze het niet graag over, want de partij wil natuurlijk niet de een of de andere kant op. Over migratie en veiligheid, toch wel dat kernpunten van de partij, van het Rassemblement National, daar denken ze wel hetzelfde over.
1: Ja, maar zal dus eigenlijk bepalen wie de kar gaat trekken, wie die presidentskandidaat wordt, welke RN er eigenlijk mee gaat doen?
9: Ja, eigenlijk wel. Ja, kijk, het wordt een van die twee. En welke van die twee het wordt, dat zal waarschijnlijk wel vandaag bekend worden, ja.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het voor andere partijen in Frankrijk die mee gaan doen aan die verkiezingen, dat dat ook nogal uitmaakt of het Le Pen of Bardella wordt. Dat je ook daar misschien meerdere scenario's moet maken met hoe gaan we dat aanpakken.
9: Ja, absoluut. Ja, Frankrijk heeft natuurlijk een systeem in twee rondes. Hè. Die eerste ronde, daar mag iedereen aan meedoen. En de kandidaat die dan de grootste is geworden, die gaat dan door naar de tweede ronde. En daar doen er dus maar twee aan mee. Het is dus heel erg dringend op dit moment wie het gaat opnemen eigenlijk tegen het Rassemblement National. Ja. Als Le Pen kandidaat wordt, dan gaat extreem links het moeilijk krijgen. Want dat klinkt heel raar, maar ze concurreren elkaar eigenlijk op veel sociale punten en veel ontevredenheid en zo. Als Bardella kandidaat wordt, dan krijgt het midden het juist heel erg moeilijk. Hè. Dat heeft heel erg. Dat heeft toch ook een liberale agenda? Nou ja, daar zit hij heel erg op. En dan zul je dus ook gaan zien dat het debat veel meer over migratie zal gaan. Omdat hij daar scherper is, toch wel een beetje scherper op is dan Marine Le Pen. Ja. En het is alles wat ze over hebben, want dat liberale aspect, dat zit ook heel erg in die middenpartijen. Ja. En daar gaat Bardella dan al op. Dus er wordt vandaag een heleboel besloten.
1: Ja. Vindt de gemiddelde inwoner van Frankrijk hier nog wat van? In de zin van, schandalig die hele fraudezaak, of juist schandalig dat de rechter op de stoel van de politicus gaat zitten? Of ondergaan die Fransen het vrij gelaten allemaal?
9: Nee, de Fransen zijn inmiddels wel enigszins gelaten over hun eigen politiek. Maar dat punt dat de rechter op de stoel van de kiezer ging zitten, dat is wel iets wat eigenlijk ook door alle partijen werd aangenomen van jeetje, daar moeten we het wel even over hebben, want kan dat zomaar? Dat was echt wel een debat. Het schijnt dat de rechters intern daar ook nog steeds over debatteren. Uiteindelijk, kijk, dat Marine Le Pen de fout inging, is in principe bewezen. Daar zijn de Fransen niet zo van onder de indruk dat politici goed voor zichzelf zorgen. Dat is heel gebruikelijk in Frankrijk. En bovendien is het Europees geld dat ze heeft verduisterd. Dat is wat minder erg dan Frans geld. Dat de rechter haar wil uitschakelen, dat is natuurlijk een fantastische troefkaart. Dat kan het RN, welke kandidaat het ook wordt, kan het prima gebruiken in de campagnes. Als ze zich niet kandidaat mag stellen, dan kan RN zeggen, ze proberen ons eronder te krijgen, maar het lukt ze niet, victorie. Ja.
1: Duidelijk, uitspraken later vandaag. Dus dankjewel Eva Rammelow, onze Frankrijk-correspondent.
8: En dat was 10 minuten voor 7:30. Alleenstaanden moesten het afgelopen kwartaal diep in de buidel tasten als ze een koopwoning wilden betalen. Een solo-koper, zo heet dat, die moet gemiddeld meer dan 60.000 euro in eigen geld meenemen voordat je een huis kunt kopen met een hypotheek. En dat bedrag is hoger dan ooit, blijkt uit cijfers van Hypotheekendatanetwerk in ons land, HDN. En bij ons is de directeur van HDN, Renier van der Heijden. Meneer van der Heijden, goedemorgen.
10: Goedemorgen Bas.
8: 60.000 euro in totaal, dus heel veel geld. En dat is veel meer dan de meeste mensen die graag zouden willen op kunnen hoesten, neem ik aan.
10: Ja, dat klopt. Dat wat we in de hypotheekmarkt zien is verontrustend. Wij roepen natuurlijk al langer dat er sprake is van een woonkloof. Dus mensen die al in de markt zitten en woningen hebben en mensen die op de markt willen komen. En de solokoper die jij hier noemt is natuurlijk. Te gek voor woorden. Ja. 64.000 euro eigen geld meenemen. Dat is 12% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Je ziet dat hun aandeel afneemt met 13%. Dus je ziet dat het opdroogt. De woningprijs voor de solokoper die stijgt 4%. En zelf hebben ze 1% hypotheek meer. Dus ze financieren, lang verhaal kort, 18% van hun eigen woning zelf. Ja. En anders hebben ze geen entree.
8: Het is nogal wat. En zijn het dan met name starters, die mensen? Of zijn het ook mensen die al in de woningmarkt zitten en die overwaarde gebruiken? Bijvoorbeeld wat ze krijgen als ze hun vorige woning verkopen. Want die halen het wel, die 60 mil.
10: Ja, kijk, die halen het zeker. Wat je ziet in de hypotheekmarkt is een daling over de hele markt genomen van 5%. Als je kijkt naar het aandeel van de starters erin is het 12%. Als je kijkt naar de doorstromers, dan stijgen die 2%. Dus net iets. Dus de starters krijgen het voor de kiezer en mensen die in de markt zitten, die hobbelen een beetje door.
8: Ja, nou zagen we ook cijfers dat de starters het juist zo goed doen in die woningmarkt. Maar dat zijn vaak twee verdieners, hè, dus.
10: Ja, dat klopt. De solokoper waar wij het net over hadden, dat is iemand die het op één salaris doet.
8: Ja.
10: Als je kijkt naar de starter zelf, dan daalt het aandeel, als je het over de hele markt beschouwt, daalt het wel met 12%.
8: Ja, precies.
10: En ook zij moeten ook extra geld meenemen.
8: En ook daar is inderdaad zo'n 12% duurder geworden. Althans, het contingent geld wat je veel moet meenemen.
10: Ja, ze nemen een starter gemiddeld neemt 52.000 euro mee. Ja. Die solokoper 64.000. Ja.
8: Zien we ook minder hypotheekaanvragen bij die groep? Neem af en wel.
10: Ja, zeker. We zien 12% minder hypotheekaanvragen bij de startersgroep. We zien dat ze allemaal meer geld meenemen.
8: Mm-hmm.
10: En we zien de woningwaarde zien we ook stijgen met 5%.
8: Ja, nou zijn we aan het uitponden geweest, maar het is bijna klaar, hè?
10: Volgens ons wel. Jij kan natuurlijk nooit helemaal zien waar het zit, maar volgens ons is die golf op het einde.
8: Ja, precies.
10: Dat betekent minder goedkope woningen op de markt.
8: Ja, en nog steeds druk op de huurmarkt dus, want die mensen kunnen dus niet weg, niet uit een huurwoning weg. Nee.
10: Klopt.
8: Ja,
10: klopt.
8: Waar ligt de oplossing?
10: Ja, dat is, oplossing ligt in, als wij die samen konden bedenken. Ja, de oplossing ligt denk ik in het vergroten van het aanbod, dus meer bouwen.
8: Ja.
10: En je ziet daar de afgelopen periode dat er meer bouwvergunningen zijn geweest. Maar goed, als je de cijfers erop naslaat, dan zie je een tekort van 400.000 woningen wat weggewerkt moet worden. Dat gaat natuurlijk jaren overheen voordat dat weg is.
8: Ja, nou, er is nu ons nu beloofd met het nieuwe plan van het kabinet 100.000 per jaar. Dus dan duurt het maar 4 jaar. Ja, nou, we hopen dat het werkt.
10: Ja, nou, dat was wishful thinking, denk ik.
8: Dat denk ik ook.
10: Ja.
8: Dank voor de toelichting. Renier van der Heijden, directeur van de HDN, het Hypotheekendatanetwerk.
1: En 11 nieuwe steden, toch?
8: 9.
1: Oh ja, 9.
8: Ja, het waren er maar 9. Nee, valt best mee.
1: Dan nog een opvallend verhaal uit Rusland. Want daar is opeens één bepaald dier heel populair geworden.
8: Mm-hmm.
1: Zo populair zelfs dat het wordt gered van de slacht. De brandstofcrisis in Rusland zorgt ervoor dat veel mensen hun benzinevoertuigen of dieselvoertuigen liever even laten staan.
8: Ja.
1: Met name boeren die raken hun tractoren momenteel liever niet aan vanwege die hoge prijzen. Maar ja, wat moet je dan? Want er moet geploegd worden, er moet gewerkt worden op het land. Volgens de Moscow Times, opgericht door Dirk Sauer ooit, grijpen Russische boeren massaal terug op een eeuwenoud alternatief, namelijk paard en wagen. We spannen gewoon het paard weer voor al onze werktuigen. Ja, dat is een soort innovatie, maar dan de andere kant op. Boeren kopen massaal paarden in om klussen uit te voeren op het land, waar ze dus normaal gesproken tractoren voor gebruiken. Maar dat zorgt dus wel voor schaarste in het beschikbare aantal paarden. Iedereen wil opeens pk's, maar dan echte pk's. Paardenkrachten dus. Ook de prijs van een paard ligt daardoor een stuk hoger dan normaal. En nu worden er dus zelfs paarden van de slacht gered om ingezet te worden op het platteland. Ik ben benieuwd wanneer we de eerste karren door Moskou gaan zien rijden. Dat duurt misschien nog even, maar op het platteland dus wel. Al duizenden paarden is het lot van de slacht bespaard gebleven, omdat dus de vraag naar werkpaarden eenmaal een stuk groter is dan paardenbiefstuk die gegeten wordt.
8: Of frikandellen.
1: Of frikandellen, ja. Je had misschien wel de tijd in de snackbar wel gemerkt.
8: Precies. Een paar jaar zijn de frikandellen niet te betalen in Rusland.
1: Dan gaat de frituur dus eens bellen.
8: Ja. De erfbelasting is al jaren bekend. De meest gehate belasting van Nederlanders. Maar wat blijkt uit onderzoek van het CPB? De helft, meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat die erfenissen nog veel zwaarder moeten worden belast. Kan dat nou?
11: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
12: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
14: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
16: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
17: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
16: Ja, flexibel ticket, hè?
17: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
16: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
19: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer. Strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact. Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De ochtendspits komt verder op gang. Er staan meerdere files door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, gebeurde eerder bij Zaltbommel een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 40 minuten vertraging. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam, ging het mis bij Amsterdam Sloten. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn dicht. Op de A16, Breda richting Rotterdam, bij knooppunt Klaverpolder een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. En iets verderop, op de A16 bij knooppunt de Bregseplein 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15, Europort richting Rotterdam bij hectometerpaal 48,7 en de A28 Assen naar Zwolle bij 160,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien de rijke babyboomgeneratie komt te overlijden. En op het WK voetbal heeft België Amerika met 4-1 uitgeschakeld. De Belgen namen zo sportief wraak voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler, waarover president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. In de kwartfinale speelt België tegen Spanje, dat Portugal van Cristiano Ronaldo met 1-0 naar huis stuurde. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
5: Ja, dan over de erfbelasting. CPB onderzocht hoe wij als Nederlanders daarover denken. En wat blijkt, meer dan de helft vindt dat erfenissen zwaarder moeten worden belast. Hoe dat zit hoor je zo meteen.
6: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
6: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
12: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, 7:58. Het is dinsdag. Iwan, wat gaan we doen?
13: We gaan zo meteen praten over de inflatiecijfers. Want het CBS heeft ons vanochtend bevestigd dat de inflatie in juni uitkwam op 2,9%. Getal hoorden we eerder al bij de snelle raming. Maar nu ook meer data. Onze huiseconoom Han de Jong heeft daarnaar gekeken. En we spreken hem zo meteen. En we hebben zo meteen een tech-update vandaag met Joe van Buurik.
5: Ja, over de Xbox. Beetje rouwdag is het, denk ik.
13: Ik weet
5: niet. Nee, maar dat hij daar is. Ja, ik denk dat hij daar wel over gaat praten. Weten we niet.

0: niet gaat zien. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat erfenissen zwaarder moeten worden belast dan nu het geval is, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau, het CPB. Ondanks dat die erfbelasting al jaren bekend staat als de meest gehate belasting, vinden veel mensen dus dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere erfenissen. Dus de rijke mensen die veel nalaten, die moeten zwaarder worden belast. Lien van Essen is programmaleider belasting bij het Centraal Planbureau en nu bij ons. Mevrouw van Essen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is opvallend. De meerderheid vindt dus dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast. Wat haalt u daar precies uit?
1: Dat klopt. Wat wij in deze studie hebben gedaan is inderdaad in kaart gebracht hoe mensen over de erfbelasting denken en welke opvattingen daaraan ten grondslag liggen. Mm-hmm. Wat we zien is dat Nederlanders verschillend denken over de erfbelasting. Ja. Dus aan de ene kant heb je een kleine groep die pleit voor afschaffing, dat is een groep van zo'n 12%. Mm-hmm. Maar daartegenover staat juist dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan nu. En inderdaad, over de hele linie zie je dat er vrij breed draagvlak is voor die progressiviteit. Dus inderdaad, grote erfenissen zouden zwaarder mogen worden belast dan kleine.
0: Ja, en je zou dus kunnen zeggen, behouden ze die 12%. Die andere 88%, die vindt het prima dat die erfbelasting er is.
1: Nou, die percentages zijn niet zo op te tellen. Wat goed hierbij is om op te merken. Mm-hmm. We hebben gekeken naar welk tarief vinden mensen wenselijk op verschillende omvang van erfenissen. Bijvoorbeeld een erfenis van 10.000 euro, ja. 100.000 euro en 1 miljoen euro. En dan zie je dus over de hele linie dat aan de ene kant brede voorkeur is voor progressiviteit. En dat die groep die pleit voor afschaffing op al die type erfenissen relatief klein is.
0: Duidelijk, maar toch, als we kijken naar de staatskas met erf- en schenkbelasting, hoe wordt die gevuld? Wat komt er binnen?
1: Ja, als je kijkt naar de hoeveel wordt er nagelaten per jaar? Jaarlijks wordt er tussen de 25 en 30 miljard euro per jaar aan vermogen nagelaten. Mm-hmm. En daarover wordt in 2022, dat is het laatste jaar waarover gegevens hebben, zo'n 2,5 miljard euro aan erfbelasting betaald.
0: Ja, en de laatste tijd gaan natuurlijk steeds meer boomers dood, want we vergrijzen als een mal in dit land. Betekent dus dat er meer gaat binnenkomen, dat er meer geërfd wordt ook.
1: Dat klopt. Dus de reden, dat is ook een van de redenen waarom we naar deze studie hebben gedaan. De omvang van erfenissen neemt naar verwachting inderdaad sterk toe. En daardoor denken we ook dat de vraag hoe je erfenissen belast maatschappelijk belangrijk wordt, ongeacht hoe je tegen de erfbelasting aankijkt.
0: Precies, maar een progressieve heffing, daar zouden we dus naar moeten kijken. Als we kijken nu naar erfbelasting, ik meen uit mijn hoofd, en correct me if I'm wrong, rond de 28% betalen.
1: De tarieven verschillen nogal. Dus het maakt in de praktijk. Dus we hebben gekeken naar wat is de gemiddelde belastingdruk op erfenissen. Ja. Overal is die 11%. Maar een belangrijke kanttekening daarbij is, dat is een bovengrens. Want de meeste erfenissen die zijn vrijgesteld van belasting en die zitten ook niet in deze gegevens. Mm-hmm. Dus in de praktijk wordt de belastingdruk heel sterk bepaald door van wie je een erfenis ontvangt. Bijvoorbeeld van je ouder, van je partner, et cetera.
0: Ja, precies. Maar er zit geen progressiviteit in de belasting zelf. Het is niet zo dat als er meer geld is, dat er meer wordt afgeroomd.
1: Zeker wel. Dus er zit zeker een progressieve opbouw in de erfbelasting. In de tariefstructuur. En tegelijkertijd heb je heel verschillende vrijstellingen en tarieven voor het type relatie. Mm-hmm. Dus dat kan eigenlijk je belastingdruk sterker bepalen dan de omvang van de erfenis.
0: Oké. En dus, als ik nu goed begrijp, we hebben ook de meerderheid van de mensen hebben aangegeven dat ze van wie er ook geërfd wordt, maakt niet uit. Als het meer is, dan moet het zwaarder belast worden. Is de teneur?
1: Dat klopt niet uit onze studie. Kijk. Waar wij naar hebben gekeken is welk tarief vinden mensen wenselijk voor erfenissen van ouder op kind.
0: Ja.
1: En dan zien we dus over de hele linie een vrij brede voorkeur voor die progressiviteit. Maar hoe zij voor bijvoorbeeld partners, kinderen, andere type relatie daartegen afwegen, dat weten we niet.
0: Oké. Wat gaat er gebeuren met het onderzoek?
1: Wat wij in dit rapport doen, we doen geen aanbeveling. We brengen in kaart hoe mensen over de erfbelasting denken, welke thema's ze daarbij belangrijk vinden. Wij denken vooral dat inzicht in die onderwerpen, wat vinden mensen belangrijk, nuttig kan zijn voor het debat over hoe wenselijk vinden we erfbelasting en hoe zou die vormgegeven moeten worden.
0: Ja, en dan het publieke debat de laatste jaren ging alleen maar over het feit dat het een gehate belasting is, dat iedereen het belachelijk vindt om te betalen. Maar daar klopt dus in de praktijk niks van.
1: Nou, wat ons vooral opvalt is dat er eigenlijk meer nuance zit in de voorkeuren dan je misschien op het debat zou verwachten. Hè. Dus het beeld van de meest gehate belasting klopt deels. De groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je daar tegenover dus meer dan de helft van de mensen die zegt het zou ook wel zwaarder mogen worden belast dan nu.
0: Duidelijk, dank. Céline van Essen, programmaleider belasting bij het CPB.
2: Goedemorgen. BNR, dit is de Ochtendspits.
3: En dan is de inflatie na een forse stijging in mei in de maand juni uitgekomen op inderdaad 2,9%. Gelijk aan de snelle raming die het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week publiceerde. Maar zojuist heeft het CBS alle details bekendgemaakt, alle onderliggende data. En onze huiseconoom Han de Jong, die heeft die uiteraard zoals altijd weer doorgespit. Han, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Johan.
3: Nou, in mei zagen we dus inderdaad een piekje, maar in juni weer bijna net zo hard gedaald. Waar zat hem dat nou precies in? Wat weten we nu meer?
4: Nou ja, we wisten al wel dat gedeeltelijk natuurlijk in de brandstofprijzen zat. Hè. In maart, april en mei liep de olieprijs op en daarmee de prijzen aan de pomp. Maar in juni zijn de prijzen aan de pomp weer wat gedaald, dus dat heeft inflatie gedrukt. Maar een factor die eigenlijk een groter gewicht had in die daling van de inflatie in juni, dat was de diensteninflatie. Mm-hmm. Natuurlijk veranderen de prijzen van diensten niet zo sterk als de prijzen aan de pomp, maar dat heeft een veel groter gewicht in de inflatiemand, want diensten die maken ongeveer de helft uit van die inflatiemand. En die diensteninflatie die is gegaan van 3,6% in april naar 4,7% in mei, dus dat droeg in belangrijke mate bij aan hogere inflatie in mei, maar is in juni weer gedaald naar 4,1%. En dat leidde dus tot leverde de grootste bijdrage aan de daling van de inflatie in juni.
3: Ja, maar als we dan toch even kijken, april 2,8, mei 3,5, juni dan weer 2,9. Waar komen die sterke schommelingen vandaan? Wat is dat?
4: Ja, nou ja, dan moet je dus vooral naar die diensten kijken. Dat zit hem toch voor een belangrijk deel eigenlijk wel in de timing van vakanties. Want onze inflatiecijfers zijn niet voor het seizoen gecorrigeerd. En als de, ik weet niet uit mijn hoofd precies, maar als de meivakantie vroeg of laat valt, ja, dan zijn vakantieaccommodaties in de ene maand veel duurder dan de andere maand. Dat zie je bijvoorbeeld terug als je kijkt naar, ik heb net eventjes, zoals je al aangaf, in de details van die inflatiecijfers gekeken. Nou, dan is er een groep, dat noemen ze bij het CBS vakantiecentra en campings. Ja. Die waren in mei nog 13,5% duurder dan een jaar eerder. Maar in juni is dat teruggevallen naar 1,4%. Nou zeg je misschien, ja, wat geef ik uit aan vakantiecentra en campings? Nou, een kleine, de totale bevolking geeft er een kleine 1% van hun totale budget aan uit. En dan is zo'n schommeling van 13,5% duurder naar nog maar 1,4% duurder. Heeft dan toch invloed.
3: Ja, dat heeft dan dus effect, inderdaad. En jij zei al, die diensteninflatie die is dus duidelijk hoger dan de algehele of de gemiddelde inflatie. Hoe komt dat?
4: Ja, kijk, weet je, dienstverlening is natuurlijk arbeidsintensief. En eigenlijk sinds de coronacrisis is de loonstijging vrij fors. Dat komt wel geleidelijk aan naar beneden, maar heel erg hard gaat dat niet. Die loonstijging die we zien, ja, die is toch duidelijk hoger dan voor de coronacrisis. Dat heeft op zich misschien niet zo heel veel invloed op de veranderingen van het totale inflatiecijfer van de ene maand op de andere maand. Maar het houdt de diensteninflatie in zijn geheel in absolute zin wel, ja, toch wel vrij hoog. Laat ik een paar voorbeelden geven. Onderhoud en reparaties van privévoertuigen. In juni 6,3% duurder dan een jaar eerder. Kappers 4,6%. Thuiszorg, 6,5%. Wasserijen en stomerijen, nou, dat is niet alleen arbeidsintensief, maar ook nog energieintensief, 5,6% duurder. Dus je ziet over een hele breedte, zie je dat daar, zeker waar het gaat om arbeidsintensieve dienstverlening, dat daar toch hoge stijgingspercentages zijn.
3: Ja. Wat kunnen we voor de komende maanden verwachten? Want we gaan de zomerperiode in. Het is net 1 juli geweest. Dat is weer zo'n moment dat allerlei regels en dergelijke veranderen. Wat verwacht je voor de komende tijd?
4: Ja, nou ja, ik verwacht eigenlijk dat het allemaal wel mee zal gaan vallen. De olieprijs die is alweer fors gedaald. Nou, de prijs aan de pomp, dat gaat wat langzamer, maar dat gaat denk ik ook wel komen. Ik denk dat voedselprijzen en industrieprijzen, daar verwacht ik eigenlijk geen forse stijging van. Iets wat we zeker wel weten is dat de maximale huurverhoging per 1 juli dit jaar lager was dan vorig jaar. Dat gaat de inflatie met een tiende à twee tiende drukken. Dus ik denk dat we rond dit niveau blijven schommelen, maar hopelijk toch wel ietsjes lager eigenlijk.
3: Ja, precies. Wat meer richting die 2%, als het even kan. Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
0: En daarmee is het bijna kwart voor achter. Gaan we dus naar Annemieke Bossaert van de ANWB. En die weet een ongeluk op de A4 te staan, hè?
5: Klopt, het is drukker dan gebruikelijk en dat komt door een ongeluk onder andere op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp een half uur vertraging. Drie rijstroken zijn hier dicht. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A15, Europoort richting Rotterdam, bij hectometerpaal 48,7. En op de A27, Almere naar Utrecht, bij 111,2.
2: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
7: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
8: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
0: En de hoge brandstofprijzen die worden niet kunstmatig hoog gehouden door tankstations, concludeert de Autoriteit Consumentenmarkt in zijn nieuwste brandstofmonitor. Volgens de autoriteit voeren pomphouders een daling van de inkoopprijzen niet langzamer door dan extreme prijsstijgingen. Dat gaat met dezelfde snelheid. En ook de winstmarges van tankstations geven geen aanleiding om te denken dat er nu extra wordt verdiend aan hoge brandstofprijzen. Dat de benzineprijs nog altijd hoger ligt dan voor de onrust in het Midden-Oosten, dat komt volgens ACM door de hogere prijzen die raffinaderijen rekenen. Groothandelsprijzen zijn veel bepalender voor de pompprijs dan de prijs van ruwe olie. En hoewel de olieprijs inmiddels weer is teruggezakt naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten of vlak eromheen, want Brent crude kost op dit moment bijvoorbeeld $72 en $63. Maar dat geldt nog niet voor de prijs van benzine en diesel die raffinaderijen aan tankstations verkopen. Ja, die moeten het eerst raffineren en daar gaat het dus voorlopig even niet goed. Maar de huiseconoom Han de Jong heeft het al een paar keer gezegd. En uiteindelijk gaan de prijzen aan de pomp ook bij ons weer gewoon naar beneden.
3: Ja, dus als je kan wachten, wacht nog even met tanken.
0: Ja, dan moet je maar je auto duwen.
3: Ja, precies, een paard kopen. Ja. Dan moeten we naar Venezuela, even buitenland nieuws. Want het dodental door die aardbevingen daar is opgelopen tot ruim 3500. 17.000 gewonden, melden de autoriteiten. En hoeveel mensen er nog vermist zijn, dat wordt niet naar buiten gebracht. Volgens waarnemers zou het kunnen gaan om tienduizenden mensen. Dan weten we vooral dat die regio La Guaira dat die zwaar getroffen is door het natuurgeweld. Daar is ook dat USAR-team actief geweest met die honden. Zij zijn inmiddels weer terug. Doordat veel gebouwen zijn ingestort, zijn ook duizenden mensen dakloos geraakt. En volgens waarnemend president Delcy Rodriguez heeft dat niet tot sociale onrust geleid, maar is er sprake van een diepe maatschappelijke solidariteit. Nou, is misschien toch nog een klein beetje iets moois uit zoveel vreselijke ellende daar. Toch uit de Venezolanen hun frustraties over het handelen van de regering, bijvoorbeeld over het uitblijven van serieuze zoek- en reddingsoperaties en de gebrekkig gebouwde sociale huurwoningen, als je dus überhaupt een woning hebt nu.
0: En dan op het eiland Sicilië in Italië is de Etna opnieuw uitgebarst. En dat zorgt voor grote verstoring van het vliegverkeer. De luchthaven Catania heeft zo'n beetje alle aankomende en vertrekkende vluchten zien geannuleerd worden. En dat duurt nog tot 10 uur vanmorgen. Catania ligt in het oosten van het eiland. Een aantal vluchten wordt nu omgeleid via Palermo, dat ligt in het noorden. Etna is afgelopen weekend actief geworden. En niet een beetje ook, want er kwam afgelopen zondag ineens een aswolk tot 1,5 kilometer hoog uit. Nou ben ik vaak bij de Etna geweest. En dan zag je wel eens een uitbarsting. En dan zag je wat lava metertje of 30 de lucht in gaan en that's it. Maar dit is echt een stevige uitbarsting. Foto's laten zien hoe vulkaan ook lava spuwt en die ook van de flanken afloopt. Is 3300 meter hoog, die berg. Een van de actiefste vulkanen van Europa. En Sicilië kreeg de afgelopen jaren regelmatig te maken met uitbarstingen, waardoor het vliegverkeer werd stilgelegd. En het was al gemeld door seismische diensten. Er zat een uitbarsting aan te komen.
2: Tech update.
0: Dan gaan we naar Joe van Buurik. Joe.
9: Dag Bas.
0: Ja, ik had ingezet op Microsoft, wat heel veel mensen gaat wegsturen bij zijn Xbox-divisie.
9: Gisteren einde dag al.
0: Dat moet een rouwdag zijn geweest voor jou.
9: Nou, het is gewoon een drama voor de gamers, wederom. Het gaat heel slecht met de game-industrie. En ook Microsoft weet niet meer wat ze ermee aan moeten. Maar dat wisten we gisteren einde middag al.
0: Ja, toch, we houden nog steeds van je. Er komt toch nog een groot datacenter in Amsterdam, ondanks het opgelegd moratorium.
9: Ja, nou, dat is nieuws dat letterlijk veel dichterbij komt. Dus laten we daar vooral nu in duiken. Dat is nieuws van vanochtend. vanochtend waar het Parool over schrijft. Ja, eigenlijk zouden ze niet meer komen, die datacenters in Amsterdam. In elk geval tot 2035. Afgelopen winter bleek echter al, er wordt er wel degelijk één gebouwd in opdracht voor Microsoft via een tussenpartij. Vanochtend blijkt dus dat er nog één in aanbouw gaat zijn. Oh. Want de vergunning daarvoor is gisteren gepubliceerd. Schrijft Parool dus, gaat om een toren van 60 meter hoog op bedrijventerrein Amstel 3.
10: Nee.
9: In het verlengde van Amsterdam Zuidoost dus. Van Equinix, Amerikaans bedrijf, die hebben er trouwens al 9 in Amsterdam. Dus er komt er nog eentje bij. En ja, de aanvraag was al gedaan voordat de bouwstop inging. Dat hoorden we afgelopen winter ook. Toen PureTC uit het Verenigd Koninkrijk dat dus deed voor Microsoft. Nou, dat is dus de situatie, ondanks de bouwstop. Sterker, eigenlijk zouden ze 4 torens op die plek bij Amstel 3 willen bouwen, maar het wordt er maar 1. Dat is qua capaciteit nog niet haalbaar. Als ze wel die 4 torens bij elkaar hebben, dan hebben we in 1 klap het grootste datacenter van Amsterdam. Maar daar is het stroomnet niet op berekend.
10: Oh,
9: dus houden
10: dat voorlopig het, ja.
9: Maar ja. Bij 1/4 van de
0: bouw. Oké, maar even daarover gesproken. Hoe zit het met energie en waterverbruik? Want ja, die datacenter die slurpen energie en water om te koelen.
9: Dat klopt, ja. En daar zullen ze altijd tegen inbrengen dat ze hun uiterste best doen omdat ze veel mogelijk tegen gaan. Maar feiten zijn toch, schrijft het Parool, dat ene datacenter wat er dus gaat komen verbruikt bijna net zoveel als alle huishoudens in Amsterdam. 779 miljoen kilowattuur in een jaar. Terwijl over het hele jaar 2024 de Amsterdammers maar 90 miljoen meer kilowattuur verbruikten. Dus nou, dat is niet heel veel meer. Je raadt het al, het hoogspanningsnet van Tennet is al overvol. En ook dat blijft nog 10 jaar zo. Als het eenmaal zover is, gaat Equinix wel zelf een hoogspanningsstation realiseren om daar een beetje op in te spelen. Tot die tijd hebben ze een afspraak met Liander. Dan kunnen ze de helft krijgen van wat ze eigenlijk willen. Maar dat is dan toch voldoende om in ieder geval vast van start te gaan. Water om te koelen, dat is dus gewoon drinkwater. Andere datacenters gebruiken normaal als minder gezuiverd water. Kunnen positief vinden. Ook hier zegt Equinix, ja, we gaan wel zo mogelijk proberen om dat drinkwater om te koelen verbruiksvermogen terug te dringen. Dus ook daar moeten we ze op geloven. En als tegenprestatie gaan ze gratis restwarmte leveren aan woningen en kantoren. Mag de grond rond het datacenter gebruikt worden voor wijkvoorzieningen. Nou, dat is allemaal leuk. Maar het is wel weer een datacenter erbij. Dat vindt niet iedereen leuk. Nee. Zeker niet in Amsterdam. Duurt wel nog even, minimaal 2 jaar voordat het gebouwd wordt. En ze zijn er druk mee, want in Lelystad is Equinix een datacenter aan het gaan ze realiseren dat qua stroomverbruik dubbel zo groot is ten opzichte van Amsterdam 3.
10: Ja, en ik denk dat het allemaal problemen met netcongestie en dat het allemaal niet meer kan.
9: Blijkbaar kan het allemaal wel. Er zijn altijd manieren als je het maar wil. Blijkbaar.
0: En ze gaan hun best doen om te zorgen dat het minder wordt.
9: Ja, maar goed.
0: Ja.
10: En er is blijkbaar heel veel vraag naar alle TikTok-filmpjes die we uitgeserveerd krijgen en dat soort dingen. Want wat gaan ze daar doen in die centra?
9: Kijk, de Equinix is zeg maar een multi-tenant datacenter partij. Dus die verhuren hun capaciteit aan van alles en nog wat. Dat kan inderdaad voor rekenkracht zijn. Dat kan gewoon voor het verwerken van gegevens zijn. Ben en ik zijn er vorig jaar geweest bij het datacenter dat ze nu hebben op Science Park. Rondleiding.
10: Die grote zwarte doos, toch?
9: Die grote zwarte doos. Het is ook wel fascinerend om het een keer te zien, moet ik gewoon eerlijk zeggen. En ja, we spraken ook hun directeur van Nederland, Michiel Eijholt. Die zei ook, ja, we doen echt van alles nog wat om te zorgen dat we energiezuinig doen. Nou, dat zal wel. Maar hij heeft een punt als hij zegt, uiteindelijk wil iedereen inderdaad het ook gebruiken. Ook nu in het bericht van Parool zeggen ze, het zijn vooral ook Amsterdamse bedrijven. Dat betwijfel ik een beetje, die dit gebruiken. Want het zijn ook gewoon internationale kranten. Maar ja, wij zijn een interessant knooppunt, Bas, voor het internet. We hebben goede verbinding, we liggen mooi. Iedereen wil via ons hun TikTok-filmpjes of zakelijke gegevens of wat dan ook laten
0: absoluut. En we hebben drinkwater genoeg en hebben geen netcongestie. Dus het gaat geweldig.
9: Nee, maar die problemen die zijn er gewoon.
0: Ja.
9: Dus het is ook helemaal... Nee, ja, maar dit gebeurt. Ja. En dat daar dan een hoop verontwaardiging over is, dat snap ik heel goed.
0: Ja. Nog even iets anders, want allerlei merken doen hun best om zoveel mogelijk genoemd te worden door AI-chatbots, zoals ChatGPT. Want dat is prettig, hè? Daar moet je je naam in zien te krijgen, maar niet iedereen vindt dat leuk. En nu werken ze bij Reddit aan een oplossing.
9: Ja, want dat is waar die data vandaan komt. Dat weten we eigenlijk al een paar jaar. Hè? Google heeft zelfs al een aantal jaren een deal met Reddit om in Gemini allerlei actuele data te kunnen stoppen. Als jij bijvoorbeeld vraagt welk merk tandenborstel moet ik halen, dan komt dat gewoon bijvoorbeeld van r/AskReddit, waar mensen gevraagd hebben, artsen op Reddit adviseer mij een tandenborstel. Nou, om maar een voorbeeld te noemen. Maar goed, Reddit stelt vast, we zien steeds meer bedrijven die zich inspannen om wel heel erg positief voor het voetlicht te komen. Dus posts die dan of reacties over een bepaald product of platform gaan. Ja. Al dan niet door mensen die betaald zijn om dat te verzorgen. Dat noemen we GEO, Generative Engine Optimization. Maar we kunnen het ook noemen het vergiftigen van een AI-taalmodel. Dat klinkt wat heftig, maar het zou een meer natuurlijk proces moeten zijn. Dat mensen gewoon met elkaar praten over wat goed en minder goed is. Dus heeft Reddit een oplossing bedacht. En je mag 3 keer raden hoe het heet, Bas.
0: Reddit?
9: AI.
0: Oh joh.
9: Automatische systemen om in de gaten te houden wat voor posts en reacties er
0: AI,
9: komen.
0: AI gaat zelfreinigend zijn.
9: AI tegen AI, dit kennen we. Maar goed, ze zeggen wel, in het eerste kwartaal dat we dit gebruik hebben, hebben we 25.000 van dit soort posts per dag onderschept. Die verdacht zijn, die mogelijk dus nadrukkelijk bedoeld zijn om perceptie te sturen. En we kijken naar allerlei signalen vanaf het moment dat een account wordt aangemaakt op Reddit, wat ze eigenlijk komen doen op ons platform. En of het niet puur bedoeld is om een lange arm van de marketingdivisie ergens van te zijn. Ja, ik zie je hoofdschudden, Bas.
0: Ja, nee, ik vind het geweldig.
9: Dit is een heel nieuwe versie van het kat-en-muisspelletje dat voor Google de afgelopen jaren heeft gevoerd, toen het nog Search Engine Optimization heette. SEO is ook nog steeds een ding, maar GEO is het helemaal. En het is dus aan Reddit om te voorkomen dat iedereen positief naar voren komt als je ChatGPT of Gemini vraagt welke tandenborstel of wat dan ook moet ik hebben.
0: Dankjewel, Joe van Buurik.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
10: Ja, wat als je een bank wil beroven? Nou, dat moet je natuurlijk allemaal goed plannen, hoe je dat gaat doen. Of je doet het op een beetje een knullige manier. Een filiaalmanager van Semalgumgo, dat is een bank in Zuid-Korea. Ik heb even zitten kijken, een beetje een soort regiobankachtig Rabobank-ding, coöperatieve bank met allerlei kleine vestigingen. Een medewerker die had op een handige manier misbruik gemaakt van zijn positie, althans dacht hij. Die man die gaf leiding aan een klein kantoortje, had daar 2 collega's, was in zijn eentje verantwoordelijk voor de inhoud van de klant. En begin dit jaar zag hij zijn kans en nam daar zo'n 70 miljoen won aan bankbiljetten mee uit de kluis. En je weet, in dat land, die getallen, dat klinkt altijd heel veel, maar 70.000 won alsnog 40.000 euro. Alleen ja, dat merk je natuurlijk wel in zo'n kluis, want er is een stapeltje briefjes weg. Hoe doe je dat? Nou, wat had deze handige Harry gedaan? Die had de kluis aangevuld met een grote stapel nepbiljetten van 50.000 won per stuk, die hij online had besteld. En dan zou je denken, nou, misschien best slim. Ja. Als je dat goed doet, dan wordt dat pas heel laat of helemaal niet opgemerkt. Alleen het probleem is dat het nepgeld totaal niet lijkt op Koreaanse wons.
0: Oh, dat meen je.
10: Er stonden allemaal blije afbeeldingen van eentjes op en van peren en stripfiguren. Dus daar gewoon hele slechte namen
0: aan was het. Dus niet handig.
10: En toch duurde het nog steeds een paar weken voordat deze iets wat de kinderlijke oplichter tegen de lamp liep. Hij gedroeg zich nogal zenuwachtig. Een andere medewerker die vertrouwde het niet, sloeg alarm. Er werd onderzoek gedaan, groot intern onderzoek. En toen kwam deze knullige wisseltruc aan het licht. De manager heeft de schuld bekend en werd ontslagen. Hij is er goed vanaf gekomen, want de bank heeft besloten om hem niet te vervolgen. Hij heeft het geld terugbetaald en daarmee is de zaak gesloten. Nou, dan komt hij goed weg waarschijnlijk.
0: Baan kwijt, punt.
10: Ja, baan kwijt, inderdaad geld terugbetaald en verder niet meer doen. Maar ja, wel een beetje een knullige manier van zo'n bankoverval, althans bank willen beroven.
0: Ja, maar dan ben je weggekomen met Mickey Mouse geld letterlijk.
10: Ja, exact. Dat is precies het verhaal. Nou, werkt dus niet.
0: De Oekraïnse luchtafweerraketten, die zijn op. Ja, en dus lukt het niet langer om ballistische raketten uit Rusland tegen te houden. En dat betekent schade. Zometeen, correspondent Chris Koelijn uit Kiev.
12: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
15: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
14: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
15: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
16: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
17: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
18: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
18: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
2: Nu in de BNR-app.
10: Nederland kondigt op NAVO-top in Ankara voor meer dan 3 miljard euro aan defensiecontracten aan. AWVN presenteert eigen schraplijst met regels voor ondernemers. En ProRail hervat het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland dat ruim een week stil lag na een brand. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En dan is de grote vraag aan Annemieke Bolsaert van de ANWB. Annemieke, staat het nog ergens vast?
5: Ja, onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je een half uur vertraging. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Amsterdam Sloten 20 minuten op onthoud door een ongeluk. 3 rijstroken zijn hier dicht. Op de A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt Zonzeel 20 minuten op onthoud door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Iets verderop, bij knooppunt de Brechtseplein nog een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A27, Breda richting Utrecht, bij Noorderloos een half uur oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Heerenveen richting Groningen, bij hectometerpaal 168,0. En op de A15, Europoort richting Rotterdam, bij 48,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren, maar sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10 uur vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit die door de wind richting meerdere luchthavens werd geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. Er zijn in Frankrijk 2 mannen opgepakt die worden verdacht van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En België-aanvoerder Youri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van de VS en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelde. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Aziën Rood, de Nikkei op een min van 1,5%. De Hang Seng een minnetje van 0,5%. En de Kospi die gaat 4,6% naar beneden. Olieprijs zien we langzamerhand wat oplopen. Valt Brent Crude op dit moment in de future $72,81. Nadat een aardgastanker in de straat van Hormuz in brand werd geschoten door waarschijnlijk Iraanse raketten. Volgens Bloomberg zou Iran die raketten hebben afgevuurd op meerdere commerciële schepen daar in de zeestraat, waardoor de zorgen over olieaanvoer vanuit de straat van Hormuz opnieuw zijn opgeleid. En in Amerika groeit het verzet tegen de nieuwe importheffingen die president Trump wil invoeren. Een groep van 22 democratische aanklagers noemt die tarieven onwettig, zegt dat ze vooral leiden tot hogere prijzen voor consumenten. En volgens hen gebruikt het Witte Huis de zorg over producten die met dwangarbeid zijn gemaakt als excuus om eerdere importheffingen, door het Hoge Rechtshof geschrapt trouwens, alsnog met een loepje via een geitenpaadje toch nog in te voeren. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitvindingen en in de BNR-app. Ja, de Oekraïense Patriot-raketten die zijn gewoon op. Waardoor de Russen vrij spel hebben met hun ballistische raketten. En daarom roept Zelensky nu in Ankara dat hij heel graag raketten wil. Zometeen correspondent Chris Koelijn.
20: En, hoe ging je leestoets?
21: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
20: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
21: Meld je kind dan voor een proefles op gripoptekst.nl.
20: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
23: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
22: Ja, flexibel ticket, hè?
23: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
22: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: In 14 weken begrijpend leren lezen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
24: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 7 juli 2026, dinsdag. Buiten schijnt de zon, het wordt een lekkere dag vandaag. En we gaan allengs naarmate de week vordert mooier weer zien. Iwan, wat gaan we vandaag doen? Althans, nou... Nou, we beginnen met het eerste half uur.
10: Ja, laten we naar de komende 20 minuten ongeveer. Ja. We gaan praten over de NAVO-top die later vandaag in Ankara gaat beginnen. Vandaag en morgen is die NAVO-top. Eigenlijk begint het vanavond pas. Trump is ook nog niet aanwezig, maar wel onderweg. En ja, Trump is uiteraard ook hier weer de hoofdpersoon. Lukt het de Europese NAVO-landen om Amerikanen een beetje binnenboord te houden? En kan Rutte nog een keer zijn magische trucjes uitvoeren? Bespreken we zometeen met Europa-verslaggever Michal van der Toorn. En een mooie tip van de AWVN, de Werkgeversvereniging Nederland. Zij zijn met een lijst gekomen met allerlei regels die nog geschrapt kunnen worden. We weten, ondernemers die lopen tegen die regeldruk aan. Kabinet probeert al dingen te doen, haalt zijn eigen doelstellingen niet. En bij de AWVN zeggen ze, nou, wij hebben nog wel wat ideetjes. Hoor je zo meteen.
0: Maar we gaan eerst eventjes terug naar die NAVO-top. En die heeft alles te maken met Oekraïne. Want de Oekraïnse luchtafweer, die is op. Oekraïne heeft te weinig Patriot-raketten om nog langer ballistische raketten uit Rusland tegen te houden. En zo zegt Zelensky, het is absurd dat de productie van raketten de vraag niet kan bijhouden. En hij is dus van plan om tijdens die NAVO-top in Ankara vanaf vandaag om ook die top te gebruiken bij zijn geallieerden te vragen: alsjeblieft jongens, stuur meer luchtafweersystemen naar me toe. Een paar weken geleden hadden we het er al over dat die tekorten zouden ontstaan. En toen kon de helft van de Russische ballistische raketten worden tegengehouden. Ja, dat het nu kritiek wordt, dat heeft volgens Oekraïne van het Chris Koelijn alles te maken met een nieuw soort Russische raket.
26: De ballistische raketten, daar ligt het grote probleem. En daar kon Oekraïne al de afgelopen maanden slechts 30-40% van tegenhouden. En dat cijfer is nu gekelderd naar nul. Dus dat was al heel erg slecht. We weten al een aantal maanden dat de voorraad aan Patriot raketten, want die heeft Oekraïne nodig, dat die voorraad heel erg laag ligt. Ja. En nu is die voorraad nul of heel erg, bijna nul.
0: Wat doet dat? Want dit bericht lekt ook door uiteraard bij de gewone Oekraïner op straat. We zien ook de afgelopen dagen en weken zware aanvallen van de Russen. Ook met impact, met veel meer schade dan tevoren. Ook op wooncomplexen, op civiele doelen. Wat doet dat? Want inderdaad, een van de zaken die je in een oorlog probeert te bewerkstelligen is dat de bevolking uiteindelijk door de knieën gaat.
26: Ja, zeker. En dit zorgt voor heel veel angst. Vooral hier in Kiev, waar ik woon. Want heel veel aanvallen in de afgelopen paar maanden, sinds half eind mei, zijn vooral gericht op Kiev. En ja, de schuilkelders zitten hier vol. Mensen weten dat ze dat het vrij schieten is en dat ze niet worden verdedigd. Dus dat zorgt voor heel veel angst. ja, als het gaat om de drones en de kruisraketten, die worden nog wel tegengehouden. Maar mensen weten, ja, zodra die ballistische raketten komen en andere hele snelle raketten van de Russen, dan is het voorbij. En dan kunnen ze op elk moment overal inslaan. En daarom zien we ook steeds die tientallen slachtoffers per aanval. En dat doet heel veel met de bevolking. Dat zorgt echt voor veel angst.
0: Nou, gaat Zelensky inzetten inderdaad op die NAVO-top in Ankara op meer luchtafweersystemen? Maar is die kans groot dat hij daar ook inderdaad weggaat met een berg Patriots onder de arm?
26: Nou ja, die kans is niet heel groot. Ze vinden er misschien nog wel een paar, maar niet veel. Want er is een wereldwijd tekort aan. En dat heeft onder andere te maken met natuurlijk de oorlog in Iran. Ja. En het groot aantal Patriot-raketten wat in het Midden-Oosten is afgevuurd.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Een top en ik denk dat dit keer dus die loyaliteit gaat zijn.
5: Ja, Zelensky die heeft geloof ik ook ontmoeting daar met Trump. Die zal ook wel een mensenlijstje hebben, denk ik zomaar. Hoorden we net het gesprek over.
4: Ja, hoorden we net.
5: Krijgt hij daar wat gedaan?
4: Dat Defense Industry Forum is natuurlijk wel heel belangrijk. Ook de Europese landen die zitten in dat Oekraïne een hele grote speler is op defensiegebied. Dus ik verwacht dat hij daar misschien wel wat deals binnen kan slepen. Maar of hij nou echt gezegend wordt met luchtverdediging vanuit Trump, dat weet ik niet.
5: Ja. Tot slot, Rutte die gaf dus die speech gisteren. Nou, er wordt ook al gesproken over ja, die Amerikanen en die NAVO, zijn dat nog bondgenoten enzovoorts enzovoorts. Wat zei Rutte daarover?
4: Nou, hij kreeg ook nog een vraag, wat ik wel interessant vond, of Amerika de NAVO niet verder uit elkaar speelt door alle boze opmerkingen van bijvoorbeeld ook defensieminister Pete Hegseth. Maar daar wil Rutte natuurlijk absoluut niets van weten.
6: It is, I think, bringing NATO closer together and having a review regularly, I think, is only wise. And the way it will be organized with the Supreme Allied Commander being center stage in a review, the fact that the Americans have declared very clearly that they will do this in close coordination with all allies, I think is absolutely important. And as we have seen previously with the NATO force model, of course these adjustments are different from the review, these are different tracks and different processes, but also there they have done this in close coordination and consultation. So no worries there.
5: No worries, according to the Secretary-General Mark Rutte of NATO.
7: Ja, zeker. En je hoorde Europa-verslaggever Michael van der Toorn. Vanuit Ankara blijft die top volgen, dus je hoort later vandaag ongetwijfeld meer als die top begint. En Trump is nog onderweg, zit in Air Force One en vliegt op dit moment naar Ankara. Ongeluk op de A12 is het niet. Annemieke Bolzart van de ANWB.
8: Klopt, op de A12 richting Den Haag heb je nu 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht naar Amsterdam bij hectometerpaal 34,6. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij 70,6.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
11: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
12: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
9: BNR, blijf scherp.
7: En dan is het 18 minuten over 8. De AWVN komt met ideeën over het terugdringen van de regeldruk. De werkgeversvereniging heeft een lijst opgesteld met regels die wel geschrapt kunnen worden. Een lijst overhandigd aan minister Helene Herbert van Economische Zaken en Thierry Aartsen van Werk en Participatie. En dat is opvallend, want weet je nog, vorige week spraken wij met Helene Herbert, de minister, over het onderwerp. Omdat niet het kabinetsdoel van 500 regels was gehaald, er waren er maar 403 geschrapt.
13: Ik had heel graag willen vertellen dat we dan onze hoge ambitie ook meteen waargemaakt hadden. Dat is niet gelukt, dus je hebt gelijk. Er zit niet helemaal een tevreden minister.
7: Zei minister Helene Herbert van Economische Zaken dus vorige week in de ochtendspits. Maar als die lijst er nou al eerder geweest was, was het doel van 500 regels wel gehaald. En misschien een andere lijst. Zo zegt AWVN, want die hebben een andere lijst. Directeur Lisette van Breugel was bij ons en zegt, ja, een beetje jammer van de timing.
14: Maar goed, dat doet niet af aan het feit dat ik toch wel graag een compliment wil maken aan het kabinet. Want het is toch maar mooi gelukt om een groot aantal regels terug te dringen. Dus ja, ik voel het ook een beetje dat er momentum is. En in dat momentum denk ik dat het heel goed en gelukkig is dat wij nu ook naar buiten zijn gekomen met suggesties voor regeldrukvermindering, of het ontregelen zou je bijna mogen zeggen, voor werkgeversspecifieke regelingen.
7: Want daar gaat het om, hè?
14: Ja.
7: U heeft juist daar naar gekeken. Hoeveel overlap zit er tussen de lijst die mevrouw Herbert nu heeft gepubliceerd en uw eigen lijst?
14: Heel weinig.
7: Weinig?
14: Nauwelijks, ja.
7: Oh, dus je zou veel meer kunnen maken dan die 500.
14: Zeker. En het is niet zozeer alleen het schrappen van regels. Het is soms ook gewoon het eenvoudiger maken van regels.
7: Ja, we weten uit de praktijk dat er ook regels zijn die elkaar tegenwerken. Je moet naar dit loket en dan kom je bij dit loket. Dan wordt er gezegd, moet je dat doen. Als je dat doet, dan kom je weer bij een ander loketje terecht. Dus we gaan maar door, hè?
14: Ja, of regels waarvan in de uitvoering de wetgever vraagt opnieuw zaken aan te leveren die al lang bekend zijn. Ja. Maar ook een regeling als de persoonsgebonden reisbewegingen, waarbij grotere werkgevers

0: iedere reisbeweging van een medewerker in kaart moeten brengen met het gebruikte vervoersmiddel. Of dat nou de trein, de fiets of de autopet is.
1: Precies, dan, ja.
0: En daarvan zou je ook kunnen zeggen, zou het niet veel handiger zijn wanneer werkgevers duidelijk moeten maken wat ze aan CO2-reductie doen. Want werkgevers die onderschrijven de doelen van regels wel.
1: Ja,
0: daar zit het probleem niet.
1: Maar maak het nou efficiënt en gemakkelijk.
0: Maak het inderdaad. Want voor een werkgever van 250 medewerkers komt dit neer op 1,2 miljoen aan kosten per jaar.
1: Alleen maar om in beeld te krijgen met wie met wat rijdt.
0: Nou, dat zijn alle regels dan.
1: Alle regels, okay.
0: Samen.
1: Zo, dat is nog wat.
0: Ja, dus
1: maar
0: dat,
1: toch.
0: Ja. Dat zijn hele grote bedragen.
1: Ja.
0: En je ziet dus ook een groot verschil dat sommige regels die zijn op zich best uitvoerbaar. Hè. Mm-hmm. Bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte is een regel die je gemakkelijk kunt uitvoeren.
1: Ja.
0: Maar die is natuurlijk wel heel kostbaar.
1: Ja.
0: En zo zijn er de regels van het voorbeeld wat we net hadden van de reisbewegingen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is natuurlijk op zich niet een hele dure regeling, maar wel een hele omslachtige administratief belastende regeling.
1: Weinig efficiënte regeling.
0: Ja.
1: U zegt ook in het rapport, er zijn veel regels verbonden met Europese wetgeving, hè, want het grootste deel van wat wij doen is door Europa ingegeven. En dan zou je inderdaad zeggen, je moet in Brussel zijn. Daar moeten we gaan kijken of we de regeldruk niet kunnen verminderen. En daar heeft van der Leyen al van gezegd, dat gaan we doen. Dus moeten we de minister niet gewoon lekker aan het werk laten en denken van nou, ze komt vanzelf in Brussel?
0: Nogmaals, ook daar zijn we natuurlijk blij mee. Want dat zijn geluiden die bijdragen aan dit sentiment. Dus dat is goed. Dat laat onverlet dat bijvoorbeeld een Europese richtlijn met betrekking tot loontransparantie. Hè, nogmaals, werkgevers zijn ook voelen zich heel erg verbonden met het uitgangspunt dat er gelijke beloning is. Maar daar kijken we nu wel heel erg mee in hoe we die uitvoering van die regeling, die Europese regeling in Nederland wel werkbaar houden.
1: Ja.
0: Want die ruimte heb je als natie nog wel.
1: Wat ziet u inderdaad dat ons kabinet dan veel te veel, want dat zeggen we altijd, hè, zijn het beste jongetje van de klas, veel te veel optuigen rond zo'n Europese regel, waardoor het weer inefficiënt wordt?
0: Wij zijn wel erg enthousiast als Nederlandse wetgever.
1: Zij eufemistisch.
0: Ja, nee, daar moet ik eerlijk in zijn. En daarom was het ook gisteren heel goed om in gesprek te gaan met de ministers. Mm-hmm. Om aan de ene kant dus de erkenning en de complimenten te geven voor de stappen die al worden gezet. Maar aan de andere kant ook echt wel te vragen dat bij nieuwe wet en regelgeving we echt kijken naar proportionaliteit, naar uitvoerbaarheid. En wat dat betreft vond ik het ook mooi dat vorige week minister Aartsen een gedragscode rondom sociale veiligheid heeft teruggetrokken, omdat die echt te bewerkelijk werd. Dus nogmaals, ik zit hier wel heel optimistisch.
1: Nou heeft u aan mevrouw Herbert misschien de goede. Komt zelf uit het bedrijfsleven. CFO geweest bij een grote bouwer. U zegt, ik heb gesproken met haar. Wanneer gaan we concreet resultaat zien van wat u nu heeft opgeleverd?
0: Nou, daar hebben we het gisteren natuurlijk ook over gehad. Want we kunnen allemaal heel erg tevreden zijn dat het zo
1: mooi
0: duidelijk
1: rapportje
0: is.
1: Weer maken,
0: dat het zo duidelijk is uitgewerkt. Dus gisteren hebben we ook stilgestaan bij welke regels pakken we wanneer op.
1: Ja.
0: Wanneer kunnen we stappen zetten? Een aantal ligt bijvoorbeeld ook bij gemeentes. Als het gaat om gemeentelijke regelingen die over hetzelfde gaan, maar per gemeente anders zijn. Nou, dat is een route via VNG. Dus we hebben gisteren ook tegen elkaar gezegd, laten we concrete stappen maken en dat ook gaan meten de komende tijd.
1: Mm-hmm.
0: Gaan bijhouden dat we ook naar werkgevers, naar de leden van AWVN kunnen laten weten welke stappen we zetten. En mensen niet misschien ten onrechte nog oude administratieve routes volgen.
1: Ja, en dan gaan we dus uiteindelijk, zo zegt AWVN, van 500 naar 1000 regels binnen een jaar. Als het eventjes mee zit. AWVN-directeur Lisette van Breugel was onze gast.
2: Voor het eerst krijgt een AI-personage de hoofdrol in een speelfilm. Het gaat hier om die Tilly Norwood.
1: Oh,
2: is die digitaal gecreëerde actrice, als je het zo mag noemen, van het Britse AI-bedrijf Particle 6 van de Nederlandse oprichter Eline van der Velde. We hebben het er vorig jaar over gehad toen zij werd aangekondigd, die Tilly Norwood. Of hij, of hen, of het, ik weet niet precies. Het is niet echt. De film heet Misaligned, is nog in ontwikkeling. En die wordt geproduceerd trouwens door datzelfde Particle 6. Dus dat waren vast pittige onderhandelingen om Tilly Norwood in de hoofdrol te krijgen. Volgens de makers wordt het een komisch drama dat zich afspeelt in de Tillyverse.
3: Hebben ze daar benen?
2: Ik weet het niet. Over een wezen dat geen eigen lichaam of verleden heeft? Nou, blijkbaar niet. Maar wel toegang tot alle ervaringen van mensen. En als Tilly dan haar ingebouwde grenzen loslaat, ontwikkelt ze steeds meer menselijke eigenschappen. En dat vormt de kern van het verhaal. Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk. Particle 6 zegt dat de film niet alleen met AI wordt gemaakt. Maar regisseurs, schrijvers en editors die werken wel samen met AI-specialisten. En die van der Velde noemt het een hybride productie. Volgens haar kan AI alleen goede films opleveren als er ook veel menselijk vakmanschap aan te pas komt. Nou, de aankondiging zal opnieuw de discussie laten opwaaien over AI in de filmwereld. Tilly Norwood zorgde vorig jaar voor veel kritiek, onder andere bij acteursvakbond SAG-AFTRA.
3: SAG-AFTRA has blasted the studio for what they say is using stolen performances to put actors out of work. They say it's jeopardizing people's livelihoods. It's devaluing the artistry of being human.
2: Ja, en ook allerlei bekende acteurs die spraken zich eerder uit tegen AI in acteerrollen, zijn uiteraard ook bang om hun eigen baan deels kwijt te raken. Anderen in de sector die omarmen AI trouwens weer. Maar Van der Velde, die vindt die kritiek onzin.
4: How is this not taking work away from professional actors?
5: Because we would never be making a feature film. So we would never have been casting with real actors for it at all. We're only having this opportunity because of AI.
2: Ja, dus zij zegt, zonder AI hadden we deze film niet gemaakt. En zonder AI was die baan er dus ook niet geweest. Dus wij halen helemaal geen baan weg eigenlijk. Nou, oké. Wanneer Misaligned uitkomt, is nog niet bekend. En wie er naar gaat kijken en wie het gaat distribueren in onze bioscopen, ook niet.
1: Meer dan de helft van ons Nederlanders vindt dat erfenissen zwaarder mogen worden belast als ze groter zijn. Dus progressieve belasting op een erfenis, blijkt uit onderzoek van het CPB. Is dat wel een goed plan? Gaan we zo bespreken.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
11: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
13: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
14: of over de grootste beursgang aller tijden.
13: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
14: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
13: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
16: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk, mede door wegwerkzaamheden en ongelukken. Je hebt vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 35 minuten vertraging. Dan de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Amsterdam Sloot is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een half uur. Op de A12, Utrecht richting Den Haag, ging het mis bij Bleiswijk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein 50 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A13, Den Haag richting Rotterdam, bij hectometerpaal 6,8. En op de A27, Utrecht naar Almere, bij 115,0.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
21: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren, maar sinds 5:00 vanmorgen rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10:00 vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit die door de wind richting meerdere luchthavens werd geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. Er zijn in Frankrijk twee mannen opgepakt die worden verdacht van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En België-aanvoerder Youri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van de VS en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelde. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, dan meer dan de helft vindt dat de erfenis zwaarder moet worden belast dan nu het geval is. De helft van onze Nederlanders, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Maar is dat wel een goed idee? Gaan we zo bespreken.
22: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
23: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
24: 52 min 40.
25: 12 natuurlijk.
24: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
24: In 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: En zo wordt het alweer 8:55. Het is dinsdag 7 juli. Iwan, we hebben een lekker druk programma. En eindigen uiteraard, want het is dinsdag 8:50... met onze eigen Factory Roof ook Leeman.
2: Zeker, en die gaat Tesla onder de loep nemen zometeen met een stelling en kijken wat ervan klopt. We praten zometeen nog over Marine Le Pen. Die hoort vandaag of zij mee mag doen komend jaar met de Franse presidentsverkiezingen. Hoger beroep in haar fraudezaak is dat. En we hebben zometeen een blik op de aankomende beursdag met, het is dinsdag dus, Jos Versteeg van Insinger Gillissen.
1: Maar we gaan eerst naar de erfbelasting. Nou, dat is de meest gehate belasting van Nederland. Zo luidt dat het verhaal bevat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het echt prima als erfenissen progressief worden belast. Dus naarmate je meer erft nalaat, moet ik zeggen. Gaan je opvolgers, de erfopvolgers, gaan meer belasting betalen. Céline van Essen is programmaleider belasting bij het CPB en zegt dat Nederlanders wel verschillend denken over de erfbelasting, maar dat er dus groot draagvlak is voor zwaarder belasten. Dus
0: aan de ene kant heb je een kleine groep die pleit voor afschaffing, dat is een groep van zo'n 12%. Maar daartegenover staat juist dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan nu. En inderdaad, over de hele linie zie je dat er vrij breed draagvlak is voor die progressiviteit. Dus inderdaad, grote erfenissen zouden zwaarder mogen worden belast dan kleine.
1: Nou is de grote vraag, is dat allemaal wel een goed idee? Want dit blijkt wel uit onderzoek van het Centraal Planbureau, maar kan je er ook wat mee? Dat gaan we bespreken met Peter Kavelaars, emeritus hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus School of Economics. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nou, is dit een goed plan? Behoort u tot die meerderheid en voorstander van zwaarder belasten?
3: De erfbelasting is inderdaad niet heel erg hoog. Dus vanuit dat perspectief zou je inderdaad kunnen zeggen dat er best wel wat bij kan. En je zou ook kunnen zeggen, ja, eigenlijk is als je een erfenis krijgt, dat is een soort inkomen, tijd eenmalig. Mm-hmm. En als je het dan bijvoorbeeld vergelijkt met de inkomstenbelasting, tarieven, dan zit daar natuurlijk een enorm verschil in. Want als we het even, de meest gebruikelijke erfenissen gaan natuurlijk van ouders naar kinderen.
1: Ja.
3: Ja, en dan zie je dat het tarief bij een lage erfenis 10% is. En als het dan wat hoger is, en dan zit je ongeveer boven de 1,5 ton, dan is het 20%. Ja. Terwijl de inkomstenbelasting natuurlijk oploopt tot 50%. Ja. Dus vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen, er kan inderdaad wel wat bij. En dat zou niet onredelijk zijn. Maar of het veel zoden aan de rijk zit, is vers 2.
1: Nou, dat wil ik even vragen, inderdaad. Want dan gaan we dus de hogere erfenissen hoger belasten. Je moet het ook nog bekijken, wat we nu ook hebben, een systeem waarbij je naarmate je dichter bij de erf later staat, minder gaat betalen, hè, want dat is gewoon het effect. Ja. Maar er zit ook al progressiviteit in dat systeem. En u zegt, of het zoveel oplost, want het is meer voor de bühne, begrijp ik?
3: Ja, dat denk ik wel, omdat de erfbelasting en samen met de schenkbelasting dan, hè, die leveren op jaarbasis iets van 3,7 miljard op. Hè. Ja. Je moet die wel samen zien. En als je nou de totale belastingopbrengst en premieopbrengst in Nederland bekijkt, dan hebben we het over 450 miljard. Dus je kunt natuurlijk niet een schenk- en erfbelasting van ruim 3,5 miljard verdrie- of viervoudigen. Nee. Dat is echt ondenkbaar. Maar er zou natuurlijk wel wat bij kunnen. Maar dat betekent dat je eigenlijk alleen maar aan hele kleine tariefwijzigingen kunt denken. Het laagste tarief bij ouders-kinderen, dat is natuurlijk toch de meest voorkomende schenking en vererving, die is 10%. Nou, dat is natuurlijk niet zoveel. Dus dan zou je best kunnen zeggen, verdubbel dat. Dan is het 20%. Je krijgt het geld gratis als kind. Wat is het punt? Maar die erfbelasting zelf, dat schiet dus niet zo heel erg veel op qua opbrengst. En zet dus ook niet zo heel veel zoden aan de dijk.
1: Nee.
3: En in de kader van de discussie die we de afgelopen jaren hebben, van belasten vermogenden zwaarder, zet het ook niet zoveel zoden aan de dijk. Want dan moet je eigenlijk veel meer kijken naar andere regelingen die we hebben, die juist die echte vermogenden relatief laag belasten. Dat zijn meestal de ondernemersvermogens.
1: Ja, het punt is wel dat de meerderheid van de mensen zegt nu van, haal het maar bij die rijken. Dat is, en dan uiteindelijk komen we er niet zo gek veel verder. Er is toch wel in het publiek debat ook veel weerstand altijd geweest, heb ik het idee, tegen die erfbelasting. Omdat er ook gezegd wordt, na je dood word je dan nog een keer gepakt door de fiscus.
3: Ja, zeker. Ja, dat is de gedachte. Je wordt twee keer belast. Eerst is het inkomen natuurlijk een keer belast bij degene die het verdiend heeft, om het zo maar te zeggen. En dan vervolgens wordt het toch een keer belast bij degene die het verkrijgt. Maar dat is vanuit fiscaal perspectief echt onjuist. Mm-hmm. Want de ene is natuurlijk gewoon degene die het inkomen verdiend heeft.
1: Ja.
3: En de ander is een andere persoon die het verkrijgt. En ik geef wel maar het voorbeeld. Als je betaalt zelf natuurlijk gewoon sowieso dubbele belasting. Als je inkomen hebt, wordt het eerst belast met inkomstenbelasting. En dan ga je naar de winkel en dan betaal je 21% btw. Dat zit in het hele systeem. Dus dat is geen argument.
1: Ja.
3: Maar waarom ik denk dat nu heel veel mensen overigens wel voor zo'n verhoging van de erf- en schenkbelasting zijn, is dat het gros van de mensen natuurlijk niet mee te maken heeft.
1: Exact. Die denken van, het komt niet om mijn schouders.
3: Makkelijk praten dan anderen. Meer moeten betalen.
1: Ja, nee, dat is altijd makkelijk, ja.
3: En daar zit het een belangrijk punt in.
1: En als je dan kijkt naar de opbrengst, inderdaad, dat valt dan nog wel mee. Je kan het op een andere manier, kan je beter de staatskas spekken. Inderdaad, de echte superrijken met grote vermogens, die zou je hoger moeten belasten dus.
3: Nou, je zou wel kunnen zeggen, als het vermogen echt wat hoger is, sowieso dat je wat meer belast. Hè, want nu ligt de grens tussen 10% en 20% bij ouders kinderen op ongeveer 1,5 ton.
1: Ja.
3: Je zou best kunnen zeggen, daar ga ik nog een schijfje bovenop maken. bij een bedrag van, ik noem maar wat, van een miljoen of van 5 ton. En zegt, daar maak ik dan 30% of 40% van. Mm. Daar is natuurlijk, laat ik zeggen, best wel wat voor te zeggen, ook gelet op de inkomstenbelasting. Dus dat zou één richting kunnen zijn.
1: Ja.
3: En misschien een tweede richting, een kleine verhoging van de percentages. Daar is ook wel wat voor te zeggen. Mm. Maar een belangrijk punt is, vind ik wel, en dat wordt eigenlijk zeker bij fiscalisten breed gedragen, is dat als ondernemingsvermogen vererft, dat bijna niet belast is. Hè. Dat is de beroemde of de beruchte bedrijfsopvolgingsregeling.
1: Ja, de borg.
3: Dan hebben we het over echt in de regel een hele grote bedrag. En als je die bedrag bijna onbelast laat, terwijl als zo'n bedrag hetzelfde bedrag belast wordt, omdat dat gewoon belegd vermogen is in aandelen, gewone aandelen, dan betaal je wel de volle MEP.
1: Ja.
3: En dat verschil is natuurlijk te groot. Dus ik zou zelf zeggen,
1: als je halen.
3: Prioriteit wil leggen, leg hem daar, ja.
1: Duidelijk, dank. Peter Kavelaars, emeritus hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus School of Economics.
20: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: En dan hoort Marine Le Pen vandaag of ze mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ze is in hoger beroep vanwege die uitspraak in die corruptiezaak. En Le Pen werd daar eerder voor veroordeeld. Gesjoemel met Europees geld en daarom mag ze niet meedoen aan die verkiezingen. 5 jaar mag ze geen publiek ambt op die manieren vervullen. En vandaag wordt duidelijk of die uitspraak blijft staan. En hoewel het nog alle kanten op kan gaan, is de kans dat de uitspraak onverantwoord blijft best groot, zegt onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
4: Over het algemeen wordt aangenomen dat de uitspraak blijft staan, dat ze schuldig wordt bevonden, en een gevangenisstraf krijgt, een boete, en dus per direct onverkiesbaar wordt. Mm-hmm. Heel kleine kans dat ze onschuldig wordt bevonden, want dat is eigenlijk is die schuld wel bewezen. Maar er zijn zoveel schandalen geweest rondom het functioneren van de Franse justitie de afgelopen tijd. Dat de rechter misschien wel gevoelig is voor het argument dat ze niet op de stoel van de kiezer moet gaan zitten. Dat het toch anders loopt, dat ze die onverkiesbaarheid bijvoorbeeld opschort.
2: Ja, oké, dus het kan eigenlijk nog alle kanten op. Is dit nou iets, deze hele kwestie, dat pijn doet bij die partij ook, bij RN? Of valt dat eigenlijk wel mee, ook electoraal gezien?
4: Nou ja, electoraal gezien, zowel Le Pen als Bardella zijn heel erg populair, halen ongeveer een derde van de stemmen. Als er nu presidentsverkiezingen zouden zijn. Maar Bardella is wel echt een paar procentpunten sterker dan Le Pen nog. Mm-hmm. Ze streven allebei ook een beetje een andere agenda na. Hè. Bardella is veel liberaler, wordt heel veel met ondernemers gezien, heeft enorm genetwerkt en hij neemt het echt voor ze op, wil minder belastingen op ondernemingen, minder bureaucratie. Terwijl Le Pen socialer is. Ze neemt het meer op voor het volk, heeft het over koopkracht, wil een sterke staat. Wil dat werknemers beter beschermd worden, bijvoorbeeld. Ja. Als je kijkt naar de stemgedrag dan in de Assemblée Nationale, want daar heeft ze nog steeds een zetel, dan zie je dat vooral praten is wel. Want ze heeft bijvoorbeeld tegen de verhoging van die minimumloon gestemd. Mm-hmm. Kortom, Bardella en Le Pen hebben echt wel andere accenten in hun agenda. Maar daar hebben ze het niet graag over, want de partij wil natuurlijk niet de een of de andere kant op. Over migratie en veiligheid, toch wel dat kernpunten van de partij, van het Rassemblement National, daar denken ze wel hetzelfde over.
2: Ja, maar zal dus eigenlijk bepalen wie de kar gaat trekken, wie die presidentskandidaat wordt, welke partij er, welke RN er eigenlijk mee gaat doen?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, kijk, het wordt een van die twee. En welke van die twee het wordt, dat zal waarschijnlijk wel vandaag bekend worden, ja.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het voor andere partijen in Frankrijk die mee gaan doen aan die verkiezingen, dat het ook nogal uitmaakt of het Le Pen of Bardella wordt. Dat je ook daar misschien meerdere scenario's moet maken met hoe gaan we dat aanpakken.
4: Ja, absoluut. Ja, Frankrijk heeft natuurlijk een systeem in twee rondes. Hè. Die eerste ronde, daar mag iedereen aan meedoen. En de kandidaat die dan de grootste is geworden, die gaat dan door naar de tweede ronde. En daar doen er dus maar twee aan mee. Het is dus heel erg dringen op dit moment wie het gaat opnemen eigenlijk tegen het Rassemblement National. Ja. Als Le Pen kandidaat wordt, dan gaat extreem links het moeilijk krijgen. Want dat klinkt heel raar, maar ze concurreren elkaar eigenlijk op veel sociale punten. Ja. En veel ontevredenheid en zo. Als Bardella kandidaat wordt, dan krijgt het midden het juist heel erg moeilijk. Hè. Dat heeft toch ook een liberale agenda. Nou, daar zit hij heel erg op. En dan zul je dus ook gaan zien dat het debat veel meer over migratie zal gaan. Omdat hij daar scherper is, toch wel een beetje scherper op is dan Marine Le Pen. Ja. En het is alles wat ze over hebben, want dat liberale aspect, dat zit ook heel erg in die middenpartijen. Ja. En daar gaat Bardella dan al op. Dus er wordt vandaag een heleboel besloten.
2: Ja. Vindt de gemiddelde inwoner van Frankrijk hier nog wat van? In de zin van schandalig die hele fraudezaak, of juist schandalig dat de rechter op de stoel van de politicus gaat zitten? Of ondergaan die Fransen het vrij gelaten allemaal?
4: Nee, de Fransen zijn inmiddels wel enigszins gelaten over hun eigen politiek. Maar dat punt dat de rechter op de stoel van de kiezer ging zitten, dat is wel iets wat eigenlijk ook door alle partijen werd aangenomen van jeetje, daar moeten we het wel even over hebben, want kan dat zomaar? Dat was echt wel een debat. Het schijnt dat de rechters intern daar ook nog steeds over debatteren. Uiteindelijk, kijk, dat Marine Le Pen de fout in ging, is in principe bewezen. Daar zijn de Fransen niet zo van onder de indruk dat politici goed voor zichzelf zorgen. Dat is heel gebruikelijk in Frankrijk. En bovendien is het Europees geld dat ze heeft verduisterd. Dat is wat minder erg dan Frans geld. Dat de rechter haar wil uitschakelen, dat is natuurlijk een fantastische troefkaart. Dat kan het RN, welke kandidaat het ook wordt, kan het prima gebruiken in de campagnes. Als ze zich niet kandidaat mag stellen, dan kan RN zeggen, ze proberen ons eronder te krijgen, maar het lukt ze niet, victorie.
2: Zij Frankrijk-correspondent Eva Rammelow.
1: Ja, dan gaan we naar Annemieke Boshart van de AWB. Annemieke, nog steeds drukte door wegwerkzaamheden, hè? Dat kennen we inmiddels.
5: Klopt inderdaad. En dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg heb je nu 40 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A27. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12, Duitse grens richting Arnhem bij hectometerpaal 144,3. En de A15, Europoort naar Rotterdam bij 48,7.
20: Blik op de beurs.
1: Ja, nog een kwartiertje open de beurzen. En dus kijken we vooruit met een van onze analisten. En het is op dinsdag bijna altijd Jos Versteeg, analist van Inzinger Gielissen. Jos, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Bas.
1: Ja, nou, eerst de future, wat zegt die?
6: Die zegt dat we iets lager gaan openen. Die staat op min 0,3%.
1: Ja, en ik neem aan dat de techfondsen daar een klopje krijgen. Want ja, we zien beleggers ook na die prachtige cijfers van Samsung in Azië gewoon winst nemen, hè?
6: Ja, nou dat heeft eigenlijk vooral te maken met dat er enorm gegokt wordt met hefbomen op met ETF's op die twee grote Koreaanse geheugenproducenten, SK Hynix en Samsung Electronics. En dat zijn hefbomen van 3 keer. Dus als je dus 100 aandelen koopt, dan krijg je een resultaat van 300 aandelen. Ja. En dat gaat naar boven, is dat leuk, maar naar beneden gaat dat heel erg hard. Ja. En kan je heel snel je geld kwijtraken, omdat die ETF's ook elke dag weer opnieuw hergeschikt worden. Ja. Dus dat is buitengewoon riskant. En dat is denk ik wel de oorzaak dat die koersen zo fluctueren. Want Samsung ging 10% naar beneden op het resultaat. Ik moet zeggen, het was natuurlijk krankzinnig en 19 keer het resultaat van vorig jaar. Ja. Dus die Koreanen die zitten goed. Want SK Hynix en Samsung die hebben samen 2/3 van die geheugenmarkt in handen. Ja, en er is enorm veel vraag naar geheugen. Je kunt dat niet zomaar ergens vandaan halen. Maar als je het nieuw wil hebben, als je nog meer geheugen wil hebben, moet je een nieuwe fabriek bouwen. En dat kost 3-4 jaar. Dus die prijzen die gaan fors omhoog en de winsten die zitten, de operationele marges zitten tussen de 75 en de 80%. Ja. Dus dat is puur de winst wat die gasten maken. Dus dat gaat lekker.
1: Ja, ongelooflijk. Maar inderdaad, eventjes als iedereen denkt, het gaat zo lekker, nou even eruit. Dan zien we door die leverage zien we het naar beneden knallen.
6: Dan gaat het extra hard. Ja.
1: Betekent dat we vandaag ook de techfondsen op het Damrak in de gaten moeten houden extra, Jos?
6: Ja, ik denk het ook, maar ik denk dat de reactie niet echt heel groot is. Kijk, die cijfers van Samsung, dat zijn een paar regeltjes. En dan geven ze een indruk, het is eigenlijk een guidance van wat het resultaat dit kwartaal zal zijn. Ze zeggen helemaal niks over investeringen of andere zaken. Dus, de markt, er wordt al steeds gezegd die markt voor chips, die is nog kerngezond. Er is een tekort tot ver in 2027. Nou, dat had Micron een tijdje geleden uitgebreid ook al uitgelegd. Ja. Dus daar is niks bijzonders in. Er is eigenlijk gewoon, het gaat daar gewoon nog steeds heel erg goed. Alleen, men schrikt een beetje van die koersstijgingen. Samsung is ook in het afgelopen kwartaal min of meer verdubbeld. Ja. Dus als je kijkt naar de waarderingen, dan staat het op 6,5 keer de winst voor dit jaar. En er is in Bloomberg geen bedrijf te vinden wat het niet op kopen heeft staan.
1: Nee, precies. Toch, eventjes andere dingen. Macro, wat moeten we daar nog in de gaten houden?
6: Ja, niet echt heel veel, maar ik zou eventjes kijken naar de Fed, New York Fed inflatieverwachtingen van juni.
1: Ja.
6: We zagen dat die in februari waren gedaald tot maar 3%. En daarna, door die hogere olieprijs, zijn ze opgelopen naar 3,6% in april. Mei was weer ietsjes lager, 3,5%. Dus kijken of die daling nog verder doorzit, dat is wel interessant.
1: We gaan het zien. Dankjewel, Jos Versteeg, analist bij Insinger Giedissen.
20: Fact-goeroes.
1: Ja, dan is het echt op 12 seconden na precies 9:10. En dus is Frank Leeman in de studio. Frank, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
1: Tesla heeft 2 weken geleden voor oudere auto's de lichtere versie van FSF, Full Self-Driving Supervised, uitgebracht. Systeem wat door Nederland als eerste door onze RDW goedgekeurd. Dit heet V14 Lite. En onlangs zag je meteen de vraag opduiken: moet die nieuwe softwareversie eerst opnieuw weer worden goedgekeurd door de RDW?
7: Ja, moet die dan worden goedgekeurd? Is dat al in gang?
1: Ja, ja.
7: Gaat dat weer 18 maanden duren? Nou, dat zijn een beetje het soort vragen die je online ziet. En dan veel speculatie erbij en experts die ook iets zeggen. En dan heel even vooraf op het technische verhaal. Dus die Tesla's, die hebben een aparte computer,
1: ja,
7: die alle rijtaken uitvoert, waaronder dus het FSD. Nou, Tesla's van ongeveer voor het jaar 2023 hebben hardware 3. Nieuwere auto's hebben hardware 4, zoals het dan heet. Dus een krachtiger computer met wat meer geheugen, betere camera's en een camera die de bestuurder in de gaten houdt. Uh-huh. Dus Tesla heeft daarom een lichtere versie ontwikkeld die minder rekenkracht nodig heeft en dus op hardware 3 kan draaien. Die heet dus naar het versie 14 Lite.
1: Ja.
7: En ik wil dus ook weten, ja, is het dan juridisch gewoon een software-update?
1: Uh-huh.
7: Dat heet immers nog steeds versie 14.
1: Ja.
7: Of is het dan eigenlijk weer een nieuw systeem waarvoor dus opnieuw gekeken moet worden door het RDW? En ik heb daar uitgebreid met de RDW over gesproken, maar er was niemand beschikbaar om een interview op te nemen, dus ik ga hun uitleg zo goed mogelijk proberen samen te vatten.
1: Nou, allereerst moet de RDW van vooraf beginnen, he, opnieuw alles gaan testen en goedkeuren voor die V14 Lite.
7: Nou, dit is eigenlijk een beetje een stapje voor, want zover bij het RDW bekend is, is er voor een ander software systeem dan waarvoor de typegoedkeuring is afgegeven, geen officiële aanvraag ingediend door Tesla op dit moment. Dus of Tesla meent dat de nieuwe software niet raakt aan wat er al goedgekeurd is, of ze hebben het in een ander EU-land aangevraagd, kan ook nog, of er is überhaupt gewoon nog niks aangevraagd. Dus ja, momenteel gebeurt er bij het RDW in ieder geval niets in relatie tot V14 Lite, zoals het ding heet.
1: Maar even voor het proces, hoe werkt dat normaal? Hè? Kijkt de RDW gewoon, als die wordt aangeboden, naar elke software-update?
7: Niet echt, en dat is misschien ook wel een beetje de grootste misvatting online. Er bestaan dus Europese regels voor software-updates, en daarbij hoeft niet elke nieuwe versie automatisch opnieuw door een volledig goedkeuringstraject, gelukkig, zou ik zeggen. De eerste vraag is altijd: verandert deze update iets aan functies die onderdeel zijn van de type goedkeuring? En pas als dat zo is, komt bijvoorbeeld de RDW in beeld. Ja, en dan is soms een beoordeling op papier voldoende, of soms zijn aanvullende testen of uitbreiding van die type goedkeuring nodig.
1: Nou, kan ik me voorstellen dat de grens ergens ligt tussen een kaartupdate of een nieuw icoontje in het scherm. Dat is niet interessant en dat neem je dan gewoon mee. Maar als het echt over vitale functies gaat waarbij veiligheid in aanmerking wordt genomen, dan wordt het toch een ander verhaal, of niet?
7: Ander verhaal, ja. En ik kan me voorstellen dat software ook natuurlijk zich sneller beweegt dan de wet soms beweegt. En het gaat hier dan gelukkig niet om versienummers, dus niet om versie 14 of 14.3 of .1.
1: Nee, nee.
7: En ook niet om hoe fantastisch Tesla's dat dan presenteert in de pers, in de release notes.
1: Maar wat doet dit met rijden?
7: Precies, verandert er iets aan gedrag of functie? Doet hij nog steeds hetzelfde soort manoeuvres op dezelfde soort wegen? Blijft de veiligheidsmarge hetzelfde als afstand, timing, botsingsrisico? Hoe betrokken houden ze de bestuurder binnen een bepaalde bandbreedte? Nou, dat zijn eigenlijk dan dingen die zo'n herbekijken triggert.
1: Ja, ja. Maar wie bepaalt dat nou eigenlijk? Is het de fabrikant die zegt, het is een klein updateje, of zegt de RDW, nee, we kijken zelf naar of dit bepaalde functies zijn die rijfuncties in zich hebben.
7: Ja, en nou, normaal gesproken maakt de fabrikant die eerste beoordeling.
1: Oh, dat is handig.
7: Ja, fabrikanten zijn verplicht wat dat betreft een uitgebreid systeem te hebben waarmee ze iedere software-update klassificeren. SUMS heet dat, en er zijn ook nog ISO-standaarden voor. We hebben natuurlijk weer een Europees ding, de UNECE. Nou, dat is een soort boekhouding die ook geaudit moet kunnen worden, en denkt een fabrikant, in dit geval dus Tesla, dat een update de type goedkeuring goedkeuring raakt, dan moeten ze die voorleggen bij ons aan het RDW. Ja. Denken ze van niet, dan mogen ze die in principe uitrollen. Het RDW controleert vervolgens of die afweging klopt, ook volgens hun. Mm-hmm. Kan achteraf ook weer ingrijpen als ze denken het is verkeerd ingeschat.
1: Ja.
7: Klinkt toch een beetje als studenten hun eigen huiswerk mogen nakijken.
1: Ja. Maar bij twijfel ook, dan neemt het leraar alsnog het spul mee naar huis.
7: Ja, die kijkt toch nog even met zijn rode pen. En maar bij de FSD Supervised heeft RDW extra eisen gesteld die zeggen wij willen alle software-updates die de goedkeuring raken vooraf zien. Dus daar is het toezicht strenger dan normaal.
1: Maar dan komt de grote vraag, is versie 14 Lite nou een update of een nieuwe versie?
7: Ja, daar kan je dus normaal gesproken over discussiëren. En ik weet het eigenlijk niet. En in eerste instantie is het eigenlijk een Tesla, dus om er wat van te vinden. Maar hier raakt het de bestuurdersmonitoringssystemen.
1: Juist.
7: Die zijn er niet in de vorm van een camera bij hardware 3 voertuigen. Dus ja, ik verwacht, maar goed, we gaan hier natuurlijk op de feiten, maar toch, ik verwacht dat RDW hier wel iets van gaat willen vinden. Want ja, die bestuurder wordt natuurlijk anders in de gaten gehouden. Is het dan nu voldoende als die zijn handen aan het stuur houdt of zo? Maar daar wil het RDW nog geen uitspraak over doen.
1: Ja, het is interessant natuurlijk inderdaad dat je hier kijkt naar een systeem op een oudere auto. Hè? Dat is
7: het systeem op een oudere auto. Ja. En ik vind het ook bij die software dingen, als zij iets veranderen aan de AI, waardoor die misschien een milliseconde sneller rekent, of misschien, maar in het gedrag merk je het niet zo.
1: Nee, dan is het arbitrair. Ja, zeker. Kortom, wat kunnen we zeggen?
7: Nou, kortom, we kunnen eigenlijk alleen zeggen, het versienummer zegt niets.
1: Nee.
7: Het gaat juridisch of zo alleen om of het rijgedrag binnen de goedgekeurde rijkwijde blijft. En normaal gesproken bepaalt de fabrikant dat zelf met een RDW als achterwacht. Maar voor FSD Supervised heeft RDW zich strenger opgesteld en willen ze alles vooraf zien. Maar ja, over versie 14 Lite op hardware 3, dus zonder een driver monitoring system, ja, wil het RDW zelf nog geen uitspraak doen. Anders dan dat ze dus nog geen aanvraag hebben gekregen. Dus als je rondrijdt in een hardware 3 voertuig van Tesla, ik zou mijn adem geloof ik toch nog niet inhouden, eerlijk gezegd.
1: Nou wel, want dat kan gewoon. Dat het bestuurdersmonitoring systeem ziet het niet.
7: Is er niet? Nee,
1: dat is er niet. Dus je kan gewoon je adem in de
7: ogen dicht doen inderdaad. Ja,
1: zeker wel, dankjewel. Frank Leeman, onze fact guru, elke dinsdag om 8:50. Nederland heeft met een speciaal fonds 34 wetenschappers uit het buitenland aangetrokken. Het grootste deel daarvan, bijna 30, komt uit de States. Meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En dus spreken we zo de minister, Rianne Letschert.
20: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
9: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
8: Obli. Meer rust, meer rendement.
10: Thomas van Zijl.
11: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de eerste helft van het recordjaar 2026. En een gesprek met Erik Aaftink, topman van mobiliteits- en energiebedrijf NVM. Ik vraag hem waarom het familiebedrijf in Nederland vol inzet op onbemande tankstations. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
12: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
26: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
14: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
27: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
28: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
29: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.
13: de crypto-exchange van Nederland.
15: Nu in de BNR-app.
2: Meer dan de helft van de Nederlanders wil een hogere erfbelasting, meldt het Centraal Planbureau. Zelensky smeekt NAVO in Ankara om meer luchtafweer. Oekraïne is nu weerloos tegen ballistische aanvallen. En de AWVN, de werkgevers, komen met een eigen schraplijst voor regels voor ondernemers. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
1: En dat brengt ons bij de AWB. En daar zit Annemieke Bossaert. Annemieke, zijn de files al een beetje aan het oplossen?
16: Klopt, het drukste moment van de spits ligt achter ons. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken nu de meeste vertraging. Onder andere op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. Je moet hier de linkerrijstrook missen. Dan de A4, Den Haag richting Amsterdam. Is bij Amsterdam Sloten een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat zorgt voor 40 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht ging het mis bij de Meern. Hierdoor heb je 20 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 39,7. En op de A4 Rotterdam richting Antwerpen bij 237,1.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland.

0: Dus we hebben die luxe niet meer om op die manier China te bejegenen tijdens een handelsmissie. Ja. Dat konden we misschien vroeger wel. Vroeger waren we wel wat assertiever zijn door allerlei randzaken in handelsmissies te fietsen en te zeggen hoe landen zich moesten gedragen, ook qua interne politiek. En dat werd dan een beetje schoorvoetend geaccepteerd. Maar de machtsverhoudingen zijn nu wel wat verschoven. Dus we moeten nu ook pragmatischer en zakelijk hier naar kijken. Want als je uiteindelijk de zakelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven verdedigt, en je gaat allerlei gevoelige politieke kwesties er doorheen fietsen, dan verdedig je die zakelijke belangen niet effectief.
1: Ja, maar Nederland heeft toch wel de traditie om daarin koopman en dominee te combineren. Het is misschien een beetje een formaliteit soms mensenrechten, maar het moet wel even besproken worden. Maar daarvan zegt u dus, doe maar niet, laat maar zitten.
0: Ja, nou, daar is een platform voor. En dat is gewoon de diplomatie. Daar hebben we minister Berendsen voor, van Buitenlandse Zaken. En die kan dat bespreekbaar maken. Kijk, uiteindelijk zijn we nu naar een wereld aan het gaan wat ook gewoon transactioneler wordt. We moeten onze zakelijke. We hebben niet eens over alleen over ASML, maar bijvoorbeeld ook over de varkensvleessector, waar nu heel veel heffingen op zijn geplaatst door de Chinezen. Ja, het liefst wil je dat zoveel mogelijk wederkerig maken ten opzichte van de zakelijke belangen in China. Ja, en als je dan over allerlei randzaken begint, over mensenrechten, over interne politiek, ja, daar schiet je dan jezelf eigenlijk alleen maar mee in de voet. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld de mensenrechtssituatie in China, dat is dan een broedervolk van bijvoorbeeld de Turken. Nou, Erdogan, de president van Turkije, was vorig jaar nog op bezoek bij China, ging op de foto met Xi Jinping, had het vooral over de economische relaties en liet eigenlijk ook die hele kwestie die voor met name de Turken zo gevoelig ligt, ja, die lieten zij ook eigenlijk even voor wat het was. Puur omdat je er bent om zakelijke belangen te verdedigen. En niet met een missie om bijvoorbeeld mensenrechten te verbeteren. Dus die zaken moeten we echt beter en meer gaan scheiden.
1: En dat zei Michiel Hogeveen, Tweede Kamerlid voor Ja 21.
2: Ja, en dan gaan we van 21 naar 12. De A12 is weer vrij, Annemiek Bolsaert van de ANWB.
3: Klopt, goed nieuws voor die A12, want als je richting Utrecht rijdt, gebeurde tussen Reewijk en Boerden een ongeluk. De weg is daar dus weer vrij en de vertraging van 20 minuten loopt nu af. En dan nog een flitsmeistermelding op de A73, Maasbracht richting Nijmegen bij hectometerpaal 61,1.
4: Blik op de beurs.
2: Ja, en dan zien we de AX, die hoger koers, 1085 punten, 0,2%. Nou, gisteren kregen we toch een Nasdaq die wat mooier, hoger sloot. In Amerika waren de beleggers wel wat positiever. En vanmorgen zagen we in Azië met name allemaal ellende. Samsung kwam daar met een outlook. Hij zei, nou, we gaan zo'n beetje 18 keer de winst maken die we vorig jaar maakten in één kwartaal. Dat was nogal wat. Hartstikke mooie cijfers, mooie vooruitzichten. En toen dachten beleggers wellicht een beetje winst nemen. Nou, dat zien we ook op dit moment op het Damrak. ASML staat 4,1% lager. Besi 3,7% lager. En ASM International verliest 3,5%. Dat zijn zwaargewichten, kartrekkers. Van de andere kant zien we andere ouderwetse zwaargewichten. Relix 3,1% hoger. Wolters Kluwer 2,9%. Unilever 2,3%. En Shell 1,8% hoger. Dat is op zich interessant, want als we kijken naar wat er gebeurt in het Midden-Oosten, de Straat van Hormuz is nou niet bepaald een heel gezellig gebied om met je schip te varen. Iraniërs hebben de raketten afgevuurd op een olietanker die in brand vloog. En we zien dan ook op de wereldmarkt, de wereldoliemarkt, dat de olieprijzen weer wat beginnen op te lopen. De Brent Crude Future staat op dit moment op $72.93 en hobbelt weer op weg naar die $73 waar we een tijdje geleden waren. Zo'n week of twee geleden, toen het nog niet zo heel zeker was. Dus wat dat betreft wel wat tegenstrijdige berichten vanaf het Damrak.
1: En dan de gevolgen van die olieprijzen. Dat komt ook weer indirect bij ons in de portemonnee als het gaat om de benzine- en dieselprijzen. En wat blijkt nu? Hoge brandstofprijzen die worden niet kunstmatig hoog gehouden door tankstations, althans. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt in hun nieuwe brandstofmonitor. Zij zeggen, die pomphouders die voeren een daling van de inkoopprijzen niet langzamer door dan als er een extreme prijsstijging is. En ook de winstmarges van tankstations geven geen aanleiding om te denken dat er extra wordt verdiend aan de hoge brandstofprijzen, want dat beeld dat bestaat wel eens. Maar dat die benzineprijs nog steeds altijd hoger ligt dan voor de onrust in het Midden-Oosten, dat is ook te verklaren. Het komt volgens de ACM door de hogere prijzen die raffinaderijen rekenen. Die groothandelsprijzen die zijn veel bepalender voor de pompprijs dan de prijs van ruwe olie. En hoewel de olieprijs inmiddels weer is teruggezakt, je zei het net al, naar het niveau van ongeveer voor.

0: Voor de oorlog geldt dat nog niet voor de prijzen van benzine en diesel die raffinaderijen aan tankstations verkopen. En die is dus bepalend. Meer in ieder geval dan wat jij en ik rekenen voor een litertje euro 98 bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, en opnieuw is er voor de kust van Oman een olietanker getroffen door een onbekend projectiel waardoor brand uitbrak, zegt de Britse maritieme organisatie UKMTO. En daarom zegt die organisatie: wees nou voorzichtig, ondanks het staakt het vuren. Iran wordt ook verdacht van die aanval, maar heeft hij nog niet opgeëist. Vorige week waarschuwde Iran nog dat alle olietankers die door de zeestraat varen alleen goedgekeurde routes mogen volgen. Elke overtreding wordt onmiddellijk en krachtig bestreden door de strijdkrachten, zegt Iran. Ja, het staakt het vuren werd al vaker geschonden de afgelopen maanden. Dit weekend een vrachtschip aangevallen voor de kust van Jemen. Het is wat dat betreft nog niet over. Ik zei het al, de onrust in de straat van Hormuz blijft aanhouden.
0: En dan kiest Canada voor een Duits bedrijf voor de bouw van 12 onderzeeërs, heeft premier Mark Carney bekendgemaakt aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara. Het gaat om het TKMS, ThyssenKrupp Marine Systems. En dat bedrijf krijgt daarmee de voorkeur boven een andere partij die nog in het spel was, namelijk een Zuid-Koreaans bedrijf, Hanwha Ocean. Naar verluidt gaat het om een deal van 10,5 miljard euro. En Carney spreekt dan ook van de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van Canada. En die wordt dus uitgegeven in Duitsland. TKMS en de Canadese regering gaan nu in gesprek over dat contract. Het is ook de bedoeling dat de Duitsers het onderhoud gaan doen. Ook een contract waar vele miljarden mee gemoeid zijn. En het gaat daarbij om diesel-elektrisch aangedreven onderzeeërs. In staat om langdurig ook onder ijs te opereren. Nou, best relevant als je Canada bent. Canada wil dan ook ze inzetten om hun invloed op het Noordpoolgebied te gaan vergroten. En TKMS is wereldwijd al de grootste fabrikant van deze niet-nucleaire onderzeeërs. En daar was Canada dus specifiek naar op zoek. Er zijn ook al andere NAVO-landen die gebruik maken van de toestellen van TKMS. 4 verouderde Canadese onderzeeboten die worden vervangen door die nieuwe vloot. Dus hij wordt ook een beetje uitgebreid. En die oudere boten die zijn eind jaren 90 al overgenomen, tweedehands. Van een oud vrouwtje geweest, hebben we altijd binnengelegen.
1: Het Engels oud vrouwtje.
0: Ja. En de meeste daarvan zijn nu in onderhoud en niet meer goed. Dus die moeten vervangen worden.
1: Ik wist niet dat zij zelf met die dingen voeren, ook Queen Elizabeth. Ja, ja, okay. Dan, Belgische en andere buitenlandse media reageren op die 4-1 overwinning van België op Amerika vannacht tijdens het WK voetbal. Ik word om 3:45 wakker 's morgens. Ik denk, zet toch even NOS aan. En ik zie van 3-1 het ineens 4-1 worden in blessuretijd.
0: Ja, mooi, ja.
1: Een beladen wedstrijd door die interventie van Trump, die even met Infantino belde. En die werd glansrijk door de Belgen, door de Rode Duivels gewonnen. En dat zorgt voor ongelooflijk veel spot richting Donald Trump, wat al begon in het stadion.
0: Want de Rode Duivels deden daar dus de YMCA-dans na dat vierde doelpunt. En dat is uiteraard een verwijzing naar Donald Trump, die er altijd een beetje raar op staat te dansen.
1: Ja.
0: Wat zien we verder in Belgische media deze ochtend? De Standaard die schrijft: zo dwingend de FIFA was, zo autoritair sturen de Rode Duivels de VS naar huis. Het Nieuwsblad heeft een vraag voor Trump. Schrijft: wie ga je nu bellen, Donald? We make Belgium great again. En de Belgische Voetbalbond op Instagram die schreef ook nog eens: overturn this. Oftewel, succes hiermee. Nou, nog wat andere buitenlandse media. Een Spaans medium schrijft: waarschijnlijk overweegde Trump om vanaf morgen een importheffing van 100% in te voeren op Belgisch bier. Mundo Deportivo verwijst naar de bijnaam van de Belgische ploeg, de Rode Duivels, en schrijft: Infantino en Trump brengen de duivels in België naar boven. De vlammen van de hel branden feller dan ooit. En tot slot La Gazzetta dello Sport schrijft: Donald Trump weet nu dat voetbal complexer is dan zomaar een geschorste speler het veld opsturen. Maar hij had dat oude Anglo-Saxische spreekwoord moeten kennen: karma is a bitch, zoals ze hier zeggen. Ja, dat is mooi. Het is voer voor heel veel taalcreativiteit en plezier.
1: Ja, en het aardige is nu, er is een NAVO-top gaande. Ja. Trump zit nog in de lucht, op weg naar Ankara in Turkije.
0: Daar de komt Wever hij, is ook onderweg.
1: Daar komt hij alle kopstukken tegen, waaronder ook Bart de Wever, de premier van België. Nou, we gaan verder praten over het feit dat het spelletje voetbal steeds meer lijkt op een politiek spel en het verplaatsen van de grasmatten naar de politieke wandelgangen. Bij ons dan ook Hendrik Vos, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Meneer Vos, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Was het een kort nachtje voor u? Heeft u gekeken of het net pas gehoord?
2: Ja, nee, ik heb gekeken. Ik ben opgestaan. Ik ben nadien opnieuw gaan slapen, maar ik heb gekeken, ja. Omwille van die politieke dimensie die het plots toch wel kreeg, hè. Zo die, die tussenkomst van Trump, die toch wel straf was, hè. En dan hopen op karma.
1: Zeker, nou, en Karma's a bitch, zo zeiden we net al. Weet u wat de Wever heeft gedaan? Hij is niet echt een voetballiefhebber, geloof ik.
2: Nee. Het is niet zo iemand die in driekleurige outfit dan hyperenthousiast zich laat filmen. Van karakter is hij nogal meer ingetogen, niet zo uitbundig. Dus ik heb ook nog geen reactie van hem gelezen of gehoord.
1: Ja, nou, dus even het al even die top in Ankara. Nou, daar komt ongetwijfeld Bart de Wever Donald Trump tegen. Hoe gaat dat dan, denkt u? Wordt dat netjes feliciteren? Of wordt dat toch nog een beetje een mannengesprek?
2: Ja, wie zal het zeggen, hè? De kant van Bart de Wever. Bart de Wever is nooit iemand die heel euforisch uit de hoek komt. Die het er niet nog eens zal willen invrijven. Die dat eerder op een meer cynische manier zal aanpakken. Maar Trump is iemand die gedreven wordt door impulsen. Die soms wel heel brutaal kan uitpakken. Dus je weet niet hoe dat zo'n ontmoeting dan precies zal lopen. Ik denk dat Bart de Wever vooral hoopt dat Trump niet te veel sneren naar België zal geven, want België is geen kampioen als het gaat over defensieuitgaven. En ik denk dat Bart de Wever vooral zal hopen dat het niet te veel daarover gaat.
1: Nee, precies. Trump zei wel in de aanloop naar dit duel van ja, als de Belgen winnen, dan weet je ook dat de elections gerigged zijn, want dan is het gewoon vooropgezet spel geweest. En als ik de Wever was, zou ik toch even zeggen van nou, je ziet het, hè. Het gaat gewoon om klasse en om kwaliteit en niet om wie je belt.
2: Ja, dat zal wel ergens meespelen, ja. Maar tegelijk, ja, van karakter, van stijl van aan politiek doen, is Bart de Wever zo niet de grote enthousiasteling die dit heel triomfantelijk er nog eens zal willen invrijven. Dus het zal zo wat monkelend zijn, denk ik, dat hij het daarover zal hebben. En het is ook de vraag van, gaat Trump erop door of doet Trump alsof er niets gebeurd is? Dat kan ook, hè. Ja,
0: nou, het is natuurlijk wel zijn land dat uitgeschakeld is, de gastheer. Nou weten we ook, u zei het al, Trump die kan er best wel dan de P daarin hebben en dat ook een tijd volhouden. Denkt u dat de diplomaten op het kantoor van de Wever toch even nadenken over hoe we dit communicatietechnisch gaan aanpakken? Want ja, te euforisch is ook niet verstandig misschien.
2: Nee, precies. Ik merkte vanmorgen ook al, ik heb wel wat contact met diplomaten daar, dat ze dit toch ook geen geschenk vinden. Zo van, dit heeft toch wel een zekere spanning veroorzaakt, een zekere, misschien niet op het niveau van de premier, maar toch wel het land, België, voelde zich aangevallen en nu omgekeerd zullen de Amerikanen zich misschien wat in de hoek gedreven voelen. En dit is niet wat diplomaten fijn vinden. Diplomaten vinden het aangenamer als alles een beetje in de lute verloopt en als er niet te veel extra lage spanningen bijkomen. Want wat op de top in Ankara besproken wordt, is sowieso al gevoelig en lastig. En het is altijd al uitkijken van gaat Trump zich weer op een brutale manier gedragen of niet. En dan dit komt er nog eens bij. Dus diplomaten zitten daar niet op te wachten.
1: Ja, nou, een van die koppen was 100% importheffing op Belgisch bier. Zou die daar nog mee kunnen dreigen, Trump?
2: Maar normale presidenten doen dat niet nog.
1: Nee, normale presidenten. U zegt het al, meneer Vos.
3: Oh, verbinding was even.
2: Woorden en Trump is iemand die zo, ik zei het al net, gedreven is door impulsen dat je op de duur niks kan uitsluiten. Maar goed, laat ons aannemen dat dit niet zal gebeuren. Maar ik durf er mijn hand ook niet voor in het vuur.
1: Nee, precies.
0: Vrijdagavond 9 uur Spanje-België. Wat denkt u de uitslag?
2: 4-2.
0: Voor
2: België.
1: Oh, voor België. Schrik even, ja.
0: Dank.
1: Ja, heel goed. Dank, Hendrik Vos, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Ja, onderweg naar de NAVO-top, leuk. Vorig jaar werden afspraken gemaakt over het budget. Dat weten we ook, 5%. Gaan we dat halen? Nou, zei Rutte gisteren, 4% gaat best lekker. Gaat hij dus als een tevreden man naar huis? Zometeen correspondent Jan Posma in Amerika.
4: Hoge energieprijzen.
5: Oplopende kosten.
4: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij

0: stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
5: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Z-Event Chips. Bekijk alle info op zeventchips.nl.
7: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
8: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De files lossen nu geleidelijk op. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken nog de meeste vertraging. Je hebt nu vertraging op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Eemnes een half uur oponthoud door werkzaamheden. De A4, Den Haag richting Amsterdam, is bij knooppunt Bad Hoeverdorp een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 40 minuten oponthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4. Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 241,3. En op de A7, Duitse grens richting Groningen bij 244,9.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's, meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden eindelijk weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het duurde allemaal veel langer dan gedacht om bij de Kuip een kabelgoot te herstellen. Daarin brak vorige week maandag brand uit en honderden kabels moesten worden gerepareerd. Zelfs vannacht werd er nog aan gewerkt en sinds 5:00 vanmorgen rijden de treinen weer normaal. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om de slachtoffers te redden. Oekraïne heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. De Russische aanvallen gisteren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen bijna 30 doden. En Cristiano Ronaldo heeft zijn laatste WK-duel gespeeld. Portugal werd met 1-0 uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is direct opgestapt. Ook België is door naar de kwartfinales na de 4-1 winst op Amerika. Vrijdag speelt België in Los Angeles tegen Spanje en de Belgische koning Philippe is erbij. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Trump vliegt nu in Air Force One op weg naar Ankara in Turkije voor de NAVO-top. Ja, vorig jaar maakten we in juni afspraak in Den Haag over 5% budget BBP voor de NAVO. Nou, hebben we dat gehaald? Nee, zegt Rutte. En gaat Trump dan naar huis als een tevreden mens? Nou, het wordt misschien wel een beetje een beladen topje. Zometeen correspondent Jan Postma.
14: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
15: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
16: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
17: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
18: De Nationale Autoshow.
19: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
18: Meindert en Wouter.
20: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
19: Bijna de helft.
20: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
18: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
21: Het kwartje valt nu pas.
22: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
13: Goedemorgen, het laatste half uurtje, 9:55. En Iwan weet wat we gaan doen voordat we naar buiten gaan.
23: Ja, zeker. We gaan zo meteen nog gaan praten met de inspectie douane. Want de douane moet ondernemers gaan informeren over hun rechten als zij de fout ingaan bij een aangifte, zegt althans die inspectie. Nou, waarom dat zo belangrijk is en wat er dan moet veranderen, dat bespreken we zo meteen. En dan hebben we nog een tech-update met Jo van Buurik.
13: Nou, we gaan eerst eventjes naar die NAVO-top in Ankara. Die begint vandaag. Donald Trump is onderweg. Is er dus straks bij. En Rutte zei al dit in aanloop naar de top.
24: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
13: Dat u het weet, 4%, dus dat is nog geen 5. Amerika-correspondent Jan Postma legt uit of Trump het wel even positief inziet als Rutte. Rutte.
25: Nou, het zal er vooral een beetje van afhangen of hij overtuigd kan worden dat er ook echt wat gebeurt. Dat er echt commitment is, dat er duidelijke voorbeelden zijn dat er inderdaad wordt gewerkt richting die 5%. Dat er echt gewoon wat gebeurt. En het is eigenlijk een beetje wat in Den Haag is beloofd. Nu zou hij daar resultaten van willen zien. En Het is inderdaad Rutte die daar ook al een voorzetje aan heeft gegeven. Dat deed je ook al bij het bezoek aan het Witte Huis, hè, met dat grote bord met die grafieken erop.
13: Ja, precies.
25: Maar ik denk tegelijkertijd dat de kans dat Trump echt tevreden terugvliegt niet zo groot is. Want de afgelopen dagen klaagde hij ook weer heel veel. We betalen nog steeds in Europa te weinig. We doen te weinig ook. Hij is nog steeds boos over Iran. Hè, de gebrek aan steun, zo ziet hij dat nog steeds. Mm-hmm. Echt moeilijk om uit zijn hoofd te praten. Dus dat gaat ook nog wel meewerken.
13: Ja.
25: Ja, en dan zijn er nog die persoonlijke fetes. Hè. Meloni bijvoorbeeld. Een paar dagen geleden plaatste hij weer een foto van haar met de tekst contactverbod nodig. Nou, dat wordt dus ook niet gezellig. En net met 4-1 van België verloren. Dus ik denk de Belgische delegatie moet ook maar even bij Trump wegblijven.
13: Ja, nou, 4% is geen 5. Wat gaat Trump daarvan maken?
25: Ja, nou, ik denk precies wat jij zegt. Die 4% is nog geen 5. En ik denk dat Trump eigenlijk pas echt tevreden is als Europa zichzelf echt helemaal kan verdedigen. Als wij op eigen benen kunnen staan. Ja. Zelf die verantwoordelijkheid nemen. Ook echt zelf aan het stuur gaan zitten. In het Trump-Witte Huis wordt dat NAVO 3.0 genoemd. Waarin wij dus echt het zelf kunnen doen. En daar zijn we gewoon nog niet. Europa leunt natuurlijk nog steeds op de VS. Te veel vindt Trump nog steeds. En dat blijft zijn standpunt. En daarbij moet ik ook wel zeggen, hij denkt daarbij ook wel aan zijn eigen kiezers thuis, hoor. Want daar wil hij ook aan laten zien dat hij natuurlijk heel streng is voor het buitenland en dat hij echt niet met zich laat spelen door de NAVO. Dat vindt hij ook wel heel belangrijk. Nee,
13: ja, en de grote wapenwinkel staat open, hè. Dat weten we ook. En Rutte heeft al gezegd, ja, we willen wel, maar we kunnen niet, want onze defensieindustrie is nog niet op orde. We kunnen die 5% niet uitgeven. En dan kan ik me voorstellen dat Trump zegt, nou, kijk, de winkel staat open. Ga je gang.
25: Ja, precies. Dat vindt Trump natuurlijk helemaal prima als er dealtjes gesloten kunnen worden. Hij leeft daarvoor. Maar er zijn ook wel wat problemen. En Trump zal natuurlijk ja zeggen tegen elke aanvraag die hij krijgt. Maar dan zit je wel met bijvoorbeeld levertijden. Want het probleem is dat de dingen die wij in Europa nodig hebben, ook door de oorlog in Oekraïne, die zijn gewoon vaak minder snel te leveren. Want naast in Oekraïne ook hebben ze die dingen nodig in Israël voor de oorlog tegen Iran. Taiwan vraagt erom. Amerika wil zichzelf kunnen verdedigen. Dus dat gaat vooral over munitie, luchtverdediging en raketten. De Patriot-raketten bijvoorbeeld. Hè. Amerika heeft in die oorlog met Iran de helft van al zijn Patriots afgeschoten. En die dingen hebben een gigantische productietijd van meer dan 2 jaar. Dus ja, Amerika kan wel opdrachten aannemen. Zal dat ook graag doen, denk ik. Trump zal daar geen nee tegen zeggen. Maar ja, hoe lang duurt het dan voordat je dat krijgt? En ja, Trump geeft dan natuurlijk zijn eigen land ook voorrang.
1: Ja, zeker. Nou, dat zal voor Zelensky een probleem zijn, want die gaat daar zeker vragen tijdens die Ankara-top om meer luchtafweer en steun met middelen van alle andere geallieerden, waaronder de Amerikanen. Nog eventjes naar één ding, Jan, want dat vind ik interessant. Je zei het al eventjes, de liefde tussen Amerika en Italië is ernstig bekoeld en Meloni is niet meer een vriendin. Maar Spanje, dat lag ook al op de korrel. Gaat hij deze top gebruiken, Trump, denk je, om juist die landen eens even keihard aan te pakken, Spanje en Italië? Want geen steun gegeven toen hij de oorlog in Iran begon.
25: Ja, absoluut. Ik kan me dat niet anders voorstellen. Je merkt gewoon aan alles dat Trump daar nog steeds heel boos over is. Daar zit echt flink wat emotie bij hem. Hij ziet dat echt als een soort verraad. En ja, wat Rutte daar ook probeert te masseren, die zegt dan van ja, dit zijn eigenlijk niet eens NAVO-afspraken waar we het over hebben. Dit zijn afzonderlijke lidstaten. Ja. En kijk nou eens naar het resultaat. Hè. Uiteindelijk zijn er zoveel vluchten toch van al die bases gevlogen met Amerikaanse vliegtuigen. Dus uiteindelijk stonden we er gewoon allemaal. Ja. Maar voor Trump is dit persoonlijk. Dus inderdaad, Spanje en Italië, ja, die gaan het er wel flink van langs krijgen, denk ik.
1: Dan reizen er ook nog senatoren mee in het zog van Trump. Hoe moeten we dat zien?
25: Ja, er zijn een hoop Amerikaanse senatoren die echt eigenlijk tegenover Trump staan als het gaat om de NAVO. Zij zien de waarde van dat bondgenootschap echt nog wel. Meer dan dat zelfs. En ze vinden het heel belangrijk dat er dus ook wat een tegengeluid wordt gegeven naast het geluid dat Trump laat horen. En zij vinden het ook heel belangrijk dat Amerika blijft opstaan en tegenstand biedt tegen Poetin. Dus ja, dit zijn senatoren die dan kijken naar de NAVO, maar ook naar de oorlog in Oekraïne natuurlijk. En de steun aan Oekraïne vinden ze ook heel belangrijk. Zelensky zullen ze denk ik toch ook mee gaan praten om dus te laten zien van, hey, Trump die zegt wel iets, maar er zijn ook andere geluiden te horen in Amerika. En wel interessant, want dat zijn natuurlijk democraten. Dat verwachten we ook wel. Maar daar zitten ook best wel wat republikeinen tussen. Daar is dat gevoel zeker in de Senaten toch ook wel van, wij moeten Oekraïne en onze bondgenoten blijven steunen. En ja, Trump is natuurlijk de belangrijkste man, maar dus ook wat in het kielzog wat diplomatie van die senatoren die meekomt.
1: Dat is Amerika-correspondent Jan Postma.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Over 9:30.
23: Ondernemers die een naheffing van de douane krijgen, die kunnen volgens de inspectie te maken krijgen met onnodig lange procedures, extra kosten en ook reputatieschade, concludeert de inspectie belastingen, toeslagen en douane. De rechtsbescherming van ondernemers kan beter en de douane laat kansen liggen om geschillen vroegtijdig op te lossen. Ik praat erover met Hanny Wolters, onderzoeker bij die inspectie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
23: Ja, dit gaat dus om ondernemers, denk ik, die met name te maken hebben met in- en uitvoer van goederen en dus ja, de douaneheffingen. En dat gaat niet altijd goed, concludeert u.
2: We zien dat de rechtsbescherming eigenlijk dat het heel goed gaat in de rechtsbescherming die de douane biedt. Maar er gaan in dingen inderdaad niet altijd goed. En dat heeft vooral te maken, we hebben vooral gekeken naar de douaneaangifte en als daar een correctie op komt.
23: Ja.
2: En we zien dus dat de ondernemer, die wil natuurlijk zijn goederen invoeren. Weet vooral vooraf vaak wel hoe heffingen dat hij moet betalen. Mm-hmm. Krijgt dan een controle door de douane. En de douane deelt hem dan mee dat zij twijfelt over de juistheid van de aangifte.
23: Ja.
2: De ondernemer wordt dan verzocht allerlei informatie aan te leveren. Dat doet de ondernemer ook. Maar krijgt dan vervolgens niet meer te horen wat de douane van zijn informatie vindt. Mm-hmm. En van zijn standpunt dat hij het natuurlijk niet eens is met de correctie. Mm-hmm. Hij krijgt alleen te horen, ja, de twijfel is niet weggenomen en wil ze de aangifte aanpassen. Ja, en de ondernemer zal daartoe overgaan. Want hij wil natuurlijk zijn goederen vrij krijgen. Ja. Want anders komt hij in probleem met zijn klanten. Dus die zal betalen. Maar hij staat wel een beetje met lege handen van, ja, wat is nu precies het standpunt van de douane ten opzichte van de informatie die hij heeft aangeleverd. Ja. En moet eigenlijk in bezwaar gaan om pas die duidelijkheid te krijgen.
23: Ja, dus eigenlijk vindt dat die informatievoorziening met name beter moet.
2: Nou, vooral wat we eigenlijk zien, het inhoudelijk gesprek met de ondernemer wordt nu verschoven naar de bezwaarfase. En wat we eigenlijk graag zouden zien is dat eigenlijk al heel vroeg de douane inhoudelijk het gesprek gaat voeren met de ondernemer over de feiten en omstandigheden van het geval. De indeling in tariefcodes is een grijs gebied. Daar kan veel onduidelijkheid over bestaan, dus het is goed om daarover al heel vroeg met elkaar in gesprek te zijn. Ja. Dat kan heel veel procedures voorkomen.
23: Ja. U ziet hier geloof ik ook dat vergelijkbare zaken niet altijd op dezelfde manier worden behandeld. Daar zit dus ook een risico op oneerlijkheid in. Hoe is dat erin geslopen? Omdat
2: Ja, hoe dat precies erin is geslopen, we zien in ieder geval dat de rechtsbescherming die de ondernemers krijgen per geval kan verschillen. Op grote lijnen is deze natuurlijk het proces wel hetzelfde. Maar de mate waarin zeg maar, dat extra stapje wordt gezet voor de ondernemer, ja, dat wil nog wel eens verschillend zijn. Mm-hmm. En wij vinden dat het gewoon eigenlijk niet zou moeten. Alle ondernemers hebben recht op dezelfde rechtsbescherming.
23: Ja. Dus zegt u, misschien wat proactiever daarmee aan de slag. Want er belanden nu ook ondernemers bij de rechter soms, terwijl dat misschien eigenlijk helemaal niet nodig zou zijn. Er worden onnodig kosten gemaakt. Heel veel tijd aan besteed. Dus het kan beter, sneller, efficiënter enzovoorts.
2: Ja, wij denken inderdaad als de douane sneller of eerder met de ondernemer in gesprek gaat, samen in gesprek gaan over de zaak, de omstandigheden van het geval, dat er dan procedures voorkomen kunnen worden. De ondernemer weet in principe dan al nadat voordat de heffing wordt opgelegd waar hij aan toe is, kan ook beter afwegen of hij wel in bezwaar moet gaan. Want misschien is het wel heel, is het wel heel legitiem dat de douane de correctie oplegt. Mm-hmm. Maar nu is dat nog allemaal onduidelijk en moet er dus echt een procedure worden gestart om die duidelijkheid te krijgen.
23: Duidelijk. En daarin ligt een opdracht van de douane. Het blijkt uit dit onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. En daar is Hanny Wolters, onderzoeker. Dank.
1: We gaan naar Annemieke Bossaert van de ABW. Annemieke, nog steeds, het is al ver in de spits voorbij. Nog steeds vertraging op de A4 door een ongeluk.
3: Klopt, op de A4 richting Amsterdam heb je een half uur langzaam rijden aan je broek tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. En dan blikken we even vooruit op de avondspits. Die verloopt zoals gebruikelijk op de dinsdag druk. Door werkzaamheden op de A1 en de A20 en de A27 is het drukker op de alternatieve routes. En rond Amsterdam is er ook meer verkeer op de weg. Dat komt door een concert van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. En dan terug naar het heden, de flitsers, gemeld door Flitsmeister op de A28 Assen richting Zwolle bij hectometerpaal 160,6 en op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 111,8.
0: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
25: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
4: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
5: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
1: En dat kan, en opgewekt ook. Tijd voor BNR's Big Five, zometeen om 10:00. Diana Matroos, die leidt de dans. En die gaat het hebben over, eigenlijk een beetje over, hoe ga je nou eens lekker de zomer in?
6: Zodat
1: ik het beste omschrijf, sterk de zomer in. Wie heb je vandaag te gast?
6: Nou, ik wilde eigenlijk even eerst een vraag stellen aan jullie. Hoe gaat het mentaal met jullie? Zijn jullie een beetje mentaal fit?
1: Ja, want, ja hoor, volgens mij wel.
6: Ja? Hoe doe je dat?
1: Nou, veel lezen, veel lachen en praten.
23: Ja, en plezier in je werk hebben en buiten je werk lekker ontspannen. En,
6: maar lukt dat dan een beetje als je op vakantie gaat, dat je niet helemaal gestrest die vakantie ingaat?
23: Nee.
6: Ziek wordt, dat hebben heel veel mensen. Die worden dan ziek op vakantie.
1: Nee, joh.
6: Nee. Hoe bedoel jij dat?
23: Ja? Wel eens dat je dan net verkouden wordt inderdaad, in je vakantie. Dat gebeurt wel eens.
6: Ja.
23: Nee, ja, dat heb ik wel eens. Maar, ja. Nee, ja, ik heb ook niet heel erg... mijn werk voelt niet als een enorme last of zo. Ik heb heel veel plezier in mijn werk.
6: Ja, daar hebben wij wel echt enorm geluk in. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die naar hun werk gaan... en dat niet zo leuk vinden.
1: In de schoenen, ja, nee, precies. We hebben lolwerk.
6: Nou ja, we gaan in ieder geval... jullie hebben het dus niet nodig.
1: Wel maar... vakantie nodig. Gaan we even niet over hebben. We hebben wel vakantie nodig.
23: Volgende week.
1: Ja, daarom. Ja. Ik ga niet zomaar zeggen dat ik geen vakantie nodig heb.
6: Nee, precies. Je hebt vakantie nodig.
1: Ja, precies.
6: Ik ga praten met Elke Gerards. Ze is dokter in de psychologie en CEO van Better Minds. Zij helpen organisaties om het mentaal welzijn van de mensen op de werkvloer te versterken. Zij maakt zich ook echt wel zorgen hoe het mentaal gezien met ons gaat. We kunnen ook steeds moeilijker focussen. We hebben steeds meer prikkels. En druk zijn is goed. En zij zegt dat is eigenlijk niet goed. Zij gaat het uitleggen waarom ze dat vindt... en hoe ze dus ons mentaal welzijn eigenlijk achteruit ziet gaan. En er zijn ook wel tal van onderzoeken die ook aangeven... hoeveel burn-outs we hebben. Dat het echt mentaal gezien en misschien niet helemaal lekker gaat. En ze gaat ons vooral leren hoe we dat op een betere manier kunnen doen.
1: Oh, daar kan ik heel kort over zijn.
6: Nou? Ja.
1: Nee zeggen.
23: Dat heb jij geleerd, hè?
1: Ja.
23: Gewoon, jij zei nee, alles, zeg, ja?
1: Nee zeggen. Of gewoon nee zeggen.
6: Ja.
1: Nee. En die telefoon eruit mikken.
6: Ja. Ja.
1: Nee tegen echt, de telefoon, echt, niet opnemen.
6: Die telefoon is zo verslavend.
1: Nee. Nee.
6: Nee.
1: Nee. Nee.
6: Ja. Ja, heel goed. Dat is goed wel een hele goede tip. Die nemen we mee.
1: Ja. Diana.
6: Want?
1: Die, ja, nou, aan het werk zou ik maar zeggen.
6: Was het zinnig wat wij hadden besproken
1: ja,
6: hier?
1: Die, nee, ja, dat zou het moeten zijn. Oké,
6: okay.
1: Zo meteen in de BNR's Big Five. Diana Matroos.
6: Ja, geen
23: raar verhaal dit.
1: Is niet erg.
7: Tech-update.
1: Nee. Oké.
23: Nou, dan ga ik weer weg, Bas.
1: Nee hoor, helemaal niet. Je blijft.
23: Oh,
1: toen moet je... Ja, het opvallende...
23: Om onder druk gezet.
1: Nee, helemaal niet.
23: Oké.
1: Nee?
23: Nee? Oké.
1: Okay. Nee, Joe van Buurik.
23: Ja.
1: Goedemorgen.
23: Hi, Ivan. Hallo.
1: Bol.com zet een nieuwe stap door ook financiële diensten te gaan bieden. Toen dacht ik, hey, Bolbank...
23: Ja, nou, werp het bij ze op. Even bollen, zeggen ze nu, hè, in de WK-commercial steeds. Maar je zou eerder kunnen vragen, gaan ze de strijd aan met Klarna? Zover gaat het wellicht nog niet. Al kun je natuurlijk wel bij bol.com spullen kopen... en later pas afrekenen. En dat willen ze blijven doen. Dus in dat kader komen wat dingen samen. En het komt erop neer dat ze zelf financiële diensten gaan aanbieden. Schrijft het FD vanochtend. Is namelijk een vergunning aangevraagd en verleend... door de Autoriteit Financiële Markten, AFM. Want ja, dat moet dus... Als jij koop nu, betaal later wil blijven aanbieden. Regels zijn aangescherpt, vooral met het oog op de bescherming van jongeren. Dat zorgt er dus ook voor dat de betalingen via eigen technologie van Bol kunnen verlopen. Want dat kan daar dan allemaal bij horen. En ja, ze zijn niet de eerste die dit doen. Kijken we naar grote internationale platformen voor diensten en producten. Booking.com, Uber, Shopify, dus niet Spotify, hè, maar Shopify. Webwinkelplatform uit Canada doen dat ook allemaal. En die laatste haalt tegenwoordig 3/4 van de 11,5 miljard dollar omzet op jaarbasis uit de financiële tak. En daar zijn we, Bas. Het is interessant
1: het
23: om
1: is
23: banken
1: mogelijk.
23: Te spelen.
1: Exact.
23: Naast je gebruikelijke core business. Leningen verstrekken aan ondernemers hoort daar dan dus ook bij. Dat kan nu al via de Rabobank. Kans dat Bol dat zelf ook zou willen doen, is het dus wel, schrijft het FD. Die hebben experts gesproken, dochteronderneming van Ahold de Heze. Afgelopen jaar 5,6 miljard omzet met online verkopen, grotendeels door Bol. Daar zou de financiële dienstverlening heel mooi bij kunnen passen, stel ik me zo voor.
1: Ik zou je vertellen, dit is een dingetje waar banken, de gewone, normale grootbanken, enorme koppijn van krijgen.
23: Ja, dat zijn al die techbedrijfjes die opeens
1: die denken,
23: hun activiteit overnemen.
1: Oh, ze doen het ook. Ja.
23: Nou, dat is dus wel heel interessant, zeker als ze dat ook echt gaan doen. Nou, dat wil Bol natuurlijk nog niet zeggen, willen niet speculeren, zeggen ze tegen het FD. En by the way, betalen bij andere webshops met je Bol-account, dat kan sinds kort al, dankzij een pilot die uitgebreid wordt. Hm. Nou is het een kwestie van tijd voordat je dan kan afrekenen en dan ook nog later betalen via je Bol-account. En dan ben je eigenlijk echt dus wel een bank aan het worden.
1: De Bolbank.
23: Ja. De Bolbank. Ja, ik ben benieuwd of ze zich ook zo gaan branden. Dat is nog even bezien. Wie weet, wel een leuke naam.
1: Ja,
23: blauw pasje in je portemonnee. Hm. Mooi.
1: Nog even dit opvallend bericht. In de nasleep van het 250-jarig bestaan van Amerika... afgelopen zondag gevierd, zaterdag, 4 juli.
23: Ja.
1: Want voor de volgende 250 jaar is er een superdeluxe iPhone opgesloten... met een aantal interessante objecten.
23: Ja, nou allereerst dag iPhone 17 Pro Max in die mooie kleur oranje. Hè. Hop, zo, tijdcapsule in. Concept kennen we wel, hè. Scholen doen dat wel eens voor andere instanties... voor 5 of 10 jaar of langer. Sluit je wat spulletjes op en dan opeens op een moment in de toekomst... ontdek je wat je eigenlijk allemaal had. Ja. En dat beleef ik elke week op mijn zolder met videogames die ik ooit verzameld heb. Vraag maar aan mevrouw. Maar goed, in de VS doet de stichting America 250 dat... de
7: non-profit die de meeste festiviteiten leiden. Tenminste, alles wat niet door Trump gekaapt is, zoals bepaalde concerten in Washington. En onder de noemer America Innovates hebben ze allerlei fantastische spulletjes uit Amerika in zo'n capsule gestopt. Begraven ook afgelopen weekend in het Independence National Historical Park in Philadelphia. Dus ja, over 250 jaar, Bas, mag dat er pas weer uit. Ja. In het jaar 2276.
1: Ja. Dan vinden ze een iPhone en dan zeggen ze... Heeft iemand een C-bus snoertje?
7: Ik wou het net zeggen, waar ga je nu een USB-C-kabel vandaan halen tegen die tijd? Of, ja, ik denk ook wel, hoe triviaal is dat dan? Want dat ding verscheen dus 19 jaar na überhaupt de eerste iPhone. Ja. Die kun je een revolutie noemen, maar iPhone 17 Pro Max, ja, die komt toevallig uit dit jaar. Dat is dan natuurlijk ook de reden. Wel interessant, want ze hebben ook wat digitale aantekeningen in de Notes-app gezet, over hoe het leven er anno 2026 uitziet. Dan ben ik weer benieuwd van, hebben we dan niet allemaal, zeg maar, AI-chips in ons hoofd in 2276 met omnipresent kennis over alles wat ooit gebeurd is. Dus hoe relevant is dat dan? Maar goed, daar kun je over speculeren. Plus inderdaad, moet er ergens een antieke USB-C-kabel gevonden worden. Moet wel gezegd worden dat die capsule waar die iPhone in gaat, staaltje vakmanschap, stalen cilinder met zacht metaal om alles af te sluiten, nog een stalen laag eromheen, 2000 pound, dus 1000 kilo aan capsule die de grond in is gegaan om elke trilling tegen te gaan. En wat zit er dan bij? Nou, spulletjes van elke staat in de VS, een veer van een mascotte adelaar uit Wisconsin, een stukje stof van het eerste vliegtuig van de gebroeders Wright uit Ohio, en deze vind ik geestig, een AI-gegenereerd antwoord van Claude, ingediend door de staat Californië. Dat vinden ze ook typerend voor deze tijd. En dan nog wat studentenbrieven, Amerikaanse vlag uiteraard, sportspulletjes en nog een echt stukje Amerikaans design. Je mag één keer raden, wat moet er nou in zo'n capsule, wat echt uit de VS komt, wat daar bedacht is.
1: Een Colt.
7: Je zat er niet ver vanaf.
1: Magnum.
7: Nee, ook niet heel ver vanaf. Een glazen Coca-Cola-flesje.
1: Nou ja, zoiets, ja. Of een cowboyhoed. Een
8: hamburger.
7: Die houdt het geen 250 jaar vol. Denk
1: nou.
7: Ik. Ja? Wel?
1: Als een hamburger gewoon bewaart 35 jaar. Ja.
7: 35 jaar.
8: Als we na 250 jaar geleden ook zo'n ding begraven hadden, die zouden we dit jaar opgraven. Wat voor tech zouden we dan aantreffen?
7: Tech uit 1776.
8: Ja. Ik denk een hamer en een bijtel.
1: Flintgun. Ding om een paard te leiden.
7: Een sabel. Ganzenveer.
1: Ganzenveer.
7: Misschien het houten gebit van George Washington.
8: Oh ja.
1: Ik vind het goor. Dankjewel, Joe van Burk.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Toch nog even naar een bizarre en bijna kinderlijke bankroof in Zuid-Korea. Iwan, want een filiaalmanager van de Shemo Komku Bank heeft op een handige manier getracht misbruik te maken van zijn positie. Want hij gaf leiding aan een heel klein kantoortje van die bank, had daar twee collega's en was helemaal alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de kluis. Dus niet echt het vier ogen principe. En dus zag hij in januari kans. Hij nam 70 miljoen won mee, zo'n 40.000 euro aan echte bankbiljetten, waardoor die kluis dus optisch een stuk leger was. En toen dacht hij, weet je wat ik doe? Ik ga hem navullen met een grote stapel nepbankbiljetten van 50.000 won per stuk. Heb ik online besteld. En denk je, nou, dat is best slim. Nou nee, want het nepgeld, toen het aankwam, leek het niet op de Koreaanse won. Sterker nog, op de biljetten stonden afbeeldingen van eentjes, peren en stripfiguren.
8: Heel goed geld.
1: Ja, het is een beetje speelgoedgeld, ja. Het duurde nog een paar weken voordat de kinderachtige oplichter de lamp liep, want hij gedroeg zich een beetje zenuwachtig. En een van de andere medewerkers vertrouwde dat niet en sloeg alarm. En dus startte de bank een groot intern onderzoek. En toen kwam uiteindelijk de aap uit de mouw, of de aap op het briefje, naar boven. De manager bekende meteen schuldig te zijn en werd ontslagen. En komt er goed vanaf, want de bank heeft besloten hem niet strafrechtelijk te vervolgen. Hij is gewoon eruit gegooid. Het gestolen geld is inmiddels terug. En daarmee is de zaak af, zegt de woordvoerder van de bank. Geen celstraf dus. Toch een beetje jammer. Ja, als hij nou echte biljetten besteld had, hè, bij de Ali's, dan was het ineens makkelijk geweest.
8: Ja, dat is een tijdje langer kunnen doen.
1: Ja, een tijdje langer.
8: Geld kunnen uitgeven in de tussentijd.
1: Ja, als hij zijn baan kwijt geweest, had hij toch 40 mil gehad.
8: Precies.
1: Ja, dat was weer voor vandaag. Zometeen BNR's Big Five van Sterk de Zomer in, waarin Diana Matroos in gesprek gaat met Elke Gerards, dokter in psychologie, CEO van Better Minds. Nee, zeggen. Dat moeten we leren. We zijn er morgen weer.
8: Ja, nee.
1: Ja, nee. Wel. Wel.
8: Ja, toch wel.
1: Ja, wel. 6 uur.
8: 6 uur, dag.
1: Ja.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app.
11: op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de eerste helft van het recordjaar 2026. En een gesprek met Erik Aaftink, topman van mobiliteits- en energiebedrijf NVM. Ik vraag hem waarom het familiebedrijf in Nederland vol inzet op onbemande tankstations. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
26: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
23: Nederland kondigt op NAVO-top voor meer dan 3 miljard euro aan defensiecontracten aan. Alleenstaanden moeten recordbedrag aan eigen geld inleggen voor een koopwoning. En ProRail hervat het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland, dat ruim een week stil lag na een brand. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dan gaan we naar de ANWB. En daar zit Annemieke Bolsaert nog steeds achter de schermen. Staat nog ergens vast, Annemieke?
3: Ja, op de A4 Den Haag richting Amsterdam is bij Amsterdam Sloten een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum een kwartier oponthoud ook door wegwerkzaamheden. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 40 minuten oponthoud door een ongeluk. De linker rijstrook is hier dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij hectometerpaal 39,4 en op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij 34,8.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij in het Rotterdamse Botlekgebied is een vrouw zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. De politie heeft de verdachte opgepakt, maar wil er verder niets over kwijt. Ook kan de politie nog niet zeggen wat de aanleiding was van de steekpartij en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran erachter, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. Ruim 30 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland. Dat gebeurt via het Nederlands Tulpfonds. De meeste topwetenschappers werken in Amerika, bijvoorbeeld aan gerenommeerde universiteiten als Harvard en Yale. In Amerika heeft de regering Trump veel subsidies voor wetenschappelijk onderzoek geschrapt. En de Belgische koning Philippe is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de Verenigde Staten. De Amerikaanse spits Balogun snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, gaf Balogun toe. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week wordt het ruim 30 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
6: Hoe word je mentaal veerkrachtiger en waarom heeft Nederland een mentale revolutie nodig? Je gaat het zo meteen horen van Elke Geraerts, dokter in de psychologie, auteur en CEO van Better Minds. In BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
0: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
13: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
15: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
17: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
15: Ja, flexibel ticket, hè?
17: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
15: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Tech in Noord-Brabant, dat is veel meer dan alleen maar ASML. Maar wat gebeurt er allemaal in die provincie op het gebied van digitale innovatie? En hoe kan dat nog verder groeien? En hoe gaat dat dan toch weer samenhangen met ASML? Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
19: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, vast wel. Dan moet je deze week echt luisteren. En misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf even stevig een spiegel voor te houden. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je nou de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Deze week praat ik erover met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. En vandaag doe ik dat met Elke Geraerts. Zij is dokter in de psychologie, CEO van Better Minds. Die organisatie helpt organisaties weer om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Welkom terug bij de Big Five, Elke.
22: Dankjewel, Diana. Fijn hier weer te zijn.
6: Ja, het was 2022 dat we met elkaar spraken. En heel benieuwd hoe jouw verhaal zich weer verder heeft ontwikkeld. Goed misschien nog om te zeggen dat jij vooral bekend bent ook als keynote-spreker. Dus je staat ook veel op congressen. Je bent ook auteur van meerdere bestsellers, onder andere Mentaal Kapitaal. In jouw laatste boek is Focus is het nieuwe goud. Mm-hmm. We gaan het dus ook zeker over focus hebben. En als dokter in de psychologie heb je bij verschillende universiteiten academische posities vervuld. Harvard, St. Andrews, Maastricht, Rotterdam en ook Gent. Dus je bent overal. En om het helemaal compleet te maken werk je zowel in Nederland als in België.
22: Klopt, we hebben kantoren met Better Minds in Antwerpen en Amsterdam.
6: Ja, dus je kan goed vertellen hoe het ook met ons in Nederland gaat. Het is vooral de neuropsychologie ook waar jij je op richt. Voordat we daarover gaan hebben, zou ik eerst even aan jou willen vragen: wat is jouw eigen geheim om mentaal fit te zijn?
22: Ja, voldoende herstelmomenten inplannen. Ik kan soms echt wel een week hebben dat ik veel onderweg ben, vaak de gas erop, maar dan regelmatig terugschakelen in het weekend. Of bijvoorbeeld nu ben ik 2 dagen in Amsterdam en dan ga ik er echt wel voor zorgen dat ik 's avonds bijvoorbeeld het bos in ga, iets rustigs doe of ga genieten van het centrum om weer terug te herstellen en fit te zijn voor de dag erna.
6: Ja, en dat klinkt allemaal alsof je dit heel makkelijk doet. Is dat ook zo of is het voor jou ook lastig met heel veel werk dat je natuurlijk ook hebt?
22: Het blijft altijd moeite doen. Hè. Je moet er energie in steken om gezonde gewoontes vol te houden. Het helpt natuurlijk wel als ik zo'n paar dagen van huis ben om daar wat sneller leuke activiteiten in te steken die ontspannend zijn. Mm-hmm. Maar het blijft wel gewoon werken om niet te werken.
6: Ja, ja. Mooie zin. Die moeten we eventjes inlijsten.
22: Ja, hè, zo'n tegeltje.
6: Zo'n tegeltje, ja. Werken om niet te werken. Als je dan kijkt naar jouw drive. Hè, je hebt een enorme drive. Je hebt intussen, geloof ik, 6 boeken of zo geschreven. Ja. Je bent al heel lang met dit onderwerp bezig. Welke persoonlijke drive zit daar voor jou achter?
22: Mensen willen helpen. Het was al de trigger waarom ik psychologie ging studeren. Ja. En tijdens mijn studies en vooral tijdens mijn doctoraat kwam ik met veel mensen in contact die slachtoffer waren geweest van bijvoorbeeld kindermisbruik, maar als volwassenen net heel veerkrachtig waren geweest. En zo het idee hadden, what doesn't kill me makes me stronger. En die veerkracht die ik toen al op jonge leeftijd bij zoveel mensen heb gezien, heeft mij altijd wel getriggerd om die wetenschap meer naar buiten te brengen, naar de gewone burger als het ware. Want als mensen van een slachtoffer van een misbruik dat kunnen, dan moet wij dat toch ook kunnen, was yeah. mijn redenering. En zo ben ik dan Better Minds begonnen 13 jaar geleden. Gaan boeken schrijven om het naar het brede publiek te brengen. En dat motiveert me nog elke dag. En daarom ben ik ook aan mijn 7e boek bezig.
6: Oh, 7?
22: Ja,
6: zevende
22: ja daar ben ik nu mee bezig.
6: Oké, komen we straks wel op waar dat dan welk onderwerp je dan bij de kop gaat pakken. Dan komen we ook even bij het punt, hoe gaat het nou met ons? En met ons bedoel ik dan in dit geval, want je werkt in België en Nederland, maar even in Nederland, hoe mentaal fit zijn we in Nederland?
22: Ja, niet zo fit eigenlijk. Zo toont de monitor aan dat het afgelopen jaar een kwart van de volwassen Nederlanders te kampen had met een psychische aandoening. En uiteraard, het niet hebben van een psychische aandoening betekent niet dat je mentaal fit bent. Net zoals als je niet fysiek ziek bent, betekent niet dat je fysiek fit bent. Veel Nederlanders zijn mentaal niet zo fit, gaan wel werken, ze crashen niet, maar gaan als het ware op automatische piloot maar door, zonder echt fit te zijn. Dus de mentale fitheid is absoluut ondermaat.
6: Ja, een cijfer, welk cijfer zou je ervoor geven?
22: Ja, dat is lastig te zeggen, want hoe kwalificeer je die mentale fitheid en hoe ga je dat kwantificeren vooral? Maar ja, de cijfers zijn wel dat een kwart van de Nederlanders te maken heeft met een psychische aandoening.
6: Ja, dus je maakt je er echt zorgen over. Zijn er bepaalde groepen die nog uitvallen waarvan je zegt, daar gaat het echt niet lekker mee?
22: Ja, verrassend genoeg is het vooral de jongere generatie van 18 tot 30 jaar ongeveer die veel te kampen hebben met burn-out klachten.
6: Ja.
22: Daarnaast zie je ook dat vrouwen, jonge vrouwen, net iets meer klachten hebben van somberheid, angst, burn-out dan mannen van die generatie. En natuurlijk een aantal sectoren zoals de zorg en het onderwijs waar je meer mentale klachten bij die medewerkers constateert dan in andere sectoren. En misschien ook interessant, Diane, is dat de oudere generatie mentaal wel fitter is.
6: Okay.
22: Je zou denken, ze zijn minder fysiek fit en dat gaat parallel, maar dat is dus niet het geval.
6: Terwijl ik weet uit ons vorige gesprek in 2022 dat je juist zei dat, ik weet niet wat je als ouderen ziet, maar
22: ja.
6: dat onze generatie eigenlijk meer de verloren generatie was dan de jongere generatie.
22: Ja, met de ouderen in dit geval, goed dat je het vraagt, bedoel ik echt de 65-plussers.
6: Oké, dat zijn wij niet, voor de duidelijkheid.
22: Nog niet.
6: Worden we vast hopelijk wel. Dus je maakt je daar enorme zorgen over. Weet je hoe het komt? In 2022 spraken we met elkaar dat we natuurlijk van crisis op crisis hebben. We hadden niet alleen de pandemie, maar toen kwamen er heel veel crisissen bovenop. En we hadden ook die financiële crisis ook nog recent waar we aan het verwerken. Maar nu intussen zijn we alweer in 2026. Wat is nu eigenlijk de belangrijkste factor?
22: Ja, de Nederlandse Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft dat mooi samengevat afgelopen december in een rapport dat ze noemde Op de Rem. En in het rapport spreken ze over een zogenaamde hypernerveuze samenleving. Een samenleving waar een snelheid de norm is, waar iedereen het druk heeft en waar het vanzelfsprekend is dat je continu beschikbaar bent. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op ons brein, op onze mentale fitheid. En in die context leven we. Daarbovenop dan natuurlijk nog eens AI, die een stroomversneller is van dat patroon.
6: Ja.
22: En ook nog een extra impact heeft op hoe ons brein functioneert.
6: Dus dat is er met ons aan de hand. En dan hoor ik je zeggen druk.
22: Ja.
6: En er wordt ook altijd gezegd druk is goed.
22: Ja, druk is een statussymbool geworden. Als je aan iemand vraagt hoe gaat het, gaat die je wil vaak overtuigen dat hij het druk heeft, want het klinkt als succes in de oren.
6: Ja, En daar moeten we ook even de zebra en de leeuw voor bij de kop pakken.
22: Ja.
6: Die vind ik heel leuk.
22: Ja, ik ook. Die bestaat in het boek van Robert Sapolsky. Een wereldvermaarde neurowetenschapper. Die ooit een boek schreef waarom zebra's geen maagzweer krijgen. En hij vergelijkt de zebra op de savanne. Waarin de zebra wordt achterna gezeten door een leeuw. En op dat moment schiet het hele activatiesysteem van die zebra aan. Haar hartslag gaat omhoog, bloeddruk stijgt, cortisol, adrenaline gaan omhoog, spijsvertering wordt stilgelegd. Alles staat in het teken van overleving. Totdat het gevaar geweken is. 20 minuten later kan diezelfde zebra weer rustig aan het grazen zijn op de savanne alsof er niks gebeurd is. En dat is stress waarvoor die bedoeld is. Dat is acuut, functioneel en tijdelijk. Maar wij als mannen alsof er niks gebeurd is. En dat is stress waarvoor die bedoeld is. Dat is acuut.

0: Je bent continu in die stressmodus waar die zebra tijdelijk in zit als die wordt achterna gezeten door een leeuw. Zijn wij als mens in onze hypernerveuze samenleving continu op scherp. En dat heeft natuurlijk een impact, want dat is het verschil tussen acute stress waarvoor die dient om te overleven, om ons te mobiliseren, versus chronische stress. En dan vindt er natuurlijk zo'n sluipende slijtage toe van je lichaam, van je mentale fysieke fitheid, zonder dat je dat goed in de gaten hebt.
1: De Big Five. Diana Matroos.
2: Mijn gast is Elke Geraert. Zij is dokter in de psychologie, auteur en CEO van Better Minds. En met dat bedrijf richt je dus op het verbeteren van de mentale kracht van werknemers, ondernemers. En dan komen we ook bij onze eigen luisteraar uit. Hè. Dat is precies de doelgroep. Je werkt in Nederland en België. Als je nou naar de Nederlandse werkvloer kijkt, wat zie je daar dan gebeuren?
0: Ik zie dat focus vaak ver weg is. Wij worden met Better Minds zeer veel gevraagd van probeer hier terug focus op onze werkvloer te krijgen. In onze kantoortuinen waar er zoveel afleiding is. Ook de combinatie met het hybride werken vormt een uitdaging. Dus daar komt heel veel vraag naar. Los van natuurlijk vragen rond mentaal welzijn. Dat je beter leert aan je medewerkers, maar ook leidinggevende. Wat is stress? Hoe kunnen we het voorkomen? Mm-hmm. Hoe kunnen we mensen motiveren in een tijd waar er zoveel verandering is, dat je toch die motivatie aan de dag blijft leggen.
2: Ja, en daar noem je dus focus. En dat is natuurlijk ook jouw laatste boek. Hè? Ja. Focus is het nieuwe goud. Kan je iets meer over die focus zeggen waar je ziet dat het eigenlijk ontbreekt? Op het moment dat je gewoon een beetje om je heen kijkt, kunnen wij ook een beetje opletten hoe dat hier met BNR gaat.
0: Ja. Nou ja, als je gewoon al op straat loopt, Diana, dan zie je het. De zogenaamde smombies. De smartphone zombies. Ja. Die alleen oog hebben voor hun schermpje en niet de mooie omgeving en mensen rondom zich zien. Maar die smombies zie je ook op de werkvloer. Mensen die vooral met hun scherm nog bezig zijn en weinig voelen van de collega's, van de cultuur, van de spirit van het bedrijf. En dat heeft natuurlijk een impact op onze mentale fitheid. Het constant switchen ook tussen taken. Het multitasken, waarvan mensen denken dat ze dat kunnen, terwijl het brein dat eigenlijk niet kan. Dus de manier waarop wij werken in deze tijd is gedateerd. Wellicht methodes van werk van jaren geleden, die ooit iemand heeft bedacht, maar die we maar blijven doen omdat we het altijd zo hebben gedaan.
2: Ja, ik denk dat het mooi is om ook hier de kettingvraag bij te stellen, want gisteren sprak ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. En zij wilde vooral ook iets weten door die telefoon.
3: Ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat, en voor mij is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu, is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen, of in de psychologie is aan te tonen, dat onze hersenen nu, wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn, is er ook echt iets aan te tonen. Daarbij van ja, welke echt. Ik worstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder afgeleid te zijn van die vervelende telefoon.
2: Ja, het zijn stiekem natuurlijk twee vragen. Dat heb je altijd met gasten. misschien eerst even, omdat jij ook vanuit de neuropsychologie heel goed dat brein kan beschrijven. Is er bewijs voor, wetenschappelijk gezien, dat die telefoon iets met ons brein doet?
0: Ja, er is onderzoek dat toont dat een vergelijking maakt tussen onze aandachtspannen begin 2000 versus nu. En dan zie je dat begin 2000 mensen nog een aandachtspannen van 2,5 minuut hadden als ze op een smartphone bezig waren. Terwijl nu zit dat op amper 47 seconden. En je laat je weer afleiden, triggeren naar het volgende. De algoritmes zijn er natuurlijk ook op gebouwd. Dus die aandachtspannen is ontzettend afgenomen.
2: Ja.
0: Daarnaast zie je ook dat zelfs de eenvoudige aanwezigheid van een telefoon in de ruimte waarin je bevindt al een impact heeft. Omdat je brein daardoor niet zijn volle denkkracht kan benutten. Want een deel ervan wordt benomen door het idee, hebben ze me nodig?
2: Ja.
0: Is er nog iets binnengekomen? Dus je spendeert al een deel van je aandacht aan de telefoon, ook al doet hij op dat moment niks.

0: Daarnaast natuurlijk elke keer wanneer er dan een notificatie binnenkomt, wordt je beloningssysteem geactiveerd. Hetzelfde systeem dat wordt geactiveerd bij iets lekkers of iets spannends. En dat maakt het extra moeilijk om die telefoon aan de kant te leggen.
1: En je gaat eigenlijk van het een naar het ander. Hè? Je gaat even een mailtje checken en dan ben je voordat je het weet even het nieuws checken, ja. Sociale media bekijken en zo gaat het dus maar door.
0: Exact. We noemen het ook wel treintjesgedrag. Het ene wagonnetje na het andere, telkens geïnduceerd door de algoritmes en niet meer door je eigen vrije wil.
1: Ja, en nou snap ik dat die aandachtspannen kort is. Je kan ook zeggen, we zijn met elkaar gewoon sneller geworden. Hè, door die, ik ga even aan de andere kant hangen nu. Dankzij die mobiele telefoon, dankzij de technologie, kunnen we gewoon heel snel schakelen en veel meer uit onszelf halen.
0: Ja, zo zou je het zeker kunnen stellen. Maar ik denk dat de prijs die we met z'n allen betalen niet enkel mentale vermoeidheid is, waar we het net over hadden. Die mentale fitheid neemt af. Maar de echte kost is gebrek aan diepgang. Diepgang in ons denken, diepgang in onze gesprekken, diepgang in bij jezelf nagaan, wat wil ik nu in het leven, waar wil ik naartoe, in plaats van op automatische piloot, snel, naar het volgende. En ik denk dat heel veel van de processen die diepgang vragen in ons leven, beschadigd zijn door de manier waarop we telkens onze aandacht laten kapen.
1: Ja, want eigenlijk kan je dus een bepaald stuk niet ontwikkelen. Hoe werkt dat dan in het brein wat je niet ontwikkelt als je hiermee bezig bent?
0: Ja, op het moment dat je de hele tijd aan het schakelen bent tussen allerlei zaken, ga je bijvoorbeeld meer fouten maken. Je gaat heel veel energie kwijtspelen, zonder dat je doorhebt. Maar ook je creativiteit gaat naar beneden. Want als je vooral aan de oppervlakte snel leeft, creëer je voor je brein niet een context waarin die out-of-the-box creatieve ideeën kan hebben.
1: Ja, ja. Ja, ik heb laatst ook gesproken met hersenwetenschapper Erik Scherder. En toen ging het ook over, nou ja, hij zegt eigenlijk woorden lui en dom ook van AI. Hè?
0: Ja.
1: Ook omdat de teksten die ook in AI, die AI is ingericht om te simplificeren. En dat is soms heel lekker, want als je dus dan met heel complex iets en je gooit het er allemaal in, dan maakt hij daar een lekker simpel, overzichtelijk verhaal van. Maar dat we dus ook dan dat die taal gaan overnemen en dat we dus ook steeds simpeler gaan praten eigenlijk, waardoor ook de diepgang in onze taal verdwijnt. Is dit ook wat jij bedoelt?
0: Ja, ten dele. Het is de diepgang in de taal, maar ook de breinkracht die afneemt omdat we heel veel aan het outsourcen zijn aan AI. Als je heel veel van de taken die je normaal deed nu aflaat op AI, dan ga je, zo toont onderzoek aan, minder kritisch zelf kunnen denken. Mm-hmm. Dan gaat ook je bevlogenheid naar beneden, want je bent niet aan je carrière ooit gestart om zeer goede prompts te maken. Nee, je bent gestart omdat het je triggerde en je kon nadenken en creatiever mee om.
1: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, doordat ik dingen aan AI overlaat, heb ik juist tijd over om mijn aandacht te geven aan mijn creativiteit. En de saaie, domme klusjes laat ik over aan AI.
0: Klopt, en dat zou ik ook zeker hopen. En daar gaat een deel ook mijn nieuwe boek over gaan.
1: Oh.
0: Wat je nu vooral ziet, is wat onderzoekers van Berkeley University noemen workload creep. Er sluipt steeds meer werkdruk binnen. Want stel AI heeft op 2 uur op een dag gedaan waar jij een hele dag voor nodig hebt, betekent niet dat je om 11 uur 's ochtends naar huis mag. En dat betekent dat er dus meer en meer werk bij komt en daardoor het brein veel meer werkdruk
1: Waarom
0: krijgt.
1: Waarom juist meer werk komt erbij?
0: Omdat AI het al klaar heeft op twee uur.
1: Ja.
0: Je werkgever gaat je niet dan naar huis laten gaan of zeggen, oh, ga maar in het zonnetje zitten en een beetje creatief
1: wezen. Nee, dat snap
0: ik. Wezen.
1: Maar waarom wordt het dan nog meer werk? Want je zou kunnen zeggen, je moet gewoon je 8 uur afmaken die je normaal ook hebt. Maar jij zegt, het wordt nog meer.
0: Ja, onderzoek toont dat je dan extra taken erbij krijgt.
1: Ja.
0: Die dan ook nog eens moet verwerken. En daarnaast zie je ook nog een ander patroon ontstaan, omdat je telkens aan het schakelen bent tussen wat je zelf nog aan het doen bent en vervolgens gaat checken wat AI je oplevert, word je als het ware een kwaliteitscontroleur. is dit juist die output van AI? Kloppen de feiten? Is de timing juist?
1: Gelukkig dat mensen dat nog doen, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Ja. Maar daardoor ontstaat er volgens de onderzoekers iets wat zij brain fry noemen. Je brein geraakt overhit, gefrituurd. Doordat je de hele tijd aan het switchen bent tussen je eigen output en de output van AI.
1: Ja, het is nogal wat, hè? Als je eigenlijk, dat die activatie die jij eerst beschreef, die continu aanstaat, dus dat we de hele tijd de leeuw zijn, omdat druk goed is. En dat heeft dus ook te maken dat drukte op een gegeven moment onderdeel wordt van je identiteit, hè? Mm-hmm. Dat beschreef je net, en daardoor ga je dat blijven doen.
0: Klopt.
1: En daar komt dit dus nog bovenop.
0: Ja, AI is een versneller van het patroon dat al aanwezig was.
1: Ja.
0: Ik geloof niet dat AI de oorzaak is, zoals sommigen dat stellen. Nee, het was al aan de gang. We waren al een hypernerveuze samenleving waarin druk de norm is geworden. En dit komt er bovenop.
1: Ja, waar gaat dit uiteindelijk toe leiden? We gaan straks over de oplossingen praten, want dat zat natuurlijk ook onderdeel was dat van de vraag. Maar als we hiermee doorgaan, wat gaat er gebeuren met ons?
0: Volgens de onderzoekers van Berkeley leidt het tot wat zij noemen AI burn-out. Niet het type burn-out zoals we het kennen, maar van een ander niveau. Waar medewerkers te weinig stilstaan bij de impact van AI-gebruik op hun brein. En het de hele tijd gebruiken zonder goed na te denken, is dit wel breinhygiënisch? Is het breinvriendelijk? Of moet ik een andere manier van werken hanteren? En ik maak vaak de vergelijking met dat als je een handleiding hebt van je wagen, dan ga je die wel even scannen als je een nieuwe wagen hebt. Als je een nieuwe AI-tool aanschaft, ga je misschien wel eens een webinar volgen om die AI-tool zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar de meeste mensen lezen niet de handleiding van hun eigen brein. We gaan maar door op automatische piloot, gedreven door snelheid en drukte, zonder in te checken bij onszelf. Werkt dit efficiënt voor me? Hoe voel ik mij? Ben ik nu al weken of maanden die leeuw aan het najagen? Of las ik ook momenten van zebratijd in?
1: Ja. En staan we überhaupt in contact met ons lichaam?
0: Ik denk vele mensen te weinig.
1: Ja. Het is best wel een beetje triest wat je beschrijft, maar is er hoop?
0: Ja, er is altijd hoop. Ik ben echt een optimist. En daarom schrijf ik ook boeken om mensen daarover te inspireren. Maar het vergt wel een intentie, een bewust terugschakelen en een goede balans vinden tussen de twee.
1: Laten we dan zo meteen over verder praten in het tweede half uur. Wat kunnen we nu doen zonder rust en herstel? Zijn namelijk echte prestaties niet meer mogelijk op de lange termijn, zoals neuropsycholoog Elke Gerard zojuist heeft geschetst. Blijf luisteren.
2: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl.
8: BNR Verkeer. Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg duurt er nu een kwartier langer over. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten 25 minuten op onthoud. Eerder gebeurde daar een ongeluk en twee rijstroken zijn dicht. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging. Dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Thomastunnel staat een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Oorschot 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A17, Roosendaal naar Dordrecht bij hectometerpaal 3,5.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij in het Rotterdamse Botlekgebied is een vrouw zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. De politie heeft de verdachte opgepakt, maar wil er verder niets over kwijt. Ook kan de politie nog niet zeggen wat de aanleiding was van de steekpartij en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran erachter, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. Ruim 30 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland. Dat gebeurt via het Nederlands Tulpfonds. De meeste topwetenschappers werken in Amerika, bijvoorbeeld aan gerenommeerde universiteiten als Harvard en Yale. In Amerika heeft de regering Trump veel subsidies voor wetenschappelijk onderzoek geschrapt. En de Belgische koning Philippe is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de Verenigde Staten. De Amerikaanse spits Bellegan snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, gaf Bellegan toe. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week wordt het ruim 30 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Ja, zat jij ook weer de hele tijd op je telefoon? Geen aandacht voor andere dingen. We gaan zo meteen horen wat we daaraan kunnen doen. Hoe we dat eindelijk onder controle kunnen krijgen. En hoe we ook een beetje kunnen leren van de zebra. Zometeen dokter in de psychologie Elke Gerards. In BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Sterk de zomer in. We willen een beetje je helpen, en ook onszelf trouwens, om mentaal en fysiek fitter de zomer in te gaan. En zo zal ik morgen spreken met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens hem is de zomer echt het moment om nieuwe eetgewoonten uit te gaan proberen en echt een reset te maken. Dus luister zeker ook morgen. En natuurlijk kan je ook al onze afleveringen terugluisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Elke Geraert. Zij is dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Dat helpt organisaties om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Daarbij werken jullie in Nederland en België. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee belangrijke onderwerpen met je bespreken. Elke, we moeten vooral ook naar de praktische tips gaan. Hoe we dingen kunnen resetten en hoe we meer de zebra kunnen worden, zoals jij noemt. En niet de hele tijd in de leeuw kunnen blijven hangen. En ook hoe we jongeren veerkrachtiger maken. Want dat vind je een belangrijk onderwerp. En je bent ook veranderd hoe je naar die groepen jongeren kijkt. Maar we moeten eerst denk ik even de kettingvraag afmaken. Want het ging over die mobiele telefoon, waar we de hele tijd maar in hangen en ik herken het. Mm-hmm. Mijn man en ik zeggen ook heel vaak tegen elkaar: wat zitten we nou dom te doen met z'n tweeën? Weet je wel, zitten we naast elkaar te surfen op die telefoon? Wat kunnen we nou doen om daar van af te komen?
0: Ja, het zijn vaak eenvoudige zaken, zoals je telefoon in een andere ruimte leggen wanneer je je moet focussen. Maar ook stel je bent 's avonds televisie aan het kijken. Pak dan niet de telefoon mee op de bank, maar leg die in de keuken bijvoorbeeld, ver genoeg van je vandaan, zodat je echt hier en nu bent, met één ding bezig bent. Dus dat is wel een eenvoudige tip. Daarnaast ook zoveel mogelijk meldingen afzetten. Al die notificaties. Ja. Regelmatig zie ik dan bij andere mensen zo'n pop-up van die heeft je voor een LinkedIn-verzoek gestuurd. Dan denk ik, ja, waarom is dit nu relevant? Het kaapt je aandacht. En dus belangrijk om er zoveel mogelijk af te zetten. Ga ze ook niet gewoon handmatig onderdrukken, want elke keer dat je dat doet, ondermijnt het je goede gewoontes. Dus het zijn vaak eenvoudige zaken die kunnen helpen. Ook voldoende tijd nemen voor je gaat slapen om digitaal al te ontkoppelen. Ja. Dus er zijn een aantal zaken die je kan gaan toepassen. En zoals ik daarnet vertelde, lees ook wat beter de handleiding van jouw brein. Als je merkt dat je telefoon je eigenlijk zenuwachtig maakt door al die algoritmes die je naar ergens leiden, ja, ga dan experimenteren door hem weg te leggen of door een detox te doen en op die manier te kijken van wat voor jou goed werkt.
1: Ja, dat is als mensen denken aan een detox, dan denken ze oh jee, dat kan ik niet.
0: Ja, maar start gewoon klein. Hè. Ja. Start met jezelf uit te dagen voor een half uurtje de mobiele telefoon weg. Ja. En kijk wat het doet met je.
1: Ja.
0: En ja, je weet, eerst moet je door het diepe dal, de ontwenning, om daarna de voordelen ervan te
1: Want het is gewoon een verslaving, toch?
0: Ja.
1: Ik bedoel,
0: we
1: doen er misschien een beetje lachig over, dat je een beetje op je telefoon, maar het is gewoon echt een verslaving aan het algoritme.
0: Ja, voor vele mensen is het dat zeker, omdat dat beloningssysteem wordt geactiveerd. Dat voelt prettig aan, maar dat is slechts van korte duur. En daarna wil je natuurlijk opnieuw die pret en ga je opnieuw zoeken. En zo krijg je dat treintjesgedrag waar je het ene na het andere app aan het raadplegen bent zonder echt doel.
1: We komen straks bij nog meer praktische tips. Maar als het over die mobiele telefoon gaat, maak je ook zorgen over de jonge generatie. Mm-hmm. Waarom ben je veranderd dat je de jongeren toch nu mentaal toch wel als een problematische groep ziet, terwijl je in 2022 nog veel positiever was over hun mentale veerkracht toen ik je sprak?
0: Ja, er is sindsdien best veel onderzoek gedaan dat aantoont dat er een correlatie is tussen mentale gezondheid van jongeren en sociaal media gebruik. Vooral bij jonge meisjes die perfect beeld zien online en zich daaraan willen meten. Een impact heeft op een onzekerheid. Veel automutilatie ook daardoor bij jonge meisjes. En het is weliswaar geen causatie, maar correlatie. Het onderzoek is te jong om te kunnen goed vergelijken een groep met en zonder telefoon, en dat voor vele jaren. Maar je ziet wel een duidelijke relatie tussen de twee.
1: Ja.
0: En dat beschrijft bijvoorbeeld professor Jonathan Haidt in zijn boek, wereldwijde bestseller, The Anxious Generation. En samen met collega Marie Loop heb ik ook een boek daarover geschreven, Mentaal Kapitaal voor Jongeren, waarin we wel aangeven dat het hoog tijd is voor volwassenen om ook ja, iets te doen aan dat mentaal kapitaal van hun kinderen, door er met intentie mee bezig te zijn.
1: Hoe doe je dat dan?
0: Ja, bijvoorbeeld niet kinderen meteen een apparaat geven en weten wat de zonder te weten wat de consequenties ervan zijn. Stel, je hebt een 12-jarige, die laat je niet alleen naar een casino gaan.
1: Nee.
0: En als je dat zou doen, dan zou je hem of haar zeer goed instrueren.
1: Ja, ja.
0: Maar we geven wel een casino mee op zak.
1: Ja.
0: En meer bewustzijn van ouders. Het is op de korte termijn handig, want je kind is stil en het is geëntertained. Maar we zijn wel met het grootste ongecontroleerde experiment ooit bezig.
1: Mm-hmm.
0: Met onze eigen kinderen.
1: Ja, ja.
0: Want we weten niet wat de impact op lange termijn is.
1: Nee, want je zegt, kausaal verband kan je nog niet maken. Daar is het onderzoek nog te jong voor. Maar je ziet nu al heel duidelijk dat het niet goed gaat. Die correlatie is duidelijk.
0: Ja. Ja. Ja, je ziet een duidelijke correlatie met de mentale gezondheid. Daarnaast natuurlijk ook bepaald gedrag dat jongeren niet meer hebben, zoals buiten spelen met vriendjes, risico's inschatten. Ga ik deze bomen klimmen of niet? Hè? Nee, we blijven op de bank hangen. En dat creëert natuurlijk wel een totaal andere jongere die ook minder in zijn veerkracht en zijn wilskracht wordt getraind. En heel veel van de mentale energie gaat naar die smartphone.
1: Mm-hmm.
0: En daarom niet naar de ontwikkeling van dat brein. Vooral die prefrontale cortex die tot je 25ste volop in groei zit. Daar wordt op de een of andere manier toch energie van weggenomen, van die groei.
1: Ja.
0: En wat de impact daarvan is, daar hebben we op lange termijn het raden naar. Maar als ouder zou ik er nu niet dat risico willen nemen.
1: Nee. Je ziet ook al goede initiatieven, hè, dat het op school moet het ingeleverd worden. Hè. Dat zijn mooie stappen die al genomen zijn. Maar we moeten denk ik ook leren hoe ver je daarin moet gaan. Als je gewoon kijkt naar de mensen vanuit Silicon Valley die hun kinderen geen toestel geven. Hè.
0: Ja.
1: Dus dat geeft al aan dat zij daar natuurlijk enorme zorgen over hebben.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Uiteraard moeten je kinderen mediawijs worden.
1: Ja.
0: Ik wil ook niet zeggen dat je alle apparaten moet bannen, maar wel voldoende bewustzijn erover. Daarnaast ook actief inzetten op emotionele intelligentie. In een tijd waarin AI zoveel van ons denkwerk kan overnemen, blijven onze zogenaamde soft skills echt belangrijk. De verbinding met elkaar, moreel kompas, kritisch denken, creativiteit. En dat al van op jonge leeftijd stimuleren, kan je kinderen zoveel meer voorsprong geven in het leven.
1: Wat ik nog heel mooi vind, is om even over die identiteit verder te praten. Want je hebt die enorme prikkels vanuit je telefoon en sociale media en alles wat daarbij komt kijken. Maar dus ook dat druk gedrag waar we het eerder over hadden. Wat uiteindelijk je identiteit steeds meer gaat vormen. Zie je dat ook bij jongeren of doen die dat anders?
0: Ik denk dat dat voor ieders brein is, jong of oud. Wanneer je jezelf identificeert met iemand die het druk heeft, of wanneer die in de wachtrij staat en dat lege moment gaat opvullen met online stimulatie, dan wordt dat je identiteit. Je bent iemand die permanent aanstaat, die leeuwen onder de arm telkens mee heeft. En wanneer je dan een moment van rust hebt, dan voelt dat heel raar, bevreemdend, onnatuurlijk. Omdat je brein jarenlang een beeld aan het opbouwen is van jij die het druk hebt.
1: Dus als je één misverstand zou willen benoemen, wat we hebben over dat druk zijn, wat zou dat dan zijn?
0: Dat stoer is, dat succes betekent. Ik denk net dat de echt succesvolle mensen een goede balans weten te maken tussen prestatie en herstel.
1: Ja.
0: En voor mensen die sporten kan je daaraan relateren. Wanneer je aan het sporten bent, dan weet je dat je spieren niet op dat moment groeien, maar tijdens het herstel. Sporters lassen herstellen. Maar als het gaat over mentale inspanning, dan hebben we de foute aanname dat hoe meer we ons inspannen mentaal, hoe groter onze capaciteit. Maar ons brein is net zoals onze spieren. Net tijdens herstel groeit die mentale fitheid. En het is dus wel belangrijk om daar een andere balans in te vinden dan constant aan te staan.
1: Ja, dus we hebben echt pauzes nodig. En druk is goed is dus eigenlijk de zin die we niet meer mogen benoemen met elkaar.
0: Ja, exact.
1: Ja, goed. Zometeen praat ik verder met dokter in de psychologie, Elke Geraerts. Maar eerst natuurlijk, Thomas, wat ga je weer doen om 11 uur? Wat heb je nou weer bedacht?
15: Nou, wat heb ik nu weer bedacht? Het is weer een grandioze grabbelton geworden. Erik Aftink komt onder andere langs. Hij is de topman van NVM. Dat is een, zou je kunnen zeggen, brandstofbedrijf. Hoewel, zeggen ze zelf, wij zijn bezig om een duurzaam bedrijf te worden. Maar laten we wel wezen, nog altijd 800 tankstations die ze daar exploiteren. Dus ze hinken daar nog een beetje op twee gedachten. Of ze zijn op twee benen stevig in staat om de toekomst aan te kunnen. Daar gaan we over praten. Familiebedrijf, miljarden omzet. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Maar zo werkt dat soms. Ja, het is leuk om ze een keertje te ontvangen. En het beleggerspanel is er. De eerste helft van 2026 zit erop. En dat betekent dat we gaan terugblikken op recordstanden op de beurs, ondanks al die geopolitieke onrust, AI-explosies die je natuurlijk overal ziet. Wat kun je daar nog van maken, al heb je er verstand van? Ik denk toch dat veel mensen nog regelmatig versteld staan van winstcijfers, van waarderingen. Nou, ik laat me ook weer versteld staan zometeen met alle kennis, expertise van dat beleggerspanel. Vanaf 11 uur, kwartiertje nog.
1: Zo is het. Dankjewel, Thomas.
15: Yes.
1: Tot snel.
15: Oké, dan.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is mijn gast Elke Geraerts, dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Eerder deze week sprak ik over het onderwerp met Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Zij is voormalig profwielrenster. Over haar loodzware topsportleven en de lessen die ze daaruit leerde. Die heeft ze uitgebreid gedeeld. Dus zie je de zomer als het moment om even wat dingen te resetten. Luister haar verhaal zeker terug in de BNR-app. We spraken net over dat jij nog hoop hebt. Ja. Voor ons mentale brein. Want die heeft ontzettend veel uitdagende zaken. Nou zitten we. Heel veel mensen zijn misschien al op zomervakantie of gaan uiteindelijk op zomervakantie. En dan zie je toch dat mensen ook vaak ziek worden op vakantie, omdat ze te veel hebben gedaan. Dat is een herkenbaar beeld, denk ik, voor je.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Inderdaad, en ook logisch te verklaren. Wanneer je in het werkjaar heel actief bent en die mentale leeuw als het ware bij je hebt, dan sta je de hele tijd op scherp. Je staat aan, je activatiesysteem is continu geactiveerd en je stresshormonen, adrenaline en cortisol, die razen maar door, zodat je je vermoeidheid kan onderdrukken, voldoende alert blijft. En wanneer dan dat moment van de vakantie aankomt, dan ineens valt dat allemaal stil. En zie je dat tot wel 30-40% van de mensen een terugslag krijgt en de eerste dagen zich niet zo goed voelt. Mm-hmm. Fysiek en of mentaal. En ja, dat is natuurlijk ook die identiteit die je hebt van druk. En ja, dan is rust heel onnatuurlijk. Maar dus ook in ons lichaam, door die continue stroom aan stresshormonen, en dat dan stilvalt en ja, we daardoor minder waakzaam zijn, dan ga je zien dat een impact heeft op mensen.
1: Ja, en dan kijk ik even naar mezelf. En wij hebben dan een zomerstop altijd, hè, voor de Big Five. Dus dit is de laatste week voor de zomer en dan zenden we altijd de best of uit. Maar ik heb, en congressen staan ook altijd stil in de zomer, maar ik heb dan heel veel dingen nog die ik dan nu aan het doen ben.
0: Ja.
1: Nog even dit wegwerken, nog even dat wegwerken. Is dat nou handig dat ik dat op die manier doe?
0: Eerlijk? Nee. Die abrupte scheiding tussen heel erg aanstaan en uit mogen staan is wellicht te abrupt voor vele mensen. Omdat het zo weinig strookt met de identiteit en de rush en de stress die je wel of niet zou ervaren. En ik raad mensen altijd aan om de laatste 2 weken proberen langzaamaan af te bouwen. Ook echt te gaan inplannen. Mijn advies is om herstel in te plannen. Dan al momenten van rust. Dat je het ook actief al in je agenda zet. En dat je eraan went. En je kan niet verlangen van je lichaam dat zodra je in de auto richting het zuiden zit of het vliegtuig neemt richting vakantie, dat meteen de rust kan toeslaan. Je lichaam is
1: zeker
0: niet
1: als je dat nog een extra push geeft met dit moet nog af, dat moet nog af voor de vakantie.
0: Exact. Ja. De leeuw gaat mee het vliegtuig of de auto in.
1: Dus die leeuw,
0: het is belangrijk om die de paar weken daarvoor stelselmatig af te bouwen. Ja. Om te reduceren tot nul.
1: Oké, dus eigenlijk als jij door... we moeten anders met die mobiel omgaan, hè, dat heb je heel duidelijk gemaakt. Maar we moeten dus ook meer de zebra-mentaliteit gaan toepassen. En dat betekent dat we dus meer pauze moeten nemen. Dat is eigenlijk in de kern wat we moeten doen.
0: Ja, in de wetenschap noemen we het ook wel oscillatie. Als je kijkt naar een hersengolf, dan zie je een golf met ups en downs. Als je naar de hartslag kijkt, ook omhoog, omlaag. Maar ons ritme is vaak continu omhoog, ons levensritme. En wat je ziet op bepaalde gebieden waar mensen heel gezond oud worden, de zogenaamde blue zones, dan is het ritme dat de mensen hebben. Ze staan daar niet continu aan, maar je ziet een mooi ritme van focus, herstel. Focus, herstel. En wanneer je als mens, maar ook als bedrijf, de performance mee inschat dat je ook een herstel eraan vooraf en erna hebt, dan krijg je een heel andere mindset in plaats van constant aan te staan. Maar het herstel zou mee deel moeten zijn van de prestatie. Dat is veel duurzamer. Dat is waar de mens, ons brein, voor gemaakt is.
1: Ook gewoon goed voor de werkgevers. Als je wil dat je werknemers duurzaam presteren, las dan bepaalde pauzes in.
0: Ja.
1: En dat mensen misschien eerst even, hoe lang moet je pauze voordat iedereen de hele tijd pauze en die werkgever denkt, ja, lekker dan dit met elke Gerard.
0: Oh ja, ik denk wel lekker, want op termijn ga je als werkgever zien dat het helpt. Ik heb het immers ook niet over pauzes van 2 uur, maar over een paar minuten. Bijvoorbeeld onderzoek toont dat medewerkers die regelmatig naar de wolken staren veel productiever zijn dan medewerkers die de hele dag naar hun computerscherm kijken. Dus even uitzoomen, even offline gaan, even een beetje een small talk aan het koffieapparaat met je collega in plaats van continu aan te staan, heeft zo'n goede impact op die oscillatie, dat focus en herstel, dat je veel langer kan volhouden, betere prestaties kan leveren.
1: En dat hoeft dus maar heel kort te zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt. Wat is kort dan precies?
0: Ja, mensen moeten er zelf weer mee gaan experimenteren. Benieuwd zijn naar hun handleiding van het brein. Ik kan soms genoeg hebben aan een paar minuten ademhalingsoefening of even in een fysiek magazine bladeren. Even je hoofd laten waaien en weer verder. Soms een wat langere pauze naar buiten, de natuur in, de stad in. Even ontladen, hier en nu zijn. Dus dat hoeven geen halve uren te zijn. Het kan soms ook op een paar minuten al een heel groot verschil hebben. Maar doe het bewust met intentie.
1: Ja, en het feit dat wij dat dus heel moeilijk dat kunnen doen, waar ligt dat dan aan?
0: Door die leeuw. Die leeuw die op onze schouders zit. En dat we van het idee zijn dat we constant moeten aanstaan. En dat is ook bij vele organisaties de mentaliteit op de werkvloer.
1: Mm-hmm.
0: Als je 5 minuten naar buiten aan het staren bent, gaan collega's wellicht een oordeel klaar hebben dat je niet aan het werk bent.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl die persoon misschien net wel aan het werk is, diepgang vindt, creatieve ideeën creëert, et cetera.
1: De ouders met jonge kinderen dan, die gaan ook misschien met de auto op vakantie met iedereen erin, hebben net al die deadlines weggewerkt. Met kinderen kan je niet altijd even dat moment voor jezelf pakken natuurlijk. Dat is natuurlijk best wel lastig.
0: Ja, absoluut.
1: Niets aan te doen?
0: Het is pittig. Ik heb zelf ook 2 dochters van 10 en 11 die de achterbank kunnen terroriseren. het is een goede balans vinden tussen ze entertainen, ze spelletjes laten doen, kleurpotloden mee, van die eenvoudige dingen die gewoon hen wel in het hier en nu houden in plaats van uren online ergens
1: maar
0: op
1: jou
0: zichzelf.
1: Dus ook een bepaalde rust geven, want dat is wel ook wel wat je aangeeft, dat we dat zelf ook altijd nodig hebben. Uiteindelijk wil je echt naar een revolutie toe, een mentale revolutie. Ja. Dat zijn hele grote woorden. Wat stel je daar dan bij voor?
0: Ja, wel, na de industriële en digitale revolutie, denk ik dat het nu tijd is voor een mentale revolutie. Waar we als mens weer centraal staan, waar ons brein weer functioneert waarvoor het dient. En waar we onze zogenaamde soft skills, vaak soft worden genoemd, voor erbij, leuk voor een teambuilding, dat we die veel centraler zetten. Want wellicht zijn het de harde skills die we gaan nodig hebben in de toekomst, waar AI veel overneemt van ons denkwerk, kunnen wij als mens weer gaan doen wat ons uniek maakt. Echt verbinden, creativiteit, een moreel kompas, een oordeel maken op basis van waarden en normen, niet alleen data, maar ook zingeving, kritisch denken, dingen omdenken, de vraag achter de vraag. Dus in mijn nieuwe boek wil ik het vooral hebben over wat zijn nu de kernkwaliteiten, zodat jij als mens en als organisatie kan mee bijdragen aan die mentale revolutie.
1: Mooi dat daar weer een vervolg op komt. Waar ook een vervolg op komt, dat is de volgende uitzending. Want dan spreek ik met emeritus hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. En we gaan met hem echt bespreken hoe je de zomer nou echt kan gebruiken voor weer een reset moment met gezonde voeding. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
0: Ja, ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
1: Mooie vraag. En als jij zegt wat moet er veranderen, moet bij ons ook de omgeving veranderen. Als je nu, alle mensen die nu luisteren, die zijn ook onderdeel van een werkvloer. Dat zijn managers. Daar ligt denk ik een heel belangrijke taak, hè?
0: Ja, het is een en-en verhaal natuurlijk. Als individu kan je heel veel al doen. In jouw circle of control zit er al zeer veel dat je zelf kan doen om je brein beter te laten werken. Maar als werkgever, als leidinggevende, is het ook wel echt zaak om een rolmodel te zijn en na te denken van hoe kunnen we nu de manier waarop we werken actueel maken, breinvriendelijk maken.
1: Ja, meer tijd voor elkaar, meer tijd voor de sociale interactie. Hè? Niet dus roepen, ik ben druk, ik moet weer naar de volgende meeting.
0: Exact. Ja.
1: En dat zijn echt allemaal foute teksten. Jouw boek komt er aan binnenkort. Mooi om dat te blijven volgen. En volgens mij ga je ook een mooie masterclass doen.
0: Ja, absoluut. Vooraf aan dat het boek uitkomt, hebben we op 27 oktober in Utrecht een masterclass genaamd Brainwave, waar ook de AI van Brain ook meest centraal zal staan. Van hoe gaan we ons brein centraal zetten als mens, als organisatie, in een tijd waar AI meer opkomt. Je ziet dat veel bedrijven massaal investeren in AI en technologie, maar veel minder in de mens die technologie moet besturen en betekenis geven. En tijdens deze masterclass gaan we dat vanuit verschillende facetten bekijken. Bijvoorbeeld Brankele Frank gaat het hebben over hoe te ontprikkelen. Lammer Kamphuis.
1: Dus ze zijn de slimste mensen?
0: Ja, ja. Brankele is inderdaad de slimste mens van Nederland geweest. En heeft net een boek uit over ontprikkeling. Lammert Kamphuis, de bekende filosoof, komt ook spreken. Want ja, echt wel belangrijk om scherp te blijven denken in een tijd van AI. Ook Better Minds collega Aisha Cortoos over emotionele intelligentie. En ik zal de aftrap nemen met een keynote over de mentale revolutie. En voor de luisteraars van BNR, als je zoekt naar de masterclass Brainwave, georganiseerd door Verhaal met Impact.
1: Kan je alles vinden.
0: Ja, naast de vroegboekkorting kan je met de extra code BNR nog een extra korting krijgen.
1: Oh, echt? Dus dat is voor onze BNR-luisteraars. Ja. Nou, wat leuk. Extra cadeautje. Dankjewel dat je hebt uitgelegd hoe ons brein werkt en wat ons te doen staat. Ik ga het weer proberen. Ik heb vorige keer in 2022 gezegd, ik ga het proberen. Het is niet gelukt, maar we moeten het gewoon weer proberen, toch?
0: Ja, de volhouding.
1: Blijf doorgaan.
0: Ja.
1: Dankjewel, Elke Gerards, dokter in de psychologie. Natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app en blijf live. Zometeen natuurlijk BNR Zaken doen met Thomas van Zijl.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love. luisteren in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
16: Hey, hallo ondernemer, hier spreekt je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
17: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: Nu in de BNR-app.
7: Nederlandse bedrijven investeren opnieuw minder in verduurzaming. CBS meldt een scherpe daling van de inflatie. En het Nederlandse Tulpfonds heeft 34 topwetenschappers binnengehaald. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Rijdt het verkeer een beetje door vandaag?
8: Nou, toch een aantal vertragingen alweer het einde van de ochtend, begin middag. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Roosteren is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Op de A4 richting Amsterdam wordt een spoedreparatie gepleegd bij Amsterdam Sloten. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. En op de A58, Breda richting Eindhoven, staat bij Oorschot een kapotte auto. En hierdoor heb je een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Heerenveen naar Groningen. Bij hectometerpaal 168,0.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gisterenmorgen in Leinde bij Schiphol. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Hij heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de weg in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die van Nederland en Duitsland. De Duitse economie lijkt te herstellen van de gevolgen van de Iran-oorlog. Fabrieken maakten in mei voor de tweede maand op rij meer producten dan een maand eerder. Vooral de auto-industrie draait beter. Dat is goed nieuws, want Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden en later in de week ruim 30 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: Recordstanden op de beurzen, ondanks een bewogen periode vol geopolitieke spanningen. Hoe kijkt het beleggerspanel terug op de eerste helft van 2026? Je hoort het zo.
10: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
12: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
13: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
14: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
15: En Arjan Elbers.
16: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
12: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
17: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
18: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
21: en blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het in het beleggerspanel over de portefeuille van het ABP dat zich terug lijkt te trekken uit Amerika, althans deels. Om 12 uur nog het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en om 12:30 een gesprek met Erik Aaftink. Hij is de topman van het familiebedrijf NVM over waarom dat bedrijf in Nederland vol inzet op onbemande tankstations. Maar nu naar ander economisch nieuws van vandaag gaat over het kopen van een huis als je dat niet met z'n tweeën doet. Alleenstaande legde afgelopen kwartaal namelijk gemiddeld meer dan €60.000 in voor een eigen huis. Dat bedrag is nog nooit zo hoog geweest. De huidige eigen inleg van een alleenstaande koper is 12% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder de starters valt nog een onderscheid te maken tussen tweeverdieners en solokopers. Solokopers hebben het iets lastiger, maar de inleg van eigen geld groeit bij beide groepen. Reinier van der Heijden is directeur van Hypotheken Data Netwerk. Vindt dat verontrustend. Hij noemt het aantal hypotheekaanvragen dat bij starters daalt.
22: Als je kijkt naar het aandeel van de starters erin is het 12%. Als je kijkt naar de doorstromers, dan stijgen die 2%. Dus net iets. Dus de starters krijgen het voor de kiezer. En mensen die in de markt zitten, die hobbelen een beetje door.
7: Volgens hem is er al langer een kloof tussen starters en mensen die al een woning hebben. En wordt die kloof nu groter? Over een mogelijke oplossing zegt hij het volgende.
22: Ja, de oplossing ligt denk ik in het vergroten van het aanbod. Dus ja, meer bouwen.
7: Ja.
22: En je ziet daar de afgelopen periode dat er meer bouwvergunningen zijn geweest. Maar goed, als je de cijfers erop naslaat, dan zie je een tekort van 400.000 woningen wat weggewerkt moet worden. Ja. Daar gaat het natuurlijk jaren overheen voordat dat weg is.
7: Dan nog even naar de stand van de AEX. Een klein plusje, 0,1%, 1083 punten. Om 1 uur meer van onze beursnerd.
23: Beleggerspanel.
7: OpenAI wil de Amerikaanse overheid een belang van 5% geven. Is dat daadwerkelijk een maatschappelijke stap of vooral een slimme manier om strengere regels voor te zijn? En de AEX sloot de eerste helft van het jaar op een recordstand. Niet de enige index wereldwijd. Kan die stijging ook in de tweede helft van het jaar worden voortgezet? Dat en meer bespreek ik met de leden van het beleggerspanel. Simon van Veen is hier van het Sustainable Dividend Value Fund. En Miri Pietersenbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat jullie er zijn.
24: Ja, goedemorgen Thomas.
7: We gaan het hebben over dat eerste halfjaar van 2026. Dat stelde niet teleur. Mary,
24: nee.
7: Hoe ging jij erin en hoe sta je er nu voor?
24: Hoe ging ik erin? Nou, wij hadden wel eerlijkheidshalve onze aandelenpositie teruggebracht naar neutraal toen in de eerste 3 weken van die oorlog, die verschrikkelijke oorlog die Amerika begon, Trump begon tegen Iran samen met Israël, dat het conflict eigenlijk meer ging escaleren en het hele Midden-Oosten erbij werd betrokken toen.
7: Dat is eind februari, hè? Is dat?
24: Dat was, dat was de 3e week van februari. Toen hebben wij onze aandelenwegingen teruggebracht naar neutraal. Het blijkt allemaal achteraf gewoon heel goed te zijn gegaan in het tweede kwartaal. Veerkrachtige economie, de AI die behoorlijke investeringen aanjaagt, beleidsmakers die goed hebben gereageerd, vooral bij centrale banken. Het kon niet op.
7: En wat is die goede reactie van beleidsmakers?
24: Nou, die goede reactie kijkt natuurlijk in 2022, toen Rusland de Oekraïne binnenviel. Toen was er ook vrees voor stagflatie. Dat was namelijk de grote vrees in februari. En toen zeiden centrale banken, dat is allemaal tijdelijk. En in de tussentijd bleven die prijzen maar stijgen. Dus ja, beleggers werden daar toch wel een beetje angstig voor. Nu heb je het hele woord tijdelijk niet gehoord. Centrale banken zaten behoorlijk op de bal. En ik denk ook dat die verstoring van die aanvoerlijn bleek ook nou ja, misschien wel redelijk mee te vallen. Dus, en onderliggend zie je dan een economie die heel veerkrachtig is, die gewoon gestaag blijft groeien. Consumenten die blijven besteden. En vooral natuurlijk die enorme investeringen die door AI worden gemaakt. Nou, dat heeft koers omhoog gedreven.
7: Simon, aan jou dezelfde vraag. Hoe ging je erin en hoe sta je er nu voor?
0: Het is eigenlijk een verhaal met twee kwartalen. Hè. De eerste kwartaal was per saldo negatief. Door het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten zag je met name maartkoersen dalen. En ik weet nog dat wij hier begin april stonden en dat we terugkeken op het eerste kwartaal en dat we tegen elkaar zeiden, nou ja, het is toch allemaal best behoorlijk onzeker en hoe moet dat nu verder? En dat is natuurlijk heel goed uitgepakt. Dus wat Miri terecht zegt.
7: Maar jij knipt het wel echt duidelijk op in twee verschillende kwartalen.
0: Het eerste kwartaal was negatief op de beurzen en het tweede kwartaal was zeer positief, zodat dit per saldo een heel goed eerste half jaar is geworden.
7: We hebben natuurlijk ook de afgelopen tijd wel bedrijfswinsten gezien, ook de afgelopen weken weer, waarvan je denkt, maar hoe kan het eigenlijk? Is dat de belangrijkste drijver van dat sentiment?
24: Ja, dat denk ik wel. Kijk, natuurlijk de grote vraag die beleggers heeft bezighouden in dat tweede kwartaal is of die winsten ook die investeringen bijhouden. Gaan die investeringen met andere woorden zich terugbetalen? Die investeringen in AI zijn enorm. Je hebt het over een orde van grootte van 700 miljard, moet ik dan zeggen, geloof ik, hè, in dollartermen. Volgend jaar loopt dat op naar de 1000 miljard. Nou, dat zijn enorme bedragen. Gaat zich dat terugbetalen voor die bedrijven? Maar wat je eigenlijk ziet, is dat keer op keer die winstverwachtingen die koersontwikkeling bijhouden. Dus als je puur en alleen kijkt naar die koersontwikkeling, dan zie je een soort hockeystick, hè, dus dat gaat enorm exponentieel omhoog. Dan denk je, jeetje, kan dit wel goed gaan? Ja. Maar als je de grafiek van de koerswinstverwachtingen daarnaast zet, dan lopen die eigenlijk gewoon keurig met elkaar in de pas.
7: Sterker nog, je zou kunnen zeggen, die bedrijfswinsten die overtreffen op dit moment nog de ontwikkeling van de koers.
24: Ja, zeker. En de vraag is nu, hè, met het cijferseizoen wat nu aanstaande is, want dat begint natuurlijk over een week, past dat echt los, gaan we dat weer terugzien? En dat is vooral waar ik met mijn team naar kijk, om te kijken van, ja, weet je, wat gaat onze volgende stap in de
7: dat vind ik ook het mooie van dit panel. Je hebt het cijferseizoen, daar kun je op vooruitblikken en dan is je bezig en dan kun je nog weer een terugblik doen. Dus ik dacht, we stellen het nog een weekje uit, maar jij bent er met je team natuurlijk
24: al mee
7: bezig.
24: We zijn er al mee bezig, we kijken al vooruit.
7: En wat zie je dan?
24: Wat wij zien is dat voor Nvidia zijn bijvoorbeeld de verwachtingen enorm hoog gespannen, maar die komt pas helemaal aan het eind. Het was eind augustus, maar daar hebben we het over een 80% winstgroei jaar op jaar. Maar voor die andere bedrijven valt het eigenlijk best wel mee. En ligt het in de orde van grootte van sommige bedrijven 15%, dan weer 20%. Voor Meta iets hoger, 33%. Maar voor andere bedrijven is het niet zo heel erg hoog gespannen. En dan denk ik, nou, het zou best wel weer eens een seizoen kunnen worden waarbij die overwachtingen overtroffen gaan worden.
7: Simon?
0: Ja, nou, met name buiten de technologie sector zijn de verwachtingen inderdaad helemaal niet zo hoog.
24: Nee.
0: En daar zien we wel dat bedrijven in ieder geval het eerste kwartaal ook hele aardige winststijgingen hebben laten zien. Dus als ze dat door weten te zetten in het tweede kwartaal, dan kan de beurs daar inderdaad gewoon positief op reageren.
7: Maar je moet een beetje je huiswerk doen, dat moet je altijd doen. Maar ik kwam namelijk een korte analyse tegen op beleggersplatform De Aandeelhouder over 2026 tot nu toe. Het is een jaar van grote verschillen tussen winnaars en verliezers. Sommige aandelen zijn spectaculair gestegen. Andere bekende namen staan fors onder druk. Ja. Beleggers worden beloond voor selectiviteit.
0: Ja. Nou, dat klopt. Hè. Met name de consumentengerelateerde sectoren. Die staan onder druk. Die hebben gewoon een negatief rendement gehaald in dat prachtige eerste half jaar. Hè. Dus noem de luxe merken of de autosector of de consumentengerelateerde sectoren, die hebben het slecht gedaan op de beurs.
7: Is al een poosje aan de gang inmiddels of niet? Want je noemt die luxe goederen, maar die staan toch al een poosje onder druk?
0: Ja, die staan een poosje onder druk. Nou ja, ik noem gewoon een paar subsectoren die daar last van hebben. En dat is eigenlijk gewoon dit hele jaar tot nu toe is dat aan de gang.
7: Dus daar moet je wegwezen?
0: Nou ja, daar zijn beleggers uitgestapt, hè, eerste half jaar. En op het moment dat de consument weer wat sterker wordt, dan kunnen dat soort bedrijven ook weer prima aantrekken.
7: Het gaat over luxe, Miri. Ik zag jou bewegen. Ik denk
24: selectiviteit, fantastisch. Hè? Als je het weet, je hebt een glazen bol of je je doet verschrikkelijk goed je huiswerk en je kan hele goede informatie krijgen. Ja, maar ik blijf eigenlijk liever wat dichter bij die index. Want die index is namelijk zelfselectief. Die gaat achter de winnaars aan en die beloont de winnaars. Hè. Je krijgt een hogere weging van de winnaars in je index. En dan hoef je dus niet, ja, dan hoef je dus die keuze niet te maken. Want selectiviteit kan ook betekenen dat je op de verkeerde inzet. Als je dus bijvoorbeeld op de Mag 7 was blijven inzetten, de Magnificent 7, waar we het heel lang in dit panel over hebben gehad, dan had je het niet zo goed gedaan, toch?
1: Moeten we die afvoeren, de Magnificent 7?
24: Nee, je moet gewoon dicht bij de index.
1: Dat zijn natuurlijk wel die bedrijven waar je het over hebt, Miri, die met de portemonnee slingeren en die nu zeggen die miljarden in AI investeringen komen voor een deel van deze bedrijven.
24: Ja, nee, maar ik blijf dus liever bij die index. Dus wat wij hebben gedaan is, wij hebben Nasdaq 100 harder aangezet in de april-mei periode. We hebben wat extra geld gebracht naar Asian AI, want AI is met name een race tussen China en de Verenigde Staten. Dus dat hebben we gewoon wat harder aangezet. En ja, AI is met name een race tussen China en de Verenigde Staten.

0: investeringen met vreemd vermogen te financieren, waardoor ze veel kwetsbaarder worden in een neergang. En dat beleggers zien dat. En dat is een van de redenen waarom die aandelen nu ook onder druk staan.
1: Over selectiviteit gesproken, we gaan natuurlijk naar jullie laatste transactie.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Gebeurt allemaal in het tweede deel van het beleggerspanel met als leden Simon van Veen en Mary Pieterse Bloem. Simon, wat is die laatste transactie?
0: Wij hebben dus wel selectief gekeken naar welke goede bedrijven in die consumentenhoek zijn nu wellicht onterecht achtergebleven. En wij hebben aandeel gekocht van Geronimo Martin. Dat is een Portugees bedrijf. Met als belangrijkste assets de Biedronka supermarktketen in Polen. Polen is een snel groeiende markt in Europa. De Poolse economie gaat ontzettend goed. Consumenten hebben ook meer te besteden. En doen dat dus onder andere in de supermarkten. De koers van het aandeel heeft wel slecht gedaan, omdat er zorgen waren over de margeontwikkeling. Wat ervoor zorgt dat nu op 6 keer de cashflow een heel interessant instapmoment lijkt te zijn. Vooral ook als je het vergelijkt met andere vergelijkbare supermarktketens in Oost-Europa. Ahold heeft vorig jaar
1: de Roemeense supermarkt overgenomen.
0: Ja, heeft de Profi-keten overgenomen in Roemenië. Wie kent het niet? Het is een van de grootste in Roemenië. En die hebben daar 9 keer de cashflow voor betaald. Dat is een stuk meer dan waar nu deze grote supermarkt van Polen.
1: Maar misschien zijn daar minder zorgen over de margeontwikkeling.
0: Tuurlijk, er zijn nuanceverschillen. Maar dit waarderingsverschil is groot genoeg voor ons om te zeggen dit maakt het interessant om daar nu naar te kijken.
1: Mary, waar heb jij naar gekeken?
3: Nou, wel een AI-gedreven investering. Dat zou je niet op het eerste oog zeggen. Want wij hebben het thema duurzame energie harder aangezet. En dat is wel met het oog op AI.
1: Dit moet je even uitleggen. Ja, precies, dat ging ook doen in je groene jurk.
3: Omdat duurzame energie profiteert van de groeiende vraag naar elektriciteit, hè, door kunstmatige intelligentie. Dan heb je het over meer datacenters, meer rekenkracht. Dat betekent een structureel hogere stroomvraag. En daarmee ontwikkelt duurzame energie zich van een klassiek energietransitiethema naar een essentieel onderdeel van de digitale infrastructuur. En dat is de beweging die wij zien. En dat is waar we dus op inzetten. En we hebben dat gefinancierd uit een thema waar wij afscheid van nemen. En dat is die van gezonde levensstijl.
1: Ja. En waarom neem je daar afscheid van? Ongeveer gelukt, toch?
3: Jawel, natuurlijk. Iedereen is daar natuurlijk nog wel mee bezig. En de onderliggende trends, hè, dus dat we allemaal gezonder en ouder worden, en demografie, et cetera, dat is allemaal nog steeds van kracht. Maar wat we wel hebben gezien, is dat de dynamiek, met name de verdiendynamiek in die sector van bedrijven, is wel veranderd. We hebben allemaal natuurlijk gezien de opkomst van medicatie zoals Ozempic tegen diabetes en obesitas.
1: Maar dat wordt knokken inmiddels, want dat is een druk veld geworden.
3: Dat is een heel druk veld geworden. Maar wat je daar ook ziet, is dat daar stevige prijspolitiek wordt ingezet door de Verenigde Staten. Die probeert eigenlijk af te dwingen dat die medicatie tegen goedkopere prijzen aan een groter publiek wordt afgezet. En dat bedreigt eigenlijk de winstkansen van die bedrijven.
1: We gaan naar kansen die het ABP ziet of niet meer ziet in Amerikaanse techbedrijven. Want het pensioenfonds heeft opnieuw miljarden euro's weggehaald uit Amerikaanse staatsobligaties en aandelen, waaronder belangen in grote techbedrijven. Bleek uit de beleggingslijsten van het ambtenarenfonds van vrijdag. Volgens het fonds is dat bedoeld om de risico's in de portefeuille te verkleinen. De Nederlandse Bank heeft daar eerder ook voor gewaarschuwd. NOS heeft er een artikel over. Simon, hoe kijk jij naar het afbouwen van die Amerikaanse portefeuille bij afwezigheid van Thijs Knaap van APG? Ja. Vraag ik het aan jou, lid van dit panel?
0: Ja, het zou absoluut een vraag voor Thijs kunnen zijn. Nee, ik denk dat er bij het ABP heel goed nagedacht wordt over wat relatieve aantrekkelijke investeringen zijn. En dan vergelijken ze Amerikaanse staatsobligaties met Europese alternatieven.
1: En gaat om die obligaties, hè? Ze hebben het ook afgebouwd in Nvidia, in Microsoft, in Apple.
0: Dus bij de obligaties gaat het om de renteontwikkelingen die met elkaar vergeleken worden. Maar het gaat ook om dingen als governance. Hè? Het gaat om hoe aantrekkelijk is de Amerikaanse overheid als tegenpartij. Misschien iets minder aantrekkelijk dan een aantal jaar geleden door de governance issues die er de afgelopen tijd naar buiten zijn gekomen. En als je kijkt naar de obligaties, naar de aandelen, dan zien we dat die technologieaandelen die ze dan actief verkocht hebben, dat die natuurlijk ontzettend snel in waarde gestegen zijn. Daardoor groter worden in de portefeuille. Dat ze zoeken naar spreiding, risicospreiding en ook naar andere sectoren kijken buiten.
1: Dus dat is de afweging en het gaat niet zozeer om, ik durf toch te vragen, politiek gemotiveerde beslissingen.
0: De governance issues die zijn
1: ook politiek.
0: Absoluut.

0: Als je in twijfel moet trekken of de centrale bank en of de SEC, de regelgeving op de aandelenmarkt, of die nog onafhankelijk zijn, of die nog volledig onafhankelijk vanaf van de president kunnen opereren. Als je die vraag al moet stellen, dat is natuurlijk een heel slecht teken.
1: Ja. Mary, het gaat ook over obligaties, over staatsobligaties. Het gaat daarmee ook over het nieuwe pensioenstelsel. Want ik ben me te herinneren dat er ook wel werd gewaarschuwd voor een grote uitverkoop van obligaties sowieso, omdat er op een andere manier belegd kon en mocht worden.
2: Ja.
1: Heeft dat dan ook nog mee te maken?
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, die nieuwe regels die het nieuwe stelsel omtreffen, die zeggen niet van koop meer euro-staatsobligaties. Maar die hebben het wel over dat valutarisico, dat je dat wel eigenlijk zou moeten afdekken. En voor obligaties is het valutarisico meestal geen gewenste bron van rendement, omdat de volatiliteit van valuta overstijgt de rentevolatiliteit. Dus dat wil je eigenlijk liever niet in je portefeuille hebben. En daarom zeggen diverse analyses rondom die nieuwe pensioenregels wel dat een afdekking van het valutarisico bij nominale obligatie portefeuille een logisch uitgangspunt is. En dat brengt pensioenfondsen dan eigenlijk natuurlijkerwijs naar euro, hoge, zeg maar, kwaliteits-euro staatsobligaties.
1: Dus je hebt die waarschuwing van de Nederlandse bank. Denk aan je afhankelijkheid, de gevoeligheid, hoe je blootstaat aan die Amerikaanse tech.
2: Ja.
1: Je hebt die wijziging van het pensioenstelsel. Ja. Dus al met al logische slotsom, ABP herschikt het een en ander.
2: Ik denk wel dat je een onderscheid moet blijven maken tussen obligaties die meestal ook dienen voor het afdekken, hè, of voor de garantie van het kunnen voldoen aan je toekomstige verplichtingen. Als je daar nog even verder naar kijkt, dan zie je dat je wel eens waar 1,5% renteverschil kan krijgen in Amerika ten gunste van wat je in Amerika kan krijgen. Maar dat wordt volledig teniet gedaan als je dat valutarisico gaat afdekken. Dan heb je wel een hogere rente, maar die hogere rente is ook logisch omdat staatsschulden daar oplopen. Dus die druk op die hogere rente blijft. En vanuit puur een beleggingsoptiek snap ik dan wel dat je je exposure, je blootstelling aan die Amerikaanse obligaties afbouwt. Aandelen is een compleet ander verhaal. Want als je dus je concentratierisico terugbrengt, en dat concentratierisico dat is er, want in de wereldwijde index neemt Amerika nu iets van, 67% of zoiets in beslag. Dat is enorm. En binnen die Amerikaanse index natuurlijk het onderdeel tech. Maar onderdeel tech vliegt omhoog. Dus ik ben deelnemer van het ABP Pensioenfonds, want ik ben leerkracht op de universiteit, dus ik zit erin. Dus of ik hier nou met dat afscheid van die Amerikaanse aandeel nou zo blij ben, dan denk ik, nee. Ik denk dat je daar wel een stukje rendementspotentieel laat liggen.
0: Ja, die Amerikaanse aandelen.
1: Jij nog ergens een snippertje ABP in je pensioen, in je oude dag?
0: Nee, nergens. Nee.
1: Oké.
0: Maar nee, ja, die Amerikaanse aandelen. Ja, het idee is dat die tech-aandelen natuurlijk behoorlijk gecorreleerd kunnen zijn. Hè. Dat was ook waar DNB over viel. En als dat belang dan te groot wordt, ondanks dat ze dus individuele bedrijven zijn die het op dit moment hartstikke goed doen, dan zou je daar een soort extra risico op kunnen lopen. En Amerika 20 jaar geleden was het ongeveer 50% van de wereldwijde index. En nu is dat belang opgelopen naar 70%.
1: Dus jij vindt het te verdedigen?
0: Nou, ik snap het wel, ja. Ik snap het dat daar actief over nagedacht wordt.
1: De Nederlandse Bank schreef, ik heb het even opgezocht voor jou als deelnemer, Mary.
2: Ja.
1: Het is essentieel dat de blootstelling aan tech-aandelen van financiële instellingen binnen de door de hen vastgestelde risicobereidheid blijft. Ook na de sterke koersstijging van tech-aandelen is dat onverminderd van belang.
2: Ja.
1: Ja, blijft het dan binnen de door hen vastgestelde risicobereidheid?
2: Ja, kijk, DNB die moet natuurlijk altijd ergens de vinger op leggen. Hè? Die kijken er vanuit een financieel stabiliteit.
1: Zo'n toezichthouder, ingewikkeld.
2: Ja, precies. Dus die zeggen, wat heel hard kan stijgen, kan ook weer heel hard dalen. Maar je moet kijken naar wat zijn de onderliggende drivers van die waardestijging. En ik denk dat, ik hoop dat de discussie ook bij een ABP erover gaat. Is die AI-technologie, is die for real? Gaat die zichzelf terugbetalen? Wat zien we in onderliggende rapporten? Nou, ik kan er inmiddels wel 4 van aanwijzen. Ook van onder andere de Amerikaanse Centrale Bank en andere gerenommeerde gremia. Die zeggen dat AI zich nu aan het doorvertalen is naar productiviteitsstijging. En wat ik eigenlijk zelf zie als econoom is dat die AI is natuurlijk heel erg gedreven door de NI enablers, dus degene die NI technologie beschikbaar stellen. Nu zie je een verbreding, ook binnen mijn eigen bedrijf. Als je kijkt naar Rabobank, de uitrol van AI-tools is gigantisch. En als je dat ziet in alle sectoren, dan gaat zich dat in alle sectoren doorvertalen naar een hogere productiviteit.
1: Heeft OpenAI dan de Amerikaanse overheid nodig? Want we hebben daar gezegd, bij monden van de topman Sam Altman, 5%, je mag het hebben. De winst, ook de maatschappelijke winst, financieel wordt er op dit moment, volgens mij, nog miljarden, wordt verlies gedraaid, maar die komt ook toe aan jullie, aan de samenleving. De technologie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies had er niet zoveel mooie woorden voor over en zei dit is een soort steekpenning. Anders kan ik het niet noemen.
0: Nou, ik moest gelijk denken aan Intel een jaartje geleden. Volgens mij was augustus vorig jaar, hè, dat de Amerikaanse overheid 10% belang nam in Intel.
1: Maar de rest is geschiedenis. Met Intel gaat het een stuk beter.
0: En met Intel gaat het vooral ook omdat de president zelf wat aandeeltjes Intel kocht en vervolgens bij iedere gelegenheid die ze voordiende riep dat Intel zo geweldig was en we vooral meer Intel-chips zouden moeten gebruiken. Dus ik denk dat Sam Altman hoopt op het Intel-effect. En vooral omdat hij toch bezig is met een IPO voor te bereiden, dan is het wel fijn als je een bedrijf wat meer waard wordt.
1: Maar zit hij in nood? Dus hij presenteert het als iets wat goed
0: hij
1: is voor ons allen?
0: Dat hij de Amerikaanse economie gaat redden, of de rest van de bevolking gaat redden, hè, door een deel van zijn winst, toekomstige winsten af te staan. En dat is misschien waar op de hele lange termijn, hè, maar op de korte termijn is het toch vooral een manier om zijn eigen bedrijf meer waard te laten worden. Ja. En daarmee het management en de huidige investeerders van OpenAI een groot plezier te doen. Ja.
1: En daar speelt dan ook nog mee dat als de overheid een belang heeft dat het iets minder voor de hand ligt, dat de overheid restricties oplegt voor gebruik van modellen van OpenAI in andere werelddelen, zoals we dat natuurlijk de afgelopen maand met Anthropic hebben gezien.
2: Zeker, zeker. Dus ik denk dat daar onderliggend vanuit OpenAI, hè, want ik denk ook, wat Simon ook zegt, en dat zeg ik ook, OpenAI heeft helemaal die kapitaalbehoefte niet. Die heeft die 5% steek van de Amerikaanse overheid helemaal niet nodig. En ik denk dat als het blootstelling geven van OpenAI, ja, kom op, je gaat naar de beurs. Dus elke Amerikaan kan via zijn beleggingsrekening gewoon een deelname nemen in het OpenAI. Dus dat is natuurlijk ook.
1: Wordt wel uitgesteld, hè? Die IPO tenminste, ja, de geruchten worden steeds sterker.
2: Ja, dat klopt, maar ik denk dat, weet je, het zit er natuurlijk wel gewoon op termijn aan te komen. En ik denk, je moet je gewoon heel stevig afvragen vanuit de overheid bezien, wat is je rol en je functie in deze wereld?
1: Afblijven,
2: en dan denk ik niet, beleggingsfondsje spelen of hedgefonds spelen en gewoon selectief aanzetten op verschillende aandelen. Ik denk dat je ook heel goed terdege bewust moet zijn van belangenverstrengeling. En ik moest nog even een parallel trekken, natuurlijk naar het WK voetbal. Dat Trump gewoon een telefoontje pleegt. Nou ja, weet je, hoort hij zich daar als overheid mee te bemoeien? Nee, je laat de voetballers over.
1: Hoeveel was het ook weer uiteindelijk geworden? Amerika, België. Tot zover langs de lijn en het beleggerspanel. Mary Pietersbloem was hier, Head of Investment Office bij Rabobank, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics en derhalve dus ook deelnemer van ABP Pensioenfonds.
2: Ja.
1: Nog wel. Ja. Simon van Veen van de Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage.
0: Dankjewel,
1: Thomas. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
1: Abonneer je gerust op dit panel, onder andere via de app van BNR. Zometeen duik ik dieper de Duitse industrie in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
14: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
13: Ja, flexibel ticket, hè?
14: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
13: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Rooster is een ongeluk gebeurd, daardoor heb je een uur vertraging. Op de A16 richting Rotterdam staat bij Dordrecht een kapotte vrachtauto. De vertraging is hier een half uur. En op de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Oorschot zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1... Hengelo richting Amersfoort bij hectometerpaal 87,1. En op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij 241,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gisterenmorgen in Leinde bij Schiphol. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Hij heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de weg in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die van Nederland en Duitsland. De Duitse economie lijkt te herstellen van de gevolgen van de Iran-oorlog. Fabrieken maakten in mei voor de tweede maand op rij meer producten dan een maand eerder. Vooral de auto-industrie draait beter. Dat is goed nieuws, want Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden en later in de week ruim 30 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Gaat het dan echt weer de goede kant op met de Duitse industrie? En wat komt er allemaal kijken bij de organisatie van de Tour de France? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
18: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
19: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
20: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
21: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
22: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
0: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
2: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
0: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
2: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
0: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app... en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
22: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. De productie in de Duitse industrie is in mei voor de tweede maand op rij gestegen, meldt het Duitse statistiekbureau De Statis. De stijging werd vooral gedreven door een verbetering van de activiteit in de autosector van het land. Contact met onze Duitsland-correspondent Guy Hoeks. Guy, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Thomas.
1: Ja, ik weet niet wat ik lees. Ik heb gisteren nog in het economenpanel uitvoerig de Duitse economie behandeld en de reddingsplannen die de afgelopen week zijn gepresenteerd. En nu blijkt het met de Duitse industrie voor de tweede maand op rij best goed te gaan?
24: Ja, het is sprake van een opleving.
1: Dus even kijken of we ook nog een impuls kunnen geven aan onze verbinding. Ik weet niet of jij iets kunt doen aan waar je staat, of je bij een raam staat, alle traditionele trucjes. Want Guy, je valt een beetje weg. Maar begin nog eens met je antwoord, want ik hoorde er weinig van, helaas.
24: Ja, want je ziet Duitse... Het rug van de Duitse economie. Er is vaak een opleving.
1: En die opleving, wat zijn de belangrijkste verklaringen daarvoor?
24: De belangrijkste verklaring is dat de auto-industrie het toch beter doet dan verwacht. Er waren natuurlijk een hoop nieuwsberichten, onder andere dat Volkswagen 100.000 banen wil gaan schrappen. Nou, daar wordt overmorgen, op donderdag wordt daarover besloten. Maar ook de machinebouw doet het beter. En je hebt natuurlijk defensiebedrijven die het ook goed doen in Duitsland. Dus dat helpt allemaal mee in Duitsland.
1: Want het iconische defensiebedrijf waar het de afgelopen maanden en inmiddels jaren over is gegaan is Rheinmetall. Maar dat kan dan ook een impuls betekenen voor veel andere Duitse maakbedrijven?
24: Jazeker, dat zie je bijvoorbeeld in Canada. Dat 12 onderzeeërs heeft besteld bij ThyssenKrupp Marine Systems. Dus dat was een ander defensiebedrijf. En dat is een flinke opsteker ook voor de rest van Duitsland. Want er zitten nog veel meer honderden, misschien wel duizenden bedrijven omheen. En ook de Duitse auto-industrie profiteert natuurlijk van dus die defensieboom.
1: Ja, dit is allemaal een aanleiding om te denken dat het glas zeker half vol is als je het hebt over die Duitse industrie. En toch, als je de structurele kenmerken van die Duitse economie ziet, en die ken je veel beter dan ik, maar dan is er toch al jarenlang sprake van een afnemende productie, en heeft dat ook wel structurele oorzaken?
24: Sinds 2019 neemt die productie in Duitsland af. En dat is nog voor de coronacrisis. En voor onder andere de Russische invasie in Oekraïne, en voor dus de oorlog in het Midden-Oosten. Dus dat zijn structurele problemen. En dat heeft ons te maken dat de energiekosten te hoog zijn. De maakkosten, bureaucratie is een groot probleem. Dus Duitsland moet hervormen. En daar lijkt nu eindelijk een beetje beweging in te komen. Ja.
1: Guy, we praten een volgende keer wat uitgebreider door, want de verbinding laat het op dit moment niet toe. Guy Hoeks, onze correspondent vanuit Duitsland, over de Duitse industrie.
16: Ongevraagd advies.
1: Doordat investeerders trekken naar defensie en AI hebben klimaatstartups het zwaar. Daarover schreef RTLZ gisteren. Eerder waren klimaatbedrijven juist populair, maar het is nu schrapen om nog net voldoende geld te krijgen. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Stientje van Veldhoven, onze minister van Klimaat en Groene Groei. Komt van Eduard Schaapman, serieondernemer, een van de oprichters van de ExperienceNet en lid van ons bedrijvenpanel. Eduard, goedemorgen.
25: Goedemorgen, Thomas.
1: We hoorden zojuist al van onze Duitsland-correspondent dat de Duitse industrie weer voor een deel gered is, omdat dat geld en de opdrachten gaan naar de defensieindustrie al daar. En in Nederland is een soortgelijke beweging?
25: Ja, absoluut. Je ziet inderdaad dat we op dit moment toch voor onze eigen rendementen gaan. Dus alle fondsen investeren in defensie en in AI. Hè. En als je leest in dit artikel, dan zie je inderdaad dat een bedrijf als CO2, dat is failliet gegaan. Het bestond pas 2 miljoen, of 2 jaar, maar En dat stopt dan in één keer. En dat komt inderdaad omdat ze van alles hebben meegemaakt. Ze hebben het inderdaad goed uitgevonden. Ze hebben het goed bedacht, een proeffabriek. Maar dan moeten er daarna nog miljoenen in. Ja, en dat gebeurt dan niet. Hè. En hetzelfde zie je bij Carbion. Dat is dus ook een bedrijf wat uiteindelijk uit lucht CO2 zuivert. En dat moet ook geld ophalen. En daar hebben ze het verdomd moeilijk mee. Hè. En dat komt eigenlijk omdat op dit moment Defensie en AI bepalend is voor onze economie. Dus korte termijn. En dat probleem is dat we weer in hypes denken. Eigenlijk
3: als ik jou aan de knoppen laat draaien en je ziet dat er een zekere behoefte is aan AI-startups en zeker Defensie, want daar is geld voor beschikbaar en dat draagt ook bij aan een maatschappelijke functie, want die behoefte aan Defensie komt niet zomaar ergens vandaan. Dan is het toch niet zo gek dat daar het geld naartoe gaat?
25: Dat klopt wel, maar dat is allemaal de korte termijn. Uiteindelijk moeten we ook denken aan de lange termijn. Dus niet elke groene start-up verdient een redding, maar bij diepe technologie zit het probleem vaak in de opschalingsfase. En de pilot lukt vaak, de subsidie lukt. En dan zie je in eerste instantie dat de installatie ook lukt. En daarna moet je naar fabrieken, vergunningen, grote klanten en honderden miljoenen groeikapitalen. Nu zien we dat dat wel gebeurt in landen zoals Amerika, China, Duitsland en Frankrijk, waar de overheid erachter staat. Maar de overheid laat het hierna. Die zeggen op een gegeven moment, oké, het stopt, leuk, allemaal de linkjes doorgeknipt, het bedrijf is geopend, maar dan investeren we niet, of we geven niet voldoende kapitaal om te zorgen dat ze daadwerkelijk kunnen opschalen.
3: Dat zou van de overheid moeten komen, want ik heb hem ook wel eens laten vertellen, meer dan eens zelfs, dat er best wel veel potjes subsidies zijn. We hebben InvestNL bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat onrendabele projecten of bedrijven die door de markt links worden laten liggen, toch nog het redden. Ja. Dus de overheid is nog niet helemaal nergens in dit verhaal?
25: Nee, uiteindelijk denk ik dat de overheid echt ook moet gaan nadenken over die lange termijn. Je ziet inderdaad dat we daar niet genoeg over nadenken. En ik kijk naar andere landen, zoals inderdaad China, Frankrijk, Duitsland en zelfs Amerika, die zorgen dat dit soort start-ups wel kunnen doorgaan en een scale-up kunnen worden. Want anders halen we deze briljante innovaties die bij ons niet meer bestaan over 10 jaar vanuit die landen. Dus dat is ook zonde. Dus je moet wel lange termijn denken.
3: Maar is het niet zo dat er in de landen die je noemt ook gewoon meer privaat geld beschikbaar is?
25: Er is dan meer privaat geld, maar als je goed ziet, is dat ook de ondersteuning en de garantie van dit soort kapitalen wordt gesteld door de overheden, zeker in China. En dan betekent het dus dat er meer investeerders in durven te stappen. En dat is wat we toch moeten doen. Hè. We zien het nu ook weer in de politiek. We stoppen alles in Defensie en AI. Leuk voor de korte termijn, want daar zijn de mooiste rendementen te halen op AI. En op Defensie moeten we inderdaad die opschaling doen.
3: Ik maak toch wel zwaar. AI en Defensie, is dat nou typisch korte termijn? Dat is toch juist iets wat we op de lange termijn ook nog wel nodig zullen gaan hebben en waar we de verandering van zullen zien?
25: Alleen, voor de mens is duidelijk dat klimaat nu geen impact heeft. Hè. Defensie, dan zien we, dat heeft nu impact, want dan kunnen we inderdaad ons leger sterk maken. Maar klimaat, daar zijn we eigenlijk met z'n allen niet zo mee bezig. Dus dat komt wel een keer. Hè. Dus op het moment dat er andere prioriteiten zijn, vergeten we klimaat weer. En klimaat is toch voor mij ook een lange termijn doelstelling. En daar zul je een heel lang plan voor hebben moeten liggen om te zorgen dat we dat ook daadwerkelijk gaan halen.
3: En dan spreek ik hier met een succesvol ondernemer, Eduard Schaapman, die zegt, de overheid moet het boeltje zien te redden.
25: Ja, uiteindelijk zie ik toch dat als ik het vergelijk met de concurrentie, dat de overheid hier een ondersteuning in moet geven. Dus dat uiteindelijk toch de overheid moet zorgen dat het gegarandeerd gaat worden. Ze hoeven niet zelf te investeren, maar wel een bepaalde garantie afgeven, zoals ze dat doen in Frankrijk. Er komt inderdaad particulier geld in, maar de overheid staat daar garant voor. Ja, en dan kom je al veel verder. Want nogmaals, Thomas, over 10 jaar halen wij dit soort applicaties, als we hier niet bouwen, uit Frankrijk, China, Amerika of Engeland. Dus dan lopen we weer achter de feiten aan.
3: Ik ga me weer even populair maken in de pensioen. Wereld, want die worden er ook altijd met de haren bij gesleept. Namelijk hele grote potten geld. Met het oog op de lange termijn, generaties na ons ook. Zouden die pensioenfondsen meer boter bij de vis moeten leveren?
25: Ja,
3: moeten
25: zeggen, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Maar die hebben natuurlijk wel een verantwoording af te leggen naar degene die een pensioen krijgen. Dus die moeten toch een soort van garantie krijgen dat ze hun geld niet in het diepe gooien. Dus uiteindelijk wat je ook ziet bij CO2, er komt heus wel een doorstart aan. Alleen, ja, die hebben gewoon die opschalingsmiljoenen nodig om van die proeffabriek naar een echte fabriek te gaan. En om te zorgen dat alle vergunningen en klanten komen. Want dat is een ander ding. Klanten hebben ze ook nodig. Nou, wat als nu inderdaad die overheid zich eens gaat aandienen als klant? Want Defensie stoot natuurlijk heel veel CO2 uit, dus die moeten dat compenseren. Nou, wat kun je dan beter doen dan bij CO2 of bij Carbion in Eindhoven? Dus je CO2 inderdaad de reductie weer af te kopen.
3: Dus de overheid als launching customer.
25: Yes, why not?
3: Ik denk dat we jouw ongevraagd advies al wel zo ongeveer ontleed hebben, maar ik wil het toch nog even horen uit jouw mond.
25: Nou ja, goed. Mijn ongevraagd advies gaat naar de mensen die klimaat, groene groei en economische innovatie in haar portefeuille heeft. De logisch geadresseerde is de minister van Klimaat en Groene Groei, met nadrukkelijk economische zaken er toch wel bij, hè? Want dan gaat het om mijn advies.
3: Het alsof het de troonrede is.
25: Ja, een soort droom. Nee, mijn advies. Stop met groene starters behandelen als een sympathieke klimaatproject. Behandel ze als strategische industrie. Maak een lijst van 20 Nederlandse klimaat-techbedrijven met echte potentie. Kijk per bedrijf wat nodig is. Kapitaal, klanten, vergunningen, locatie, garanties of Europese parcel. En regel dat. En niet omdat we elke start-up moeten redden. Dat. Maar je moet het wel regelen.
3: Het begint nu echt een beetje dwingend te klinken.
25: Ja. Regel het, Stientje. Doe er wat aan. En vraag alleen om wat hulp van economische zaken.
3: Eduard Schaapman, serieondernemer. Een van de oprichters van The Experience. Net uiteraard lid van ons bedrijvenpanel. Hij geeft zichzelf een complimentje. Picobello. Oh, je krijgt het complimentje van de regie.
25: Jij kan
3: je dag weer door, denk ik.
25: Nee, Thomas, krijg ik ook een complimentje voor jou?
3: Eduard Schaapman, tot de volgende keer.
25: Graag gedaan.
3: Dank dat je er was.
4: Zaken doen. Over de grens.
3: Iedere dinsdag praat ik op dit tijdstip over zaken doen over de grens. Vandaag met Marissa Gerards, Nederlands ambassadeur in India. Goedemorgen voor mij.
5: Ja, goedemorgen. Ik ben vanuit Delhi.
3: Ik ben helemaal niet op de hoogte van het tijdsverschil met India. Hoe laat is het bij u?
5: Het is 3,5 uur tijdverschil, dus het is 3:15 hier.
3: Oh, oké, nou, dan hebben we u niet uit uw bed gebeld. India is het opkomende land van dit moment. Modi is ook overal en nergens op bezoek geweest. Nog even de karakteristieken. Waarom wil op dit moment bijna iedereen handel drijven met India?
5: Nou ja, het is een groot land, 1,4 miljard mensen, dus het is een grote markt. Het heeft een hoge economische groeicijfers die wij op dit moment eigenlijk nergens anders in de wereld zien, hè, zo rond de 7%. Toch ook veel goed opgeleid personeel, nadruk op innovatie, nadruk op echt productie ook. Hè. Dat zijn stimuleringsprogramma's die zijn ingezet door de regering hier. En we willen natuurlijk allemaal diversifieren. We willen allemaal minder afhankelijk zijn van maar een paar landen. En dan wordt er ook gekeken naar India.
3: Ja, en wat heeft dat bezoek van Modi in India nog weer betekend in het aanhalen van de banden? Want het ging wel degelijk om het stimuleren van de relatie en de handel tussen beide landen, toch?
5: Ja, zeker. Nou ja, dat is een heel belangrijk bezoek geweest. En het was eigenlijk de kroon op het werk van zo'n 2 jaar. Waarin we echt op alle verschillende treinen hebben gekeken hoe we de samenwerking kunnen versterken en verdiepen. En dan gaat het zeker over handel en investeringen. Dan gaat het ook over innovatie en over high-tech. En we hebben gezien die deal die gesloten is tussen ASML en Tata Electronics. Ook onze universiteiten zijn betrokken. Die hebben ook een MOU afgesloten tussen 6 technische universiteiten in India en onze technische universiteiten in Nederland. Dus echt ook op die kritieke technologieën, daarin gaan we de samenwerking versterken. Maar we gaan voor het eerst ook wat meer samenwerken op veiligheid. En dan denken we ook aan economische veiligheid. Dan denken we ook aan de kritieke mineralen, de grondstoffen. Ook aan de supply lines die we inderdaad, zoals ik net al zei, willen diversifieren. En we kijken wat meer naar people to people. Dus we hebben ook een MOU afgesloten op migratie en mobiliteit. Dus er zal ook meer, ook tussen de universiteiten, studenten, scholarships, zal ook meer beweging komen.
3: Over kritiek gesproken, want die kwam er natuurlijk ook nog wel. Het blijft Nederland en dit is een gelegenheid om wat zaken toch ter tafel te brengen, namelijk het democratische gehalte in India. De verschillen die wellicht worden uitvergroot tussen de bevolkingsgroepen al daar. Hoe kijkt u daarnaar als ambassadeur?
5: Nou ja, we kijken gewoon naar de brede relatie. En we zijn natuurlijk gewoon geïnteresseerd wat er gebeurt in het land. En daar zullen we altijd op rapporteren. Maar op dit moment, in het hele geopolitieke geweld wat we op dit moment zien, hebben we besloten om die banden aan te halen. Om toch meer samen met India te gaan doen. En om als betrouwbare partners met elkaar die samenwerking aan te gaan.
3: Maar kan een betrouwbare partner als India ook vriend zijn of relaties onderhouden met landen waar wij dat ingewikkelder mee vinden? Bijvoorbeeld Rusland, Iran. Het lijkt een beetje een allemansvriend.
5: Ja, kijk, je ziet dat India gewoon anders kijkt naar die buitenlandse relaties dan wij. Wij hebben een geschiedenis van bondgenootschappen. Zij hebben een geschiedenis van eerst van non-alignment, hè, van niet aangesloten zijn. En nu na de val van de muur zijn ze eigenlijk overgestapt naar multi-alignment. Waarbij ze zeggen, wij kijken wat in ons belang is. Maar realiseren zich natuurlijk heel erg goed dat ze daar voorzichtig mee moeten zijn. Omdat je ook ziet dat hele conflict rond de straat van Hormuz, dat zijn allemaal strategische partners van India, die op dit moment, of eigenlijk tot voor kort daar zwaar met elkaar zijn gebotst. En dat is voor hun natuurlijk balanceren. Maar dat kunnen ze als geen ander. En daar kijken wij met belangstelling naar.
1: Om cultureel niet te botsen, waar zou je rekening mee moeten houden om een goede indruk achter te laten in India als ondernemer?
5: Nou ja, wat je ziet is, het is een ander land. Het is, de relatie is nog belangrijker dan bij ons. Hè. Wij zijn toch altijd wat zakelijker en wat sneller to the point komen. Hier in India moet je toch veel meer investeren in de relatie. Wat meer tijd nemen daarvoor. Familie is ook heel erg belangrijk. Dus als je mensen thuis uitnodigt, dat zullen ze nooit meer vergeten. En als je de uitnodiging krijgt voor een huwelijk van een van de kinderen van je zakenpartners, altijd naartoe gaan. Ja. Altijd naartoe gaan. Het is sowieso een ervaring die je nooit meer vergeet. Maar het is ook heel belangrijk om dat vertrouwen te wekken. Het is een hiërarchische land. De twee uitersten. Ik heb me een keer laten uitleggen dat als je kijkt op de schaal tussen hiërarchisch en niet-hiërarchisch, dan staan Nederland en India aan de twee uitersten. En als je naar België of Duitsland gaat, zie je eigenlijk al dat die maatschappijen al veel hiërarchischer zijn dan Nederland. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Dus een beetje over verdrijven in het tonen van respect kan geen kwaad in dit land. En wat ook belangrijk is, vind ik, om altijd heel goed contact te houden en vinger aan de pols. Dat als je iets afspreekt, leg het toch vast. Blijf even de opvolging volgen met appjes, bel nog eens, kijk eens even hoe het gaat. Dat wordt toch ook heel erg gezien in dit land als een teken van betrokkenheid en interesse. En als je heel lang niks laat horen, dan kunnen er zomaar weer andere dingen gebeuren in zo'n land waar zoveel gebeurt. Dus dat zouden mijn drie tips zijn. Denk aan hiërarchie, relatie is heel belangrijk en houd goed contact. En als je met een partner kan werken, met een agent, of je kan kijken of je tot een joint venture kan komen, er zijn hele mooie voorbeelden van in dit land, van Nederlanders die hen zijn voorgegaan, dan is dat vaak een hele goede manier van zaken doen in India.
1: Marissa Gerards, weet er wat van, want namelijk Nederlands ambassadeur in India. Dank voor dit gesprek.
6: Het MKB praat mee.
1: Tour de France is afgelopen weekend weer begonnen. Het Brabantse evenementenbedrijf Movico is al 30 jaar lang nauw betrokken bij de Tour. Verzorgt namelijk onder andere de start- en finishlijn voor het evenement. Contact met Stefan Aspers, de algemeen directeur van Movico. Goedemorgen.
7: Een goedemorgen.
1: Ben jij op dit moment in de Tour?
7: Nee, ik ben gisteravond teruggevlogen na een goede start vanuit Barcelona. Dus ik ben in Nederland op dit moment voor een paar dagen.
1: En dan keer je weer terug in het circuit, in het circus.
7: Ja, ik ga dit weekend weer terug en blijf dan de laatste twee weken de Tour volgen op de plekken waar wij onze mobiele infrastructuur neerzetten. Start, finish, zoals je zei. En langs de route verzorgen we nog een hospitality paviljoen voor 200 gasten. En we doen nog wat in de fanpark voor merkactivatie van onder andere Shimano. Ja.
1: Maar het Grand Départ was afgelopen weekend in Barcelona. Je noemde dat een goede start. Is het ook wel eens een minder goede start geweest? Wat maakt iets een goede start?
7: Oh, daar stel je een vraag. 2013 was nogal een memorabele start. Toen de wielerliefhebbers kunnen zich dat nog wel herinneren. Dat er een bus onder de finishboom de eerste etappe vast kwam te staan. Ja, dat was wel een van de meest memorabele en ook minder goede starts van de Tour de France.
1: Ja, wacht even, want ik ben zo'n wielerliefhebber. Toen is er ook gefilosofeerd over of die finishline dan ergens anders moest zijn. En toen kregen de renners in hun communicatie toch door finishes where the finish is. En die werden helemaal radeloos van wat ze nou moesten geloven of wat niet.
7: Exact, ja.
1: Daar neem jij nu jaren later nog verantwoordelijkheid voor?
7: Ja. Uiteindelijk leveren wij die structuur en daar hebben wij een belangrijke rol in. Op dat moment was het niet onze fout, maar ik denk dat daarin ook de kracht zit van waarom wij al 30 jaar dit doen. Omdat we op dat moment gewoon mega oplossingsgericht hebben gehandeld en gezorgd dat die finish toch gewoon onder die finishboog van ons kon plaatsvinden.
1: Ja. Ja, precies. Nou ja, nee, het was legendarische televisie en de nasleep mocht er ook zijn. Maar heb je aan de hand daarvan dan nog weer dingen aangepast zodat je nu weet dat dat niet meer gebeurt?
7: Ja, zeker. Je gaat met ASO, de organisator van de Tour de France, ga je procedures strak zetten. Zodat die kloppen, dat de juiste mensen de kortste lijntjes hebben. En we zijn continu bezig met optimaliseren. En in het evenementenland, en zeker in de dynamiek van dit soort projecten, die dagelijks verplaatsen. Want je moet je voorstellen, je moet niet vergeten dat wat jij vandaag in Foix ziet, zie jij morgen op de volgende etappe plaats. Ja. Het is niet dat we dubbele sets hebben. Dus dat maakt het mega logistiek. En een minutieuze uitvoering. En daar, we komen iedere dag nieuwe uitdaging tegen.
3: Ik had dat niet zo gek gevonden als je één dag vooruit plint. Als je alvast één etappe verder bent. Dat je inderdaad twee sets hebt. Maar dat is dus niet zo.
7: Nee, dat is de. We hebben. Onze mobiele infrastructuren zijn zeer innovatief en ingenieus ontwikkeld. Zodat we dat met één of twee paar handen kunnen bouwen. Kunnen uitvouwen, om het zo maar te duiden. En daar zit snelheid in met een goed team wat heel veel jaar expertise heeft.
3: Ik onderbrak je, maar wel relevant inderdaad, want het is zeer heet. Het was in Spanje heet, het is in Frankrijk heet. Misschien wordt het nog wel heter. Wat betekent dat voor de protocollen?
7: Gisteren hebben we moeten anticiperen op zondagavond op het feit dat er dus geen publiek bij de finish kon zijn. En hebben we het hospitality-dorp elders moeten bouwen. Dus dat is een resultaat van de bosbranden, de hitte. Ja, daar wordt nauwlettend oog in het zeil gehouden door onze fieldmanager naar onze crew toe. Helaas is er al iemand getroffen door een zonnesteek. Ondanks hydrateren, schaduw opzoeken. Dus dat is wel een factor waar we heel bewust mee bezig zijn. Om te zorgen dat dat de crew fit en scherp blijft, maar ook denk aan alle airco-installaties. Ja, dat zijn praktische zaken, maar worden nu wel echt serieus getest met deze omstandigheden.
3: Dus jullie kunnen je als bedrijf weer bewijzen als zeer flexibel en oplossingsgericht. En is het dan hopen dat het volgend jaar weer aan jullie wordt gegund? Of hebben jullie hele langlopende verbintenissen met de ASO, de organisator van de Tour?
7: Nee, dit is het laatste contractjaar van onze 30ste Tour de France. En we staan op het punt om die samenwerking met 4 jaar te gaan verlengen. Dus dat is een volgende mooie mijlpaal.
3: Nou, jammer dat die Tour zelf niet meer zo spannend lijkt, hè, na een dag of drie.
7: Nee, ik ben zelf ook wel sportliefhebber. Ik denk dat het wel beslist is.
3: Ja. De naam is Tadej Pogačar en de naam van Stefan Aspers mag ik ook nog een keer noemen, want het is de algemeen directeur van Movico, een belangrijke partner van de Tour de France. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Deze rubriek is ook terug te luisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en een blik op de wereld in het tweede uur van BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
13: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
11: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet eventships.nl.
13: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
14: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
26: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
14: Obli, meer rust, meer rendement.
27: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
14: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
28: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
29: Ik pak je vast.
30: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
31: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
30: Vandaag is er en morgen weten we niet.
31: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
28: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
0: Het barst in ons land van de briljante start-ups. Maar hoe lood je nou een pril idee door de beruchte Valley of Death? Morgenmiddag in baanbrekende businessmodellen hoor je Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En hij onthult hoe zij daar start-ups selecteren en klaarstomen voor miljoenenrondes. Om 2:30 op BNR.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
12: In de BNR-app.
1: Werkgeversvereniging AWVN komt met een eigen plan om de regeldruk te verminderen. Webwinkel Bol krijgt een AFM-vergunning en stapt in achteraf betalen. Shell boekt sterkere resultaten ondanks een lagere gasproductie. Dat en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB vind ik hopelijk Annemiek Posgaard. Zijn er nog bijzonderheden op de weg?
15: Ja, op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Roosteren. Hierdoor heb je een uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de grens 20 minuten oponthoud door de controles. Op de A16 richting Rotterdam staat bij Dordrecht een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En de andere kant op de A16 richting Breda. Bij Rotterdam-Kralingen 10 minuten vertraging door een ongeluk. Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A28 Groningen naar Zwolle bij hectometerpaal 100,2.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna €900 betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst "Never again is now" op het monument en werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. De Oekraïense vrouw die internationaal werd gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. De borden langs de wegen in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die in Nederland en Duitsland. En de NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid worden 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Topman van NVM legt uit hoe je toch een duurzaam bedrijf kunt zijn terwijl je 800 tankstations exploiteert. En Arnoud Boot werd vanochtend vrolijk wakker toen hij las dat de meerderheid van de Nederlanders best meer erfbelasting zou willen betalen. Of hij nog altijd zo goed gehumeurd is, je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
19: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
20: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
19: Ja, flexibel ticket, hè?
20: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
19: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen met zometeen een uitgebreid gesprek met Erik Aftink, topman van mobiliteit en energiebedrijven NVM. Maar nu eerst.
3: Macro met Boot.
1: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
4: Ja, Thomas, goedemiddag.
1: Met vandaag op het programma een van jouw favoriete onderwerpen, namelijk erfbelasting, aan de hand van een nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau, het CPB. Die hebben een enquête uitgevoerd waaruit zij kunnen concluderen dat een meerderheid van de Nederlanders zegt, ach, een procentje of wat erbij, dat kan best. Hoe opvallend is dat?
4: Nou, eigenlijk twee dingen die mij wat blij maken eigenlijk. De meeste mensen denken genuanceerd over erfbelasting. Dus er is in de perceptie, de mediaperceptie altijd, dat het een soort dat erfenisbelasting wordt gezien als totaal onrecht. Zo wordt het vaak extreem neergezet. In de praktijk valt het dus mee. Men denkt hier genuanceerd over. En het tweede wat mij blij maakte, Thomas, was dat we een onderzoek, we een instituut hebben, hè, wat nota bene door de overheid wordt gefinancierd, het Centraal Planbureau, wat op een hele genuanceerde wijze uiteenzet hoe dit in elkaar zit. En ook nog tracht te gaan peilen hoe mensen er echt over denken vanuit verschillende achtergronden, hoe ze over deze problematiek denken. Dus deze genuanceerdheid, hè, dat we op een hele genuanceerde wijze hier naar kijken, zowel vanuit de meeste bewoners van het land, als vanuit het kernonderzoeksbureau van de overheid, dat maakt mij blij. Ja, en waarom is dat belangrijk?
1: Ja, daar horen allemaal nuances bij, inderdaad, die je zelf al voor een deel aangeeft, namelijk hoe kijkt men naar de wereld, hoe politiek wil je deze kwestie maken, hoe oud ben je, hoeveel geld heb je zelf, dat bepaalt over een belangrijk deel je positie in het debat.
4: Ja, Thomas, dat heeft invloed. Hè, dat heeft invloed. Het heeft invloed op misschien op je gevoel van wat die tarieven zouden mogen zijn. Het heeft invloed op de progressiviteit, de mate waarin hogere erfenissen zwaarder, met een zwaarder tarief zouden mogen worden belast. Natuurlijk, als je daarnaar kijkt, zie je daar elementen van terug. Niets is de Nederlander vreemd. Toch iets in de geest van not in my backyard type issue. Als ik er geen last van heb, heb ik er liever geen last van. Maar er is een bepaalde redelijkheid. Er is een bepaalde redelijkheid die ik uit deze studie haal en uit ook de antwoorden haal. En die redelijkheid is eigenlijk groter dan ik had verwacht. En dat is het positieve. Dus dat er verschillen zijn, dat mensen verschillend tegenaan kijken, dat er mensen zijn die geen enkel vertrouwen in de overheid hebben en dus ook geen erfbelasting willen en überhaupt dan geen belasting willen, want de overheid zou dat geld alleen maar verkwisten. Dat weten we. Maar Thomas, als je echt naar deze studie kijkt, het is genuanceerd. En de Nederlandse bevolking is, het bewijst het maar weer, als je hem echt naar vraagt, veel genuanceerder dan dat je zou zeggen als je het politieke debat hoort. Dus dat maakt mij blij. Want dat, zo begon je ook met de inleiding.
1: Ja, zal ik het dan toch nog eventjes platslaan tot wat je vaak in media hoort en ook wel van andere economen hoort, namelijk waarom zou je nog een keer belasting betalen over iets waar je al belasting voor betaald hebt, en wat is er eigenlijk op tegen om een mooi bedragje na te laten aan je naaste of je nageslacht? Valt daar nog veel op af te dingen?
4: Nou, we hoeven niet op alles iets af te dingen. Ik vind het een mooi iets dat je geld kunt nalaten aan je nabestaanden. Er is niemand, en eigenlijk dat blijkt het ook uit deze studie, die zegt van laten we het allemaal afpakken, want je bent dood. Het geld is niet meer van jou, want je bent dood. Ja, het is misschien wel van jou, maar je bent dood. Dus nu zal er toch iemand moeten beslissen over jouw geld. Er is niemand, in het evenwicht wat je tegenkomt hier, is je komt weinig mensen tegen die zeggen van de meerderheid van dat geld nu is van de samenleving en jij mag het niet nalaten aan je nageslacht. Dus het ligt genuanceerd. Ik vind het ook belangrijk dat dat genuanceerd ligt. Want ik vind het vanuit vertrouwen die mensen hebben in een samenleving, de ambitie die mensen hebben in hun leven, de behoefte om voor een nageslacht te zorgen en nageslacht goed na te laten, vind ik het logisch dat een aanzienlijk deel van je erfenis bij je nageslacht terecht kan komen. Dus dat schept die scherpte van dat tarief in ieder geval een grote beperking op de progressiviteit en de scherpte van het tarief dat je mag hanteren. Jouw eerste punt, Thomas, iets wat je inderdaad vaak hoort, niet zozeer van, denk ik, andere economen. Maar het begrip econoom is, daar kun je ook van alles achter denken. Hè? Hoeveel economen hebben we niet als je af en toe ziet hoe het begrip econoom gebruikt wordt.
1: Jij zou het klasje graag wat kleiner hebben. De echte economen.
4: Dat zou heel flauw zijn. Dat zou heel flauw zijn. Maar ik moet je wel zeggen, en dat is ook iedereen die, om ook meteen even wat kritiek weg te halen, die men op mij kan hebben. Er zijn veel wetenschappen waarvan ik zeg, als je medicus bent, als je een medicijn tegen kanker uitvindt, of als je natuurkundige bent en je bent onderzoek aan het doen over zwaartekracht, dan is het bijna evident wie de wetenschapper is. Als je het over een econoom hebt, ja, dan is het toch vaag iets. Het is een vaag iets. Economie is een vaag iets. Kijk eens hoe wij nu aan het praten zijn.
1: Terug naar het punt. Ja, want voordat het echt vaag wordt, jij wilde reageren op, ik heb al een keer belasting betaald, waarom moet ik dan nog een keer langs het poortje?
4: Ja, en dat is, daar is het antwoord gewoon heel eenvoudig op. En dat is dat de economie is een kringloop. En in de kringloop betaal je constant belasting op elke volgende stap. Als ik geld verdiend heb, ik betaal belastingen, en ik betaal mijn tuinman, betaalt hij weer belasting. Je bent constant belasting aan het betalen. Op het moment dat ik belasting betaald heb... en ik ga naar de supermarkt, betaal ik weer belasting. De BTW op zijn minst. En die winkel moet weer belasting aan betalen over het geld dat ik betaald heb. Dus het is eigenlijk de kern van een economisch systeem, dat je in een kringloop belasting betaalt. En dus het argument, en gelukkig blijkt dat ook eigenlijk uit deze studie, het argument dat de onredelijkheid van het weerheffen van belasting zwaarder zou zijn voor erfbelasting dan voor al die gevallen die ik net genoemd heb, die blijkt er eigenlijk niet uit. Want je kunt net zo goed zeggen, en dat zullen ook heel veel mensen vinden, en dat blijkt denk ik ook wel als je naar alle antwoorden kijkt, gedeeltelijk is natuurlijk een erfenisbelasting. Dat je erfenisbelasting in een erfenis krijgt, is natuurlijk, ja, is iets wat je in de schoot geworpen wordt. Het is iets waar je niet voor hebt hoeven te werken, wat je zomaar toekomt. En waarom moet je belasting betalen over werk waar je heel veel inspanning voor gedaan hebt, dus geld wat je gekregen hebt op basis van heel veel inspanning? Dat is inkomstenbelasting, dat zouden we normaler vinden dan het krijgen van geld wat zomaar in je schoot geworpen wordt. Dus die nuance gaat dus precies de andere kant op. Die zegt dat je erfenisbelasting veel serieuzer moet nemen. En dat is eigenlijk beter, want wat blijkt ook uit deze studie, op de literatuur die ook uitgebreid in deze studie zit. Dus ik raad eigenlijk iedereen aan, hè, Thomas, of je nou voor of tegen bent, of je nou leuk vindt wat ik zeg of niet leuk vindt wat ik zeg. Ik denk dat je deze studie buitengewoon interessant vindt, omdat het uitermate genuanceerd is. En dan misschien om af te sluiten met mijn economenhart. En mijn economenhart is, we moeten vanuit belasten aan de ene kant tegemoetkomen aan gevoelens van rechtvaardigheid. Cruciaal. Je kunt geen economisch beleid voeren als er geen gevoelens van support en rechtvaardigheid zijn. Cruciaal. Dus dat is een hele belangrijke dimensie. Maar een andere belangrijke dimensie is, wat doet de belasting met economische activiteit? Ja, en dan lees deze studie. Lees alle literatuur die het aanhaalt. Het heeft erfenisbelasting, heeft bijna geen ontmoedigende effecten. Mensen willen nog steeds ambitieus zijn, carrière maken, iets moois creëren. Ook al gaan ze op een gegeven moment dood en moeten ze erfenisbelasting betalen. En wat weten we wel vanuit die economie? We weten wel vanuit de economie dat als je dat werken, het echte werken, inkomstenbelastingswaarde belast, ja, dan gaan mensen minder werken. Want hun inzet wordt gedeeltelijk van afgepakt. Dus
1: Arno Boot, ik ga de microfoon van je afpakken, omdat ik weet dat we allebei nog tijd van leven hebben. Dus zullen wij elkaar deze week nog een keer spreken. Ik dank jou voor de bijdrage van vandaag en tot vrijdag.
5: Blik op de wereld.
1: Hier is hij dan, mijn BNR-collega, BNR-redacteur Bavo Oost, voor zijn blik op de wereld. Bavo, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
1: Terwijl in Frankrijk de adem wordt ingehouden om het hoger beroep van politica Marine Le Pen, mag ze nou wel of niet meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen, is de Franse president Macron op bezoek in het buitenland.
6: Ja.
1: Waar leidt de weg naartoe?
6: Hij is gisteren aangekomen in Syrië voor een tweedaagse bezoek. Gisteren kwam hij aan. Vanochtend sprak hij met de Syrische interim-president Al-Shara. Op dat moment waren er ook nog explosies in de buurt van het hotel waar Macron verblijft. Toen dat gebeurde was hij al op weg naar dat bezoek. Er zijn wel 18 gewonden bijgevallen. Macron is dus op bezoek in Syrië. Het kantoor van Macron dat hij zich daar sterkt. Er zijn wel 18 gewonden bijgevallen. Macron is dus op bezoek in Syrië.

0: Die kant op. Begon begin vorig jaar al, begin 2025. Toen gingen de buitenlandministers van de EU op bezoek in Syrië. En daarna spraken ze ook af om hier al stapje voor stapje de sancties tegen dat land op te gaan heffen. Eind juni dit jaar ging er nog een grote kabinetsdelegatie richting Damascus. Met onder meer vicepremier Van den Brink van asiel en migratie en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Dat bezoek draaide toen ook om de wederopbouw van het land. En daarmee ook de terugkeer van Syrische vluchtelingen die nu nog in Nederland verblijven. Nou, dat is ook iets waar Syrië aan mee wil werken. Maar dan wel in ruil voor economische samenwerking.
1: Met wie zit Macron nu om tafel? Met andere woorden, wie is die leider van Syrië die dat land dan weer open moet zien te krijgen?
0: Ja, die Al-Sharaa. Dat is niet per se de persoon van wie je deze open en pragmatische houding misschien zou verwachten vanaf het begin. Ahmed al-Sharaa, hij was de leider van rebellengroep HTS, die Assad eind 2024 wist te verdrijven. Is wel een ingewikkelde groep. Hij kwam voort uit Al-Qaeda en andere groeperingen. En deze al-Sharaa stond toen ook nog op de internationale terroristenlijstjes. Er was ook nog een bounty voor hem. Dus als je hem te pakken kreeg, dan was er nog een flinke smak geld die je kon winnen. Nu is hij ineens de interim-president van dit land. Al-Sharaa werd in het begin ook nog wel gezien als internationaal een gevaarlijk persoon. Maar liet al snel positieve signalen zien. Hij liet signalen zien dat hij minder gericht was op bijvoorbeeld extremistische of jihadistische doelen. Dat hij zich richtte op een stabiel bestuur. En er waren zelfs berichten dat hij zich oprichtte voor de bescherming van minderheidsgroepen. Het is wel een hele opmerkelijke transformatie. In zijn 20 jaren vocht hij nog mee met Al-Qaeda in Irak. Nu is hij een president die zich richt op stabiliteit. Zelfs roept als een multiculturele samenleving. En iemand die vorig jaar gewoon op het podium stond van de algemene vergadering van de VN. Voor het eerst trouwens in 60 jaar dat een Syrisch staatshoofd dat doet. En begin dit jaar ook nog op bezoek ging in het Witte Huis. Het is nogal een transformatie, Thomas.
1: Maar is er van die transformatie ook al iets terechtgekomen? Van die grote belofte sinds de val van Assad?
0: Ja, in het begin was er heel veel optimisme in Syrië. Daarna laaide het geweld wel echt wel weer op in Syrië. Kijk, in Syrië is echt een lappendeken van groeperingen. Van ene kant pro-Assad groepen, islamitische rebellengroepen. Dan heb je ook nog de Koerden. Dan heb je ook nog Israël die op de Golanhoogvlakte zit. Ja, al die groeperingen moeten zich nu ineens scharen onder één vlag, onder één regering. Dus er zitten enorm veel ideologische verschillen. Dus ook heel veel geweld. Met ook gewoon de afgelopen jaren duizenden doden naar moordpartijen en gijzelingen. Een paar dagen geleden was er bijvoorbeeld ook nog een bomaanslag in Damascus. Het is een land dat in puin ligt. En wat van heel ver moet worden opgebouwd. Waar ook heel veel geweld zit. Maar ook positieve signalen zijn. Eerder dit jaar stond er nog een kopstuk van het Assad-regime voor de rechter. Iemand die verantwoordelijk wordt gehouden voor marteling en massamoord. Dus je merkt dat het aan beide kanten gebeurt er nog wel heel veel.
1: Wat zijn nu de grote uitdagingen voor deze nieuwe interim-regering?
0: Ja, niet alleen het bij elkaar houden van zo'n precair land met zoveel verschillen, maar ook om meer te zijn dan, denk ik, dan een goede marketingcampagne. Want je ziet nu heel veel berichten, hè, fotomomenten bij Trump, fotomomenten met Macron nu. Dat zijn dus voor de marketing van zo'n land heel erg goed. Maar deze president heeft niet eeuwig de tijd. En niet om alle Syriërs over één kam te scheren, want dat kan helemaal niet. Maar je merkt wel dat mensen in dat land gerechtigheid willen. Ze willen veiligheid. Maar er moeten ook enorme investeringen worden gedaan. Buitenlandse investeringen vooral. En dan merk je ook dat buitenlandse landen, EU-landen, maar ook de Golfstaten, allemaal hun eisen hebben in ruil voor die steun. Dus je merkt dat er heel veel symboliek is. Maar je merkt ook, als er dan de komende jaren het geweld weer op gaat laaien in dat land en belangrijke hervormingen gaan uitblijven, dan is het ook weer zomaar weer gedaan. En dan is ook zo'n bezoek van Macron, zoals vandaag in Syrië, ook ineens heel weinig waard. Ik denk dat daar ook wel de uitdaging ligt.
1: Mavo Oost, dank voor jouw blik op de wereld. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Erik Aftink van NVM. Dan gaat het onder andere over tankstations, maar ook over duurzame energie. En Jos Versteeg van Insjang en Gillissen. Het is een feestdag. Ook op dinsdag, Jos Versteeg.
2: Ja,
1: voor jouw blik op de beurs.
2: Alweer
1: gisteren. En we kunnen het vandaag hebben over Shell.
2: Ja.
1: Want daar kwamen ze met cijfers. Hebben ze ook iets gezegd over de verwachtingen voor het komende kwartaal, dacht ik?
2: Ja, het was een update voor het kwartaal. De cijfers van Shell die zijn berucht moeilijk te taxeren. En ik kon er eigenlijk geen pijl op trekken. Ik ben ooit wel eens olieanalist geweest geweest. En dat was niet te doen. Dus toen hebben ze aan het begin van het kwartaal bedacht van, nou, dan geven we maar een beetje een indicatie van wat het ongeveer zou zijn. Dan hebben we dan is er wat minder variantie tussen die uitslagen over het lopende kwartaal. Nou, ik moet je zeggen, de krantenkoppen waren nogal wat verwarrend, want ze gaven dus aan dat de productie fors zou dalen van 900.000 barrels of oil equivalent per day naar 600.000.

0: 650.000. Maar de krantenkoppen stond dat ze dat juist verhoogd hadden. Nou, en het kwam, aan het eind van het vorige kwartaal hadden ze gezegd dat het mogelijk de onderkant van die bandbreedte 580 zou zijn. En dat is nu omhoog naar 610. Dus dat is 5% lagere ondergrens. Hogere ondergrens. Dus dat geeft een beetje de verwarring over die cijfers. Maar ja, de productie is fors naar beneden. Maar toch reageerde de koers er heel goed op. En het kwam vooral omdat de marketing, de handel in olie, in gas, dat zo goed gaat. En ja, die handel die leeft echt van sterk fluctuerende prijzen. Nou, in het tweede kwartaal hebben we dat wel gezien, dat die prijzen alle kanten op gingen. Dus daar verdient Shell heel veel geld mee.
1: Dus al die keren dat Trump zei dat hij dicht bij een akkoord was en die olieprijs weer in beweging kwam en het vervolgens toch een soft bleek te zijn.
0: Daar stonden ze te juichen op de handelsvloer, inderdaad, ja. Nee, normaal is dat, ze hebben wel eens gezegd, van, nou, dat kun je helemaal niet voorspellen, zetten maar een miljard neer voor dat kwartaal. Dus, maar dat gaat alle kanten op. En nu is dat dus heel goed. Maar dat is eigenlijk nog niet het hele verhaal. Ook de raffinagemarges zijn flink hoger. Die gaan van $17 per vat naar $20 per vat. Dus eigenlijk een heel goed kwartaal. Je ziet dat de taxaties, de aangepaste winst, al zo'n 7,6 miljard zijn. Toch 10% hoger dan het eerste kwartaal. Dus ondanks dat de olieprijs nu inmiddels flink naar beneden is, is het tweede kwartaal nog heel mooi voor Shell.
1: Erik, goedemiddag. Kan een topman van NVM toch met 800 tankstations in de portefeuille wakker worden zonder die cijfers van Shell? Of is dat iets waar jij toch ook automatisch dan naar kijkt?
2: Ja, ik kijk er zeker naar. Tegelijkertijd, wij zijn als NVM zijn wij reseller. Dus we hebben geen raffinage. Wij produceren niet. Dus wij zijn ook echt van de inkoop afhankelijk. Dus ook van die sterk fluctuerende prijzen. Dus dat zijn inderdaad dag- en zelfs uurprijzen. Dus daar hebben wij ons met onze afdelingen de afgelopen half jaar wel wakker van gelegen.
1: Ja, ik zei net hoe jij dan wakker bent geworden. Maar misschien heb je wel een nachtje doorgetrokken. Want er stond een voetbalwedstrijd op het programma vannacht. Veel besproken voetbalwedstrijd.
2: Zeker.
1: Vanwege de geseponeerde rode kaart van de spits van Amerika. Balogun, die toch mee mocht doen tegen België, maar het mocht niet baten. 4-1 op de broek gekregen van de Zuiderburen. Maar ik denk dat jij vooral de diplomatieke, politieke rel interessant vindt.
2: Die vind ik zeker interessant. En ik vond ook de reactie van de Red Devils heel classy. Door eigenlijk het Trump-dansje te doen. Als Trump een overwinning of iets te vieren heeft. Dat deden ze ook heel subtiel. Heel classy en terecht verdiend.
1: Ja, en wat vind je verder van die toch nu blijkbaar vrij innige verhouding tussen de Amerikaanse politiek en de FIFA?
2: Ja, wat net ook werd gezegd, als Trump iets roept, dan reageren koersen, reageren mensen. Ik denk dat het bijna een retorische vraag is. Het gaat om voetbal, het gaat niet om politiek.
1: Jos, bij Samsung gaat het over chips, geheugenchips. Gaat het over koersexplosies? Gaat het over investeringen die worden aangekondigd? Wat is nou het nieuws van vandaag? Want dat kun je ook dubbel opvatten.
0: Het was niet de investeringen die werden aangekondigd, want ze hebben maar een paar regels persbericht gegeven. Een indicatie dus van de omzet en het operationeel resultaat. Maar dat resultaat dat mocht er wezen. 20 keer zo hoog als het kwartaal vorig jaar. Dus in die geheugenmarkt gaat dat enorm goed. De koersreactie was bedroevend, 10% naar beneden.
1: Nee, daarom begin ik erover, want dat heeft waarschijnlijk toch te maken met hoeveel geld ze dan moeten gaan investeren om dat allemaal in de toekomst bij te kunnen.
0: Ja, nou, ik denk dat het er niet direct mee te maken heeft. Er wordt op die geheugenproducenten in Korea enorm gegokt met de ETF's. Die nog een hefboom hebben van 3 keer. Dus als er dan een kleine beweging is, wordt dat enorm uitvergroot. Dus
1: leren we het dan nooit?
0: Ik zou daar, precies, dat is echt buitengewoon riskant. En ik zou daar echt helemaal niet naar kijken. Wat je wel ziet, en dat is denk ik wel belangrijk, is dat Meta Platforms aan het begin van deze maand, dus kort geleden, heeft gezegd dat zij computercapaciteit gaan uithuren. En dat heeft wel tot wat zorgen geleid. Zo van, nou, als zij ruimte hebben om te gaan verhuren, is er dan overcapaciteit of zo. En dat is eigenlijk wel de oorzaak geweest van dat er zoveel onrust is in die semiconductormarkt. Maar ja, ik denk ook dat het gewoon is dat zij willen gaan concurreren met Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Platform. Want ik had het er gisteren ook al over, van als je kijkt naar waar de winsten zaten in het afgelopen kwartaal, dan zat dat voornamelijk in de infrastructuur en veel minder in die large language modellen. Als je in infrastructuur, dat kun je ook niet zo snel bij bouwen.
1: Overcapaciteit daar is op dit moment dan nog geen echte sprake van.
0: Nee, ik denk het absoluut niet. Als je kijkt naar wat die hyperscalers in het vorige kwartaal zeiden, van dat ze echt iedereen loopt echt te bedelen om capaciteit. Er is echt veel te weinig capaciteit. En het wordt natuurlijk heel belangrijk wat ze voor dit kwartaal gaan zeggen. Als ze nu ook weer gaan zeggen, we gaan het nog verder opvoeren. Ja, dat zou weer een teken zijn dat het nog steeds niet genoeg is. En ik denk, het zou me niet verbazen als dat zo zou zijn. Want die vraag is gewoon enorm. En vooral ook de verschuiving naar inference, dus eigenlijk het gebruik, dus die AI agents, dat leidt ertoe dat de capaciteit nog echt veel groter zou moeten worden.
1: We gaan naar een Nederlands bedrijf dat ook Amazon van het lijf moet proberen te houden, namelijk Bol. En jawel, de toverformule is gevonden. Het dienstenpakket wordt uitgebreid. Nu ook betaaldiensten. Het gaan bedrijven op allerlei manieren bijstaan. Ook achteraf betalen, faciliteren, met een vergunning van de AFM in de achterzak. Wat is jouw eerste reactie?
2: Ja, dat vond ik echt opvallend. Vanochtend op de voorpagina, misschien niet onverwacht, maar inderdaad een bankvergunning van de AFM. En Bol, toch echt een mooi Nederlands icoon, mag ik zeggen. Met ook inderdaad achteraf betalen en verschillende andere betaalservices gaan doen. Ja, je ziet steeds meer integratie tussen diensten, betaling, producten. Het is ook wel een voorbeeld, niet dat wij nou naar een bankvergunning willen gaan.
1: Nee, de eerste primeur is binnen. De aanvraag loopt.
2: Maar het is wel een voorbeeld voor integratie waar we zelf, daar komen we misschien straks wel over. Ook met integratie met apps en betaling. Nee, zeker, daar gaat het naartoe.
1: En zo'n fenomeen als achteraf betalen, dat is niet meer uit te gummen. Maar zou je dat op alle mogelijke manieren dan maar moeten faciliteren?
2: Nou, ik zou zelf, maar dan kijk ik dan weer persoonlijk naar. Ik denk dat het ook echt een heel duidelijke zorgplucht is. Zeker richting de jongere generatie. Dat vind ik ontzettend belangrijk.
1: Maar je denkt wel dat door die uitgebreidere dienstverlening Bol als Nederlands icoon een serieuze kans maakt om overeind te blijven tegen Amazon. Dat natuurlijk nu ook gezegd heeft, de handschoen gaat wel uit. We hebben hier een paar miljard liggen om Nederland serieuzer aan te pakken dan we tot nu toe deden.
2: Ik denk het wel. Amazon, die, dat kan ik als oud-retailer wel zeggen, probeert al vele jaren. Bol blijft meer dan overeind.
1: Ja, dus, maar nu is het menens, toch? Amazon heeft nu gezegd, we gaan ook echt investeren.
2: Hebben we een aantal jaar geleden ook gehoord. Dus wat dat betreft, ik heb een goed geloof en vertrouwen in Bol. Zeker ook nu met deze nieuwste stap.
1: Jos Versteeg, ben je er morgen weer?
0: Nee, helaas.
1: Dat zeg je nu, hè? Ja. We gaan het afwachten. Ja. Dank voor maandag en voor dinsdag, Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Tot snel, zeg ik dan toch maar wel.
0: Ja, tot snel.
1: Mogen we op berekenen. De AEX staat inmiddels op, 0,2% in de plus, 1084 punten. Straks Erik Aafdink, de topman van NVM, over waarom het concern afscheid heeft genomen van bemande Gulf tankstations in Nederland.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd alweer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
8: Geeft ruimte.
9: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
12: of over de grootste beursgang aller tijden.
11: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
12: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
11: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
14: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
15: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file. De meeste files leveren niet al te veel vertraging op. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Elslo en Born wel 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. De oprit is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je ruim 10 minuten in de file bij Dordrecht. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos is de vertraging ook 10 minuten. Die file wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt een flitser op de A7 bij 244,9. Op de A15 Rotterdam-Europort bij 46,2. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 57,7.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna €900 betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. De Oekraïense vrouw die internationaal werd gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. De borden langs de wegen in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die in Nederland en Duitsland. En de NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid worden 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Erik Afting van energie- en mobiliteitsbedrijf NVM vertelt waarom het familiebedrijf ervoor gekozen heeft om een CEO van buiten aan te stellen. Dat is hij namelijk zelf. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
19: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
20: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Terwijl de prijs aan de pomp de afgelopen maanden recordhoogtes bereikte door de oorlog in Iran, zet mobiliteits- en energiebedrijf NVM juist in op expansie van zijn tankstationnetwerk in combinatie met verduurzamingsplannen. Neemt het familiebedrijf daarmee niet te veel hooi op de vork? Erik Aftink is hier, hij is de topman van NVM. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Leid jij zelf ook pijn aan de pomp of rij je lang en breed elektrisch?
2: Ik rij hybride. Dus ik leid zeker ook deels pijn aan de pomp, ja.
1: En wat gaat er door je heen als je dan afrekent? Want misschien is dat ook voor een deel goed voor het bedrijf. Of zit jullie verdienmodel anders in elkaar?
2: Voor een deel zeker. Dat is goed voor het bedrijf als ik betaal. Maar tegelijkertijd denk ik ook aan alle mensen. Wij hebben echt de grote cliëntelen. De Nederlanders die in Nederland staande houden. De verplegers, de onderwijzers, de stucadoors, de bouwvakkers. Dus ik voel wel ook de pijn als ze afgerekend moeten worden.
1: Misschien is het goed om NVM te ontleden, want het is niet anders. Ik denk dat veel mensen niet wisten dat jullie bestaan. Wel de merken die jullie beheren en exploiteren. Maar wat is het?
2: Nou, NVM is, je zei het heel goed net, een mobiliteits- en energiebedrijf. We gaan van oliebedrijf naar energiebedrijf. We hebben onder andere de Tink tankstations in Nederland. En ook Gulf in het buitenland. Gulf in Nederland gaan we mee stoppen. We hebben een grote energiemaatschappij. Dus wij leveren elektriciteit en gas aan bedrijven en steeds meer particulieren. We richten ons op verduurzaming. En we hebben ook nog de grootste smeerolieproductie van Europa.
1: Maar als je al met al 800 tankstations exploiteert, dan ben je toch ook nog wel een grote speler in de wereld van de fossiele brandstof?
2: Zeker. Dat zijn
1: en dat
2: we zeker.
1: Blijf je ook?
2: En dat blijven we ook. De komende tientallen jaren zal zeker voor die mensen die geen elektrische auto kunnen betalen, waar niet opgeladen kan worden, blijft dat gewoon belangrijk.
1: Oh, maar je denkt dat het wel, dan moet je rekening mee houden, op relatief korte termijn uitgefaseerd wordt?
2: Nou, uitfaseren, ik denk dat als je kijkt naar de netcongestie, naar de betaalbaarheid van tweedehands elektrische auto's, naar het rijgedrag van mensen, dat fossiel heel belangrijk blijft.
1: Nou, als je nu die tankstations in je portefeuille hebt, en dat zijn er dus honderden, dan moet je rekening houden met wat er in Brussel allemaal wordt besloten of wordt uitgesteld. Maar dat verbod op die verbrandingsmotor in 2035, daar zijn de scherpe kantjes van af. Maar ik geloof wel dat als je kijkt naar de uitstoot die gerealiseerd moet worden tegen die tijd op 90% ligt. Ja, dan zit je daar met je tankstation.
2: Klopt. En ook dan, er blijft getankt worden. Als je kijkt naar de auto's die rondrijden. Een gemiddelde levensduur van auto's wordt steeds hoger. En de mensen die niet die allernieuwste, dure, uitstootloze of bijna uitstootloze auto's kunnen betalen.
1: Nou, wordt goedkoper, hè? In de loop
2: wordt
1: van de tijd.
2: Wordt uiteindelijk goedkoper, ja. Maar er zal nog een aantal tientallen jaren zal fossiel belangrijk blijven.
1: Maar jullie transformatie van tankbedrijf, brandstofbedrijf naar duurzaam bedrijf, is dat uit overtuiging? Is dat ook bijna ideeel gemotiveerd? Of is dat omdat de markt dat van je vraagt?
2: Hij is eigenlijk ideeel gemotiveerd in dat overtuiging. De aandeelhouders hebben een hele lange termijnvisie. Die zien, daar waar anderen, zonder namen te noemen, op de rem trappen in duurzaamheidsinvesteringen, geven wij volgens.
1: Waarom noem je geen namen?
2: Ik blijf altijd vriendelijk over de collega's. Maar wij investeren in late oplossingen. Je krijgt straks.
1: Maar wacht even, want die collega's waar je het over hebt, dat zijn niet de grote maatschappijen van de tankstations die jullie exploiteren.
2: We hebben net in het voorgesprek hadden we het over de rood-gele vrienden. Shell bijvoorbeeld.
1: Het waren eerst collega's, nu zijn het rood-gele vrienden. Wat zijn het nou werkelijk?
2: Allebei,
1: ja. Oké. En daar hebben ze inderdaad gezegd, de wereld heeft olie nodig. En zolang dat zo is, zullen wij het ook oppompen. En zullen ze tegelijkertijd zeggen, kijk eens, als je gewoon de bedragen naast elkaar legt, zijn wij nog altijd de grootste duurzame investeerder van Nederland. Dus wie maakt ons wat? Maar jij vindt wel dat ze op de rem trappen.
2: Nou, als ik kijk naar waar wij investeren, de snelheid waarin we die mobiliteit ook in late oplossingen, in verduurzaming, verbruiksreductie, dan denk ik dat we daar voorlopen op de markt. Dat is echt de aandeelhoudersvisie voor de komende 10, 20 jaar.
1: Maar dit is dan toch ook wel interessant om even te kijken naar jullie plek in de keten, want als je die tankstations exploiteert, wil dat nog niet zeggen dat je zelf die olie natuurlijk uit de grond haalt.
2: Klopt.
1: Verre van.
2: Dat doen we niet.
1: Je moet ervoor zorgen dat het getankt kan worden.
2: Ja. Inderdaad, wij halen de olie niet uit de grond. We doen ook geen raffinage. Dus wij zijn ook afhankelijk van de inkoopprijzen. En dat heeft de afgelopen maanden heeft dat wel wat hoofdbrekens. Want uiteindelijk vinden wij het ook belangrijk dat brandstof betaalbaar blijft voor onze klanten. Wat juist niet in grote mate de leaserijders zijn. Maar juist de mensen die Nederland op de been houden.
1: Ja, maar dan toch nog, je hebt te maken met die schommelingen. Kun je dat nog voor een deel hedgen? Heb je langlopende contracten? Of kun je zelf stuiven? Inslikken. Wat doe je dan?
2: Hedgen in de oliemarkt is heel duur. Als je dat, wie wil zeggen, we hebben het net even ook in het voorgesprek gehad over een bepaald iemand aan de andere kant van de oceaan die dermate effect heeft met acties. Dat is bijna niet te doen. Dus nee, wij zijn wat dat betreft echt een reseller en eigenlijk een doorgeefluik. Dus
1: als, als je dan zorgen maakt, hè, wat je net al aangaf, bij ons tankt iedereen. Ja. En soms dan is het lastig om de maand door te komen. Maar je bent ook tegelijkertijd de topman van een familiebedrijf met een lange horizon. Je moet ook denken aan jezelf. Dus hoe kom je dan ergens in een acceptabel midden uit?
2: Ja, we zijn met Tink eigenlijk altijd ofwel de scherpste of bijna de scherpste. Door een ontzettend lage kostenoperatie. Wij zijn echt slecht Nederlands, maar we zijn echt lean en mean. Ja,
1: maar daar is ook niks bij Tink, toch?
2: Je kan het tanken. Schone tankstations. Tanken.
1: Ja, maar als je daar nog veel kosten op stuk zou slaan, zou ik heel benieuwd zijn waaraan dan.
2: Eens, maar dat gaat wel allemaal veranderen. In die zin dat niet zozeer de kosten. Er komen steeds meer services, ook op onbemand. Wij zijn echt de leider in onbemand. Dus er komen steeds meer vending machines, wasboxen. En uiteindelijk over 1-2 generaties gaan we ook heel anders laden in Nederland.
1: Maar als je zo duidelijk kiest voor onbemand, en dat is volgens mijn strategie, dan zet je toch niet in op een uitgebreid serviceaanbod?
2: Juist niet. Juist niet. Niet bemand, maar wel op die onbemande locaties. Automaten, wasboxen, mensen die zelf dingen doen. Dat is wat wij denken echt een groeimarkt.
1: Ja, en dan moet het op de eerste plaats betaalbaar zijn, goedkoop zijn.
2: Absoluut, betaalbaar.
1: Dus je gaat het nooit winnen omdat mensen een geweldige ervaring hebben op een tankstation.
2: We gaan niet voor een full service. Daar zijn anderen goed in. Daar hebben we het net over gehad. Datzelfde Shell. Ja. Klopt.
1: Overigens zijn er ook tankstations en eigenaren van tankstations die zich best wel druk hebben gemaakt over tabakverkoop, om er iets te noemen. Hè? Een goede manier om geld te verdienen. Volgens mij geldt er sinds oktober vorig jaar een legitimatieplicht voor mensen die nu tabak willen kopen op een tankstation. In 2030, iets verder weg aan de horizon, een totaalverbod. Gaat het dan ook een bedrijf, als een bedrijf dat jij leidt, raken?
2: Zeker. Wij hebben nog een aantal, best wel een aantal bemande tankstations. En de toekomst, juist ook door het verbod straks, aanstaande verbod, als de overheid dat handhaaft. Dus we hopen ook op een consistent overbuisbeleid, ver van tevoren. Dan gaan we inderdaad dat zeker merken.
1: Maar ver van tevoren, als je nu al weet in 2030 gaat er een streep doorheen, zou je kunnen zeggen dat is dan consistent.
2: Eens, als ze dat ook vastgehouden wordt. Zeker, dat is dan consistent. Dus daar houden we ook rekening mee. Dus wij zullen ook ons nog meer concentreren op onbemand, waar wij marktleider in zijn.
1: Ja. En wij, ik probeer het helder te krijgen voor mezelf. Je hebt het over de tankstations, je hebt het over gulfstations. En dan heb je ook nog stations die jullie blijkbaar uitbaten voor vrienden, collega's, Shell, BP.
2: Ja.
1: BP, dacht ik zelf gelezen te hebben, heeft zich teruggetrokken uit Nederland als merk, toch?
2: Klopt. Ja.
1: Maar wat is dan de verhouding?
2: Ja, nou, de verhouding is het overgrote gedeelte is Tink. En daar focussen we ook op. Dat is ons hoofdmerk. Gulf in Nederland, daar stoppen we mee. Daar zijn we eigenlijk al mee gestopt. We hebben nog een aantal Shell stations. Blijven we ook doen. Dat is belangrijk. Wij zijn dealer. En in het buitenland is het echt Gulf.
1: Ja. En ben je met Gulf al gestopt in Nederland? We zijn als journalisten ook deadline junkies. Ik zag 1 juli, dan moet het allemaal geregeld zijn.
2: Klopt.
1: Dan moet Gulf uit het straatbeeld verdwenen zijn. Het is nu 7 juli. Heb je het gehaald?
2: Dat hebben we gehaald, dat klopt. Ja. Ja.
1: Was dat een flinke operatie?
2: Dat is het omkleuren, zoals wij dat noemen, in vaktermen. Dus het omkleuren, daar hebben we ook een professioneel bedrijf voor, wat ook in onze stal zit. Dus dat is wel een geoliede machine.
1: Ja. Ja. Nou, dat begon ook wel voor een bedrijf dat ook voor een deel geld verdient met olie. En dat bedrijf, dat leid jij nu als eerste CEO van buiten. Echt van buiten de familie.
2: Klopt.
1: Vonden ze dat zelf nodig?
2: Dat was een grote wens. Kijkend naar de achtergrond die ik heb in branding. Echt in merken als oud-retailer. Om toch met het mooie merk Tink in binnen- en buitenland aan de slag te gaan. En die energietransitie vorm te geven.
1: En wat ga jij dan anders doen dan iemand die uit de familie komt, of iemand die de familie zeer goed kent, jouw voorganger?
2: Nou, ik denk dat wij, de familie en ik, en ook de Raad van Commissarissen, dat we helemaal op elkaar afgestemd zijn. Iedereen is van overtuigd dat wij voor gaan lopen in die energietransitie. Het is wel bij ons massa is kassa. Dus wij doen het voor Nederland, wat ik al zei. Nederlanders die niet het meeste geld hebben, maar die betaalbaar en goedkope energie. Of dat nou benzine, diesel, elektriciteit of gas.
1: Maar dat was al zo. Of ga je echt andere accenten leggen?
2: Nee, daar zetten we wel extra op in. Ook met een professionelere en nog meer low-cost operatie. Heel duidelijk, daar waar de mensen tanken. Grote tankstations.
1: Heeft de familie ook al een keer gezegd, Erik, het gaat ons iets te snel?
2: Bij de strategievorming met elkaar en de aandeelhoudersvisie, als je echt van buiten komt, dan heb je af en toe wel even verfrissende gesprekken.
1: Verfrissende gesprekken?
2: Ja.
1: Het heeft gewoon gebotst.
2: Het mag ook wel even schuren. Nou, botsen niet. Mag zeker even schuren.
1: Nou, vertel eens zo'n dossier.
2: En alle lof voor de familie dat ze daar ook in meegaan.
1: Ja.
2: Nou ja, als je komt, als je vanuit de tankstations komt, als dat echt de wereld is. En je hebt het over verder investeren in verduurzaming, in nog weer een energiemaatschappij, dat uitbreiden. Dat is best mentaal een heel stuk. Maar alle lof voor de familie dat ze daarin meegaan.
1: Nou, het moet overigens ook dan wel betaald worden. Als je een stormachtige entree wil maken in een nieuwe wereld, energiemaatschappijen, verduurzaming, dan doe je dat met de portemonnee in de hand. Of bouw je het dan van nul op, zoals je het zelf wil?
2: Allebei, stuk acquisitie. 3 jaar geleden grote energiemaatschappijen overgenomen. En tegelijkertijd ook organisch. Dus bijvoorbeeld hele grote contracten, ook bij bedrijven. Alle energie, dus zowel elektriciteit, gas als benzine. En nog een beetje diesel, want dat gaat er natuurlijk wel steeds meer uit.
1: Maar waar komt het geld dan vandaan om al die acquisities ook te kunnen financieren?
2: NVM is een heel gezond familiebedrijf. Dat is voor het overgrote gedeelte komt dat uit eigen middelen.
1: Het is ook een mega omzet, hè? Het komt op 2 miljard uit, of 2,4 miljard, wat was het?
2: Precies, dat klopt. Laatste, ja.
1: Is het dan niet gek dat bijna niemand weet van jullie bestaan? Of maakt het ook niet uit? Jij bent een merkenman, we hebben het over Gulf gehad, we hebben het over Tink gehad. Maar NVM, dat mag iedereen na dit gesprek weer vergeten?
2: Nee hoor, NVM als holding, en wij zijn de holding van onze merken, zeker. Maar het gaat om onze productmerken, en dat is het belangrijkste. Dus Tink, Gulf.
1: Tink, ik wil het toch nog een keer genoemd hebben, ja, en?
2: En Gulf in het buitenland.
1: Maar als jij dus een merkenman bent, hè, en je bent met Gulf gestopt in Nederland, waarom, als je dan in België gaat tanken, heet het nog steeds wel Gulf?
2: Ja, in België zijn de Gulfs onbemand. In Nederland hadden we bemande Gulfs. In België staat, en ook Duitsland en Frankrijk, waar we zitten met Gulf, daar staat Gulf echt op een heel ander plan, vinden wij. Qua merk, qua merkbeleving. Dus daar houden we vast aan Gulf. Waarbij we in België ook, we hebben een aantal voormalige macro-tankstations overgenomen. Dat worden nu tanks. Dat zijn wat wij noemen in vakjargon doorstroomlocaties. Dus daar komen heel veel mensen tanken, ook veel zwaarder vervoer. En dat worden tanks.
1: We gaan even doorstromen in dit gesprek. En dat doen we via een dilemma. Ik leg het je voor, als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
0: Het dilemma.
1: NVM kan het exploiteren van tankstations prima combineren met onze groene ambities. Of als we eerlijk zijn, moeten we langzaam afscheid nemen van fossiele brandstof. En zetten wij over een jaar of 10 vol in op verduurzaming.
2: Dan is dat de laatste, als je kijkt de komende.
1: Erik Aftink is hier van NVM. Snelle leerling op de radio, kan gewoon prima een jingeltje afspelen. En dan begint hij met praten. Het is het laatste, hoewel je net al zei, we hebben die tankstations en we gaan ervan uit dat mensen ook op de langere termijn echt wel blijven tanken.
2: Zeker. Wat je gaat zien, verwachten wij, is dat echt na over een jaar of 7 à 10... dan zul je wel echt het aantal tankstations in Nederland, als ik even over Nederland heb, zal echt wel teruggaan. Dan gaat die elektrificatie echt wel weer echt nog wel een stuk verder door. Maar goed, je moet ook kunnen laden. Die netcongestie is niet in één keer weg.
1: Nee.
2: En de meeste mensen hebben gewoon geen plek thuis om de auto op te laden.
1: Maar die netcongestie is niet zomaar weg. Dus als jullie zouden zeggen, wij gaan onze tankstations uitbreiden met laadpalen. Jullie hebben volgens mij ook een eigen laadpalenbedrijf. Dan moet je toch nog wel zorgen dat die laadpalen goed zijn aangesloten op het net. Ik kwam berichten tegen van een paar maanden terug dat ook publieke laadpalen of semi-publieke laadpalen steeds vaker worden uitgezet of worden afgeknepen.
2: Klopt.
1: Dus als jullie nu zeggen, daar gaan wij toch volop inzetten, hoe ga je dat proberen te omzeilen?
2: En dat is de huidige generatie laadpalen inderdaad. Of dat nou snelladers zijn of niet. Maar er komt, en ook hier, China is hier al een stuk verder dan dat wij zijn. Er komt over een aantal jaar komen er ook kleine laders met boosters beschikbaar. En die gaan wij zeker ook, als dat commercieel interessant is, op ons station.
1: Maar het is nu nog even doorbijten, want jullie plaatsen die laadpalen toch al of niet?
2: Zeker. We hebben een grote partij Dutch Charge bij ons. Mooi merk met ongeveer 2000 aansluitingen. En dat doen we zeker op publieke en semi-publieke locaties.
1: Ja. Maar als ik jou dan schets dat steeds meer provincies, gemeenten een beetje in hun maag zitten met die publieke en semi-publieke laadpalen en jullie plaatsen die palen. Hoe kom je dan in aanraking met die problematiek? Dat het eigenlijk te vol is voor nog weer eens een keer een laadpaal?
2: Ja, wij doen eigenlijk geen particulieren aan de straat. Wij doen met name grotere, dus publiek, semi-publiek. En daar is eigenlijk stroomaansluiting, zorgen dat altijd geregeld is. Dus daar is niet zo dat die palen worden uitgezet. Die publieke die je ziet, dat zijn echt aanbestedingen. Dat is inderdaad dat is lastig. Dat je...
1: En die particulier, die komt niet aan te pas? Want ik liet me bijna inspireren op jullie website, waar die particulier toch niet helemaal vergeten wordt.
2: Zeker niet, nee, absoluut. Nee, dus we focussen op grote palen, maar we doen ook zeker aanvragen. Ja.
1: Ja. Ja. Ik kwam inderdaad meer dan eens tegen in jullie bedrijfsprofiel dat het gaat om verduurzaming, duurzame energie. En dan lees ik zonneparken, windparken, warmtenetten. Dat zijn allemaal zaken die de afgelopen jaren best lastig te financieren zijn geweest. Oplopende rente, warmtenetten is weer een discussie op zich. Hè. Wie is nu eigenlijk de eigenaar van die warmtenetten? Is dit wel het goede paard om op te wedden?
2: Ja, de productie en opwekking van energie is inderdaad van sustainable energie, duurzame energie, is inderdaad de afgelopen jaren is lastiger te bekostigen. En we hebben een mooie portfolio. Vraag je nou aan mij, ga je daar nou direct acquisities in doen? Dan denk ik dat, dat het antwoord eerder is nee. Dat doen we meer op distributie en retailing waar we goed in zijn. Dus die laadpalen en ook energiecontracten uitbouwen en leveren aan
1: partijen. Maar als je even verduurzaming een impuls wil geven, dan begint het toch bij het begin. Namelijk duurzame energie extra faciliteren.
2: Zeker.
1: Of zeg je, nee, wij zijn vooral een verkoper van die duurzame energie.
2: Wij zijn vooral een distributeur en leverancier. Ja, dat kunnen we goed.
1: En dat noem je ook wel echt verduurzamen dan?
2: Dat is zeker ook verduurzaam.
1: Want dan verkoop je wat er al is.
2: Verkoop wat er is, maar als je daarbij ook regie management en verbruiksmanagement software levert, bedrijven helpt om bijvoorbeeld ook piekbelastingen. Wij doen slimme inkoop in energie. Zorg dat die piekbelastingen, dat die terug wordt gebracht. En daar bedrijven, met name B2B, dus bedrijven, zakelijk gunstig voordeel biedt.
1: Ja.
2: Zeker, dat is, daar is vraag
1: dat
2: naar.
1: Is, ja, daar is vraag naar, maar daar is het ook druk geworden inmiddels. Want ik kan mensen de kost geven die hier hebben verteld dat ze ongeveer doen wat jij nu zegt. Wij gaan bedrijven helpen met het managen van hun energieverbruik en wij gaan het stroomnet proberen zo te managen dat die piekbelasting er niet is.
2: Vraag alleen, hebben die bedrijven een totaaloplossing in het portfolio?
1: Vast niet. Jij hebt die wel.
2: En wij hebben die wel.
1: Maar merk je wel dat de concurrentie hevig is?
2: We merken de concurrentie op brandstofprijzen. En daar is absoluut een hevige concurrentie. Op echt voor bedrijven, dus meer zakelijk, een totaal aanbod van energie. En dat is vaak maatwerk. En daar hebben wij een goede positie in.
1: Ja.
2: Natuurlijk zijn er andere spelers. Maar daar zijn we met een aantal hele grote partijen, ook van de allergrootste bedrijven in Nederland, in gesprek om daar deals te maken.
1: Ik begon dit gesprek met de introductie en de vraag: neemt dit bedrijf niet te veel hooi op de vork? Met en die tankstations en deze duurzame ambities. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de smeerolie die jullie ook nog produceren.
2: Klopt.
1: Sterk merk ook, komen we zo meteen wellicht nog over te spreken. Maar wordt dat niet wat veel?
2: Nou, dat is precies wat onze aandeelhouders ook terecht af en toe vragen. En dan zeggen ze ook van, groei organisch. Neem niet te veel hooi op je vork door bijvoorbeeld enorme overnames te doen. Dus wij
1: niet
2: blijven
1: enorme overnames.
2: Exact zo.
1: Maar je hebt al wat kandidaten die je eigenlijk het liefst morgen nog zou willen bellen en zou willen toevoegen, of niet?
2: Er zijn heel interessante bedrijven die ons bellen. Of wij kunnen hen bellen.
1: En waarom zouden die bedrijven interessant zijn? Zijn er bedrijven die het op eigen kracht net niet meer kunnen rooien? Of?
2: Dat kan zijn. Of dat ze onderdeel worden van, willen worden van een grote portefeuille. Juist voor zo'n totaaloplossing. Want zo'n totaaloplossing in energie, dat zie je eigenlijk heel weinig. Ze zullen er vast zijn, maar wij komen ze eigenlijk niet tegen.
1: Ja, maar dan begrijp ik dat hier nog een ambitieuze topman staat, net een jaartje onderweg, heeft het inmiddels onder de knie, kent het bedrijf. Die wil meters maken.
2: Zeker.
1: Meer meters maken dan de aandeelhouders dat zelf ook zien.
2: Nee, ik denk dat we daar gelijk in opgaan. Ik denk dat het goed is, je hebt altijd een topman nodig en een directie die gas geeft. En natuurlijk aandeelhouders en ook een raad van commissarissen die dat goed controleren. En ik denk dat dat bij ons heel goed gaat, ook met een aantal beroepscommissarissen.
1: Heb je zelf aandelen gekregen bij je aanstelling of gekocht?
2: Die hou ik voor mezelf.
1: Die vraag?
2: Die vraag ook, ja.
1: Nou, dan ga ik hem nog een keer stellen.
2: Ik kan er wel op antwoord geven. Nee, ik heb geen aandelen.
1: En waarom wilde je het dan eerst voor jezelf houden?
2: Nee, je hebt gelijk, daar kan ik open over zijn. Ja.
1: Had je het graag gehad?
2: Op zich wel, zeker. Maar dat hebben we op een andere manier goed gecompenseerd. Dus daar kun je vanuit gaan.
1: Ja, wil ik ook meer over weten, maar dat hou je waarschijnlijk voor jezelf.
2: Zeker. Ja.
1: We hebben het nog niet gehad over smeerolie. En ik dacht ook, ja, waarom eigenlijk? Maar dat doen jullie ook nog.
2: Absoluut.
1: Waarom?
2: Ja. Ja, wij zijn, of je nou elektrisch scheepsmotoren of fossiele auto's hebt, alles moet gesmeerd worden en blijft gesmeerd worden.
1: Ja, maar Erik, er is toch eigenlijk geen touw aan vast te knopen? Tankstations, energiecontracten,
2: heb ik niet duidelijk
1: software.
2: Uitgelegd.
1: Nee. Je hebt het wel duidelijk uitgelegd. Ik snap alleen niet, ik snap de hele de zolder eigenlijk niet, wat er allemaal ligt.
2: Het is ook heel veel. Alles op energie. In dit geval Lubbock.
1: De energie, dat snap ik nog wel. Ja. Dat snap ik. En dat je het wil transformeren van fossiel naar verduurzaming met het oog op de lange termijn tot je dienst. Maar smeerolie, dat is meer een restant van iets wat vroeger was, toch? En dat je denkt, dat levert nu nog wat op, dus dat houden we dan maar.
2: Nou, ik zie dat wel anders. Ik zie smeerolie echt, of je nou scheepsmotoren, want wij zijn marktleider in marine wereldwijd. Dat is iets heel anders. Dat heeft niks met elektrische auto's te maken. Nee. Dat is marine. Dat blijft de komende tientallen jaren.
1: Maar marine, dan bedoel je alles wat vaart?
2: Schepen, zeker. Die motoren, die blijven fossiel. Ik zie niet gauw een grote olietanker met een elektromotor gaan varen. Die moeten gesmeerd worden. En dan gaat het niet over 5 liter of 8 liter in jouw automotor, maar dan gaat het over tienduizenden liters.
1: Ja. En waarom is dit een logisch onderdeel van het bedrijf?
2: Samen met de automotive, waar we ook groot in zijn. Dus dat zijn de flaconnetjes van 1-5 liter die je in je automotor gooit. Dat heeft ook met mobiliteit te maken, om die mobiliteit te ondersteunen.
1: Ja, toch wel. Ja, zeker. Mobiliteit. We hebben de noemer.
2: Absoluut.
1: Je doet dus van alles. Onder andere die smeerolie. Dat vindt allemaal plaats onder de rook van de haven van Rotterdam.
2: Klopt,
1: dacht ik. Er wordt ook in deze studio best wel eens wat gemopperd over ondernemen in Nederland. Je noemde het zelf ook al. We hebben wel voorspelbaar overheidsbeleid nodig. Maar jouw bedrijf draait op volle toeren. Prima. Investeringsklimaat dik in orde. Of niet?
2: Investeringsklimaat ja. Vanuit de middelen waar we het net over hadden. En natuurlijk, regelgeving is belangrijk. Er zijn ongelooflijk veel regels. Vergunningen, milieuregels. En daar moeten wij natuurlijk en willen we ook aan voldoen. Dus wat dat betreft regels.
1: Dus als je het in Nederland redt, is dat eigenlijk een kwaliteitsstempel? Dan voldoe je aan alle vinkjes.
2: Als je als productiebedrijf, handelsbedrijf, ook in deze sector, als het in Nederland redt, er zijn heel veel regels. Ja. En veel terecht, want dat zijn veiligheidsregels en milieuregels.
1: Maar er zijn ook oplopende kosten. Zometeen, volgende week, gaat Wopke Hoekstra, onze eurocommissaris, iets vertellen over hoe die denkt dat de Europese industrie de kop boven water moet kunnen houden. En dat heeft onder andere te maken met concurrentie vanuit China, waar productie veel goedkoper ligt. Ja. Maar die oplopende rekeningen, dat is voor jullie niet per se een probleem.
2: Wij zijn een low-cost bedrijf, dus natuurlijk lopen de kosten op. Dat zie je overal. Wij zijn erg goed in het zo laag mogelijk houden van de kosten. Maar natuurlijk, ook als je smeerolie moet maken. Maar natuurlijk, ook wij zien dat kosten oplopen, dat regels complexer worden. Als ik een wens mag uitspreken, dan is dat wel ook wat door de huidige coalitie wordt aangegeven. Ja, regelvermindering en versimpeling. Daar ben ik helemaal voor.
1: Erik Aafdink van NVM, de topman van het bedrijf. Mobiliteits- en energiebedrijf. Doe veel met mobiliteit, dan kun je eigenlijk veel onderscharen. Gelukkig maar. Fijn dat je er was. Eerdere gesprekken, onder andere met Eugène Gruter, de CEO van Sweco, het grootste architect- en ingenieursadviesbureau van Europa, vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland.
2: Dankjewel.
1: Zometeen dan breekt het laatste half uur van BNR Zaken doen aan. Onder andere over de daling van Samsung. Trekt ook de Nederlandse chipbedrijven omlaag op de AEX.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
22: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
22: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
4: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
24: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
23: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
25: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal.
5: Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
6: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
5: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
6: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
7: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
8: In de BNR-app.
1: Alleenstaanden moeten een recordbedrag eigen geld inleggen voor een koopwoning. Zelensky smeekt de NAVO in Ankara om meer luchtafweer. En de Duitse industrie verrast met een sterke productiegroei. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Gaan we naar de ANWB, naar Helene de Geest. Hoe staat het ervoor met de drukte op de weg?
9: Het valt mee met de drukte op de weg. Wegwerkzaamheden veroorzaken wel wat vertraging. Onder andere in de buurt van Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 10 minuten. Heeft te maken met de afgesloten A20. Verder vielen door grenscontrole op de A1 Hengelo-Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk bijna 10 minuten oponthoud. En op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum ook 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 bij 11,1, op de A7 bij 244,9 en op de A15 bij 48,5.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Er is een vijfde verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. De NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna €900 betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. De man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch. Dat blijkt uit onderzoek. De giftige mottenballen worden altijd in kledingkasten opgehangen. De man legde ze in de bieb neer op plekken waar kinderen komen. Hij blijft langer vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Samsung verwacht in het tweede kwartaal 19 keer zoveel winst te hebben gemaakt. Maar het aandeel sloot flink lager en dat trekt ook de Nederlandse chippers naar beneden. Hoe dan? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
26: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
27: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
26: Ja, flexibel ticket, hè?
27: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
26: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
28: Tech in Noord-Brabant, dat is veel meer dan alleen maar ASML. Maar wat gebeurt er allemaal in die provincie op het gebied van digitale innovatie? En hoe kan dat nog verder groeien? En hoe gaat dat dan toch weer samenhangen met ASML? Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
29: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, mijn spierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het is in dit programma de hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
11: Beursnerd.
1: Met onze beursnerd Jochem Visser. Jochem, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
1: Wat is de stand van de AEX?
12: Nou, de AEX staat op dit moment op 1084 punten. Toch alweer bijna 2/10 in de plus. En dat zou je niet denken met die dalende chippers. Want ASM is de grootste daler met 5,6% eraf. Besi met 5,5% en dat na gisteren. ASML met 5,2% eraf. Want ja, alles wordt gewoon op de markten gedomineerd door Samsung. Dat 6,9% in de min sloot in Zuid-Korea. Dat zie je dus in de AEX. En men zit dus op die blaren. Gisteren was al niet leuk voor BC-beleggers. Toen kregen ze te horen van ja, die standaarden, die JEDEC, de organisatie die standaarden neerzet voor de chipindustrie, neerzet. En die betekende dat hybrid bonding weer wat wordt uitgesteld. Om het simpel te zeggen, toekomstige geheugenchips en andere chips, die hoeven niet meteen zo dun te worden dat hybrid bonding, oftewel geavanceerd chipstapelen, meteen nodig is.
1: Dus het blijft nog in het vat zitten?
12: Dat blijft nog in het vat zitten. Nou, dan zit je dan met je chipverpakker van 130 tot 150 keer per jaar winst als BC. En dat is, ja, dan gaat dat lekker door. Ja.
1: Hoe gaat het daar nou al over? Over die hybrid bonding van Besi?
12: Nou ja, het is gewoon een heel grote component in de prijs van Besi. Daarom is dit ook degene, bedoeld, best presterende aandeel van 2023. Hoge waardering, veel hoger dan de gemiddelde waarderingen in de chipindustrie. En dat zegt wel wat tegenwoordig, mogen we wel zeggen. Maar dat hoort daar gewoon bij. En tegelijkertijd, ja, het is een heel mooi bedrijf dat goed wordt geleid door Richard Blickman. Maar dat is het ook gewoon. Hè. Dus een kleine tegenvaller. En ja, wat je ook gewoon ziet, is dat aan het einde, net sinds het einde van het tweede kwartaal, is men gewoon gaan roteren naar allerlei andere zaken. En men verkoopt die chipwinsten die stratosferisch zijn gegaan. Misschien is dat wel een van de redenen dat nu Unilever, Prosus, het softwareduo Reed Elsevier en Wolters Kluwer weer in de plus staan. Dus maar ja, prijs en prijs. Hè?
1: Samsung is bepaald geen detail in het verhaal van vandaag.
12: Nee.
1: Viel niet tegen wat ze er allemaal naar buiten hebben gebracht. En dan toch, wat is het, 10%? Wanneer, wat zijn er net?
12: Nee, 6,9%. Het is aanvankelijk 10% in de min geschoten, dat wel. We rekenen op 18 keer zoveel winst op jaarbasis. Het werd 19 keer zoveel winst op jaarbasis.
1: Afstraffen maar.
12: Ja, exact. Zo simpel is het. Het is echt zo'n gevalletje Nvidia weer. Want de vraag is niet hoeveel we hadden verwacht, maar of ze zoals verwacht veel beter presteren dan verwacht. En dat lukte dus maar net, want het werd niet 21 keer of 25 keer, maar slechts 19 keer zoveel winst. Dat is natuurlijk ondermaats. Maar dan de volgende vraag. Wanneer draait de cyclus om? Want we zien analistenrapporten van Bernstein, die vanaf 2028 alweer dalende winst per aandeel zien bij Samsung, SK Hynix, Micron en de rest. Want dit is gewoon een cyclus. Hè? Je hebt de capaciteit, op een gegeven moment kan je voldoen aan de vraag, gaat de prijs weer omlaag? Zo simpel is het met die geheugenchips. Ondertussen ziet de markt ook Meta wat overtollige capaciteit de deur uit doen. Dat kan
1: wat
12: overigens.
1: Wat is overtollige capaciteit?
12: Ja, voor Meta wel. Maar dat, kijk, die eigen modellen van Meta, die doen het niet zo goed. Die worden ook steeds uitgesteld. Dat soort dingen. Llama, letterlijk en figuurlijk inmiddels. Dus kijk, een ander ding daar. Alphabet moest Meta nog wel korten op het gebruik van Gemini. Want die gebruiken ze dus wel. Hè, ja. Want die eigen modellen zijn niet mooi. Dus wat zegt dat nou? Ik denk vooral dat Meta ook gewoon zelf een beetje heeft gedacht van, nou, we worden zelf ook een cloud computing speler. Maar dat helpt de perceptie. Nu in ieder geval allemaal niet bij die chippers. Dus hop, Samsung 6,9% omlaag. SK Hynix 6, Kyosha, Japanse tegenspeler, 11,2. Micron voorbeurs nu al 5,5% in de min. Circuit breaker aan op de Kospi. Handel weer is gestopt. Zoveelste belachelijke daling van de nationale index van bijna 5%. Niks nieuws onder de zon. Enige wat mij nog dwars zit is bij die Samsung-cijfers wat die bonussen voor medewerkers nou hebben gekost.
1: Oh ja, dat liep in de tonnen sowieso.
12: Tonnen per medewerker. Ja, 3 ton per medewerker. En volgend jaar waarschijnlijk 5,5. En als je afspreekt met je vakbonden om 10,5% van je operationele winst uit te keren, omdat 10.000 mensen gingen staken, dan gebeurt iets bijzonders met je jaarrekening. Dus ja.
1: Er gebeurt ook altijd iets bijzonders als we praten. De tijd verdwijnt als sneeuw voor de zon. Wil je het nog hebben over Amedion? Of wil je liever een blik werpen in je eigen portefeuille?
12: Nee, die Financial Times stocky picking game laat ik wel zitten. Laten we het even hebben over Amedion. Want die constateren weer dat de opkomst bij aandeelhoudersvergaderingen hot thema tegenwoordig, is gedaald. En Eumedion is er natuurlijk voor de institutionele beleggers. Hè? Ja. Dus Rins Abma, de baas daar, die is de Distinguished Elder Statesman versus de VEB. Die zaak is uitvecht op straat voor de particulieren. Dus dat zij dat weer constateren is wel ironisch. Bovenin de staalglazen torens wordt men kennelijk luier en luier als het gaat om aandeelhoudersvergaderingen. En vooral als het gaat om de midcap, dat is echt 63% opkomst op vergaderingen versus drie kwart nog in 2023. En ook in de AEX daalde het aantal stemmers weer naar 79%. Nou, dan kan je zeggen, de gemiddelde politieke junkie, zoals jij, Thomas, die zou janken om dat soort cijfers. De vlag mag uit. Maar het gaat natuurlijk om een heel directe vertegenwoordiging van je portemonnee. En dan zeggen ze bij Eumedion, ja, u neemt te weinig verantwoordelijkheid. Dat is de stok eigenlijk. En dan ook de wortel. Pas op, straks neemt een activist de boel over als u te weinig stemt. En de verklaringen zijn legio. Vooral digitalisering eigenlijk. Hoe moeilijk het is om te stemmen. Meldingen van stemmingen die pas te laat op de mat vallen enzovoort. En Amerikanen die ja, een beetje denken van, weet je, ik kies mijn stemmen wel uit voor dat Europese grut. Hoef niet alles te doen. Maar het leukste zijn die stemadviesbureaus natuurlijk. Want kijk, passief beleggen neemt de wereld over. En waarom zou ik stemmen op de casino's van Caesar Entertainment? Toevallig een van de kleinste onderdelen van de S&P 500. Hè? Aan de andere kant moet dat casino ook weer niet door zijn CFO worden bestolen en dat niemand het ziet. Weet je wel? Dat zou ook een probleem zijn. Dus daar heb je dan raden van commissarissen voor, andere aandeelhouders en een stemadviesbureau zoals ISS of Glass Lewis. Of je laat BlackRock zijn kunstje doen. Maar ja, ook die liggen dan weer aan de politieke leiband en worden weer woke of anti-woke, wat je ook vindt. Dus het is een soort vraag op de markten nu van, gaan we delegeren wat we passief beleggen? Of gaan we dat aggregaat dan te veel macht geven? Dus die BlackRock's en die ISS's en Glass Lewis. En dat blijft maar doorgaan. En dat zie je dus ook weer in deze cijfers terug. ExxonMobil tot slot had vorig jaar nog de innovatie om aandeelhouders hun stem te laten delegeren aan de RWC.
1: Oh.
12: Die vond ik ook wel mooi. Maar ja, ik ben benieuwd wat het cijfer volgend jaar wordt van Eumedion.
1: Jochem Visser, onze beursnerd, dankjewel.
0: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: Voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten, abonneer je op de podcast.
2: Macro, met Boot.
1: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
3: Ja, Thomas, goedemiddag.
1: Met vandaag op het programma een van jouw favoriete onderwerpen, namelijk erfbelasting aan de hand van een nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau, het CPB. Die hebben een enquête uitgevoerd waaruit zij kunnen concluderen dat een meerderheid van de Nederlanders zegt, ach, een procentje of wat erbij, dat kan best. Hoe opvallend is dat?
3: Nou, eigenlijk twee dingen die mij wat blij maken eigenlijk. De meeste mensen denken genuanceerd over erfbelasting. Er is in de perceptie, de mediaperceptie altijd, dat het een soort dat erfenisbelasting wordt gezien als een totaal onrecht. Ze wordt vaak extreem neergezet. In de praktijk valt het dus mee. Men denkt hier genuanceerd over. En het tweede wat mij blij maakte, Thomas, was dat we een instituut hebben, hè, wat nota bene door de overheid wordt gefinancierd, het Centraal Planbureau, wat op een hele genuanceerde wijze uiteenzet hoe dit in elkaar zit. En ook nog tracht te gaan peilen hoe mensen er echt over denken vanuit verschillende achtergronden, hoe ze over deze problematiek denken. Dus deze genuanceerdheid, hè, dat we op een hele genuanceerde wijze hiernaar kijken, zowel vanuit de meeste bewoners van het land, als vanuit het kernonderzoeksbureau van de overheid, dat maakt mij blij. Ja, en waarom is dat belangrijk?
1: Ja, er horen allemaal nuances bij inderdaad, die je zelf al voor een deel aangeeft, namelijk hoe kijkt men naar de wereld, hoe politiek wil je deze kwestie maken? Hoe oud ben je? Hoeveel geld heb je zelf? Dat bepaalt over een belangrijk deel je positie in het debat.
3: Ja, Thomas, dat heeft invloed. Hè? Dat heeft invloed. Het heeft invloed op misschien op je gevoel van wat die tarieven zouden mogen zijn. Het heeft invloed op de progressiviteit. De mate waarin hogere erfenissen met een zwaarder tarief zouden mogen worden belast. Natuurlijk, als je daarnaar kijkt, zie je daar elementen van terug. Niets is de Nederlander vreemd. Toch iets in de geest van not in my backyard type issue. Als ik er geen last van heb, heb ik er liever geen last van. Maar er is een bepaalde redelijkheid. Er is een bepaalde redelijkheid die ik uit deze studie haal en uit ook de antwoorden haal. En die redelijkheid is eigenlijk groter dan ik had verwacht. En dat is het positieve. Dus dat er verschillen zijn, dat mensen verschillend tegenaan kijken, dat er mensen zijn die geen enkel vertrouwen in de overheid hebben en dus ook geen erfbelasting willen en überhaupt dan geen belasting willen, want de overheid zou dat geld alleen maar verkwisten, dat weten we. Maar Thomas, als je echt naar deze studie kijkt, het is genuanceerd. En de Nederlandse bevolking is, het bewijst het maar weer, als je hem echt naar vraagt, veel genuanceerder dan dat je zou zeggen als je het politieke debat hoort. Dus dat maakt mij blij. Want zo begon je ook met de inleiding.
1: Ja, zal ik het dan toch nog eventjes platslaan tot wat je vaak in media hoort en ook wel van andere economen hoort, namelijk waarom zou je nog een keer belasting betalen over iets waar je al belasting voor betaald hebt, en wat is er eigenlijk op tegen om een mooi bedragje na te laten aan je naaste of je nageslacht? Valt daar nog veel op af te dingen?
3: Nou, we hoeven niet op alles iets af te dingen. Ik vind het een mooi iets dat je geld kunt nalaten aan je nabestaanden. Er is niemand, en eigenlijk dat blijkt het ook uit deze studie, die zegt van laten we het allemaal afpakken, want je bent dood. Het geld is niet meer van jou, want je bent dood. Ja, het is misschien wel van jou, maar je bent dood. Dus nu zal er toch iemand moeten beslissen over jouw geld. Er is niemand, in het evenwicht wat je tegenkomt hier, is je komt weinig mensen tegen die zeggen van de meerderheid van dat geld nu is van de samenleving en jij mag het niet nalaten aan je nageslacht van de meerderheid van dat geld nu is van de samenleving.

0: schept die scherpte van dat tarief in ieder geval een grote beperking op de progressiviteit en de scherpte van het tarief dat je mag hanteren. Jouw eerste punt, Thomas. Iets wat je inderdaad vaak hoort, niet zozeer van, denk ik, andere economen. Maar het begrip econoom is, daar kun je ook van alles achter denken. Hè? Hoeveel economen hebben we niet als je af en toe ziet hoe het begrip econoom gebruikt wordt.
1: Jij zou het klasje graag wat kleiner hebben. De echte economen, zoals Arne Boot.
0: Kijk, dat zou heel flauw zijn. Dat zou heel flauw zijn. Maar ik moet je wel zeggen, en dat is ook iedereen die, om ook meteen even wat kritiek weg te halen, die men op mij kan hebben. Er zijn veel wetenschappen waarvan ik zeg, als je medicus bent, als je een medicijn tegen kanker uitvindt, of als je natuurkundige bent en je bent onderzoek aan het doen over zwaartekracht, dan is het bijna evident wie de wetenschapper is. Als je het over een econoom hebt, ja, dan is het toch een vaag iets. Het is een vaag iets. Economie is een vaag iets. Kijk eens hoe wij nu aan het praten zijn.
1: Terug naar het punt. Ja? Ja, want voordat het echt vaag wordt, jij wilde reageren op, ik heb al een keer belasting betaald, waarom moet ik dan nog een keer langs het poortje?
0: Ja, en dat is, daar is het antwoord gewoon heel eenvoudig op. En dat is dat de economie is een kringloop. En in de kringloop betaal je constant belasting op elke volgende stap. Als ik geld verdiend heb, ik betaal belastingen. En ik betaal mijn tuinman, betaalt hij weer belasting. Je bent constant belasting aan het betalen. Op het moment dat ik belasting betaald heb... en ik ga naar de supermarkt, betaal ik weer belasting. De BTW op zijn minst. En die winkel moet weer belasting gaan betalen over het geld dat ik betaald heb. Dus het is eigenlijk de kern van een economisch systeem, dat je in een kringloop belasting betaalt. En dus het argument, en gelukkig blijkt dat ook eigenlijk uit deze studie, het argument dat de onredelijkheid van het weerheffen van belasting zwaarder zou zijn voor erfbelasting dan voor al die gevallen die ik net genoemd heb, die blijkt er eigenlijk niet uit. Want je kunt net zo goed zeggen, en dat zullen ook heel veel mensen vinden, en dat blijkt denk ik ook wel als je naar alle antwoorden kijkt, gedeeltelijk is natuurlijk een erfenisbelasting. Dat je erfenisbelasting in een erfenis krijgt, is natuurlijk, ja, is iets wat je in de schoot geworpen wordt. Het is iets waar je niet voor hebt hoeven te werken, wat je zomaar toekomt. En waarom moet je belasting betalen over werk waar je heel veel inspanning voor gedaan hebt, dus geld wat je gekregen hebt op basis van heel veel inspanning? Dat is inkomstenbelasting, dat zouden we normaler vinden dan het krijgen van geld wat zomaar in je schoot geworpen wordt. Dus die nuance gaat dus precies de andere kant op. Die zegt dat je erfenisbelasting veel serieuzer moet nemen. En dat is eigenlijk beter, want wat blijkt ook uit deze studie, op de literatuur, die ook uitgebreid in deze studie zit. Dus ik raad eigenlijk iedereen aan, hè, Thomas, of je nou voor of tegen bent, of je nou leuk vindt wat ik zeg of niet leuk vindt wat ik zeg. Ik denk dat je deze studie buitengewoon interessant vindt, omdat het uitermate genuanceerd is. En dan misschien om af te sluiten met mijn economenhart. En mijn economenhart is, we moeten vanuit belasten aan de ene kant tegemoetkomen aan gevoelens van rechtvaardigheid. Cruciaal, je kunt geen economisch beleid voeren als er geen gevoelens van support en rechtvaardigheid zijn. Cruciaal. Dus dat is een hele belangrijke dimensie. Maar een andere belangrijke dimensie is, wat doet de belasting met economische activiteit? Ja, en dan lees deze studie. Lees alle literatuur die het aanhaalt. Het heeft erfenisbelasting, heeft bijna geen ontmoedigende effecten. Mensen willen nog steeds ambitieus zijn, carrière maken, iets moois creëren. Ook al gaan ze op een gegeven moment dood en moeten ze erfenisbelasting betalen. En wat weten we wel vanuit die economie? We weten wel vanuit de economie dat als je dat werken, het echte werken, inkomstenbelastingswaarde belast, ja, dan gaan mensen minder werken. Want hun inzet wordt gedeeltelijk van afgepakt. Dus
1: Arno Boot, ik ga de microfoon van je afpakken, omdat ik weet dat we allebei nog tijd van leven hebben. Dus zullen wij elkaar deze week nog een keer spreken. Ik dank jou voor de bijdrage van vandaag en tot vrijdag.
2: Blik op de wereld.
1: Hier is hij dan, mijn BNR-collega, BNR-redacteur Bavo Oost.

0: Voor zijn blik op de wereld, Bavo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
0: Terwijl in Frankrijk de adem wordt ingehouden om het hoger beroep van politica Marine Le Pen. Mag ze nou wel of niet meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen, is de Franse president Macron op bezoek in het buitenland.
1: Ja.
0: Waar leidt de weg naartoe?
1: Hij is gisteren aangekomen in Syrië voor een tweedaagse bezoek. Gisteren kwam hij aan. Vanochtend sprak hij met de Syrische interim-president Al-Sharaa. Op dat moment waren er ook nog explosies in de buurt van het hotel waar Macron verblijft. Toen dat gebeurde was hij al op weg naar dat bezoek. Er zijn wel 18 gewonden bijgevallen. Macron is dus op bezoek in Syrië. Het kantoor van Macron dat hij zich daar sterk zal maken voor een vrij pluralistisch Syrië dat al zijn bevolkingsgroepen respecteert. Nou, dat is best een opgave. Macron is wel, en dat is wel bijzonder, de eerste EU-leider die het land bezoekt sinds president Al-Sharaa aan de macht is. Ook na de val van het regime van Assad eind 2024. Dus wel een bijzonder bezoek.
0: Nou, geeft dus ook wel aan dat Syrië lange tijd no-go was voor EU-politici. Is dat nu heel anders?
1: Het is niet alsof Europese landen daar nu de deur platlopen in Syrië. Maar er gaan langzaamaan wel steeds meer delegaties die kant op. Begon begin vorig jaar al, begin 2025. Toen gingen de buitenlandministers van de EU op bezoek in Syrië. En daarna spraken ze ook af om hier al stapje voor stapje de sancties tegen dat land op te gaan heffen. Eind juni dit jaar ging er nog een grote kabinetsdelegatie richting Damascus. Met onder meer vicepremier Van den Brink van asiel en migratie en minister Berendsen van buitenlandse zaken. Dat bezoek draaide toen ook om de wederopbouw van het land. En daarmee ook de terugkeer van Syrische vluchtelingen die nu nog in Nederland verblijven. Nou, dat is ook iets waar Syrië aan mee wil werken. Maar dan wel in ruil voor economische samenwerking.
0: Met wie zit Macron nu om tafel? Met andere woorden, wie is die leider van Syrië die dat land dan weer open moet zien te krijgen?
1: Ja, die Al-Sharaa. Dat is niet per se de persoon van wie je deze open en pragmatische houding misschien zou verwachten vanaf het begin. Ahmed Al-Sharaa, hij was de leider van rebellengroep HTS, die Assad eind 2024 wist te verdrijven. Is wel een ingewikkelde groep. Hij kwam voort uit Al-Qaeda en andere groeperingen. En deze Al-Sharaa stond toen ook nog op de internationale terroristenlijstjes. Er was ook nog een bounty voor hem. Dus als je hem te pakken kreeg, dan was er nog een flinke smak geld die je kon winnen. Nu is hij ineens de interim-president van dit land. Al-Sharaa werd in het begin ook nog wel gezien als internationaal een gevaarlijk persoon. Maar liet al snel positieve signalen zien. Hij liet signalen zien dat hij minder gericht was op bijvoorbeeld extremistische of jihadistische doelen. Dat hij zich richt op een stabiel bestuur. En er waren zelfs berichten dat hij zich oprichtte voor de bescherming van minderheidsgroepen. Het is wel een hele opmerkelijke transformatie. In zijn 20e jaren vocht hij nog mee met Al-Qaeda in Irak. Nu is hij een president die zich richt op stabiliteit. Zelfs roept als een multiculturele samenleving. En iemand die vorig jaar gewoon op het podium stond van de algemene vergadering van de VN. Voor het eerst trouwens in 60 jaar dat een Syrisch staatshoofd dat doet. En begin dit jaar ook nog op bezoek ging in het Witte Huis. Het is nogal een transformatie, Thomas.
0: Maar is er van die transformatie ook al iets terechtgekomen? Van die grote belofte sinds de val van Assad?
1: Ja, in het begin was er heel veel optimisme in Syrië. Daarna laaide het geweld wel echt wel weer op in Syrië. Kijk, in Syrië is echt een lappendeken van groeperingen. Van ene kant pro-Assad groepen, islamitische rebellengroepen. Dan heb je ook nog de Koerden. Dan heb je ook nog Israël die op de Golanhoogvlakte zit. Ja, al die groeperingen moeten zich nu ineens scharen onder één vlag, onder één regering. Dus er zitten enorm veel ideologische verschillen. Dus ook heel veel geweld. Met ook gewoon de afgelopen jaren duizenden doden naar moordpartijen en gijzelingen. Een paar dagen geleden was er bijvoorbeeld ook nog een bomaanslag in Damascus. Het is een land dat in puin ligt. En wat van heel ver moet worden opgebouwd. Waar ook heel veel geweld zit, maar ook positieve signalen zijn. Eerder dit jaar stond er nog een kopstuk van het Assad-regime voor de rechter. Iemand die verantwoordelijk wordt gehouden voor marteling en massamoord. Dus je merkt dat het aan beide kanten gebeurt er nogal heel veel.
0: Wat zijn nu de grote uitdagingen voor deze nieuwe interim-regering?
1: Ja, niet alleen het bij elkaar houden van zo'n precair land met zoveel verschillen, maar ook om meer te zijn dan, denk ik, dan een goede marketingcampagne. Want je ziet nu heel veel berichten, hè, fotomomenten bij Trump, fotomomenten met Macron nu. Dat zijn dus voor de marketing van zo'n land heel erg goed. Maar deze president heeft niet eeuwig de tijd. En niet om alle Syriërs over één kam te scheren, want dat kan helemaal niet. Maar je merkt wel dat mensen in dat land gerechtigheid willen. Ze willen veiligheid. Maar er moeten ook enorme investeringen worden gedaan. Buitenlandse investeringen vooral. En dan merk je ook dat buitenlandse landen, EU-landen, maar ook de Golfstaten, allemaal hun eisen hebben in ruil voor die steun. Dus je merkt dat er heel veel symboliek is. Maar je merkt ook, als ze dan de komende jaren het geweld weer op gaat laaien in dat land en belangrijke hervormingen gaan uitblijven, dan is het ook weer zomaar weer gedaan. En dan is ook zo'n bezoek van Macron zoals vandaag in Syrië ook ineens heel weinig waard. Ik denk dat daar ook wel de uitdaging ligt.
0: Mavo Oost, dank voor jouw blik op de wereld. De aankondiging van de avondspits met Nina en met Lisbeth wordt een oefening in mijn knoptijd. Oh, wat leuk dat jullie er zijn.
2: Wel leuk dat we er zijn.
0: Ja, om 4 uur begint het. Waar gaat het over?
2: We gaan het natuurlijk hebben over Bol en de betaaldiensten die zij gaan leveren. Vooral het achteraf betalen, die mogelijkheid. Ja. Daar wordt kritisch al naar gekeken, naar dat fenomeen. Maar nu gaat Bol er ook aan meedoen.
0: AFM-vergunning. Ja. Precies. In de pocket.
3: NAVO-top gaan we het uiteraard over hebben. Michal, die is daar onze Europa-verslaggever. Dus dan krijgen we live updates. Marine Le Pen, wordt ze verkiesbaar of niet? Dat is de grote vraag.
0: Dat is nog niet duidelijk, toch?
3: Nee, we horen het echt bijna ieder moment. Ja. Dat gaan we dus ook uitgebreid bespreken in de avondspits.
2: En Marcel Levy is bij ons om ons bij te praten over het Tulpfonds. Dat wetenschappers van over de hele wereld, lees vooral de Verenigde Staten, naar Nederland haalt om hier wel vrij de wetenschap te kunnen bedrijven.
0: 34. Zit er nog wat in dat 24. Fonds of is het nu op? Oh, 24. Okay.
2: Nee, 29 Amerikanen. Er zijn nog 15 plekken open. Ah. In totaal 50 plekken. Zijn
3: Misschien leuk om bij Belgen neer te zetten.
0: Marcel Levy is onder andere te horen in de avondspits. Allemaal keurig gepresenteerd natuurlijk door Lisbeth en door Nina. Veel plezier. Ik ben er morgen weer. Zometeen alvast de Boekenstein en de Wijk. Tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Hoge energieprijzen.
6: Oplopende kosten.
5: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
6: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
5: We stellen korte gerichte vragen.
6: Over wat er speelt.
5: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
6: Ben jij die beslisser?
5: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
8: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
9: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
10: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
9: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
11: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSlon.nl.
12: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
13: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
14: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vertraging. Zoals op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 10 minuten door de afgesloten A20. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Roosendaal en Standaarbuiten is de vertraging een half uur. De linkerrijstrook is daar dicht. Daar wordt namelijk een auto geborgen. Flitsmeister meldt ook op een aantal plaatsen flitsers. Zo staan ze onder andere op de A1 bij 22,8, op de A9 bij 46,5 en op de A16 Rotterdam-Breda bij 53,8.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Er is een vijfde verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. De NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna €900 betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. De man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch. Dat blijkt uit onderzoek. De giftige mottenballen worden altijd in kledingkasten opgehangen. De man legde ze in de bieb neer op plekken waar kinderen komen. Hij blijft langer vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
21: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
24: Maandag 6 juli, welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij een grote Russische aanval op Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 14 doden en 60 gewonden gevallen. Zeker 30 gebouwen zijn geraakt. Mogelijk liggen nog mensen onder het puin en zal het slachtofferaantal dus nog verder oplopen. Rusland gebruikte 351 drones en 68 raketten, waarvan 29 ballistische. Die laatste, zoals bekend, het probleem in dit geval werd er geen één van die ballistische raketten onderschept. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de grootste olieraffinaderij van Rusland in de regio Omsk. Dat is 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. En daarmee een van de verst van het front verwijderde aanvallen sinds het begin van de oorlog. En vannacht trof Oekraïne nog eens 3 raffinaderijen. Jaroslavl, Kaluga en Ustluga. En 2 olieterminals in de provincie Leningrad en op de bezette Krim. De schade daar is nog niet helemaal duidelijk. In het weekend trof Oekraïne de raffinaderij van Sint-Petersburg en de nabijgelegen marinehaven van Kronstadt. Oekraïne heeft ook 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov. Dat schrijft de hoogste Oekraïnse dronecommandant op Telegram. En aan het front, ja, nog steeds Konstantinivka, hè, die zuidelijkste van de Oekraïnse gefortificeerde steden in Donetsk. Daar wordt fel gevochten. Poetin die claimde de overwinning alvast even, zoals dat wel eens vaker gebeurt. Maar Oekraïne ontkent dat.
1: Ja, nou even die Konstantinivka. Ik denk dat dat wel exemplarisch is voor wat er aan de hand is. De Russen die claimen daar voortdurend de overwinning. En ze hebben ook allerlei video's de wereld ingeslingerd, waarbij ze overal vlaggen hijsen in de stad. Nou, dat is gewoon helemaal niet gebeurd. Dat is een ding dat heel goed te verifiëren is. Konstantinivka volgens Medvedev, toch de oud-premier, oud-president en de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad, die zegt, dit is een hele grote overwinning voor
0: Oekraïne. En dit is een grote stap in de richting van een totale zege in de Donbass. Nou ja, kijk, we hebben dat al heel vaak hebben we dat gezegd, wat er in Konstantinivka aan de hand is. Er zijn inderdaad infiltratieoperaties aan de hand. De Oekraïners die zitten er nog steeds. Niet overal. Maar er zitten enkele honderden, denk ik, Russen nu in die stad. Die zijn er wel moeilijk uit te krijgen, maar dat kunnen. Daarmee kan je nog niet zeggen dat die hele stad daadwerkelijk in Russische handen is gevallen. Dat is gewoon nog niet zo. Maar ja, er zijn toch rare dingen aan de hand, moet ik zeggen. Er is dus weer een groot interview geweest van Poetin, waarin hij ongelooflijk met zijn commandanten heeft lopen opscheppen over de enorme terreinwinst die er is geboekt. En al die commandanten die spreken elkaar dan ook allemaal na. Dat is ook zo grappig. Dus Gerasimov zat erbij, dus de hoogste militair. Maar ook de commandanten van de noordelijke en zuidelijke strijdkrachten van Rusland. Dus echt het hoogste niveau. En dan wordt er gezegd, ja, nee, we hebben inmiddels al sinds het begin van het jaar hebben we 133 dorpen veroverd. 3000 vierkante kilometer. Dat gaat allemaal hartstikke goed. En Gerasimov die heeft gezegd, in juni hebben we nog eens een keer 636 vierkante kilometer gewonnen. En dat is dus gewoon niet zo. Vanaf 1 januari is er pakweg ruim 600 vierkante kilometer voor ons echt onafhankelijke waarnemers in bezit gekomen van Rusland. Dat betekent natuurlijk wel dat er elke keer weer kleine vorderingen worden gemaakt. Mm. Tegen gigantische kosten, enorme aantallen mensen, levens die dit gaat kosten. Maar het is echt vreemd wat hier gebeurt. Het is gewoon die totale opschepperij, het is gewoon totale desinformatie. En tegelijkertijd zie je dat echt die strategische aanvallen over en weer met die lange afstandswapens op elkaar schotsgebied, ja, die beginnen toch wel zeer zorgwekkende escalatievormen aan te nemen.
2: Ja. Maar weet je, Rob, als ik er nou over nadenk, hè? Als je nou kijkt naar het slagveld, dan zie je eigenlijk dat doorbraken zijn vrij zelden, om het zo maar te zeggen. Dat betekent niet dat het niet kan, maar het is gewoon vrij zelden. Dan is het zo, als je gaat lopen opscheppen over dit soort dingen, en het is niet waar, dat gaat op termijn dus tegen je werken. En de tweede is, de economie gaat sowieso onder grote druk komen te staan. Dit is toch korte termijn wanhoopsbeleid?
0: Nou ja, wanhoopsbeleid. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Tenminste, ik mag hopen dat je bedoelt wanhoopsbeleid van de Russen.
2: Ja.
0: Dat is altijd foute boel, hoor. Als er wanhoop in de situatie begint te komen. Want dat betekent dus ook dat er wanhoopsdaden verricht kunnen worden. Ik heb het gevoel, als je dat allemaal optelt, bij die continue bedreigingen die er zijn van de Russen aan het adres van de NAVO en de opbouw van de troepen voor de grens van de Baltische Staten, voor Finland, in het hoge noorden, Kola-Schiereiland. Dan lijkt het alsof er iets broeit. Ik weet niet of het te maken heeft met de NAVO-top die aanstaande is. Maar dat er iets. Dat die Russen met iets bezig zijn. Ja, het lijkt op die spreekwoordelijke kat in het nauw, die rare sprongen kan maken. Dat als Rusland echt gewoon een probleem begint te krijgen, ja, dat ze dan toch. Ja, misschien wel horizontaal gaan escaleren. En dan gaan ze iets tegen NAVO-grondgebied ondernemen. Ik vind het echt zorgwekkend. Ik weet niet, Arend-Jan, hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik vind het wel zorgwekkend wat hier aan de hand is.
2: Ik ook. Ik kan alleen maar speculeren, hoor.
0: Ja.
2: Poetin kan gewoon niet gaan onderhandelen. Dat lukt niet in het systeem waarin hij in zit. Dat zou namelijk een nederlaag zijn. Dus, ja, dan word je heel erg wanhopig. Hij ziet ook wel dat het helemaal niet goed gaat. Anders laten we hopen dat hij de juiste informatie krijgt. Ja, dan wordt dus een prikactie, komt dan dus dichterbij. Hè? Net zoals een kernbom of zo, weet je wel, in een milde vorm. Komt dan ook, de kans wordt groter als je vastzit.
0: Dat is natuurlijk ook zo. En tegelijkertijd houdt hij dus keihard vast. En dat heeft hij ook in het overleg gedaan met die generaals. Aan zijn oorspronkelijke eisen. Dus aan die maximalistische eisen zijn totaal niet van het toneel verdwenen. En ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom hij zo hoog van de toren blaast met al die generaals. Het lijkt wel of hij ook gewoon een situatie heeft gecreëerd waarin hij en zijn generaals erin zijn gaan geloven dat het zo is. Want waarom doe je dit? Doe je dit nou alleen voor de bühne? Dat zou natuurlijk gewoon kunnen. Doe je dit om jezelf moed in te praten? Doe je dit om duidelijk te maken dat je hoe dan ook verder gaat? Zeg het maar, ik zou het niet weten. Maar het is wel echt curieus wat hier gebeurt.
24: Over voor de bühne gesproken, er werd wel een beetje besmuikt gelachen. Niet voor het eerst. Over dat filmpje waarin Poetin zijn troepen dan feliciteerde met de inname van Konstantinivka. Dat was dan in een bunker. Werd gezegd, maar het zag er heel gek recht allemaal uit. En de spiegelgladde vloer zag je een stukje van. En een camouflagenet dat je meestal aan de buitenkant hangt van een bunker. In dit geval hing binnen in de gang. Was er enige twijfel over de hoe ver hij richting het front was afgereisd? Om het maar zo uit te drukken.
0: Ik denk niet. Ik denk, misschien is het wel in de gangen van het Kremlin opgenomen, weet ik veel. Ja. Maar het was. Ik heb het filmpje gezien. Ik vond het echt heel erg curieus wat ik daar zag. Ik denk, dat kan in een man niet.
24: Dat is
0: wat je zegt, Hugo. Ik bedoel, wie hangt er nou camouflage net aan de binnenkant? Ja, er zijn misschien mensen die dat in een jongenskamer doen omdat ze dat leuk vinden. Maar in dit geval niet. En dan loopt die Poetin, die loopt ook nog een keer met zijn hand vooruit om iemand een hand te geven. Ik weet niet wie. Voor mij was Gerasim of iets dergelijks. Maar dat zag er ook niet uit. Want hij kwam ook net een beetje te laat. Hij bleef nog net een beetje te lang stilstaan. Dus hij werd duidelijk gesommeerd om te komen.
24: Ja.
0: Ja, het is zo verschrikkelijk amateuristisch opgezet dat dit sloeg helemaal nergens op.
24: Ja. Hey, maar dus, aansluitend bij die escalatie die jullie menen te zien, hè, moeten we misschien ook kijken naar een interview van Peskov, waarin die daadwerkelijk sprak over oorlog. En dat was geen slip of the tongue. Hij zei, dit is oorlog, een echte oorlog. Het begon als een speciale militaire operatie, maar het is een oorlog geworden door de steun van Europa en helaas ook van de VS aan Oekraïne.
0: Ja, en dat is precies het hele punt. Ze zijn dus al maanden bezig om Europa erbij te lappen. Om te zeggen, dit is de strijd die wij nu voeren tegen Europa, de NAVO. De landen die worden al maandenlang met name genoemd. Dat zijn Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dat zijn de grote boosdoeners. Dat klopt wel. Het begint dus in hun optiek begint het dus steeds meer op een oorlog te lijken. Wij wisten al lang dat het een oorlog was. Maar zij vinden het nu een oorlog omdat de NAVO er dus bij betrokken is. En dat betekent, juridisch gezien, dat ze dus kunnen gaan mobiliseren.
24: Ja.
0: Dat is denk ik het. De belangrijkste conclusie, als dit dus allemaal klopt. En als het geen schip op de ton is.
2: En dat betekent dat ze zo wanhopig zijn dat ze het risico van mobilisatie durven te nemen. Mm. Want dan gaat dus de weerstand in de Russische samenleving wordt veel groter. En die is al groot vanwege de hele benzinepomp ellende, om het zo maar te zeggen.
0: Nou ja, als je dus dat handig weet te draaien in de richting van een nieuwe vijand, namelijk de Europese landen. En het is onmiskenbaar zo dat de Europese landen volop steun verlenen aan Oekraïne. En vermoedelijk is het ook zo dat de Russische leiding wijst op de samenwerkingsovereenkomst. De een na de ander wordt gesloten tussen Oekraïne en de West-Europese landen om bijvoorbeeld drones te kunnen produceren gezamenlijk. Er zijn ontzettend veel samenwerkingsprojecten. Er gaat ontzettend veel geld in om. Ja, dat kan je dus wel zien als een directe steun van de NAVO aan Oekraïne. Dat kan je niet anders interpreteren. We vechten niet mee, dat is niet dat zeker is. Maar als zij het zo kunnen interpreteren, dan hebben ze wel een verhaal naar de eigen bevolking. Ja. En daar is het denk ik om te doen.
24: Ja. Dit alles gebeurt aan de vooravond van de nieuwe NAVO-top in Ankara. Die begint morgen. Zelensky en Trump zullen elkaar ontmoeten, heeft een Amerikaanse official bevestigd. Dit weekend heeft Trump al 1,5 uur gebeld met Poetin. Hij heeft ook gebeld met Zelensky. Gesprek dat door Zelensky als heel goed werd omschreven. En Zelensky heeft opnieuw natuurlijk, dat zal hij neem ik aan ook op die NAVO-top gaan herhalen, gevraagd om luchtverdediging, met name Patriot-raketten. Om dus die grote en bloedige Amerikaanse, Russische aanvallen op Oekraïnse steden af te houden.
2: Ja, wat ik altijd zo grappig bij dit soort dingen vind, je krijgt van die nietszeggende zinnetjes. Hè? Trump die heeft dus 90 minuten gebeld met Poetin. Daarvan heeft overigens Poetin deze morgen gezegd dat het helemaal niet waar is. Dat Trump inconsistent is. Hij is heel consistent. Steunt hij, heeft hij een bepaalde Rusland-Oekraïne-lijn. Heel grappig hè, dat Poetin dat zegt, vind je niet?
3: Ja.
2: En verder, Ushakov zei dus zondag van nou, het is allemaal heel pragmatisch en businesslike en heel erg constructief. Zegt dus allemaal niks, hè? Rusland zoekt graag een politieke diplomatieke oplossing. Maar wel dat je dan rekening houdt met de Russische fundamentele benadering. Dat gaat natuurlijk over het feit dat Rusland alle eisen ingewilligd moet krijgen. Nou, Zelensky zegt ook iets niet zeggen. Het was een fantastisch gesprek met Trump. Echt heel erg goed. En we hebben ook over de frontlinie van 1200 kilometer gesproken. En er is echt een kans nu dat we de oorlog kunnen eindigen. En Amerika, de Amerikaanse besluitvorming of de Amerikaanse kracht zal een cruciale betekenis hebben. Ja, dat is allemaal prachtig en aardig, maar het betekent allemaal niks.
3: Waar gaat die NAVO-top nou vooral over? Behalve Trump managen natuurlijk, want je moet altijd oppassen dat hij niet boos wordt.
0: Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Nou, het gaat natuurlijk om geld. Trump die heeft net weer gezegd de afgelopen dagen van dat het toch echt verschrikkelijk is met de NAVO. Want ze besteden onvoldoende en de Amerikanen moeten echt alles betalen. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin. Als je gewoon heel goed kijkt naar wat de Amerikanen betalen, specifiek voor hun aanwezigheid in Europa en alle activiteiten die ze ten opzichte van Europa aan het ontplooien zijn, nou dan is dat helemaal niet een gigantisch bedrag. Althans, het is wel een groot bedrag, maar dat is niet meer dan wat de Europese bondgenoten doen. Het is niet zo dat je daar het hele Amerikaanse defensiebudget voor kunt inmarken. Dat is gewoon flauwekul. Dus het gaat om geld. Dan zie ik vervolgens een beweging bij Trump ontstaan dat hij dat hele geldgedoe, dat kan hij niet meer zo uitspelen. Want zijn commitments, de vaart die zit er redelijk in Europa. Dus wat gaat hij nu doen? En ik zou me niet verbazen als hij daarmee de boel probeert te ontregelen. Maar dat moeten we nog allemaal zien. Iran. Oké, dan doe je misschien wel wat. Maar jullie zijn wel waardeloze bondgenoten, want je hebt me niet geholpen bij Iran.
3: Ja.
0: Dat is denk ik wat hij gaat doen. Dan moet er vervolgens natuurlijk worden gesproken over die oorlog in Oekraïne. Het is goed dat Zelensky er is. Dus er zal dus ook met Zelensky worden gesproken, heb ik begrepen. Nou, ik hoop dat doorgaat. En de kans is vrij groot dat als taart op als kerst op de taart, dat er een aantal drone deals worden getekend. Had je ook wat over gezien, hè, Arjan?
2: Ja, 7 landen, hè, waaronder dus 3 Midden-Oosten landen. Ik vermoed dat dat is dus waaronder Saoedi-Arabië en ook Qatar. Hè? En de andere namen heb ik niet kunnen achterhalen.
0: Nee, het zijn nu al 6 landen. En daar zitten dus 3 in het Midden-Oosten in. En het gaat om 7 landen uit de NAVO.
2: Ja.
0: En dat zou eens een keer inclusief de Verenigde Staten kunnen zijn. Want daar zijn al deals mee gesloten.
2: Ja. Azerbeidzjan wil ook, dus geen NAVO-lid, wil ook een overeenkomst met Kiev. En natuurlijk ook Letland en Litouwen, die worden dan ook gewoon genoemd. Nou ja, daar hebben we eerder over gesproken. Dus natuurlijk, iedereen wil dat dolgraag, omdat Oekraïne gewoon up-to-date kennis heeft. En verder wordt het natuurlijk een luchtverdediging top, hè, waarbij ik zag dat vanmorgen dus mevrouw von der Leyen zich heel erg achter Zelensky's oproep schaart van we moeten echt daar meer aan doen. En ze kwam ook met een voorstel waarbij we dan per jaar ook enkele tientallen miljarden moeten geven aan Oekraïne, bovenop alles wat er al gegeven is, exact ook voor die luchtverdediging.
3: Ja.
2: Ja, ik denk dat het daar met name over zal gaan. En het is de vraag hoe Rutte zich gaat opstellen. Gaat Rutte dan door met paaien? Of gaat hij ook gewoon zeggen, nou, eigenlijk is het wel zo dat Europa heel veel doet.
0: Dat heeft hij al gezegd, hè, bij Trump in de open.
2: Ja. Ja. Of gaat Trump vooral dus Italië en Spanje aanvallen? Dat zou ook nog kunnen.
0: Ik denk dat die kans vrij groot is. Dat hangt er vanaf hoe zijn pers staat. En hoe die, of hij met de verkeerde been uit het vliegtuig stapt. Daar komt het feitelijk op. Ik ben ook heel benieuwd. Want hij is dus op dit ogenblik wel een klein beetje aan het bijdragen met betrekking tot Oekraïne. Of het daar nog om gaat. Hè, en wat hij dan bijvoorbeeld vindt. Misschien gaat hij daar ook nog wat over zeggen. Over het recente staakt het vuren. Dat de Russen bijvoorbeeld hebben aangekondigd. Wat Oekraïne heeft vermeden.
3: Hoe zat dat nou?
0: Dat is eigenlijk vrij simpel. Dat zou vandaag moeten gebeuren. Dan zou er een tijdelijk staakt vuur moeten zijn in Konstantinivka. Dat van 12 tot 6 uur vandaag zou gelden. Dan zouden de lichamen van de Oekraïners kunnen worden gerepatrieerd. Die gedood waren door de Russen. Ja, dus de Oekraïners hebben gezegd van bekijk het maar, we vechten gewoon door. Want op deze manier ben je dus gewoon in staat om die tijd te gebruiken om je positie te versterken in Konstantinivka zelf. Ik denk dat dat volkomen terecht is dat de Oekraïners dat hebben gedaan. Maar het is op zich is het wel interessant dat die... dat die Russen een dergelijk staakt het vuren hebben aangeboden. Voor wat het waard is. En ja, ik ben dus heel benieuwd of dat dit soort zaken ook nog tijdens een NAVO-top ter discussie komen te staan.
24: Ja, nou, we gaan het later deze week meemaken. Zullen we doorgaan naar het Midden-Oosten? Volgens mij is gesprekken tussen de VS en Iran die liggen nu even stil vanwege de uitvaartplechtigheden van Khamenei. De gedode Ayatollah.
2: Maar het is wel belangrijk om op te merken dus dat Iran erin slaagt dat er gewoon steeds minder schepen doorgaan, hè, via die Omanroute.
24: Door de Straat van Hormuz.
2: Ja, en dat is natuurlijk gewoon heel vervelend voor de olieprijs. Maar de olieprijs reageert daar niet op. Ik begrijp dat dus niet. Hè? Maar Iran slaagt er dus in echt een greep te hebben op de Hormuzstraat. En dat komt omdat die beroemde Omanroute, gesteund door Amerika, nauwelijks wordt gebruikt door schepen. Want ze durven het niet aan.
0: Nou ja, sommige schepen, volgens Bloomberg, zijn er 8 schepen die geprobeerd hebben om dat voor elkaar te krijgen en om daar doorheen te gaan. En die zijn dan weer teruggestuurd door de Iraniërs. Die zeggen, want het is allemaal wel veel te gevaarlijk. En tegelijkertijd, en passant, heeft Iran ook nog een keer het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gewaarschuwd van blijf met je poten af van die Straat van Hormuz, blijf daarbij weg, want anders zwaait er wat.
2: Ja. En Trump heeft dus geaccepteerd dat ze kunnen pas weer echt gaan onderhandelen als Khamenei's begrafenis voorbij is. Dat duurt nog tot donderdag of zo, geloof ik. Hè? Maar ja, de klok is natuurlijk aan het tikken met die 60 dagen deadline. Dus het gaat gewoon helemaal niet goed voor Amerika.
0: Nee, klopt. Maar die 60 dagen stond ook in het MOU. Dat is een rekbaar begrip. Dus in principe zou het binnen 60 dagen zou er een definitieve deal moeten komen. Maar dat gaat niet gebeuren.
24: Nee.
0: En je ziet dus dat die hele discussie over het nucleair, dat wordt gewoon echt alleen maar naar achter en naar achter geschoven.
24: Ja. Er komen toch weer steeds berichten naar buiten over gespletenheid in het Iraanse leiderschap. Ik moet zeggen, dat is iets waar eerst Trump altijd over begon, waardoor ik altijd dacht van, nou, dan zal het wel niet waar zijn. Maar misschien dat er toch iets van frictie daar binnen dat leiderschap zit.
2: Nou, dat is echt duidelijk. En je kan het ook eigenlijk overal lezen. Hè? De Hafiken willen eigenlijk überhaupt niet onderhandelen. Daar komt het op neer. En de anderen, zeg maar, de pragmatici willen dat wel. En ik stel gewoon nu vast dat zoals het gaat, het gewoon helemaal niet slecht gaat voor Iran. Dus ze kunnen misschien ook wel die tegenstellingen een beetje managen. Wat ik ontzettend grappig vond, jongens, is dat als je dan leest over hoe die begrafenis dan gaat, hè, van Khamenei, dan gebruiken ze dus passages van de Koran om de Saoedi's een beetje dus tot de orde te roepen dat ze dus Amerika hebben gesteund en Qatar ook. Ik vind het zo grappig dat dat zo gaat. Ja. Hè? Ook Turkije werd al genoemd. En verder Hezbollah wordt natuurlijk enorm geprezen. Je zag het bij nieuws dat er een man staat. Nou, ik hoop wel dat tijdens de onderhandelingen de wraak van Iran ook aan de orde zal komen. Want we kunnen niet zomaar hebben dat hier bommen vallen. Hè? Dus dan zie je dus hoe ingewikkeld dat allemaal is.
0: Ja, goed, het is natuurlijk wel een niks aan de hand show geworden. Hè?
2: Ja.
0: Van, we hebben alles onder controle. En kijk eens hoe ontzettend veel rouwende mensen op straat zijn verschenen. Ja, de mensen die dat niet doen, die durven natuurlijk niet naar buiten te komen.
2: Ja.
0: Hoewel er interessante artikelen zijn verschenen waarin dat dus wel is gebeurd. Maar dit moet echt gewoon een teken van eenheid zijn van het regime. Ja, en ik vind het ook inderdaad heel erg merkwaardig. Van wie staat nou aan welke kant? We weten dus dat er een aantal Haviken zijn die verdeeld zijn in de ultra-Haviken en de wat meer pragmatische Haviken. Want daar komt het feitelijk op neer. En die ultra-Haviken die willen eigenlijk gewoon helemaal niet niet onderhandelen. En ik vraag me zo langzamerhand af, van waar zit die kamenij nou? En dan hebben we het niet over de kamenij die nu begraven moet worden, maar over zijn zoon, althans wat er nog van over is, zo langzaam. Ja, dat klinkt wat cru, maar we hebben die man gewoon niet gezien. Hij schijnt zwaar gewond te zijn. Hij schrijft wel brieven. Dat is, nou ja, die laat hij natuurlijk dan schrijven. Dus hij heeft nog wel een grote invloed. Maar waar staat hij nou? Die heeft dus gezegd van, oké, ik aanvaard dat MOU, maar ik ben eigenlijk het er niet mee eens. Ik denk dat hij aan de kant staat van de ultrahaviken, die dus helemaal niet willen onderhandelen. Ja. Dus, en dat zie je dus in die revolutionaire garde, zie je dat dus ook gebeuren. Er zit dus ook een groep die totaal niet wil onderhandelen. Die wil gewoon vechten. En die zeggen van, daar hebben we veel meer mee te winnen. Dan heb je het kamp van die Galibaf. Dat is die leider van, of de voorzitter zeg maar, van het parlement. Dat zijn de wat meer pragmatische haviken. En ja, die proberen dan te onderhandelen. Maar die worden ook regelmatig weer teruggefloten door dat kamp van de ultrahaviken. Het is echt wel echt moeilijk om het op dit ogenblik goed te kunnen duiden. Het heeft veel van Kremlin-watchen. Dat was een favoriet tijdsbesteding tijdens de Koude Oorlog. Om te kijken wat er nou eigenlijk precies in het Kremlin gebeurde.
3: Wie er naast wie stond en zo op het balkon.
0: Ja, exact. Ja, het bleek vaak ook niet te kloppen trouwens. De conclusies die daaruit werden getroffen. Ja.
2: En ze beweren ook dat 1/6 van die Iraniërs die begraven dus bij. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen.
0: Dat zou 1/6 echt zou nog kunnen.
2: Meer dan 10 miljoen mensen zou dat moeten zijn. Dat is toch
0: nou ja, als je het allemaal goed organiseert en je zorgt voor vervoer, dan moet dat kunnen. Het is natuurlijk wel een show van eenheid en onverzettelijkheid van het regime. Dus als ik regime zou zijn, dan zou ik inderdaad behoorlijk wat bussen ter beschikking stellen om dit voor elkaar te krijgen.
3: Nou, ik vind het wel weer even genoeg ellende voor de mensen. Zullen we het daarbij houden?
0: Ja. Doen we.
3: Ik zeg nog even, afgelopen vrijdag hadden we natuurlijk onze eerste experimentele interactieve Boekestein en de Wijk live plus uitzending ding. Was hartstikke leuk.
0: Ja, het ging helemaal niet fout.
3: Nee, het technisch liep allemaal op rolletjes, was heel leuk. We hadden allemaal mensen die ineens dan via Teamsverbinding of zo in de uitzending zaten of via een chat. Was echt geweldig.
2: Dus een goede gast erbij.
3: Ja, was hartstikke leuk.
0: Ja, dat was leuk.
3: Dus dat gaan we vaker doen.
0: Het deed erg goed, ja.
3: En de leden kunnen deze nog terugluisteren. Gewoon in de app of waar je hem ook luistert.
0: Kan ook zien nog.
3: Kijken kan, begreep ik niet. Dat is, denk ik, dit was een eerste experiment. Dit gaat vast ook nog mogelijk worden. Maar volgens mij kun je nu alleen nog luisteren. Dank voor vandaag. Morgen weer.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
25: In de Friday Move gaat het over tv.
26: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
25: Politiek. Ja.
27: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
25: En ik ben er ook.
26: Dat is toch heerlijk.
25: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
29: Ik pak je vast.
30: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
31: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
30: vandaag is er en morgen weten we niet.
9: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
10: BNR Verkeer.
11: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg met 60 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door de diverse werkzaamheden. Zoals op de A27 en ook de A20 is helemaal dicht. Maar er zijn ook wat andere dingen die spelen. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Weert. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Vanaf Nederweert is de vertraging een kwartier. Verder ligt er wat troep op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En de wegwerkzaamheden op de A20 veroorzaken ook vertraging van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar nu ook 10 minuten extra reistijd. Geflitst wordt er ook, onder andere op de A1 Amersfoort-Hengelo bij 84,4. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 245,1. En op de A27 Utrecht-Almere bij 90,5.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in de opvang aangekomen. Schrijfster Frida Vogels is overleden, meldt haar uitgeverij. De 96-jarige Vogels woonde al sinds de jaren 50 in Italië. Ze werd onder meer bekend van de boekenserie De Harde Kern en won daarmee in 1994 de Libris Literatuurprijs. Ook werden 11 dagboeken uitgegeven. 2 jaar geleden verscheen Vogels' autobiografische boek In den Vreemde. En vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De 4e etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Later deze week weer tropische temperaturen van 30 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
14: We weten inmiddels al jaren dat China vals speelt met staatssteun. Maar is het dan niet eens tijd dat wij als Europa het spelletje ook zo gaan spelen? Je hoort er straks alles over in het grote plaatje.
15: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
16: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
18: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
29: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
18: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
29: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
18: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
31: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
32: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
33: In de BNR-app.
32: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
33: Download de BNR-app.
32: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
34: We merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen.
35: Heel Europa wil zo snel mogelijk
0: aan energietransitie. Mm-hmm. Nou wordt de hardware voor die transitie geleverd door een ander land goedkoper op kosten van de belastingbetaler in dat land. Mm-hmm. Waarom zouden wij daar in hemelsnaam moeite mee hebben?
1: Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
34: Ja. Op het moment dat de sluis overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
14: Als je ooit een keertje Monopoly hebt gespeeld, dan weet je een paar dingen zeker. Het kan uren duren en hoogstwaarschijnlijk eindigt het met knallende ruzie. En dan houdt iedereen zich nog aan de regels. Maar stel je voor dat een van je medespelers ook nog eens een keertje heel goedkoop kan lenen bij de bank en in een handopdraai hotels bouwt langs de Kalverstraat en de Leidsestraat. En terwijl jij, met je goede gedrag, je netjes aan de spelregels houdt, maar toch flink moet aftikken als je op zo'n donkerblauw vakje beland. Ja, daar had je er natuurlijk al lang een stokje voor gestoken. Is, zo gaan we dit spel niet spelen. Het punt is, in het echt gebeurt dat niet. Volgens de OESO, dat is een samenwerkingsverband van 38 meestal democratische landen, krijgen Chinese bedrijven 6 keer zoveel staatssteun als hun concurrenten in Europa. En daardoor kunnen ze makkelijker concurreren met de rest van de wereld. China is in 20 jaar tijd dé dominante speler geworden in markten voor zonnepanelen, schepen, staal en aluminium. In de zonnepanelen is er zelfs sprake van een monopolie van dik 90%. En dat allemaal dankzij staatssteun, als je het aan de OESO vraagt. We roepen in Europa nog altijd dat het hartstikke oneerlijk is. Maar ondertussen is de Kalverstraat allang van iemand anders. Dus is de grote vraag, moeten wij het spel niet gewoon iets Chineser gaan spelen? Waarom doen we niet gewoon mee en zetten we veel meer in op Europese staatssteun? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom zijn we zo blij met onze gast in de studio, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
1: Dag Rens.
14: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
2: Dag Rens.
14: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan eens even aan de gang. Han, volgens de OESO is de hoeveelheid staatssteun in de wereld nog nooit zo hoog geweest. Wat zegt jou dat?
1: Nou ja, ik zie dat toch als een onderdeel van een bredere ontwikkeling waar ook protectionisme onder valt. En ook het aantal protectionistische maatregelen is heel erg hoog. Het zegt waarschijnlijk ook iets over concurrentieverhouding in de wereld en hoe belangrijk iedereen dat vindt. En hoe concurrerend de wereld is. En iedereen toch zijn eigen bedrijfsleven wil laten opstomen in de vaart der volkeren. Mm-hmm. Dus dat zegt het. En de vraag is, die we natuurlijk vandaag proberen te beantwoorden, moeten we daaraan meedoen aan dat spel?
14: Ja.
1: Is staatssteun eigenlijk wel goed? Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
14: Ja. Oké, okay. Maar in principe ben jij tegen staatssteun, waarom?
1: Nou, omdat ik eigenlijk een behoorlijk groot geloof heb in de vrije markt. En ik denk dat de markt beter kan bepalen wat en hoe er geproduceerd moet worden dan dat je dat laat sturen door de overheid.
14: Ja. Edin, hoe kijk jij als econoom naar staatssteun?
2: Ik ben ook een enorm groot voorstander van de vrije markt. Ik vind de laatste ontwikkeling, het laatste jaar over staatssteun, ja, dat komt bij mij over als een soort heel veel pleisters gebruiken. En als je heel veel pleisters gebruikt, dan zegt dat mij dat er onderling een groot probleem is, in dit geval met onze economie.
1: Er zijn er ook veel wonden.
2: Ja, de vraag is of je nog zo ver komt door elke keer als je met een wond te maken krijgt, als je daar een pleister op zou gaan plakken. Hmm. Dus over staatssteun, ik vind het inefficiënt, ik vind het duur, ik vind het heel vaak het soort achterhoede gevecht leveren. Dat gezegd hebbende ben ik een groot voorstander daarvan, zoals je zo meteen zult zien.
14: Ah, oké. Interessant.
1: Hij heeft aandelen in de pleisterfabriek waarschijnlijk.
14: Nou ja, en wat zouden we dan, wat hebben onze gast? We horen hem al een beetje lachen op de achtergrond. Wat willen wij weten van onze gast, Edin?
2: Nou, ik zou graag willen weten wat hier nu al in de eerste minuten als een soort
0: rode draad te spotten is. Als de rest van de wereld daar in toenemende mate gebruik van maakt en wij in Europa kiezen om daarin niet mee te gaan, is het dan per definitie funest voor onze economie in de toekomst?
3: Nou ja, oké, interessant. Han, wat zou jij willen weten?
1: Nou, dit vind ik een perfecte vraag eigenlijk.
3: Ja, dat is hem, hè. Dus als je nu een bokswedstrijd hebt en één bokser heeft een hoefijzer in zijn handschoen, moet jij er dan ook een hoefijzer in stoppen?
1: Ja.
3: Hè? Een beetje Donald Duck-achtige metafoor.
1: Of zet je een helm op?
3: Ja. Nou, je verzint zelfs waar je bij staat. Laten we onze gast introduceren. Hij is advocaat aanbesteding, staatssteun en mededinging. Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirkzwager. Sjaak, welkom.
4: Dank je.
3: Het staatssteundebat. Merk jij daar veel van in je werk? Klopt het dat heel veel bedrijven staatssteun willen aanvragen?
4: Ja, dat klopt zeker. We merken sowieso dat er in de maatschappij een roep is om meer overheidsinterventie. Nou, dat is denk ik ook de reden of de aanleiding voor deze podcast mede, omdat andere landen dat ook doen. Ja, en we merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen. Althans, dat is de perceptie die in elk geval bestaat. En een van de mogelijkheden die dan wordt gezien om daar iets aan te doen is een zak geld geven.
3: Ja, en is het dan wie kloppen er bij jou aan? Zijn het mensen die zeggen die andere krijgt onterecht staatssteun? Zijn het mensen die zeggen ik wil ook staatssteun? Of zijn het overheden die zeggen wat moet ik met staatssteun?
4: Het is vooral een beetje afhankelijk van je praktijk. Mijn praktijk is vooral een overheidspraktijk. Mm-hmm. Dat betekent dat bij ons kantoor vaak overheden aankloppen, decentrale overheden, semi-publieke instellingen, met de vraag, hey, hier staat een ondernemer bij ons voor de deur, bijvoorbeeld een vastgoedclub, die zegt van, ja, ik wil hier een project van de grond krijgen, maar een gemeente, u heeft nog een stukje land. Als dat tegen de marktwaarde wordt verkocht, dan krijgen we misschien niet het project niet rond. Mm-hmm. Dus kunnen wij wat steun ontvangen.
3: Okay.
4: En dan kan het ook zo zijn dat dan ineens de andere projectontwikkelaar in het gebied, die zei van, hey, wacht eens even, wij zien daar een project en wij vermoeden dat daar geld heen gaat. Dus die kunnen dan ook weer aan de bel trekken van, hey, wacht eens even, hier is sprake van staatssteun.
3: Ja, dus wat ik het goed begrijp is, jouw praktijk bestaat eruit dat overheden in sommige gevallen wel staatssteun kunnen geven, maar dan moet je het goed juridisch regelen.
4: Ja, je kan eigenlijk verschillende stappen nemen. Je kan 1, voorkomen dat je staatssteun verleent en de transactie zodanig inrichten dat er geen voordeel wordt verschaft. Want een van de voorwaarden om aan de staatssteuntoets te komen is dat er een voordeel wordt verschaft aan een onderneming. Nou, daar heb je verschillende constructies voor. Een andere mogelijkheid is inderdaad dat staatssteun zogenaamd rechtmatig wordt verleend. Want in principe is niet alle staatssteun verboden. Er zijn regelingen in het Europees recht die zeggen van, als de voordelen van die staatssteun de economische bedrijvigheid bij wijze van spreken ten goede komen, dan mag je staatssteun verlenen. Een andere uitzondering is dat je staatssteun verleent in het algemeen belang. Ja.
3: En zijn we inderdaad scheutiger aan het worden? Zie je dus inderdaad, dan zeg je, we moeten hier iets mee.
4: Ja, dat is niet echt een recente trend. Mm-hmm. En ik denk niet per se dat de subsidieconcurrentie met China daar de aanleiding voor is. Eigenlijk, ik ben in 2008 begonnen als advocaat. En toen was staatssteun echt nog een beetje een ondergeschoven kuntje. Eigenlijk alle staatssteun moest je ter goedkeuring melden in Brussel. Maar net toen ik begon, brak de bankencrisis uit. Mm-hmm. En toen dreigde er heel veel banken om te vallen. En dat moest gered worden met overheidsgeld.
3: Ja.
4: En toen zijn eigenlijk in Europa voor het eerst echt de sluizen in grote hoeveelheden opengegaan. Op het moment dat de sluizen overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
3: Ja, ja.
4: Dus dat leidt dan ook weer tot een soort versoepeling van het regime. En dat is dan weer moeilijker terug te draaien.
3: Ja. Even definitie. Want ik denk dat een belangrijke is. Wat is nou precies staatssteun?
4: Ja, ik denk inderdaad dat er wel eens een verkeerd beeld kan ontstaan bij het begrip staatssteun. Omdat eigenlijk vaak wordt gezegd, iedereen die wat voordeeltjes krijgt, die ontvangt daardoor staatssteun. Nou, dat is lang niet in alle gevallen zo. Omdat staatssteun, dat is geregeld in het Europese verdrag. Althans, de definitie zoals wij dat in Europa kennen. En dat houdt eigenlijk in dat staatssteun is ieder selectief voordeel voor een onderneming dat uit staatsmiddelen wordt bekostigd en waardoor de handel tussen lidstaten wordt beïnvloed.
3: Oké, Edin.
2: Onze gast zei daarnet, wat wij in Europa verstaan onder staatsdefinitie is dit. Heb ik het nou goed begrepen als ik de conclusie trek dat de definitie van staatssteun buiten de EU niet...
34: Dat zou zomaar
2: gelijk
34: kunnen.
2: Is aan onze?
34: Kunnen, inderdaad, dat zou zomaar kunnen. Want wij hebben in Europa allemaal de regels gelijk getrokken. Ja. Maar ja, andere landen die zijn niet gebonden aan de Europese verdragen... en kunnen dus in principe ook hun eigen beleid vaststellen.
2: Wat bij ons staatssteun is, hoeft niet overal staatssteun te zijn. En andersom.
34: Nee, dat hoeft niet.
1: Maar internationaal heb je natuurlijk toch wel regels... in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, toch?
34: Klopt.
1: En als er
2: zou dat toch een beetje uniform moeten zijn?
1: Dat zou je denken van wel. En als er conflicten ontstaan over staatssteun in het buitenland... Ja, weet je kan natuurlijk bij de Europese Commissie niet gaan klagen. Dat kan wel, maar dat is zinloos. Klagen over...
3: Over China?
1: Ja, dat gaat niet.
3: Nee.
1: Dus dat moet je bij de WTO, WTO doen.
34: Ja, nou nu moet ik uit een diep geheugen van mezelf putten... omdat mijn expertise ligt niet echt op het gebied van WTO. Maar wat ik wel weet, is dat er inderdaad... Een appellate body zit van de WTO in Genève.
1: Ja.
34: Toen ik daar studeerde was dat nog een hele grote instantie. Toen kon je daar nog een rondleidingje krijgen. Maar inmiddels is eigenlijk door gebrek aan draagkracht... onder de leden van de WTO is dat... Ja, dat is, appellate body is draagkracht onder de leden van de WTO... is

0: handelen. Daar zit ook een soort definitie onder, maar dat is anders dan de Europese definitie.
1: Ja, en bovendien is die definitie, kijk, je kan ook op basis van de WTO-verdragen, kan je ook andere landen die staatssteun, dat heet dan subsidies in WTO-termen, die staatssteun verlenen, kan je ook sanctioneren. Maar dat sanctioneren, dat kan eigenlijk alleen via dat tribunaal van de WTO. En dat tribunaal, zoals Eden net zei, dat is eigenlijk
2: gewoon niet.
1: Dood,
2: is er gewoon inderdaad. Niet. Ja.
1: Dat is er niet meer.
0: Oké, goed. Dus. Interessant. Zijn er, als je nou naar het Europese kijkt, hè, hoe zou je het? Zijn er verschillende smaakjes aan staatssteun of niet?
1: Ja, zoals ik net al zei, staatssteun, hè, dat heeft een hele brede definitie. En op het moment dat je naar staatssteun kijkt, ja, zeker heeft dat verschillende smaakjes. Het kan eigenlijk alle vormen aannemen. Namelijk ieder voordeel dat een onderneming in normale marktomstandigheden niet zou krijgen. Mm-hmm. Nou, dat betekent vaak is een subsidie dan wel staatssteun. Als aan die andere voorwaarden is voldaan die ik net noemde. Maar staatssteun kan ook bijvoorbeeld de vorm aannemen van een douceurtje. Dat je bijvoorbeeld bepaalde diensten afneemt van de overheid en daar geen marktconforme vergoeding voor betaalt. Of op het moment dat de overheid een garantie geeft voor een lening die jij als onderneming hebt aangegaan, maar voor die garantie geen verzekeringspremie vraagt. Ja. Of een lening waarvoor
3: niet,
1: geen.
3: Maar is dat dan niet ontzettend lastig om in Europa überhaupt vast te stellen dat er ergens staatssteun verleend wordt?
1: Dat klopt.
3: Als het zoveel vormen kan aannemen, zichtbaar en onzichtbaar.
1: Nou, dat klopt. Dat klopt. En in Europa hebben we natuurlijk wel een systeem. En dat houdt eigenlijk in de marktinvesteerder toets. Op het moment dat een overheid handelt als marktinvesteerder, en eigenlijk als een partij handelt die bijvoorbeeld als de overheid als bank financiert, mm-hmm, en ze opereert op een manier waarop een commerciële bank zou opereren, dan is er geen sprake van staatssteun.
0: Ja, maar ja, dan heb je er ook niks aan. Toch?
3: Want dan zou je als ook net zo goed op de markt kunnen financieren.
0: Net zo goed op de markt financieren. Ja, okay.
1: Precies. Maar kijk, in andere situaties ben je. Kijk, dat geldt inderdaad bij leningen. Maar bijvoorbeeld bij grondtransacties. Dan ben je soms ook gebonden aan de overheid als aanbieder bijvoorbeeld van die grond. Mm-hmm. En dan moet de overheid eigenlijk vaststellen wat zou een marktinvesteerder voor die grond vragen.
2: Ja. Oké. Het is allemaal heel erg ingewikkeld. Dus het goud waard voor juristen.
0: Ja, nee, precies.
2: Nou begrijp ik, Sjaak, dat jij misschien met anderen een platform hebt opgericht voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn over de rechtsbescherming van staatssteun of zoiets. En kun je daar iets over zeggen? Wat voor mensen sluit zich aan? Wat is de doelstelling van zo'n platform?
0: De Vereniging voor Staatssteunrecht.
2: Ja.
0: Zo heet
2: het.
1: Nou, het klinkt alsof
0: een actiegroep. Wij willen meer staatssteun.
3: Ik wil graag weten wie is de voorzitter daarvan.
1: ik wil ook wel even een spoiler alert doen. Want ik ben zelf ook niet zo'n groot voorstander van staatssteun. Mm-hmm. En dat betekent, kijk, ik ben een jurist. Dus de vereniging heeft eigenlijk meerdere doelen. Eén is inderdaad meer de brede discussie over staatssteunrecht voeren. Van wat willen we met staatssteunrecht? Hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk verstrekken? Maar twee, ook kennis over staatssteun verstrekken. Dus door gewoon kenniscongressen te organiseren. Ja. Hoe moet je staatssteun verlenen? Wat kan je er allemaal mee bereiken? Maar ook hoe pas je het goed toe? Nou, we zijn in mei begonnen. En het gaat eigenlijk heel goed met de aanmeldingen. Inmiddels hebben we al iets van 50 aanmeldingen. En in de praktijk zijn er ook gewoon veel mensen die zich ermee bezighouden. En wat Han ook al zegt, veel mensen ervaren het als ingewikkeld. Ja. Nou, en wij proberen daar eigenlijk verandering in te maken door staatssteun ook behapbaar te maken.
0: Toch eventjes, als het dan, stel je voor, die overheid komt naar jou toe en die zegt, wij willen hier toch staatssteun geven. Stel je voor, die overheid komt naar je toe en die zegt, ik wil hier toch staatssteun gaan geven. Jij moet dat dan verdedigen in Brussel, kan ik me zo voorstellen. Zijn er interessante casussen die je zegt, daar moest ik ook even Edin.
3: Mag ik daarachteraan ook een vraag stellen die je misschien tegelijkertijd mee mag nemen? Komt de overheid naar jou toe met, wij willen staatssteun geven? Of komen ze vaak naar jou toe met, we willen in principe staatssteun geven zonder dat er staatssteun is?
0: Ja.
1: Overheden komen vaak naar mij toe en vragen, wij willen dit en dit bereiken.
3: Mag dat?
1: Hoe gaan we dat doen?
0: Ja, zonder dat we op onze vingers worden getikt.
1: Precies. Vaak is daar inderdaad wel een constructie voor te bereiken. Mits je inderdaad dat vaste stramien met Brussel.

0: doorlopen.
1: Maar ja, sorry, kun je dat iets concretiseren? Wat willen ze dan bereiken? Bijvoorbeeld?
0: Nou, kijk, overheden die willen natuurlijk altijd bepaalde beleidsdoelstellingen bereiken.
1: Maar is dat een kwestie van we willen zoveel banen in onze gemeente bijvoorbeeld? Of?
0: Nou, wonen, in mijn praktijk, kijk, dat gemeenten die hebben heel veel mogelijkheden op het gebied van de woningmarkt, maar ook wel bepaalde bedrijven inderdaad in de eigen gemeente houden. En daar zie je inderdaad wel dat gemeenten dan heel erg op mikken.
1: Oké. Okay.
0: En dan komen ze inderdaad vooral van wij willen woningen. We zien dat er niks van de grond komt in onze gemeente. We hebben hier een ontwikkelaar die heeft een leuk idee. Hoe gaan we dat realiseren?
2: Ik geloof dat je ook wel eens een keer voor een voetbalclub ergens naar Brussel moest, toch?
0: Ja, dat klopt. En dat is misschien ook wel leuk, hè, want een van de aspecten waar we het net over hadden is dat voor de kwalificatie van staatssteun is nodig dat er sprake is van een onderneming. En nou ja, op het moment dat je de lokale amateurvereniging een subsidie of een zak geld geeft om te ontwikkelen, dan is daar geen sprake van een onderneming. Nee. Maar een profvoetbalclub is daarentegen wel een onderneming.
2: Sorry, dus we hebben het hier over NEC?
0: Nou, er zijn in totaal. In totaal zijn er in Nederland zijn er diverse staatssteunclubs.
2: Nee, maar jij bent wel eens een keertje, zei je net het vorige gesprek. Ik ben wel eens een keertje naar Brussel gegaan voor een voetbalclub.
0: Ik weet niet helemaal of dat algemeen bekend is. Maar het is inderdaad zo dat er verschillende voetbalclubs zijn geweest die staatssteun hebben verleend, althans volgens de Europese Commissie.
2: En op het moment hebben gekregen, dat. Hebben gekregen, ja, precies. Ja.
0: Hebben verleend gekregen, ja, sorry. Ja. Hebben gekregen. En dan moet je eigenlijk ter goedkeuring van die staatssteun moet je naar Brussel. En dan moet Brussel, dat is de enige instantie, de Europese Commissie, is de enige instantie die kan zeggen deze staatssteun mag.
2: Ja, en dat is dan omdat ze het stadion hebben cadeau hebben gekregen? Of,
3: als je van.
0: Het gaat vaak inderdaad om bekostiging van het stadion.
3: Ja, okay, ja. En als je als de gemeente zegt wij gaan onze lokale voetbalclub sponsoren, dus staat gesponsord door gemeente Huppelepup, dan zou het geen staatssteun zijn, maar een marketingcampagne?
0: Dat zou inderdaad kunnen.
2: Ja, dat gaat niets boven Emmen.
0: Want het zou best kunnen inderdaad dat een onderneming dat ook zou doen. Tegen een marktconform prijs. Dat zou kunnen.
2: Ja, er is een maas in de wet.
4: Ja, er is maas in de wet. Ik weet niet hoe de burgers van Emmen zullen reageren als je FC Emmen gaat sponsoren als gemeente.
3: Wij hebben genoeg sponsoren. We hebben sponsoren, we hebben geen gemeente.
1: Jullie hadden Sextoys als sponsor.
3: Dat leverde heel veel naamsbekendheid op, tenminste.
4: Ja. Voor die Sextoys, ja.
3: En Emmen.
4: Het leuke is dat Edin in Almere woont, maar gewoon elke thuiswedstrijd rij jij naar Emmen toe, toch?
3: Zeker. Ja. Met mijn zoon.
0: Ja, en het dierenpark. En daar is ook een staatssteundiscussie over geweest. Of de hele bijdrage van de gemeente aan het dierenpark Emmen. Ja.
4: Is dat uiteindelijk goedgekeurd geweest of niet?
0: Daar moet ik vanaf zijn. Het zou kunnen dat. Ja, volgens mij zijn ze wel langs Brussel geweest.
3: Goed, oké. Okay. Ze moesten dus wel melden. Deze beer wordt gesponsord door de stad Emmen.
1: Het meest evidente voorbeeld van staatssteun, dat is natuurlijk de publieke omroep. Zeg ik maar eventjes als medewerker van BNR.
4: Ja.
1: Ja, hoe dat zit, dat is onbegrijpelijk.
4: kan ik best wel. Dat is omdat je als overheid vrije nieuwsgaring heel erg belangrijk voor de democratie. En dat kan je niet altijd aan de markt overlaten, want dan krijg je een soort Fox News-achtige dingen. Dus misschien is het toch goed om daar toch wel wat staatssteun aan te geven. Ja, hand kijkt me echt aan.
1: Ja.
4: Van welk team ben jij dan eigenlijk? Maar goed, oké. Alright. Op de radio zit onze tijd er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan advocaat aanbesteding en mededinging Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirk Zwager. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over staatssteun. Tot in de podcast of tot volgende week. Dag.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
8: Hey, hallo ondernemer, hier spreekt je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
12: Geeft ruimte.
8: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
14: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
13: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
18: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
20: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat nu zo'n kleine 100 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging, maar ook een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Weert. De rechte rijstrook is daar dicht. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de vertraging 25 minuten. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein ook een half uur oponthoud. De weg was daar even dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 39,1. Op de A9 Amstelveen Alkmaar bij 46,5. En ook op de A13 Den Haag Rotterdam bij 19,4.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
22: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in de opvang aangekomen. Schrijfster Frida Vogels is overleden, meldt haar uitgeverij. De 96-jarige Vogels woonde al sinds de jaren 50 in Italië. Ze werd onder meer bekend van de boekenserie De Harde Kern en won daarmee in 1994 de Libris Literatuurprijs. Ook werden 11 dagboeken uitgegeven. 2 jaar geleden verscheen Vogels autobiografische boek In den Vreemde. En vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De 4e etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Later deze week weer tropische temperaturen van 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een nieuwe stablecoin met steun van honderden grote bedrijven opent de aanval op marktleiders Tether en Circle. Hoe dat zit, hoor je zo in de CryptoCast hier op BNR.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
3: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
24: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
0: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over een nieuwe stablecoin die het gras voor de voeten van Circle en Tether wil wegmaaien. En we praten over het bedrijf Securitize, want dat gaat naar de beurs en werd tegelijkertijd het grootste getokeniseerde aandeel ter wereld. Nou, dat belooft wat. CryptoCast 437 is dit. En ik heb twee co-hosts, de grote luxe. Aan mijn rechterhand Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En aan mijn linkerhand Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Heel fijn. Wij gaan het nieuws doornemen, mannen. Het crypto-nieuws, ja. Moet ik zeggen. Een consortium van bedrijven als Visa, Mastercard, Google en Coinbase introduceert de stablecoin OpenUSD. En de munt moet gaan concurreren met andere grote stablecoins en werkt met een gedeelde infrastructuur. En dit is wel een groot verhaal, want nou, de stablecoin-markt hebben we het heel vaak over. Veel concurrentie, veel vraag naar,
25: even
0: veel
25: ontwikkeling. Belangrijkste toepassingen, denk
0: precies,
25: ik.
0: Misschien wel de belangrijkste toepassing als de bitcoiners dan niet boos worden van blockchain op dit moment. Peter, waarin verschilt OpenUSD dan van die andere stablecoins waar we het zo vaak over hebben, de USDC en de USDT?
25: Ja, kijk, uiteindelijk is OpenUSD gewoon een stablecoin, dus in die zin verschillen ze niet. Ja. Het gaat meer om het model erachter, hoe het bestuurd wordt.
0: Ja. Even voor de mensen die het niet weten, stablecoin, een dollar op de blockchain, met alle voordelen van de blockchain. Dus
25: als je hem helemaal plat slaat, zou het zo kunnen formuleren. Ja. Een dollar of een euro, inderdaad.
0: Ja.
25: Of een andere staatsmunt. USDC, USDT, dat is de munt van Tether, USDC van Circle, zijn stablecoins van één uitgever, die beheert wat er binnenkomt. Die geeft vervolgens een stablecointje uit. En hij legt een reserve aan. En aan die reserve kan hij geld verdienen. En dat geld gaat naar die uitgever toe. Ja. Nou, en bij OpenUSD is het idee, ja, ze noemen het zelf een soort gedeelde infrastructuur, dat daarmee gewerkt wordt. En gedeeld betekent dan vooral dat ze delen in het eigenaarschap, in het bestuur, in de distributie, in de opbrengst. Het gaat dan niet om een nieuw decentraal netwerk of zo, nee, dat ze hebben opgericht.
0: Nee, dus de open is misschien een beetje, ik moet een beetje aan twijfelen.
25: Het woord open AI. Ja, ja. Het woord open wordt altijd heel creatief gebruikt.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, ik vond het leuk. Peter, jij schreef in de Bitcoin Alpha nieuwsbrief hier uitgebreid over. Onder meer dat dit een aanval is op het verdienmodel van Circle. Dus dat is de uitgever van de USDC. Waarom is dat?
25: Ja, logisch. Kijk, OpenUSD richt zich eigenlijk op dezelfde markt als waar Circle zich op richt. En dat is meer de institutionele, gereguleerde kant van de stablecoin-markt. Dus het is eigenlijk per definitie natuurlijk een aanval op Circle. Dat is de grootste concurrent. En dat doen ze door zich anders te positioneren. Ze zeggen eigenlijk, joh, stablecoins zouden geen cash cow mogen zijn van één commerciële partij, één commerciële uitgever. En dan zeggen ze, joh, wij bieden een open, nou, even tussen aanhalingstekens, toegankelijke infrastructuur. Met Open Standard, dat is de entiteit die OpenUSD uitgeeft als primaire beheerder. En het storten en het onttrekken van dollars is gratis. En de winst die we maken uit de reserve, die vloeit terug naar de bedrijven die de stablecoin gebruiken. Niet naar degene die hem uitgeeft. Met andere woorden, nou, voor bedrijven zou het gebruik van OpenUSD goedkoper moeten zijn. En ze kunnen delen in de winst die gegenereerd wordt.
1: En dat gaat om vreselijk veel geld. Hè? Er is nu 350 miljard aan stablecoins als token uitgegeven. Ja, en dat ligt er dus ook aan obligaties in de kluis. Nou ja, als je daar 3% op pakt, reken maar uit. Het gaat om ongelooflijk veel geld. Dus er is wat ook te verdelen.
0: Dat maakt onder meer bijvoorbeeld Tether, dus een privaat bedrijf op dit moment, maakt dat een van de rijkste bedrijven, of tenminste het meest verdienende bedrijf.
1: Per medewerker of zo.
0: Ik zeg altijd, ze hebben daar 50 schoonmakers en 1 jurist lopen. En die worden allemaal steenrijk. Want het enige wat ze hoeven te doen is die munt.
1: Dus het is niet gek dat die bedrijven allemaal zeggen, joh, laten we de koppen bij elkaar steken, dan gaan we de buit verdelen op deze manier.
0: Ja, precies. Ja. Peter, even die gedeelde infrastructuur, want dat snap ik nog niet helemaal. Wat betekent dat precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
25: Ja, ik vind het ook niet de allerbeste term. Want bij infrastructuur denk je aan technologie, aan iets wat de gebouwde bouwstenen. Maar die zijn allemaal in beheer van Open Standard. Dat is gewoon een aparte entiteit die de rol van uitgever en beheerder vervult. En wat dat betreft verschilt het niet van USDC, waar Circle dat doet. Dat is ook één entiteit. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat de groep aandeelhouders van Open Standard een stuk groter is. En dat noemen ze een consortium. Er is een grote groep aandeelhouders die ook daadwerkelijk zeggenschap hebben. Die besturen dan samen dat netwerk. Ze dragen ook samen bij aan het netwerkeffect dat ontstaat en ze plukken samen de vruchten ervan. Ik denk dat de essentie van het verschil is.
0: Ja, toch is het wel bijzonder, hè? Want als je die lijst doorgaat van de OpenUSD, de club, laat het zo maar even noemen, dan het is echt een who's who van de coole financiële wereld, techbedrijven. Eigenlijk bijna iedereen doet mee. Als je niet meedoet, ben je echt een beetje sukkel.
25: Die nu ook gebruik maken van USDC. Hè? Dat denk ik het gevoelige
0: is. Dat is leuk. Ik noemde in mijn intro al Coinbase. Toch een van de grote initiatiefnemers van USDC. Ja. Een van de belangrijkste distributeurs. Verdient daar ook geld aan, et cetera. Die gaan nu dit ook ondersteunen.
25: Kijk, voor Coinbase is het heel eenvoudig. Die weten gewoon zeker, stablecoins, die zijn er en die blijven er. Dat wordt een gigantische markt, is het al. Ja. Links of rechts. Want wij kunnen het ons niet permitteren om daar niet in het centrum van die stablecoin-markt te zitten.
0: Ja, dus kan je ook maar beter meedoen met dit project.
25: Aan beide blootgesteld zijn is natuurlijk ideaal. Ja,
1: dus er is geen opportunity cost. Hè? Het is voor hun gratis om aan allebei mee te doen.
0: Ja, precies. Er was ook een beetje ophef, heb ik meegekregen. Niet alle bedrijven die genoemd werden op de website, die bleken toch heel erg betrokken te zijn. Volgens mij wat gedoe in Zuid-Korea. Wat was daar aan de hand?
25: Ja, kijk, dus de aankondiging werd gedaan. Dat is zo'n mooi gelikte aankondiging. Mooie website, gelikte tekst. Heel veel logootjes van de bedrijven die dan meten. Dat is dan dat consortium. 100 plus bedrijven werden genoemd. Ja, en een deel daarvan bleek eigenlijk van niets te weten bij navraag. Ja,
0: dat gebeurde.
25: Dat is wel een beetje een probleem. Dat legt wel een beetje een
0: zit jij ook wel eens per ongeluk in een consortium? Waar je eigenlijk niet van weet.
25: Kijk, ik weet dus niet wat er precies gebeurt. Ik kan me wel voorstellen dat het bedrijven zijn geweest die bij de verkenning of zo betrokken zijn. Dus die er wel al mee verbonden zijn, maar nog niks ondertekend hebben. Maar ja, dit is natuurlijk wel. Ja, dit hoort een beetje bij zo'n grote groep bedrijven die samen iets optuigt. Gaat het lukken om dat georganiseerd te krijgen? Het klinkt heel krachtig, maar het kan ook een spaak in de wielen zijn, juist. Dat er zoveel verschillende meningen en belangen zijn die op een gegeven moment met elkaar gaan schuren.
0: Ja, gaat het lukken om iedereen alle neuzen dezelfde kant te krijgen? Maar het belang is wel zo groot. En die stablecoin-uitgevers, Tether en Circle met name, hebben zo ongelooflijk veel geld verdiend dat iedereen hier wel aan mee wil lijkt te doen. Wij lopen allemaal al een tijdje mee in de crypto-wereld. Ik moest een beetje denken aan Libra. Het project, toch behoorlijk snel gekild door Facebook destijds, om ook toch een stablecoin te lanceren.
25: Facebook gaf het uit, hè?
0: Maar met heel veel partners ook.
25: Zeker, met veel partners. Het was ook een consortium. Ja, je zei het werd door Facebook gekild. Dat was niet zo.
0: Hè? Het werd heel snel gekild, niet door Facebook, maar vooral door de Amerikaanse politiek.
25: Precies. Eigenlijk was het de context waarin dat gebeurde en waarin dat landde, was er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Dat was een probleem voor Libra. Dat liep tegenaan. Mark Zuckerberg was te vroeg. Maar het was ook een groot consortium, ook met een visie voor een nieuwe betaalinfrastructuur. Dat wilden ze gaan bouwen. Ook daar stonden grote namen op papier. Maar ik denk toch het grote verschil zijn nu de omstandigheden waarin dit initiatief plaatsvindt. Stablecoins zijn veel normaler geworden. Er is betere regelgeving.
0: Hè, dus, er is een stablecoin-wet zelfs in de VS.
25: Er is een politieke acceptatie van het bestaan van dit soort betaalinfrastructuur. De bedrijven die meedoen, die snappen denk ik ook beter waar ze aan beginnen. Dus de toepassingen zijn duidelijker geworden. Ja. Bert?
1: Ik denk dat het grootste, een wezenlijk verschil ook is, dat bij Libra wilde men een mandje aan valuta.
25: Ja.
1: En de Libra die zou dan dat mandje volgen. En hier volgt het de Amerikaanse dollar. Dus dit is juist vanuit Amerikaans perspectief een versterking van de hegemonie van de dollar. Het is ook door de huidige regering als strategisch benoemd van wij willen de dollar op deze manier nog een grotere, langere leven geven. En dat was de Libra was juist een aanval op de dollar. Zo werd het gezien. Dus daar
0: ik denk wel, ik weet niet hoe jij daarover denkt Bert, maar ik denk dat Mark Zuckerberg af en toe nog wel eens wakker ligt van, goh, had ik dat nu maar gelanceerd. Misschien, want hij was natuurlijk wel vroeg bij achteraf.
1: Zeker, ja.
25: Maar, klopt. En het argument gaat ook ten dele op, want ik geloof dat de dollar wel het grootste bestanddeel was van dat mandje. Dus
0: Het was gewoon sowieso te vroeg, dat kunnen we wel zeggen. Peter, even conclusie. Denk je dat dit project in staat is om in ieder geval de macht van Circle, dat aandeel ging al flink naar beneden, zagen op de beurs, de macht van Circle, dus de USDC, te doorbreken en zich echt te nestelen in de top van de stablecoins?
25: In die zin denk ik dat je wel de juiste snaar raakt met die Libra-vergelijking. Ik denk dat die nuttig is als waarschuwing, niet zozeer als voorspelling. Dus als die bestuurslaag als geoliede motor gaat lopen, en ik weet nog niet precies hoe die bestuurslaag eruit komt te zien, en die neuzen gaan dezelfde kant op staan, en dit komt van de grond, dan denk ik wel dat het een grote kans van slagen heeft om dat netwerkeffect dat Circle heeft, want het heeft een grote voorsprong. Vertrouwen, liquiditeit, integraties, reputatie, noem maar op, om dat toch te doorbreken. Juist omdat veel van de partijen die nu ook van Circles diensten gebruik maken, dan in één keer overstappen. En dat zou wel echt pijn doen.
0: Ja, goed. Nou, dat gaan we allemaal blijven volgen. Het is in ieder geval leuk dat er weer een beetje opschudding is in die stablecoin-markt die toch een beetje zich leek.
25: Nuttig is hoor, alternatieven.
1: Later dit jaar lanceert hij. Dus we gaan het volgen.
0: Ja, dat gaan we allemaal blijven volgen, zeker. Wat we ook blijven volgen, dat is wekelijks. Ja, Bert, jij zit er eigenlijk de hele dag naar te kijken, weet ik. Dat zijn de koersen, want die gaan we met jou doornemen. Nou, normaal bel je in. Nu hebben we je in de studio. Ongekende luxe. $63,000 staan we per bitcoin op dit moment. Dat is eigenlijk best wel prima, want vorige week $58,000. Toen vroeg ik nog aan Tim Stolten van Amdax, hangen we nou in een zijden draadje? En toen zei hij, ja, eigenlijk wel, het voelt een beetje spannend. Ja. Waarom ging die prijs dan toch weer omhoog, Bert? Wat is er gebeurd?
1: Ja, begin juni, met een N van Nico, dus een week of 5 geleden. Juno, moeten we dan zeggen. Ja. Toen daalde de koers heel stevig, hè, van 73.000 naar 60.000. Dat was echt zo'n capitulatie in deze bearmarkt, zo'n klap naar beneden. En sindsdien, de afgelopen 5 weken, gaat het eigenlijk een beetje zijwaarts. Ja, zeg maar rond de $62,000. Wat eronder, wat erboven, wat eronder, wat erboven. En aan de onderkant zie je, ja, inderdaad eerst 60.000, 59.000, 58.000. Op 1 juli geloof ik 57,7, heel eventjes. Ja. Dus dat is aan de onderkant. Ja, nu zitten we weer dan iets boven het midden. Dus ja, ik zou van die stijging niet zoveel vinden.
0: Ja, dat is een beetje pingpongen binnen hetzelfde bereik.
1: Zou ik zeggen. Dus eigenlijk, zeg maar, het signaal is, ja, we zitten nu een week of 4-5. Ja, laten we zeggen, grofweg tussen de 58 en de 364.
0: Ja, nou, ik heb jou nog niet de belangrijkste term wat mij betreft op dit moment laten horen noemen, namelijk de bodem.
1: Ja.
0: We zitten natuurlijk, nou, dat is overduidelijk, we zitten in een bear market al een tijdje, koers gaan naar beneden. Nou, dat moet een keer stoppen. Het zou ook op
1: als
0: nul
1: Bitcoin kunnen niet verdwijnt, dan stopt het een
0: precies,
1: keer.
0: Ja? Het zou ook op nul kunnen stoppen, maar daar gaan we maar even niet van uit, gemakshalve. Ja, ik zag in de Bitcoin Alpha toch wel de eerste keer dat jij noemde van, god, dit zou wel eens de bodem kunnen zijn. We hebben nog niet heel veel concrete signalen, maar
1: ja, klopt. Ja, de vorige keer, of de allereerste keer dat we naar de $60,000 vielen, dat was op 5 februari, 6 februari. Toen was het eigenlijk, onze conclusie, dit is niet de bodem. De heel kleine kans dat dit de bodem is. En allerlei argumenten waarom dat nog niet het geval is. En we zitten in een bearmarktregime. Ik denk dat dat even belangrijk is om als startpunt te nemen. Half november werd dat ook ons basisscenario. En dat vanaf dat moment zagen we lagere toppen, lagere bodems, een dalende trend. Dat is de primaire kenmerk van een bearmarkt. En dus verwacht je ook dat die trend zich voortzet. Tot je een omkering ziet van de trend. En wat is de omkering? Nou, weer hogere toppen, hogere bodems en koersen boven het dominante gemiddelde. En wanneer zie je dat? Nou, dan willen we een hogere top zien boven de $83,000 van begin mei. Ja. Daarna een hogere bodem boven die 57,7 van vorige week. En uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde, boven de $87,000. Dat hebben we allemaal nog niet. Dus we hebben nu nog maar 0 van de 3 vinkjes gezet. Als we dat wel hebben, dan veranderen we ons basisscenario naar, we zitten in een nieuwe poolmarkt.
0: Ja.
1: Voor het eerst deze bearmarkt zien we voortekenen. En dat is denk ik, daarom ik leid hem uitgebreid in om ook niet te vroeg allerlei zekerheden te roepen.
0: Gaat hier nog niks aankondigen, begrijp ik.
1: Nee, maar we zien wel voor het eerst voortekenen. En Bitcoin heeft de gewoonte om aan het eind van bull- en bearmarkten divergenties te ontwikkelen tussen de koers en indicatoren die iets zeggen over de kracht van de trend, over de overtuiging van de koersbeweging. Dus aan het eind van de bullmarkt dan stijgt de koers nog, maar al die indicatoren zetten eigenlijk al lagere toppen neer. En aan het eind van een bearmarkt dan daalt de koers nog wel, maar de indicatoren laten eigenlijk alweer hogere waarden zien. Ja. En nu zien wij dat ook. Op allerlei verschillende datareeksen zien we die divergentie, dat verschil ontstaan. En dat is een eerste. Ja, dat is een signaal zeg maar op een wat grotere tijdschaal. En als we dan kijken naar deze week, en een wat kleinere tijdschaal, dan zien we ook allerlei positieve dingen. Bijvoorbeeld, Bitcoin lijkt heel krachtig, terwijl AI-aandelen heel zwak zijn. Ja. Of op het moment, moet eigenlijk anders zeggen, op het moment dat AI-aandelen zwak te laten zien, laat Bitcoin kracht zien. Op het moment dat Michael Saylor, zijn Bitcoin aan het verkopen is, laat Bitcoin kracht zien.
0: Ja, deze week gewoon 3588 Bitcoin op de markt gedumpt. En eigenlijk veranderde er niets.
1: Sterker nog, het werd bekend en de koers ging omhoog.
0: Ja.
1: Dat is een ander karakter dan we de afgelopen 6, 7, 8 maanden hebben gezien. En dat is interessant, omdat kijk, er nog niet te veel conclusies aan verbinden, maar wel om het even te noemen en zien van, hey, we zien die divergenties ontstaan, we zien een ander karakter van Bitcoin, we zien ook bijvoorbeeld hoe de zone van 60, 59, 58.000 dollar echt verdedigd wordt, op een moment dat Wall Street er niet is. Nee. Michael Saylor verkoopt zijn Bitcoin, ETF's hebben outflows. Ja. En toch zien we nu kracht. Nou, dat zijn wel het signalement van bodemvorming.
0: Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd, als ik dan even naar de onderbuik ook kijk, je ziet ook een soort apathie op de markt. Hè. Dat is ook gewoon mensen zijn, Bitcoin, whatever.
1: Klopt.
0: We zitten lekker het feestje bij AI-aandelen. Nou, dat gaat nu niet super eventjes. Maar dat die apathie is er ook volledig ingeslopen. Er is geen enkele hoop meer. Alleen de echte diehards.
1: Ja, dus als je de emoties en de sentimenten van een bearmarkt op een rijtje zet, dan heb je in het begin angst en paniek. En dat gaat op een gegeven moment over in meer capitulatie. En mensen die kappen ermee. En uiteindelijk moedeloosheid en onverschilligheid.
0: Ja, we zien het
1: apathie.
0: Wel.
1: Ja. En we zitten nu echt heel duidelijk in dat stuk. Ja, we zien af en toe nog wat capitulatie. Iemand die demonstratief zijn Bitcoin wallet in de wil gehangt. Ja. Maar ook zeker ook die onverschilligheid en die moedeloosheid. Dus in alle opzichten komen we in het laatste stuk van de bearmarkt. En betekent dat we de bodem hebben gezien? Dat weet ik niet. Kan best nog wat lager. Maar we hebben wel het meeste gehad, denk ik zo. Ik
0: zag volgens mij ook een van de collega's van BNR Beurs, een van de analisten, Arend-Jan Kamp, volgens mij, die ook zijn Bitcoin.
1: Dat is een signaal.
0: We hopen allemaal dat hij op de bodem heeft verkocht. Ja. Hè? Dat zou toch heel knap zijn weer. Iemand die een website heeft die Stockwatch. Prima. Wij moeten nog even naar het volgende nieuwtje, Peter. Securitize namelijk. Want die ging deze week naar de beurs, naar de New York Stock Exchange. En tokeniseerde direct zijn eigen aandelen op de netwerken Solana en Avalanche. Nou, daarmee werd het direct het grootste on-chain aandeel ter wereld. En, niet onbelangrijk, ook het eerste bedrijf dat zijn eigen aandelen tokeniseert bij beursgang. Dus dat is ook wel gaaf.
4: Ja.
0: Securitize, Peter, wat is dat voor bedrijf?
4: Ja, het is eigenlijk een beetje saai bedrijf, in de zin van het levert infrastructuur voor de kapitaalmarkt.
0: Ja.
4: En wat doen ze daarmee met die software? Daar helpen ze bedrijven en fondsen mee om hun effecten, dan moet je denken aan aandelen of een positie in een fondsparticipatie, in gereguleerde vorm uit te geven op een blockchain-netwerk. En dat doen ze bijvoorbeeld al een tijdje voor BlackRock. Volgens mij gaat het intussen al om honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, dat ze op die manier hebben uitgegeven.
0: Ja, ja. Hey, en dat tokeniseren van eigen aandelen, hoe gaat dat in zijn werk?
4: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Je moet dit gewoon zien. Het eerste waar je even een streep onder moet zetten, een aandeel blijft juridisch gezien gewoon een aandeel. Eigenlijk is het enige wat verandert is waar die uitgegeven wordt. Het jasje waar die in is gestoken. Kijk, en wat doet Securitize? Die geeft een tokenversie daarvan uit op een netwerk als Solana of Avalanche. En het nieuwe is dus eigenlijk vooral de jas. En dat is eigenlijk vooral een juridisch proces, juridische innovatie, dat dit mag en dat dit kan gebeuren. En zo'n stoktoken, die daar dus het resultaat van is, moet je ook niet zien als hetzelfde als andere tokens die je bijvoorbeeld op CoinGecko of CoinMarketCap ziet.
0: Ja.
4: Die kunnen vrij rondgaan. En die kan ik even naar jou sturen, jij kan naar Bert sturen en weer terug. Zo'n stoktoken uitgegeven door Securitize, de handel daarvan die vindt plaats in een gereguleerde, besloten omgeving. Dat is ook logisch, want daarachter zit weer de administratie van wie is nou de aandeelhouder.
0: Ja.
25: bijvoorbeeld.
0: Ja.
25: En die moet weer aansluiten op de andere administraties die er zijn over aandeelhouders die misschien niet onchain liggen.
0: Ja, maar we hebben voorheen ook al getokeniseerde aandelen, een soort derivaten gezien, die dan eigenlijk een soort schaduwmarkt gewoon ook handelen en buiten beurstijden bijvoorbeeld interessant zijn.
25: Maar dat zijn dus heel andere dingen.
0: Ja, maar wat is dan de toegevoegde waarde van dit verhaal? Want als het alsnog via de oude regeltjes moet.
25: Ja, het zijn dus twee heel verschillende producten. Het een volgt de economische waarde van een bedrijf. Dat is het derivaat. En dat is handig als je daar aan blootgesteld wil zijn. Als dat het enige is wat je wil, dan kan je zo'n product kopen. Het ander

0: representeert daadwerkelijk een aandeel in een bedrijf. En daar komt dus ook stemrecht bij, bijvoorbeeld. En of het uitkeren van dividenden. Dus het een is echt een aandeel, het ander volgt puur een aandelenprijs.
1: Ja.
0: Het zijn twee verschillende dingen.
1: Ja.
0: En als je geen waarde hecht aan het kunnen meestemmen, of geen waarde hecht aan het ontvangen van dividenden, bijvoorbeeld, ja, dan heeft het ook niet zoveel toegevoegde waarde voor je.
1: Ja. Denk je dat meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen?
0: Ja, het lijkt mij wel.
1: Het is wel gaaf. Maar ja, is het meer dan dat?
0: Kijk, ik denk de categorie bedrijven die dit nu doet, die tokenized zijn aandelen ook als een soort visitekaartje. En ze zeggen daar ook mee van, kijk eens.
1: Nou, dit is marketing voor securities.
0: Ja, voor securities, maar ook BlackRock bijvoorbeeld. Wij zitten hier bovenop. Wij zien nieuwe infrastructuur. Wij snappen dit en wij doen dit. En we doen dit nu in de eerste instantie met onze eigen aandelen. Kijk, voor een traditioneel bedrijf zullen ook andere afwegingen relevant zijn. Waarom is dit waardevol voor mijn aandeelhouder? Wat doet dit met de liquiditeit rondom mijn aandelen? Wil ik die wel of niet versnipperd hebben? Introduceert het nieuwe risico? Hoe zit het eigenlijk met wet en regelgeving rondom het tokenizen van mijn aandelen? Ik denk dat dat nog net even te vroeg is. Dus ik denk niet dat het morgen gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat er veel meer bedrijven gaan volgen die dit op deze manier gaan doen.
1: Ja, ja, we weten ook dat de beursraakhond in de VS dit best wel graag stimuleert.
0: Ja, maar daar leven nog wel allerlei vraagstukken.
1: Ja, maar wat hebben we verder nog nodig om dit nog meer iets een push te geven? Ik kijk ook een beetje met een schuinoog naar Europa, waar het ook allemaal toch wel iets langzamer lijkt te gaan.
0: Nou ja, ik denk dus in de eerste plaats duidelijkheid van toezichthouders. De vragen als wie mag nou echt zo'n aandeel tokenizen? Het bedrijf zelf, of de beurs, of een broker, een derde partij? Dat is nog niet helemaal duidelijk. En ik denk dat zolang dat niet helemaal duidelijk is, zal de massa voorzichtig blijven. Ja. Ik denk ook dat de infrastructuur nog volwassener moet worden. Ik denk dat beleggers dit allemaal moeten kunnen gebruiken. Zonder dat het aanvoelt als een technisch experiment.
1: Ja.
0: Dus betere wallets, goede platforms, duidelijke custody, gewoon echt een moderne gebruikerservaring. En ik denk dat een boost kan komen van een soort van extra vrijheid in de handel in dit soort stocktokens. Dus dat ze echt aangesloten kunnen worden op een bredere financiële markt. Dat ze als bouwstenen gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld in de DeFi-wereld. Ja. En dat is nu, daar is er echt geen sprake van.
1: Nee,
0: het is allemaal permission, het zijn al walled gardens, om het zo maar even te zeggen. En daar is niet de technologie de grootste uitdaging, maar wet en regelgeving.
1: Ja, zoals wel vaker in de crypto-wereld op dit moment.
0: Ja.
1: Goed, wij gaan zo meteen ook nog een podcast opnemen. We gaan het hebben over Bitcoin, crypto en dan de wisselwerking met AI. En dat is niet geheel ontoevallig. Want, Bert Slachter, jullie hebben ook namens het Bitcoin Alpha Satoshi Radio Consortium, zou ik maar zeggen, een nieuwe podcast. Turing Station.
2: Ja, Turing Station, genoemd naar Alan Turing, een van de grondleggers van AI. Kijk, wij zien en horen van veel mensen dat ze AI complex en overweldigend vinden. En tegelijk dat ze zich realiseren dat de wereld wel grondig gaat veranderen.
1: Ja.
2: En wij zitten er al jaren met onze neus bovenop, omdat we het interessant vinden, omdat we het zelf gebruiken. En wij willen graag onze luisteraars aan de hand nemen langs de praktische kant. Hoe kun je het toepassen? Hoe werkt het echt? Hoe raakt het je persoonlijke leven of je werk of de maatschappij of de economie? Maar ook een kijkje achter de schermen. Hoe werkt zo'n model nou echt?
1: Ja.
2: Dat vinden we leuk. En dat doen we in Turing Station.
1: Ja, tof. En dat heeft misschien dat de luisteraar denkt, ja, wat hebben die crypto jongens nou weer met AI te maken? Het lijkt best wel op crypto, deze wereld.
2: Ja, we gaan zo meteen in de podcast ook bespreken dat het gezamenlijke wortels heeft, ook uit een gezamenlijke wetenschappelijke traditie voortkomt. Dat het heel veel met elkaar deelt. Ja. Dus zeker.
1: Ja, en dan gaan we ook gelijk misschien een aantal mythes ontkrachten, want de grote crypto-CEO's die zeggen, joh, AI heeft crypto heel hard nodig op verschillende manieren. Ja, is dat wel zo? Ja. Dat vraag ik me dan wel af.
2: They're talking their book, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ze hebben er zelf belang bij om dit te vinden. Maar goed, er zijn heel veel toepassingen en heel veel dingen die we kunnen bedenken. De wisselwerking tussen crypto en AI. En dat is hartstikke interessant. Dat gaan we dus allemaal in de podcast bespreken. Tot zover de CryptoCast nu hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert en Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En ook dus makers van de podcast Turing Station over AI. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
4: BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
6: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Straks om 4 uur in de avondspits.
13: De NAVO-top in Ankara is nog maar een paar uur oud en de eerste defensiedeals zijn al gesloten. Gaat Marine Le Pen met een enkelband om toch meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen? En al 29 Amerikaanse wetenschappers zijn op uitnodiging van Nederland geëmigreerd en zetten hun onderzoek hier voort. Dat en meer zometeen in de avondspits om 4 uur met Nina van den Dungen en mij, Lisbeth Staats. En nu al vind je het laatste nieuws op bnr.nl en in de BNR-app.
14: Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het zijn vooral wegwerkzaamheden die veel vertraging veroorzaken. Zoals op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hilversum wordt aan de weg gewerkt. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel een kwartier vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam die is ook extra druk vanwege de afgesloten A20. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A27 Breda-Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. En op de A50 Eindhoven-Os tussen Eerde en Uden een half uur vertraging door een aanrijding. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij 240,9. En ook op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,8.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Het zou wel een beperking zijn voor haar campagne. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar 2 kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten. De moeder krijgt bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De vierde etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. Prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht, zegt de RVD. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding. Ze begint dan bij de marine. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
18: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
19: Thomas van Zijl.
20: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de rechtszaak rondom de verkoop van Solfinity. En IT-fenomeen Jan Baan komt langs. Hij vindt de tijd voor een grote schoonmaak in de wereld van software. En AI kan daar alleen maar bij helpen. Dat en meer hoor je morgen in BNR Zaken doen vanaf 11 uur.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
22: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
24: In de BNR-app
23: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
24: en blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
25: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
26: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
27: Dankjewel Wout.
26: Kort, de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
27: Wout.
26: Een cliënt die zegt: meneer Vlokstra, raadsman van mij. Ik wil heel graag verklaren. Ik wil het allemaal uitleggen. En jij denkt: nou, met die verklaringen, beste man.
27: Is dat dan wel verstandig?
26: Breng je jezelf behoorlijk in de problemen. Ja. Hoe ga jij daarmee om als advocaat?
27: Nou, kijk, het hangt een beetje van de situatie af, zoals altijd. Kijk, op het moment dat jij je cliënt voor het eerst ziet, en je kent je cliënt eigenlijk ook niet.
26: Nee.
27: En je weet, er is een hele ernstige verdenking. En de cliënt die vertelt alles van jou, waarvan je al meteen denkt: ik weet niet of dat allemaal wel klopt wat jij nu zegt.
26: Of het allemaal wel zo slim is als je dat allemaal gaat vertellen.
27: Precies, dan kan het raadzaam zijn om er alles aan te doen om je cliënt nog even te laten zwijgen. Maar je kunt ook hebben dat je een cliënt al langer kent, dat je daar ook al een vertrouwensrelatie mee hebt met elkaar. En dat je dus bij het eerste bezoek een zwaar ernstig misdrijf, zeg maar een moord of wat dan ook, en hij zegt: echt Chris, weet je kent me, maar ik heb hier echt niks mee te maken. Het is zo en zo en zo. Ja, dan kan het ook zijn.
26: Want je zegt: ik geloof je.
27: Nou ja, niet dat ik zeg geloof, maar zeg je: oké, dan leg je ook nog wel uit van: kijk, het is wel jouw risico als je echt zegt: dit is zo en je weet hoe het werkt, we hebben vaker met elkaar gewerkt. Dan kan je meteen gaan verklaren. Maar zeker op het moment dat je te maken hebt met
26: een cliënt. Je bent een ervaren verdachte.
27: Ja. Maar oké, het gaat ook vooral Dat is eigenlijk de moeilijkheid. Jouw advies kan heel bepalend zijn.
0: Zeker.
27: En daar is dus die vertrouwensrelatie dus heel erg van belang. Ja. En die moet eigenlijk ook wederzijds gelden. Ja. Dus hij moet mij vertrouwen, maar ik moet hem ook vertrouwen. En als je te maken hebt met een cliënt die je niet kent, met een zware verdenking, of een cliënt die kwetsbaar is, een minderjarige of een verstandelijk beperkt of een verwarde persoon. Ja, dan kan het verstandig zijn om als advocaat toch te proberen de kat uit de bomen even te kijken. Voordat je adviezen gaat geven die richting verklaren gaan.
0: We gaan naar de zaak. Terwijl een groot deel van de bewoners van een containerwoningcomplex aan de Riekerhaven in Amsterdam nog ligt te slapen, breekt op zondagochtend 13 november 2022 brand uit in het gebouw. De hulpdiensten zijn er snel bij en weten net op tijd alle bewoners wakker te maken en hun huis uit te krijgen. Ze moeten toekijken hoe de brand binnen minuten 75 woningen verwoest. Honderden bewoners raken dakloos. Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan in de woning van de dan 27-jarige Mohamed S. Hij wordt dezelfde ochtend nog aangehouden voor brandstichting. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Patrick Rombouts. Welkom Patrick.
25: Dankjewel.
0: Patrick, Chris, jullie kennen elkaar. Jullie kennen elkaar denk ik vrij goed, toch Patrick? Of,
27: Nou, vrij goed. Patrick heeft een beetje aan de basis gestaan van mijn advocatencarrière.
0: Vertel dat eens. Hoe was het toen jij die jonge Chris voor het eerst mocht begeleiden als advocaatje?
27: Nee, studentstagiair. Ik was nog niet eens advocaat.
0: Nee, wat doet eigenlijk studentstagiair?
27: Nou ja, ik
0: koffie
27: studeerde,
0: halen.
27: Ik studeerde,
0: Vlokstra, nee, koffie, nou, niks.
25: Hij deed eigenlijk helemaal niks.
27: Nee, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie. En dan is het altijd wel gebruikt dat je studentstage gaat lopen bij kantoren. En zo kwam ik terecht bij het toenmalige kantoor. Dat later Fiek Advocaten gaan heten. Dat heette toen Meijering Verkleef, Fiek en Van der Werf Advocaten.
25: Ja. En Rombouts. Dus,
27: en Rombouts ook nog. En Patrick Rombouts, die was daar advocaat medewerker toen. En ik was studentstagiair. En toen ging ik een beetje onder zijn vleugels. En ook van zijn toenmalige collega's Sijbrand Krans. En nog wel meer mensen. Dus
0: en
27: zo kennen we elkaar.
0: Even van Patrick weten. Hoe was ons Chrisje toen?
25: Nou, het is lang geleden. Maar hij deed het goed. Ja? Stond mij wel bij. Ja.
0: Ijverig?
25: Ijverig.
0: Ja? Niet op de klok?
25: Stage duurde twee maanden, denk
27: ik. Ja.
25: Zeker niet op de klok. Het was nog in een tijd dat de dagen eigenlijk wel altijd werden afgesloten met een borrel.
0: Oh ja, dan blijft hij wel hangen.
25: Echt 4-5 dagen in de week. Dat was niet gezond, maar wel gezellig.
0: Ja.
27: Nee, het was een mooie tijd hoor.
0: Ja.
27: Dat is wel zo. Daarom ben ik uiteindelijk ook naar dat kantoor gegaan. Daar is mijn liefde voor dat kantoor ook een beetje ontstaan.
0: Door Patrick
27: onder andere. Nee, maar gewoon door het kantoor. Kijk, het kantoor, het was in de periode 2006, 2007... dat die liquidatieprocessen begonnen te spelen.
0: Ja.
27: En daar werd ze ook het liquidatiekantoor genoemd.
0: Ja, dat was toen een geuze naam.
27: Dus die partners, die zaten vol in die zaken. Maar die hadden natuurlijk ook nog hele andere grote zaken. En die medewerkers, nou jij ook Patrick, jullie konden daar fantastische grote zaken doen die je bij een andere kantoor niet zo snel in je schoot geworpen krijgt, toch?
25: Nee, zeker. En ik noemde het eigenlijk altijd de Champions League van de strafrechtadvocatuur. En dat is wat het was.
27: Ja.
25: En ik heb daar ruim 10 jaar gewerkt, 11 jaar, met heel veel plezier. En uiteindelijk uitgevlogen, zoals dat vaak gaat.
27: En een jaar later ben ik daar weer gaan werken. Ja. Dus,
0: zo is het ook. Hè. Aan alles komt een eind.
27: Precies.
0: Patrick, de zaak van deze enorme brand in de Riekerhaven in Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat het speelde, want bij ons op de krant bij het Parool zijn ze er ook druk mee geweest. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
25: Het was, je zei het net al, het was op een zondagochtend. En ik had die zondag een reguliere piketdienst. Dus ik kende deze verdachte helemaal niet. Maar ik kreeg een melding in de loop van de ochtend dat er iemand was aangehouden. En het enige wat daarbij stond is dat de verdenking brandstichting was.
0: Ja.
25: Dan is het mijn gewoonte om even contact op te nemen met de politie. Van, goh, wat speelt er? Hè? Er kunnen allerlei... Het kan een brandje in een GGZ-instelling zijn. Het kan een vernieling zijn, wat baldadigheid. Het kan ook groter zijn. En het bleek groter te zijn. En toen heb ik nog even op AT5, geloof ik, stonden toen al wat beelden opgezocht wat er speelde. En toen kreeg ik vrij snel door dat het een hele omvangrijke brand was.
0: Ja, het stond echt goed in lichterlaai.
27: Is dat voor jou ook nog zo, Patrick? Het is mooi als je gewoon een reguliere piketdienst hebt. En je krijgt een hele grote zaak eigenlijk in je schoot geworpen. Voelt dat ook zo of niet bij jou?
25: Ja, het komt niet zo vaak voor. Dus meestal zijn het, ik noem dat altijd wat oneerbiedig. De kaasstelende junks en de zakkenrollende Roemenen. En dat zie je vaak. Mm-hmm. Of mensen gewoon met verslavingsproblematiek. Of andere psychische problemen.
0: Iemand die in de tram een andere een oplawaai heeft verkocht. Dat soort gedoe.
25: Ja, dat zijn niet vaak dit soort zaken. Maar ze zitten ertussen.
27: Ja.
25: Ja.
0: En dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
25: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was. Dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
26: Maar dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
25: Ja, en er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
26: Oh, dat is niet zo?
25: Dat is zeker niet zo. Nee, dus dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
26: Waarom niet?
25: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. Maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg in de war. En hij was ook een beetje, had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde.
26: Ja.
25: Dus wat hij mij vertelde, daarvan dacht ik wel, het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden, heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft wat er om hem heen gebeurt.
27: Een kwetsbare verdachte.
25: Ja, zo kan je dat wel
26: omschrijven. Of iemand die gewoon waan in zijn bol heeft.
27: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
26: Ja, oké. Okay. Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
25: Nee, Engels.
26: Engels.
25: Ja, hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
26: Oké. Okay. Wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
25: Het is een man van Syrische komaf.
26: Ja.
25: Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
26: Ja.
25: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
26: Ja.
25: En probeerde hier zijn weg te vinden, zeg maar, in de wereld van asielzoekers en statushouders.
26: Mm-hmm.
25: Dat lukte hem redelijk.
26: Ja.
25: Maar niet, hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
26: Ja.
25: Dat werd,
26: Syrië ingewikkelder dan hier?
25: Een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
26: Ja.
25: Die zijn daar ook achter gekomen, omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst waaruit je dat kon afleiden.
26: Ja.
25: Ja, dat soort problemen speelden in zijn leven.
26: En woonde hij in dat complex? Dat afgebrande complex? Ja. Ik weet wel dat toen die brand daar was, dat startblok Riekerhaven, hè, zo heette dat complex. Ja. En daar zaten allemaal van die containerwoningen, 565, als ik het goed heb. En dat was de bedoeling dat studenten en jonge statushouders daar samen een gemeenschap gingen vormen. Er waren ook altijd echt wel al de nodige problemen. Vertelde hij daar ook iets over, van hoe die daar woonde en hoe dat was?
25: In dat eerste gesprek niet heel veel, maar ik kreeg wel de indruk ook al toen van hem, dat hij daar niet met plezier woonde.
26: Ja, ja.
25: Dus hij had het daar niet gemakkelijk. En hij had zelf het gevoel dat er woonden veel andere mensen met een islamitisch geloof. En hij had het gevoel dat zijn geaardheid niet werd geaccepteerd daar.
27: In dat eerste gesprek, hè? Je zei, je hebt een half uur, 3 kwartier uur de tijd, hè, voordat het eerst voor eigenlijk gaat beginnen. Wat vertelde hij jou over wat er mogelijk gebeurd was of niet gebeurd was?
25: Hij vertelde dat hij die ochtend heel vroeg was vertrokken uit zijn woning. En hij was op weg gegaan om zijn ex in Groningen te gaan bezoeken.
26: Okay.
25: Hij was naar buiten gewandeld, is naar het metrostation gelopen en kwam er toen achter dat de metro's eigenlijk nog helemaal niet gingen.
26: Zo vroeg was het?
25: Ja, of dat de treinen niet gingen, dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kon hij nog niet naar Groningen toe met het OV. En toen is hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm, is hij weer teruggeschokt naar dat complex. En toen kwam hij erachter dat hij zijn huissleutels niet bij zich had. In ieder geval de sleutel om het complex binnen te komen. Dus toen heeft hij een tijdje voor die flat rondgehangen.
26: Ja.
25: Hij heeft er nog iemand anders getroffen waar hij een soort praatje mee had gemaakt. Hij heeft ook tegen een deur staan trappen en op allerlei bellen geduwd in een poging om binnen te komen, maar hij was duidelijk niet in zijn element.
26: Nee.
27: Maar dat vertelde hij het in het eerste gesprek van jou?
25: Ja, hij vertelde dat hij dus op pad was gegaan en weer terug was gekomen. Uiteindelijk.
27: Dat vertelde hij het in het eerste gesprek van jou?
25: Ja, hij vertelde dat hij.

0: zeggen. Toch is dat dan een beetje bezorgdheid? Hoe ga je daarmee om dan?
1: Nou ja, ook omdat wat hij mij vertelde niet heel coherent was. Het was niet heel samenhangend.
0: Hè. Nee, want zoals jij het nu vertelt, lijkt het net alsof hij dat allemaal... Maar dat kwam er stotend uit dus.
1: Hij probeerde feiten helder te krijgen. Ja. Maar wat hij daarover vertelde was ook niet... Het rammelde soms een beetje. Dat ik dacht, hè, was het nou de metro die niet ging? Was het de trein die niet ging? Was het nou de voordeursleutel die je vergeten was? Of je hele sleutelbos? En dat was iedere keer was het net weer een beetje anders. Maar de rode draad van zijn verhaal was eigenlijk... Ik ben weggegaan, ik ben teruggekomen. Ik ben uiteindelijk... dat complex binnengekomen omdat iemand de deur voor mij heeft geopend. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan en daar was brand. En toen ik natuurlijk met hem sprak over wat de oorzaak van die brand zou kunnen zijn, toen kwamen er eigenlijk hele paranoïde verhalen ook. Dat hij zei van ja, dat moet iemand hebben gesticht in mijn kamer. Iemand die het op mij voorzien heeft gehad.
2: In de poging om mij verdacht te maken.
1: Ja. En dan denk je wel van ja, als je zeg maar alle... Nee, alle dingen die hij daarover vertelde, hij was gewoon heel argwanend.
0: Dit is het gesprek wat jij hebt vlak voordat iemand een politieverhoor ingaat. Dan moet jij dus eigenlijk vrij snel bedenken wat nou het handigst is... wat hij zo meteen gaat doen in de politieverhoor. Wat heb je gezegd tegen hem?
1: Ik heb hem geadviseerd. Ik heb denk ik na 3 kwartier gesprek of zo heb ik tegen hem gezegd... van, ik heb hem ook uitgelegd, hè, dat is ook mijn taak van wat hem te wachten stond... dat hij gehoord zou gaan worden, wat het belang is van zo'n verhoor.
0: Ja, is belangrijk, hè?
1: En ook dat als hij dingen zou zeggen die later niet blijken te kloppen... of ongeloofwaardig zouden zijn, dat dat heel snel kan worden uitgelegd... als dat hij dingen anders heeft verteld om de waarheid te bemantelen. Want dat is wat mensen vaak denken. Dus ik heb hem gezegd dat het beter was om te zwijgen.
0: Aha.
2: En hoe vond hij dat?
1: Dat vond hij een slecht advies.
0: Ja. Oh, echt waar?
1: Ja.
2: Ja, dan begint je vertrouwensrelatie al lekker, hè?
1: Ja.
2: Of niet?
1: Nee, nou ja. Goed, ik overdrijf het nu een klein beetje. Maar hij begreep dat denk ik wel. Maar hij vond dat wel lastig.
0: Ja, ja.
1: Want hij wilde natuurlijk gewoon zijn hersenspinselen delen... met iedereen die het maar wilde horen.
0: Mm-hmm.
1: En voor mij, ja, ik dacht dat draagt het gevaar in zich... dat hij straks tegenstrijdigheden gaat vertellen. Dat hij zegt dat hij op een perron van een metrostation is geweest... terwijl er straks camerabeelden opgevraagd worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn.
0: Ja.
1: En dan zegt hij later... Ja, ik ben niet op het perron geweest, maar ik ben er achter geweest. Ik noem maar wat. Ja. En dan wordt hij... En wat kan hij daar wel aan worden opgehangen, om het maar zo te zeggen?
0: Had hij de ernst van de situatie? Begreep hij die in volle omvang? Heb je het idee?
1: Ja, want ik heb hem volgens mij nog wel op mijn... telefoon een filmpje laten zien wat AT5 toen online had gezet. Ja, waar je dat je die uitslaande vlammen zag.
0: Ja, het is eigenlijk toch wel een wonder ook geweest dat daar geen slachtoffers zijn.
1: Het is een enorm wonder. Een enorm wonder. Want je kunt over deze zaak een heleboel dingen zeggen. Een van de dingen is natuurlijk ook dat de brandveiligheid van dat complex ernstig te denken geeft. Want het was luttele minuten later was het helemaal tot de grond toe afgebrand. Maar ook de politie die vrij snel ter plaatse was... die hebben natuurlijk aanvankelijk gekeken... of ze die brand onder controle konden krijgen... en hadden vrij snel door dat dat niet ging lukken. En die hebben ongelooflijk adequaat gehandeld. En het is er gelukt om in een paar minuten tijd... al die overwegend slapende mensen, denk ik... Hè, het is 8:15 zondagochtend... allemaal jonge mensen, ja, die zitten niet naar de eerste journaals te kijken... stel ik me voor.
0: Nee, die liggen gewoon nog in hun mand.
1: Die liggen lekker hun zaterdagavond te verwerken. En de politie heeft ze allemaal naar buiten weten te krijgen. Want ik heb me vaak afgevraagd hoe deze zaak zou zijn gelopen... als er 10, 12 of misschien wel 20 mensen... In die vlammenzee omgekomen zouden zijn.
0: Dat is bizar, hè? En dat is ook zo'n dupje op zijn kant. En dan denk ik toch ook... je zal daar als politieman daar 's ochtends op zo'n melding afkomen... rijden. En dat je denkt, mijn god, als ik hier...
2: Dan begint je dan goed. Om
0: maar als ik hier te laat was gekomen, hadden we hier gewoon een inferno gehad met zo'n 10 dodelijke slachtoffers.
1: Als zij 5 minuten later waren geweest, waren er minstens 10 dodelijke slachtoffers.
0: Ja. Mijn god.
2: Hey, maar Patrick, hij zegt eigenlijk, kort gezegd in het eerste gesprek tegen jou, ik heb het niet gedaan. Dat komt tegen de kern.
1: Dat heeft hij van het eerste tot het laatste gesprek.
2: Ja. Gezegd. Maar goed, jij denkt, laten we eerst nog maar even zwijgen. Eens even kijken wat er allemaal ligt. Hè. En ik kan me dat toch heel goed voorstellen. Hoe ging dat eerste verhoor?
1: Dat was nog niet zo heel diepgravend, omdat het onderzoeksteam dan ook nog niet zo heel veel informatie heeft. Dus dat is een beetje aftastend. Er is een sociaal verhoor waarin ze willen inventariseren wie ben je, wat doe je. Dat soort vragen worden gesteld. Ja. Maar ze kregen natuurlijk door dat hij gebruik wilde maken van zijn zwijgrecht.
0: Mm-hmm.
2: Oh, hij luisterde wel naar je.
1: Ja, niet steeds. Want ik kan me

0: herinneren dat ik best vaak heb moeten interveneren. En dat vindt iedereen dan vervelend. Dat is dat eigenlijk ook wel.
1: Maar hoe doe je dat grappig. Interveneren dan?
0: Nou ja, dan breek ik gewoon in het gesprek. Op zich laat de politie je daar dan wel de ruimte voor, hoor. Maar dan zeg ik, ja, ik onderbreek u even, want ik heb mijn cliënt geadviseerd om geen enkele vraag te beantwoorden. En ik merk dat hij dat nu toch doet, hoe onschuldig dat misschien ook lijkt. Maar ik wil toch deze gelegenheid aangrijpen om hem nog een keer dat advies op het hart te drukken.
1: Dat lijkt me irritant als je politieman bent. Doe jij dat ook?
2: Jazeker, Wouter.
1: Dan ga je er gewoon tussendoor.
2: Maar dat is mijn taak, hè?
1: Ja, maar dan hebben ze dus net een heel scherp verhoor en dan zijn ze er bijna.
2: Ja.
1: Oh, dat vind ik irritant. Ik stel me dan voor een interview dat je denkt, nou, nu heb ik hem.
2: Maar het is dus geen interview. Dat is het hele... Ja,
0: het liefst zou ik met een soort elektrode werken, dat ik dan een klein schokje kon maken.
1: Maar ga je ook zitten knikken?
2: Nee, ik ben niet van de geheime signalen en zo. Dat doe ik niet.
0: Ik ook niet.
1: Wij hebben hier Anneke. En als ik het niet goed doe, dan gaat
2: het zitten. Dat zijn geen geheime signalen, hoor. Dat zijn hele duidelijke non-verbale signalen. Aan de ogen
1: dan wordt er geknikt. Maar dat doe jij dus ook niet. Dat,
2: nee, maar je kunt
0: ik doe dat in alle openheid. Nee. En de politie heeft, dat is mijn ervaring, heeft veel meer oog gekregen voor de rol ook die een advocaat heeft in dat hele proces.
1: Ja.
0: En zij begrijpen dat ook wel. En ze vinden het misschien soms vervelend. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er ook best veel politiemensen zijn die het wel lekker makkelijk vinden. Want dan hoeven ze niet al die antwoorden op te schrijven.
2: Nee. Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, op het moment dat jij een hele zware zaak hebt als politie. Hè,
1: zoals
2: in onderzoek. Maar dit is in het begin. Hè? Dus ze weten nog, er gaan nog heel veel onderzoeksresultaten komen. Hè? Ze hebben camerabeelden ook van die woningen en van dat hele complex. We gaan wel zien wat er gebeurd is. Kijk, op het moment dat de politie zeg maar een sterke bewijspositie heeft in het Openbaar Ministerie, dan maakt het hun echt niet zoveel uit, hoor, of jij zwijgt of verklaart. Ik heb wel verhoren meegemaakt, jij vast ook, Patrick, in het verleden. Op het moment dat zeg maar het bewijs niet tegen de plint aanklotst, zeg maar, en die verklaring voor jouw cliënt, de verdachte, best wel belangrijk kan zijn, hè, voor de oplossen van een zaak. Ja, dan kan het er heel stevig aan toe gaan tijdens voren. Ja. Maar soms ook helemaal niet. Zeggen ze, oh, je wilt zwijgen, prima. Omdat ze ook weten, er komt nog wel meer bewijs, of we hebben al voldoende bewijs. Maar het is ook een beetje een spel, ergens.
0: Ja, maar er zijn eigenlijk maar weinig zaken waar de verklaring van de verdachte...
2: Ja, doorslaggevend.
0: Het sluitende puzzelstukje is.
1: Misschien heb ik dan toch te veel films gezien. Ik heb altijd zoiets voor van, beken, klootzak, beken!
0: Ja. Ja. Maar weet je wat ook een rol speelt? Ik denk dat een wijdverbreid idee is onder veel rechters en ook wel bij officieren. Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je niet te zwijgen. Dus andersom gezegd, als je wel zwijgt, heb je iets te verbergen.
2: Ja, zo werkt het niet.
0: En dat is niet zo. Nee. Want jij kunt antwoorden geven die misschien... Nee, het is echt niet zo. Deze man die wilde helemaal niet zwijgen.
1: Ja, maar ja.
0: En hij had ook niks te verbergen. Hij had alleen een
1: andere versie van de waarheid.
2: Nee, dat is het niet. En hij had een advocaat die het niet verstandig vond.
0: Ja, en het was een verdachte met waanachtige belevingen.
2: Wat kwam er in de loop van het onderzoek naar voren uit de bewijsmiddelen?
0: Nou, eigenlijk niet zo gek veel, want dat hele complex is afgebrand. Dus er kon geen onderzoek gedaan worden naar de precieze oorzaak van de brand.
2: Dat hebben we wel kunnen vaststellen. Het is begonnen in zijn appartement.
0: Dat heeft de politie geconstateerd, want die zijn ook bij hem aan de deur geweest.
1: Omdat het in zijn kamer brandde.
0: Ja, er was een buurvrouw die had een melding gemaakt van kabaal, wat zij hoorde. En daar is de politie op afgekomen, op die melding. En die zijn toen naar zijn appartement gegaan. Hij deed de deur open. En toen zagen ze dat er een brandend matras tegen het raam aan stond. En dat zijn broekspijp in de brand stond.
1: Oh, wauw.
0: En dat past eigenlijk, zeg ik maar vast, best goed bij zijn verklaring. Dat hij binnenkwam. Dat hij heeft gezien dat zijn matras in de brand stond. En dat hij heeft geprobeerd dat naar buiten te werken.
2: En bleek nou ook, hè, want ik kan me voorstellen, hè, dat ze de gangen van jouw cliënt zijn nagegaan die ochtend. Bleek nou ook uit camerabeelden of anderszins dat hij inderdaad weg was gegaan en weer terug was gekomen? Of...
0: Ja, ze hebben geen onderzoek gedaan naar dat verhaal. Ja, dat heeft hij ook pas later verteld trouwens, hoor, over dat hij naar het metrostation is gegaan. Maar dat is niet zo heel relevant. Nee. Ze hebben hem zien vertrekken en ze hebben hem ook zeg maar zien terugkomen. En dat was zichtbaar op die camerabeelden, want die zijn bewaard gebleven. En je ziet ook dat hij contact heeft met een medebewoner. En dat hij tegen die deur heeft staan schoppen.
1: Van die medebewoner?
0: Van de centrale toegangsdeur.
1: Ah, ja,
0: de hal.
1: Okay. Ja.
0: En je ziet dat hij op een bepaald tijdstip naar binnen gaat. Om 17 minuten over 8. 4 minuten later is de melding. En een paar minuten daarna is de politie ter plaatse.
1: Straks in Napleit hoor je meer over een grote brand in een containerwoningcomplex in Amsterdam.
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè?
6: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
9: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
11: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
9: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
14: In de Friday Move gaat het over tv.
15: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
14: Politiek.
16: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
14: En ik ben er ook.
15: Dat is toch heerlijk.
14: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
17: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
18: Straks om 4 uur in de avondspits.
19: De NAVO-top in Ankara is nog maar een paar uur oud en de eerste defensiedeals zijn al gesloten. Gaat Marine Le Pen met een enkelband om toch meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen? En al 29 Amerikaanse wetenschappers zijn op uitnodiging van Nederland geëmigreerd en zetten hun onderzoek hier voort. Dat en meer zometeen in de avondspits om 4 uur met Nina van den Dungen en mij, Lisbeth Staats. En nu al vind je het laatste nieuws op bnr.nl en in de BNR-app.
20: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is al heel erg druk op de weg met bijna 300 kilometer files, deels te wijten aan wegwerkzaamheden. Zoals op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hilversum alweer een kwartier vertraging door de wegafsluiting daar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken vrij. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij de Meren is de vertraging een kwartier door een vrachtwagen met pech. Daar is nog een rijstrook dicht. Door de afsluiting van de A20 is het heel druk op de A16. Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook een kwartier op onthoud. En op de A27 Utrecht-Gorkum voor de afsluiting bij knooppunt Everdingen ook een kwartier extra reistijd. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A7 Duitse grens Groningen bij 244,9. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij 8,8. En op de A50 bij 213,0.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
22: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Het zou wel een beperking zijn voor haar campagne. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar twee kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten. De moeder krijgt bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De vierde etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. Prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht, zegt de RVD. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding. Ze begint dan bij de marine. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
2: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
0: Z-Eventships. Bekijk alle info op Z-Eventships.nl.
5: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
23: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
5: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
24: En Arjan Elbers.
25: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
5: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
26: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
27: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
28: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
29: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
30: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
29: Ja, flexibel ticket, hè?
30: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
29: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
28: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
31: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
21: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
1: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
32: Nee.
1: Die was er niet.
32: Maar goed, kijk dan nog, hè?
1: Kan het toch gewoon niet anders?
32: Nou, oké, dat weet je niet.
33: Want nee, dat hij die brand heeft gesticht.
32: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
33: Oh, ja. Nou ja, kijk, als je mij vraagt wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, maar ik weet het niet zeker, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
32: Een kortsluiting ergens.
33: Zoiets. Hij had daar onder zijn bed had hij zo'n stekkerdoos liggen, daar zat een laptopoplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan en dat daar brand door kan ontstaan.
32: Maar was dat nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar konden ze uiteindelijk wel vaststellen zeg maar, wat de oorzaak van de brand was. Maar goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
33: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandversnellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk. In die
1: het hele pand was afgefakkeld.
33: Dus ze hebben onderzoek aan zijn lijf en zijn lichaam gedaan. Of er sporen waren van brandversnellende middelen.
1: Die
33: waren
1: als benzine er, of dat soort dingen.
33: Die waren er ook niet.
1: Okay.
33: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken. Van wat kan er nou gebeurd zijn?
1: Maar het OM die zegt van ja, die vertrouwden dat niet. Hè? Die scenario's het is jouw cliënt.
33: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt ja, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik, uit zijn appartement of in ieder geval ergens beneden hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Het is al van daarvoor. Maar zij doet die melding en gaat de politie naar hem toe. En dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij Ja, hij heeft niet om, jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. En moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd. En dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt. Hoe dat dan precies in het Engels is gezegd, dat weet ik niet. Maar zo heeft de politie het genoteerd.
1: Maar daardoor snap ik dus ook wel het idee van: ja, deze man is zo in de war. Die heeft misschien wel gewoon zelf zijn eigen...
33: Dat kan. Dat is een scenario. Ja. De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld, en die heb ik ook hardop in de rechtbank gesteld: wat zou dan het scenario kunnen zijn? Er zijn twee scenario's denkbaar. Hè. De één is, denk ik, dat hij suïcide heeft willen plegen. En dat hij dacht, na mij de zondvloed, ik neem alles en iedereen in mijn omgeving mee.
1: Ja.
33: Want ik vond het toch wel niet zulke fijne mensen hier. Dus ik steek mezelf hier in de brand. En dat was het.
1: Ja.
33: Als het dat scenario zou zijn, dan ligt het niet voor de hand dat hij dan de deur voor de politie zou openen. Nee. Als die daar staan. Maar het ligt ook niet voor de hand dat hij met een brandend matras bij het raam staat.
1: Nee.
33: Maar goed, het zou kunnen.
1: Dat is één scenario.
33: Een ander scenario zou kunnen zijn dat hij heeft gedacht van: nou, dat zooitje ongeregeld hier dat mij niet accepteert.
1: Ja.
33: Ik steek de boel in de fik. Maar ja, waarom zou hij dan in zijn eigen kamer zijn gebleven? En dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
1: Ja.
25: Dus het is een ongeluk.
33: Ja, een ongeluk. Ja, goed,
25: of een kortsluiting of wat.
33: Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
1: Ik heb al 4e scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat en hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
33: Ja, ja, het kan. Maar met welke intentie?
1: Omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja, mensen doen rare dingen.
33: Zeg het maar, ja.
25: Dat kan. Dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel, hè, in een strafzaak. Ja.
33: Dus de officier van justitie die heeft er. Dat was ook te lastig gelegd, hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten, net zo lang totdat het ging branden. We moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan.
1: Ja.
33: En de politie stond 6 minuten nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
1: Loeisnel.
33: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want daar zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de...
25: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad, hij heeft gezwegen, maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou tijdens al die politieverhoren, is hij blijven zwijgen?
33: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel een aantal, twee of drie geweest. Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
25: stopt een beetje. Ja, en dat dossier dat ontwikkelt zich. Hè? En er komen eerste pro forma zittingen en zo.
33: Ja.
25: Bleef hij nou vastzitten tijdens die pro forma zitting? Want ze konden geen oorzaak vaststellen.
33: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten. En er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met uw cliënt.
25: Snap ik ook.
33: En
25: ik,
33: en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
25: Ja.
33: Dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
1: is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
33: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek, want dit is zo'n zaak.
1: Vond je dat gek?
33: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou die man, zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld.
1: Ja.
33: Kijk, een van de dingen wat in het Pieter Baan Centrum gebeurt, is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
1: Zeker. Dus
33: dan wordt er gekeken van, oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
1: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifer zat zitten spelen, was dat wel een ding.
33: Bij wijze van spreken.
25: Ja, of als hij gaat praten.
33: Of als hij daar, ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank, of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend, maar of zij niet hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan tijdens dat onderzoek. onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken. Mm-hmm. En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. Want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, nou, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60...
1: Misschien ook je interactie met andere gedetineerden of cliënten.
3: Maar wat je onderscheidt is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. Dat rapporteren over iemands geestgesteldheid. En met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit zeg maar de frictie.
1: Ja.
3: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd. Dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan. Ja, dan wordt het een beetje een lastig verhaal in die
33: zeker zin. En daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat dat geen gelopen race was.
1: Nee.
3: Wat kwam er eigenlijk uit dat PwC-rapport? Ja.
33: Nou, niet zo heel veel.
1: Omdat jij had omdat gezegd, werkt niet mee. Ja.
33: Wel met enige slagen om de arm. Maar wat in zo'n PwC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
1: Ja.
33: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt. En wat er speelde in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Dat heeft te maken gehad, lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Hij zit zeker straks al via allerlei omzwervingen uiteindelijk hier gekomen. Heeft hier een relatie gekregen met een man in Groningen. Die relatie was net op de klippen gelopen op een hele, voor cliënt hele vervelende manier. Die man had ook naaktfoto's van hem online gepubliceerd, waardoor zijn familie achter zijn seksualiteit was gekomen. Hij zat aan alle kanten zat hij klem eigenlijk. Hij was psychisch instabiel, hij was verdrietig, hij was gekwetst. En wat de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum hebben opgeschreven is dat zij het vermoeden hebben, dat doen ze dan met wat slagen om de arm, maar dat ten tijde van dit incident, dat hij psychotische ontregelingen heeft gehad en dat hij leed aan waandenkbeelden.
1: Ja, gaat die inhoudelijke behandeling dan in? Wat is jouw strategie dan?
33: Nou, die had ik eigenlijk al eerder. Kijk, ik wist dat hij op een gegeven moment zou die moeten gaan verklaren. Maar ik wilde eigenlijk.
1: Hij heeft wel wat uit te leggen natuurlijk ergens.
33: Dat ligt wel voor de hand. Ja. Dus ik denk ook als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou dat misschien ook weer tegen hem
3: gebruikt kunnen worden. Ja. In belastende zin.
33: Maar ik wilde dat er wat meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
1: Kreeg je ook medicatie?
33: Niet dat ik weet, nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange, intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer, ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste pro forma zittingen heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
1: Ja.
33: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor, als hij dat doet bij de onderzoeksrechter, in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris,
1: ja.
33: Of bij de politie, dat vind ik ook goed. Dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling, dan hebben ze een houvast, dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden. Die zei, laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen, hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel. Ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak. Dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar het maakt het wel lastiger ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
1: Ja.
33: En slachtoffers. Ja,
1: die waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
33: Dat waren allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot hele vervelende taferelen geleid.
1: En wat voor taferelen waren dat dan?
33: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
1: Hebben ze recht ook op, natuurlijk.
33: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar die van wordt verdacht.
1: Ja.
33: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten. Het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen, aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten, die daar hun gal gaan lopen spuwen. Die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt, je bent een lafaard, je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt, kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
1: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
33: Ja, en dat prima. Maar
4: nu creëer de afstand tot die verdachte.
33: Ja. En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachte vinden.
4: Ja.
33: Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen.
1: Dat je dit moet doen na een veroordeling bijvoorbeeld.
33: Ja, of in ieder geval na een vaststelling van schuld. Ja. En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen, dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
1: Ja.
33: En na de eerste dag, er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo, die waren daar met camera's aanwezig. Hè, dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd. En er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd, die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier. En hij vertelde daar op nationale televisie, hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin. Ja. Het is totale onzin, want dat is gewoon niet zo.
1: Mm.
33: Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag.
1: Ja.
33: En al die mensen denken van, nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen, je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. En het is verschrikkelijk voor al die mensen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Ja, maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man.
4: Ja, ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die zou moeten zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk staat het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
33: Zeker ongeluk. Niet, zeker niet.
1: Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè? Dat
33: je ja, niet, maar die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezegd, terwijl dat niet zo is.
4: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
33: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct hoor. Dus ik heb dat niet ervaren als. Maar ik dacht wel van nou, hier hangt wel een hoop van af.
1: Ja.
33: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten en nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd, was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij, door wat hij vertelde, hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakt. Hè? Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Hè? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt nog voor de hand. Het meest, hè, als er zeg maar geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd, omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroegen hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden en dan ontkende die dat hij in Syrië had vastgezeten, terwijl dat overduidelijk zo was.
1: Ja.
33: Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging, hè, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen, dat hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was.
1: Ja.
33: Dat maakte hem natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk kon je met zijn verklaring, kon de rechtbank niet zo heel veel.
1: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
33: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
1: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor, voor in de visie van het OM?
33: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie, die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Ja? Heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident instabiel was. Ja. Dat hij ook wel eens suïcidale gedachten heeft geuit tegenover anderen. Dat hij het niet meer zag zitten. Dat hij zich daar niet geaccepteerd voelde. Dat hij inadequaat heeft gereageerd toen die brand was ontstaan. En dat hij ook zich een beetje bijzonder gedroeg. Hè? Dat hij dus heeft staan gniffelen, zoals de politie dat opschreef. Mm-hmm. En dat hij iets had geroepen in de trant van: ik hoop dat de zijne ook brandt. En die keten van gebeurtenissen maakte dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde. Dat ze zei: dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gesticht.
1: En wat heb jij er tegen ingebracht?
33: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè? Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want ja, wat ik daar tegen heb ingebracht is dat ik zeg: we kunnen het gewoon niet vaststellen. Ja. We weten het niet. Ja. En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè, van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het Wouter van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gedaan. Maar het blijft toch iets raars hebben.
1: Ja, gekke mensen doen gekke dingen.
33: Dat kan, maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet.
1: Ja, er is maar één iemand die dat wist. En jij hebt een vertrouwensband met hem.
33: Ja, ja, en jij
32: maar
33: denkt
32: hij,
33: dat, ja,
32: maar hij
33: ja.
32: zei dat hij niet gedaan had.
33: Ja. Hij zei dat hij niet gedaan had.
1: Ja. Nee. En wat werd het uiteindelijk?
33: Vrijspraak.
1: Aha. En met welke motivatie dan?
33: Het is misschien nog aardig om te vertellen hoe je daar dan achter komt. Want die zittingen die waren op een donderdag of een vrijdag. En dan na het weekend op maandag. En hij zat nog vast. En maandag was gereserveerd voor repliek en dupliek en een laatste woord. Dan wordt het onderzoek gesloten. En dan zouden 2 weken later wordt er dan uitspraak gedaan. Maar diezelfde maandag kreeg ik het bericht aan het eind van de dag dat hij uit voorarrest was ontslagen. En dan weet je als advocaat dat het goed zit. Want dit is een zaak. Kijk, als hij veroordeeld zou zijn, hij zat weliswaar een jaar. Maar dan gaan ze niet
32: een jaar opleggen.
33: Niet een jaar opleggen. Het zou langer zijn geweest. En er was ook geen culpose variant. Hé, hey, dan kan het belletje vrienden.
1: Ja, je bent sneller.
33: Leg jij dat uit?
1: Culpose, dat legt Chris aan.
32: Ja, schuld, hè? Dus brand door schuld.
33: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
1: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
33: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, empathiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Dus ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje... Ja. Wat? Ja.
1: Voor het Openbaar Ministerie, die eisen 6 jaar, dat wordt 0. Daar zit nogal licht tussen. Gingen die in hoger beroep?
33: Ja.
1: En?
33: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen, en dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is, dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
1: Ja, ja.
33: Ik zeg tegen hem, ja, je moet daar rekening mee houden en misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft een jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam. Dat zij zei, ik ga het intrekken, het hoge boel. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
1: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
33: Ja.
1: Hoe gaat het met hem?
33: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk een jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft een jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die hij heeft vastgezeten. Dat geld heb ik alleen niet naar hem kunnen laten overmaken, want hij kan dat eigenlijk niet goed beheren. Maar gelukkig heeft hij een broer in Zweden die behartigt zijn belangen.
1: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
33: Ik vond hem intrigerend om te doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe zwijgrecht kan werken in een zaak. En hoe dat ook, het gebruik maken van dat zwijgrecht, hoe dat ook een beetje tegen je kan werken. Hè? Dat die rechters toch denken van ja maar meneer. En dus ook zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden. Hè? Die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. Ik vond het echt intrigerend omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was. Met een ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht. Hè, want het zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan nou, in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend dat er zo'n vijandige sfeer heerste. Ik ben echt in, ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want daar gaat toch soms, daar gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag, van een brandstichting, in de kou worden gezet.
1: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
33: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
1: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
33: Heel graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
3: Nu in de BNR-app.
4: Marine Le Pen zou verkiesbaar kunnen zijn bij de volgende presidentsverkiezingen, maar wel met enkelband. De ACM doet invallen bij toeleveranciers van de overheid wegens een mogelijk kartel. En de Reform UK-leider Nigel Farage die stapt op als parlementariër, maar wel om een herverkiezing te forceren. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
5: En voor ons bij de ANWB vanmiddag, Helene Geest, hoe is het op de weg?
6: Het is al heel druk op de weg. Meer dan 400 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan wat wegafsluitingen, zoals de A20 bij Rotterdam en de A27 bij knooppunt Everdingen. Daardoor is het extra druk op de omliggende wegen. Maar er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Schiphol is de vertraging nu ruim 20 minuten. Op de A12 een lange file van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en de Meren. 12 kilometer en een half uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de afsluiting bij de A20 voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 7 kilometer file en 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 Emmeloord-Jouren bij 289,9, op de A9 bij 57,0 en op de A28 bij 8,8.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht vlakbij Dordrecht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. Een man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66. Ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met EU-geld, vindt het gerechtshof. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Ze kan wel meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar heeft nog niet gezegd of ze dat gaat doen. Haar partij is de grootste in het Franse parlement. Op Texel staat sinds vanochtend een stuk duin in brand bij de plaats Den Burg. Volgens de regionale omroep is de brand nog niet onder controle, maar lijkt die ook niet veel groter te worden. Of de duinbrand op Texel is aangestoken, wordt nog onderzocht. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee, Elton John bijvoorbeeld. Ze zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en bespioneerd. De rechters vinden het niet bewezen. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: En hoe staat het op de beurs? Nou, de AIX staat heel licht in het groen op 1083 punten. Grootste stijger Unilever, 3,9% omhoog. ASML, de grootste daler vanmiddag, 7,4% maar liefst in de min. En de Dow Jones, net geopend, 0,2% in het groen.
4: En zometeen in de avondspits Marine Le Pen. Ze mag zich toch kandidaat stellen voor de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Maar wel met een enkel band, dus de vraag is, gaat ze dat doen? En Nigel Farage, vers van de pers, die stapt op als parlementariër. Hij wil wel weer herkozen worden, dus is dit nou een politiek trucje of niet? Dit en nog veel meer hoor je de komende 2,5 uur hier in de avondspits op BNR.
8: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
9: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
8: Obli. Meer rust, meer rendement.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
13: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
15: onlineveilingmeester.nl.
13: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
17: In de BNR-app
16: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app.
17: En blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
5: Het is dinsdag 7 juli. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Goed dat je luistert. Ja, net bekend geworden, Nigel Farage geeft zijn zetel in het parlement op om zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Ja, wat is het idee? Wat is dat voor constructie? Gaan we bespreken. In Frankrijk, een presidentskandidaat die campagne voert met een enkel band om. Het zou zomaar kunnen sinds vanmiddag. Gaat natuurlijk over Marine Le Pen. En in Ankara is de NAVO-top begonnen. En op dag 1 zijn er al meteen flinke defensiedeals gesloten. Je hoort daar zometeen meer over van onze Europa-verslaggever. Die is in Turkije. Maar we beginnen bij die enkelband in Frankrijk.
4: Ja, want Marine Le Pen kan dus toch meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Althans, als ze dat wil. De frontvrouw van de Franse partij Rassemblement National is vanmiddag in hoger beroep inderdaad schuldig bevonden aan fraude met EU-geld. Miljoenen euro's gaat het om. Maar goed, daar is ze voor bestraft, zegt de rechtbank. Le Pen mag per direct weer een openbare functie bekleden en dus ook meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Nou, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, die heeft het gevolgd in zijn beste Frans. Geert-Jan, jouw Frans is redelijk, toch?
18: Bonjour, très bien.
4: Nou, een mooi. De uitspraak was best wel verrassend, volgens mij.
18: Ja, Le Pen mocht eigenlijk 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen. Maar die straf is nu afgezwakt, werd teruggebracht tot 15 maanden. En belangrijk geldt ook met terugwerkende kracht. Dus die periode is inmiddels al voorbij. En hierdoor zou Le Pen, je zei het al, onder voorwaarde van een elektronische enkelband en met alle mitsen en maren die een huisarrest met zich meebrengt, zou ze wel mee kunnen doen aan de presidentsverkiezingen. Ik heb al even contact gehad met onze correspondent in Frankrijk, Eva Ramelow. En ja, ook zij zegt, het is een verrassende uitspraak.
19: Bevonden, ja, dat stond eigenlijk wel vast. Maar dat de rechter de keuze aan haarzelf laat, dat is wel verrassend. Ze mag zichzelf kandidaat stellen, maar ze krijgt een enkelband om als onderdeel van haar straf. Eerder zei ze dat ze dat niet wil. Ze wil geen campagne voeren met een enkelband. Nu is de vraag of ze van gedachten verandert of dat ze de kandidatuur toch overdraagt aan Jordan Bardella, zoals ze zich had voorgenomen.
18: Ja, lange tijd werd aangenomen dat er voor het eerst sinds 1988 geen telg van de Le Pen-dynastie zou meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen.
5: 1988, dat is echt lang.
18: Zo lang heeft Nederland al geen WK of EK voetbal meer gewonnen. Vader Jean-Marie Le Pen deed 5 keer mee, 3 keer Marine zelf, waaronder 2 keer de tweede ronde. Nu is het dus aan Le Pen zelf om te oordelen of een campagne mogelijk is onder deze voorwaarden van een verkapt huisarrest. Haar advocaat zei na de zitting deels tevreden te zijn met de uitspraak. Hij noemt dit een goed begin. Hij verwees ook nog naar de rechtbank die had aangegeven dat de vrijheid voor kiezers om een kandidaat te kiezen blijkbaar een hoog goed is. Waarmee dan de rechtbank zou kunnen hebben gezegd dat de kiezer dus niet gestraft mag worden voor wat Le Pen heeft gedaan, het misbruiken van Europees geld. Of Le Pen mee gaat doen, dat is een cliffhanger in goed Frans. Want vanavond om 8 uur geeft ze live op TF1 de Franse TV tekst en uitleg.
4: Ja, precies. En hebben we wel het idee dat het voor haar ook als een verrassing kwam? Want ze moet nog steeds wel gewoon een jaar, dat was eerst 2 jaar, een enkelband om de komende tijd.
18: Haar celstraf is nu 3 jaar, 2 jaar voorwaardelijk en 1 jaar echt een celstraf.
4: Maar dan dus thuis.
18: Met een enkelband en thuis en dus goed aangeven waar je naartoe gaat. Ja, Le Pen heeft volgens Le Monde, die echt een live vlog heeft bijgehouden, de uitspraak onbewogen uitgezeten, terwijl de rest van de zaal met verbijstering naar die uitspraak keek. Iedereen was verbaasd, behalve Le Pen zelf.
5: Ik zag nog een stukje op de Franse tv waarin haar auto werd gevolgd, live werd dat uitgezonden, waar Meeze zich begaf van de rechtbank naar het kantoor van het Rassemblement National. Maar ze zei niks toen ze uitstapte. Ze gaf geen enkele reactie. Dus dat is inderdaad vanavond 8 uur.
18: Dat is denk ik geregisseerd zoals de beste politici dat doen. Namelijk primetime het Franse volk toespreken. Alsof je de president bent die je nog zou kunnen worden.
15: Ja, is wel slim, ja. Aan de andere kant, je zei al, er is dus wel een stukje van haar straf dat wel gehandhaafd blijft. Dus het lijkt alsof het politieke eruit is gehaald. Ze mag gewoon per direct weer een openbaar ambt bekleden. Maar moet nog wel een jaartje thuis zitten met een enkelband. Lijkt me wel vrij lastig als je dan een politiek ambt wil bekleden.
18: Dat zal onderdeel van haar afweging zijn, maar het mogen wel duidelijk zijn dat ook dit keer in het hoger beroep is gezegd, ja, wat Le Pen heeft gedaan structureel jarenlang. Eerst onder Front National en ook met haar vader nog, Jean-Marie, en daarna met Rassemblement National. Dat is gewoon Europese subsidies onrechtmatig jarenlang doorsluizen naar de partijkas in Frankrijk, waarmee je dus gewoon de Europese belastingbetaler in het pak naait.
15: Ja, precies. Dit is natuurlijk een hoger beroep geweest. Er is nog wel zelfs nog cassatie mogelijk, hè? Het kan natuurlijk wel gewoon gevolgen hebben voor de Franse politiek en natuurlijk ook echt voor het presidentschap van volgend jaar, wat Marine Le Pen nou vanavond gaat bekendmaken, of ze meedoet of niet, en wat dat betekent.
18: Ja, we kijken eigenlijk uit naar die verkiezingen volgend jaar. De eerste ronde 18 april, tweede ronde 2 mei. De tweede ronde gaat altijd tussen twee kandidaten, tête-à-tête. Maar nu is de tête-à-tête eigenlijk al aanstaande. Want wordt het Bardella of wordt het Le Pen namens Rassemblement National?
15: En dat is voorzitter van Rassemblement.
18: Ja, Bardella is nu ook de fractieleider van de Patriotten voor Europa. De op tweede grootste fractie van het Europees Parlement. Maakt daar carrière, is pas 30 jaar. Hij liet deze week al weten van ja, ik wacht alle scenario's rustig af. Het lijkt erop dat er binnen de partij al is gesproken over wat het plan nu wordt. Maar zoals ik al zei, vanavond om 8 uur. Franse tv aan, popcorn erbij, misschien een macaronnetje, kennetje erbij.
5: Maar dit is natuurlijk voor Marine Le Pen ook wel een perfect storm. Want ze kan de slachtofferkaart kan ze totaal trekken. Ze kan zeggen, ja, met een enkelband kan ik echt geen campagne voeren. En het is alsnog politiek gemaakt.
18: Misschien wel. Aan de andere kant is het wel iets gedepolitiseerd. Dus misschien kan je dat martelaarschap weer minder makkelijk claimen, omdat de rechter nu dan mogelijk heeft gezegd, we willen dat de kiezer zelf spreekt. Dus het is maar hoe je het interpreteert, maar ook dat zal ze vanavond heel goed verpakken.
15: Nou, we gaan zeker met macaronnetjes voor de tv. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: BNR Nieuwsradio.
5: 34 internationale topwetenschappers verhuizen naar Nederland. Dat gebeurt op uitnodiging van Nederland met behulp van het Tulpfonds. Dat vorig jaar werd opgericht door het ministerie van Onderwijs en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de NWO. En er zit 50 miljoen euro in dat fonds. Bij ons is Marcel Levy, de voorzitter van de NWO. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
5: Er zijn dus 34 wetenschappers uitgekozen, van wie er 29 uit de Verenigde Staten komen. Hoe verloopt zo'n selectieprocedure?
20: Nou, in dit geval hebben we gewoon aan de universiteiten en onderzoeksinstellingen en enkele hogescholen gevraagd of zij met kandidaten wilden komen. Want die mensen komen uiteindelijk daar te werken. En elke universiteit heeft er 2 in kunnen sturen en onderzoeksinstellingen meestal 1. En wij hebben gekeken van voldoen ze aan de criteria. En toen was het goed.
5: Ja, en dan moeten de mensen in kwestie zelf ook nog willen, natuurlijk.
20: Ja, maar dat is natuurlijk al. Die zijn natuurlijk al in gesprek met zo'n universiteit, met zo'n hogeschool. Dus veel van hen hebben dat al aangegeven. Of er is zelfs al een heel plan over wanneer dan en hoe dan.
5: Ja, volgens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rian Letschert, zijn er wel bepaalde eisen waar een wetenschapper aan moet voldoen. Wil die in aanmerking komen voor het fonds? Laten we even luisteren.
21: Het moet wel aansluiten bij de strategische thema's waar ook Nederland of Europa echt ook wel de top wil zijn.
5: Ja, strategische thema's, daar moeten ze bij passen. Welke thema's zijn dat?
20: Ja, dat is best ruim. Maar denk bijvoorbeeld aan dingen als quantum, waar Nederland een voorloperrol bij heeft. Semiconductor onderzoek. Dus dan moet je denken aan wat in Eindhoven en bij ASML gebeurt. Maar ook dingen als watermanagement, energie, voedselvoorziening, waar is Wageningen buitengewoon groot in, en heel veel andere universiteiten ook. Alles wat te maken heeft met biotechnologie en gezondheidszorg. Mm. En ook best wel heel veel onderwerpen uit de sociale wetenschappen, wat ook in Nederland een hele sterke tak van wetenschap is.
15: Ja, dus dat is mooi. Nu zei Lisbeth al, 29 plekken zijn aan Amerikanen vergeven van de in totaal 34. We weten natuurlijk allemaal dat Trump nogal geen fan is van de wetenschap. Dus het wordt ook echt een beetje dat de wetenschappers daar beetje weg worden gejaagd uit Amerika. Toch kan het wel wat wrang zijn. Ja. Het kan wel een beetje bijna oneerlijk voelen ten opzichte van andere landen, dat het zoveel Amerikanen zijn die gebruik kunnen maken van dit tulpfonds.
20: Nou, we hebben het is echt helemaal van onderaf opgekomen. Van wie heeft de belangstelling, wie is er goed, wie willen we graag hebben. En er zijn dus inderdaad, ja, zonder dat we daar nou veel gestuurd hebben, veel Amerikanen op afgekomen. Zo gek is dat niet. Want als je kijkt naar hele grote wetenschappelijke instituten in de wereld, op het gebied van oceanografie, op het gebied van aardwetenschappen, op het gebied van ruimtevaart, op het gebied van geneeskunde, de NIH. Ja, dan zie je dat de Amerikaanse regering daar enorme besparingen doorvoert. En een heleboel mensen hebben dus gewoon geen werk. Of een enorm grip heeft op het type wetenschap wat daar mag worden gedaan. Het type artikelen wat mag worden gepresenteerd. En mensen mogen soms zelfs niet eens op reis naar een internationaal congres. Dus het is ook niet gek dat voor zo'n groot wetenschapsland als Amerika, de helft van de wetenschap in de wereld komt uit Amerika, of kwam uit Amerika, moet ik misschien bijna gaan zeggen. Ja. Dat die mensen dan vaak om zich heen gaan kijken, denken, waar kan ik mijn werk ergens anders voortzetten? Ja.
0: En is er dan een bepaald onderzoek bijvoorbeeld waar u speciaal erg blij om bent dat dat naar Nederland komt?
20: Ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Hè. Welke van je kinderen vind je het leukst?
0: Ja, precies dat. Ja.
20: Ik vind eigenlijk, ik heb die hele lijst doorgenomen. Ik ben echt onder de indruk. Het zijn echt hele goede mensen. Overigens niet allemaal van die mensen die volgend jaar de Nobelprijs gaan winnen. Maar ook een heleboel jonge mensen die buitengewoon veelbelovend zijn. Ook Europeanen die zeggen, ik heb een tijd in Amerika gewerkt, maar ik wil eigenlijk wel graag terug naar Europa. Waaronder dus ook Nederlanders. Dus ja, dat is hartstikke moeilijk om te zeggen. En ik vind al die onderwerpen mooi. En ik vind ook heel mooi dat het best wel breed is. Dus dat niet één dingetje is waar al die wetenschappers onderzoek naar doen.
0: Nu zijn er dus 34 geselecteerd. Het doel was ooit om met het Tulpfonds 50 plekken te financieren. Zijn er dan inderdaad ook nog plekken over?
20: Ja, we hebben 16 plekken over, klopt precies. En dat komt omdat een enkele universiteit in plaats van 2-1 voordracht heeft gedaan. Dat het soms ook gebeurt dat ze al helemaal rond zijn met iemand, maar dat je op het allerlaatste moment toch zegt van nee, ik kom toch niet, of mijn familie wil niet, of ik heb elders een veel beter aanbod gehad. Ja, ja. Het is ook een beetje net als bij voetballen, een soort transfermarkt af en toe voor die toppers. De plekken die we al veel beter aanbod gehad. Ja, ja. Het is ook een beetje net als bij voetballen, een soort transfermarkt af en toe.

0: Dat is heel vaak het geval. Hen een heel aantrekkelijke werkplek kunnen bieden met een hele goede onderzoekscultuur. Dat die onderzoekers het idee hebben: goh, hier kan ik mijn onderzoek echt een tijd enorm veel verder brengen. Ja, dan is dat voor hen natuurlijk overtuigend genoeg om te blijven.
1: Dat ze verleiden, maar het kan zegt natuurlijk
0: u. Altijd dat mensen. Ja, maar ja, dat is, zo werkt dat.
1: Ja, zo werkt
0: en
1: het.
0: Ik denk dat Nederland daar hele goede kaarten heeft.
1: Dank. Marcel Levy, voorzitter van de NWO. Bij de NAVO-top in Ankara, daar zijn voor miljarden euro's aan defensiedeals aangekondigd. Dat gebeurde op het industrieforum vandaag, van dag 1 van de NAVO-top. En daar gaf ook de Oekraïense president Zelensky een toespraak. Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur, volgt het allemaal voor ons, nu bij ons. Hey Luc.
2: Hey Nina, hey Lisbeth.
1: De boodschap van Zelensky, wat was de kern?
2: Ja, hij was in de eerste helft van zijn toespraak vooral aan het benadrukken hoe geweldig de Oekraïense drones zijn. Dus hij noemde dan het aantal Russische slachtoffers bijvoorbeeld dat ze ermee maken. En dat er geen ander land is die dat op zo'nzelfde manier kan doen als de Oekraïners het nu doen. Hij dankte daarbij ook wel de NAVO-landen voor hun steun bij de oorlog. Maar ja, na al dat zoet kwam toch ook wel dan het zuur. En hij zegt, ja, als je zo'n sterk leger hebt zoals wij, de capaciteiten die we hebben, die wil je toch in je bondgenootschap hebben. En er was nog een wens.
3: The one thing we still need to do here in Europe is build a strong defense against Russia's ballistic missiles.
2: Ja, die luchtverdediging, dat is natuurlijk ook in het belang van Europa uiteindelijk om zelf echt een goed alternatief te bouwen. Maar ja, het is er voorlopig nog niet.
1: Nee, en we willen bij de NAVO. Laat ons nou eindelijk eens bij die NAVO. Was precies. Natuurlijk weer de devies. Wij noemden het ook net al. Er worden natuurlijk bij de NAVO-top allerlei deals gemaakt. En dan vooral op defensiegebied. Hoe zie jij dat? Zijn er inderdaad echt grote deals vandaag op tafel gelegd?
2: Ja, er zijn totaal voor zo'n $50 miljard nu aan aanbestedingen aangekondigd, meldde Reuters net. Dan vandaag op de eerste dag. Een collega Micha van der Toorn is in Ankara bij die top. En zij sprak daar Bart Hollands, innovatiemedewerker bij de NAVO in Norfolk, Virginia. En hij zei hier het volgende over.
4: Ik denk dat het in het verleden misschien over de hoofden in Europa heen is gegaan, maar dat dat echt heel snel aan het veranderen is. De Europese regeringsleiders zijn heel principieel in de boodschap dat geld wat door Europa wordt uitgegeven ook in Europa moet worden uitgegeven. Dat is een boodschap die wij ook van harte toejuichen, want een sterke defensieindustrie in Europa is essentieel voor de verdediging van het NAVO-grondgebied. Dus so far so good. Maar ik denk dus wel dat die boodschap of die tendens aan het keren is ten gunste, als ik dat zo mag zeggen, van de Europese industrie en de Europese leiders.
2: Ja, dus dat het ook echt bij ons nu wordt uitgegeven in de Europese industrie. Dus waar hebben we het bijvoorbeeld dan nog over? Nederland kondigde een pakket aan van 3 miljard. Deels al dingen die we wisten, zoals de NASAMS, een Noors systeem voor luchtverdediging, die samen met België wordt gekocht. Dat was nog gevoelig in België, maar toch gelukt gistermiddag om dat door de ministerraad daar te krijgen. Nederland doet ook mee aan investeringen in nieuwe radarvliegtuigen voor de NAVO. En die zullen dan gekocht worden bij het Zweedse Saab. En Mief Gal vroeg ook nog even aan Bart Hollands of dit nou allemaal dan uiteindelijk genoeg zal zijn voor Donald Trump.
4: Ik denk, let Europe cook. We hebben afgelopen jaar gezien dat de commitment voor defensieinvesteringen er is. De bereidheid om grootschalig te investeren, die is er. Die wordt ook opgepakt. Een Nederlandse defensienota laat ook ambitie zien. Dus op dit moment is mijn boodschap aan de Amerikaanse delegatie: let us cook. Let Europe cook. We're working on it.
1: Nou, daar wordt dus hard aan gewerkt. Op dag 1 in elk geval een hele hoop defensiedeals al op tafel. Dat is mooi. Is wel even een dingetje wat natuurlijk ook op die, neem ik aan, op die top ook wel veel besproken wordt in de wandelgangen. De winst vannacht van België op Amerika na de rode kaartgate door Trump, die dan zou gebeld hebben met Gianni Infantino van
5: Heeft hij toegegeven zelfs.
1: Heeft hij toegegeven,
2: zeker.
1: Is dit nog een ding op die NAVO-top?
2: Ja, dat vraag je toch af, want hoe gaat dan Bart de Wever straks in gesprek met Donald Trump nadat inderdaad hij er zo'n heisa van heeft gemaakt?
5: Zijn er al beelden van dat ze elkaar de hand schudden?
2: Nee, nog niet. Morgen komen de leiders echt samen. Dus dan gaan we dat misschien zien. Want hoe staat dan dat MAGA-petje van Trump nu ze ook verloren hebben? En bij de VRT zegt een Belgische diplomaat wel dat dat hele gedoe met die rode kaart wel echt vervelend is voor de Belgische delegatie bij de NAVO-top. Morgen komen dus de regeringsleiders samen. Dan kunnen we het zien. Ook interessant, los van de Belgen, misschien Spanje en Italië. Vorig jaar bij de NAVO-top, toen gaf gaf Trump nog Spanje een veeg uit de pan. En onlangs had je nog zijn akkefietje met Meloni bij de G7. Ja. Nou zegt de Belgische defensieminister Theo Franke vandaag bij Politico dat Europa uit moet kijken dat het Trump niet te veel afzondert, maar dat er ook een bepaalde lijn moet zijn. En dan zegt hij, kom niet aan Meloni, want zij is de koningin van Centrum Rechts Europa. Zij is de alfa, laat haar met rust. Nou, gelukkig voor Meloni doet Italië niet mee aan het WK voetbal, ja. Dus misschien scheelt dat dan wel weer.
1: Ja. Nou, we gaan zien hoe dit afloopt met rode kaart, gate en

0: Trump en de Wever. Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil je meer Europees nieuws? Dan kun je je abonneren op de podcast Make Europe Great Again.
1: Nina van den Dungen, Liesbeth Staats, BNR.
2: Nigel Farage, de leider van Reform UK, geeft zijn parlementszetel op. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt op een persconferentie.
3: I thought about it hard and I've decided today. Today I will resign as a member of Parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order.
2: Ja, Farage lag onder vuur na het ontvangen van omstreden financiële giften al langere tijd. Maar opvallend genoeg zegt hij dus zijn zetel op, maar hij stelt zich meteen weer herkiesbaar. We gaan erover praten met Peter de Waard, oud-VK-correspondent van de Volkskrant. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, Peter, hoe moeten we dit zien? Is dit een slim politiek geitenpaadje, een truc?
4: Ja, het is wel een beetje een truc om natuurlijk dit hele proces van allerlei beschuldigingen om daar een einde aan te maken en te laten zien aan de Britten. Ja, jullie kunnen wel alles roepen dat ik frauduleus ben, maar de kiezers steunen mij nog altijd. En ja, er zijn op dit moment allerlei geruchten over allerlei enorme giften die hij gehad heeft en die hij niet gemeld heeft aan het parlement, wat verplicht is. En daar zal het dan om gaan. En ja, het is een parlementair onderzoek gaande. En hij heeft gedacht van laat ik het allemaal voor zijn en probeer met een stunt. Hè? Dus ik geef mijn zetel op en stel me meteen verkiesbaar. Ja. Toch de kiezers weer te paaien.
0: Ja. Maar stopt hij dan, of althans stoppen dan ook meteen die parlementaire onderzoeken? Die gaat toch gewoon door, neem ik aan, naar deze...
4: Nee, die gaan gewoon door, dus dat stopt niet. Nee hoor, hij kan nog steeds in staat van beschuldiging worden gesteld in de toekomst. Maar ja, er zijn allemaal natuurlijk... Afgelopen weekend kwamen er nieuwe beschuldigingen. Die kwamen van de krant The Sunday Times. Die hadden, ja, die zeiden dat een crypto-dealer in Amerika... die daar veroordeeld is voor fraude... die zou van de Reform Party, van Nigel Farage partij... zou een pand hebben gekregen in Chelsea van 8,5 miljoen pond. Oh. Dus wij is bijna 10 miljoen euro. Mm-hmm. En in ruil daarvoor zou deze meneer Cottrell... Farage geholpen hebben aan beveiliging, bewakingsagenten... Ja, transport en ook mooie luxe hotels.
2: Okay.
4: Dus ja, dat zijn nieuwe beschuldigingen. En Farage heeft natuurlijk gezegd dat dat niet waar is. En die heeft gezegd, laat ze mij met bewijzen komen. Dus dat is nou allemaal de vraag. Maar goed, hij heeft toch gedacht van, nou moet ik stoppen.
2: En Peter, hij speelt wel hoog spel. Want ja, ik weet niet hoe de laatste peilingen zijn. Maar er is natuurlijk een kans dat hij minder stemmen krijgt... bij zich opnieuw verkiesbaar stellen.
4: Dat klopt. Ja, hij is op dit moment toch altijd nog populairste politicus in Groot-Brittannië. Ja, goed, de anderen liggen ook onder vuur. Bekend is natuurlijk dat Keir Starmer op dit moment, de huidige premier, dat die gaat opstappen in september, want die is ook zeer impopulair. Daar komt een ander voor in de plaats, Andy Burham waarschijnlijk. Ja, een populaire Labour-politicus uit Manchester, maar die moet het ook nog waar zien te maken. Ja, en de leider van de Tories is ook niet erg populair. Dus ja, het is heel erg moeilijk. Dus ja, Farage heeft natuurlijk... toch nog wel een steun van kiezers.
2: Ja. Toch nog even tot slot, er was meer nieuws uit VK. Want prins Harry die heeft namelijk de rechtszaak verloren... tegen de Britse tabloid-media. Ja, volgens Harry vergaarde de Daily Mail op illegale wijze privé-informatie... door bijvoorbeeld telefoons af te tappen, zelfs medische dossiers in te zien. Nou, de rechter gaat daar dus niet in mee, die acht dat niet bewezen. Is de zaak dan hier ook mee afgerond?
4: Ja, hij kan natuurlijk nog in hoger beroep gaan. Maar ik denk dat, gezien de uitspraken... de rechter heeft ook gezegd van... ja, heel veel van deze zaken zijn al heel oud. Hè. Het ging om 40 artikelen die in de Daily Mail hebben gestaan. Soms 20 jaar geleden. Hoe kan je dat nog bewijzen dat daar afluisteringen hebben plaatsgevonden? Mm. Ja, en dat kunnen de advocaten van prins Harry... kunnen dat niet echt bewijzen. Nee. Die hebben daar geen bewijslast voor.
2: Nee, heeft wel heel veel, in ieder geval in zijn persoonlijke leven, beroerd of kapot gemaakt. En ook andere...
4: Ja, dat zegt hij. Dus, ja, hij is paranoïde geworden. Zijn vrouw gaat door een hel heen. Ja, en het kost hem daar nog 40 miljoen pond ook. Want ja, dus 50 miljoen euro. Want hij moet de kosten opdraaien voor de kosten van deze rechtszaak.
2: Ja. Nou, dan
0: nog een paar Netflix. Ik denk een paar Netflix deeltjes sluiten.
2: Oh ja.
0: Harry en Meghan. Ja. En dan is dat ook alweer betaald.
4: Ja, dat zal het zijn.
2: Dankjewel, Peter de Waard.
0: Griekse rederijen hebben de afgelopen 3 jaar miljarden verdiend aan het vervoeren van Russische olie. Dat is volgens sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde de kans groot dat het niet zonder gevolgen blijft. We bespreken haar zometeen.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
8: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
8: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
11: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
12: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
10: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
13: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
14: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de AWB. Het is heel druk op de weg met ruim 600 kilometer file. Lange files onder andere bij Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden. En wat verder opvalt is onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij het ringvaartaqueduct is het plafond beschadigd geraakt. Daar is een auto tegen aangereden. De rechte rijstrook is dicht ter vertraging vanaf Schiphol een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Roosendaal-Borgwerf. De rechte rijstrook is dicht, kost je ook een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere is juist de linker rijstrook dicht bij Eemnes. Vanaf Beeldhoven kost je dat 3 kwartier. En op de A27 verderop tussen Utrecht-Noord en Everdingen ook nog 40 minuten door de wegwerkzaamheden daar. De weg is vanaf knooppunt Everdingen namelijk dicht. Flitsmeister meldt ook een flink aantal flitsers. Onder andere op de A7 Duitse grens Groningen bij 244,9. En ook op de A37 Duitse grens Hogeveen bij 32,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht vlakbij Dordrecht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. Een man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66... Ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met EU-geld, vindt het gerechtshof. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Ze kan wel meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar heeft nog niet gezegd of ze dat gaat doen. Haar partij is de grootste in het Franse parlement. Op Texel staat sinds vanochtend een stuk duin in brand bij de plaats Den Burg. Volgens de regionale omroep is de brand nog niet onder controle, maar lijkt die ook niet veel groter te worden. Of de duinbrand op Texel is aangestoken, wordt nog onderzocht. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee, Elton John bijvoorbeeld. Ze zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en bespioneerd. De rechters vinden het niet bewezen. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Griekse scheepvaartbedrijven hebben de afgelopen jaren bijna 4 miljard dollar verdiend met het transport van Russische olie. Terwijl je dat juist enorm probeerde te voorkomen met z'n allen om Rusland nog meer te spekken in hun oorlogskas. Je hoort er zo meteen alles over in BNR.
16: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
17: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
16: Ja, flexibel ticket, hè?
17: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
16: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
19: Tech in Noord-Brabant, dat is veel meer dan alleen maar ASML. Maar wat gebeurt er allemaal in die provincie op het gebied van digitale innovatie? En hoe kan dat nog verder groeien? En hoe gaat dat dan toch weer samenhangen met ASML? Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
20: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Het is 4:55. Wij leggen deze week de Europese legers eens onder de loep. Gisteren hoorde je waar het Duitse leger in wil uitblinken. Nou, technologische hoogstandjes, daar komt dat op neer. Vandaag kijken we naar Scandinavië. Ja, voor het Finse leger, zo aan de Russische grens, is de dreiging nooit weg geweest. En ook in Zweden weten jongeren goed wat de krijgsmacht van ze kan vragen. Zometeen gaan we naar het noorden, eerst naar het zuiden, naar Griekenland.
0: Ja, want de Griekse rederijen die hebben de afgelopen 3 jaar bijna 4 miljard dollar verdiend aan het vervoeren van Russische olie. Blijkt allemaal uit een analyse van de Financial Times. De rederijen hebben vermoedelijk gebruik gemaakt van geitenpaadjes. Want ja, er zijn een hele hoop sancties natuurlijk sinds de Russische inval in Oekraïne. Maar daar hebben de Grieken dan toch wat minder boodschap aan. En dan hebben we vooral één bedrijf dat er flink van profiteerde, de Griekse rederij Dynacom Tankers. We gaan erover praten met sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde. Helene, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Nina.
0: Nou, die Griekse rederijen, want het is dus Dynacom heeft het meeste verdiend, bijna 1 miljard, maar het zijn er meerdere. Wat hebben zij nou precies gedaan wat niet mag?
21: Nou, laten we beginnen met wat op zich wel mag. Je mag Russische olie onder het prijsplafond nog vervoeren. Maar het mag niet naar EU-landen, want wij hebben al heel lang een ban op Russische olie. Sowieso, dat mag geen enkele EU-haven ingevoerd worden. Maar we hebben dan met G7-landen dat prijsplafond van $44 op dit moment per vat. Dus als je het onder dat prijsplafond vervoert en niet naar de EU, dan mag het in principe nog. Ja. Maar er zijn heel veel maren.
0: En dat heeft Griekenland dus gedaan. Griekenland heeft zich wel binnen die regels hebben ze olie vervoerd.
21: Ja, dat is het verhaal. Maar we weten natuurlijk niet alles, want ik heb niet alle documenten gezien. Maar er zijn heel veel maren, zoals ik net al zei. Want er is ondertussen zoveel gesanctioneerd dat je dit bijna niet meer kan doen zonder een sanctie te schenden. Mm. Zo staan bijna alle grote Russische oliebedrijven op de sanctielijst. Mag je geen zaken mee doen. De CEO's van die bedrijven staan op de sanctielijst. Dus daar mag je ook geen zaken mee doen. Bijna alle Russische banken staan op de sanctielijst. Dus betaling is lastig. Maar bovenal staan ook ongeveer alle Russische zeehavens op de sanctielijst. Dus dan vraag ik me af van hoe wordt dat geregeld met het vervoer? Want met die havens waar de olie vandaan komt, mag ook geen zaken meer worden gedaan. Dus er zijn heel veel dingen die eigenlijk al niet meer mogen.
2: Nou, en als het dan toch binnen precies alle lijntjes gebeurt, dan is het zeker niet in de geest van de regels of de geest van de sancties.
21: Nee, inderdaad. Dus ja, ik twijfel sowieso aan of er niet van een van die sancties die ik daarnet noemde toch al iets mogelijk geschonden is. Maar dat weten we niet, want we hebben niet alle documentatie. Maar we hebben natuurlijk steeds het gevecht tegen de schaduwvloot van Rusland. Want die vervoert continu Russische olie onder en boven het pluisplafond. Die doen maar wat. Die komen door onze Noordzee en dat is allemaal lastig tegen te houden. Maar in ieder geval staat er bij die schaduwvlootschepen allemaal dat wij dus niet willen dat zij bijdragen en steun verlenen aan acties of beleidsmaatregelen voor de exploitatie, ontwikkeling of uitbreiding van de energiesector in Rusland en de energieinfrastructuur. Dus zolang Griekenland hier aan meewerkt, want dit is echt booming business, want anderen zijn allemaal gestopt, dus ze hebben ook weinig concurrentie, voor hun heel interessant, maar zij dragen dus nu direct bij aan de exploitatie en ontwikkeling van de energiesector en spekken de staatskas van Rusland, wat wij niet willen.
0: En dat ligt nu dus op straat, dankzij de Financial Times die dit uitgebreid heeft heeft opgeschreven. Wat gaat dit voor gevolgen hebben, denk jij?
21: Ja, dat merk ik. Dat vaak zijn de journalisten degene die het allemaal boven water brengen. Want ik sta vaak journalisten te woord die dan aan het spitten zijn naar mogelijke sanctieschendingen. Maar op zich is het iets wat banken kunnen gaan controleren. Die kunnen checken bij deze maatschappijen die we dus veel zaken doen met Rusland. Van, goh, hoe zit het met jullie compliance? Jullie krijgen betalingen uit bepaalde landen of uit Rusland. Jullie doen zaken in de oliebranche. Laat even zien dat jullie niet toch stiekem boven het prijsplafond vervoeren. Want je hebt natuurlijk met die handelaren, die zijn natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen. Dus wat we al gehoord hebben, dat vaak geschoven wordt met dingen. Dus dan is het niet meer de prijs van de olie, maar dan is opeens het vervoer heel duur geworden. Terwijl dat eigenlijk dan de olieprijs boven het prijsplafond is. Dus dan moeten banken gewoon heel goed gaan doorvragen. Dat kan, want ze kunnen alle betalingen checken en dat is dan know your customer. Ja, dat moet je, daar moet je aan gehoor geven. En dan als het niet pluis is, dan kunnen ze bijvoorbeeld, als het in Nederland zou zijn, aan de FIU doorgeven, maar dat is, Griekenland heeft ongetwijfeld ook zo'n organisatie. En die kan het dan, als het inderdaad verdacht is, bij het OM neerleggen en die gaat dat dan vervolgen. Maar het is inderdaad wel een zaak waar echt aandacht aan moet worden besteed, want olie is voor Rusland echt de lifeline. Het is gewoon het exportmiddel nummer één. Dus ja, zolang dit op deze manier lekker kan worden voortgezet, is dat voor Rusland zeer lucratief.
0: Ja, nou, er gaan denk ik wel wat ogen open nu. Dankjewel, sanctierechtadvocaat Helene Over de Linden.
2: En van Helene Over de Linden naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, drukte in de Randstad vooral, hè?
3: Ja, het is heel erg druk in de Randstad. Bij Rotterdam en Utrecht met name. En dat komt onder andere door de afsluiting van de A20 bij Rotterdam en bij Utrecht door de afsluiting van de A27. Maar er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A27 van Utrecht naar Almere bij Eemnes. Daar is de linkerrijstrook nu dicht. Vanaf Bilthoven kost je dat ruim een uur. Flitsmeister meldt ook veel flitsers vanmiddag. Onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 56,5. Op de A16 Rotterdam-Breda bij 45,9. En ook op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 111,8.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
22: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
23: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
1: BNR.
2: Je hoort het al, vandaag zijn de regeringsleiders van alle 32 NAVO-lidstaten in Ankara voor de NAVO-top. Ja, het thema op die top, defensie. De Verenigde Staten willen, zoals bekend, dat de Europese landen en Canada meer geld uitgeven aan defensie en veiligheid. En daarom zoomen we deze week in op verschillende Europese landen om te kijken hoe zij hun defensie vormgeven. Hoe ziet hun krijgsmacht eruit? Vandaag niet een land, maar een hele regio, Scandinavië. En daar doen ze dingen best anders dan wij. Iedere Zweed bijvoorbeeld is verplicht om het land te verdedigen als het erop aankomt. Bij ons is onze correspondent Jeroen Visser. Goedemiddag Jeroen. Spreek jij nou over het leger van Scandinavië of het leger van de afzonderlijke landen Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen?
24: Nee, wel de afzonderlijke landen, ja. Het is wel zo dat Zweden en Finland bijvoorbeeld al heel lang heel nauw samenwerken.
5: Maar ja, elk land heeft zijn eigen leger.
2: Maar werken ze samen, die legers?
5: Ja, vooral dus Zweden en Finland. Die hadden, voordat ze allebei NAVO-lid werden een paar jaar geleden, hadden ze al een hechte samenwerking. Dus samen oefeningen doen, bijvoorbeeld overleggen over strategie. Dat ging zelfs zo ver dat in Zweden wel eens een grapje werd gemaakt van: we zullen het land verdedigen tegen de Russen tot de laatste Fin. Dat die als een soort buffer, zeg maar, voor het land lag. En dus die twee konden heel goed met elkaar opschieten. En dan heb je nog Noorwegen natuurlijk, een partner, maar die was natuurlijk NAVO-lid. Dus dat was zat er altijd wel een soort scheiding.
2: Ja. Over dat NAVO-lidmaatschap gaan we nog doorpraten. Maar eerst even per land. Wat al die Scandinavische legers gemeen hebben, is dat er een dienstplicht is.
5: Ja, in Noorwegen en Zweden geldt hetzelfde systeem. Ze kijken naar, iedereen krijgt een enquête thuis. Een vragenlijst. Die moet je invullen. En dat is de eerste selectie. En daarin staat bijvoorbeeld de vraag, hoe je middelbare school was. Maar ook of je geïnteresseerd bent om de dienstplicht te vervullen. Mm. Als je zegt nee, absoluut niet, ja, dan kijken ze naar die andere factoren. En als die ook, zeg maar, als je daarop ook afvalt, dan word je niet uitgenodigd.
2: Okay.
5: Maar vervolgens wordt er een groep van 30.000 gekeurd. Ja, en dan wordt gekeken naar fysieke kwaliteiten ook. Als je én gemotiveerd bent en je hebt alle fysieke capaciteiten, ja, dan word je opgeroepen.
2: Ja. En dat geldt dus voor mannen en vrouwen.
5: Ja, klopt.
2: Ja. En Noorwegen heeft dan ook heel veel Arctische expertise. Maar wordt Noorwegen dan ook in NAVO-oefeningen of NAVO-missies speciaal daar ingezet?
5: Ja, absoluut. Kijk, als je naar de ligging kijkt, dat geldt natuurlijk voor Finland en voor Noorwegen. Dat ligt ontzettend strategisch in de zin dat het aan Rusland grenst. Bij de grens tussen Noorwegen en Rusland liggen een heel groot aantal van de kernwapens die Rusland heeft, die liggen in de buurt van Moermansk opgeslagen. Mm. Dus dat is een enorme strategische plek. En dus je ziet dat Noorwegen veel investeert in radartechnologie, marineschepen, ja. Straaljagers. Om ook te verkennen en te kunnen waarschuwen en te kunnen onderscheppen.
2: Gaan we even de grenzen over, Zweden. Zweden is natuurlijk relatief nieuw bij de NAVO. Stevend af op een nieuwe NAVO-norm. Geeft nu ongeveer 2,5-3,5% van het BBP aan defensie uit. Merk je dat aan het leger, wat er geïnvesteerd wordt?
5: Ja, je ziet het in de stroom van persberichten die ik als journalist krijg. Dat zijn er echt heel veel. Het geld klotst tegen de plinten, zoals we hier wel eens zeggen. Er is gewoon heel veel budget en dat wordt in Zweden uitgegeven aan heel veel verschillende dingen. Bijvoorbeeld meer tanks, meer afweergeschut. En een investering in de dienstplicht die eigenlijk langzaam wordt uitgebreid. Dus nu worden ongeveer 8.000 tot 10.000 recruten elk jaar geselecteerd. En dat wordt langzaam uitgebreid. Dan heb je natuurlijk ook meer capaciteit, meer trainers voor nodig, ja. Meer materieel.
2: Dus het zit vooral in die personeelsbestanden?
5: Heel veel in personeel, ook wel in materieel. Ze hebben natuurlijk het leger helemaal afgebouwd na de Koude Oorlog. Ze hadden een heel groot leger. Veel materieel. Dat is eigenlijk allemaal helemaal naar beneden teruggeschaald in de jaren 90. Begin van deze eeuw. Wordt nu allemaal heel snel weer omgedraaid.
2: Ja, want het geldt in die dienstplicht geldt vanaf 18 jaar. Maar ook als je jonger bent, dan is er een regel dat je wel verplicht bent het land te helpen verdedigen. Wat houdt dat in?
5: Ja, dat concept heet de totale verdediging. Dat geldt overigens ook voor mij als inwoner van Zweden. Heb ik een ander paspoort, ben ik verplicht om, als het nodig is, te helpen aan de verdediging van het land. Ja, en die mentaliteit, die soort van paraatheid, die zie je natuurlijk in Scandinavië heel sterk. Er zijn natuurlijk veel schuilkelders. Je krijgt een folder in de bus al heel lang in Zweden, waarin staat wat je moet doen in geval van oorlog of crisis.
2: Ja, dat hebben wij hier voor het eerst gehad ongeveer. Ja. Zo'n noodpakket wat dat dan behelst. Ja.
5: En je ziet dat die inspiratie komt ook van Zweden en ook dat 10 jaar in Nederland. En de vragenlijst die we hier ook hebben ingevoerd, die komt ook uit Zweden.
2: Ja, maar goed, hoe ziet dat dan eruit? Want jij hebt geen kennis van het Zweedse leger, nog van de Zweedse defensie in de praktijk. Dus wat word jij dan bijvoorbeeld geacht te doen, of een 16-jarige, Jeroen?
5: Nee, dus je krijgt nu nog geen concrete opdracht. Het is gewoon een wettelijke verplichting. Wat je wel ziet, is dat als jij bijvoorbeeld bij een elektriciteitsbedrijf werkt, of bij een waterbedrijf, of in de zorg, dan word je nu al getraind om wat je moet doen als het crisis is. En dan zijn er dus dat soort burgeroefeningen vinden regelmatig plaats.
2: En Zweden legt dan ook meer nadruk op de eigen wapenontwikkeling in samenwerking met Saab, onder andere.
5: Ja, Zweden heeft een relatief grote wapenindustrie. En Saab is een van de grootste producenten. Wij kennen natuurlijk Saab vooral van het automerk. Mm-hmm. Maar in Zweden is het bekender vanwege allerlei andere dingen. Ze maken onderzeeërs. Allerlei wapentuig afweergeschut. Maar vooral een straaljager die kan concurreren met de Joint Fight Striker.
2: De F-35?
5: Precies.
2: De Gripen?
5: De Gripen, ja. Ik heb hem wel eens gezien. Ik mocht een keer op zo'n perstour ben een keer mee geweest. Dan word je dus langs die vliegtuigen geleid. Het zijn echt heel indrukwekkende dingen. En zij zeggen van ja, jammer dat de NAVO-landen allemaal kiezen voor die Joint Fight Strike, want die van ons is eigenlijk veel beter. Ah. Nou, dan liet ze een videootje zien hoe die dan landt op een strook van 100 meter bijvoorbeeld. Goed. Dat ding wordt verkocht aan allerlei landen buiten de NAVO. Zuid-Amerika, Azië. Landen daar die kopen de
2: Zweedse straaljager. Ja. Dan naar Finland. Nou, over die Finse grens met Rusland, ruim 2000 kilometer lang, gaat het vaak sinds de inval in Oekraïne. Finland wordt ook gezien als een van de sterkste verdedigingsmachten van Europa daardoor. Hoe komt dat?
5: Ja, dat komt omdat de laatste oorlog die Finland heeft uitgevochten, was met Rusland. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben toen een tiende van hun grondgebied verloren aan Moskou. Ja, en dat zijn ze daar nooit vergeten. Dus ze hebben altijd gedacht, wij moeten in staat zijn om onszelf te verdedigen. En dat zie je bijvoorbeeld aan het leger. Het professionele leger is vrij klein. Maar ze hebben dan een enorm reservistenbestand die echt actief ook traint. Van 250.000 man. En dat is op een bevolking van 5 miljoen is.
2: Ja, best veel.
5: Is best veel. En dan is het ook nog eens zo dat er algemene dienstplicht geldt voor mannen. Dus alle mannen gaan zeker een jaar in dienst. Dus
2: ze selecteren niet zoals in Zweden of Noorwegen.
5: Nee, dat doen ze niet aan. Dus daarvoor nemen ze het veel te serieus. En dus als het echt ooit oorlog wordt, dan zijn de Finnen er echt klaar voor. Zeg maar.
2: Ja, en de hele bevolking is ook klaar. Nou ja, dat is misschien een beetje groot woord, maar die wordt wel voorbereid op een eventuele oorlog. Omdat de hele samenleving daarop in is gericht dat ze kunnen overleven, de Finnen, als het zover komt. Hoe zat dat ook alweer? Want ze hebben toch een soort graanvoorraad?
5: Ja, ze hebben allemaal bij wet geregelde voorraden. Alle bedrijven, grote bedrijven, moeten daar ook aan meedoen. Brandstof bijvoorbeeld, dus oliebedrijven moeten een bepaalde voorraad hebben. Voedselproducenten moeten een bepaalde voorraad hebben. En dat zijn allemaal contracten die een specifieke overheidsorganisatie afsluit met deze bedrijven. Dus dat is gewoon een overheidsorganisatie die continu bezig is om te kijken van, is er genoeg voorraad? Wat gaan we doen? En ze hebben ook, ja, dat gaat echt heel ver, maar ze hebben bijvoorbeeld bedrijfstakken. Elke bedrijfstak komt één keer per twee maanden samen om te bespreken, zijn er dingen gebeurd die we moeten weten? Hoe kunnen we daar beter op inspelen? En dan gaat het om bedreigingen natuurlijk. En zijn we er klaar voor als er nog zoiets gebeurt?
2: Ja, als ik jou zo hoor, dan denk ik dat de NAVO heel blij moet zijn met deze twee nieuwe leden, Finland en Zweden. En dat die legers in Scandinavië een hele grote rol kunnen spelen. Ja, als het komt tot een conflict met Rusland.
5: We zijn er ontzettend blij mee. Ja, dat is natuurlijk door die ligging. Hè. Je zei het al, een hele lange grens. 1340 kilometer. En dat is natuurlijk van
2: minder dan 2000.
5: Minder dan 2000, maar heel erg lang. Ja. En dat is van ontzettend strategisch belang natuurlijk. Dan heb je Zweden, dat heeft het eiland Gotland. Dat wordt een soort liggend permanent vliegdekschip genoemd vanwege zijn ligging. Dus je kunt van dat eiland heb je een hele goede positie om de Baltische Staten te verdedigen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. En er is natuurlijk een scenario denkbaar, dat ligt ook op de tekentafel bij de NAVO, dat het volgende doelwit van Rusland de Baltische Staten zijn. En ja, dan heb je Zweden en Finland echt nodig.
2: Ja, dat denk ik ook. Dankjewel, Scandinavië-correspondent Jeroen Visser. Tech-update.
0: Het Chinese AI-bedrijf DeepSeek dat ontwikkelt een eigen AI-chip om daarmee minder afhankelijk te worden van de chips van Nvidia. Niels Koolhoos, onze tech-redacteur, welkom.
6: Goedemiddag.
0: Hoe ver is DeepSeek daarmee met die eigen AI-chip?
6: Nou ja, probeer maar eens even voor te stellen. Ga maar even een eigen AI-chip ontwerpen. Kost enorm veel geld en ook echt heel erg veel tijd. Dus ik denk dat ze nog niet zo ver zijn.
0: Maar zij konden ook een taalmodel in 2 minuten en 2 miljoen.
6: Dat zien. Ja, een heel efficiënt taalmodel konden ze maken. Maar volgens 3 ingewijden die persbureau Reuters spreekt, is DeepSeek er dus echt mee bezig om nu ook een eigen AI-chip te maken. En het zou ook verklaren waarom het bedrijf afgelopen maand nog $7 miljard aan investeringen wilde ophalen. En daarnaast, het is ook een hele logische stap, want chips van Nvidia, die zijn amper tot niet meer te krijgen in China vanwege de Amerikaanse exportrestricties. En de chips van Chinese Huawei, van de concurrent, ja, die doen het wel, ze werken, maar lang niet zo goed als wat Nvidia kan maken. Dus ja, de grote vraag die resteert is, hoe realistisch is het dan om een eigen AI-chip te gaan maken? Ja. Want die is dus duur, kost veel tijd en je speelt het spelletje ook al op zijn moeilijkst als je dan ook nog eens een Chinees bedrijf bent. Want ik zei al, je hebt dus exportrestricties en wil je bijvoorbeeld chips gaan maken in Taiwan nadat je ze ontworpen hebt, want daar zitten de beste fabs, de beste fabrieken. Ja. Ja, daar mag je ook niet heen als je een bedrijf in China bent. En de allerbeste geheugenchips die je dan ook nog eens nodig hebt voor je AI-chip, die mag je ook niet hebben van de Amerikanen.
0: Wel, dit wordt de AliExpress-versie van de chips?
6: Of dat is nog een beetje de vraag, want we hebben dus inderdaad wel gezien dat DeepSeek heel erg veel kan met weinig. Dat was dus vorig jaar wat jou aanhaalde.
0: Ja, met elkaar.
6: Ze met DeepSeek R1 en daardoor verloor Nvidia in 1 dag bijna 17% aan beurswaarde. Omdat bleek dat het een stuk efficiënter kon dan we allemaal dachten.
0: Ja, maar daarna hebben we er niks meer van gehoord. Dus
6: nee, dat is dan
0: een soort
6: ook
0: hoop
6: weer
0: van
6: zo.
0: Paniek
6: het was even een
0: niks.
6: Hype van een maand en toen stopte dat weer.
0: Ja, goed, over Chinese AI-modellen gesproken. Wij kunnen die waarschijnlijk binnenkort niet meer gebruiken.
6: Ja, Beijing heeft een beetje afgekeken bij Washington en overweegt nu om de toegang tot Chinese AI-modellen te reguleren voor het buitenland. Dat melden 3 ingewijden opnieuw aan persbureau Reuters. De Chinese overheid zou daar zelfs al gesprekken over gevoerd hebben met de belangrijkste techreuzen van China, waaronder waarschijnlijk dus met DeepSeek. En het idee is om te gaan kijken naar de toegang tot de beste AI-modellen van Chinese bodem. Want die zouden eigenlijk aangemerkt moeten worden als een soort nationaal strategisch belang. Ja. Dus alleen toegankelijk moeten zijn voor Chinese bedrijven en voor Chinese burgers. Maar hoe dat dan precies gaat werken en vanaf wanneer, dat weten we allemaal nog niet. Het idee is volgens de ingewijden nog niet verder uitgewerkt. Tot zover wij weten tenminste. Wellicht dat ze in China eerst nog even wachten op wat ze nou allemaal in Amerika aan het doen zijn. Hè, met het, die restricties van AI-modellen. We zagen laatst nog Fable 5 van Anthropic. Was wereldwijd in 1 keer niet meer beschikbaar, omdat het Witte Huis dat niet meer wilde. En het nieuwste model van OpenAI wordt ook niet gelijk voor iedereen beschikbaar gemaakt. Nee. Opnieuw op verzoek van Washington weer.
0: Ja. Oké, dan nog eventjes naar het verbod op social media voor jongeren in Australië. Daar keek de hele wereld met spanning mee. Vanaf 14 was het toch?
6: Vanaf 16 mag je geen sociale media hebben.
0: En nu? Het werkt niet, zegt een onderzoeksteam dat de Australische overheid adviseert.
6: Nee, het werkt inderdaad niet. En dat is op zich best wel een groot probleem. We weten natuurlijk al best wel lang dat heel veel jongeren gewoon al die leeftijdschecks weten te omzeilen. Door bijvoorbeeld een selfie van hun ouders te maken in plaats van hun eigen gezicht.
0: Ja, maar dan werk je dus daar als ouder actief aan mee.
6: Ja, of ze pakken gamepersonages of foto's erbij. Nou ja, noem het maar op. Maar dat is niet eens het grootste probleem, zegt het onderzoeksteam. Nee, het zijn de platformen zelf. Want wat blijkt, bestaande social media accounts van jongeren worden amper tot niet verwijderd. En platformen zouden eigenlijk veel meer gefocust hebben op die leeftijdschecks bij het aanmaken van de accounts.
0: En niet
6: waardoor bestaande gebruikers een beetje buiten schot zijn gebleven.
0: Daar kun je ze op pakken,
6: Dat zou inderdaad kunnen. En om tot die conclusie te komen maakten de onderzoekers vorig jaar nog gebruik van 50 testaccounts. Die maakten ze aan voordat het verbod in werking trad. En vervolgens gingen die accounts allemaal dingen doen die passen bij iemand die jonger zou zijn dan 16 jaar. Ja. Maar in geen enkel geval werden die accounts dus gecontroleerd of geflagd of aangemerkt met hey, dat is een account van een jongere. Oh. Terwijl ze wel advertenties kregen die op jongeren gericht waren. Bijvoorbeeld voor jeugdbankrekeningen. Dus dat wijst er dan wel weer op dat er ergens een leeftijd genoteerd is, maar dat er dan niet gehandhaafd zou worden.
0: Nee, nou, dan zou je zeggen, daar gaan die techbedrijven nog wel wat van merken. Toch?
6: Dat gaan ze zeker.
0: Dankjewel, Niels Koolhoos.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
8: In Frankrijk is het verhaal van de dag en de rest van Europa kijkt ook mee. Marine Le Pen van het extreemrechtse Rassemblement National mag zich toch kandidaat stellen voor de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Maar dan wel met een enkel band. Zometeen horen we onze correspondent voor het laatste nieuws.
7: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl
9: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
10: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
25: Geeft ruimte.
26: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Thomas van Zijl.
28: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de rechtszaak rondom de verkoop van Solfinity. En IT-fenomeen Jan Baan komt langs. Hij vindt het tijd voor een grote schoonmaak in de wereld van software. En AI kan daar alleen maar bij helpen. Dat en meer hoor je morgen in BNR Zaken doen vanaf 11 uur.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
30: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
31: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
32: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
33: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
34: Nu in de BNR-app.
35: Reform UK-leider Farage stapt op als parlementariër om meteen een herverkiezing te forceren. Amerika wil de Patriot-raket in Europa gaan bouwen om de eigen wapenfabrieken te ontlasten. En de EU schuift het grenscontrolesysteem op de lange baan na chaos op de luchthavens. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
0: Nou, we weten dat het hartstikke druk is tijdens deze avondspits. Helene de Geest bij de ANWB. En nou zie ik dat de ringvaartaquaduct op de A4 ook nog beschadigd is.
2: Ja, dat is nog een extra dealbreaker, zeg maar. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij het ringvaartaquaduct is daardoor de rechte rijstrook dicht. Vanaf Schiphol is de vertraging ruim een half uur. En verderop op die A4 is het ook heel erg druk voor knooppunt Ketelplein door de afgesloten A20. Verder op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Boerden, nu bijna 40 minuten op onthoud. Daar is het extra druk vanwege de afgesloten A1. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken ook heel veel vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein, 3 kwartier op onthoud. Op de A27 is het bijzonder druk van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Huizen, 35 minuten vertraging door een ongeluk. De andere kant op tussen Utrecht-Noord en Everdingen is de vertraging ook 40 minuten door wegwerkzaamheden. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk ook 3 kwartier vertraging. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 46,5 en op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 14,4.
36: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een straat in Hendrik-Ido Ambacht die vernoemd is naar een oud-burgemeester mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast, maar het gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is tegen, zei hij bij RTL Z. Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder, Transdev, en Keolis kwam met nieuwe bussen. Sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. Daarom gaan dit najaar de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. President Trump is nog steeds teleurgesteld in de NAVO, zei hij bij aankomst in Turkije voor de NAVO-top. Hij noemde het gebrek aan steun in de Iran-oorlog en zei dat hij dat nog niet is vergeten. Ook herhaalde hij zijn wens om Groenland in te lijven. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar met een enkel band en geeft vanavond een interview op tv. Ze gaat waarschijnlijk zeggen of ze nog meedoet met de presidentsverkiezingen. Het mag wel, maar door de straf zou ze moeilijk campagne kunnen voeren. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan rond 25 graden. Daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: De AEX die staat op dit moment 0,1% lager. En dat is eigenlijk best bijzonder als je bedenkt dat een aantal zwaargewichten toch flink lager staan. Bijvoorbeeld ASML, min 7,2%. Ook ASMR is de grootste daler, min 7,3%. En Besi, min 6,9%. Flinke klappen voor de chippers. Nou, kijken we even naar de stijgers. Unilever staat bovenaan, plus 3,7%. Net als Shell ook, plus 3,7%. En dan de Dow Jones op dit moment, inmiddels in de plus, plus 0,2%.
2: En zometeen in de avondspits gaan we praten over Bol. Want naast dat je daar heel veel spullen kunt kopen, gaan ze ook zelf achteraf betalen aanbieden. Is dat ook sowieso een trend in de e-commerce? Dat hoor je zometeen.
1: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Wil je weten wat er speelt
6: en of waarom?
5: In de BNR-app
6: lees je ook de laatste artikelen.
5: Download de BNR-app
6: en blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welkom bij de avondspits van dinsdag 7 juli. Het is 5:05 bijna. Fijn dat je luistert. Zometeen de tijd dat alleen banken betaalservice bieden, die is natuurlijk al lang voorbij. Maar nu zie je bijvoorbeeld ook een webwinkel als Bol. Die stapt in de financiële dienstverlening. Ze hebben een vergunning daarvoor gekregen van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Dat allemaal zometeen, maar we beginnen met Marine Le Pen.
2: Want Marine Le Pen mag namelijk toch meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat heeft het Franse Hof van Beroep bepaald. Ja, de frontvrouw van Rassemblement National werd eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. En 5 jaar mocht ze dan niet meedoen aan de presidentsverkiezingen of een ander openbaar ambt bekleden, omdat ze gefraudeerd heeft met Europees geld. Nou, het Hof heeft die straf wel naar beneden bijgesteld. Ze mag 15 maanden niet verkiesbaar zijn. En die maanden die zijn met terugwerkende kracht al verstreken. Maar ze moet dan nog wel een jaar thuis zitten met een enkel band. Gaan we over praten met Eva Ramelow, onze correspondent in Frankrijk. Goedemiddag, Eva.
8: Goedemiddag.
2: Ja, hoe is deze uitspraak gevallen in Frankrijk? Wat zijn de reacties?
8: Ja, het is eigenlijk een beetje laf, hè, want de onzekerheid blijft. We dachten nu te weten waar we aan toe waren. Maar dat wordt vanavond pas, dus nog heel even uitstel. Vanavond weten we pas wat Le Pen gaat doen. Heel veel mensen zeggen ook van ja, het is ons om het even, hè, Le Pen of Bardella. Het is allebei Rassemblement National. Terwijl er toch echt wel verschil zit tussen die twee. Hè. Bardella is veel liberaler, meer op de hand van ondernemers, lijkt minder te hebben met het volk, terwijl Le Pen juist veel socialer is. Ze is natuurlijk ook een oude rot in het vak. Ze heeft helemaal door hoe ze mensen naar zich toe kan trekken. Dus er is echt wel verschil tussen die twee.
2: Maar wel allebei radicaal rechts, zo niet extreem rechts.
8: Precies, wel allebei radicaal rechts. En dat is waardoor de meeste mensen dus een reactie hebben van... ja, we gaan het wel zien, het is allebei hetzelfde... Ja. En we moeten ze gewoon we moeten er tegenaan.
2: En vanavond om 8:00 dan gaat ze in het Franse tv-journaal... het volk toespreken, of in ieder geval antwoord op geven op de vraag... of ze met een enkelband dan campagne gaat voeren... en zich kandidaat stelt voor die presidentsverkiezingen. Ja, het lijkt me trouwens ook praktisch heel vervelend.
7: Ja, want dan ga je dan naar een of andere rally toe of zo.
2: Precies, of een spontaan bezoekje aan de markt brengen.
8: Nou, precies. Nou, dat probleem dat ziet zij zelf ook. Dus ze heeft echt de afgelopen half jaar in meerdere interviews al gezegd... van ja, zelfs als het kan, dan ga ik geen campagne voeren met een enkelband. Dan moet ik inderdaad telkens toestemming vragen als ik ergens naartoe wil. Als ik ergens op de markt wil gaan staan flyeren... of als ik 's avonds naar een debat wil... dan moet ik telkens toestemming gaan vragen aan de rechter. Nou, dat is te ingewikkeld. Dat kan gewoon niet. Dus zelf heeft ze dus zelf alsmaar gezegd, dat ga ik niet doen.
2: Nee.
8: Nu is er wel nog een mogelijkheid, die straf kan ingekort worden wegens goed gedrag. Dat kan op de helft van de straf, als die voor de helft is uitgezeten of hij volbracht is. Dus over een half jaar zou ze dat verzoek kunnen doen en zou ze vrij over die markt moeten kunnen lopen. De vraag is of ze zo lang wil wachten. Ja. Misschien is ze dat zichzelf nu ook aan het afvragen.
2: Want die verkiezingen zijn
8: in april. Het antwoord hebben.
2: En over 6 maanden dan is het januari zo'n beetje.
8: Ja.
2: Dan heb je nog krap 2-3 maanden om een campagne te voeren.
8: Ja, en daarvoor wordt het dus allemaal heel, heel lastig.
2: Ja.
8: Ja, dan kan ze veel aan Jordan Bardella overlaten. Maar uiteindelijk moet ze het natuurlijk wel zelf doen.
2: Ja.
8: Of ze dat wil. En het meest bizarre zou natuurlijk zijn... want ze heeft die enkelband dan een jaar. Nou, de verkiezingen zijn er minder dan een jaar. En het meest bizarre zou natuurlijk zijn... dat ze dan campagne voert, geen verkorting krijgt... en dan hebben we straks een president met enkelband. Ja.
2: En hoe ligt dat dan
8: kan natuurlijk niet.
2: Bij de kiezers van het Rassemblement National? Hebben die sowieso een voorkeur voor bijvoorbeeld Bardella of Le Pen?
8: Ze zijn allebei heel erg populair. Hè. De partij aan zich is natuurlijk al heel lang heel populair. Maar Bardella heeft de laatste tijd toch echt een paar procentpunten voorsprong op Le Pen. Volgens de peilingen zou zo'n 36% van de Fransen voor hem stemmen. Hij is jong, veel minder mensen vinden hem sexy. Hij valt goed onder jongeren. Maar belangrijk is ook dat hij heel weinig ervaring heeft. Hè. Hij heeft altijd in de politiek gewerkt. Dat is eigenlijk een zwakke plek.
2: Ja.
8: Want hij heeft nooit echt een baan gehad. Er zijn ook wel mensen die dat zien... en die daarom liever Le Pen hebben op die stoel.
2: Maar goed, Le Pen heeft ook niet echt heel veel maatschappelijke ervaring... buiten de politiek, toch?
8: Nee, ze was jurist vroeger. Maar ze is natuurlijk wel echt een oude rot in het vak. En als straks de campagnes beginnen... dan moet die onervaren Bardella het opnemen... tegen andere oude rotten in het vak. Hè. En binnen de partij ook wordt dan wel gevreesd... van ja, dat wordt heel erg moeilijk voor hem. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld al een keertje in een debat... bij vorige verkiezingen toegegeven tegen Gabrielle Attal... nu het hoofd van de Renaissance, van de Macronse beweging. Toen moest Bardella toegeven dat hij in het parlement een keer tegen een wet stemde die hij niet eens gelezen had. Ah. Ja, dat zijn natuurlijk wel pijnlijke uitglijers.
2: Ja.
8: En daarvan is men bang dat het meer gaat gebeuren. Ja.
2: Nou, vanavond 8:00, dan weten de Fransen meer. Denk je ook echt dat er dan een antwoord komt van Le Pen of ze mee gaat doen of niet?
8: Nou, het is eigenlijk wel. Het zou sowieso deze week worden. Het idee is dat ze voor het eind van de week met Jordan Bardella nog op pad gaat en zo. Een soort start zijn geeft voor de campagne. En dan gaat iedereen met vakantie. En dan na de vakantie gaan ze helemaal verder. Ja, het was wel echt de bedoeling dat we vanavond weten wie het wordt. Ja. En ja, deze uitspraak had ons daarbij moeten helpen. Maar dat doet het nog niet zo heel erg.
2: Dankjewel, Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
36: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
7: Nou, er kwam ineens een verrassende mededeling van de webwinkel Bol. Want die zeggen, nou, wij stappen in de betaaldiensten. Ze hebben een vergunning gekregen van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM, meldt het FD. Ja, wat kunnen we daar nou verwachten? Moet dit een nieuwe melkkoe worden van Bol? Waarom doen ze dat eigenlijk? Wat betekent dat voor jou en mij? Kunnen we daar zo meteen een rekening openen? Ga ik allemaal vragen aan Dirk Mulder, retaildeskundige bij ING. En Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijenrode Business Universiteit. Goedemiddag allebei.
9: Goedemiddag.
7: Dirk, om met jou te beginnen. Wat gaat Bol inderdaad nou precies aanbieden aan betaaldiensten?
9: Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat ze begin van dit kwartaal al met een soort van checkout zijn gekomen. Zeg maar, hè, vanuit je webshop kunnen partijen die via Bol verkopen, kunnen ze gebruik maken van de afrekentool die Bol beschikbaar stelt.
2: Ja.
9: Nou, die is nu al beschikbaar hè, via andere partijen als Adyen of Molly of ING. Mm-hmm. Daarnaast zijn ze bezig om te kijken naar de dienst Buy Now, Pay Later. En ja, daar hebben ze dus een, omdat die wetgeving aangescherpt wordt, daar hebben ze natuurlijk een certificaat voor nodig. Daar moeten ze voor, of een financiële certificaat voor hebben. Dus dat zijn in eerste instantie de diensten waar ze zich op gaan richten, waarvoor ze zich klaarmaken. Maar je hebt straks natuurlijk de mogelijkheid om eventueel richting consumenten krediet te gaan verstrekken. Dat is niet zozeer de verwachting. Maar ook om richting de partners die via Bol verkopen, om daar krediet te gaan verstrekken.
0: Ja, ja, want ik wou zeggen, een hypotheek bij Bol.com is dus dan nog wel ver weg. Aan de andere kant, Kitty, het is dus wel iets waar Bol, dus gewoon een webwinkel, toch heil in ziet. En met hen ook heel veel andere partijen, toch? Het is echt een ding waar gewoon geld te verdienen valt.
10: Zeker, het is echt wel een trend. En je ziet het ook bij andere bij tech-platforms zoals marketplaces zoals Amazon. En het heeft eigenlijk een aantal voordelen voor die aanbieders. Hè. Kijk, dus sellers, merchants die producten aanbieden, die wordt het aangerekend als zij niet voldoende producten in voorraad hebben. En dus nee moeten verkopen aan klanten. Nou, om voldoende voorraad te hebben, heb je vaak financiering nodig. En dat is natuurlijk heel interessant als een Bol dat ook kan gaan bieden.
0: Ja, ja.
10: En daarnaast voor klanten dat uitgesteld of gespreid betalen, dat leidt onvermijdelijk tot meer conversie, meer verkopen. Maar ook door uitstellen, die prijspijn stel je uit. Dus dat jaagt consumentenbestedingen nog meer aan.
0: Ja.
10: En in het algemeen minder frictie met kopen en verkopen, omdat je die hele klantreis weer uitbreidt met andere diensten nog.
2: Ja. En wat bedoel je met dat laatste?
10: Nou, dat het gewoon makkelijk is. Ongelooflijk makkelijk om te kopen en dan uitgesteld of gespreid te betalen. En Bol is daar niet uniek in, hè? Amazon doet dat ook.
2: Ja, en is het dan niet te makkelijk? Want we hebben het ook hier op BNR vaak gehad over Klarna, die ook veel jongeren aanzet tot aankopen doen. En dan, ja,
0: niet meer kunnen betalen later.
2: Ja, precies, omdat je dan uitgesteld betaalt. En de kosten lopen hoog op als je dat niet op tijd doet, bijvoorbeeld. Daar is toch ook heel veel kritiek op?
10: Ja, dat klopt. En dat is ook een gevaar, want deze diensten zijn gratis, lijken gratis. He, vroeger bij de postorderbedrijven, die de meeste mensen misschien niet meer kennen, daar kon je op krediet kopen, maar dan ging gelijk de teller lopen van de rente. En bij dit soort producten ga je vaak pas betalen, bijvoorbeeld bij Klarna, als je in gebreken blijft. He, als je je termijn niet haalt, niet aan je verplichtingen voldoet. Mm. En dan komt er een fikse rente om de hoek kijken. En daar zit zeker een gevaar in. Aan de andere kant, Die diensten zijn al beschikbaar. Dus als jij als enige zegt, ik doe het niet, dan loop je toch een flink deel van je omzet mis. Dus het is een beetje een catch-22 waar je in zit.
2: En Dirk Mulder, ING, hoe kijken jullie daar als bank dan tegenaan?
9: We krijgen er in principe een concurrent bij. En wat wij gewoon ervaren is dat wij zijn toch aanbieder van wat meer generalistische dienstverlening. Hè, traditioneel kredietverlening en betalingsverkeer. Mm-hmm. En je ziet dat op een aantal interessante aspecten de fintechs nu met financiële oplossingen komen. Waardoor ze, omdat ze toch die technologische achtergrond hebben, maar ook vaak real-time data over omzet, klantgedrag, retouren, voorraad en cashflow van ondernemers. Mm-hmm. Ja, toch risicolozer kunnen financieren. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het natuurlijk we hebben er een nieuwe concurrent bij.
0: Ja. Ja, wat betekent dit voor mij als consument? Want ik krijg volgens mij, als ik dan ergens ga afrekenen online, een steeds langer lijstje met mogelijkheden. Ja. Ik klik gewoon altijd lekker Ideal aan, want dat is dan bekend. Maar ja, dat gaat dan ook weer Wero of zoiets heten.
2: Wero.
0: Maar wat brengt het mij als consument nog iets? Of boeit dat eigenlijk gewoon niet?
9: Nou, Kitty gaf het eerder al aan. Het maakt de consumentenreis, hè, dus van het moment dat ik op de website kom tot het moment dat ik een product in mijn mandje stop en afreken, maakt het allemaal een stuk makkelijker. Vroeger moest ik uit mijn omgeving van mijn webshop, moest ik me bij wijze van spreken opnieuw aanmelden bij mijn betaaldienstverlener. Ja. En dat gaat nu straks allemaal in één hand. En de informatie die Bol heeft over een bepaalde consument, die kan dan ook voor dat soort zaken gebruikt worden.
0: Ja, ja. Kitty, het ging volgens mij, voor zover ik weet, prima met webwinkel Bol. Dus was dit nou echt noodzakelijk om erbij te gaan doen, of is het gewoon een extra melkkoe?
10: Nou, het gaat goed met Bol, maar dit zijn wel diensten die steeds vaker worden aangeboden door marketplaces, door grote webwinkels. En het is wel belangrijk voor Bol dat ze dit gaan doen om ook in de toekomst de concurrentie aan te kunnen gaan. Ook met grote partijen die in Nederland gaan aanbieden. Hè. Denk aan de partij als Joybuy, waar je nu met creditcard en via Klarna kan betalen. Ja. Maar waar het misschien ook nog maar een kwestie van tijd is voor zij vergunningen hebben.
0: De Chinese webwinkel, hè, dat Joybuy. Ik ben er nog niet op geweest. Ja. Is het nieuwe AliExpress of hoe moet ik dat zien?
10: Nou, ze hebben ook hoogwaardige producten. Ik wil niks afdoen aan AliExpress. Maar ze hebben vooral heel veel geïnvesteerd in hele snelle levering. En je ziet dat Amazon ook die 1,4 miljard die ze eind vorig jaar aankondigde te gaan investeren, die zit ook daarin. Dus zowel fulfillment services als betaaldiensten. Ja. Financiële diensten.
2: En speelt dan ook
10: eind vorig jaar aankondigde te gaan investeren, die zit ook daarin. Dus zowel fulfillment

0: prijzen. Onder andere aangejaagd door de Chinese webshops of platformen die Kitty ook al benoemde. Mm-hmm. En dat het voor dit soort platformen steeds belangrijker wordt om ook hun inkomsten uit andere diensten te gaan halen. En dat kunnen logistieke diensten zijn, maar dat kunnen ook deze financiële diensten zijn. Ja. Dus ik vind het niet meer dan een logische ontwikkeling.
1: Nee, precies. En wat dat betreft, Dirk, het feit dat de AFM hier ook gewoon een vergunning voor geeft, prima. Er zit een soort eindeloze hoeveelheid vergunningen in het vat.
0: Uiteindelijk denk ik wel, ja. Ja.
1: Het is geen goed nieuws voor ING.
0: Dus ook moeten kwalificeren. Wat, sorry?
1: Geen goed nieuws voor ING, zou ik zeggen.
0: Nou ja, of het houdt ons scherper en we zullen zorgen dat we toch innovatief moeten blijven en dat we goed voor onze klanten moeten blijven zorgen.
1: Mooi, dank. Dirk Mulder, retaildeskundige bij ING, en Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit.
2: Nina van den Dungen, Liesbeth Staats, BNR.
3: Europa steekt miljarden euro's in het energiezuiniger maken van huizen. Denk aan isoleren of de kozijnen een keer vervangen, zodat ze echt sluiten. Maar de uitvoering daarvan door de landen is niet efficiënt. We bereiken veel minder met al dat geld dan zou kunnen. Dat staat in een rapport van de Europese Rekenkamer dat net is uitgekomen.
4: Improving their efficiency is essential to lower bills, ensure energy security and achieve climate goals. Our main conclusion is clear. The RRF has provided broad financial support, but weaknesses limit how much energy is actually saved and at what cost.
3: Ja, je hoorde een van de leden van de Europese Rekenkamer, Nicolaus Milionis. What's in a name trouwens, als je bij de Rekenkamer werkt. Ja. Mark Beekhuis is aangeschoven, binnenkort onze verslaggever energie trouwens. Hij loopt zich alvast een beetje warm. Ha, Mark.
5: Hallo.
3: Over hoeveel euro's gaat het dan?
5: Het gaat over best veel geld. Hoewel, als je het per Europeaan uitrekent, valt het misschien weer mee. Het is 43 miljard euro.
3: Hoeveel is dat per Europeaan? Kan ik niet zo snel uitrekenen.
5: Per huishouden is dat ongeveer 220 euro.
1: Oh, daar kan je niks van doen.
5: Nee, maar je gaat,
1: niet
5: alle huizen in één keer aanpakken. Dus nee. Dan kan er wel wat mee. En dit komt uit het RRF voor de ingewijden. Of wij in Nederland noemen het vaak het corona-herstelfonds. Ja. Daarin is bedacht dat een flink deel van het geld moet gaan naar het verduurzamen van de hele economie, maar vooral ook van huizen. En daar valt ook best wat te winnen, want huizen zijn verantwoordelijk voor een kwart van de energie die we gebruiken. Ja. En drie kwart van de huizen zijn op het ogenblik niet energie-efficiënt. Nou. Dus die hebben inderdaad of tochtige huizen of geen zonnepanelen op het dak. Allemaal plekken waar je wat kan winnen. En terwijl de Europese Unie heeft echt wel stevige doelstellingen voor zichzelf gesteld. Die zeggen in 2030, dan moet het 16% energiezuiniger zijn met z'n allen. Nou, dan hoef je niet alle huizen aan te pakken. Maar er valt flink wat te bereiken met die drie kwart huizen waar wat te doen is. En inderdaad, isolatie, ventilatie. Systemen, dat je de koude lucht niet door die luikjes boven het raam kwijtraakt. Daar zijn oplossingen voor, zonnepanelen. En wat de Rekenkamer dan zegt in het onderzoek, er zijn enorme verschillen in hoeveel energiebesparing je per euro bereikt in de verschillende landen. Dus het ene land doet het anders dan het andere. En de meeste plekken waar nu gekeken is, daar wordt vaak gekeken wat is er nou makkelijk om te regelen, maar niet wat levert het meeste op. Oh. En dat is natuurlijk inefficiënt, want dat betekent dat je relatief veel geld uitgeeft en daar relatief weinig dan voor terugverdient. Terwijl je misschien, er worden nu kleine dingetjes die je snel even kan regelen, de ramen vervangen door dubbel glas of door trippelglas.
3: Maar wij, bijvoorbeeld in Nederland, denken dat toch ook als we gaan renoveren van, hey, dit is de quick fix, maar eigenlijk is het duurzamer of efficiënter als we het geld daaraan.
5: Nou, als ik mijn eigen huis erbij pak, ik zou in mijn huis van dubbelglas naar trippelglas kunnen gaan. Er is nog eentje beter, die past niet in de kozijnen. Zou ik het echt goed willen aanpakken, dan moet eigenlijk mijn hele gevel worden vervangen.
1: De hele gevel, ja. Daar moet je maar even geld voor hebben dan.
5: Nee, maar dat is waar dit geld voor bedoeld is. Maar dat gaat dan dus alleen naar het glas, terwijl je echt heel veel zou kunnen bereiken. En om die 16% te halen, moeten er heel veel heel energiezuinige huizen gemaakt worden. De projecten die nu vaak gekozen worden, die komen uit op misschien 30% energiebesparing. En de Europese Commissie, toen ze met dit project begonnen, zeiden, wij willen meer dan 60% per huis erop vooruit gaan. Ah. Dat zijn ze alleen vergeten op te schrijven. Dus al die landen hebben zich daar, die doen daar helemaal niks aan. Maar het is relatief inefficiënt en we geven er toch, wat ik net zei, flink heel veel geld aan uit.
3: En dan zegt de Europese Rekenkamer ook nog dat er een risico is van lock-in.
5: Ja.
3: Hoe zit dat? Wat is dat?
5: Nou, als je één keer een goedkope maatregel genomen hebt, dan is het daarna soms duurder of zelfs

0: onmogelijk om nog weer verder te gaan. Dus je hebt bijvoorbeeld een dunne laag isolatiemateriaal waarmee je al een beetje wat opschiet.
1: In je muur bijvoorbeeld.
0: Tegen de muur. Ja. En als je dan nog een keer een tweede laag daarvoor zou willen zetten, want je kamertje heel klein, is het praktisch niet meer mogelijk. Moet je eigenlijk die oude isolatie weer weghalen. Dat praktisch. Of iets anders, wat in mijn huis ook speelt. Mm. Mijn huis is niet per se heel goed geïsoleerd. Daarom heb ik, toen er een nieuwe verwarming kwam, in de vorm van een airco, eigenlijk een iets te zware airco neergezet. Want dan is het toch lekker warm in de winter. Ja. Als nou straks het huis wel geïsoleerd is, dan heb ik eigenlijk een iets te zware airco die nog jarenlang heel inefficiënt het huis gaat staan verwarmen. En dat kost gewoon te veel in. Of verkoelen met dit weer nu. Maar dus dat is eigenlijk zou ik één laagje, één stapje kleiner moeten hebben. Ja. Maar daar heb ik niet aangedurfd voor nu. Nou, dat soort lock-in, die ga ik ook niet meer vervangen als straks het huis beter geïsoleerd wordt.
1: Nee, want dan heb je een soort lock-in uitgegeven. Ja.
2: En heeft de rekenkamer dan ook een oplossing? Want ze zeggen, nou, die elke euro die je dus besteedt in elk Europees land, wordt die weer anders uitgegeven en is het wel of niet efficiënt?
0: Ja,
2: hebben ze dan ook een oplossing van, we moeten dit universeel veel beter gaan doen?
0: Sowieso, dat woord universeel is ook wel belangrijk, want elk land doet het op zijn eigen manier, maar administreert het ook op zijn eigen manier. Dus het is heel lastig om de landen die nu onderzocht zijn, om die met elkaar te vergelijken.
1: Ook lekker inefficiënt trouwens.
0: Ja, precies. En het sowieso, want de energiebesparing die geclaimd wordt, die is vaak gebaseerd op een berekening op basis van een certificaat, waarvan de betrouwbaarheid niet helemaal zeker is. Dus eigenlijk de rekenkamer, maar dat is heel vaak bij de Europese rekenkamer, zegt, jullie moeten je administratie op orde hebben. Ja. En dan weten we in ieder geval hoe goed of hoe slecht we het doen.
2: En iedereen knikt braaf en er gebeurt niks. Dan.
0: Precies.
2: Ja. Is dat eigenlijk de treurige conclusie?
0: Nee, een van de lessen uit dit rapport is dat je als land in moet zetten op grote projecten. Grote renovaties. Ja. Want die zijn even duur. Die zijn even heel vervelend. Omdat je misschien inderdaad hele gevels weg moet halen. Maar dat levert relatief veel meer op. En is daardoor relatief goedkoop.
1: Komen we weer bij het onderwerp politieke moed uit. Want dat moet je wel durven bepleiten.
0: Zeker.
1: Als het veel geld kost.
0: En je moet het ook als woningeigenaar moet je het durven. Ja. Dat je denkt, laat ik gewoon de hele vorige gevel eruit halen.
2: Ja. Ga jij het doen? Dat is dan wel de vraag.
0: Ik worstel een beetje met het bedrag wat het kost. Maar dat is wel uiteindelijk het plan.
2: Ja, maar dat
0: kost een paar tienduizend euro's. Dus dat zijn geen goedkope operaties.
1: Nee. Sterkte daarmee. Mark Beekhuis, dankjewel.
2: De democratie staat onder druk op het wereldtoneel, maar ook op de beurs. Steeds minder aandeelhouders maken namelijk gebruik van hun stemrecht. Nou, waarom is dat? Dat bespreken we zo.
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
6: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zeventships.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
12: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk!
13: Heel goed! Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
13: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Het barst in ons land van de briljante start-ups. Maar hoe lood je nou een pril idee door de beruchte Valley of Death? Morgenmiddag in baanbrekende businessmodellen hoor je Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En hij onthult hoe zij daar start-ups selecteren en klaarstomen voor miljoenenrondes. Om 2:30 op BNR.
17: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
18: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Er staat bijna 800 kilometer file. Is voornamelijk te wijten aan wegafsluitingen. Daardoor extra drukte op de omliggende wegen. Verder zijn er ook veel ongelukken gebeurd. Onder andere op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Muiderberg. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Diemen kost je dat 25 minuten. Ligt het een en ander op de weg op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen. Daar zijn twee rijstroken dicht en ook daar 3 kwartier oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging door de werkzaamheden. Op de A20. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog 40 minuten. Komt ook mede door de afsluiting van de A1. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk een uur vertraging. En ook een uur op de A58 Breda. Op Berg op Zoom richting Breda voor knooppunt de Stok. Daar is de weg dicht. Je kunt het beste omrijden via Zevenbergen over de A4, de A59 en de A17. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A12 Den Haag-Utrecht bij 37,5.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
20: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een straat in Hendrikido Ambacht die vernoemd is naar een oud-burgemeester mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast, maar het gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is tegen, zei hij bij RTLZ. Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder, Transdev, en Keolis kwam met nieuwe bussen. Sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. Daarom gaan dit najaar de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. President Trump is nog steeds teleurgesteld in de NAVO, zei hij bij aankomst in Turkije voor de NAVO-top. Hij noemde het gebrek aan steun in de Iran-oorlog en zei dat hij dat nog niet is vergeten. Ook herhaalde hij zijn wens om Groenland in te lijven. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar met een enkel band en geeft vanavond een interview op tv. Ze gaat waarschijnlijk zeggen of ze nog meedoet met de presidentsverkiezingen. Het mag wel, maar door de straf zou ze moeilijk campagne kunnen voeren. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan rond 25 graden. Daarna meer zon en warmer, in het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zometeen in de avondspits. Op de eerste dag van de NAVO-top in Ankara ligt er voor Nederland alweer defensiedeals ter waarde van 3 miljard euro op tafel. Wat houden die dan precies in? Dat gaan we zo bespreken.
21: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
22: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
23: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
24: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
0: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
2: 6:03. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Fijn dat je luistert naar de Avondspits. Zometeen het laatste nieuws over de NAVO-top. Hè, dag 1. Bezig in Ankara, Turkije. Nou, er zijn al heel wat deals bekendgemaakt. Onder andere op defensievlak. En ook Nederland heeft samenwerkingen aangekondigd. Waar zetten we op in? Doen we dan ook de juiste dingen? Dat hoor je allemaal zometeen. Maar eerst gaan we naar de beurs.
1: En voor het laatste beursnieuws is aangeschoven Milou Brandt van BNR Beurs. Milou, Samsung presenteerde vandaag geweldige cijfers. Ze verwachten dit kwartaal een winststijging van 1800%.
3: Ja,
1: 1800%.
2: Is dat geen foutje?
3: Nee, dat is geen foutje. Ja. Dat is ook inderdaad het getal waar iedereen stel van achterover slaat. Het gaat over voorlopige kwartaalcijfers. We moeten nog zien of het er ook op uit gaat komen. Maar inderdaad, 1800 klinkt meteen waanzinnig.
1: Ja.
3: Moet wel ook bijgezegd worden, ze hebben ook wel vergelijkingsmateriaal genomen. 2025 kwartaal 2, dat was nou niet per se het beste kwartaal van Samsung toen. Dus dat heeft natuurlijk ook wel een beetje daarmee te maken. Maar alsnog, de vraag naar geheugen en de prijzen daarvoor. De AI-house die zit hier natuurlijk achter. Zaken gaan gewoon ontzettend goed bij Samsung.
4: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung. This is massive when compared to the entire four quarters of 2025 profits. It's a beat, a 6% projection beat from the consensus.
3: Ja, dus de geheugenchips die ze maken, die stegen enorm in prijs en in vraag. Mm-hmm. Maar inderdaad, ja, niet iedereen was dus onder de indruk daarvan. Beleggers hoopten misschien wel op nog meer, want het aandeel dat daalt met 7%.
2: Wow. Of iedereen pakt dus gewoon nu de winst.
3: Ja, dat is vaak, maar dat is altijd zo'n weinig voldoeninggevende verklaring. Maar dat is inderdaad, wat doen beleggers? En alsof het één groot organisme is. En nu gaan alle beleggers eruit en nu allemaal in. Dat is natuurlijk niet aan de orde. Maar ik heb wel toch even zitten zoeken naar wat zijn nou mogelijke andere verklaringen ook nog ervoor. En ja, het zou ook kunnen dat ze gewoon niet zo blij zijn met die gewoon enorme investeringen die er naartoe blijven gaan. Dus 70 miljard gaat het investeren in de uitbreiding van de productie. En ja, die geheugenchipmarkt, dat is gewoon een heel cyclische markt natuurlijk. Dus ja, de vraag is dat dan zo verstandig, zo'n investering? Zouden er ook nog nieuwe fabrieksplannen zijn, ergens ver in het zuiden van Zuid-Korea? Ik moet zeggen, ik ben niet heel erg bekend met het gebied. Maar dat zou een hele ongebruikelijke locatie zijn, waar de hele infrastructuur opnieuw moet worden opgezet. Okay. Dus het zou kunnen dat dat plan niet erg enthousiast wordt ontvangen.
1: Oké. Okay. Dan moeten we het ook nog hebben over SpaceX. Ja, ben jij al ingestapt? Want je hebt eerder gezegd dat je het een heel interessante onderneming vindt.
3: Heel interessant, maar dat mag natuurlijk niet, want ik zit niet in individuele bedrijven. Maar veel passieve beleggers die zijn inderdaad sinds vandaag dan wel ingestapt, tussen aanhalingstekens. Ik niet, ik zit niet in de Nasdaq 100. Maar daarin is SpaceX vandaag gelanceerd. En daarmee stromen er meteen miljarden aan passief kapitaal het aandeel in.
5: Index funds tracking the Nasdaq 100 will have to start buying SpaceX stock whether they want to or not. JP Morgan estimates that there will be about $4.3 billion worth of forced purchases flows into SpaceX by funds that have to reflect its weighting in the composite before it officially appears there.
3: Ja, dus er zijn nu heel veel indexbeleggers dus nu automatisch ingestapt bij Elon Musk. En ja, SpaceX heeft volgens nog maar een weging van zo'n 1%. Dus heel veel zullen beleggers daar ook nog niet van merken, van een beetje winst of verlies als dat SpaceX overkomt. Kan wel snel verandering inkomen op het moment dat vroege investeerders van hun aandelen afgeraken, als ze die gaan verkopen. Wat ook nieuwtjes is over SpaceX is dat de grote zakenbanken inmiddels zijn begonnen met het volgen van SpaceX. En de koers die staat nu op 160 ongeveer. En Morgan Stanley bijvoorbeeld, die zegt van dat is kopen, geblazen.
2: Is buy.
3: Ja, want daar denken ze dat die koers op de $300 moet staan.
1: Oké, hoe begon die ook weer?
3: Volgens mij ook rond de 160. Okay. Dus eigenlijk zijn we daar gewoon nu weer terug. Hij heeft even op 225 gestaan. Maar goed, niet heel erg bewogen dan uiteindelijk, zou je kunnen zeggen. Nog een nieuwtje. Onderdeel van SpaceX is natuurlijk xAI. Dat is het AI-bedrijf van Musk. En dat heet voortaan SpaceX AI.
2: Waarom dat nou weer?
3: Weet ik veel. Er moet wel eens weer een nieuw naampje. En daarin zit dan natuurlijk ook weer X. En dat is het voormalige Twitter. Dat is misschien om het allemaal nog wat overzichtelijker te maken.
2: Ja, hij wil het gewoon
6: allemaal bundelen in één enorme Musk holding. Hij kan het ook gewoon de Musk holding noemen, toch?
3: Ja, okay. Laten we het een nieuwe naam gewoon geven, inderdaad. Rebranding. Ja. Ja.
1: En dan, Milou, daar maken we natuurlijk graag tijd voor. Jij wil graag een lans breken voor de democratie.
3: Ja, Lisbeth, die staat namelijk onder druk. En dan heb ik het nu even niet over autoritaire wereldleiders, maar over de beursdemocratie. Het houdt niet over. Er is weinig om positief over te zijn in deze tijden, blijkbaar. Nee, maar waar het om gaat is dat beleggers de afgelopen jaren minder vaak hun stem zijn gaan uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen.
1: Oh.
3: Dat schrijft het FD vandaag en dat baseren ze op onderzoek van Eumedion. En ja, daaruit blijkt gewoon dat aandeelhouders minder vaak komen opdagen. Grootste daling zit bij midcap bedrijven. Van 75% opkomst in 2023 was dat dit jaar nog maar 63%. Ja, ik denk dan wie betaalt, bepaalt blijkbaar toch liever niet.
1: Is toch nog meer dan de gemeenteraadsverkiezingen volgens mij.
3: Ja, dus wat dat betreft doen we het dan nog aardig inderdaad. Maar ja, de directeur van Eumedion maakt zich wel zorgen dat die daling structureel is. Dus dat kan zomaar eens verandering in komen. Hij waarschuwt ook dat kleine meerderheden of activisten beleid makkelijker naar hun hand kunnen zetten op deze manier. Dus ik zou toch zeggen, in een democratie, het is je recht, maar ook een beetje je plicht.
6: Ja, ik zit te denken, want er zijn heel veel jongeren de laatste jaren echt wel gaan beleggen. Hè? Die zijn ingestapt. Kan er best wel mee te maken hebben. Ja, doei, ik ga echt niet naar zo'n aandeelhoudersvergadering. Moet ik daar?
3: Maar dat zijn ook veel indexbeleggers, denk ik. En die hebben natuurlijk sowieso weer geen stemrecht. Die worden niet uitgenodigd op zo'n vergadering.
1: Oh ja. Dus die zitten hier niet bij. Die is niet afgewogen.
3: Nee, met een ETF-je mag je niet komen.
1: Nee, maar dat is dus ook die 75%.
3: Nee,
1: of
3: dat
1: 63%.
3: Is wel gekeken naar gewoon echt degene die wel mogen komen. Ja.
1: Heb je nog de slotstand?
3: Ja, we eindigen 3/10 in het rood vandaag met Ajax.
1: Dankjewel, Milou Brandt.
6: Gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, hoe is het nu op de weg?
7: Ja, het is heel druk op de weg. Met name bij Rotterdam en Utrecht. Hele lange files door wegafsluitingen daar. De langste files nu onder andere op de A16 daardoor. Van Breda naar Rotterdam. Door de afsluiting van de A20 een uur oponthoud. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A58. Bergen op Zoom Breda bij knooppunt de Stok. De weg is daar ook dicht door wegwerkzaamheden. Maar er is dus ook nog een ongeluk gebeurd. Daar sta je nu ook een uur in de file. En je kunt dus beter omrijden via Zevenbergen. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers. Onder andere op de A37 Duitse grens Hogeveen bij 32,0.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
9: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
10: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
25: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
6: Nou, of het een saaie top wordt, dat weet Michal van der Toorn natuurlijk. Want die is in de top in Ankara. Nederland presenteerde vandaag defensiedeals van maar liefst 3 miljard euro tijdens het begin, dag 1 van de NAVO-top in Ankara. En het is misschien saai, maar zeker belangrijk. Want in Turkije wordt de militaire steun aan Oekraïne besproken. En ook de toekomstige rolverdeling binnen de NAVO tussen Europa en de VS. Zo zegt ook onze eigen premier, Rob Jetten.
26: Dit is een hele belangrijke NAVO-top, omdat we vorig jaar in Den Haag hebben afgesproken meer geld aan defensie uit te geven. En dat doen we hier in Ankara, waar Nederland samen met Europese en Amerikaanse partners echt volop investeert in de defensieindustrie om ons continent veiliger te houden.
6: Aldus Rob Jetten. Nou, vanochtend werd de toon meteen gezet tijdens de NATO Summit Defense Industry Forum. Nederland presenteerde daar een aantal nieuwe deals ter waarde dus van 3 miljard, werd keurig ondertekend. Ja, waar gaan die investeringen dan precies naartoe? Met wie werken we samen? En ja, krijgen we Trump hier enthousiast over? Want die wil inderdaad natuurlijk dat er gewoon veel deals worden gesloten, dat er veel geld naar de NAVO toe gaat. We gaan het allemaal bespreken met Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Hey Michal.
27: Hey, goedemiddag.
6: En Tim Zwijs is er ook. Oh, ja. Tim Zwijs is er ook, onderzoeksdirecteur bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Tim, ook bijna goedenavond.
28: Bijna goedenavond.
6: Michal, om met jou te beginnen. Ik maakte net een grap van wat we hoorden net in het muziekje wat je net hoorde. Ik hoop dat het een hele saaie top wordt. Hoe ervaar jij het tot nu toe, dag 1?
27: Ja, dat zei Anne van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Nee, ik vind het tot nu toe niet saai. Het is wel een dag waarin de miljarden je een beetje om de oren vliegen. Vandaag dus dag 1 draait om de defensieindustrie. Ik ben nog steeds in het gebouw waar de Defense Industry Forum heeft plaatsgevonden. En dat is nog niet zo heel lang dat het in de schijnwerpers staat. En dit jaar is het ook nog meer in de schijnwerpers, want het is een hele dag. Meestal is het een soort side-event van een top. En ja, met het hele idee, het geld vrijmaken is natuurlijk één ding, maar waar ga je het aan besteden? Dus die deals, die bedrijven moeten deals sluiten. En vandaag dus veel met miljarden gestrooid. En je vraag je dan wel een beetje af voor wie dat spektakel bedoeld is. Is het voor Poetin bedoeld, ter afschrikking? Mm-hmm. Of toch voor de heer Trump, die graag veel geld ziet omgaan in deze sector?
6: Tim Swijs, ik zou zeggen allebei.
28: Oh, ik denk zeker. Laten we niet vergeten dat al meer dan 4,5 jaar een verschrikkelijke oorlog hier op ons Europese continent woedt. En ja, het klopt, er zit ook een vastgoedman in het Witte Huis die meer eist van zijn Europese bondgenoten. Maar juist in dat licht, nadat we 30 jaar onze defensieindustrie toch verwaarloosd hebben, lijkt het me verstandig om inderdaad niet alleen geld naar de defensieindustrie toe te laten stromen, maar ook ervoor te zorgen dat die productie op gang komt. Ja. En daar zien we wat initiatieven op deze NAVO-top van.
6: Ja, precies, want wereldleiders zijn daar present, maar dus ook grote bedrijven, defensiebedrijven, Michal. Wat voor deals zijn er ondertekend, als we bijvoorbeeld even hebben over Nederland?
27: Ja, er werd vandaag werden een paar aankondigingen gedaan. Veel op het gebied van aerospace. Dus Sapen bijvoorbeeld, een groot Zweeds bedrijf, gaat veel bijdragen. Er was een deal met Airbus. Maar Nederland kwam ook met wat dingen. Zo gaan we samenwerken met Amerika om Patriot-raketten samen te gaan produceren. Daar is een groot tekort aan. Hoorden we ook vandaag weer van Zelensky. Dat horen we zo meteen, maar die de nood daar is echt heel hoog. Mm-hmm. En sowieso veel samenwerkingen tussen verschillende Europese landen om meer te gaan produceren. Nederland heeft ook samen met het Verenigd Koninkrijk wat aangekondigd, gaan meer investeren in schepen, samenwerkingen met Duitsland. En ik vroeg me ook nog wel af, en dat heb ik even gevraagd aan onze minister van Defensie, Dylan Jessicus, of dit nou echt alleen maar in het voordeel is van die grote bedrijven die ik net noemde, of dat we er ook als Europa in het algemeen nog wat aan hebben.
11: Nou, dat is geen tegenstelling. Het is de Europese defensieindustrie. Als die er sterker van wordt, wordt onze economie sterker. En dat is ten gunste van alle inwoners, in ieder geval zeker van Nederlanders. Want dat is wel, vind ik echt mijn taak, zorgen dat we mensen zo veilig mogelijk houden. En zorgen dat we onze economie versterken en de defensieindustrie. Het is niet bedoeld om op een afstand mensen geld uit te delen. Nee, ik wil dat we er zelf beter van worden. En met de stappen van vandaag komen we daar weer een heel stuk dichterbij.
1: Tim Swijs, ja, dit soort grote deals, hè, ter waarde van 3 miljard euro. Is dat een beetje de orde grootte waarin dit soort afspraken worden gemaakt? Gaat het allemaal om zoveel geld?
28: Deze maanden en jaren wel. Met de honderdduizenden miljoenen euro's die er in Europa naar defensie gaan. Je moet ook bedenken dat er grote gaten zijn. We noemden net al luchtverdedigingssystemen waarin geïnvesteerd wordt. Die moeten opgebouwd worden. Als je ziet wat er in Oekraïne gebeurt, maar ook wat er in het Midden-Oosten gebeurt, dan zie je dat er gewoon ontzettend veel, niet alleen drones, maar ook kruisraketten en ook ballistische raketten vliegen. En dan wil je ook het vermogen hebben om die neer te schieten. Ja. Ik was 2 weken geleden bij de oefening Fighter Lion in Duitsland. En dan sprak ik met onze mannen en vrouwen. En die hebben nog niet voldoende counter-drone systemen. Dus dat dit soort initiatieven er komen, lijkt mij heel logisch. Ja,
1: maar ik bedoel eigenlijk op deze top, die is vandaag begonnen, meteen al 3 miljard euro op tafel. Wordt er ook op deze top met zulke bedragen gestrooid?
28: Je moet bedenken dat secretaris-generaal Mark Rutte kondigt een drone-initiatief aan van 35 miljard euro. Hmm. Je moet bedenken dat deze deal waar Nederland over heeft, 3 miljard, daar gaat een groot gedeelte daarvan over ook naar amfibische transportschepen, zoals Michal zojuist ook al zei. Daar geeft het Verenigd Koninkrijk ook een grote hoeveelheid geld aan. Ja, dus Nederland is niet per se een uitzondering daarin.
6: Nee, en wat dat betreft is dus op zich zijn er goede deals die nu in de maak. Is dat ook precies wat we nodig hebben? Wordt het aan het juiste uitgegeven als je het dan hebt inderdaad over die Europese luchtverdediging? Is dat eigenlijk prioriteit 1 wat jou betreft, Tim?
28: Nou, ik denk dat er meerdere prioriteiten zijn, maar laten we wel wezen, luchtverdediging is extreem belangrijk. Het gaat om luchtverdediging voor de mensen in het veld, maar het gaat ook om luchtverdediging van onze populatiecentra of gewoon steden. Mm. Als je een conflict hebt en er worden heel grote hoeveelheden drones afgevuurd, laat staan raketten, hebben we nu al een probleem. Maar het gaat natuurlijk ook om dat je in moderne oorlogvoering met elkaar kunt praten. Dat je kunt zien wat je tegenstander doet en dat je dat kan communiceren aan je eigen troepen. Dus er wordt ook geïnvesteerd in een nieuw satellietnetwerk. Om juist de verschillende satellieten, Nederland doet er ook aan mee, aan elkaar te koppelen.
2: Ja.
28: De NAVO investeert in AWACS, early warning vliegtuigen, om die te vervangen. Die komen er pas over een tijdje. Maar dat is ook belangrijk om command and control te kunnen doen. Om je troepen vervolgens ook aan te kunnen sturen. Dus er wordt eigenlijk langs de hele linie zien we investeringen, maar er zijn ook langs de hele linie gaten.
2: Ja, Michal, is dat inderdaad ook wat jij ziet? Dat die luchtverdediging toch daar wel de hoofdrol speelt op dit moment?
27: Nou, één persoon vindt dat zeker. En dat is Zelensky. Misschien eventjes... De verdediging van Oekraïne is natuurlijk ook enorm belangrijk voor Europa. Dus laten we even luisteren hoe hij het Europese publiek in de zaal probeerde te smeken.
12: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now. We are capable of doing everything else ourselves. But when it comes to air defense, we need our partners' determination. Please, let more determination and more decisions for air defense be one of the key outcomes of this NATO summit in Ankara.
2: Ja, okay, dus het was echt wel een smeekbede dit.
27: Ja, en dat horen we al wel langer. Maar hij zegt hier ook wel iets anders interessants. En hij zegt, al het andere kunnen we zelf. En dat is toch iets wat je dit jaar wel nog meer merkt dan vorig jaar. De Europese en Amerikaanse bondgenoten kijken ook echt naar Oekraïne en naar de Oekraïnse defensieindustrie als voorbeeld. Inderdaad, er zijn nog veel gaten in wat we nodig hebben. Maar belangrijk is ook om te blijven innoveren en ook om de kleinere bedrijven te blijven betrekken bij die industrie. Want anders is het ook niet een hele duurzame industrie. Dus dat is natuurlijk wel interessant om te merken dat hier, dat merk je hier meer dan vorig jaar.
2: Ja, precies. Nou, Tim Suys, dan hebben we het natuurlijk wel ook over die samenwerkingen die dan heel erg echt goed van de grond moeten komen. Daar hebben we ook wel een aantal dingen in gezien die niet bepaald goed lukten. Het vliegtuig tussen Frankrijk en Duitsland, waar het op het ontwerpfase misging. Groot scheepsbouwproject van Dame voor Duitsland. Daar gingen dingen ook allemaal mis. Is dit wel iets wat wij als Europa wel nu kunnen? Zijn we nu wel in staat om het tot een goed einde te brengen?
28: Nou, allereerst laten we vaststellen dat we het moeten. Want we moeten deze Europese versnippering met al deze nationale gefragmenteerde marktjes en productiecentra tegengaan. Alleen dan krijgen we echt een bang voor onze bak. Dat gezegd hebbende is het natuurlijk niet altijd even eenvoudig. Je had het net bijvoorbeeld over het 60e generatie jachtvliegtuig dat de Duitsers en de Fransen gingen ontwikkelen, wat niet werkte omdat de Fransen toch meer naar zichzelf trok. Er zijn natuurlijk wel een aantal eigenschappen. Allereerst moet je win-win situaties creëren, waarin er langs de hele waardeketen voor de verschillende bedrijven in verschillende landen winst te behalen valt. Dat is superbelangrijk. Het tweede is, er moet ook een zekere strategische cultuur en affiniteit zijn. Dat is moeilijk gezegd, makkelijker zeggen. Je moet wel het idee hebben dat je dezelfde dreiging hebt en dat je daar ook gezamenlijk in wil optreden. En drie, het is natuurlijk ook aan, niet alleen aan de politieke leiders, maar ook aan de commerciële leiders, laten we die ook even aanspreken op hun verantwoordelijkheid, om hier het voortouw te nemen en ervoor te zorgen dat dit soort samenwerkingen goed gesmeed worden en goed worden uitgevoerd. Want het gaat hier niet alleen om het verdienen van euro's, maar het gaat hier ook om de veiligheid van Europa.
1: En Michal en ook Tim, wat denken jullie, al dat geld hè, wat nu over tafel gaat, is Trump een beetje tevreden over de bijdrages van de NAVO-lidstaten? Michal?
27: Dat weet je maar nooit. Trump heeft ook nog iets anders op de agenda staan, deze top. Dat is niet alleen kijken of de Europese landen een beetje genoeg besteden aan defensie en aan Amerikaanse wapens, maar ook of ze een beetje loyaliteit hebben aan zijn missie in Iran. Dat heeft hij vandaag weer in wat andere woorden gezegd. En dat zal hij vast morgen herhalen. Het gaat hem niet alleen maar om wat er vandaag gebeurt, hoewel hij er vast blijft mee zal zijn, maar het gaat hem ook echt om de politiek.
1: Ja. Tim Suys?
28: Nou, we kunnen vaststellen dat het weer slim, het pakket dat gepresenteerd wordt, weer heel slim in elkaar gezet. Hè? Dus je ziet dat het Europese strategische autonomie, ja. Maar er worden natuurlijk ook heel veel deals gesloten waarin de Amerikaanse industrie ook betrokken is. Wat mij aan het hart gaat, is dat de productie wel op Europese bodem gaat plaatsvinden van een aantal van dit project, dit soort grotere projecten. Ja. Dat betekent dat als er echt oorlog komt, kunnen we zelf opschalen, omdat we die productiecapaciteit hier hebben. En ja, tot slot, we kunnen natuurlijk, het is altijd moeilijk om te varen op de gillen van Trump, maar Mark Rutte kan natuurlijk altijd nog eens langs het Witte Huis gaan om daar een aantal charts te laten zien over hoeveel miljarden we wel niet hebben uitgegeven in de meer.
6: Nou, gelukkig, daar kunnen we op rekenen. Dank jullie wel, Tim Swijs en Michal van der Toorn.
19: Nina van den Dungen, Liesbeth Staats, BNR.
1: Nigel Farage, de leider van de populistische partij Reform UK, geeft zijn parlementszetel op. Dat maakte hij bekend op een persconferentie.
13: I thought about it hard and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order.
1: Farage ligt onder vuur, want hij kreeg omstreden financiële donaties. Maar van het genoeg ook stelt hij zich meteen in deze persconferentie ook weer herkiesbaar. Volgens oud-VK-correspondent van de Volkskrant Peter de Waard is dit vooral een slim politiek spelletje van Farage.
14: Ja, het is wel een beetje een truc om natuurlijk dit hele proces van allerlei beschuldigingen om daar een einde aan te maken en te laten zien aan de Britten. Ja, jullie kunnen wel alles roepen dat ik frauduleus ben, maar de kiezers steunen mij nog altijd. En ja, er zijn op dit moment allerlei geruchten over allerlei enorme giften die hij gehad heeft en die hij niet gemeld heeft aan het parlement, wat verplicht is. En daar zal het dan om gaan. En ja, het is een parlementair onderzoek gaande. En hij heeft gedacht van laat ik het allemaal voor zijn en probeer met een stunt. Hè. Dus ik geef mijn zetel op en stel me meteen verkiesbaar. Ja. Toch de kiezers weer te paaien.
6: Ja. Maar stopt hij dan, of althans stoppen dan ook meteen die parlementaire onderzoeken? Die gaat toch gewoon door, neem ik aan, naar deze...
14: Nee, die gaan gewoon door, dus dat stopt niet. Nee hoor, hij kan nog steeds in staat van beschuldiging worden gesteld in de toekomst. Maar ja, er zijn allemaal natuurlijk... Afgelopen weekend kwamen er nieuwe beschuldigingen. Die kwamen van de krant de Sunday Times. Die hadden, ja, die zeiden dat een crypto-dealer in Amerika, die daar veroordeeld is voor fraude, die zou van de Reform Party, van Nigel Farage's partij, zou een pand hebben gekregen in Chelsea van 8,5 miljoen pond. Oh. Dus wij is bijna 10 miljoen euro. Mm-hmm. En in ruil daarvoor zou deze meneer Cottrell Farage geholpen hebben aan beveiliging, bewakingsagenten, ja, transport en ook mooie luxe hotels.
1: Okay.
14: Dus ja, dat zijn nieuwe beschuldigingen. En Farage heeft natuurlijk gezegd dat dat niet waar is. En die heeft gezegd, laat ze mij met bewijzen komen. Dus dat is wel allemaal de vraag. Maar hij heeft toch gedacht van, nou moet ik stoppen.
1: En Peter, hij speelt wel hoog spel. Want ja, ik weet niet hoe de laatste peilingen zijn, maar... Er is natuurlijk een kans dat hij minder stemmen krijgt bij zich opnieuw verkiesbaar stellen.
14: Dat klopt. Ja, hij is op dit moment toch altijd nog populairste politicus in Groot-Brittannië. Ja, goed, de anderen liggen ook onder vuur. Bekend is natuurlijk dat Keir Starmer op dit moment, de huidige premier, dat die gaat opstappen in september, want die is ook zeer impopulair. Daar komt een ander voor in de plaats, Andy Burham waarschijnlijk. Ja, een populaire Labour-politicus uit Manchester, maar die moet het ook nog waar zien te maken. Ja, en de leider van de Tories is ook niet erg populair. Dus ja, het is heel erg moeilijk. Dus ja, Farage heeft natuurlijk toch nog wel een steun van kiezers.
1: Ja. Toch nog even tot slot, er was meer nieuws uit VK. Want prins Harry die heeft namelijk de rechtszaak verloren tegen de Britse tabloid-media. Ja, volgens Harry vergaarde de Daily Mail op illegale wijze privé-informatie door bijvoorbeeld telefoons af te tappen, zelfs medische dossiers in te zien. Nou, de rechter gaat daar dus niet in mee, die acht dat niet bewezen. Is de zaak dan hier ook mee afgerond?
14: Ja, hij kan natuurlijk nog in hoger beroep gaan. Maar ik denk dat, gezien de uitspraken, de rechter heeft ook gezegd van, ja, heel veel van deze zaken zijn al heel oud. Hè. Het ging om 40 artikelen die in de Daily Mail hebben gestaan, soms 20 jaar geleden. Hoe kan je dat nog bewijzen dat daar afluisteringen hebben plaatsgevonden? Mm-hmm. Ja, en dat kunnen de advocaten van prins Harry kunnen dat niet echt bewijzen. Ja. Die hebben daar geen bewijslast voor.
1: Nee, heeft wel heel veel, in ieder geval in zijn persoonlijke leven, beroerd of kapot gemaakt. En ook andere...
14: Ja, dat zegt hij. Dus, ja, hij is paranoïde geworden, zijn vrouw gaat door een hel heen. Ja, het kost hem daar nog 40 miljoen pond ook, want ja, dus 50 miljoen euro. Want hij moet de kosten opdraaien voor de kosten van deze rechtszaak.
1: En dat zei oud-VK-correspondent voor de Volkskrant Peter de Waard.
6: Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel die heeft de eerste dag van zijn handelsmissie in China erop zitten. En daarin was hij met vol goede moed. Hij wil geen ruzie meer, dat zei hij. Nou, is er vooruitgang geboekt. Dat hoor je zo meteen.
15: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: En, hoe ging je leestoets?
18: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
17: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
20: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: In 14 weken begrijpend leren lezen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
22: Thomas van Zijl.
23: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de rechtszaak rondom de verkoop van Solfinity. En IT-fenomeen Jan Baan komt langs. Hij vindt het tijd voor een grote schoonmaak in de wereld van software. En AI kan daar alleen maar bij helpen. Dat en meer hoor je morgen in BNR Zaken doen vanaf 11 uur.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
29: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
30: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
31: Nu in de BNR-app.
6: Volgens Zelensky doet de NAVO zichzelf tekort als ze Oekraïne buiten de deur houden. Douane moet ondernemers beter informeren over hun rechten, dat stelt de inspectie. En SpaceX schiet de Nasdaq 100 in. Analisten voorzien een gigantische koersstijging. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Bij de ANWB, Helene de Geest. Helene, het was een drukke avondspits. Nou, nemen de files al een beetje af inmiddels?
32: De meeste files worden nu wel iets korter, maar er zitten toch nog wel een paar hele lange bij. Zoals op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Door een ongeluk bij knooppunt Muiderberg is de vertraging daar nog 20 minuten. Daar is ook nog een rijstrook dicht. Verder is het heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. Ook nog 40 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij Rotterdam-Charloes 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam 50 minuten extra reistijd tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20, die is helemaal dicht. En de A58 Bergen op Zoom Breda is ook helemaal dicht bij knooppunt De Stok door een ongeluk en wegwerkzaamheden. Je kunt omrijden via Zevenbergen over de A4, de A59. Dan neem je daarna de A17. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A7 bij 230,6. Op de A16 bij Breda bij 72,2. En ook op de A37. Bij 32,0.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
33: Goedenavond, ik ben René Postma. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze willen ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu ook minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Een man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet dik 2 jaar de cel in. De verkrachting was in 1990. Het meisje was alleen thuis. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. President Trump blijft ontevreden over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Premier Jette zei dat Trump toch moet zien dat Europa juist erg zijn best heeft gedaan met meer investeringen in defensie. Het kabinet gaat geen hogere belasting heffen op erfenissen, zegt minister Heijnen bij RTL. Uit onderzoek bleek dat de meeste mensen vinden dat er best meer erfbelasting mag worden betaald voor grote erfenissen. Maar Heijnen vindt dat de overheid al genoeg belasting binnenkrijgt. De vierde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was in de laatste kilometers heer en meester en kwam als eerste over de finish in de Zuid-Franse stad Foix. Daarmee pakt Pedersen meteen ook de groene trui voor de beste sprinter. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt rond 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
6: Kijk even naar de beurs. De AEX 0,3% lager geëindigd op 1079 punten. De grootste stijger, Wolters Kluwer, een plus van 4%. De grootste dalers, dat waren de drie chippers. ASML, spant de kroon, min 7,3%. ASMI, min 7%. En BESI, min 6,3%. En de Dow Jones op Wall Street op dit moment 0,3% lager.
1: Zometeen in de avondspits. Griekse rederijen hebben de afgelopen 3 jaar miljarden euro's verdiend aan het vervoeren van Russische olie. Ja, dat ligt gevoelig. Daar zijn sancties voor. En volgens sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde is de kans ook groot dat het niet zonder gevolgen blijft. Waarom niet? Dat legt ze zo bij ons uit.
0: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
6: 6:06. Goedenavond.
1: Goedenavond.
6: Nog een klein half uurtje is er. De avondspits met het laatste nieuws. Daarin hoor je onder andere of dat de rode kaartgate van Donald Trump nog een rol gaat spelen op de NAVO-top.
1: Ja.
6: Tussen de Belgen en Amerikanen. Premier Bart de Wever die is daar. Gaat die Trump nog spreken over de 4-1 vernedering van vannacht?
1: Ik zou het niet nalaten als ik de Wever was.
6: Nee, ik zou het ook niet nalaten. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je hem toch ergens ook een beetje gunstig gestemd wilt houden, die Trump. En in de tech-update hoor je ook nog het laatste nieuws over Odido. Want ondanks dat gigantische datalek wat we hebben gezien, gaat nog altijd meer dan de helft van alle mobiele data in Nederland via dat bedrijf.
1: Eerst gaan we praten over China, want daar is een handelsmissie gaande die nogal beladen is. De trip van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Samen met 17 bedrijven is hij daar om de handelsrelatie te verbeteren. Gaat hem dat lukken? Dat blijft de vraag. En die vraag paas ik door naar collega Maxime van Meel, ja. Want die volgt die handelsmissie voor BNR. Goedenavond.
9: Goedenavond.
1: Vanochtend ontmoette Sjoerdsma zijn collega in China. Ja. Samen dus in gezelschap van die 17 bedrijven. Ja. Ja, wat weten we van die bijeenkomst? Hoe is dat gegaan?
9: Wang Wentao is die collega. Ja, het is een beetje een bijeenkomst met gemixte gevoelens daar. Veel bedrijven die daar aanwezig waren, die hebben eigenlijk één hele belangrijke zorg. Ze kunnen de Chinese markt niet op, of in ieder geval niet volledig. Ze hebben daar problemen mee. Mm-hmm. Daarom zijn ze mee om dat te bespreken. We hebben als BNR een aantal van die bedrijven gesproken. Bijvoorbeeld Nearfield Instruments. Dat is een scale-up in de chipmachinemarkt.
10: We ervaren heel veel issues met export control. En wij hopen hiermee wat ingangen te creëren, samen met het ministerie van Handel. En misschien ooit een business te kunnen starten. En vriendelijk te kijken wat er mogelijk is.
9: En Joris Wouters was dat van Nearfield Instruments dus. Dat is een bedrijf dat dus in de toekomst in China wil kunnen gaan leveren. Maar ja, goed, hij was ook een van de mensen die tijdens dat ontmoetingsmoment aanschoof bij een kort rondetafelgesprek. Nou, samen met Chinese bedrijven, met ministers van beide landen. Waarin het dus ook geregeld over die exportcontroles ging. Ja, de zorg is vooral, het gebeurt nu vaak dat die bedrijven in de toeleveringsketen of in de verkoop tegen problemen aanlopen.
1: En wat voor problemen dan?
9: Dat dus producten die ze in of verkopen, dat die gecontroleerd worden, dat ze die niet de grens over krijgen. Dat beaamde Sjoerdsma dan weer achteraf. En hij zegt ook, ik wil daaraan gaan werken samen met China. Maar daar wordt het toch een beetje pijnlijk, want hij wijst ook wel een beetje met het vingertje.
11: Companies need a level playing field, reciprocity, respect for intellectual property, adherence to the rules and responsible business conduct. This means laying down clear policies, engaging in dialogue, listening carefully to businesses and removing unnecessary barriers where possible.
9: Oftewel, ja, we gaan proberen om onnodige handelsbeperkingen weg te halen, maar we willen ook werken aan eerlijke markten. Mm. En dat is dan weer in andere woorden, ja, China moet zijn markt niet zo afschermen en bedrijven niet te veel staatssteun geven. Ja. Achteraf zegt hij ook wel, ja, de Chinezen zien dat andersom ook, dat Europa ook de eigen markt afschermt.
6: Hij durft wel, maar hij steekt ook wel de hand een beetje in eigen boezem.
9: Ja, maar dit is in eerste instantie klinkt het in ieder geval wel een beetje als een soort steek onder water.
1: Maar blijft het dan?
9: Komt
1: hij
9: dan een beetje terug?
1: En blijft het bij dit soort een beetje omvloerste prikjes onder water, over en weer, en misschien ook naar zichzelf dus?
9: Ja,
1: of zijn er ook echt concrete afspraken?
9: Nou, concreet wordt het niet echt. Sjoerdsma die zegt ook, ja, dat is eigenlijk niet zo erg, want daar is het nog geen tijd voor.
12: Ik denk dat we hier in een andersoortige tijd zitten dan in 2018. Ik denk dat we hier in een tijd zitten, dat zei ik ook bij mijn introductie, waarin wij onze relatie, waarbij China een ongelooflijk belangrijke handelspartner is, weer in rustige vaarwater willen brengen.
9: Dan verwijst hij naar 2018, waarin de vorige handelsmissie was. Toen kwamen er wel echt nog concrete deals en dergelijke uit. En onrustiger vaarwater de afgelopen jaren. Denk maar aan exportrestricties die vanuit de VS op chipmachines worden opgelegd. Een kwestie als Nexperia. Hij zegt ook, hier en daar een hobbel, noemt hij het de afgelopen tijd. Dus het is nu meer een soort van de wond wassen voordat je hem echt gaat hechten.
1: Okay.
9: En de pleisters erop gaat plakken.
1: Ja.
9: Zo lijkt het nu een beetje.
1: Nou ja, en dat is dan ook nog maar een ambitie, die wond schoon krijgen.
9: Goed, het lijkt er in ieder geval wel op dat die ambitie er bij beide landen wel zo ongeveer is.
1: En die pijndossiers, Nexperia, ASML met zijn exportrestricties, worden die dan wel besproken?
9: Ja, dat is dan ook weer een moeilijk punt, want het lijkt erop dat er niet expliciet over gesproken wordt. Nexperia bijvoorbeeld, Koen van Oostrom, voorzitter van VNO-NCW, die zei achteraf toen hij vragen kreeg over Nexperia dat de eerste keer was dat hij die naam hoorde vandaag. En Sjoerdsma zelf, die verwijst er wel naar, maar die zegt dan niet dat ze er direct over gesproken hebben, maar hij zegt, de gesprekken vandaag die waren vooruitkijkend.
12: Omdat ik zowel bij Wang Wentao, maar ook bij mezelf proefde dat we eigenlijk een punt willen zetten achter de afgelopen periode. Een periode waarin misschien de relatie met China misschien meer op een botsautopark leek dan op een goede bilaterale relatie. Terwijl China een ongelooflijk belangrijke handelspartner van Nederland is.
9: Ja, dus hij heeft wel het idee, in ieder geval Sjoerdsma, dat de Chinese evenknie van hem, dat die ook wel een beetje dezelfde kant op
1: en
9: wil.
1: Dit gaat natuurlijk ook over culturele codes en culturele communicatie.
9: Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
1: Nederlandse directheid daar binnen stormen.
9: Nee, zeker. Dus dat is ook nog een ding waar ze het wel tegenaan lopen. En we hoorden ook
6: les
9: wel
6: in, hè? Zo'n Sjoerdsma.
9: Zeker.
6: Allemaal les in hoe
9: we hoorden ook wel dat ook, we hadden het gisteren over dat Sjoerdsma dan niet echt over mensenrechten schendingen en zo zou mogen praten. Of dat daar in ieder geval op gewezen was. Hij zei wel, ik heb het zeker wel benoemd. Maar aan de andere kant horen we ook dat dan ja, dat als je dat meestal doet, dat China dan gewoon stil toekijkt en zegt, nou ja, goed, zo gaan de zaken hier. En ja, veel plezier met je opmerkingen.
1: Jij volgt die missie. Dankjewel, ja. Maxime.
6: Griekse rederijen die hebben de afgelopen 3 jaar bijna $4 miljard verdiend aan het vervoeren van Russische olie. Blijkt allemaal uit een analyse van de Financial Times. Die rederijen die hebben vermoedelijk gebruik gemaakt van allerlei geitenpaadjes in het sanctiesysteem. En volgens sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde is het daarom best wel lastig te oordelen of de rederijen zich binnen de lijntjes hebben bewogen of net daarbuiten.
13: Nou, laten we beginnen met wat op zich wel mag. Je mag Russische olie onder het prijsplafond nog vervoeren. Maar het mag niet naar EU-landen, want wij hebben al heel lang een ban op Russische olie. Sowieso, dat mag geen enkele EU-haven ingevoerd worden. Maar we hebben dan met G7-landen dat prijsplafond van $44 op dit moment per vat. Dus als je het onder dat prijsplafond vervoert en niet naar de EU, dan mag het in principe nog. Ja. Maar er zijn heel veel maren.
6: En dat heeft Griekenland dus gedaan. Griekenland heeft zich wel binnen die regels hebben ze olie vervoerd.
13: Ja, dat is het verhaal. Maar we weten natuurlijk niet alles, want ik heb niet alle documenten gezien. Maar er zijn heel veel maren, zoals ik net al zei. Want er is ondertussen zoveel gesanctioneerd dat je dit bijna niet meer kan doen zonder een sanctie te schenden. Zo staan bijna alle grote Russische oliebedrijven op de sanctielijst. Mag je geen zaken mee doen. De CEO's van die bedrijven staan op de sanctielijst. Dus daar mag je ook geen zaken mee doen. Bijna alle Russische banken staan op de sanctielijst. Dus betaling is lastig. Maar bovenal staan ook ongeveer alle Russische zeehavens op de sanctielijst. Dus dan vraag ik me af van hoe wordt dat geregeld met het vervoer? Want met die havens waar de olie vandaan komt, mag ook geen zaken meer worden gedaan. Dus er zijn heel veel dingen die eigenlijk al niet meer mogen.
1: Nou, en als het dan toch binnen precies alle lijntjes gebeurt, dan is het zeker niet in de geest van de regels of de geest van de sancties.
13: Nee, inderdaad. Dus ja, ik twijfel sowieso aan of er niet van een van die sancties die ik daarnet noemde toch al iets mogelijk geschonden is, maar dat weten we niet, want we hebben niet alle documentatie. Maar we hebben natuurlijk steeds het gevecht tegen de schaduwvloot van Rusland, want die vervoert continu Russische olie onder en boven prijsplafond. Die doen maar wat. Die komen door onze Noordzee en dat is allemaal lastig tegen te houden. Maar in ieder geval staat er bij die schaduwvlootschepen allemaal dat wij dus niet willen dat zij bijdragen en steun verlenen aan acties of beleidsmaatregelen voor de exploitatie, ontwikkeling of uitbreiding van de energiesector in Rusland en de energieinfrastructuur. Dus zolang Griekenland hier aan meewerkt, want dit is echt booming business, want anderen zijn allemaal gestopt, dus ze hebben ook weinig concurrentie, voor hun heel interessant. Maar zij dragen dus nu direct bij aan de exploitatie en ontwikkeling van de energiesector en spekken de staatskas van Rusland, wat wij niet willen.
6: En dat ligt nu dus op straat, dankzij de Financial Times die dit uitgebreid heeft, heeft opgeschreven. Wat gaat dit voor gevolgen hebben, denk jij?
13: Ja, dat merk ik, dat vaak zijn de journalisten degene die het allemaal boven water brengen, want ik sta vaak journalisten te woord die dan aan het spitten zijn naar mogelijke sanctieschendingen. Maar op zich is het iets wat banken kunnen gaan controleren. Die kunnen checken bij deze maatschappijen die dus veel zaken doen met Rusland. Van, goh, hoe zit het met jullie compliance? Jullie krijgen betalingen uit bepaalde landen of uit Rusland. Jullie doen zaken in de oliebranche. Laat even zien dat jullie niet toch stiekem boven het prijsplafond vervoeren. Want je hebt natuurlijk met die handelaren, die zijn natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen. Dus wat we al gehoord hebben, dat vaak geschoven wordt met dingen. Dus dan is het niet meer de prijs van de olie, maar dan is opeens het vervoer heel duur geworden. Terwijl dat eigenlijk dan de olieprijs boven het prijsplafond is. Dus dan moeten banken gewoon heel goed gaan doorvragen. Dat kan, want ze kunnen alle betalingen checken en dat is dan know your customer. Ja, dat moet je, daar moet je aan gehoor geven. En dan als het niet pluis is, dan kunnen ze bijvoorbeeld, als het in Nederland zou zijn, aan de FIU doorgeven. Maar dat is, Griekenland heeft ongetwijfeld ook zo'n organisatie. En die kan het dan, als het inderdaad verdacht is, bij het OM neerleggen. En die gaat dat dan vervolgen. Maar het is inderdaad wel een zaak waar echt aandacht aan moet worden besteed. Want olie is voor Rusland echt de lifeline. Het is gewoon het exportmiddel nummer 1. Dus ja, zolang dit op deze manier lekker kan worden voortgezet, is dat voor Rusland zeer lucratief.
6: En dat zei sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde.
1: We gaan nog een keer naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, hoe is het met die avondspits?
32: Ja, die lost op. Maar ja, het gaat natuurlijk niet zo snel. Want we hadden een hele drukke avondspits. Dus voordat dat allemaal is opgelost, dat duurt nog wel even. En zoals op de A16 heb je bijvoorbeeld nog heel veel vertraging van Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrikje door Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein nog 3 kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A20. En daar door de afsluiting van de A27 is het nog extra druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar ook nog een half uur vertraging. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A7 bij 168,0 en op de A37 bij 32,0.
14: Er staat een nieuwe aflevering van BNR Doorgelicht voor je klaar. Deze week duiken Jim Theo Poering en jij, Nina van der Dunga,
32: precies,
14: in de wereld van medicijnproducent Eli Lilly.
15: Van traditionele farmareus naar een van de lievelingetjes op Wall Street. Het overkwam Eli Lilly nadat ze record na record verbraken. Dankzij de explosieve vraag naar hun afslank- en diabetesmedicijn Mounjaro is de marktwaarde van Eli Lilly naar recordhoogtes gestegen. Beleggers die zijn lyrisch en de groei lijkt niet te stoppen. En waar iedereen recent nog sprak over het Europese Novo Nordisk, is nu het Amerikaanse Eli Lilly het farmabedrijf van dit moment. Toch moet er kritisch gekeken worden naar de huidige papieren. Eli Lilly heeft een tech-achtige waardering en is zwaar afhankelijk van één molecuul. Kunnen ze daarmee de verwachtingen waarmaken en de groei blijven volhouden?
14: Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu al te vinden in de BNR-app en morgen hier op de radio om 2 uur op BNR.
15: En de groei blijven volhouden?
14: Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht.

0: FIFA-baas Infantino. Ja, dat is gewoon een hot topic. Wordt natuurlijk ook op de NAVO-top besproken. Gaat dat voor de Belgische delegatie nog een rol spelen? Dat vroegen we aan onze buitenlandredacteur Luc de Klerk.
1: Dat vraag je toch af, want hoe gaat dan Bart de Wever straks in gesprek met Donald Trump? Ja. Nadat inderdaad hij er zo'n heisa van heeft gemaakt.
2: Zijn er al beelden van dat ze elkaar de hand schudden?
1: Nee, nog niet. Morgen komen de leiders echt samen. Dus dan gaan we dat misschien zien. Want hoe staat dan dat MAGA-petje van Trump, nu ze ook verloren hebben? En bij de VRT zegt een Belgische diplomaat wel dat dat hele gedoe met die rode kaart wel echt vervelend is voor de Belgische delegatie bij de NAVO-top. Morgen komen dus de regeringsleiders samen. Dan kunnen we het zien. Ook interessant, los van de Belgen, misschien Spanje en Italië. Vorig jaar bij de NAVO-top, toen gaf Trump nog Spanje een veeg uit de pan. En onlangs had je nog zijn akkefietje met Meloni bij de G7. Ja. Nou zegt de Belgische defensieminister Theo Franken vandaag bij Politico dat Europa uit moet kijken dat het Trump niet te veel afzondert, maar dat er ook een bepaalde lijn moet zijn. En dan zegt hij, kom niet aan Meloni, want zij is de koningin van Centrum Rechts Europa. Zij is de alfa, laat haar met rust. Nou, gelukkig voor Meloni doet Italië niet mee aan het WK voetbal, dus misschien scheelt dat dan wel weer.
0: Nou, heel benieuwd hoe dat morgen zal gaan tussen Trump en de Wever. Onze buitenlandredacteur Luc de Klerk die blijft dat volgen. En overigens wil een groep Europarlementariërs dat er dus een onderzoek komt naar Gianni Infantino, om te kijken of er inderdaad druk is geweest door de Amerikaanse regering op de FIFA-baas om die rode kaart dan weer in te trekken. Wil je meer Europa horen? Dan kun je lekker de podcast luisteren. De BNR-podcast Make Europe Great Again.
3: Tech Update.
2: Ja, wij appen en scrollen wat af op onze telefoons in Nederland. En meer dan de helft van alle mobiele data die daarmee gepaard gaat, die gaan via Odido. Dat lezen we in de telecommonitor van de autoriteit Consumentenmarkt, ACM. Niels Koolhoos, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Ja, Odido, dan denk ik aan dat enorme datalek bij het bedrijf. Maar dat heeft ze dus niet echt schade berokkend.
4: Nou ja, in de telecommonitor nog niet. Maar het zou misschien nog wel kunnen dat er schade is in het klantenbestand, zullen we maar zeggen. Want de telecommonitor waar het om draait hier kijkt namelijk naar het eerste kwartaal van dit jaar. En het grootste datalek in de geschiedenis van Nederland, bij Odido dus, kwam in februari aan het licht. En ja, het lijkt mij gewoon niet heel erg waarschijnlijk dat alle boze klanten dan binnen een maand allemaal een abonnement opzeggen en weggaan bij Odido. Vaak kan dat ook niet, hè, contractueel. Dus voorlopig is het goed nieuws voor het bedrijf, want dat heeft nog nooit zo'n groot marktaandeel gehad.
0: Heel wrang eigenlijk na dat enorme datalek.
4: Het is een beetje wrang nieuws inderdaad.
0: Maar een beetje gek.
4: Het is wel zo, de cijfers liegen er niet om. Eind vorig jaar ging het nog om een aandeel van 40-45% in de mobiele data. En nu is het dus meer dan 50%, tussen de 50 en de 55. En even ter vergelijking, KPN en Vodafone hadden in het eerste kwartaal van dit jaar allebei een aandeel van 15-20%. Dus samen zijn ze niet eens groter dan Odido. Ja, dus Odido is echt wel de absolute reus in het telecomlandschap. Wat wel opvalt, is dat het landschap een beetje aan het krimpen is. In ieder geval begin dit jaar. We hebben toen minder data verbruikt, minder gebeld en minder ge-sms dan eind vorig jaar. En dat is voor het eerst sinds eind 2024. Hoewel ik daar wel bij moet zeggen, het gaat om hele kleine dalingen van hooguit enkele procenten. Maar toch, we hebben iets minder geappt met mobiele data blijkbaar.
2: Dan RTV Oost. We gaan naar RTV Oost voor een nieuwe presentator. En die is gegenereerd door AI. Volgens de omroep gaat het om een experiment. Ja, Niels, heb jij hem gehoord, gezien of haar? Wat is het?
4: Het is een hem. Laten we maar gewoon even naar zijn stem luisteren dan.
5: Al sinds 2019 zitten we op slot vanwege stikstof. Vergunningen in de bouw voor huizen, bedrijven of wegen konden amper worden afgegeven.
2: Ja, nou, dit zou een collega kunnen zijn.
0: Ja, zeker.
4: Ja, het klinkt heel erg realistisch. En wat je hoorde was het begin van een YouTube short die de omroep eerder vanmiddag gepost heeft. Ik denk een uurtje of twee geleden. En in beeld zie je dus een AI-versie van presentator Jaap-Erik Bel. En die meneer, hij werkt dus echt bij Oost. Ja. Het is gewoon een mens van vlees en bloed. Maar hij heeft zichzelf dus ook deels laten vervangen met AI.
2: Wow.
4: Ja, heel vreemd. Volgens de omroep is
0: doen,
4: daar...
0: Nee, ik wil het zien.
4: Je wilt het even zien? Ja, jij, op YouTube Shorts kan je het vinden als je naar het account van RTV Oost gaat. Ja. Volgens de omroep is er wel een goede reden voor dat ze dit doen. Het zou volgens hoofdredacteur Danny de Vries makkelijker zijn om sneller in te spelen op de actualiteit met een AI-presentator.
2: Hoezo?
4: Want mocht de echte Jaap Erik er niet zijn, dan is er toch dus een presentator.
2: Dan is AI van Jaap Erik.
4: Nou ja, ik heb ook wel wat weerstand hiertegen. Ik moet nog wel eventjes het over die video hebben. Het valt wel een beetje op dat hij niet zoveel beweegt als je wat langer kijkt. En de lippenbewegingen komen niet echt overeen met wat hij zegt. Maar ten opzichte van 2 jaar geleden, je kijkt een paar seconden, het is niet meer te zeggen.
2: Maar dat is een kinderziekte. Kijk, als je het wil, dan is over een half jaar Jaap Erik niet meer te onderscheiden van de echte Jaap Erik.
4: Dat weet ik wel zeker, inderdaad. Dus,
2: maar goed, de vraag is natuurlijk, wil je het? Welk probleem lost dit op?
4: Ik hoop niet dat onze hoofdredacteur luistert en nu ook hele gekke ideeën krijgt. En ik begin misschien ook een beetje te klinken als een kip die pleit tegen KFC, maar ik vind het ook geen goede ontwikkeling. Je ziet op platformen zoals YouTube

0: shorts en Instagram reels al zoveel AI-filmpjes waarvan heel veel mensen denken, oh, dat is AI, daar ga ik niet mee interacteren, daar ga ik niet meer naar kijken. En als wij als journalistiek daar nog even een schepje bovenop doen met onze eigen AI-meuk, daar was de YouTube
1: Ik wilde hem aanzetten, maar mijn geluid stond aan.
0: Maar als wij daar een schepje bovenop doen, dan dragen we natuurlijk heel weinig bij. Ik zie toch zelf ook liever mensen van vlees en bloed als ik nieuws consumeer. Ik luister liever naar de echte Lisbeth Staats en de echte Nina van den Dungen.
2: Ja, precies, nou, maar dat is wel. Maar
1: dat is het hele probleem. Maar, als je dan denkt dat je naar die echte Jaap Erik zit te kijken, terwijl die dat dus niet is.
0: Ja, transparantie is ook wel een probleem. Want als je naar die short kijkt, er is een label dat het AI is. Het is namelijk gemaakt met de AI-middelen van Google, van Gemini. En je ziet linksonder heel klein het Gemini-sterretje, maar het is transparant en het zit achter de gebruikersinterface.
1: Ja, dus je ziet het
0: bijna
1: helemaal
0: niet
1: goed
0: te zien.
2: Ja, maar los daarvan, misschien ben ik nu ook heel conservatief, hè, en denk ik, oh nee, dat wil ik niet. Of ik vind dat niet aantrekkelijk. En over een paar jaar ben ik er helemaal gewend en voel ik ook geen verschil er meer bij.
0: Ja, misschien is dat wel over een paar jaar zo. Maar ergens hoop ik het gewoon echt niet. Want Lisbeth, dan kun jij gewoon stoppen. Dan hoef je niet meer te presenteren
2: dat is waar.
0: Hier.
2: Dan word ik iets wat AI niet kan vervangen. Namelijk huisschilder of zo.
1: En hoe zou je het dan vinden als jij bijvoorbeeld wel gewoon, hè, jij bent jij. Ja? Maar dat we jouw stem even in het Duits reproduceren. Dus dat we dat Duitse luisteraars eigenlijk het Nederlandse BNR-nieuws kunnen luisteren uit jouw mond. Maar dan is het dus wel door AI vertaald naar het Duits.
2: Ja, dat vind ik dan weer iets anders.
1: Daar zou je misschien
2: maar
1: wel
2: niet
1: voor
2: heel
1: openstaan.
2: Ja, het is niet heel consequent. Ja,
1: maar daarmee kun je dus wel een breder publiek trekken, hè, als je dan zo bekijkt.
2: Nou, daar gaan we een vergadering over beleggen.
1: Ik vind het ook heel interessant, dit.
2: Voor nu, dankjewel, echte Niels Kolen.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Straks BNR Beurs met Milou en Maxime. Die hebben het over Samsung. We hoorden het al van Milou in deze uitzending. 1800% winst in een kwartaal. Ongelooflijk. En ze staan toch op verlies. Nou, dat is knap.
2: Ontevreden. En zij praten ook door over dat handelsbezoek van Sjoerd Sjoerdsma in Peking. Bij Xi op bezoek. Of althans, zijn buitenlandse collega. Wat betekent dat voor die AX-bedrijven? Fijne avond.
1: Tot morgen.
4: Hoge energieprijzen. Oplopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel.

0: stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
6: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
9: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
10: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
11: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
10: Obli, meer rust, meer rendement.
9: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
10: Meer rust, meer rendement? Obli.nl, met AU en EY.
12: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
13: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
14: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
15: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
16: En Arjan Elbers.
17: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
13: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
17: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
18: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
19: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
20: BNR Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files nemen af, maar nog wel veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Er staat nog 310 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 30 minuten extra. En ook op de A16 richting Rotterdam is het erg druk. Ze zijn aan de weg bezig op de A20 ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. Daarom doe je er 40 minuten langer over. De A27 nog richting Almere tussen Bilthoven en Huizen. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
22: Goedenavond, ik ben René Postma. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze wil ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu ook minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Een man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet dik 2 jaar de cel in. De verkrachting was in 1990. Het meisje was alleen thuis. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. President Trump blijft ontevreden over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Premier Jette zei dat Trump toch moet zien dat Europa juist erg zijn best heeft gedaan met meer investeringen in defensie. Het kabinet gaat geen hogere belasting heffen op erfenissen, zegt minister Heijnen bij RTL. Uit onderzoek bleek dat de meeste mensen vinden dat er best meer erfbelasting mag worden betaald voor grote erfenissen. Maar Heijnen vindt dat de overheid al genoeg belasting binnenkrijgt. De vierde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was in de laatste kilometers heer en meester en kwam als eerste over de finish in de Zuid-Franse stad Foix. Daarmee pakt Pedersen meteen ook de groene trui voor de beste sprinter. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt rond 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zometeen BNR Beurs, waarin we Sjoerd Sjoerdsma en de vijf AEX-bedrijven achterna reizen. Ze gingen naar China en bereikten, ja, niks concreets. Of het toch nog wat voor beleggers kan opbrengen, hoor je zo. Dan ook meer over Samsung, dat maakt een gigantische sprong in winst. En toch vertrekken beleggers. Blijf luisteren.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
23: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Daar zit Sophie.
25: Hi.
24: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
25: Met Sophie.
24: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
23: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
24: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
27: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil. En Milou Brandt.
28: Welkom, dinsdag 7 juli is het. Voor sommige zomervakantie al. Onze minister van Buitenlandse Handel mocht ook op reis, maar gewoon voor zijn werk.
29: Onderweg naar China, Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Die begint vandaag zijn handelsmissie daar. We merken de afgelopen dagen hier bij BNR dat het allemaal heel gevoelig ligt.
30: Ja, nou, ASML gaat mee in zijn zorg.
29: Ja, maar Nexperia bijvoorbeeld niet.
30: Nee, dat weet ik niet.
29: Allerlei gevoeligheden daar.
28: ASML, ASM, Philips, Akzo Nobel, een lijst aan beursbedrijven gingen mee. Maar wie haalt het meeste uit dat bezoek aan China? Dat vertellen je in deze aflevering.
1: En ook de dag dat we hoorden van Shell, dat nog een kwartaal profiteerde van de oorlog in het Midden-Oosten.
31: Shell profiteerde het afgelopen kwartaal flink van de onrust op de olie- en gasmarkten door de oorlog in het Midden-Oosten. Resultaten zijn significant hoger dan in het eerste kwartaal, zegt Shell in een tussentijdse handelsupdate.
1: Maar gaan beleggers ook iets merken van die twee goede kwartalen van Shell? Dat ook straks.
28: En we hebben het over Samsung. Dat kwam met ongelooflijk goede cijfers die kennelijk toch niet ongelooflijk genoeg zijn.
1: Nou, het is een rode dag in de VS, maar ook in de op de Amsterdamse beurs, die sloot 0,3% in het rood. Grootste daler is ASML met 7,3%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom.
32: Goedenavond, hoi.
28: Hi Stan, ja, we moeten het allereerst hebben over Samsung. 1800%, dat is het getal waar iedereen stijl van achterover slaat. Dat is hoeveel de winst steeg ten opzichte van een jaar geleden.
33: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung. This is massive when compared to the entire four quarters of 2025 profits. It's a beat, a 6% projection beat from the consensus.
28: De geheugenchips die ze maken, die stegen enorm in prijs en dus ook in vraag. Maar ik moet toch toegeven, ja, niet iedereen was onder de indruk. Beleggers hoopten op nog meer, want het aandeel daalt toch met 7%. Mogelijk ook omdat Samsung het geld niet cadeau geeft aan beleggers, maar juist 70 miljard investeert in uitbreiding van de productie. Maar Stan, ik ben al vaker wel ook gewaarschuwd dat die geheugenchipmarkt zo cyclisch als de pest is. En dan vraag ik mij af, als je dit soort cijfers ziet, ja, hoe lang kan die cycliciteit, dat hoogtepunt in die cyclus nog doorgaan?
32: Ja, fundamenteel kan het nog wel even doorgaan. Maar ik denk wel dat het makkelijke deel, zeg maar, van deze belegging achter de rug is. Hè. Dus de enorme stijgingen die we hebben gezien. En beleggers beginnen nu zich ook inderdaad echt wel vragen te maken. Van beginnen we op de piek te komen van de chipprijzen die we nu zien. En het verschil in vraag en wat het aanbod is. Kijk, je geeft het zelf al aan. Ook Samsung, net als SK Hynix en Micron Technology, zijn ook enorm aan het investeren in capaciteitsuitbreiding. En dat tegen de achtergrond van natuurlijk de investeringen die we van de hyperscalers zien in AI. Hè, partijen als Amazon en Meta en Alphabet, we kennen ze allemaal wel. En dat moet wel lang goed blijven gaan. Dus fundamenteel kan dat nog wel even doorgaan. Maar je ziet wel dat daar al een enorm voorschot op is genomen. En als dan de cijfers van Samsung echt goed zijn, maar niet verrassend goed genoeg, dan zie je dat beleggers toch wat afstand beginnen te nemen. En ja, na de stijgingen die we gehad hebben, meer dan 300% in een jaar, is het dan niet gek dat je eens een keer op een dag 7% verliest.
28: Ja, nou zeg jij ook, die investeringen die ze doen, 70 miljard, het is echt een flinke zak met geld die ze er tegenaan smijten, tegen productieuitbreiding. Maar goed, het is dus een cyclische markt. Moet je dat dan wel willen?
32: Nou ja, bij geheugen memory chip aandelen kan het inderdaad heel hard gaan. Ook als je kijkt naar de waarderingen van dit soort bedrijven, een aantal jaar geleden was het 4 of 5 keer de winst, juist omdat ze zo cyclisch zijn. Maar dat betekent ook, als het enorm hard stijgt en de prijzen schieten omhoog, dat je ook gigantische marges krijgt. Hè. Micron, toen die met cijfers kwamen, maakte ze bijna een bruto marge van 85%. Ja, dat is echt software niveau. Alleen het probleem is dat dit niet bedrijven zijn die, net als software, zeg maar, heel lang die hoge omzetgroei en winstmarges vast kunnen houden, omdat het juist zo cyclisch is. En dat toont het nu alweer aan, omdat er natuurlijk zoveel geïnvesteerd gaat worden in capaciteit. Dat betekent dat er ongetwijfeld in de toekomst een moment gaat komen dat vraag en aanbod meer in balans gaat komen. De vraag is nu even natuurlijk wanneer dat precies is. Voorlopig zullen we nog even wel wat ondercapaciteit hebben. Maar als beleggers die gemiddeld toch 6 tot 12 maanden vooruitkijken, daar al denken dat er een soort van top van de berg aan begint te komen, dan beginnen ze daar nu alvast een voorschot op te nemen.
28: En als we voorbij die top van de berg zijn, hoe hard gaat dat aandeel dan ook weer naar beneden van zo'n Samsung?
32: Nou ja, kijk, als je kijkt, die chipprijzen, die zijn echt fenomenaal hard gestegen. Natuurlijk analoog aan die vraag. Met name die high bandwidth memory. En ook in het gevolg daarvan DRAM en NAND memory. Omdat de capaciteit is verplaatst natuurlijk naar het geheugen waar de meeste winst te maken is. En dat betekent ook automatisch dat de prijzen van zeg maar wat lagere kwaliteit geheugen ook beginnen te stijgen. Omdat daar automatisch minder van geproduceerd wordt. Maar goed, als die cycliciteit inderdaad weer zijn werk gaat doen en die hoogconjunctuur die komt wat af, dan kan je ook zo zien dat er tientallen procenten van die geheugenchipprijzen vanaf kunnen. Ja, en dan kan ook die marge ineens weer helemaal inzakken. Dus dat kan echt vrij hard gaan. Nogmaals, het zijn geen softwarebedrijven of een oliebedrijf waar we natuurlijk zo over gaan hebben. Dit is echt heel erg cyclisch. Alleen we zitten nu echt in de tijden van hoogconjunctuur, wat wij nog niet eerder gezien hebben. Waarbij de grootste bedrijven ter wereld fors aan het investeren zijn om hun capaciteit uit te breiden. En ja, die enorme investeringscyclus die zien we terug aan de koersen van dit soort bedrijven. De vraag is, ja, nogmaals, hoe lang blijft dat zo gaan? Je kan er wel van uitgaan dat dat niet nog 5 of 10 jaar op dit niveau met dit soort groeicijfers zal volhouden. Maar het is ook niet zo dat we zien dat er nu al minder geïnvesteerd wordt. Alleen het tempo van de groei zal op termijn echt wel af gaan nemen.
1: Ja, wie net als Samsung miljarden investeert in kunstmatige intelligentie, dat is Google. En 411 miljoen euro van die miljarden, daarvan gaat, 411 miljoen euro daarvan gaat naar een veelbelovende. 411 miljoen euro, dames en heren, gaat naar een veelbelovende kernfusie-startup in Duitsland. Proxima heet dat bedrijf. Het moet stroom gaan leveren om die onverzadigbare datacentra draaiende te houden. Wel nog even geduld hebben, want Google belegt hiermee in energie die op zijn vroegst pas over 10 jaar hier is. Als die al komt, want tot nu toe is het nog nooit iemand gelukt om een kernfusiefabriek rendabel te krijgen. En Google zelf zegt ook, succes is niet gegarandeerd. Maar ja, wie weet, en gaat Proxima dat gewoon lukken? Het wordt gewaardeerd op $2,7 miljard. Het zal wereldwijd de eerste zijn.
28: Tijd om even te bollen dan. Want bol.com, onderdeel van Ahold, gaat Adyen en Klarna achterna. Het wil ook financiële diensten gaan aanbieden. Daar hebben ze een eigen dochterbedrijf voor opgericht, zo meldt het FD. En ze hebben er een vergunning van de AFM voor gekregen. Via dat bedrijf kunnen klanten dan afrekenen of achteraf betalen. En Bol is niet het eerste bedrijf die dit trucje uithaalt, zegt FD-collega Orla McDonald.
2: Booking, dat was altijd gewoon een reserveringsplatform voor hotels, maar inmiddels wikkelen zij alle financiën af. Er zit een hele financiële tak achter waarmee dan 1000 mensen werken. En bijvoorbeeld Shopify uit Canada, dat is eigenlijk begonnen als een soort platform waar mensen hun eigen webwinkeltje konden beginnen. Maar inmiddels komt daar 3/4 van de omzet uit financiële diensten.
28: Het is ook een nieuwe manier voor Bol om te groeien, want dan weer belangrijk is om zich staande te houden tegenover concurrenten als Amazon. Stan, komt hiermee dan eindelijk die beursgang van Bol in de buurt, dat ze eindelijk weer een nieuwe plek hebben om flinke groei uit te halen?
32: Nou, laat ik het anders formuleren. Volgens mij heeft Ahold ooit 300 miljoen betaald voor Bol. En dat is natuurlijk echt een fenomenaal lage prijs geweest. Alleen al op basis van de groei die ze hebben gezien natuurlijk. En de marktdominantie die ze hebben in Nederland. Want Amazon is het tot nu toe nog niet gelukt om ze van de troon te stoten. Ja, en het logische gevolg is inderdaad dat je financiële dienstverlening daaraan gaat koppelen. Om, wat net al werd gezegd, veel bedrijven dat trucje inmiddels ook doorhebben. Dat als je ook de betalingen kan afwikkelen en bijvoorbeeld kredieten kan verschaffen voor leveranciers of afnemers, dat je daarmee ook je marges fors kan verhogen en dat binnen een ecosysteem houden. Dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat als Ahold dit succesvol uitrolt, wat mij betreft, dat bol.com een vele hogere waardering zou kunnen krijgen dan alleen een simpele webwinkel, om het maar even oneerbiedig te zeggen. En misschien wel dat zelfs de hele waardering van Ahold op termijn ook nog fors hoger gaat maken. Dus zou mij niets verbazen als ze dit eerst willen uitrollen en op basis daarvan dan inderdaad gaan kijken of ze een beursgang willen gaan faciliteren.
4: Dan wil ik nog even stilstaan bij de democratie. Die staat onder druk. En dan heb ik het nu even niet over autoritaire wereldleiders, maar over de beursdemocratie. Beleggers brachten afgelopen jaar namelijk minder vaak hun stem uit bij aandeelhoudersvergaderingen dan eerder. Uit onderzoek van Eumedion blijkt dat steeds minder aandeelhouders komen opdagen, schrijft het FD. Grootste daling zit bij midcap bedrijven. Van 75% opkomst in 2023 naar nog maar 63% dit jaar. Ja, wie betaalt, bepaalt blijkbaar toch liever niet. De directeur van Eumedion die maakt zich zorgen dat het structureel is en waarschuwt ook dat kleine meerderheden of activisten beleid makkelijker naar hun hand kunnen zetten op deze manier. Ja, zo werkt dat in een democratie. Ik zou zeggen, doe je democratische plicht, lieve aandeelhouder, en ga stemmen.
28: Ook bij beurs kunnen we het toch democratisch maken. Straks hebben we het over Shell. De topman is gestopt met zijn levensmissie cadeautjes uitdelen.
4: En je hoort waarom elektrische autobouwer Rivian crasht op Wall Street.
28: Maar eerst naar Peking, waar minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op bezoek is.
5: Our presence here sends an important message. China and the Netherlands remain close partners in trade, investment and innovation despite global challenges. Our shared history gives us every reason to believe in the durability of our ties and our ability to navigate challenges together.
28: Genoeg challenges om te overkomen. Gelukkig ging Sjoerdsma niet alleen, want hij nam ook een optocht aan AIX-bedrijven met zich mee. ASML, ASM, Philips, AkzoNobel en daarnaast ook nog NXP, KLM en Signify. Die gingen ook nog mee. Het was een gevoelig bezoek. Niet iedereen wilde met de pers praten. Maar de bedrijven die dat wel deden, die zeiden vooral: we hebben veel last van exportcontroles, zoals chipmachinemaker Nearfield Instruments.
6: We ervaren heel veel issues met de exportcontrole. En wij hopen hiermee wat ingangen te creëren, samen met het ministerie van handel. En misschien ooit een business te kunnen starten. En in ieder geval te kijken wat er mogelijk is.
28: Er staan veel beursbedrijven die dus meegingen, maar ook dit soort scale-ups. Onder die beursbedrijven, wie heeft nou het meeste baat bij zo'n trip?
32: Ja, ik denk dat toch onze frontrunner ASML is, politiek in ieder geval gezien. Hè. Die hebben het meeste baat dan in absolute zin. Omdat China natuurlijk een enorme afzetmarkt is. En omdat dingen als exportrestricties en onderhoud en services van de machines, van de bestaande machines, ja, die kunnen direct de winstgevendheid raken. Dus als je puur in cijfermatig kijkt, dan denk ik dat ASML de belangrijkste partner is.
28: Ja, de laatste keer dat Buitenlandse Zaken zo'n trip organiseerde was in 2018, dat ze echt fysiek naar China toe gingen. Is het goed dat die handelsrelatie nu weer wat wordt aangehaald na zo lang?
32: Ja, absoluut. Ik denk dat het heel goed is. Kijk, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Sterker nog, je kan ook wel gewoon ruzie hebben en het echt fundamenteel oneens zijn. Maar het is altijd goed om in ieder geval te praten met elkaar. En Nederland kan ook simpelweg China natuurlijk niet negeren. Ik bedoel, China is een klant, is een leverancier, een concurrent en ook een geopolitieke rivaal natuurlijk tegelijkertijd. Het zou fout zijn, denk ik, om te denken dat praten hetzelfde is als toegeven in sommige dossiers. Maar het is juist als de relatie gespannen is, denk ik, dat je de kanalen moet openhouden. Dus dat, dat dit soort diplomatieke missies worden en handelsmissies worden uitgevoerd, denk ik dat dat heel verstandig is. En het is niet voor niks dat alle grote AIX-bedrijven eigenlijk erbij zijn.
28: Ja, heb je ook het idee dat die relatie dan ook beter wordt? Ook als dat soort bedrijven in ieder geval al meegaan. Dat is ook al heel wat. Dat zie je ook, dat al een tijd niet meer is gebeurd.
32: Nee, nou, het verbaast mij altijd wel. Hè. Je ziet altijd dat ook grote landen natuurlijk bij elkaar komen. Trump is ook met Xi in gesprek geweest. En dan zijn ze het nog steeds fundamenteel oneens. Maar er wordt in ieder geval wel gesproken. Dus er is een kans om elkaars positie aan weerszijden toe te lichten. En nogmaals, wat ik net zei, dat is altijd beter dan elkaar gewoon te negeren. Maar ik heb niet de illusie dat nu ineens de lucht helemaal geklaard is. Of dat ASML bijvoorbeeld ook na deze handelsmissie EUV-machines aan China mag gaan leveren. Nee. Maar goed, nogmaals, praten is altijd beter dan boos van elkaar wegstaren.
28: Maar is er wel zicht op uiteindelijk die relatie gaan verbeteren? Want ja, goed, je ziet nu, er zijn veel spanningen dus tussen Nederland en China, exportrestricties, de zaken Nexperia wordt ook veel nog genoemd. Lijken juist de laatste tijd steeds meer nog altijd eigenlijk de kant van de geopolitieke kant van de VS te kiezen. Ja, ja. Is er dan überhaupt een beetje het gevoel dat Nederland en China de boel wel ergens nog een klein beetje kunnen gaan oplossen?
32: Nou ja, of verbetering echt 100% mogelijk is, dat lijkt me lastig. Ik denk dat het beperkt is, maar toch wel zinvol. Hè? Wat je al zegt, strategisch kiest Nederland natuurlijk nog steeds grotendeels voor de Amerikaanse kant, met name in die high-end chipmarkt. ASML mag, wat ik net al zei, die meest geavanceerde EUV-machines niet naar China exporteren. Maar Nederland, je wil als Nederland natuurlijk ook niet dat Washington eenzijdig bepaalt wat wij als Nederlandse bedrijven wel en niet mogen doen. En er staat ook nog wel wat wet- en regelgeving op stapel die bijvoorbeeld rechtstreeks zou kunnen raken aan waar we net al over hadden, het onderhoud van de machines die al wel in China staan. Ja, dat zou echt wel een serieus probleem zijn. Dus ik begrijp wel dat daar dan ook tijd en ruimte voor wordt genomen om dat soort zaken te bespreken met de Chinezen. Wat de Nederlandse positie daarin is. Al is het alleen al om wat meer ruimte voor elkaars opinie zeg maar, te creëren.
28: Ja, en over die individuele bedrijven die dus meegingen, ASM, ASML, dus ook Philips, Axo. Zijn er echt concrete dingen waar ze mee terug kunnen komen? Zijn er eigenlijk nog niet? Zijn dat dan gemiste kansen? Of is het verbeteren van de relatie eigenlijk alles wat die bedrijven voor nu nodig hebben?
32: Nee, ik denk wel als je kijkt bijvoorbeeld, nogmaals, ASML zal echt niet ineens EUV-machines gaan leveren, want dat is gewoon echt geopolitiek dichtgetimmerd. Maar wel meer duidelijkheid bijvoorbeeld over die onderhoud en die service van de bestaande systemen, ook de oudere DUV-systemen. Nou, voor ASM gaat het, ASM International, zoals we dat nog steeds in de volksmond noemen, gaat het om bijvoorbeeld de toegang tot Chinese fabrieken en behoud van hun positie in de ALD, dus de deposition. Als je naar Philips kijkt, daar is China ook wel een belangrijke markt. Hè? Bijvoorbeeld bij toegang tot ziekenhuizen en aanbesteding en lokale zorgsystemen. Dus voor ieder is het toch wel, denk ik, wat profijt te halen. En dan is het toch wel fijn als er wat bilaterale gesprekken ook kunnen plaatsvinden tussen de bedrijven en officials van China.
28: Het was een lijst van 17 bedrijven die meeging. Welke namen miste jij nou nog echt? Waarvan jij zegt, die hadden eigenlijk gewoon met hun gezicht daar in China moeten staan.
32: Ja, jullie zeiden het al, natuurlijk een pijnlijk dossier is Nexperia. Ja. Misschien toch aardig geweest als daar een afgezant van had bijgezeten. Ja, en de meest belangrijke die ik zou missen is, als ik naar ons rijtje met chipbedrijven kijk, dan hebben we natuurlijk altijd over ASML, ASMI en BESI. En die laatste die was er niet bij. En dat is toch in onze hele productieketen die wij zeg maar faciliteren als Nederland, is ook de packaging en zeker de techniek, de hybrid bonding waar BESI mee in de markt is. Is relevant. Dus het zou. Ja, het had mij niet verbaasd als BESI ook aan dat rijtje was toegevoegd.
7: BNR Beurs.
28: Wie er ook niet mee ging naar China was Shell. Maar die kwamen zelf met de resultaten. Voorlopige cijfers over het afgelopen kwartaal. En die werden goed ontvangen.
8: Ja, het aandeel won 3,3%. Omdat Shell positief verraste.
9: We had an update from the oil and gas business. Signaling it had another strong oil and gas trading result. Saying that the oil trading profits are pretty in line. But on gas trading the results were significantly higher than the first quarter.
4: Handel in gas leverde ze meer op dan gedacht. Prijzen waren natuurlijk volatiel door de oorlog in het Midden-Oosten. Staat wel tegenover dat de gasproductie van Shell zelf afnam doordat een complex in Qatar beschadigd werd in de oorlog. Ja, onderaan de streep zijn beleggers blij. Stan, aandeel wint dus een paar procent. Maar eerst even het slechte nieuws uit de weg werken. Die schade aan de productiefaciliteiten van Shell, hoe erg is dat?
32: Nou ja, blijkbaar valt dat dus toch wel mee. Omdat ze ook al de guidance voor hun gasproductie verhoogden. En waar we eerst rond de 600.000 BOE zaten, dus barrel oil equivalent per dag, gaan ze nu toch weer richting die 650.000. Dat is nog steeds niet de ruim 900.000 die we in Q1 hadden. Alleen het geeft wel aan dat er dus ruimte is voor verdere productiecapaciteitenverhogingen. En dat waarschijnlijk die schade relatief meevalt. Ik denk dat het ook een onderdeel was van de koersstijging die we vandaag zagen.
4: Ja, want oorzaak van die goede resultaten uit energiehandel, dat is natuurlijk waarom Shell zo profiteert. Maar nu die boel daar een beetje aan het bedaren is in het Midden-Oosten, ja, hoeveel profijt houdt Shell daar nou permanent aan over?
32: Ja, niet permanent. Kijk, trading is natuurlijk gebaat, zoals bij iedere tak van sport, als het om handel gaat, bij volatiliteit en prijsverschillen en regionale tekorten en logistieke stress en distributieproblemen. Daar ontstaan prijsverschillen. En dan kan je natuurlijk in de handel heel erg veel geld verdienen. En laat ik daar heel duidelijk over zijn. Die energy trading tak van Shell, die is echt wereldklasse. Dat zie je ook aan de winstgevendheid die eruit komt in dit soort perioden. En dat zorgt natuurlijk wel voor dat op het moment dat je inderdaad wat minder aan je traditionele business, om het zo maar te zeggen, verdient, dat het wel lekker is dat je aan die volatiliteit weer een enorme winst kan overhouden. Dus dat je toch wat meer daarmee stabiliteit creëert in je bedrijfscijfers overall.
28: Maar hebben Shell-beleggers daar nou uiteindelijk ook profijt uit gehaald? Want je ziet dat aandeel nou sinds begin dit jaar staat al 10% in de plus. Ja. Dat ze ook niet meega uiteindelijk, toch?
32: Nee, maar Shell is ook geen bedrijf zoals we het begin van deze uitzending over hadden, natuurlijk over die hoge groeibedrijven. Dus je koopt het ook echt niet voor een verdubbeling van de koers, zeg maar. Tenzij je het in coronatijd hebt gekocht onder 10 euro. Dat waren ons mooie tijden. Maar je koopt het natuurlijk met name voor een stuk van de kapitaaluitkering. Hè. Dus de dividendrendement is bruto zo'n tegen de 4% aan. Je hebt dan nog wat buyback yield, zoals we dat noemen. Dus de inkoopprogramma eigen aandelen. Het staat de voorwaartse koerswinst is onder de 10. Dus het zijn echt value-aandelen, zoals we dat zo mooi noemen, die je echt voor de cashflow koopt. En inderdaad een paar procent per jaar erbij nog in koers. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, kan je toch mooi dubbeldigit per jaar rendement maken op een aandeel als Shell. En inderdaad, wat je zegt, het is dit jaar al ruim 10% gestegen. Nou, tel daar het dividend bij op. Dan heb je volgens mij als Shell-belegger al een aardig jaar achter de rug.
28: Ja, en naast dat dividend was die topman Walsewaan ook vooral bezig met het uitdelen van cadeautjes aan aandeelhouders in dividendvorm, maar ook in aandeleninkoopprogramma's. Daar hoor ik hem de laatste tijd eigenlijk niet meer zoveel over. Is dat feest nou een beetje voorbij?
32: Nou ja en nee. Kijk, Walsewaan heeft natuurlijk al kijkt eigenlijk likkenbarend naar de Amerikaanse grootmachten. Ook de waardering die er is voor dat soort oliebedrijven. Ik had het net over het feit dat bijvoorbeeld de voorwaartse koerswinstwaarde van Shell onder de 10 ligt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ExxonMobil, dan zit er toch rond de 12, 13. Dus er zit echt wel een onderwaardering in van zo'n 30-40%. Die zou die graag terugzien. Dat zal wel betekenen dat je ook je cashflow-discipline op orde moet houden. Dus inderdaad, stijgende dividenduitkeringen, inkoop eigen aandelen. Alleen, je bent natuurlijk wel beperkt tot je financiële raamwerk. Hè. Shell mikt op zo'n 40-50% van de operationele cashflow terug te laten vloeien naar aandeelhouders. Dus door een hele business cycle heen. Dat geeft ruimte, maar dan moeten wel de olie- en gasprijzen en de trading dus sterk blijven. En als je inderdaad ineens een wat minder kwartaal hebt, zal dat niet meteen betekenen dat ze hieraan gaan sleutelen. Maar we hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat als het echt structureel minder wordt, dat je ook minder kan gaan uitkeren. Dus het is zaak eigenlijk dat de kapitaalsdiscipline van dit soort bedrijven echt vier boven water blijft en dat beleggers daarop kunnen vertrouwen, dan zou je ook vanzelf zien dat de waardering steeds hoger wordt van deze ondernemingen.
10: BNR Beurs.
28: Hoog tijd voor een ronde over Wall Street, waar de waarderingen zeker niet hoger worden, want het ziet er rood uit. De Dow Jones 0,4% eraf, de S&P 500 0,3% eraf en de Nasdaq 0,7% in de min.
4: Wil ik het nog even hebben over SpaceX. Het is zover. Vandaag is het bedrijf van Musk de Nasdaq 100 in gelanceerd. En daarmee stromen er miljarden aan passief kapitaal het aandeel in.
33: Index funds tracking the Nasdaq 100 will have to start buying SpaceX stock whether they want to or not. JP Morgan estimates that there will be about $4.3 billion worth of forced purchases flows into SpaceX by funds that have to reflect its weighting in the composite before it officially appears there.
4: Ja, veel indexbeleggers zijn nu dus automatisch ingestapt bij Elon Musk. En SpaceX heeft volgens nog maar een weging van zo'n 1% in de index. Ja, dus zoveel zullen beleggers nog niet voelen van een beetje winst of verlies. Kan wel snel verandering inkomen zodra vroege investeerders hun aandelen verkopen. Ander nieuwtje nog. De grote zakenbanken die zijn inmiddels ook begonnen met het volgen van SpaceX. Koers staat nu op $152. Morgan Stanley zegt veel te laag. Kopen. Daar denken ze dat hij naar de $300 moet of kan. Nog een veranderingetje dan. Het onderdeel van SpaceX is natuurlijk xAI. Dat is het AI-bedrijf van Musk. Dat heet nu SpaceX AI. Met daarin dan natuurlijk ook weer X, het voormalige Twitter. Ja, om het allemaal nog wat overzichtelijker te maken.
28: Ja, ik
4: denk
28: snap er helemaal niks meer van. Nog even naar de krater op Wall Street. Dat is het aandeel Rivian. Dat staat 14% in de min. Na een update van de elektrische autobouwer gisteravond. Ze komen binnenkort met kwartaalcijfers. En daar maakten ze beleggers alvast lekker voor. Hun omzetverwachting is namelijk een stuk hoger dan die wat analisten in gedachten hadden. Nou, vanwaar dan die krater? Ze maakten nog wat bekend. Ze gaan namelijk 75 miljoen nieuwe aandelen uitgeven om $1,5 miljard op te halen, waarmee ze de productie van een paar modellen kunnen opschalen. Oftewel verwatering van de rest van de aandelen. Dus wel ten koste van de huidige beleggers.
4: En tot zover de beursdag van vandaag. En dus tijd voor die van morgen in 1 minuut. Levi Strauss komt met kwartaalcijfers. Levi's is niet per se cruciaal voor de wereldeconomie, maar het is wel een van de eerste grote retailers die met kwartaalcijfers komt. Dus het is ook een beetje een vroeg eerste graadmeter voor de consumentenbestedingen. Zit daar nog groei in? Of worden de winsten echt alleen gedragen door AI? En ook het Noorse Kongsberg komt met cijfers. Het maakt defensietechnologie, heeft niets te klagen over de orderportefeuille. Maar in hoeveel winst gaat dat zich vertalen? Nou, dat wil de markt natuurlijk graag zien. En dan krijgen we nog de notulen van de Fed-vergadering van 3 weken geleden. De eerste onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Er werd besloten het rentebesluit te handhaven. Maar hoe kwam dat besluit nou precies tot stand? Dat kunnen we nabladeren in de notulen.
28: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 7 juli... waarin Sjoerdsma de relatie met China probeerde te verbeteren en wij die met Stan nog beter maakten dan dat hij al was. Dankjewel weer, Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
3: Graag gedaan, tot de volgende.
4: Jij bedankt voor het luisteren. En wist je dat je tegenwoordig ook kan reageren in de BNR-app? Rechtsbovenin bij een geel spreekwolkje. Daar kun je ons vinden en daar kun je vragen stellen die wij dan weer kunnen behandelen. Morgen bijvoorbeeld, want dan zijn we er weer. Tot dan.
28: Tot morgen.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
13: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
14: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Online veilingmeester.nl.
19: Mam, waar is
0: mijn zwemband.
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
22: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
21: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
22: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
21: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app... en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
23: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
24: BNR Verkeer.
25: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden korter, nog veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Arnhem richting Utrecht. Er was een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A2 Eindhoven richting Utrecht is het druk door het verkeer dat omrijdt door de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dit 35 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein vanwege de werkzaamheden op de A20. 25 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting op de A58 Berg op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok is de weg afgesloten door een ongeluk. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
29: Goedenavond, ik ben René Postma. In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen komen. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orp. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Bijna alle landen van de NAVO halen de ondergrens voor hun uitgaven aan defensie, is gebleken op de top in Ankara. Tsjechië en Albanië halen het net. Alleen Slovenië blijft achter, maar topman Rutte zegt dat dat wel goed komt nu daar een nieuwe regering zit. Er komt extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en Limburg. Het moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld komt van mbo's waar juist veel studenten zijn, zoals in de Randstad. Die gaan er dus iets op achteruit. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
30: Dinsdag 7 juli. Welkom bij Boekestein aan de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekestein aan de wijk@bnr.nl. En vandaag weer allemaal nare verhalen over oorlog. En over vakantie trouwens ook. Maar daar komen we vanzelf wel op. natuurlijk die aanleiding voor veel van die vragen, die grote en bloedige Russische aanvallen op Kiev van de laatste week. Stefan Poppen vraagt daarover: waarom accepteert de wereld, zeker het Westen, het bestoken van burgerdoelen door Rusland? Steeds meer schiet Rusland bewust op burgerdoelen in Kiev en andere steden, zonder dat het Westen dit veroordeelt. Het lijkt steeds meer genormaliseerd te worden op die manier.
0: Nou, het is wel waar dat het veroordeeld wordt, hè? Macron zegt het regelmatig. En Starmer ook. Het probleem is, we kunnen er gewoon niet zo vreselijk veel aan doen. Omdat we kunnen geen interceptoren leveren voor die Patriot en al dat soort dingen.
1: Het zijn onderscheppingsraketten.
0: Ja, onderscheppingsraketten.
30: Dank op.
0: Maar we veroordelen het wel. Maar we zijn gewoon niet zo. We zijn vrij machteloos. Wat denk jij, Rob?
1: Nee, het zit hem in het woord accepteert. Ja, als je het niet wil accepteren, dan moet je daar iets tegenover kunnen stellen. En dat kunnen we niet echt, want ons arsenaal is natuurlijk uitgeput. We hebben een hele hoop sancties opgelegd. Die werken in die zin dat de economie behoorlijk hard getroffen wordt. Maar die werken niet in die zin dat daarmee de oorlog wordt beëindigd. Mm-hmm. En dat is ook nog nooit gebeurd, dat er door sancties een oorlog werd beëindigd. En dan het hele punt van de burgerdoelen. Ja, wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Dat vraag je iedere keer af, ook als je zelf in Oekraïne rondloopt, van wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat is hier de bedoeling van? Zijn dit afzwaaiers? Het antwoord is ja. In een aantal gevallen is dat ook gewoon zo. Maar ik vind wel dat er erg veel afzwaaiers op dit ogenblik zijn. Als ik ook naar de laatste foto's keek, is de schade zo groot dat het alleen maar ballistische raketten zijn die er doorheen kunnen zijn gekomen. Of althans raketten met hele grote ladingen. En dan heb je een probleem met de onderschepping van dat soort dingen. Omdat het aantal Patriot-raketten is beperkt. En de grote vraag is of het zelfs mogelijk is om al die raketten met Patriots tegen te houden. Dus daar zit wel echt een probleem in. En ja, en wat zijn nou eigenlijk burgerdoelen? Dat is dan weer de volgende vraag. Want we weten, en dat doen eigenlijk alle partijen, dat er ook een hele hoop militaire doelen die zijn verpakt in burgerdoelen. Je kan je voorstellen dat je een droomfabriek bijvoorbeeld in een woonwijk onderbrengt. Dat zou maar zo kunnen. Of dat je allerlei innovatiecentra ook in een woonwijk onderbrengt. Mm-hmm. Dat is echt normaal in oorlogsvoering. En ik heb het gevoel dat als je kijkt hoe die Russische inlichtingen werken in Oekraïne, er zijn natuurlijk een hele hoop Russisch-taligen die toch nog steeds een groot hart hebben voor Rusland.
30: En die dan zien dat ergens toch verdachte bewegingen zijn.
1: Ja.
30: En daar een seintje voor geven aan de
1: Russen. Ja, want als ik er doorheen loop met mensen door bepaalde steden, dan wordt er ook tegen mij gezegd van kijk, daar zit dat en daar zit dat.
30: Ja.
1: En dan denk je, als je hier dus een bom op gooit, dan heb je dus ook meteen een burgerdoel te pakken. Dus ik wil er niet al te veel over zeggen, maar je moet dat wel goed in de gaten houden dat dat dus ook speelt.
30: Ja.
1: Is het verontrustend? Ja, absoluut. Is het schandelijk? Absoluut wat hier gebeurt. Maar goed, dat is oorlog in algemene zin.
30: Ja, maar het kan dus een combinatie van factoren zijn van niet al te grote precisie bij die raketten. En dat wat een burgerdoel lijkt ook wel eens een militair doel zou kunnen zijn. En waarschijnlijk ook het daadwerkelijk raken bedoeld van appartementen, gebouwen. Want anders dan zijn ze wel heel impressief met hun spul.
0: Ja, Rusland probeert de wil van de burgers te breken. Ja. Dat is eigenlijk wat ze. En heel vaak is dat als je dat dan doet, dan worden de Oekraïners daar alleen maar gewoon grote weerbaarheid tonen ze. Want wat moet je doen? Ga je dan op je rug liggen?
1: In algemene zin, Arjan, het blijkt uit de geschiedenis dat terreurbonumenten hebben helemaal niet het beoogde effect. Ja. Robert Pape met zijn fantastische boek getiteld Bombing to Win heeft daar hele lange studies aan gewijd en is tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk nooit werkt.
30: Ja.
1: En dat zie je dus hier ook. Maar goed, ik bedoel, dat hangt er dus maar net vanaf. Nou, dan, ik zal het niet herhalen wat ik eerder heb gezegd en wat Eurokeur heeft samengevat. Dat hangt er dus maar net vanaf wat er eigenlijk daadwerkelijk getroffen is.
30: Misschien is wat jullie nu zeggen in elk geval ook een deel van het antwoord op de vraag van Martin de Jonge. Want die vraagt: wat is er voor of tegen om naast raffinaderijen ook andere civiele infrastructuur te treffen in Rusland? Dus denk aan vliegvelden, zegt hij, zonder te willen inzetten op burgerslachtoffers, maar wel op ongemak voor de Russische burgers. Dus niet de vertrekhal misschien, maar de landingsbaan raken. Dat ongemak, dat zo vervelend wordt. Hij zei ook ergens van, ik heb wel wat Russische kennissen. En die blaten gewoon Russische propaganda na. Ook mensen dus die in Europa wonen. Zou je niet met een escalatie in het kiezen van doelen in Rusland het iets oncomfortabeler kunnen maken voor...
1: Nou, dat gebeurt ook wel. Het is ook oncomfortabel als je er gewoon kijkt in hoeveel districten er wel niet restricties zijn op de verkoop van brandstof, bijvoorbeeld. Dus het wordt heel erg ongemakkelijk. En die vliegvelden, die worden wel degelijk bestookt. Ik kan de keren dat de vliegvelden van Moskou zijn gesloten, zijn echt ontelbaar. Dus het gebeurt. En je hoeft helemaal niet iets te raken op zo'n vliegveld. Maar een paar drones eroverheen sturen is meer dan voldoende om alle vliegtuigen aan de kant te houden. Ja. Dus dat gebeurt. Dat gebeurt ook. Maar de grote vraag is, wat voor effect heeft dat nou? Heeft dat nou een effect van dat de bevolking zegt van, oh god, nee, nou dan kan ik niet meer op vakantie of ik kan mijn zakenreis niet meer doen. Dat zijn wel heel westerse overwegingen, hoor, volgens mij, dat je niet meer op vakantie kunt. En dat je daarom heel erg boos wordt. Maar ja, misschien geldt dat voor Nederland. Maar ik heb het niet het gevoel dat dat nou echt een heel grote issue is voor de gemiddelde Rus. Die legt zich erbij neer. En tegelijkertijd zie je, daar hebben we het gisteren ook over gehad, dat die... dat die propaganda steeds meer in de richting gaat van het aanwijzen van een agressor. En die agressor is het Westen, dan wel de Europese landen. En gisteren heb je ook nog genoemd, Hugo, wat Peskov, de regeringswoordvoerder, heeft gezegd. Namelijk, er is nu sprake van oorlog. Nou ja, dit hoort dan bij oorlog. En als je er dan van overtuigd bent dat Rusland echt zo mak als een schaap is en zich echt absoluut nergens aan schuldig heeft gemaakt, en dat die oorlog helemaal de schuld is van het Westen, Amerika, Europa, Oekraïne, en ga zo maar door. Ja, dan zou het eerder een averechts effect kunnen hebben. Dat er grote delen van de bevolking zeggen van, sla er maar lekker op los.
0: Ja, en het is ook nog een punt in Duitsland. In Duitsland zijn er veel Ewald Engeltjes, om het zo maar eens te noemen. En weet je, ik las dus heel toevallig in de FAZ, geloof ik, ook een artikel van een Duitse professor van, ja, het wordt dan toch wel heel erg wat Oekraïne-Rusland allemaal aandoet. Er vallen ook veel burgerslachtoffers en dat moeten we echt veroordelen. Dus als je dat zou doen en er vallen heel veel doden, moet je ook niet verbaasd zijn dat de weerstand onder de Duitse bevolking tegen deze oorlog groter wordt. Mm-hmm. En ik vertrouw eerlijk gezegd de Duitse Duitsland niet zo erg op dit punt.
30: Mm. Martin die vroeg ook nog, die zei, een vakantie zijn jullie uiteraard gegund, maar als trouwe luisteraar zie ik nu al op tegen de zomerperiode zonder Boekestein en de Wijk. Maar hij zegt, hopelijk gaan jullie daarvoor nog een keertje bij Rob Kokkerelle voor aanvullende content om de luisteraars met afkikverschijnselen in de zomer tegemoet te komen. Dat is inderdaad het geval, hè?
1: Ja, nou, ik vrees dat ik moet kokkerellen voor jullie.
30: Ja,
1: daar komt het eigenlijk altijd op neer,
30: toch?
0: Want Rob jullie kan heel goed koken. Rob
1: nou ja, jullie verwarren koken. Altijd toch wel, vind ik, werk met vakantie houden. Dus ik Hugo, vertel het maar, wat komen jullie hier doen? Want ik zit al in Frankrijk.
0: Wij gaan dus dinsdag rijden, Hugo en ik, naar Rob toe.
1: Dat is vandaag dus, dan mag je wel opschieten.
0: Dat is vandaag, ja, we moeten nog heel stuk
30: rijden. Op het moment dat dit wordt uitgezonden zitten wij denk ik in de auto. Ja. En Uitjan heeft mij al laten weten dat hij krentenbollen heeft ingeslagen.
0: En water. Ja, ja. En ik heb voorop Bordeaux meegenomen. Het lijkt me zo leuk om Bordeaux mee te nemen naar een Bourgogne-gebied. Hè? Stouter kan het niet worden. En luister, beste Martin, je moet ook een beetje eerbied voor ons hebben. Want we moeten dus naast de reguliere uitzendingen, dat is dus heel veel, moeten we dus ook vooruit werken om jou nog door die zomer. En we werken ons kapot, beste Martin. kan er niet één keer gewoon een applausje vanaf?
30: Het is dus wel echt zo, inderdaad. Volgens mij moeten wij
2: 11 uitzendingen maken. Voor dus de lopende week en voor de zomer. 11 uitzendingen.
4: Het is slavernij.
2: We zitten
4: het is
2: aan slavernij. Één stuk door. Gewoon ook aan tafel aan het eten zitten we gewoon met een microfoon erbij. Anders dan krijg je het niet vol. We nemen gewoon alles
1: maken. We maken gewoon 11 uitzendingen van 5 minuten. Zo gepiept.
4: Ja, dat kunnen we ook doen.
2: Ik weet niet of dat... volgens mij leidt dat tot andere problemen.
1: Oh, mag niet.
4: Maar Martin, we zetten ons enorm in. En ik hoop dat je daar begrip voor hebt.
2: Oké. Alexander Nijenboer, die las... we gaan weer lekker terug naar de oorlogsdreiging. Op de website van de Telegraph, dat verhaal dat de VS... We hebben dit vrijdag geloof ik ook meegenomen, hè? De Poolse autoriteit heeft gewaarschuwd voor Russische prikacties. En dat die op korte termijn te verwachten zouden kunnen zijn. Alexander zegt, jullie hebben de kans op een dergelijke provocatie al meerdere keren in de uitzending benoemd. Kunnen jullie eens ingaan op de vraag hoe de NAVO en de EU idealiter op zo'n provocatie dienen te reageren? En wat de EU kan doen indien de Amerikanen ons bij zo'n reactie niet bijstaan? Ja. Moet je al rekening mee houden.
1: Dank je wel. Heb je een geniaal idee?
4: Ik heb geen geniaal idee. Maar één ding is wel, we moeten niks doen, is hier heel slecht. Lijkt mij.
1: Ja, maar daar zijn we het in ieder geval over eens.
4: Maar ik ben ontzettend bang dat als je de NAVO een beetje kent, dat dan gaan we toch eerst met elkaar een beetje praten. Hoe kleiner de prikactie is, hoe meer ruimte er is voor vergaderingen, laat ik het zo zeggen. En dan is de schade eigenlijk al gebeurd.
1: Ja, het begint dus met artikel 4 inroepen. Dat is de consultatieplicht. Dus dan ga je kijken van, god, wat is nou eigenlijk gebeurd en hoe gaan we hierop reageren? En als er wordt gereageerd, dan is het artikel 5. Nou, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je hoeft niet symmetrisch te reageren. Hè? Dus je hoeft niet te zeggen van, als er een prikactie is, bijvoorbeeld met militairen aan de grens, Litouwen, er lopen een treinverbinding doorheen en die wordt dan gesaboteerd. Ja, naar de Kaliningrad. En dan gaan we dat ook doen in Rusland. Kan, maar het hoeft niet. Hè? Je kan bij wijze van spreken, ik roep maar wat, kan je dan ook vergelden door een ongehoorde cyberaanval uit te voeren op Rusland. Zoiets kan. En je moet heel nauwkeurig dus de escalatiekansen daarbij berekenen. En je moet eigenlijk een groot aantal opties hebben in toenemende zwaarte die je kan inzetten afhankelijk van de prikactie die wordt uitgevoerd. Ik mag hopen dat de NAVO dat gedaan heeft.
4: De escalatieladder.
1: Het is een escalatieladder. Uiteindelijk kan je nog niet met atoombommen. Maar dus dat is natuurlijk het meest verschrikkelijke wat er is. Dus laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Maar nee, je hoort daar nu al een heel plan voor te hebben. Met alle escalerende maatregelen. En is dat dan de NAVO of de Europese Unie? Dat is in principe de NAVO. De Europese Unie die kan in principe hetzelfde als de Europese NAVO-landen, maar eigenlijk wil je natuurlijk graag dat Amerika hier aan meedoet.
2: Wel graag, ja.
1: Ja, maar, dat zou wel handig zijn.
2: Ik kan me best voorstellen dat Amerika tegen die vervelende Europese landen zegt, nou zoek het eerst maar eens even zelf elkaar uit.
1: Ja, dat kan heel goed. En dan hebben we een probleem. Ja. En de Amerikanen kunnen ook nog zeggen van, nou, dat is helemaal geen zaak voor de NAVO. Dan hebben we helemaal een probleem. Mm-hmm. Ja, en dan is denk ik de Europese Unie aan zet. En dan hebben we ook weer een probleem. Want ja, dan is het arsenaal beperkter dan binnen de NAVO. Ja. Maar in principe kan het wel. Maar dan zou je waarschijnlijk zien dat een coalitie van landen iets gaat ondernemen. Landen als Polen, die zullen dan samen met de Baltische Staten, gesteund door Duitsland, Frankrijk, Engeland, die zullen dan denk ik als eerste in actie komen. Misschien Nederland. Nou, het is wel bijna zeker dat Nederland dan ook wat gaat doen. Ja, maar het hangt er echt helemaal vanaf wat het wordt. Kijk, in de Baltische Staten zijn NAVO-strijdkrachten geleverd, ook Nederlanders. Die zitten daar niet voor niks. Als die worden aangegrepen, ja, dan ontstaat er natuurlijk gewoon een situatie waarin je wel moet reageren. Dan moet je absoluut ook militair reageren.
2: Maar dan is het misschien logischer dat Poetin zoiets net niet doet. Maar dat hij gewoon ergens een klein stukje bos pakt waar niet
1: reageren. Dan moet je absoluut ook militair reageren.
2: Maar dan is het misschien logischer dat

0: Echt een hoofdbreker hoor, wat je dan gaat doen. Want je hebt er onvoldoende troepen, die kunnen wel daar naartoe worden gedirigeerd, maar de onevenwichtigheid die is zo groot, dat dat wel een aannemelijk scenario is om dat te doen. Als je dat dus al zou willen doen, ja, dan moet je dus uit een ander vaatje gaan tappen. Dan moet je misschien inderdaad wel met cyberaanvallen komen. Ja. Dat zou kunnen.
1: Ja. Maar dit is dus echt wel riskant, omdat Poetin dit soort calculaties natuurlijk ook kan maken. En dan precies binnen zo'n grens blijven, waardoor hij weet dat toch veel landen zullen terugschrikken om nou direct in oorlog te komen met Rusland. En dan heeft hij toch iets binnen.
0: En voor hem is het makkelijker dan voor ons. Ja. In dit geval is echt een stuk makkelijker, want hij weet dat de NAVO, Europese NAVO-landen nog niet helemaal op orde zijn. Hij weet dat de NAVO-landen verdeeld zijn, per definitie. Dus hij kan erop gokken. En we hebben gisteren ook gesproken over een kat in het nauw, die rare sprongen maakt. Nou ja, je ziet dus nu dat Poetin enorm onder druk staat. Dus de kans dat hij zoiets gaat doen, daarvan moet je toch aannemen dat die kans, ja, is in ieder geval groter dan nul. En wordt aannemelijker naarmate de Russen verder in het verding, in het gedrang komen te zitten.
2: En Trump doet waarschijnlijk niet veel.
0: Dat weet je dus niet. Poetin moet dat weer bij zijn calculatie weer trekken. Ik denk dat je gelijk hebt. Maar Poetin, die moet daar dus wat mee. Als hij denkt van die Trump doet niks, dan is de kans weer groter dat hij weer wel wat gaat doen.
2: Exact. Ja.
0: Maar je hebt hier gewoon eigenlijk, dit moet je gewoon, dat doen de lidlichting natuurlijk ook wel, maar ook politiek moet je dit gewoon echt 24 uur per dag monitoren, wat hier aan de hand is.
1: Ja. Met luisteraar Sean Vlug uit Rotterdam gaan we een paar treetjes verder op de escalatieladder. Want zijn vraag is, als trouwe luisteraar, die brandt hem op de lippen al sinds dag 1... Het is niet de vraag of, maar wanneer er een atoomwapen ingezet wordt, zegt Sean. Wie verwachten jullie dat de emmer laat overlopen? Rusland, VS, China of de NAVO? Persoonlijk, zegt Sean, verwacht ik niet de NAVO, omdat wij te lief zijn. Dat is natuurlijk ook zo, wij zijn heel lief. En in deze harde wereld, ja, tussen de wereldmachten. En hoe verwachten jullie hoe dat de tegenstanders en de wereld zullen reageren als daadwerkelijk iemand een kernwapen gebruikt met escalatie of met de-escalatie? Zijn jullie het eens met de premisse dat het een kwestie van tijd is voordat dit gebeurt?
2: Nou ja, het is natuurlijk, het kan gebeuren. Je kan het niet uitsluiten. China heeft no first use. NAVO is inderdaad, die doet dat niet. Het is een defensieve organisatie.
1: En lief.
2: En Amerika heeft ook wel een beetje zijn lesje geleerd van de keer dat ze het gebruikt hebben. Hè? Hoewel je onder Trump het nooit weet, maar goed. Dus dan blijft dus Rusland over.
0: Ja, dat weet ik niet. Kijk, Rusland heeft het natuurlijk in eind 22 al een keer bijna gedaan. Hè? En toen heeft Biden ook geconstateerd, het was 50-50. Dus dat was echt een hele grote kans. En nou ja, dat hebben we al heel erg vaak gezegd. Toen is Burns, de CIA-directeur, die is met Narishkin in Turkije gesproken. En die heeft gezegd, het zwaait wat als je dit echt gaat doen. Nou, we weten nooit precies wat er dan zou zwaaien. Maar het is wel bijna gebeurd. Hè? Dus de Russen zouden dit inderdaad kunnen doen. Maar stel je nou voor dat de Russen met zo'n prikactie, en dat loopt een beetje uit de hand, ons gaan testen. Wat gaan we dan doen?
1: Ja. Gaan we dan, conventioneel hebben we weinig, bedoel je?
0: En conventioneel hebben we weinig. Ik heb al heel erg lang gezegd dat als je conventioneel te weinig hebt, dan wordt de nucleaire drempel lager. Ja. Dus dan zouden we als een keer een situatie kunnen komen dat de NAVO-landen, in ieder geval ook de Europese NAVO-landen, die gaan daar dan gewoon mee zitten dreigen. Dat zou heel goed kunnen. Of ze het dan daadwerkelijk gaan doen, dat weten we natuurlijk nog niet. Dit zijn natuurlijk allemaal van die hypothetische scenario's. Maar ja, dit is wel het ABC natuurlijk van afschrikking. Afschrikking werkt alleen maar als je ook bereid bent om die wapens daadwerkelijk in te zetten. Dus China, dat zie ik niet snel gebeuren. Zo'n no-fusures-verklaring, dus het niet als eerste willen inzetten van kernwapens, dat klinkt mooi, maar dat is politiek. Dus op het moment dat ze toch vinden dat het echt noodzakelijk is, dan dan zetten ze er waarschijnlijk toch in. Ik kan het scenario even niet zo snel bedenken, maar in Europa is het denk ik het linkst op dit ogenblik, omdat het daadwerkelijk een oorlog is met escalatiedreiging in de richting van de NAVO. En dan kom je automatisch terecht in de afschrikkingstheorie.

0: Ja. Dus dan moet de NAVO daar iets tegenover stellen. En een van de redenen waarom de Russen het niet te erg en te gek zullen maken, zo'n prikactie, is omdat er altijd een risico bestaat dat de NAVO inderdaad toch met nucleaire wapens gaat reageren. Ja, dat is wel het ABC inderdaad van afschrikking. Dus het zou kunnen, maar je weet het niet zeker. En wie er dan als eerste zit, dat hangt er helemaal vanaf. Dat hangt er echt helemaal vanaf wat het scenario is. Hè. Dus de Russen, die hebben de Tijn 22 bijna gedaan, omdat zij grote delen van wat zij noemden hun grondgebied hebben verloren. Nou, dat is een reden volgens de Russische wet en de doctrines om kernwapens te gaan inzetten. Maar stel je voor dat wij dat nou zouden gaan doen. Stel je voor dat er een beetje uit de hand gelopen prikactie is. En voordat de droommuur in de Baltische Staten goed en wel op orde is, er toch een stukje Baltische Staten wordt veroverd. Dat gaan we dan doen.
1: Dan zouden wij daar niet te lief voor zijn?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dan ook de verontwaardiging zo ontzettend groot is, dat dan alle middelen zijn toegestaan.
2: Maar ik kan me ook voorstellen, Rob, dat je dan, we hebben een prikactie in de Baltische Staten, hè, en dan gaan de Rafaals met kernwapens gaan dan naar Polen en naar de Baltische Staten. De Trident zit in de Oostzee ook met kernwapens.
0: Nou, ik weet niet of die in de Oostzee zit, maar goed.
2: Maar goed, dat moet dan naartoe. En die dreigen alle twee. En die dreiging, die afschrikking, is dan voldoende voor de Russen om in ieder geval niet verder te gaan.
0: Dat zou je aannemen, ja.
2: Ja, en dat is wat leuker misschien dan ook bommen te lopen gooien. Dat bedoel ik eigenlijk.
0: Ja, ja, maar kijk, bedoel, als de afschrikking gefaald heeft, dan heeft natuurlijk eigenlijk alles gefaald.
2: Ja.
0: En dan weet je dus gewoon niet meer hoe het eindigt. Maar ja, er wordt wel erg veel gedreigd op dit ogenblik met kernwapens. Kijk, het meest verontrustende vind ik dat tijdens de Koude Oorlog zou je dus nooit het woord kernwapen in de mond nemen. Zou je nooit zeggen als jullie dit doen, dan volgt er een nucleaire uitwisseling. Ja. Dat zou je tijdens de Koude Oorlog nooit gedaan hebben. Dat wordt nu wel gedaan. Dus die atoomdrempel die ligt feitelijk al lager. Ik vind dat echt verontrustend. En dat betekent dus dat als die atoomdrempel lager komt te liggen, een aantal mensen ook minder terugdeinst om ze daadwerkelijk in te zetten. Ik merk dat zowel in het Westen als in Rusland.
1: Ja, ik vind het wel opvallend, Rob, gezien jouw toch legendarische pessimisme, dat jij de aanname van Jean dat zo'n kernwapen sowieso gebruikt gaat worden, dat je daar een beetje zo van kijkt, nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, alles wordt toch gebruikt. Wanneer is nou eens een keer iets
0: Als de kans groter dan nul is, dan wordt het ooit een keer gebruikt. Dus in statistisch gezien heeft hij...
1: Ja, nee, maar zo bedoel ik dat niet.
0: Maar zo bedoelt hij dat niet.
1: Nee.
0: Nee, ja. Maar dan zou je een scenario moeten hebben waarin dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat scenario, die kunnen we wel bedenken, maar die dient zich nog niet aan. Dat is natuurlijk het hele punt. Dus ik zou die vraag alleen maar met volmonden met ja durven te beantwoorden. Als ik weet wat voor scenario zich aan het ontvouwen is. En voor de rest blijft het gewoon pure speculatie.
1: Ja.
2: Weet je, als je afschrikking werkt alleen als je ook echt bereid bent om het in te zetten. Tegelijkertijd is het zo dat als afschrikking echt goed werkt, dan hoef je hem dus niet in te zetten. Dan komt er een padstelling. En dat zou heel prettig zijn.
0: Ja. Nou ja, dat is de hele essentie natuurlijk van het afschrikkingsdenken. Daarom hebben we de Koude Oorlog gehad die nooit een hete oorlog is geworden.
2: Nou, en daar kunnen we enige hoop uit putten.
0: Ja.
2: Met deze.
1: Nou, laten we het daar dan maar mee doen. Enige hoop is vaak in deze uitzending tenslotte echt het hoogst haalbare. Laten we wel wezen.
0: Dank weer.
1: En tot in Frankrijk.
0: Zeker. Goeie reis jullie.
1: Dankjewel.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè?
7: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
6: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
11: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
11: Je evenement echt duurzaam organiseren? zeventships.nl.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek. Ja.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
12: En ik ben er ook.
13: Dat is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. De A16 richting Rotterdam, want het verkeer ondervindt daar last van de afsluiting van de A20. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein betekent dat 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Strand Nulde en Harderwijk kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen komen. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orp. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Bijna alle landen van de NAVO halen de ondergrens voor hun uitgaven aan defensie, is gebleken op de top in Ankara. Tsjechië en Albanië halen het net. Alleen Slovenië blijft achter, maar topman Rutte zegt dat dat wel goed komt nu daar een nieuwe regering zit. Er komt extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en Limburg. Het moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld komt van mbo's waar juist veel studenten zijn, zoals in de Randstad. Die gaan er dus iets op achteruit. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
18: We merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen.
19: Heel Europa wil zo snel mogelijk aan energietransitie. Mm-hmm. Nou wordt de hardware voor die transitie geleverd door een ander land goedkoper op kosten van de belastingbetaler in dat land. Mm-hmm. Waarom zouden wij daar in hemelsnaam moeite mee hebben?
20: Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
18: Ja. Op het moment dat de sluizen overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
21: Als je ooit een keertje Monopoly hebt gespeeld, dan weet je een paar dingen zeker. Het kan uren duren en hoogstwaarschijnlijk eindigt het met knallende ruzie. En dan houdt iedereen zich nog aan de regels. Maar stel je voor dat een van je medespelers ook nog eens een keertje heel goedkoop kan lenen bij de bank en in een handopdraai hotels bouwt langs de Kalverstraat en de Leidsestraat. En terwijl jij met je goede gedrag je netjes aan de spelregels houdt, maar toch flink moet aftikken als je op zo'n donkerblauw vakje beland. Ja, daar had je er natuurlijk al lang een stokje voor gestoken. Dus zo gaan we dit spel niet spelen. Het punt is, in het echt gebeurt dat niet. Volgens de OESO, dat is een samenwerkingsverband van 38 meestal democratische landen, krijgen Chinese bedrijven 6 keer zoveel staatssteun als hun concurrenten in Europa. En daardoor kunnen ze makkelijker concurreren met de rest van de wereld. China is in 20 jaar tijd de dominante speler geworden in markten voor zonnepanelen, schepen, staal en aluminium. In de zonnepanelen is er zelfs sprake van een monopolie van dik 90%. En dat allemaal dankzij staatssteun, als je het aan de OESO vraagt. We roepen in Europa nog altijd dat het hartstikke oneerlijk is. Maar ondertussen is de Kalverstraat al lang van iemand anders. Dus is de grote vraag, moeten wij het spel niet gewoon iets Chineser gaan spelen? Waarom doen we niet gewoon mee en zetten we veel meer in op Europese staatssteun? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom zijn we zo blij met onze gast in de studio, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
22: Dag Rens.
21: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
23: Dag Rens.
21: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan eens even aan de gang. Han, volgens de OESO is de hoeveelheid staatssteun in de wereld nog nooit zo hoog geweest. Wat zegt jou dat?
22: Nou ja, ik zie dat toch als een onderdeel van een bredere ontwikkeling waar ook protectionisme onder valt. En ook het aantal protectionistische maatregelen is heel erg hoog. Het zegt waarschijnlijk ook iets over concurrentieverhouding in de wereld en hoe belangrijk iedereen dat vindt. En hoe concurrerend de wereld is. En iedereen toch zijn eigen bedrijfsleven wil laten opstomen in de vaart der volkeren. Mm-hmm. Dus dat zegt het. En de vraag is, die we natuurlijk vandaag proberen te beantwoorden, moeten we daaraan meedoen aan dat spel?
21: Ja.
22: Is staatssteun eigenlijk wel goed? Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
21: Ja, oké. Okay. Dus maar in principe ben jij tegen staatssteun, waarom?
22: Nou, omdat ik eigenlijk een behoorlijk groot geloof heb in de vrije markt. En ik denk dat de markt beter kan bepalen wat en hoe er geproduceerd moet worden dan dat je dat laat sturen door de overheid.
21: Ja. Edin, hoe kijk jij als econoom naar staatssteun?
23: Ik ben ook een enorm groot voorstander van de vrije markt. Ik vind de laatste ontwikkeling, het laatste jaar over staatssteun, ja, dat komt bij mij over als een soort heel veel pleisters gebruiken. En als je heel veel pleisters gebruikt, dan zegt dat mij dat er onderling een groot probleem is, in dit geval met onze economie.
22: Er zijn er ook veel wonden.
23: Ja, de vraag is of je nog zo ver komt door elke keer als je met een wond te maken krijgt, als je daar een pleister op zou gaan plakken. Hmm. Dus over staatssteun, ik vind het inefficiënt, ik vind het duur, ik vind het heel vaak het soort achterhoede gevecht leveren. Dat gezegd hebbende ben ik een groot voorstander daarvan, zoals je zo meteen zult zien.
21: Ah, oké. Interessant.
22: Hij heeft aandelen in de pleisterfabriek waarschijnlijk.
21: Nou ja, en wat zouden we dan, wat hebben onze gast? We horen hem al een beetje lachen op de achtergrond. Wat willen wij weten van onze gast, Edin?
23: Nou, ik zou graag willen weten wat hier nu al in de eerste minuten als een soort rode draad te spotten is. Als de rest van de wereld daar in toenemende mate gebruik van maakt en wij in Europa kiezen om daarin niet mee te gaan, is het dan per definitie funest voor onze economie in de toekomst?
0: Ja, ja. Oké, interessant. Han, wat zou jij willen weten?
22: Nou, dit vind ik een perfecte vraag eigenlijk.
0: Ja, dat is hem, hè. Dus als je een bokswedstrijd hebt en één bokser heeft een hoefijzer in zijn handschoen, moet jij er dan ook een hoefijzer in stoppen?
22: Ja.
0: Hè? Een beetje Donald Duck-achtige metaforen.
22: Of zet je een helm op.
0: Ja. Nou, je verzint zelf waar je bij staat. Laten we onze gast introduceren. Hij is advocaat aanbesteding, staatssteun en mededinging. Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirkzwager. Sjaak, welkom.
1: Dank je.
0: Het staatssteundebat. Merk jij daar veel van in je werk? Klopt het dat heel veel bedrijven staatssteun willen aanvragen?
1: Ja, dat klopt zeker. We merken sowieso dat er in de maatschappij een roep is om meer overheidsinterventie. Nou, dat is denk ik ook de reden of de aanleiding voor deze podcast mede, omdat andere landen dat ook doen. Ja, en we merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen. Althans, dat is de perceptie die in elk geval bestaat. En een van de mogelijkheden die dan wordt gezien om daar iets aan te doen is een zak geld geven.
0: Ja, en is het dan wie kloppen er bij jou aan? Zijn het mensen die zeggen die andere krijgt onterecht staatssteun? Zijn het mensen die zeggen ik wil ook staatssteun? Of zijn het overheden die zeggen wat moet ik met staatssteun?
1: Het is vooral een beetje afhankelijk van je praktijk. Mijn praktijk is vooral een overheidspraktijk. Dat betekent dat bij ons kantoor vaak overheden aankloppen, decentrale overheden, semi-publieke instellingen, met de vraag, hey, hier staat een ondernemer bij ons voor de deur, bijvoorbeeld een vastgoedclub, die zegt van, ja, ik wil hier een project van de grond krijgen, maar een gemeente, u heeft nog een stukje land. Als dat tegen de marktwaarde wordt verkocht, dan krijgen we misschien niet het project niet rond. Mm-hmm. Dus kunnen wij wat steun ontvangen.
0: Ah, oké.
1: En dan kan het ook zo zijn dat dan ineens de andere projectontwikkelaar in het gebied, die zei van, hey, wacht eens even, wij zien daar een project en wij vermoeden dat daar geld heen gaat. Dus die kunnen dan ook weer aan de bel trekken van, hey, wacht eens even, hier is sprake van staatssteun.
0: Ja, dus wat ik het goed begrijp is, jouw praktijk bestaat eruit dat overheden in sommige gevallen wel staatssteun kunnen geven, maar dan moet je het goed juridisch regelen.
1: Ja, je kan eigenlijk verschillende stappen nemen. Je kan 1, voorkomen dat je staatssteun verleent en de transactie zodanig inrichten dat er geen voordeel wordt verschaft. Want een van de voorwaarden om aan de staatssteuntoets te komen is dat er een voordeel wordt verschaft aan een onderneming. Nou, daar heb je verschillende constructies voor. Een andere mogelijkheid is inderdaad dat staatssteun zogenaamd rechtmatig wordt verleend. Want in principe is niet alle staatssteun verboden. Er zijn regelingen in het Europees recht die zeggen van, als de voordelen van die staatssteun de economische bedrijvigheid bij wijze van spreken ten goede komen, nou, dan mag je staatssteun verlenen. Ah. Een andere uitzondering is dat je staatssteun verleent in het algemeen belang. Ja.
0: En zijn we nou inderdaad scheutiger aan het worden? Zie je dus inderdaad, dan zeg je, nou, we moeten hier iets mee.
1: Ja, nou, dat is niet echt een recente trend. En ik denk niet per se dat de subsidieconcurrentie met China daar de aanleiding voor is. Eigenlijk, ik ben in 2008 begonnen als advocaat. En toen was staatssteun echt nog een beetje een ondergeschoven kuntje. Eigenlijk alle staatssteun moest je ter goedkeuring melden in Brussel. Maar net toen ik begon, brak de bankencrisis uit. Mm-hmm. En toen dreigde er heel veel banken om te vallen. En dat moest gered worden met overheidsgeld.
0: Ja.
1: En toen zijn eigenlijk in Europa voor het eerst echt de sluizen in grote hoeveelheden opengegaan. Op het moment dat de sluizen overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
0: Ja, ja.
1: Dus dat leidt dan ook weer tot een soort versoepeling van het regime. En dat is dan weer moeilijker terug te draaien.
0: Ja. Even definitie. Want ik denk dat dat een belangrijke is. Wat is nou precies staatssteun?
1: Ja, ik denk inderdaad dat er wel eens een verkeerd beeld kan ontstaan bij het begrip staatssteun. Omdat eigenlijk vaak wordt gezegd, iedereen die wat voordeeltjes krijgt, die ontvangt daardoor staatssteun. Nou, dat is lang niet in alle gevallen zo. Omdat staatssteun, dat is geregeld in het Europese verdrag. Althans, de definitie zoals wij dat in Europa kennen. En dat houdt eigenlijk in dat staatssteun is ieder selectief voordeel voor een onderneming dat uit staatsmiddelen wordt bekostigd en waardoor de handel tussen lidstaten wordt beïnvloed.
0: Oké, Edin.
23: Onze gast zei daarnet, wat wij in Europa verstaan onder staatsdefinitie is dit. Heb ik het nou goed begrepen als ik de conclusie trek dat de definitie van staatssteun buiten de EU niet...
1: Dat zou zomaar
23: gelijk
1: kunnen.
23: Is aan onze?
1: Kunnen, inderdaad, dat zou zomaar kunnen. Want wij hebben in Europa allemaal de regels gelijk getrokken. Ja. Maar ja, andere landen die zijn niet gebonden aan de Europese verdragen... en kunnen dus in principe ook dus wat, hun eigen beleid vaststellen.
23: Wat bij ons staatssteun is, hoeft niet overal staatssteun te zijn. En andersom.
1: Nee, dat hoeft niet.
22: Maar internationaal heb je natuurlijk toch wel regels... in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, toch?
1: Klopt.
22: En als er
23: zou dat toch een beetje uniform moeten zijn?
22: Dat zou je denken van wel. En als er conflicten ontstaan over staatssteun in het buitenland... Ja, weet je, je kan natuurlijk bij de Europese Commissie niet gaan klagen. Dat kan wel, maar dat is zinloos. Klagen over...
2: Over China? Nou,
22: ja, dat gaat niet.
2: Nee, nee.
22: Dus dat moet je bij de WTO, WTO doen.
1: Ja, nou nu moet ik uit een diep geheugen van mezelf putten. Omdat mijn expertise ligt niet echt op het gebied van WTO. Maar wat ik wel weet, is dat er inderdaad... Een appellate body zit van de WTO in Genève.
22: Ja.
1: Toen ik daar studeerde was dat nog een hele grote instantie. Toen kon je daar nog een rondleidingje krijgen. Maar inmiddels is eigenlijk door gebrek aan draagkracht... onder de leden van de WTO is dat... Ja, dat appellate body is...
23: Het is volgens mij de VS die al jarenlang weigeren... om hun eigen mensen daarin te zetten... waardoor het eigenlijk geen nut meer heeft.
2: Maar eigenlijk constateren we nu... als we het over staatssteun hebben... hebben we dat Europees gedefinieerd. En dat is dan vooral om ervoor te zorgen... dat bijvoorbeeld de Franse president niet zulke Franse bedrijven gaat... voortrekken zodat de Duitsers er last van hebben. Daar hebben wij het in Europa voor geregeld. Als we kijken naar de WTO, die kijken ook op een bepaalde manier... van hoe willen wij met elkaar handelen. Daar zit ook een soort definitie onder. Maar dat is anders dan de Europese definitie.
1: Ja, en bovendien is die definitie... Kijk, je kan ook op basis van de WTO-verdragen... kan je ook andere landen die staatssteun... dat heet dan subsidies in WTO-termen, die staatssteun verlenen... kan je ook sanctioneren... Maar dat sanctioneren, dat kan eigenlijk alleen via dat tribunaal van de WTO. En dat tribunaal, zoals Eden net zei, dat is eigenlijk al dood.
23: Dat is er gewoon niet.
1: Dat is er niet meer.
2: Oké, goed. Dus. Interessant. Zijn er, als je nou naar het Europese kijkt, hè, hoe zou je het... Zijn er verschillende smaakjes aan staatssteun of niet?
1: Ja, zoals ik net al zei, staatssteun, hè, dat heeft een hele brede definitie. En op het moment dat je naar staatssteun kijkt, ja, zeker heeft dat verschillende smaakjes. Het kan eigenlijk alle vormen aannemen. Namelijk ieder voordeel dat een onderneming in normale marktomstandigheden niet zou krijgen.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dat betekent vaak is een subsidie dan wel staatssteun. Als aan die andere voorwaarden is voldaan die ik net noemde. Maar staatssteun kan ook bijvoorbeeld de vorm aannemen van een douceurtje. Dat je bijvoorbeeld bepaalde diensten afneemt van de overheid... en daar geen marktconforme vergoeding voor betaalt. Of op het moment dat de overheid een garantie geeft... voor een lening die jij als onderneming hebt aangegaan... maar voor die garantie geen verzekeringspremie vraagt.
2: Ja.
1: Of een lening waarvoor
23: niet,
1: geen...
23: Maar is dat dan niet ontzettend lastig om in Europa... überhaupt vast te stellen dat er ergens staatssteun verleend wordt...
1: Dat klopt.
23: Als het zoveel vormen kan aannemen, zichtbaar en onzichtbaar.
1: Nou, dat klopt. Dat klopt. En in Europa hebben we natuurlijk wel een systeem. En dat houdt eigenlijk in de marktinvesteerder toets. Op het moment dat een overheid handelt als marktinvesteerder... en eigenlijk als een partij handelt die... bijvoorbeeld als de overheid als bank financiert... Mm-hmm. en ze opereert op een manier waarop een commerciële bank zou opereren... dan is er geen sprake van staatssteun.
2: Ja, maar dan heb je er ook niks aan. Toch?
23: Maar dan zou je als ook net zo goed op de markt kunnen financieren.
2: Goed op de markt financieren, oké.
1: Precies. Maar kijk, in andere situaties ben je... dat geldt inderdaad bij leningen. Maar bijvoorbeeld bij grondtransacties... dan ben je soms ook gebonden aan de overheid... als aanbieder bijvoorbeeld van die grond.
2: Mm-hmm.
1: En dan kan je ook... Dan moet de overheid eigenlijk vaststellen... wat zou een marktinvesteerder voor die grond vragen?
22: Oké, het is allemaal heel erg ingewikkeld. Dus het goud waard voor juristen...
2: Ja, precies.
22: Nou begrijp ik, Sjaak, dat jij of misschien met anderen... een platform hebt opgericht voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn... over de rechtsbescherming van staatssteun of zoiets. En Kun je daar iets over zeggen? Wat voor mensen sluit zich aan? Wat is de doelstelling van zo'n platform?
2: De Vereniging voor Staatssteunrecht.
22: Ja.
2: Zo heet het.
18: Nou, klinkt
2: alsof een actiegroep. Wij willen meer staatssteun. Nou,
23: ik wil graag weten, wie is de voorzitter daarvan?
18: ik wil ook wel even een spoiler alert doen. Want ik ben zelf ook niet zo'n groot voorstander van staatssteun. Mm-hmm. En dat betekent, kijk, ik ben een jurist. Dus de vereniging heeft eigenlijk meerdere doelen. Eén is inderdaad meer de brede discussie over staatssteunrecht voeren. Van wat willen we met staatssteunrecht? Hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk verstrekken? Maar twee, ook kennis over staatssteun verstrekken. Dus door gewoon kenniscongressen te organiseren. Ja. Hoe moet je staatssteun verlenen? Kan je er allemaal mee bereiken? Maar ook, hoe pas je het goed toe? Nou, we zijn in mei begonnen. En het gaat eigenlijk heel goed met de aanmeldingen. Inmiddels hebben we al iets van 50 aanmeldingen. En in de praktijk zijn er ook gewoon veel mensen die zich ermee bezighouden. En nou, wat Han ook al zegt, veel mensen ervaren het als ingewikkeld.
22: Ja.
18: Nou, en wij proberen daar eigenlijk verandering in te maken door staatssteun ook behapbaar te maken.
2: Toch eventjes, als het dan, stel je voor, die overheid komt naar jou toe en die zegt, wij willen hier toch staatssteun geven. Stel je voor, die overheid komt naar je toe en die zegt, ik wil hier toch staatssteun gaan geven. Jij moet dat dan verdedigen in Brussel, kan ik me zo voorstellen. Zijn er interessante casussen die je zegt, nou, daar moest ik ook even één in.
23: Mag ik daarachteraan ook een vraag stellen die je misschien tegelijkertijd mee mag nemen? Komt de overheid naar jou toe met, wij willen staatssteun geven? Of komen ze vaak naar jou toe met, we willen in principe staatssteun geven zonder dat er staatssteun is?
2: Ja.
18: Overheden komen vaak naar mij toe en vragen, wij willen dit en dit bereiken.
23: Mag dat.
18: Hoe gaan we dat doen?
2: Ja, zonder dat we op onze vingers worden getikt.
18: Precies. Vaak is daar inderdaad wel een constructie voor te bereiken. Mits je inderdaad dat vaste stramien met Brussel doorlopen.
22: Ja, sorry, kun je dat iets concretiseren? Wat willen ze dan bereiken? Bijvoorbeeld?
18: Nou, kijk, overheden die willen natuurlijk altijd bepaalde beleidsdoelstellingen bereiken.
22: Maar is dat een kwestie van, we willen zoveel banen in onze gemeente bijvoorbeeld? Of?
18: Nou, wonen, in mijn praktijk, kijk, dat gemeenten die hebben heel veel mogelijkheden op het gebied van de woningmarkt, maar ook wel bepaalde bedrijven inderdaad in de eigen gemeente houden. En daar zie je inderdaad wel dat gemeenten dan heel erg op mikken.
22: Oké. Okay.
18: En dan komen ze inderdaad vooral van, wij willen woningen. We zien dat er niks van de grond komt in onze gemeente. We hebben hier een ontwikkelaar, die heeft een leuk idee. Hoe gaan we dat realiseren?
22: Okay.
2: Ik geloof dat je ook wel eens een keer voor een voetbalclub ergens naar Brussel moest, toch?
18: Ja, dat klopt. En dat is misschien ook wel leuk, hè, want een van de aspecten waar we het net over hadden is dat voor de kwalificatie van staatssteun is nodig dat er sprake is van een onderneming. En op het moment dat je de lokale amateurvereniging een subsidie of een zak geld geeft om te ontwikkelen, dan is daar geen sprake van een onderneming. Nee. Maar een profvoetbalclub is daarentegen wel een onderneming.
2: Zo, dus we hebben het hier over NEC?
18: Nou, er zijn in totaal. In totaal zijn er in Nederland. Horen, ja. In Nederland zijn er diverse staatssteunclubs.
2: Nee, jij bent wel eens een keertje, zei je net het voorgesprek. Ik ben wel eens een keertje naar Brussel gegaan voor een voetbalclub.
18: Ik weet niet helemaal of dat algemeen bekend is. Maar het is inderdaad zo dat er verschillende voetbalclubs zijn geweest die staatssteun hebben verleend, althans volgens de Europese Commissie. En op het moment
2: hebben
18: dat
2: gekregen,
18: hebben verleend gekregen, hebben gekregen. En dan moet je eigenlijk ter goedkeuring van die staatssteun moet je naar Brussel. En dan moet Brussel, dat is de enige instantie, de Europese Commissie, is de enige instantie die kan zeggen, deze staatssteun mag.
2: Ja, en dat is dan omdat ze het stadion hebben cadeau hebben gekregen? Of,
18: het gaat vaak inderdaad om bekostiging van het stadion.
2: Ja,
23: En als je als de gemeente zegt, wij gaan onze lokale voetbalclub sponsoren, dus staat gesponsord door gemeente Huppelepup, dan zou het geen staatssteun zijn, maar een marketingcampagne?
18: Dat zou inderdaad kunnen.
2: Ja, dat gaat niets boven Emmen.
18: Want het zou best kunnen, inderdaad, dat een onderneming dat ook zou doen. Tegen een marktconform prijs. Dat zou kunnen.
2: Er is een maas in de wet. Ik weet niet hoe de burgers van Emmen zullen reageren als je FC Emmen gaat sponsoren als gemeente.
23: Wij hebben genoeg sponsoren. We hebben geen gemeente.
22: Jullie hadden Sextoys als sponsor.
23: Dat leverde heel veel naamsbekendheid op, tenminste.
2: Ja. Voor die Sextoys, ja.
23: En
18: Emmen.
2: Het leuke is dat Edin in Almere woont, maar gewoon elke thuiswedstrijd rij jij naar Emmen toe, toch?
23: Zeker. Ja. met mijn zoon.
1: Ja, ja, en het dierenpark. En daar is ook een staatssteundiscussie over geweest. Of nou ja, de hele bijdrage van de gemeente aan het dierenpark Emmen. Ja.
2: Is dat uiteindelijk goedgekeurd geweest of niet?
1: Daar moet ik vanaf zijn. Het zou kunnen dat... Ja, volgens mij zijn ze wel langs Brussel geweest.
23: Goed, oké. Okay. Ze moesten melden, deze beer wordt gesponsord door de stad Emmen.
22: Het meest evidente voorbeeld van staatssteun... dat is natuurlijk de publieke omroep. Zeg ik maar eventjes als medewerker van BNR.
2: Ja,
22: ja, hoe dat zit, dat is onbegrijpelijk.
2: Dat is omdat je als overheid vrije nieuwsgaring heel erg belangrijk voor de democratie. En dat kan je niet altijd aan de markt overlaten, want dan krijg je een soort Fox News-achtige dingen. Dus misschien is het toch goed om daar toch wel wat staatssteun aan te geven. Ja, hand kijkt me echt aan.
22: Ja.
2: Van welk team ben jij dan eigenlijk? Maar goed, oké. Alright. Op de radio zit onze tijd er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan advocaat aanbesteding en mededinging Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirk Zwager. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over staatssteun. Tot in de podcast of tot volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt, we kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: OpenAI wil de Amerikaanse overheid een belang van 5% geven. Is dat daadwerkelijk een maatschappelijke stap of vooral een slimme manier om strengere regels voor te zijn? En de AEX sloot de eerste helft van het jaar op een recordstand. Niet de enige index wereldwijd. Kan die stijging ook in de tweede helft van het jaar worden voortgezet? Tot en meer bespreek ik met de leden van het beleggerspanel. Simon van Veen is hier van het Sustainable Dividend Value Fund. En Miri Pietersenbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Hoogleraar Financiële Markten aan Erasmus School of Economics. Fijn dat jullie er zijn.
13: Ja, goedemorgen Thomas.
12: We gaan het hebben over het eerste halfjaar van 2026. Dat stelde niet teleur. Miri,
13: nee.
12: Hoe ging jij erin En hoe sta je er nu voor?
13: Hoe ging ik erin? Nou, wij hadden wel eerlijkheidshalve onze aandelenpositie teruggebracht naar neutraal. Toen in de eerste 3 weken van die oorlog, die verschrikkelijke oorlog die Amerika begon, Trump begon tegen Iran samen met Israël. Dat het conflict eigenlijk meer ging escaleren en het hele Midden-Oosten erbij werd betrokken toen.
12: Dat was eind februari, hè? Is dat gebeurd?
13: Dat was de derde week van februari. Toen hebben wij onze aandelenwegingen teruggebracht naar neutraal. Het blijkt allemaal achteraf gewoon heel goed te zijn gegaan in het tweede kwartaal. Veerkrachtige economie, de AI die behoorlijke investeringen aanjaagt, beleidsmakers die goed hebben gereageerd, vooral bij centrale banken. Het kon niet op.
12: En wat is die goede reactie van beleidsmakers?
13: Nou, die goede reactie kijk natuurlijk in 2022, toen Rusland de Oekraïne binnenviel. Toen was er ook vrees voor stagflatie. Dat was namelijk de grote vrees in februari. En toen zeiden centrale banken, dat is allemaal tijdelijk. En in de tussentijd bleven die prijzen maar stijgen. Dus ja, beleggers werden daar toch wel een beetje angstig voor. Nu heb je het hele woord tijdelijk niet gehoord. Centrale banken zaten behoorlijk op de bal. En ik denk ook dat die verstoring van die aanvoerlijn bleek ook, nou ja, misschien wel redelijk mee te vallen. Dus en onderliggend zie je dan een economie die heel veerkrachtig is, die gewoon gestaag blijft groeien. Consumenten die blijven besteden. En vooral natuurlijk die enorme investeringen die door AI worden gemaakt. Nou, dat heeft koers omhoog gedreven.
12: Simon, aan jou dezelfde vraag. Hoe ging je erin en hoe sta je er nu voor?
14: Het is eigenlijk een verhaal met twee kwartalen. Hè. De eerste kwartaal was per saldo negatief. Door het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten zag je met name maartkoersen dalen. En ik weet nog dat wij hier begin april stonden en dat we terugkeken op het eerste kwartaal en dat we tegen elkaar zeiden, nou ja, het is toch allemaal best behoorlijk onzeker en hoe moet dat nu verder? En dat is natuurlijk heel goed uitgepakt. Dus wat Miri terecht zegt.
12: Maar jij knipt het wel echt duidelijk op in twee verschillende kwartalen.
14: Het eerste kwartaal was negatief op de beurzen en het tweede kwartaal was zeer positief, zodat dit per saldo een heel goed eerste half jaar is geworden.
12: We hebben natuurlijk ook de afgelopen tijd wel bedrijfswinsten gezien, ook de afgelopen weken weer, waarvan je denkt, maar hoe kan het eigenlijk? Is dat de belangrijkste drijver van dat sentiment?
13: Ja, dat denk ik wel. Kijk, natuurlijk de grote vraag die beleggers heeft beziggehouden in dat tweede kwartaal is of die winsten ook die investeringen bijhouden. Gaan die investeringen met andere woorden zich terugbetalen? Die investeringen in AI zijn enorm. Je hebt het over een orde van grootte van 700 miljard, moet ik dan zeggen, geloof ik, in dollartermen. Volgend jaar loopt dat op naar de 1000 miljard. Nou, dat zijn enorme bedragen. Gaat zich dat terugbetalen voor die bedrijven? Maar wat je eigenlijk ziet, is dat keer op keer die winstverwachtingen die koersontwikkeling bijhouden. Dus als je puur en alleen kijkt naar die koersontwikkeling, dan zie je een soort hockeystick, hè? Dus dat gaat enorm exponentieel omhoog. Dan denk je, jeetje, kan dit wel goed gaan? Ja. Maar als je de grafiek van de koerswinstverwachtingen daarnaast zet, dan lopen die eigenlijk gewoon keurig met elkaar in de pad.
12: Sterker nog, je zou kunnen zeggen, die bedrijfswinsten die overtreffen op dit moment nog de ontwikkeling van de koers.
13: Ja, zeker. En de vraag is nu, met het cijferseizoen wat nu aanstaande is, want dat begint natuurlijk over een week, barst dat echt los, gaan we dat weer terugzien? En dat is vooral waar ik met mijn team naar kijk, om te kijken van, ja, weet je, wat gaat onze volgende stap in de
12: SMX? Dat vind ik altijd het mooie van dit panel. Je hebt het cijferseizoen, daar kun je op vooruitblikken en dan is het bezig en dan kun je nog weer een terugblik doen. Dus ik dacht, we stellen het nog een weekje uit, maar jij bent er met je team natuurlijk
13: al mee
12: bezig.
13: We zijn er al mee bezig, we kijken al vooruit.
12: En wat zie je dan?
13: Wat wij zien is dat voor Nvidia zijn bijvoorbeeld de verwachtingen enorm hoog gespannen, maar die komt pas helemaal aan het eind. Eind augustus, maar daar hebben we het over een 80% winstgroei jaar op jaar. Maar voor die andere bedrijven valt het eigenlijk best wel mee. En ligt het in de orde van grootte van sommige bedrijven 15%, dan weer 20%. Voor Meta iets hoger, 33%. Maar voor andere bedrijven is het niet zo heel erg hoog gespannen. En dan denk ik, nou, het zou best wel weer eens een seizoen kunnen worden waarbij die overwachtingen overtroffen gaan worden.
12: Simon?
14: Ja, nou, met name buiten de technologie sector zijn de verwachtingen inderdaad helemaal niet zo hoog.
13: Nee.
14: En daar zien we wel dat bedrijven in ieder geval het eerste kwartaal ook hele aardige winststijgingen hebben laten zien. Dus als ze dat door weten te zetten in het tweede kwartaal, dan kan de beurs daar inderdaad gewoon positief op reageren.
12: Maar je moet een beetje je huiswerk doen, dat moet je altijd doen. Maar ik kwam namelijk een korte analyse tegen op beleggersplatform De Aandeelhouder over 2026 tot nu toe. Het is een jaar van grote verschillen tussen winnaars en verliezers. Sommige aandelen zijn spectaculair gestegen. Andere bekende namen staan fors onder druk. Ja. Beleggers worden beloond voor selectiviteit.
14: Ja. Nou, dat klopt. Hè. Met name de consumentengerelateerde sectoren. die staan onder druk. Die hebben gewoon een negatief rendement gehaald in dat prachtige eerste half jaar. Hè. Dus noem de luxemerken of de autosector of de consumentengerelateerde sectoren, die hebben het slecht gedaan op de beurs.
12: Is er al een poosje aan de gang inmiddels of niet? Want je noemt die luxegoederen, maar die staan toch al een poosje onder druk?
14: Ja, die staan een poosje onder druk. Nou ja, ik noem gewoon een paar subsectoren die daar last van hebben. En dat is eigenlijk gewoon dit hele jaar tot nu toe is dat aan de gang.
12: Dus daar moet je wegwezen?
14: Nou ja, daar zijn beleggers uitgestapt, hè, eerste half jaar. En op het moment dat de consument weer wat sterker wordt, dan kunnen dat soort bedrijven ook weer prima aantrekken.
12: Het gaat over luxe, Miri. Ik zag jou bewegen.
13: Ik denk selectiviteit, fantastisch. Hè? Als je het weet, je hebt een glazen bol of je doet verschrikkelijk goed je huiswerk en je kan hele goede informatie krijgen. Ja, maar ik blijf eigenlijk liever wat dichter bij die index. Want die index is namelijk zelf selectief. Die gaat achter de winnaars aan en die beloont de winnaars. Hè. Je krijgt een hogere weging van de winnaars in je index. En dan hoef je dus niet, dan hoef je dus die keuze niet te maken. Want selectiviteit kan ook betekenen dat je op de verkeerde inzet. Als je dus bijvoorbeeld op de Mag 7 was blijven inzetten, de Magnificent 7, waar we het heel lang in dit panel over hebben gehad, dan had je het niet zo goed gedaan, toch?
12: Moeten we die afvoeren, de Magnificent 7?
13: Nee, je moet gewoon dicht bij de index.
12: Dat zijn natuurlijk wel die bedrijven waar je het over hebt, Miri, die met de portemonnee slingeren en die nu zeggen die miljarden in AI-investeringen die komen voor een deel van deze bedrijven.
13: Ja, nee, maar ik blijf dus liever bij die index. Dus wat wij hebben gedaan is, wij hebben Nasdaq 100 harder aangezet in de april-mei periode. We hebben wat extra geld gebracht naar Asian AI, want AI is met name een race tussen China en de Verenigde Staten. Dus dat hebben we gewoon wat harder aangezet. En wie dit spel gaat winnen, roep het maar.
12: Nou, Simon, dat is een oproep.
14: Je noemde die Magnificent 7. Dat zijn inderdaad veel bedrijven die heel veel gaan investeren of op dit moment aan investeren zijn. Beleggers stellen zich terecht de vraag, gaan ze dat terugverdienen? Mm. En vooral ook omdat deel van die investeringen nu met vreemd vermogen gefinancierd gaan worden. Hè? Dus je ziet dat tot met vorig jaar werd er nog heel veel gefinancierd gewoon uit de kaststromen, de winsten die binnenkwamen. En nu zie je dat die bedrijven één voor één ook naar de markt komen om hun investering met vreemd vermogen te financieren, waardoor ze veel kwetsbaarder worden in een neergang. En dat beleggers zien dat. En dat is een van de redenen waarom die aandelen ook onder druk staan.
12: Over selectiviteit gesproken, we gaan natuurlijk naar jullie laatste transactie.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: Het gebeurt allemaal in het tweede deel van het beleggerspanel met als leden Simon van Veen en Miri Pietersen-Bloem. Simon, wat is die laatste transactie?
14: Nou ja, wij hebben dus wel selectief gekeken naar welke goede bedrijven in die consumentenhoek zijn nu wellicht onterecht achtergebleven. En wij hebben aandelen gekocht van Jerónimo Martin. Dat is een Portugees bedrijf. Met als belangrijkste assets de Biedronka supermarktketen in Polen. Polen is een snel groeiende markt in Europa. De Poolse economie gaat ontzettend goed. Consumenten hebben ook meer te besteden. En doen dat dus onder andere in de supermarkten. De koers van het aandeel heeft wel slecht gedaan, omdat er zorgen waren over de margeontwikkeling. Wat ervoor zorgt dat nu op 6 keer de cashflow een heel interessant instapmoment lijkt te zijn. Vooral ook als je het vergelijkt met andere vergelijkbare supermarktketens in Oost-Europa. Ahold heeft vorig jaar
12: de Roemeense supermarkt overgenomen.
14: Heeft de Profi-keten overgenomen in Roemenië. Wie kent het niet? Nou ja, het is een van de grootste in Roemenië. En die hebben daar 9 keer de cashflow voor betaald. Dat is een stuk meer dan waar nu deze grote supermarkt van Polen.
12: Maar misschien zijn daar minder zorgen over de margeontwikkeling.
14: Tuurlijk, er zijn nuanceverschillen. Maar dit waarderingsverschil is groot genoeg voor ons om te zeggen van, wacht, dit maakt het interessant om daar nu naar te kijken.
12: Miri, waar heb jij naar gekeken?
13: Nou, wel een AI-gedreven investering. Dat zou je niet op het eerste oog zeggen. Want wij hebben het thema duurzame energie harder aangezet. En dat is wel met het oog op AI.
12: Ja, dit moet je even uitleggen. Ja, precies, dat ging ook doen in je groene jurk.
13: Omdat duurzame energie profiteert van de groeiende vraag naar elektriciteit, hè, door kunstmatige intelligentie. Dan heb je het over meer datacenters, meer rekenkracht. Dat betekent een structureel hogere stroomvraag. En daarmee ontwikkelt duurzame energie zich van een klassiek energietransitiethema naar een essentieel onderdeel van de digitale infrastructuur. En dat is de beweging die wij zien. En dat is waar we dus op inzetten. En we hebben dat gefinancierd uit een thema waar wij afscheid van nemen. En dat is die van gezonde levensstijl.
12: Hmm. Ja. En waarom neem je daar afscheid van? Ongeveer gelukt, toch?
13: Ja, jawel, natuurlijk. Iedereen is daar natuurlijk nog wel mee bezig. En de onderliggende trends. Hè, dus dat we allemaal gezonder en ouder worden. En demografie, et cetera. Dat is allemaal nog steeds van kracht. Maar wat we wel hebben gezien, is dat de dynamiek, met name de verdiendynamiek in die sector van bedrijven, is wel veranderd. We hebben allemaal natuurlijk gezien de opkomst van medicatie zoals Ozempic tegen diabetes en obesitas.
12: Maar dat wordt knokken inmiddels, want dat is een druk veld geworden.
13: Dat is een heel druk veld geworden, maar wat je daar ook ziet is dat daar stevige prijspolitiek wordt ingezet door de Verenigde Staten. Die probeert eigenlijk af te dwingen dat die medicatie tegen goedkopere prijzen aan een groter publiek wordt afgezet. En dat bedreigt eigenlijk de winstkansen van die bedrijven.
12: We gaan naar kansen die het ABP ziet of niet meer ziet in Amerikaanse techbedrijven. Want het pensioenfonds heeft opnieuw miljarden euro's weggehaald uit Amerikaanse staatsobligaties en aandelen, waaronder belangen in grote techbedrijven. Blijkt uit de beleggingslijsten van het ambtenarenfonds van vrijdag. Volgens het fonds is dat bedoeld om de risico's in de portefeuille te verkleinen. De Nederlandse Bank heeft daar eerder ook voor gewaarschuwd. NOS heeft er een artikel over. Simon, hoe kijk jij naar het afbouwen van die Amerikaanse portefeuille bij afwezigheid van Thijs Knaap van APG? Ja. Vraag ik het aan jou, lid van dit panel?
14: Ja, het zou absoluut een vraag voor Thijs kunnen zijn. Nee, ik denk dat er bij het ABP heel goed nagedacht wordt over wat relatieve aantrekkelijke investeringen zijn. En dan vergelijken ze Amerikaanse staatsobligaties met Europese alternatieven.
12: En het gaat om die obligaties, hè? Ze hebben het ook afgebouwd in Nvidia, ja, in Microsoft, nou ja, in Apple.
14: Dus bij de obligaties gaat het om de renteontwikkelingen die met elkaar vergeleken worden. Maar het gaat ook om dingen als governance. Hè? Het gaat om hoe aantrekkelijk is de Amerikaanse overheid als tegenpartij. Nou, misschien iets minder aantrekkelijk dan een aantal jaar geleden door de governance issues die er de afgelopen tijd naar buiten zijn gekomen. En als je kijkt naar de obligaties, naar de aandelen, ja, dan zien we dat die technologieaandelen die ze dan actief verkocht hebben, dat die natuurlijk ontzettend snel in waarde gestegen zijn. Daardoor groter worden in de portefeuille. Dat ze zoeken naar spreiding, risicospreiding en ook naar andere sectoren kijken. Buiten
12: dus dat is de afweging en het gaat niet zozeer om, ik durf toch te vragen, politiek gemotiveerde beslissingen.
14: Nou, de governance issues die zijn. Waar
12: zijn
14: ik
12: ook over, politiek.
14: Absoluut. Als je in twijfel moet trekken of de centrale bank en of de SEC, de regelgeving op de aandelenmarkten, of die nog onafhankelijk zijn, of die nog volledig onafhankelijk van de president kunnen opereren. Als je die vraag al moet stellen, dat is natuurlijk een heel slecht teken.
12: Ja. Mary, het gaat ook over obligaties. Het gaat over staatsobligaties. Het gaat daarmee ook over het nieuwe pensioenstelsel. Want ik ben me te herinneren dat er ook wel werd gewaarschuwd voor een grote uitverkoop van obligaties sowieso, omdat er op een andere manier belegd kon en mocht worden.
13: Ja.
12: Heeft dat dan ook nog mee te maken?
13: Ja, ik denk het wel. Kijk, die nieuwe regels die het nieuwe stelsel omtreffen, die zeggen niet van koop meer euro-staatsobligaties. Maar die hebben het wel over dat valutarisico, dat je dat wel eigenlijk zou moeten afdekken. En voor obligaties is het valutarisico meestal geen gewenste bron van rendement, omdat de volatiliteit van valuta overstijgt de rentevolatiliteit. Dus dat wil je eigenlijk liever niet in je portefeuille hebben. En daarom zeggen diverse analyses rondom die nieuwe pensioenregels wel dat een afdekking van het valutarisico bij een nominale obligatieportefeuille een logisch uitgangspunt is. En dat brengt pensioenfondsen dan eigenlijk natuurlijkerwijs naar euro, hoge, zeg maar, kwaliteits-euro staatsobligaties.
12: Dus je hebt die waarschuwing van de Nederlandse Bank. Denk aan je afhankelijkheid, de gevoeligheid, hoe je blootstaat aan die Amerikaanse tech.
13: Ja.
12: Je hebt die wijziging van het pensioenstelsel. Ja. Dus al met al logische slotsom, ABP herschikt het een
13: en
12: ander.
13: Ik denk wel dat je een onderscheid moet blijven maken tussen obligaties die meestal ook dienen voor het afdekken, hè, of voor de garantie van het kunnen voldoen aan je toekomstige verplichtingen. Als je daar nog even verder naar kijkt, dan zie je dat je wel eens waar 1,5% renteverschil kan krijgen in Amerika ten gunste van wat je in Amerika kan krijgen. Maar dat wordt volledig teniet gedaan als je dat valutarisico gaat afdekken. Dan heb je wel een hogere rente, maar die hogere rente is ook logisch omdat staatsschulden daar oplopen. Dus die druk op die hogere rente blijft. En vanuit puur een beleggingsoptiek snap ik dan wel dat je je exposure, je blootstelling aan die Amerikaanse obligaties afbouwt. Aandelen is een compleet ander verhaal. Want als je dus je concentratierisico terugbrengt, en dat concentratierisico dat is er, want in de wereldwijde index neemt Amerika nu iets van, nou wat is het, 67% of zoiets in beslag. Dat is enorm. En binnen die Amerikaanse index natuurlijk het onderdeel tech. Maar onderdeel tech vliegt omhoog. Dus ik, weet je, ik ben deelnemer van het ABP Pensioenfonds, want ik ben leerkracht op de universiteit, dus ik zit erin. Dus of ik hier nou met dat afscheid van die Amerikaanse aandeel nou zo blij ben, dan denk ik, nee. Ik denk dat je daar wel een stukje rendementspotentieel laat liggen.
14: Ja, nou ja, die Amerikaanse aandelen.
12: Jij nog ergens een snippertje ABP in je pensioen, in je oude dag?
14: Nee,
12: nergens.
14: Nee.
12: Oké.
14: Maar nee, ja, die Amerikaanse aandelen. Ja, het idee is dat die tech-aandelen natuurlijk behoorlijk gecorreleerd kunnen zijn. Hè. Dat was ook waar DNB over viel. En als dat belang dan te groot wordt, ondanks dat ze dus ja, individuele bedrijven zijn die het op dit moment hartstikke goed doen, dan zou je daar een soort extra risico op kunnen lopen. En ja, Amerika. 20 jaar geleden was het ongeveer 50% van de wereldwijde index. En nu is dat belang ja, opgelopen naar 70%.
12: Dus jij vindt het te verdedigen?
14: Nou, ik snap het wel, ja. Ik snap het dat daar actief over nagedacht wordt.
12: De Nederlandse Bank schreef, ik heb het even opgezocht voor jou als deelnemer, Mary. Ja. Het is essentieel dat de blootstelling aan tech-aandelen van financiële instellingen binnen de door de hen vastgestelde risicobereidheid blijft. Ook na de sterke koersstijging van tech-aandelen is dat onverminderd van belang.
13: Ja.
12: Ja, blijft het dan binnen de door hen vastgestelde risicobereidheid?
13: Ja, kijk, DNB die moet natuurlijk altijd ergens de vinger op leggen. Hè? Die kijken er vanuit een financieel stabiliteit.
12: Zo'n toezichthouder, ingewikkeld.
13: Ja, precies. Dus die zeggen, oh, wat heel hard kan stijgen, kan ook weer heel hard dalen. Maar je moet kijken naar wat zijn de onderliggende drivers van die waardestijging. En ik denk dat, ik hoop dat de discussie ook bij een ABP erover gaat. Weet je, is die van die waardestijging. En ik denk dat, ik hoop dat het

0: enablers, dus degene die AI-technologie beschikbaar stellen. Nu zie je een verbreding, ook binnen mijn eigen bedrijf. Als je kijkt naar Rabobank, de uitrol van AI-tools is gigantisch. En als je dat ziet in alle sectoren, dan gaat zich dat in alle sectoren doorvertalen naar een hogere productiviteit.
1: Heeft OpenAI dan de Amerikaanse overheid nodig? Want we hebben daar gezegd, bij monden van de topman Sam Altman, 5%, je mag het hebben. De winst, ook de maatschappelijke winst, financieel wordt er op dit moment, zoals men nog miljarden, wordt verlies gedraaid, maar die komt ook toe aan jullie, aan de samenleving. De technologie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studie had er niet zoveel mooie woorden voor over en zei dit is een soort steekpenning. Anders kan ik het niet noemen.
2: Nou, ik moest gelijk denken aan Intel een jaartje geleden. Volgens mij was augustus vorig jaar dat de Amerikaanse overheid 10% belang nam in Intel.
1: Maar de rest is geschiedenis. Met Intel gaat het een stuk beter.
2: En met Intel gaat het vooral ook omdat de president zelf wat aandeeltjes Intel kocht en vervolgens bij iedere gelegenheid die ze voordiende riep dat Intel zo geweldig was en we vooral meer Intel-chips zouden moeten gebruiken. Dus ik denk dat Sam Altman hoopt op het Intel-effect. En vooral omdat hij toch bezig is met een IPO voor te bereiden, dan is het wel fijn als je een bedrijf wat meer waard wordt.
1: Maar zit hij in nood? Dus hij presenteert het als iets wat goed
2: hij
1: is voor ons allen?
2: Dat hij de Amerikaanse economie gaat redden, of de rest van de bevolking gaat redden, door een deel van zijn winst, toekomstige winsten af te staan. En dat is misschien waar op de hele lange termijn, de korte termijn is het toch vooral een manier om zijn eigen bedrijf meer waard te laten worden. Ja. En daarmee het management en de huidige investeerders van OpenAI een groot plezier te doen. Ja.
1: En daar speelt dan ook nog mee dat als de overheid een belang heeft dat het iets minder voor de hand ligt, dat de overheid restricties oplegt voor gebruik van modellen van OpenAI in andere werelddelen, zoals we dat natuurlijk de afgelopen maand met Anthropic hebben gezien.
0: Zeker. Dus ik denk dat daar onderliggend vanuit OpenAI, want ik denk ook, wat Simon ook zegt, en dat zeg ik ook, OpenAI heeft helemaal die kapitaalbehoefte niet. Die heeft die 5% steek van de Amerikaanse overheid helemaal niet nodig. En ik denk dat als het blootstelling geven van OpenAI, ja, kom op, je gaat naar de beurs. Dus elke Amerikaan kan via zijn beleggingsrekening gewoon een deelname nemen in het OpenAI. Dus dat is natuurlijk ook.
1: Wordt wel uitgesteld, hè? Die IPO, tenminste, ja, de geruchten worden steeds sterker.
0: Ja, dat klopt, maar ik denk dat, weet je, het zit er natuurlijk wel gewoon op termijn aan te komen. En ik denk, je moet je gewoon heel stevig afvragen vanuit de overheid bezien, wat is je rol en je functie in deze wereld?
1: Afblijven,
0: en dan denk ik niet beleggingsfondsje spelen of hedge fonds spelen en gewoon selectief aanzetten op verschillende aandelen. Ik denk dat je ook heel goed terdege bewust moet zijn van belangenverstrengeling. En ik moest nog even een parallel trekken, natuurlijk naar het WK-voetbal. Dat Trump gewoon een telefoontje pleegt. Nou ja, weet je, hoort hij zich daar als overheid mee te bemoeien? Nee, je laat de voetballers over.
1: Hoeveel was het ook weer uiteindelijk geworden? Amerika, België. Ja,
0: 4.
1: Ja, precies. Tot zover langs de lijn en het beleggerspanel. Mary Pietersbloem was hier, Head of Investment Office bij Rabobank, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics en derhalve dus ook deelnemer van ABP Pensioenfonds.
0: Ja.
1: Nog wel. Ja. Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage.
2: Dankjewel, Thomas.
1: En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Abonneer je gerust op dit panel, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: lopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt, we kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Terwijl de prijs aan de pomp de afgelopen maanden recordhoogtes bereikte door de oorlog in Iran, zet mobiliteits- en energiebedrijf NVM juist in op expansie van zijn tankstationnetwerk in combinatie met verduurzamingsplannen. Neemt het familiebedrijf daarmee niet te veel hooi op de vork? Erik Aftink is hier, hij is de topman van NVM. Welkom.
8: Dankjewel.
7: Leid jij zelf ook pijn aan de pomp of rij je lang en breed elektrisch?
8: Ik rij hybride. Dus ik leid zeker ook deels pijn aan de pomp, ja.
7: En wat gaat er door je heen als je dan afrekent? Want misschien is dat ook voor een deel goed voor het bedrijf. Of zit jullie verdienmodel anders in elkaar?
8: Voor een deel zeker. Dat is goed voor het bedrijf als ik betaal. Maar tegelijkertijd denk ik ook aan alle mensen. Wij hebben echt de grote cliëntel. De Nederlanders die in Nederland staande houden. De verplegers, de onderwijzers, de stucadoors, de bouwvakkers. Dus ik voel wel ook de pijn als ze afgerekend moet worden.
7: Misschien is het goed om NVM te ontleden. Want het is niet anders. Ik denk dat veel mensen niet wisten dat jullie bestaan. Wel de merken die jullie beheren en exploiteren. Maar wat is het?
8: NVM is, jij zei het heel goed net, een mobiliteits- en energiebedrijf. We gaan van oliebedrijf naar energiebedrijf. We hebben onder andere de Tink tankstations in Nederland. En ook Gulf in het buitenland. Gulf in Nederland gaan we mee stoppen. We hebben een grote energiemaatschappij. Dus wij leveren elektriciteit en gas aan bedrijven en steeds meer particulieren. We richten ons op verduurzaming. En we hebben ook nog de grootste smeerolieproductie van Europa.
9: Maar als je al met al 800 tankstations exploiteert, dan ben je toch ook nog wel een grote speler in de wereld van de fossiele brandstof?
8: Zeker. Dat zijn
9: en dat
8: zeker.
9: Blijf je ook?
8: En dat blijven we ook. De komende tientallen jaren zal zeker voor die mensen die geen elektrische auto kunnen betalen, waar niet opgeladen kan worden, blijft dat gewoon belangrijk.
9: Oh, maar je denkt dat het wel, dan moet je rekening mee houden, op relatief korte termijn uitgefaseerd wordt?
8: Nou, uitfaseren, ik denk dat als je kijkt naar de netcongestie, naar de betaalbaarheid van tweedehands elektrische auto's, naar het rijgedrag van mensen, dat fossiel heel belangrijk blijft.
9: Nou, als je nu die tankstations in je portefeuille hebt, en dat zijn er dus honderden, dan moet je rekening houden met wat er in Brussel allemaal wordt besloten of wordt uitgesteld. Maar dat verbod op die verbrandingsmotor in 2035, daar zijn de scherpe kantjes van af. Maar ik geloof wel dat als je kijkt naar de uitstoot die gerealiseerd moet worden tegen die tijd op 90% ligt. Ja, dan zit je daar met je tankstation.
8: Klopt. En ook dan, er blijft getankt worden. Als je kijkt naar de auto's die rondrijden. Een gemiddelde levensduur van auto's wordt steeds hoger. En de mensen die niet die allernieuwste, dure, uitstootloze of bijna uitstootloze auto's kunnen betalen.
9: Hij wordt goedkoper, hè? In de loop
8: wordt
9: uiteindelijk
8: goedkoper, ja. Maar er zal nog een aantal tientallen jaren zal fossiel belangrijk blijven.
9: Maar jullie transformatie van tankbedrijf, brandstofbedrijf naar duurzaam bedrijf, is dat uit overtuiging? Is dat ook bijna ideeel gemotiveerd? Of is dat omdat de markt dat van je vraagt?
8: Hij is eigenlijk ideeel gemotiveerd en uit overtuiging. De aandeelhouders hebben een hele lange termijnvisie. Die zien daar waar anderen, zonder namen te noemen, op de rem trappen in duurzaamheidsinvesteringen, geven wij volgas.
9: Noem je geen namen?
8: Ik blijf altijd vriendelijk over de collega's. Maar wij investeren in late oplossingen. Je krijgt straks.
9: Maar wacht even, want die collega's waar je het over hebt, dat zijn niet de grote maatschappijen van de tankstations die jullie exploiteren.
8: We hebben net in het voorgesprek hadden we het over de rood-gele vrienden. Shell bijvoorbeeld.
9: Het waren eerst collega's, nu zijn het rood-gele vrienden. Wat zijn het nou werkelijk?
8: Allebei.
9: Allebei, ja. Oké. En daar hebben ze inderdaad gezegd, de wereld heeft olie nodig. En zolang dat zo is, zullen wij het ook oppompen. En zullen ze tegelijkertijd zeggen, kijk eens, als je gewoon de bedragen naast elkaar legt, zijn wij nog altijd de grootste duurzame investeerder van Nederland. Dus wie maakt ons wat? Maar jij vindt wel dat ze op de rem trappen.
8: Nou, als ik kijk naar waar wij investeren, de snelheid waarin we die mobiliteit ook in late oplossingen, in verduurzaming, verbruiksreductie, dan denk ik dat we daar voorlopen op de markt. Dat is echt de aandeelhoudersvisie voor de komende 10, 20 jaar.
9: Maar het is dan toch ook wel interessant om even te kijken naar jullie plek in de keten. Want als je die tankstations exploiteert, wil dat nog niet zeggen dat je zelf die olie natuurlijk uit de grond haalt.
8: Klopt.
9: Verre van.
8: Dat doen we
9: je
8: niet.
9: Moet er gewoon voor zorgen dat het getankt kan worden.
8: Ja, inderdaad. Wij halen de olie niet uit de grond. We doen ook geen raffinage. Dus wij zijn ook afhankelijk van de inkoopprijzen. En dat heeft de afgelopen maanden heeft dat wel wat hoofdbrekens. Want uiteindelijk vinden we het ook belangrijk dat brandstof betaalbaar blijft voor onze klanten. Wat juist niet in grote mate de leaserijders zijn. Maar juist de mensen die Nederland op de been houden.
9: Ja, maar dan toch nog, je hebt te maken met die schommelingen. Kun je dat nog voor een deel hedgen? Heb je langlopende contracten? Of kun je zelf stuiver inslikken? Wat doe je dan?
8: Nou, hedgen in de oliemarkt is heel duur. Als je dat, wie wil het zeggen, we hebben het net even ook in het voorgesprek gehad over een bepaald iemand aan de andere kant van de oceaan die dermate effect heeft met acties. Dat is bijna niet te doen. Dus nee, wij zijn wat dat betreft echt een reseller en eigenlijk een doorgeefluik. Dus
9: als, je dan zorgen maakt, hè, wat je net al aangaf, bij ons tankt iedereen. Ja. En soms dan is het lastig om de maand door te komen. Maar je bent ook tegelijkertijd de topman van een familiebedrijf met een lange horizon. Je moet ook denken aan jezelf. Dus hoe kom je dan ergens in een acceptabel midden uit?
8: Ja, we zijn met Tink eigenlijk altijd ofwel de scherpste of bijna de scherpste. Door een ontzettend lage kostenoperatie. Wij zijn echt slecht Nederlands, maar we zijn echt lean en mean.
9: Ja, maar daar is ook niks bij Tink, toch?
8: Je kan het tanken. Schone tankstations, denken.
9: Nee, maar als je daar nog veel kosten op stuk zou slaan, zou ik heel benieuwd zijn waaraan dan.
8: Eens, maar dat gaat wel allemaal veranderen. In die zin dat niet zozeer de kosten, er komen steeds meer services, ook op onbemand. Wij zijn echt de leider in onbemand. Dus er komen steeds meer vending machines, wasboxen. En uiteindelijk, over 1-2 generaties, gaan we ook heel anders laden in Nederland.
9: Maar als je zo duidelijk kiest voor onbemand, en dat is volgens mijn strategie, dan zet je toch niet in op een uitgebreid serviceaanbod?
8: Juist niet. Juist niet. Niet bemand, maar wel op die onbemande locaties. Automaten, wasboxen, mensen die zelf dingen doen. Dat is wat wij denken echt een groeimarkt.
9: Ja, en dan moet het op de eerste plaats betaalbaar zijn, goedkoop zijn.
8: Absoluut, betaalbaar.
9: Dus je gaat het nooit winnen omdat mensen een geweldige ervaring hebben op een tankstation?
8: We gaan niet voor een full service. Daar zijn anderen goed in. Daar hebben we het net over gehad. Datzelfde Shell. Ja. Klopt.
9: Overigens zijn er ook tankstations en eigenaren van tankstations die zich best wel druk hebben gemaakt over tabakverkoop, om er iets te noemen. Hè? Een goede manier om geld te verdienen. Volgens mij geldt er sinds oktober vorig jaar een legitimatieplicht voor mensen die nu tabak willen kopen op een tankstation. In 2030, iets verder weg aan de horizon, een totaalverbod. Gaat dat dan ook een bedrijf, als het bedrijf dat jij leidt, raken?
8: Zeker. Wij hebben nog een aantal, best wel een aantal bemande tankstations. En de toekomst, juist ook door het verbod straks, aanstaande verbod, als de overheid dat handhaaft. Dus we hopen ook op een consistent overbuisbeleid, ver van tevoren. Dan gaan we inderdaad dat zeker merken.
9: Maar ver van tevoren, als je nu al weet, in 2030 gaat er een streep doorheen, zou je kunnen zeggen, dat is dan consistent.
8: Eens, als dat ook vastgehouden wordt. Zeker, dat is dan consistent. Dus daar houden we ook rekening mee. Dus wij zullen ook ons nog meer concentreren op onbemand, waar wij marktleider in zijn.
9: Ja. En wij, ik probeer het helder te krijgen voor mezelf. Je hebt het over de tankstations, je hebt het over gulfstations. En dan heb je ook nog stations die jullie blijkbaar uitbaten voor vrienden, collega's, Shell, BP.
8: Ja.
9: BP, dacht ik zelf gelezen te hebben, heeft zich teruggetrokken uit Nederland als merk, toch?
8: Klopt. Ja.
9: Maar wat is dan de verhouding?
8: Ja, nou, de verhouding is, het overgrote gedeelte is Tink. En daar focussen we ook op. Dat is ons hoofdmerk. Gulf in Nederland, daar stoppen we mee. Daar zijn we eigenlijk al mee gestopt. We hebben nog een aantal Shell stations, blijven we ook doen. Dat is belangrijk, wij zijn dealer. En in het buitenland is het echt Gulf.
9: Ja. En ben je met Gulf al gestopt in Nederland? Toch eventjes, we zijn als journalisten ook deadline junkies. Ik zag 1 juli, dan moet het allemaal geregeld zijn.
8: Klopt.
9: Dan moet Gulf uit het straatbeeld verdwenen zijn. Het is nu 7 juli. Heb je het gehaald?
8: Dat hebben we gehaald, dat klopt. Ja. Ja.
9: Was dat een flinke operatie?
8: Dat is het omkleuren, zoals wij dat noemen, in vaktermen. Dus het omkleuren, daar hebben we ook een professioneel bedrijf voor, wat ook in onze stal zit. Dus dat is wel een geoliede machine.
9: Ja. Ja. Nou, dat mag ook wel voor een bedrijf dat ook voor een deel geld verdient met olie.

0: Of dat ze onderdeel willen worden van een grote portefeuille. Juist voor zo'n totaaloplossing. Want zo'n totaaloplossing in energie, dat zie je eigenlijk heel weinig. Ze zullen er vast zijn, maar wij komen ze eigenlijk niet tegen.
1: Ja, maar dan begrijp ik dat hier nog een ambitieuze topman staat, net een jaartje onderweg, heeft het inmiddels onder de knie, kent het bedrijf. Die wil meters maken.
0: Zeker.
1: Meer meters maken dan de aandeelhouders dat zelf ook zien.
0: Nee, ik denk dat we daar gelijk in opgaan. Ik denk dat het goed is, je hebt altijd een topman nodig en een directie die gas geeft. En natuurlijk aandeelhouders en ook een raad van commissarissen die dat goed controleren. En ik denk dat dat bij ons heel goed gaat, ook met een aantal beroepscommissarissen.
1: Heb je zelf aandelen gekregen bij je aanstelling of gekocht?
0: Die hou ik voor mezelf.
1: Die vraag?
0: Die vraag ook, ja.
1: Nou, dan ga ik hem nog een keer stellen.
0: Ik kan er wel op antwoord geven. Nee, geen aandelen.
1: En waarom wilde je het dan eerst voor jezelf houden?
0: Nou, je hebt gelijk, daar kan ik open over zijn, ja.
1: Had je het graag gehad?
0: Op zich wel, zeker. Maar dat hebben we op een andere manier goed gecompenseerd. Dus daar kun je van uitgaan.
1: Ja, wil ik ook meer over weten, maar dat hou je waarschijnlijk voor jezelf.
0: Zeker, ja.
1: We hebben het nog niet gehad over smeerolie. En ik dacht ook, ja, waarom eigenlijk? Maar dat doen jullie ook nog.
0: Absoluut.
1: Waarom?
0: Ja. En wij zijn, of je nou elektrisch scheepsmotoren of fossiele auto's hebt, alles moet gesmeerd worden en blijft gesmeerd worden.
1: Ja, maar Erik, er is toch eigenlijk geen touw aan vast te knopen. Tankstations, energiecontracten,
0: heb ik niet duidelijk
1: software.
0: Uitgelegd?
1: Nee. Je hebt het wel duidelijk uitgelegd. Ik snap alleen niet. Ik snap de hele de zolder eigenlijk niet, wat er allemaal ligt.
0: Het is ook heel veel. Alles op energie. In dit geval lubricants.
1: Nee, energie, dat snap ik nog wel. Ja. Dat snap ik. En dat je het wilt transformeren van fossiel naar verduurzaming, met het oog op de lange termijn, tot je dienst. Maar smeerolie, dat is meer een restant van iets wat vroeger was, toch? En dat je denkt, dat levert nu nog wat op. Dus dat houden we dan maar.
0: Nou, ik zie dat al anders. Ik zie smeerolie echt, of je nou scheepsmotoren, want wij zijn marktleider in marine wereldwijd. Is iets heel anders. Dat heeft niks met elektrische auto's te maken. Nee. Dat is marine. Dat blijft de komende tientallen jaren.
1: Maar marine, dan bedoel je alles wat vaart?
0: Schepen, zeker. Die motoren, die blijven fossiel. Ik zie niet gauw een grote olietanker met een elektromotor gaan varen. Die moeten gesmeerd worden. En dan gaat het niet over 5 liter of 8 liter in jouw automotor, maar dan gaat het over tienduizenden liters.
1: Ja. Waarom is dit een logisch onderdeel van het bedrijf?
0: Samen met de automotive, waar we ook groot in zijn. Dus dat zijn de flaconnetjes van 1-5 liter die je in je automotor gooit. Dat heeft ook met mobiliteit te maken, om die mobiliteit te ondersteunen.
1: Ja, toch wel. Ja, zeker. Mobiliteit. We hebben de noemer.
0: Absoluut.
1: Je doet dus van alles. Onder andere in die smeerolie. Dat vindt allemaal plaats onder de rook van de haven van Rotterdam.
0: Klopt,
1: dacht ik. Er wordt ook in deze studio best wel eens wat gemopperd over ondernemen in Nederland. Je noemde het zelf ook al. We hebben wel voorspelbaar overheidsbeleid nodig. Maar jouw bedrijf draait op volle toeren. Prima, investeringsklimaat, dik in orde. Of niet?
0: Investeringsklimaat, ja. Vanuit de middelen waar we het net over hadden. En natuurlijk, regelgeving is belangrijk. Er zijn ongelooflijk veel regels. Vergunningen, milieuregels. En daar moeten wij natuurlijk en willen we ook aan voldoen. Dus wat dat betreft regels.
1: Dus als je het in Nederland redt, is dat eigenlijk een kwaliteitsstempel? Dan voldoen je aan alle vinkjes.
0: Als je als productiebedrijf, handelsbedrijf, ook in deze sector, als je het in Nederland redt, er zijn heel veel regels. Ja. En veel terecht, want dat zijn veiligheidsregels en milieuregels.
1: Maar er zijn ook oplopende kosten. Zometeen, volgende week, gaat Wopke Hoekstra, onze eurocommissaris, iets vertellen over hoe die denkt dat de Europese industrie de kop boven water moet kunnen houden. Dat heeft onder andere te maken met concurrentie vanuit China, waar productie veel goedkoper ligt. Ja. Maar die oplopende rekeningen, dat is voor jullie niet per se een probleem.
0: Wij zijn een low-cost bedrijf, dus natuurlijk lopen de kosten op. Dat zie je overal. Wij zijn erg goed in het zo laag mogelijk houden van de kosten. Maar natuurlijk, ook als je smeerolie moet maken. Maar natuurlijk, ook wij zien dat kosten oplopen, dat regels complexer worden. Dus als je een wens mag uitspreken, als ik een wens mag uitspreken, dan is dat wel ook wat door de huidige coalitie wordt aangegeven. Ja, regelvermindering en versimpeling, daar ben ik helemaal voor.
1: Erik Aafdink van NVM, de topman van het bedrijf. Mobiliteits- en energiebedrijf. Doe veel met mobiliteit, dan kan je eigenlijk veel onderscharen. Gelukkig maar. Fijn dat je er was. Eerdere gesprekken, onder andere met Eugène Gruter, de CEO van Sweco, het grootste architect- en ingenieursadviesbureau van Europa, vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland.

0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen... Napla.

0: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
1: Tech in Noord-Brabant, dat is veel meer dan alleen maar ASML. Maar wat gebeurt er allemaal in die provincie op het gebied van digitale innovatie? En hoe kan dat nog verder groeien? En hoe gaat dat dan toch weer samenhangen met ASML? Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
4: BNR Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 Utrecht richting Den Haag. Want tussen de Meern en Woerden staat een kapotte vrachtauto. Daarom zijn 3 rijstroken dicht en je vertraging is 10 minuten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU. Dat bleek in een debat. Alleen uiterst rechtse en linkse partijen zijn tegen. Ze vinden Oekraïne corrupt. De voorstanders vinden ook dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de 8e finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2... en dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
9: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
10: Dankjewel Wout.
9: Kort, de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
10: Wout.
9: Een cliënt die zegt: meneer Vlokstra, raadsman van mij, ik wil heel graag verklaren. Ik wil het allemaal uitleggen. En jij denkt, nou, met die verklaringen, beste man.
10: Is dat dan wel verstandig?
9: Breng je jezelf behoorlijk in de problemen. Ja. Hoe ga jij daarmee om als advocaat?
10: Nou, kijk, het hangt een beetje van de situatie af, zoals altijd. Kijk, op het moment dat jij je cliënt voor het eerst ziet En je kent je cliënt eigenlijk ook niet.
11: Nee.
10: En je weet, het is een hele ernstige verdenking. En de cliënt die vertelt alles aan jou, waarvan je al meteen denkt... ik weet niet of dat allemaal klopt wat jij nu zegt.
11: Of het allemaal wel zo slim is als je dat allemaal gaat vertellen.
10: Precies, dan kan het raadzaam zijn om er alles aan te doen... om je cliënt nog even te laten zwijgen. Maar je kunt ook hebben dat je een cliënt al langer kent. Dat je daar ook al een vertrouwensrelatie mee hebt met elkaar. En dat je dus bij het eerste bezoek een zwaar ernstig misdrijf... zeg maar een moord of wat dan ook. En hij zegt echt, Chris, weet je kent me. Maar ik heb hier echt niks mee te maken. Het is zo en zo en zo. Ja, dan kan het ook zijn.
11: Want je zegt, ik geloof je.
10: Nou, niet dat ik zeg geloof. Maar zeg je, oké, dan leg je ook nog wel uit van... kijk, het is wel jouw risico als je echt zegt, dit is zo. En je weet hoe het werkt. We hebben vaker met elkaar gewerkt. Dan kan je meteen gaan verklaren. Maar zeker op het moment dat je te maken hebt met
11: je
10: cliënt.
11: Je bent een ervaren...
10: verdachte.
11: Een ervaren verdachte.
10: Ja. Maar oké, het gaat ook vooral... dat is eigenlijk de moeilijkheid. Jouw advies kan heel bepalend zijn.
11: Zeker.
10: En daar is dus die vertrouwensrelatie dus heel erg van belang. Ja. En die moet eigenlijk ook wederzijds gelden. Ja. Dus hij moet mij vertrouwen, maar ik moet hem ook vertrouwen. En als je te maken hebt met een cliënt die je niet kent... met een zware verdenking of een cliënt die kwetsbaar is... Ja. Een minderjarige of een verstandelijk beperkt of een verwarde persoon... ja, dan kan het verstandig zijn als advocaat toch proberen de kat uit de bomen even te kijken. Ja. Voordat je adviezen gaat geven die richting verklaren gaan.
11: We gaan naar de zaak. Terwijl een groot deel van de bewoners van een containerwoningcomplex aan de Riekerhaven in Amsterdam nog ligt te slapen, breekt op zondagochtend 13 november 2022 brand uit in het gebouw. De hulpdiensten zijn er snel bij en weten net op tijd alle bewoners wakker te maken en hun huis uit te krijgen. Ze moeten toekijken hoe de brand binnen minuten 75 woningen verwoest. Honderden bewoners raken dakloos. Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan in de woning van de dan 27-jarige Mohammed S. Hij wordt dezelfde ochtend nog aangehouden voor brandstichting. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Patrick Rombouts. Welkom Patrick.
8: Dankjewel.
11: Patrick, Chris, jullie kennen elkaar. Jullie kennen elkaar denk ik vrij goed, toch Patrick? Of,
10: Nou, vrij goed. Patrick heeft een beetje aan de basis gestaan van mijn advocatencarrière.
11: Vertel dat eens. Hoe was het toen jij die jonge Chris voor het eerst mocht begeleiden als advocaatje?
10: Nee, studentstagiair.
11: Ik
10: was ook niet eens advocaat.
11: Wat doet eigenlijk studentstagiair?
10: Nou ja, ik koffie studeerde, halen.
11: Hij
8: deed eigenlijk helemaal niks.
10: Nee, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie. En dan is het altijd wel gebruikt dat je studentstage gaat lopen bij kantoren. En zo kwam ik terecht bij het toenmalige kantoor. Dat later Fiek Advocaten gaan heten. Dat heette toen Meijering Verkleef, Fiek en Van der Werf Advocaten.
8: Ja. En Rombouts. Dus,
10: en Rombouts ook nog. En Patrick Rombouts, die was daar advocaat-medewerker toen. En ik was studentstagiair. En toen ging ik een beetje onder zijn vleugels. En ook van zijn toenmalige collega's, Sijbrand Krans. En nog wel meer mensen. Dus
11: en
10: zo kennen we elkaar.
11: En wil even van Patrick weten. Hoe was ons Chrisje toen?
8: Nou, het is lang geleden, maar hij deed het goed.
11: Ja?
8: Stond mij wel bij. Ja.
11: Ijverig?
8: Ijverig.
11: Ja? Niet op de klok?
8: Stages duurden 2 maanden, denk
10: twee
8: ik.
10: Maanden, ja.
8: Zeker niet op de klok. Het was nog in een tijd dat de dagen eigenlijk wel... altijd werden afgesloten met een borrel.
11: Oh ja, dan blijft hij wel hangen.
8: Echt 4-5 dagen in de week. Dat was niet gezond, maar wel gezellig.
11: Ja.
10: Nee, maar het was een mooie tijd hoor.
11: Ja.
10: Dat is wel zo. Daarom ben ik uiteindelijk ook naar dat kantoor gegaan. Daar is mijn liefde voor dat kantoor ook een beetje ontstaan.
11: Door Patrick
10: onder andere. Nee, maar gewoon door het kantoor. Kijk, het kantoor, het was in de periode 2006, 2007... dat die liquidatieprocessen begonnen te spelen.
11: Ja.
10: En toen werd ze ook liquidatiekantoor genoemd.
11: Ja, dat was toen een geuzennaam.
10: Dus die partners, die zaten vol in die zaken. Maar die hadden natuurlijk ook nog hele andere grote zaken. En die medewerkers, nou jij ook Patrick... jullie konden daar fantastische grote zaken doen... die je bij een andere kantoor niet zo snel in je schoot geworpen krijgt, toch?
8: Nee, zeker. En ik noemde het eigenlijk altijd de Champions League van de strafrechtadvocatuur. En dat is wat het was.
10: Ja.
8: En ik heb daar ruim 10 jaar gewerkt, 11 jaar, met heel veel plezier. En uiteindelijk uitgevlogen, zoals dat vaak gaat.
10: En een jaar later ben ik daar weer gaan werken. Ja. Dus,
11: zo is het ook. Hè. Aan alles komt een eind.
10: Precies.
11: Patrick, de zaak van deze enorme brand in de Riekerhaven in Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat het speelde, want bij ons op de krant bij het Parool zijn ze er ook druk mee geweest. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
8: Het was, je zei het net al, het was op een zondagochtend. En ik had die zondag een reguliere piketdienst. Dus ik kende deze verdachte helemaal niet. Maar ik kreeg een melding in de loop van de ochtend dat er iemand was aangehouden. En het enige wat daarbij stond is dat de verdenking brandstichting was.
11: Ja.
8: Dan is het mijn gewoonte om even contact op te nemen met de politie. Van, goh, wat speelt er? Hè? Er kunnen allerlei... Het kan een brandje in een GGZ-instelling zijn. Het kan een vernieling zijn, wat baldadigheid.
10: Ja,
8: het kan ook groter zijn. En het bleek groter te zijn. En toen heb ik nog even op AT5, geloof ik, stonden toen al wat beelden opgezocht wat er speelde. En toen kreeg ik vrij snel door dat het een hele omvangrijke brand was.
11: Ja, het stond echt goed in lichterlaai.
10: Is dat voor jou ook nog zo, Patrick? Het is mooi als je gewoon een reguliere piketdienst hebt en je krijgt een hele grote zaak eigenlijk in je schoot geworpen. Voelt dat ook zo of niet bij jou?
8: Ja, het komt niet zo vaak voor. Dus nee. Meestal zijn het, ik noem dat altijd wat oneerbiedig, de kaasstelende junks en de zakkenrollende Roemenen. En dat zie je vaak. Mm-hmm. Of mensen gewoon met verslavingsproblematiek of andere psychische problemen.
11: Iemand die in de tram een andere en op lawaai heeft verkocht, dat soort gedoe.
8: Ja, dat zijn niet vaak dit soort zaken, maar ze zitten ertussen.
11: Ja. Ja. En dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
8: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was. Dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
11: Dat heb je vaker, dat mensen denken van, de politie zegt dan, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Dat ze denken van, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
8: Ja, er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat die dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
11: Oh, dat is niet zo?
8: Dat is zeker niet zo, nee. Nee, dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
11: Waarom niet?
8: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. Maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg in de war. En hij was ook een beetje, had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde. Dus wat hij mij vertelde, daarvan dacht ik wel, het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden, heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft wat er om hem heen gebeurt.
10: Een kwetsbare verdachte.
8: Ja, zo kan je dat wel
11: opschrijven. Of iemand die gewoon wanen in zijn boel heeft.
10: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
11: Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
8: Nee, Engels.
11: Engels.
8: Ja, hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
11: Oké. Wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
8: Het is een man van Syrische komaf. Ja. Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
11: Ja.
8: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
11: Ja.
8: En probeerde hier zijn weg te vinden, in de wereld van asielzoekers en statushouders.
11: Mm-hmm.
8: Dat lukte hem redelijk.
11: Ja.
8: Maar niet, hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
11: Ja.
8: Dat werd
11: In Syrië ingewikkelder dan hier.
8: Een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
11: Ja.
8: Die zijn daar ook achter gekomen. Omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst waaruit je dat kon afleiden.
11: Ja.
8: Dat soort problemen speelden in zijn leven.
11: En woonde hij in dat complex? Dat afgebrande complex? Ik weet wel dat toen die brand daar was, dat startblok Riekerhaven, zo heette dat complex. Ja. En daar zaten allemaal van die containerwoningen, 565, als ik het goed heb. En dat was de bedoeling dat studenten en jonge statushouders daar samen een gemeenschap gingen vormen. Er waren ook altijd echt wel al de nodige problemen. Vertelde hij daar ook iets over, van hoe die daar woonde en hoe dat was?
8: In dat eerste gesprek niet heel veel, maar ik kreeg wel de indruk ook al toen van hem, dat hij daar niet met plezier woonde.
11: Ja, ja.
8: Dus hij had het daar niet gemakkelijk. En hij had zelf het gevoel dat er woonden veel andere mensen met een islamitisch geloof. En hij had het gevoel dat zijn geaardheid niet werd geaccepteerd. Ja.
10: In dat eerste gesprek, hè? Je zei, je hebt een half uur, 3 kwartier uur de tijd, hè, voordat het eerste voor eigenlijk gaat beginnen. Wat vertelde hij jou over wat er mogelijk gebeurd was of niet gebeurd was?
8: Hij vertelde dat hij die ochtend heel vroeg was vertrokken. uit zijn woning. En hij was op weg gegaan om zijn ex in Groningen te gaan bezoeken.
11: Okay.
8: Hij was naar buiten gewandeld, is naar het metrostation gelopen en kwam er toen achter dat de metro's eigenlijk nog helemaal niet gingen.
11: Zo vroeg was het.
8: Ja, of dat de treinen niet gingen, dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kon hij nog niet naar Groningen toe met het OV. En toen is hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm, is hij weer teruggeschokt naar dat complex. En toen kwam hij erachter dat hij zijn huissleutels niet bij zich had. In ieder geval de sleutel om het complex binnen te komen. Dus toen heeft hij een tijdje voor die flat rondgehangen.
11: Ja.
8: Hij heeft er nog iemand anders getroffen waar hij een soort praatje mee had gemaakt. Hij heeft ook tegen een deur staan trappen en op allerlei bellen geduwd in een poging om binnen te komen. Maar hij was duidelijk niet in zijn, in zijn element.
11: Nee.
10: Maar dat vertelde hij het in het eerste gesprek van jou?
8: Ja, hij vertelde dat hij dus op pad was gegaan en weer terug was gekomen. Uiteindelijk het complex was binnengekomen, naar zijn kamer of appartement ging en daar de brand aantrof.
11: Oh, hij zei, ik het stond daar in de fik toen ik daar kwam.
8: Ja.
11: Oké, je zei net van ja, hij maakte op mij een iets wat verwarde indruk, alsof hij niet helemaal begreep wat er om hem heen gebeurde. Jullie gaan dan straks een verhoor in. Dan moet jij iemand begeleiden. En dan denk je, ja, die zou wel eens misschien gekke dingen kunnen gaan zeggen. Toch? Is dat dan een beetje bezorgdheid? Hoe ga je daarmee om dan?
8: Nou ja, ook omdat wat hij mij vertelde niet heel coherent was. Het was niet heel samenhangend.
11: Hè? Nee, want zoals jij het nu vertelt, lijkt het net alsof hij dat allemaal... Maar dat kwam er stotend uit. Dus.
8: Hij probeerde feiten helder te krijgen. Ja. Maar wat hij daarover vertelde was ook niet... Het rammelde soms een beetje. Dat ik dacht, hè, was het nou de metro die niet ging? Was het de trein die niet ging? Was het nou de voordeursleutel die je vergeten was? Of je hele sleutelbos? En dat was iedere keer was het net weer een beetje anders. Maar de rode draad van zijn verhaal was eigenlijk... Ik ben weggegaan, ik ben teruggekomen. Ik ben uiteindelijk dat complex binnengekomen omdat iemand de deur voor mij heeft geopend. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan en daar was brand. En toen ik natuurlijk met hem sprak over wat de oorzaak van die brand zou kunnen zijn, toen kwamen er eigenlijk hele paranoïde verhalen ook. Dat hij zei van ja, dat moet iemand hebben gesticht in mijn kamer. Iemand die het op mij voorzien heeft gehad.
10: In de poging om mij verdacht te maken.
8: Ja. En dan denk je wel van ja, en als je zeg maar alle dingen die hij daarover vertelde, hij was gewoon heel argwanend.
11: Dit is het gesprek wat jij hebt vlak voordat iemand een politieverhoor ingaat. Dan moet jij dus eigenlijk vrij snel bedenken wat nou het handigst is, wat hij zo meteen gaat doen in de politieverhoor. Wat heb je gezegd tegen hem?
8: Ik heb hem geadviseerd. Ik heb denk ik na 3 kwartier gesprek of zo heb ik tegen hem gezegd van, ik heb hem ook uitgelegd. Hè, dat is ook mijn taak van wat hem te wachten stond. Dat hij gehoord zou gaan worden. Wat het belang is van zo'n verhoor.
11: Ja, is belangrijk. Hè?
8: En ook dat als hij dingen zou zeggen die later niet blijken te kloppen. Of ongeloofwaardig zouden zijn. Dat dat heel snel kan worden uitgelegd. Als dat hij dingen anders heeft verteld. Om de waarheid te bemantelen. Want dat is wat mensen vaak denken. Dus ik heb hem gezegd dat het beter was om te zwijgen.
11: Aha.
10: En hoe vond hij dat?
8: Dat vond hij een slecht advies.
10: Ja.
11: Oh, echt waar?
8: Ja.
10: Ja, dan begint je vertrouwensrelatie al lekker, hè?
8: Ja.
10: Of niet?
8: Nee, nou ja. Goed, ik overdrijf het nu een klein beetje. Maar hij begreep dat denk ik wel. Maar hij vond dat wel lastig.
11: Ja, ja.
8: Want hij wilde natuurlijk gewoon zijn hersenspinselen delen met iedereen die het maar wilde horen.
11: Mm-hmm.
8: En voor mij, ja, ik dacht dat draagt het gevaar in zich dat hij... Ja, straks tegenstrijdigheden gaat vertellen. Dat hij zegt dat hij op een perron van een metrostation is geweest, terwijl er straks camerabeelden opgevraagd worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn.
11: Ja.
8: En dan blijkt hij, dan zegt hij later, ja, ik ben niet op het perron geweest, maar ik ben er achter geweest. Ik noem maar wat. Ja. En dan wordt hij. En wat kan hij daar wel aan worden opgehangen, om het maar zo te zeggen?
11: Had hij de ernst van de situatie? Begreep hij die in volle omvang? Heb je het idee?
8: Ja, want ik heb hem volgens mij nog wel op mijn telefoon een filmpje laten zien wat AT5 toen online had gezet. Ja, waar je
11: van die enorme fik.
8: Ja, dat je die uitslaande vlammen zag.
11: Ja, het is eigenlijk toch wel een wonder ook geweest dat daar geen slachtoffers zijn.
8: Het is een enorm wonder. Een enorm wonder. Want je kunt over deze zaak een heleboel dingen zeggen. Een van de dingen is natuurlijk ook dat de brandveiligheid van dat complex ernstig te denken geeft. Want het was luttele minuten later was het helemaal tot de grond toe afgebrand. Maar ook de politie die vrij snel ter plaatse was, die hebben natuurlijk aanvankelijk gekeken of ze die brand onder controle konden krijgen en hadden vrij snel door dat dat niet ging lukken. En die hebben ongelooflijk adequaat gehandeld. En het is ze gelukt om in een paar minuten tijd al die overwegend slapende mensen, denk ik, hè, het is 8:15 zondagochtend, allemaal jonge mensen, ja, die zitten niet naar de eerste journaals te kijken, stel ik me voor.
11: Nee, die liggen gewoon nog in hun mand.
8: Die liggen lekker hun zaterdagavond te verwerken. En de politie heeft ze allemaal naar buiten weten te krijgen. Want ik heb me vaak afgevraagd hoe deze zaak zou zijn gelopen als er 10, 12 of misschien wel 20 mensen in die vlammenzee omgekomen zouden zijn.
11: Dat is bizar, hè? En dat is ook zo'n dupje op zijn kant. En dan denk ik toch ook, je zal daar als politieman daar 's ochtends op zo'n melding afkomen rijden. En dat je denkt, mijn god, als ik hier...
10: Dan begint je dan goed.
11: Als ik hier te laat was gekomen, hadden we hier gewoon een inferno gehad met zo'n 10 dodelijke slachtoffers.
8: Als zij 5 minuten later waren geweest, waren er minstens 10 dodelijke slachtoffers.
11: Ja. Mijn god.
10: Hey, maar Patrick, hij zegt eigenlijk, kort gezegd in het eerste gesprek tegen jou, ik heb het niet gedaan. Dat komt eigenlijk in de kern.
8: Dat heeft hij van het eerste tot het laatste gesprek.
10: Ja. Gezegd. Maar goed, jij denkt, laten we eerst nog maar even zwijgen. Eens even kijken wat er allemaal ligt. Hè. En ik kan me dat toch heel goed voorstellen. Hoe ging dat eerste voor?
8: Dat was nog niet zo heel diepgravend, omdat het onderzoeksteam dan ook nog niet zo heel veel informatie heeft. Dus dat is een beetje aftastend. Er is een sociaal verhoor waarin ze willen inventariseren van wie ben je, wat doe je. Dat soort vragen worden gesteld. Ja. Maar ze kregen natuurlijk door dat hij gebruik wilde maken van zijn zwijgrecht.
10: Mm-hmm. Oh, hij luisterde wel naar je?
8: Ja, niet steeds. Want ik kan me herinneren dat ik best vaak heb moeten interveneren. En dat vindt iedereen dan vervelend. Dat is eigenlijk ook wel.
11: Maar hoe doe je dat grappig. Interveneren dan?
8: Nou ja, dan breek ik gewoon in het gesprek. Op zich laat de politie je daar dan wel de ruimte voor, hoor. Maar dan zeg ik, ja, ik onderbreek u even, want ik heb mijn cliënt geadviseerd om geen enkele vraag te beantwoorden. En ik merk dat hij dat nu toch doet, hoe onschuldig dat misschien ook lijkt. Maar ik wil toch deze gelegenheid aangrijpen om hem nog een keer dat advies op het hart te drukken.
11: Dat lijkt me irritant als je politieman bent. Jij dat ook?
10: Jazeker, Wouter.
11: Dan ga je er gewoon tussen.
10: Maar dat is mijn taak, hè?
11: Ja, maar dan hebben ze dus net een heel scherp verhoor en dan zijn ze er bijna.
10: Ja.
11: Oh, dat vind ik irritant. Ik stel me dan voor een interview dat je denkt, nou, nu heb ik hem.
10: Maar het is dus geen interview. Dat is het hele... Ja,
8: het liefst zou ik met een soort elektrode werken, dat ik dan een klein schokje kon maken.
11: Maar ga je ook zitten knikken?
10: Nee, ik ben niet van de geheime signalen en zo. Dat doe ik niet.
8: Ik ook niet.
11: Wij hebben hier Anneke. En als ik het niet goed doe, dan
10: zijn geen geheime signalen, hoor. Dat zijn hele duidelijke
11: ogen signalen. Mooi, dan wordt er geknikt. Maar dat doe jij dus ook niet.
8: Ik doe dat in alle openheid. Nee. En de politie heeft, dat is mijn ervaring, heeft veel meer oog gekregen voor de rol ook die een advocaat heeft in dat hele proces.
11: Ja.
8: En zij begrijpen dat ook wel. En ze vinden het misschien soms vervelend. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er ook best veel politiemensen zijn die het wel lekker makkelijk vinden. Want dan hoeven ze niet al die antwoorden op te schrijven. Nee.
10: Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, op het moment dat jij een hele zware zaak hebt als politie. Hè,
11: zoals dit.
10: Maar dit is in het begin. Hè? Dus ze weten nog, er gaan nog heel veel onderzoeksresultaten komen. Hè? Ze hebben camerabeelden ook van die woningen en van dat hele complex. We gaan wel zien wat er gebeurd is. Kijk, op het moment dat de politie zeg maar een sterke bewijspositie heeft in het Openbaar Ministerie, dan maakt het hun echt niet zoveel uit, hoor, of jij zwijgt of verklaart. Ik heb wel verhoren meegemaakt, jij vast ook, Patrick, in het verleden. Op het moment dat zeg maar het bewijs niet tegen de plint aanklot, zeg maar, en die verklaring voor jouw cliënt, de verdachte, best wel belangrijk kan zijn, hè, voor de oplossen van een zaak. Ja, dan kan het er heel stevig aan toe gaan tijdens voren. Ja. Maar soms ook helemaal niet. Zeggen ze, oh, je wilt zwijgen, prima. Omdat ze ook weten, er komt nog wel meer bewijs, of we hebben al voldoende bewijs. Maar het is ook een beetje een spel, ergens. Tuurlijk.
8: Ja, maar er zijn eigenlijk maar weinig zaken waar de verklaring van de verdachte
10: doorslaggevend.
8: Het sluitende puzzelstukje is.
11: Misschien heb ik dan toch te veel films gezien. Ik had zoiets voor van, beken, klootzak, beken!
8: Ja. Ja. Maar weet je wat ook een rol speelt? Ik denk dat een wijdverbreid idee is onder veel rechters en ook wel bij officieren. Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je niet te zwijgen. Dus andersom gezegd, als je wel zwijgt, heb je iets te verbergen.
10: Ja, zo werkt het niet.
8: En dat is niet zo. Nee. Want jij kunt antwoorden geven die misschien... Nee, het is echt niet zo. Deze man die wilde helemaal niet zwijgen.
11: Ja, maar ja.
8: En hij had ook niks te verbergen. Hij had alleen een
11: andere versie van de waarheid.
10: Nee, dat is het niet. En een advocaat die het niet verstandig vond.
8: Ja, en het was een verdachte met waanachtige belevingen.
10: Wat kwam er in de loop van het onderzoek naar voren uit de bewijsmiddelen? Wat er...
8: Nou, eigenlijk niet zo gek veel, want dat hele complex is afgebrand. Dus er kon geen onderzoek gedaan worden naar de precieze oorzaak van de brand.
10: Dat hebben we wel kunnen vaststellen. Het is begonnen in zijn appartement.
8: Dat heeft de politie geconstateerd, want die zijn ook bij hem aan de deur geweest.
11: Omdat het uit zijn, in zijn kamer brandde.
8: Ja, er was een buurvrouw die had een melding gemaakt van kabaal, wat zij hoorde. En daar is de politie op afgekomen, op die melding. En die zijn toen naar zijn appartement gegaan. Hij deed de deur open. En toen zagen ze dat er een brandend matras tegen het raam aan stond. En dat zijn broekspijp in de brand stond.
11: Oh, wauw.
8: En dat past eigenlijk, zeg ik maar vast, best goed bij zijn verklaring. Dat hij binnenkwam. Dat hij heeft gezien dat zijn matras in de brand stond. En dat hij heeft geprobeerd dat naar buiten te werken.
10: En bleek nou ook, hè, want ik kan me voorstellen, hè, dat ze de gangen van jouw cliënt zijn nagegaan die ochtend. Bleek nou ook uit camerabeelden of anderszins dat hij inderdaad weg was gegaan en weer terug was gekomen? Of...
8: Ja, ze hebben geen onderzoek gedaan naar dat verhaal. Ja, dat heeft hij ook pas later verteld trouwens, hoor, over dat hij naar het metrostation is gegaan. Maar dat is niet zo heel relevant. Nee. Ze hebben hem zien vertrekken en ze hebben hem ook zeg maar, zien terugkomen. En dat was zichtbaar op die camerabeelden, want die zijn bewaard gebleven. En je ziet ook dat hij contact heeft met een medebewoner. En dat hij tegen die deur heeft staan schoppen.
11: Van die medebewoner?
8: En, nou, van de centrale toegangsdeur. Ah,
11: ja,
8: okay.
11: Ja.
8: En je ziet dat hij op een bepaald tijdstip naar binnen gaat. Om 7:17. 4 minuten later is de melding. En een paar minuten daarna is de politie ter plaatse.
11: Straks in Napleit hoor je meer over een grote brand in een containerwoningcomplex in Amsterdam.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
6: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
5: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
7: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
5: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: BNR Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment wordt er 1 file van betekenis gemeld en dat is de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Woerden kom je een kapotte vrachtauto tegen. 3 rijstroken zijn dicht en je vertragingstijd is 20 minuten.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU. Dat bleek in een debat. Alleen uiterst rechtse en linkse partijen zijn tegen. Ze vinden Oekraïne corrupt. De voorstanders vinden ook dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de achtste finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2. En dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
17: Nee.
16: Nee. Die was er niet.
17: Maar goed, kijk dan nog, hè.
16: Dan kan het toch gewoon niet anders?
17: Nou, oké, dat weet je niet.
18: Want nee, dat hij die brand heeft gesticht.
17: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
18: Oh, ja. Ja, ja, kijk, als je mij vraagt wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, Maar ik weet het niet zeker. Maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
17: Een kortsluiting ergens.
18: Zoiets. Hij had daar onder zijn bed had hij zo'n stekkerdoos liggen. Daar zat een laptopoplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan. En dat daar brand door kan ontstaan.
17: Maar was dat nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar konden ze uiteindelijk wel vaststellen zeg maar, wat de oorzaak van de brand was. Maar goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
18: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandversnellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk. In die
16: het hele pand was afgefakkeld.
18: Dus ze hebben onderzoek aan zijn lijf en aan zijn lichaam gedaan of er sporen waren van brandversnellende middelen.
16: Die als
18: waren
16: benzine er, of dat soort dingen.
18: Ja, die waren er ook niet.
16: Okay.
18: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken. Van wat kan er nou gebeurd zijn?
16: Maar het OM die zegt van ja, die vertrouwde dat niet. Hè? Die scenario's het is jouw cliënt.
18: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt, ja, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik, uit zijn appartement of in ieder geval ergens beneden hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Het is al van daarvoor. Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij heeft niet om, jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als ik hoop dat de zijne ook brandt. Hoe dat dan precies in het Engels is gezegd, dat weet ik niet, maar zo heeft de politie het genoteerd.
16: Maar daardoor snap ik dus ook wel het idee van deze man is zo in de war, die heeft misschien wel gewoon zelf zijn eigen
18: Dat kan. Dat is een scenario.
16: Ja.
18: De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld en die heb ik ook hardop in de rechtbank gesteld. Wat zou dan het scenario kunnen zijn? Er zijn twee scenario's denkbaar. Hè? De een is, denk ik, dat hij suïcide heeft willen plegen. En dat hij dacht, na mij de zondvloed, ik neem alles en iedereen in mijn omgeving mee.
16: Ja.
18: Want ik vond het toch wel niet zulke fijne mensen hier. Dus ik steek mezelf hier in de brand. En dat was het.
16: Ja.
18: Als het dat scenario zou zijn, dan ligt het niet voor de hand dat hij dan de deur voor de politie zou openen. Nee. Als die daar staan.
16: Maar
18: het ligt ook niet voor de hand dat hij met een brandend matras bij het raam staat.
16: Nee.
18: Maar goed, het zou kunnen.
16: Dat is één scenario.
18: Een ander scenario zou kunnen zijn dat hij heeft gedacht van nou, dat zooitje ongeregeld hier dat mij niet accepteert.
16: Ja.
18: Ik steek de boel in de fik. Maar ja, waarom zou hij dan in zijn eigen kamer zijn gebleven? En dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
16: Ja. Ja.
17: En dus het
18: make sense. Ja, een ongeluk. Ja, goed,
17: of een kortsluiting of wat.
18: Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
16: Ik heb al 4e scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat. En hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
18: Ja, ja het kan. Maar met welke intentie?
16: Omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja, mensen doen rare dingen.
18: Zeg het maar, ja.
17: Dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel hè, in een strafzaak.
18: Ja. Dus de officier van justitie die heeft dat was ook te lastig gelegd. Hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten. Net zo lang totdat het ging branden. Moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan.
16: Ja.
18: En de politie stond 6 minuten... Nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
16: Loeisnel.
18: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want daar zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de.
17: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad. Hij heeft gezwegen, maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou in die hele, tijdens al die politieverhoren, heeft hij de hele, is hij blijven zwijgen?
18: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel een aantal twee geweest. Of drie geweest. Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
17: stopt een beetje. Ja, en dat dossier dat ontwikkelt zich. Hè, en er komen eerste pro forma zittingen en zo.
18: Ja.
17: Bleef hij nou vastzitten tijdens die pro forma zitting? Want ze konden eigenlijk, ze konden geen oorzaak vaststellen.
18: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten en er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met uw cliënt.
16: Snap ik ook.
18: En dan zeg ik, ja, en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
16: Ja,
18: dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
16: is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
18: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek, want dit is zo'n zaak.
16: Vond je dat gek?
18: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel niet aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou die man, zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld.
16: Ja.
18: Kijk, een van de dingen wat in het Pieter Baan Centrum gebeurt, is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
16: Zeker.
18: Dus dan wordt er gekeken van, oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
16: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifer zat zitten spelen, was dat wel een ding.
18: Bij wijze van spreken.
17: Ja, of als hij gaat praten.
18: Of als
17: over,
18: hij daar, ja, ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend, maar of zij niet hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan tijdens dat onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken.
16: Mm-hmm.
18: En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. Want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, nou, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60...
16: Ze zien ook je interactie met andere gedetineerden of cliënten.
17: Maar wat je onderscheidt is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. Het rapporteren over iemands geestgesteldheid en met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit zeg maar de frictie.
16: Ja.
17: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met een redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd, dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan, ja, dan wordt het een beetje een lastig verhaal in die
18: zeker
17: zin.
18: En daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat dat geen gelopen race was.
16: Nee.
17: Wat kwam er eigenlijk uit dat PPC-rapport?
18: Nou, niet zo heel veel.
16: Omdat jij had gezegd, het werkt niet mee.
18: Wel met enige slagen om de arm, maar wat in zo'n PBC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
16: Ja.
18: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt en wat er speelde in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Dat heeft te maken gehad, lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Hij zit, zei ik daar straks al, via allerlei omzwervingen uiteindelijk hier gekomen. Heeft hier een relatie gekregen met een man in Groningen. Die relatie was net op de klippen gelopen op een hele, voor cliënt, hele vervelende manier. Die man had ook naaktfoto's van hem online gepubliceerd, waardoor zijn familie achter zijn seksualiteit was gekomen. Hij zat aan alle kanten zat hij klem eigenlijk. Hij was psychisch instabiel, hij was verdrietig, hij was gekwetst. En wat de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum hebben opgeschreven is dat zij het vermoeden hebben. Dat doen ze dan met wat slagen om de arm. Maar dat ten tijde van dit incident, dat hij psychotische ontregelingen heeft gehad en dat hij leed aan waandenkbeelden.
16: Ja, gaat die inhoudelijke behandeling dan in? Wat is jouw strategie dan?
18: Nou, die had ik eigenlijk al eerder. Kijk, ik wist dat hij op een gegeven moment zou die moeten gaan verklaren. Maar ik wilde eigenlijk
16: hij
18: dat
16: wel
18: hij dat
16: uit te leggen natuurlijk ergens.
18: Dat ligt wel voor de hand. Weet je? Dus ik denk ook als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou dat misschien ook weer tegen hem
17: gebruikt kunnen worden in belastende zin.
18: Maar ik wilde dat er wat meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
16: Kreeg je ook medicatie?
18: Niet dat ik weet. Nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange, intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer. Ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste pro forma zittingen. Heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
16: Ja.
18: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor, als hij dat doet bij de onderzoeksrechter, in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris,
16: ja,
18: of bij de politie, dat vind ik ook goed, dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling, dan hebben ze een houvast, dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden, die zei laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen, hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel, ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak, dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp je niet verkeerd, maar het maakt het wel lastiger ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
16: Ja.
18: En slachtoffers. Ja,
16: die waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
18: Dat waren allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Ja. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot een hele vervelende taferelen geleid.
16: En wat voor taferelen waren dat dan?
18: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
16: Hebben ze recht ook op, natuurlijk.
18: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar die van wordt verdacht.
16: Ja.
18: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten. Het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen, aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten, die daar hun gal gaan lopen spuwen. Die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt, je bent een lafaard, je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt, kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
16: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
18: Ja, en dat prima. Maar
17: nu je de afstand tot die verdachte.
18: Ja. En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachten vinden.
17: Ja.
18: Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen.
16: Dat je
18: dachten,
16: dit moet doen na een veroordeling, bijvoorbeeld.
18: Ja, of in ieder geval na een vaststelling van schuld.
16: Ja.
18: En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen, dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
16: Ja.
18: En na de eerste dag. Er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo. Die waren daar met camera's aanwezig. Hè? Dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd en er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd, die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier en hij vertelde daar op nationale televisie, hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin.
16: Ja.
18: Het is totale onzin, want dat is gewoon niet zo.
16: Mm.
18: Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag.
16: Ja.
18: En al die mensen denken van nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen, je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. En het is verschrikkelijk voor al die mensen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man te verdedigen.
17: Ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die zou moeten zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk staat het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
18: Zeker niet, zeker niet.
16: Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè? Dat
18: je maar die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezegd, terwijl dat niet zo is.
17: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens de inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
18: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct hoor. Dus ik heb dat niet ervaren. Maar ik dacht wel van nou, hier hangt wel een hoop van af.
16: Ja.
18: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten en nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd, was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij, door wat hij vertelde, hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakte. Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt nog voor de hand. Het meest, als er zeg maar geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd, omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroeg hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden en dan ontkende hij dat hij in Syrië had vastgezeten, terwijl dat overduidelijk zo was.
16: Ja.
18: Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen, dat hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was.
16: Ja.
18: Dat maakte natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk kon je met zijn verklaring kon de rechtbank niet zo heel veel.
16: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
18: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
16: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor voor in de visie van het OM?
18: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie, die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Ja. Heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat

0: maakte, dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde dat ze zei dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gesticht.
1: En wat heb jij daar tegen ingebracht?
0: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè. Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want ja, wat ik daartegen heb ingebracht is dat ik zeg, we kunnen het gewoon niet vaststellen. Ja. We weten het niet. Ja. En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè, van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het Wouter van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gaan. Maar het blijft toch iets raars hebben.
1: Ja, gekke mensen doen gekke dingen.
0: Dat kan, maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet.
1: Ja, er is maar één iemand die dat wist. En jij hebt een vertrouwensband met hem.
0: Ja, ja, en jij denkt
2: hij zei dat hij niet gedaan had.
0: Ja. Hij zei dat hij niet gedaan had.
1: Ja. Nee. En wat werd het uiteindelijk?
0: Vrijspraak.
1: Aha. En met welke motivatie dan?
0: Het is misschien nog aardig om te vertellen hoe je daar dan achter komt. Want die zittingen die waren op een donderdag of een vrijdag. En dan na het weekend op maandag. En hij zat nog vast. En maandag was gereserveerd voor repliek en dupliek en een laatste woord. Dan wordt het onderzoek gesloten en dan zouden 2 weken later wordt er dan uitspraak gedaan. Maar diezelfde maandag kreeg ik het bericht aan het eind van de dag dat hij uit voorarrest was ontslagen. En dan weet je als advocaat dat het goed zit. Want dit is een zaak, kijk, als hij veroordeeld zou zijn, hij zat weliswaar een jaar, maar dan gaan ze niet
2: een jaar opleggen.
0: Niet een jaar opleggen. Het zou langer zijn geweest. En er was ook geen culpose variant. Hey, dan kan het belletje vrienden.
1: Ja, je bent snel.
0: Leg jij dat uit?
1: Culpose, dat ligt Chris aan.
2: Schuld, hè? Dus brand door schuld.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
1: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
0: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, empathiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Ja. Dus ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje wat. Ja.
1: Voor het Openbaar Ministerie, die eis 6 jaar, dat wordt 0. Daar zit nogal licht tussen. Gingen die in hoger beroep?
0: Ja.
1: En?
0: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen, en dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is, dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
1: Ja, ja.
0: Ik zeg tegen hem, ja, je moet daar rekening mee houden en misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft een jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam, dat zij zei, ik ga het intrekken, het hoge beroep. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
1: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
0: Ja.
1: Hoe gaat het met hem?
0: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk een jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft een jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die hij heeft vastgezeten. Dat geld heb ik alleen niet naar hem kunnen laten overmaken, want hij kan dat eigenlijk niet goed beheren. Maar gelukkig heeft hij een broer in Zweden, die behartigt zijn belangen.
1: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Ik vond hem intrigerend om te doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe zwijgrecht kan werken in een zaak. En hoe dat ook, het gebruik maken van dat zwijgrecht, hoe dat ook een beetje tegen je kan werken. Hè? Dat die rechters toch denken van ja, maar meneer. En er is ook zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden, hè? Die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. Ik vond het echt intrigerend, omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was met een

0: ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht, hè, want het zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend dat er zo'n vijandige sfeer heerste. Ik ben echt in, ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want daar gaat toch soms, dat gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag, van een brandstichting, in de kou worden gezet.
1: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
0: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
1: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
0: Heel graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
0: Z-Event Chips. Bekijk alle info op zeventchips.nl.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
6: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
5: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
6: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
5: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app... en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkelband om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. Gemeenten die op gesprek moeten komen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, zouden daar wel hard aan werken. Ze zeggen dat het lastig is om goede opvangplekken te vinden en dat het daarom zo lang duurt. Minister Van den Brink wil een hartig woordje spreken met de eerste 10 gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. De eigenaar van een omgewaaide monumentale molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen, meldt Omroep Brabant. De verzekering dekt de schade, waarschijnlijk ruim 1 miljoen. De hele kap en de wieken werden eraf gerukt bij het noodweer eind vorige maand. De restauratie is al begonnen. De eigenaar hoopt dat die over 2 jaar klaar is. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Vast wel. Dan moet je deze week echt luisteren. En misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf even stevig een spiegel voor te houden. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je nou de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Deze week praat ik erover met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. En vandaag doe ik dat met elke Gerard. Zij is dokter in de psychologie, CEO van Better Minds. Die organisatie helpt organisaties weer om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Welkom terug bij de Big Five, Elke.
11: Dankjewel, Diana. Fijn hier weer te zijn.
10: Ja, het was 2022 hè, dat we met elkaar spraken. En heel benieuwd hoe jouw verhaal zich weer verder heeft ontwikkeld. Goed misschien nog om te zeggen dat jij vooral bekend bent ook als keynote-spreker. Dus je staat ook veel op congressen. Je bent ook auteur van meerdere bestsellers. Onder andere Mentaal Kapitaal. En jouw laatste boek is Focus is het nieuwe goud. Mm-hmm. We gaan het dus ook zeker over focus hebben. En als dokter in de psychologie heb je bij verschillende universiteiten academische posities vervuld. Harvard, St. Andrews, Maastricht, Rotterdam en ook Gent. Dus je bent overal. En om het helemaal compleet te maken werk je zowel in Nederland als in België.
11: Klopt, we hebben kantoren met Better Minds in Antwerpen en Amsterdam.
10: Ja, dus je kan goed vertellen hoe het ook met ons in Nederland gaat. Het is vooral de neuropsychologie ook waar jij je op richt. Voordat we daarover gaan hebben, zou ik eerst even aan jou willen vragen: wat is jouw eigen geheim om mentaal fit te zijn?
11: Ja, voldoende herstelmomenten inplannen. Ik kan soms echt wel een week hebben dat ik veel onderweg ben. Vaak de gas erop. Maar dan regelmatig terugschakelen in het weekend. Of bijvoorbeeld nu ben ik 2 dagen in Amsterdam. En dan ga ik er echt wel voor zorgen dat ik 's avonds bijvoorbeeld het bos in ga. Iets rustigs doe of ga genieten van het centrum. Om weer terug te herstellen en fit te zijn voor de dag erna.
10: Ja, en dat klinkt allemaal alsof je dit heel makkelijk doet. Is dat ook zo of is het voor jou ook lastig met heel veel werk dat je natuurlijk ook hebt?
11: Het blijft altijd moeite doen. Hè. Je moet er energie in steken om gezonde gewoontes vol te houden. Het helpt natuurlijk wel als ik zo'n paar dagen van huis ben om daar wat sneller leuke activiteiten in te steken die ontspannend zijn. Mm-hmm. Maar het blijft wel gewoon werken om niet te werken.
10: Ja, ja. Mooie zin. Die moeten we eventjes inlijsten.
11: Ja, hè, zo'n tegeltje.
10: Zo'n tegeltje, ja. Werken om niet te werken. Als je dan kijkt naar jouw drive. Hè, je hebt een enorme drive. Je hebt intussen, geloof ik, 6 boeken of zo geschreven. Ja. Je bent al heel lang met dit onderwerp bezig. Welke persoonlijke drive zit daar voor jou achter?
11: Mensen willen helpen. Het was al de trigger waarom ik psychologie ging studeren. Ja. En tijdens mijn studies en vooral tijdens mijn doctoraat kwam ik met veel mensen in contact die slachtoffer waren geweest van bijvoorbeeld kindermisbruik, maar als volwassenen net heel veerkrachtig waren geweest. En zo het idee hadden,

0: Doesn't kill me, makes me stronger. En die veerkracht die ik toen al op jonge leeftijd bij zoveel mensen heb gezien, heeft mij altijd wel getriggerd om die wetenschap meer naar buiten te brengen, naar de gewone burger als het ware. Want als mensen van een slachtoffer van een misbruik dat kunnen, dan moeten wij dat toch ook kunnen, was yeah. mijn redenering. En zo ben ik dan Better Minds begonnen 13 jaar geleden. Gaan boeken schrijven om het naar het brede publiek te brengen. En dat motiveert me nog elke dag. En daarom ben ik ook aan mijn 7e boek bezig.
1: Oh, 7?
0: Ja,
1: 7e
0: ja daar ben ik nu mee bezig. Ja,
1: oké, okay. Komen we straks wel op waar dat dan welk onderwerp je dan bij de kop gaat pakken. Dan komen we ook even bij het punt, hoe gaat het nou met ons? Mm-hmm. En met ons bedoel ik dan in dit geval, want je werkt in België en Nederland, maar even in Nederland, hoe mentaal fit zijn we in Nederland?
0: Ja, niet zo fit eigenlijk. Zo toont de monitor aan dat het afgelopen jaar een kwart van de volwassen Nederlanders te kampen had met een psychische aandoening. En uiteraard, het niet hebben van een psychische aandoening betekent niet dat je mentaal fit bent. Net zoals als je niet fysiek ziek bent, betekent niet dat je fysiek fit bent. Veel Nederlanders zijn mentaal niet zo fit, gaan wel werken, ze crashen niet, maar gaan als het ware op automatische piloot maar door, zonder echt fit te zijn. Dus de mentale fitheid is absoluut ondermaats.
1: Ja, een cijfer, welk cijfer zou je ervoor geven?
0: Ja, dat is lastig te zeggen, want hoe kwalificeer je die mentale fitheid en hoe ga je dat kwantificeren vooral? Maar ja, de cijfers zijn wel dat een kwart van de Nederlanders te maken heeft met een psychische aandoening.
1: Ja, dus je maakt je er echt zorgen over. Zijn er bepaalde groepen die nog uitvallen waarvan je zegt, daar gaat het echt niet lekker mee?
0: Ja, verrassend genoeg is het vooral de jongere generatie van 18 tot 30 jaar ongeveer die veel te kampen hebben met burn-out klachten.
1: Ja.
0: Daarnaast zie je ook dat vrouwen, jonge vrouwen, net iets meer klachten hebben van somberheid, angst, burn-out dan mannen van die generatie. En natuurlijk een aantal sectoren zoals de zorg en het onderwijs waar je meer mentale klachten bij die medewerkers constateert dan in andere sectoren. En misschien ook interessant, Diane, is dat de oudere generatie mentaal wel fitter is.
1: Okay.
0: Je zou denken, ze zijn minder fysiek fit en dat gaat parallel, maar dat is dus niet het geval.
1: Terwijl ik weet uit ons vorige gesprek in 2022 dat je juist zei dat ik weet niet wat je als oudere ziet, maar
0: ja.
1: dat onze generatie eigenlijk meer de verloren generatie was dan de jongere generatie.
0: Ja, met de ouderen in dit geval, goed dat je het vraagt, bedoel ik echt de 65-plussers.
1: Oké, okay,
0: ja,
1: dat zijn wij niet, voor de duidelijkheid. Oké, nog niet. Worden we vast hopelijk wel. Oké, dus je maakt je daar enorme zorgen over. Weet je hoe het komt? In 2022 spraken we met elkaar dat we natuurlijk van crisis op crisis hebben. We hadden niet alleen de pandemie, maar toen kwamen er heel veel crisissen bovenop. En we hadden ook die financiële crisis ook nog recent waar we aan het verwerken. Maar nu intussen zijn we alweer in 2026. Wat is nu eigenlijk de belangrijkste factor?
0: Ja, de Nederlandse Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft dat mooi samengevat afgelopen december in een rapport dat ze noemde Op de Rem. En in het rapport spreken ze over een zogenaamde hypernerveuze samenleving. Een samenleving waar een snelheid de norm is, waar iedereen het druk heeft en waar het vanzelfsprekend is dat je continu beschikbaar bent. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op ons brein, op onze mentale fitheid. En in die context leven we. Daarbovenop dan natuurlijk nog eens AI, die een stroomversneller is van dat patroon.
1: Ja.
0: En ook nog een extra impact heeft op hoe ons brein functioneert.
1: Dus dat is er met ons aan de hand. En dan hoor ik je zeggen druk.
0: Ja.
1: En er wordt ook altijd gezegd druk is goed.
0: Ja, druk is een statussymbool geworden. Als je aan iemand vraagt hoe gaat het, gaat die je wil vaak overtuigen dat hij het druk heeft, want het klinkt als succes in de oren.
1: Ja, En daar moeten we ook even de zebra en de leeuw voor bij de kop pakken.
0: Ja. Ja.
1: Die vind ik heel leuk.
0: Ja, ik ook. Die bestaat in het boek van Robert Sapolsky. Een wereldvermaarde neurowetenschapper. Die ooit een boek schreef waarom zebra's geen maagzweer krijgen. En hij vergelijkt de zebra op de savanne. Waarin de zebra wordt achterna gezeten door een leeuw. En op dat moment schiet het hele activatiesysteem van die zebra aan. Haar hartslag gaat omhoog, bloeddruk stijgt, cortisol, adrenaline gaan omhoog, spijsvertering wordt stilgelegd. Alles staat in het teken van overleving. Totdat het gevaar geweken is. 20 minuten later kan diezelfde zebra weer rustig aan het grazen zijn op de savanne alsof er niks gebeurd is. En dat is stress waarvoor die bedoeld is. Dat is acuut, functioneel en tijdelijk. Maar wij als mens zijn wel heel anders. Wij kunnen ons opjagen over een e-mail die verkeerd binnenkomt. Wij kunnen ons zorgen maken over een deadline die er over 6 weken ligt. Of wij kunnen piekeren over een gedachte waarover we blijven piekeren. En waar de zebra na 20 minuten weer in volle rust is, nemen wij die leeuw mee naar huis. We nemen hem mee ons bed in, het weekend in, onze vakantie in. En dat creëert een toestand van zogenaamde permanente activatie. Je bent continu in die stressmodus waar die zebra tijdelijk in zit als die wordt achterna gezeten door een leeuw. Zijn wij als mens in onze hypernerveuze samenleving continu op scherp. En dat heeft natuurlijk een impact, want dat is het verschil tussen acute stress waarvoor die dient om te overleven, om ons te mobiliseren, versus chronische stress. En dan vindt er natuurlijk zo'n sluipende slijtage toe van je lichaam, van je mentale, fysieke fitheid, zonder dat je dat goed in de gaten hebt.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Elke Geraert. Zij is dokter in de psychologie, auteur en CEO van Better Minds. En met dat bedrijf richt je dus op het verbeteren van de mentale kracht van werknemers, ondernemers. En dan komen we ook bij onze eigen luisteraar uit. Hè. Dat is precies de doelgroep. Je werkt in Nederland en België. Als je dan naar de Nederlandse werkvloer kijkt, wat zie je daar dan gebeuren?
0: Ik zie dat focus vaak ver weg is. Wij worden met Better Minds zeer veel gevraagd van probeer hier terug focus op onze werkvloer te krijgen. In onze kantoortuinen waar er zoveel afleiding is. Ook de combinatie met het hybride werken vormt een uitdaging. Dus daar komt heel veel vraag naar. Los van natuurlijk vragen rond mentaal welzijn. Dat je beter leert aan je medewerkers, maar ook leidinggevende. Wat is stress? Hoe kunnen we het voorkomen? Mm-hmm. Hoe kunnen we mensen motiveren in een tijd waar er zoveel verandering is, dat je toch die motivatie aan de dag blijft leggen.
1: Ja, en daar noem je dus focus. En dat is natuurlijk ook jouw laatste boek. Hè? Ja. Focus is het nieuwe goud. Kan je iets meer over die focus zeggen waar je ziet dat het eigenlijk ontbreekt? Op het moment dat je gewoon een beetje om je heen kijkt, kunnen wij ook een beetje opletten hoe dat hier met BNR gaat.
0: Ja. Nou ja, als je gewoon al op straat loopt, Diana, dan zie je het. De zogenaamde smombies. De smartphone zombies. Ja. Die alleen oog hebben voor hun schermpje en niet de mooie omgeving en mensen rondom zich zien. Maar die smombies zie je ook op de werkvloer. Mensen die vooral met hun scherm nog bezig zijn en weinig voelen van de collega's, van de cultuur, van de spirit van het bedrijf. En dat heeft natuurlijk een impact op onze mentale fitheid. Het constant switchen ook tussen taken. Het multitasken, waarvan mensen denken dat ze dat kunnen, terwijl het brein dat eigenlijk niet kan. Dus de manier waarop wij werken in deze tijd is gedateerd. Wellicht methodes van werk van jaren geleden die ooit iemand heeft bedacht, maar die we maar blijven doen omdat we het altijd zo hebben gedaan.
1: Ja, ik denk dat het mooi is om ook hier de kettingvraag bij te stellen. Want gisteren sprak ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. En zij wilde vooral ook iets weten door die telefoon.
2: keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat... en voor mij is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu... is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen... of in de psychologie is aan te tonen dat onze hersenen nu... wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn... is er ook echt iets aan te tonen. Daarbij van ja, welke echt... Ik worstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder af te geleid te zijn van die vervelende telefoon.
1: Ja, het zijn stiekem natuurlijk twee vragen. Heb je altijd met gasten. misschien eerst even, omdat jij ook vanuit de neuropsychologie heel goed dat brein kan beschrijven. Is er bewijs voor wetenschappelijk gezien dat die telefoon iets met ons brein doet?
0: Ja, er is onderzoek dat toont dat een vergelijking maakt tussen onze aandachtspannen begin 2000 versus nu. En dan zie je dat begin 2000 mensen nog een aandachtspanne van 2,5 minuut hadden als ze op een smartphone bezig waren. Terwijl nu zit dat op amper 47 seconden. Ja. En je laat je weer afleiden, triggeren naar het volgende. De algoritmes zijn er natuurlijk ook op gebouwd. Dus die aandachtspannen is ontzettend afgenomen.
1: Ja.
0: Daarnaast zie je ook dat zelfs de eenvoudige aanwezigheid van een telefoon in de ruimte waarin je bevindt al een impact heeft. Omdat je brein daardoor niet zijn volle denkkracht kan benutten. Want een deel ervan wordt benomen door het idee, hebben ze me nodig?
1: Ja.
0: Is er nog iets binnengekomen? Dus je spendeert al een deel van je aandacht aan de telefoon, ook al doet hij op dat moment niks. Daarnaast natuurlijk elke keer wanneer er dan een notificatie binnenkomt, wordt je beloningssysteem geactiveerd. Hetzelfde systeem dat wordt geactiveerd bij iets lekkers of iets spannends. En dat maakt het extra moeilijk om die telefoon aan de kant te leggen.
1: En je gaat eigenlijk van het een naar het ander. Hè? Je gaat even een mailtje checken en dan ben je voordat je het weet even het nieuws checken, sociale media bekijken. En zo gaat het dus maar door.
0: Exact. We noemen het ook wel treintjesgedrag. Het ene wagonnetje na het andere, telkens geïnduceerd door de algoritmes en niet meer door je eigen vrije wil.
1: Ja, en nou snap ik dat die aandachtspannen kort is. Je kan ook zeggen, we zijn met elkaar gewoon sneller geworden. Hè? Ik ga even aan de andere kant hangen nu. Dankzij die mobiele telefoon, dankzij de technologie kunnen we gewoon heel snel schakelen en veel meer uit onszelf halen.
0: Ja, zo zou je het zeker kunnen stellen. Maar ik denk dat de prijs die we met z'n allen betalen niet enkel mentale vermoeidheid is, waar we het net over hadden. Die mentale fitheid neemt af. Maar de echte kost is gebrek aan diepgang. Diepgang in ons denken, diepgang in onze gesprekken, diepgang in bij jezelf nagaan, wat wil ik nu in het leven, waar wil ik naartoe, in plaats van op automatische piloot, snel, naar het volgende. En ik denk dat heel veel van de processen die diepgang vragen in ons leven, beschadigd zijn door de manier waarop we telkens onze aandacht laten kapen.
1: Ja, want eigenlijk kan je dus een bepaald stuk niet ontwikkelen. Hoe werkt dat dan in het brein wat je niet ontwikkelt als je hiermee bezig bent?
0: Ja, op het moment dat je de hele tijd aan het schakelen bent tussen allerlei zaken, ga je bijvoorbeeld meer fouten maken. Je gaat heel veel energie kwijtspelen, zonder dat je het doorhebt. Maar ook je creativiteit gaat naar beneden. Want als je vooral aan de oppervlakte snel leeft, creëer je voor je brein niet een context waarin die out-of-the-box creatieve ideeën kan hebben.
1: Ja, ja. Ja, ik heb laatst ook gesproken met hersenwetenschapper Erik Scherder. En toen ging het ook over, nou, hij zegt eigenlijk woorden lui en dom, ook van AI. Hè? Ook omdat de teksten die ook in AI, die AI is ingericht om te simplificeren. En dat is soms heel lekker, want als je dus dan met heel complex iets en je gooit het er allemaal in, dan maakt hij daar een lekker simpel, overzichtelijk verhaal van. Maar dat we dus ook dan dat die taal gaan overnemen en dat we dus ook steeds simpeler gaan praten eigenlijk, waardoor ook de diepgang in onze taal verdwijnt. Is dit ook wat jij bedoelt?
0: Ja, ten dele. Het is de diepgang in de taal, maar ook de breinkracht die afneemt omdat we heel veel aan het outsourcen zijn aan AI. Als je heel veel van de taken die je normaal deed nu aflaat op AI, dan ga je, zo toont onderzoek aan, minder kritisch zelf kunnen denken. Mm-hmm. Dan gaat ook je bevlogenheid naar beneden, want je bent niet aan je carrière ooit gestart om zeer goede prompts te maken. Nee, je bent gestart omdat het je triggerde en je kon nadenken en creatiever mee om.
1: Ja, maar je zou kunnen zeggen, doordat ik dingen aan AI overlaat, heb ik juist tijd over om mijn aandacht te geven aan mijn creativiteit. En de saaie, domme klusjes laat ik over aan AI.
0: Klopt, en dat zou ik ook zeker hopen. En daar gaat een deel ook mijn nieuwe boek over gaan.
1: Oh.
0: Wat je nu vooral ziet, is wat onderzoekers van Berkeley University noemen workload creep. Er sluipt steeds meer werkdruk binnen. Stel, AI heeft op 2 uur op een dag gedaan waar jij een hele dag voor nodig hebt, betekent niet dat je om 11 uur 's ochtends naar huis mag. En dat betekent dat er dus meer en meer werk bij komt en daardoor het brein veel meer werkdruk
1: krijgt. Waarom juist meer werk komt erbij?
0: Omdat AI het al klaar heeft op 2 uur.
1: Ja.
0: Je werkgever gaat je niet dan naar huis laten gaan of zeggen, oh, ga maar in het zonnetje zitten een beetje
1: creatief.
0: Nee, dat
1: snap
0: wezen.
1: Ik. Maar waarom wordt het dan nog meer werk? Want je zou kunnen zeggen, je moet gewoon je 8 uur afmaken die je normaal ook hebt. Maar jij zegt, het wordt nog meer.
0: Ja, onderzoek toont dat je dan extra taken erbij krijgt.
1: Ja.
0: Die dan ook nog eens moet verwerken. En daarnaast zie je ook nog een ander patroon ontstaan, omdat je telkens aan het schakelen bent tussen wat je zelf nog aan het doen bent en vervolgens gaat checken wat AI je oplevert, word je als het ware een kwaliteitscontroleur. Is dit juist die output van AI? Kloppen de feiten? Is de timing juist?
1: Gelukkig dat mensen dat nog doen, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Ja. Maar daardoor ontstaat er volgens de onderzoekers iets wat zij brain fry noemen. Je brein geraakt overhit, gefrituurd. Doordat je de hele tijd aan het switchen bent tussen je eigen output en de output van AI.
1: Ja, het is nogal wat, hè? Als je eigenlijk, dat die activatie die jij eerst beschreef, die continu aanstaat, dus dat we de hele tijd de leeuw zijn, omdat druk goed is. En dat heeft dus ook te maken dat drukte op een gegeven moment onderdeel wordt van je identiteit, hè? Mm-hmm. Dat beschreef je net en daardoor ga je dat blijven doen.
0: Klopt.
1: En daar komt dit dus nog bovenop.
0: Ja, AI is een versneller van het patroon dat al aanwezig was.
1: Ja.
0: Ik geloof niet dat AI de oorzaak is, zoals sommigen dat stellen. Nee, het was al aan de gang. We waren al een hypernerveuze samenleving waarin druk de norm is geworden. En dit komt er bovenop.
1: Ja, waar gaat dit uiteindelijk toe leiden? We gaan straks over de oplossingen praten, want dat zat natuurlijk ook onderdeel was dat van de vraag. Maar als we hiermee doorgaan, wat gaat er gebeuren met ons?
0: Volgens de onderzoekers van Berkeley leidt het tot wat zij noemen AI burn-out. Niet het type burn-out zoals we het kennen, maar van een ander niveau. Waar medewerkers te weinig stilstaan bij de impact van AI-gebruik op hun brein. En het de hele tijd gebruiken zonder goed na te denken, is dit wel breinhygiënisch? Is het breinvriendelijk? Of moet ik een andere manier van werken hanteren? En ik maak vaak de vergelijking met dat als je een handleiding hebt van je wagen, dan ga je die wel even scannen als je een nieuwe wagen hebt. Als je een nieuwe AI-tool aanschaft, ga je misschien wel eens een webinar volgen om die AI-tool zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar de meeste mensen lezen niet de handleiding van hun eigen brein. We gaan maar door op automatische piloot, gedreven door snelheid en drukte, zonder in te checken bij onszelf. Werkt dit efficiënt voor me? Hoe voel ik mij? Ben ik nu al weken of maanden die leeuw aan het najagen? Of las ik ook momenten van zebratijd in?
1: Ja. En staan we überhaupt in contact met ons lichaam?
0: Ik denk vele mensen te weinig.
1: Ja. Het is best wel een beetje triest wat je beschrijft, maar is er hoop?
0: Ja, er is altijd hoop. Ik ben echt een optimist. En daarom schrijf ik ook boeken om mensen daarover te inspireren. Maar het vergt wel een intentie, een bewust terugschakelen en een goede balans vinden tussen de twee.
1: Laten we dan zo meteen over verder praten in het tweede half uur. Wat kunnen we nu doen zonder rust en herstel? Zijn namelijk echte prestaties niet meer mogelijk op de lange termijn, zoals neuropsycholoog Elke Gerard zojuist heeft geschetst. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: De nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkelband om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. Gemeenten die op gesprek moeten komen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, zouden daar wel hard aan werken. Ze zeggen dat het lastig is om goede opvangplekken te vinden en dat het daarom zo lang duurt. Minister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met de eerste 10 gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. De eigenaar van een omgewaaide monumentale molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen, meldt Omroep Brabant. De verzekering dekt de schade, waarschijnlijk ruim 1 miljoen. De hele kap en de wieken werden eraf gerukt bij het noodweer eind vorige maand. De restauratie is al begonnen. De eigenaar hoopt dat hij over 2 jaar klaar is. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Sterk de zomer in. We willen een beetje je helpen, en ook onszelf trouwens, om mentaal en fysiek fitter de zomer in te gaan. En zo zal ik morgen spreken met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens hem is de zomer echt het moment om nieuwe eetgewoonten uit te gaan proberen en echt een reset te maken. Dus luister zeker ook morgen. En natuurlijk kan je ook al onze afleveringen terugluisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Elke Gerard. Zij is dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Dat helpt organisaties om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Daarbij werken jullie in Nederland en België. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 belangrijke onderwerpen met je bespreken. Elke, we moeten vooral ook naar de praktische tips gaan. Hoe we dingen kunnen resetten en hoe we meer de zebra kunnen worden, zoals jij het noemt. En niet de hele tijd in de leeuw kunnen blijven hangen. En ook hoe we jongeren veerkrachtiger maken. Want dat vind je een belangrijk onderwerp. En je bent ook nou ja, verandert hoe je naar die groepen jongeren kijkt. Maar we moeten eerst denk ik even de kettingvraag afmaken. Want het ging over die mobiele telefoon waar we de hele tijd maar in hangen. En ik herken het. Mm-hmm. En mijn man en ik zeggen ook heel vaak tegen elkaar: wat zitten we nou dom te doen met z'n tweeën? Weet je wel, zitten we naast elkaar te surfen op die telefoon? Wat kunnen we nou doen om daar vanaf te komen?
8: Ja, het zijn vaak eenvoudige zaken, zoals je telefoon in een andere ruimte leggen wanneer je moet focussen. Maar ook stel je bent 's avonds televisie aan het kijken. Pak dan niet de telefoon mee op de bank, maar leg die in de keuken bijvoorbeeld, ver genoeg van je vandaan, zodat je echt hier en nu bent, met één ding bezig bent. Dus dat is wel een eenvoudige tip. Daarnaast ook zoveel mogelijk meldingen afzetten. Al die notificaties. Ja. Regelmatig zie ik dan bij andere mensen zo'n pop-up van die heeft je voor een LinkedIn-verzoek gestuurd. Dan denk ik, ja, waarom is dit nu relevant? Het kaapt je aandacht. En dus belangrijk om er zoveel mogelijk af te zetten. Ga ze ook niet gewoon handmatig onderdrukken, want elke keer dat je dat doet, ondermijnt het je goede gewoontes. Dus het zijn vaak eenvoudige zaken die kunnen helpen. Ook voldoende tijd nemen voor je gaat slapen om digitaal al te ontkoppelen.
7: Ja.
8: Dus er zijn een aantal zaken die je kan gaan toepassen. En zoals ik daarnet vertelde, lees ook wat beter de handleiding van jouw brein. Als je merkt dat je telefoon je eigenlijk zenuwachtig maakt door al die algoritmes die je naar ergens leiden, ja, ga dan experimenteren door hem weg te leggen of door een detox te doen en op die manier te kijken van wat voor jou goed werkt.
7: Ja, dat is als mensen denken aan een detox, dan denken ze oh jee, dat kan ik niet.
8: Ja, maar start gewoon klein. Hè. Ja. Start met jezelf uit te dagen voor een half uurtje de mobiele telefoon weg.
7: Ja.
8: En kijk wat het doet met je.
7: Ja.
8: En ja, je weet, eerst moet je door het diepe dal, de ontwenning, om daarna de voordelen ervan te
7: ervaren. Want het is gewoon een verslaving, toch?
8: Ja,
7: ik bedoel,
8: ja.
7: We doen er misschien een beetje lachig over dat je een beetje op je telefoon, maar het is gewoon echt een verslaving aan het algoritme.
8: Ja, voor vele mensen is het dat zeker, omdat dat beloningssysteem wordt geactiveerd. Dat voelt prettig aan, maar dat is slechts van korte duur. En daarna wil je natuurlijk opnieuw die pret en ga je opnieuw zoeken. En zo krijg je dat treintjesgedrag waar je het ene na het andere app aan het raadplegen bent zonder echt doel.
7: We komen straks bij nog meer praktische tips. Maar als het over die mobiele telefoon gaat, maak je je ook zorgen over de jonge generatie. Mm-hmm. Waarom ben je veranderd dat je de jongeren toch nu mentaal toch wel als een problematische groep ziet, terwijl je in 2022 nog veel positiever was over hun mentale veerkracht toen ik je sprak?
8: Ja, er is sindsdien best veel onderzoek gedaan dat aantoont dat er een correlatie is tussen mentale gezondheid van jongeren en sociaal mediagebruik. Vooral bij jonge meisjes die perfect beeld zien online en zich daaraan willen meten. Een impact heeft op een onzekerheid. Veel automutilatie ook daardoor bij jonge meisjes. En het is weliswaar geen causatie, maar correlatie. Het onderzoek is te jong om te kunnen goed vergelijken een groep met en zonder telefoon, en dat voor vele jaren. Maar je ziet wel een duidelijke relatie tussen de twee.
7: Ja.
8: En dat beschrijft bijvoorbeeld professor Jonathan Haidt in zijn boek wereldwijde bestseller The Anxious Generation. En samen met collega Marie Loop heb ik ook een boek daarover geschreven, Mentaal Kapitaal voor Jongeren, waarin we wel aangeven dat het hoog tijd is voor volwassenen om ook iets te doen aan dat mentaal kapitaal van hun kinderen, door er met intentie mee bezig te zijn.
7: Hoe doe je dat dan?
8: Ja, bijvoorbeeld niet kinderen meteen een apparaat geven en weten wat de zonder te weten wat de consequenties ervan zijn. Stel, je hebt een 12-jarige, die laat je niet alleen naar een casino gaan.
7: Nee.
8: En als je dat zou doen, dan zou je hem of haar zeer goed instrueren.
7: Ja, ja.
8: Maar we geven wel een casino mee op zak.
7: Ja.
8: En meer bewustzijn van ouders. Het is op de korte termijn handig, want je kind is stil en het is geëntertained. Maar we zijn wel met het grootste ongecontroleerde experiment ooit bezig. Mm-hmm. Met onze eigen kinderen.
7: Ja, ja.
8: Want we weten niet wat de impact op lange termijn is.
7: Nee, want je zegt, kausaal verband kan je nog niet maken. Daar is het onderzoek nog te jong voor. Maar je ziet nu al heel duidelijk dat het niet goed gaat. Die correlatie is duidelijk.
8: Ja. Ja. Ja, je ziet een duidelijke correlatie met de mentale gezondheid. Daarnaast natuurlijk ook bepaald gedrag dat jongeren niet meer hebben, zoals buiten spelen met vriendjes, risico's inschatten. Ga ik deze bomen klimmen of niet? Hè? Nee, we blijven op de bank hangen. En dat creëert natuurlijk wel een totaal andere jongere die ook minder in zijn veerkracht en zijn wilskracht wordt getraind. En heel veel van de mentale energie gaat naar die smartphone. Mm-hmm. En daarom niet naar de ontwikkeling van dat brein. Vooral die prefrontale cortex die tot je 25ste volop in groei zit. Daar wordt op de een of andere manier toch energie van weggenomen, van die groei.
7: Ja.
8: En wat de impact daarvan is, daar hebben we op lange termijn het raden naar. Maar als ouder zou ik er nu niet dat risico willen nemen.
7: Nee. Je ziet ook al goede initiatieven. Hè, dat het op school moet het ingeleverd worden. Hè. Dat zijn mooie stappen die al genomen zijn. Maar we moeten denk ik ook leren hoe ver je daarin moet gaan. Als je gewoon kijkt naar de mensen vanuit Silicon Valley die hun kinderen geen toestel geven. Hè.
8: Ja.
7: Dus dat geeft al aan dat zij daar natuurlijk enorme zorgen over hebben.
8: Klopt.
7: Ja.
8: Uiteraard moeten je kinderen mediawijs worden.
7: Ja.
8: Ik wil ook niet zeggen dat je alle apparaten moet bannen. Maar wel voldoende bewustzijn erover. Daarnaast ook actief inzetten op emotionele intelligentie. In een tijd waarin AI zoveel van ons denkwerk kan overnemen, blijven onze zogenaamde soft skills echt belangrijk. De verbinding met elkaar, moreel kompas, kritisch denken, creativiteit. En dat al van op jonge leeftijd stimuleren, kan je kinderen zoveel meer voorsprong geven in het leven.
7: Wat ik nog heel mooi vind, is om even over die identiteit verder te praten. Want je hebt die enorme prikkels vanuit je telefoon en sociale media en alles wat daarbij komt kijken. Maar dus ook dat druk gedrag waar we het eerder over hadden. Wat uiteindelijk je identiteit steeds meer gaat vormen. Zie je dat ook bij jongeren of doen die dat anders?
8: Ik denk dat dat voor ieders brein is, jong of oud. Wanneer je jezelf identificeert met iemand die het druk heeft, of wanneer die in de wachtrij staat en dat lege moment gaat opvullen met online stimulatie, dan wordt dat je identiteit. Je bent iemand die permanent aanstaat, die leeuwen onder de arm telkens mee heeft. En wanneer je dan een moment van rust hebt, dan voelt dat heel raar, bevreemdend, onnatuurlijk. Omdat je brein jarenlang een beeld aan het opbouwen is van jij die het druk hebt.
7: Dus als je één misverstand zou willen benoemen, wat we hebben over dat druk zijn, wat zou dat dan zijn?
8: Dat stoer is, dat succes betekent. Ik denk net dat de echt succesvolle mensen een goede balans weten te maken tussen prestatie en herstel.
7: Ja.
8: En voor mensen die sporten kan je daaraan relateren. Wanneer je aan sporten bent, dan weet je dat je spieren niet op dat moment groeien, maar tijdens het herstel. Sporters lassen herstellen. Maar als het gaat over mentale inspanning, dan hebben we de foute aanname dat hoe meer we ons inspannen mentaal, hoe groter onze capaciteit. Maar ons brein is net zoals onze spieren. Net tijdens herstel groeit die mentale fitheid. En het is dus wel belangrijk om daar een andere balans in te vinden dan constant aan te staan.
7: Ja, dus we hebben echt pauzes nodig. En druk is goed is dus eigenlijk de zin die we niet meer mogen benoemen met elkaar.
8: Ja, exact.
7: Ja, goed.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is mijn gast Elke Geraerts, dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Eerder deze week sprak ik over het onderwerp met Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Zij is voormalig profwielrenster, over haar loodzware topsportleven en de lessen die ze daaruit leerde. Die heeft ze uitgebreid gedeeld. Dus zie je de zomer als het moment om even wat dingen te resetten. Luister haar verhaal zeker terug in de BNR-app. We spraken net over dat jij nog hoop hebt. Ja. Voor ons mentale brein. Want die heeft ontzettend veel uitdagende zaken. Nou zitten we... heel veel mensen zijn misschien al op zomervakantie of gaan uiteindelijk op zomervakantie. En dan zie je toch dat mensen ook vaak ziek worden op vakantie, omdat ze te veel hebben gedaan. Dat is een herkenbaar beeld, denk ik, voor je.
8: Ja, ja. Ja. Inderdaad, en ook logisch te verklaren. Wanneer je in het werkjaar heel actief bent en die mentale leeuw als het ware bij je hebt, dan sta je de hele tijd op scherp. Je staat aan, je activatiesysteem is continu geactiveerd en je stresshormonen, adrenaline en cortisol, die razen maar door, zodat je je vermoeidheid kan onderdrukken, voldoende alert blijft. En wanneer dan dat moment van de vakantie aankomt, dan ineens valt dat allemaal stil. En zie je dat tot wel 30-40% van de mensen een terugslag krijgt en de eerste dagen zich niet zo goed voelt. Mm-hmm. Fysiek en of mentaal. En ja, dat is natuurlijk ook die identiteit die je hebt van druk. En ja, dan is rust heel onnatuurlijk. Maar dus ook in ons lichaam, door die continue stroom aan stresshormonen, en dat dan stilvalt en ja, we daardoor minder waakzaam zijn, dan ga je zien dat een impact heeft op mensen.
7: Ja, en dan kijk ik even naar mezelf. En wij hebben dan een zomerstop altijd, hè, voor de Big Five. Dus dit is de laatste week voor de zomer en dan zenden we altijd de best of uit. Maar ik heb, en congressen staan ook altijd stil in de zomer, maar ik heb dan heel veel dingen nog die ik dan nu aan het doen ben. Ja. Nog even dit wegwerken, nog even dat wegwerken. Is dat nou handig dat ik dat op die manier doe?
8: Eerlijk? Nee. Die abrupte scheiding tussen heel erg aanstaan en uit mogen staan is wellicht te abrupt voor vele mensen. Omdat het zo weinig strookt met de identiteit en de rush en de stress die je wel of niet zou ervaren. En ik raad mensen altijd aan om de laatste 2 weken proberen langzaamaan af te bouwen. Ook echt te gaan inplannen. Mijn advies is om herstel in te plannen. Dan al momenten van rust. Dat je het ook actief al in je agenda zet. En dat je eraan went. En je kan niet verlangen van je lichaam dat zodra je in de auto richting het zuiden zit of het vliegtuig neemt richting vakantie, dat meteen de rust kan toeslaan. Je lichaam is
7: zeker niet als je dat nog een extra push geeft met dit moet nog af, dat moet nog af voor de vakantie.
8: Exact. Ja. De leeuw gaat mee het vliegtuig of de auto in.
7: Dus
8: het is belangrijk om die de paar weken daarvoor stelselmatig af te bouwen. Ja. En te reduceren. Tot nul.
7: Oké, dus eigenlijk als jij door... We moeten anders met die mobiel omgaan, hè, dat heb je heel duidelijk gemaakt. Maar we moeten dus ook meer de zebra-mentaliteit gaan toepassen. En dat betekent dat we dus meer pauze moeten nemen. Dat is eigenlijk in de kern wat we moeten doen.
8: Ja, in de wetenschap noemen we het ook wel oscillatie. Als je kijkt naar een hersengolf, dan zie je een golf met ups en downs. Als je naar de hartslag kijkt, ook omhoog, omlaag. Maar ons ritme is vaak continu omhoog, ons levensritme. En wat je ziet op bepaalde gebieden waar mensen heel gezond oud worden, de zogenaamde blue zones, dan is het ritme dat de mensen hebben. Ze staan daar niet continu aan, maar je ziet een mooi ritme van focus, herstel. Focus, herstel. En wanneer je als mens, maar ook als bedrijf, de performance mee inschat dat je ook een herstel eraan vooraf en erna hebt, dan krijg je een heel andere mindset. In plaats van constant aan te staan. Maar het herstel zou mee deel moeten zijn van de prestatie. Dat is veel duurzamer. Dat is waar de mens, ons brein, voor gemaakt is.
7: Dit is ook gewoon goed voor de werkgevers. Als je wil dat je werknemers duurzaam presteren, las dan bepaalde pauzes in.
8: Ja.
7: En dat mensen misschien eerst even, hoe lang moet je pauze? Voordat iedereen de hele tijd pauze en die werkgever denkt, ja, lekker dan dit met elke Gerard.
8: Oh ja, ik denk wel lekker, want op termijn ga je als werkgever zien dat het helpt. Ik heb het immers ook niet over pauzes van 2 uur, maar over een paar minuten. Bijvoorbeeld onderzoek toont dat medewerkers die regelmatig naar de wolken staren veel productiever zijn dan medewerkers die de hele dag naar hun computerscherm kijken. Dus even uitzoomen, even offline gaan, even een beetje een small talk aan het koffieapparaat met je collega in plaats van continu aan te staan, heeft zo'n goede impact op die oscillatie, dat focus en herstel, dat je veel langer kan volhouden, betere prestaties kan leveren.
7: En dat hoeft dus maar heel kort te zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt. Wat is kort dan precies?
8: Ja, mensen moeten er zelf weer mee gaan experimenteren. Benieuwd zijn naar hun handleiding van het brein. Ik kan soms genoeg hebben aan een paar minuten ademhalingsoefening of even in een fysiek magazine bladeren. Even je hoofd laten waaien en weer verder. Soms een wat langere pauze naar buiten, de natuur in, de stad in. Even ontladen, hier en nu zijn. Dus dat hoeven geen halve uren te zijn. Het kan soms ook op een paar minuten al een heel groot verschil hebben. Maar doe het bewust met intentie.
7: Ja, en het feit dat wij dat dus heel moeilijk dat kunnen doen, waar ligt dat dan aan?
8: Door die leeuw. Die leeuw die op onze schouders zit. En dat we van het idee zijn dat we constant moeten aanstaan. En dat is ook bij vele organisaties de mentaliteit op de werkvloer.
7: Mm-hmm.
8: Als je 5 minuten naar buiten aan het staren bent, gaan collega's wellicht een oordeel klaar hebben dat je niet aan het werk bent.
7: Mm-hmm.
8: Terwijl die persoon misschien net wel aan het werk is, diepgang vindt, creatieve ideeën creëert, et cetera.
7: De ouders met jonge kinderen dan, die gaan ook misschien met de auto op vakantie met iedereen erin, hebben net al die deadlines weggewerkt. Met kinderen kan je niet altijd even dat moment voor jezelf pakken natuurlijk. Dat is natuurlijk best wel lastig.
8: Ja, ja, absoluut.
7: Niets aan te doen?
8: Het is pittig. Ik heb zelf ook 2 dochters van 10 en 11... die de achterbank kunnen terroriseren. het is een goede balans vinden tussen ze entertainen, ze spelletjes laten doen, kleurpotloden mee, van die eenvoudige dingen die gewoon hen wel in het hier en nu houden in plaats van uren online ergens
7: maar
8: op
7: jou
8: zichzelf.
7: Dus ook een bepaalde rust geven, want dat is ook wel wat je aangeeft, dat we dat zelf ook altijd nodig hebben. Uiteindelijk wil je echt naar een revolutie toe, een mentale revolutie.
8: Ja.
7: Dat zijn hele grote woorden. Wat stel je daar dan bij voor?
8: Ja, wel, na de industriële en digitale revolutie denk ik dat het nu tijd is voor een mentale revolutie. Waar we als mens weer centraal staan, waar ons brein weer functioneert waarvoor het dient. En waar we onze zogenaamde soft skills, vaak soft worden genoemd, voor erbij, leuk voor een teambuilding, dat we die veel centraler zetten. Want wellicht zijn het de harde skills die we gaan nodig hebben in de toekomst, waar AI veel overneemt van ons denkwerk, kunnen wij als mens weer gaan doen wat ons uniek maakt. Echt verbinden, creativiteit. De toekomst waar AI veel overneemt van ons denkwerk, kunnen wij als mens weer gaan doen.

0: ook een vervolg op komt, dat is de volgende uitzending. Want dan spreek ik met emeritus hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. En we gaan met hem echt bespreken hoe je de zomer nou echt kan gebruiken voor weer een reset moment met gezonde voeding. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
1: Ja, ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
0: Mooie vraag. En als jij zegt wat moet er veranderen, moet bij ons ook de omgeving veranderen. Als je nu, alle mensen die nu luisteren, die zijn ook onderdeel van een werkvloer. Dat zijn managers. Daar ligt denk ik een heel belangrijke taak, hè?
1: Ja, het is een en-en verhaal natuurlijk. Als individu kan je heel veel al doen. In jouw circle of control zit er al zeer veel dat je zelf kan doen om je brein beter te laten werken. Maar als werkgever, als leidinggevende, is het ook wel echt zaak om een rolmodel te zijn en na te denken van hoe kunnen we nu de manier waarop we werken actueel maken, breinvriendelijk maken.
0: Ja, meer tijd voor elkaar, meer tijd voor de sociale interactie. Hè? Niet dus roepen, ik ben druk, moet weer naar de volgende meeting.
1: Exact. Ja.
0: Dat zijn echt allemaal foute teksten. Jouw boek komt er aan binnenkort. Mooi om dat te blijven volgen. En volgens mij ga je ook een mooie masterclass doen.
1: Ja, absoluut. Vooraf aan dat het boek uitkomt, hebben we op 27 oktober in Utrecht een masterclass genaamd Brainwave, waar ook de AI van Brain ook mee centraal zal staan. Van hoe gaan we ons brein centraal zetten als mens, als organisatie in een tijd waar AI meer opkomt. Je ziet dat veel bedrijven massaal investeren in AI en technologie, maar veel minder in de mens die technologie moet besturen en betekenis geven. En tijdens deze masterclass gaan we dat vanuit verschillende facetten bekijken. Bijvoorbeeld Brankele Frank gaat het hebben over hoe te ontprikkelen. Lammer Kamphuis.
0: Dus ze zijn de slimste mensen?
1: Ja, ja. Brankele is inderdaad de slimste mens van Nederland geweest. En heeft net een boek uit over ontprikkeling. Lammert Kamphuis, de bekende filosoof, komt ook spreken. Want ja, echt wel belangrijk om scherp te blijven denken in een tijd van AI. Ook Better Minds collega Aisha Cortoz over emotionele intelligentie. En ik zal de aftrap nemen met een keynote over de mentale revolutie. En voor de luisteraars van BNR, als je zoekt naar de masterclass Brainwave, georganiseerd door Verhaal met Impact.
0: Daar kan je alles vinden.
1: Ja, naast de vroegboekkorting kan je met de extra code BNR nog een extra korting krijgen.
0: Oh, echt? Dus dat is voor onze BNR-luisteraars. Ja. Nou, wat leuk. Extra cadeautje. Dankjewel dat je hebt uitgelegd hoe ons brein werkt en wat ons te doen staat. Ik ga het weer proberen. Ik heb vorige keer in 2022 gezegd, ik ga het proberen. Het is niet gelukt, maar we moeten het gewoon weer proberen, toch?
1: Ja, de volhouding
0: blijf doorgaan.
1: Ja.
0: Dankjewel, Elke Gerards, dokter in de psychologie.
2: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: gewoon rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
1: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
0: Ja, flexibel ticket, hè?
1: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
0: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
4: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Kort daarvoor zijn 2 mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarmazaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij 3 verdachten op de vlucht. Ze werden 1 kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg een hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkelband. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over een nieuwe stablecoin die het gras voor de voeten van Circle en Tether wil wegmaaien. En we praten over het bedrijf Securitize, want dat gaat naar de beurs en werd tegelijkertijd het grootste getokeniseerde aandeel ter wereld. Nou, dat belooft wat. CryptoCast 437 is dit. En ik heb 2 co-hosts, de grote luxe. Aan mijn rechterhand Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En aan mijn linkerhand Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Heel fijn. Wij gaan het nieuws doornemen, mannen. Het crypto-nieuws, ja. Moet ik zeggen. Een consortium van bedrijven als Visa, Mastercard, Google en Coinbase introduceert de stablecoin OpenUSD. En de munt moet gaan concurreren met andere grote stablecoins en werkt met een gedeelde infrastructuur. En dit is wel een groot verhaal, want nou, de stablecoin-markt hebben we het heel vaak over. Veel concurrentie, veel vraag naar,
9: een
8: veel
9: ontwikkeling. De belangrijkste toepassingen, denk
8: precies,
9: ik.
8: Ja. Misschien wel de belangrijkste toepassing als de bitcoiners dan niet boos worden van blockchain op dit moment. Peter, waarin verschilt OpenUSD dan van die andere stablecoins waar we het zo vaak over hebben, de USDC en de USDT?
9: Ja, kijk, uiteindelijk is OpenUSD gewoon een stablecoin, dus in die zin verschillen ze niet. Ja. Het gaat meer om het model erachter, hoe het bestuurd wordt.
8: Ja. Even voor de mensen die het niet weten, stablecoin, een dollar op de blockchain. met alle voordelen van de blockchain. Dus
9: als je hem helemaal plat slaat, zou het zo kunnen formuleren. Ja. Een dollar of een euro, inderdaad.
8: Ja.
9: Of een andere staatsmunt. USDC, USDT, dat is de munt van Tether, USDC van Circle, zijn stablecoins van één uitgever. Die beheert wat er binnenkomt. Die geeft vervolgens een stablecointje uit. En hij legt een reserve aan. En aan die reserve kan hij geld verdienen. En dat geld gaat naar die uitgever toe. Ja. Nou, en bij OpenUSD is het idee, ja, ze noemen het zelf een soort gedeelde infrastructuur, dat daarmee gewerkt wordt. En gedeeld betekent dan vooral dat ze delen in het eigenaarschap, in het bestuur, in de distributie, in de opbrengst. Het gaat dan niet om een nieuw decentraal netwerk of zo, nee, dat ze hebben opgericht.
8: Nee, dus de open is misschien een beetje, ik moet een beetje aan twijfelen.
9: Het woord open,
10: AI.
9: Ja, ja. Het woord open wordt altijd heel creatief gebruikt.
8: Ja,
9: inderdaad.
8: Precies. Ja. Maar goed, ik vond het leuk. Peter, jij schreef in de Bitcoin Alpha nieuwsbrief hier uitgebreid over. Onder meer dat dit een aanval is op het verdienmodel van Circle. Dus dat is de uitgever van de USDC. Waarom is dat?
9: Ja, logisch. Kijk, OpenUSD richt zich eigenlijk op dezelfde markt als waar Circle zich op richt. En dat is meer de institutionele gereguleerde kant van de stablecoin-markt. Dus het is eigenlijk per definitie natuurlijk een aanval op Circle. Dat is de grootste concurrent. En dat doen ze door zich anders te positioneren. Ze zeggen eigenlijk, joh, stablecoins zouden geen cash cow mogen zijn van één commerciële partij, één commerciële uitgever. En dan zeggen ze, joh, wij bieden een open, nou even tussen aanhalingstekens, toegankelijke infrastructuur. Met Open Standard, dat is de entiteit die OpenUSD uitgeeft als primaire beheerder. En het storten en het onttrekken van dollars is gratis. En de winst die we maken uit de reserve, die vloeit terug naar de bedrijven die de stablecoin gebruiken. Niet naar degene die hem uitgeeft.
8: Ja.
9: De andere woorden, nou, voor bedrijven zou het gebruik van OpenUSD goedkoper moeten zijn. En ze kunnen delen in de winst die gegenereerd wordt.
10: En dat gaat om vreselijk veel geld. Hè? Er is nu 350 miljard aan stablecoins als token uitgegeven. Ja, en dat ligt er dus ook aan obligaties in de kluis. Nou ja, als je daar 3% op pakt, reken maar uit, gaan ongelooflijk veel geld. Dus er is wat ook te verdelen. Ja,
8: dat maakt onder meer bijvoorbeeld Tether, dus een privaat bedrijf op dit moment, maakt dat een van de rijkste bedrijven, of tenminste het meest verdienende bedrijf.
10: Per medewerker of zo. Ja.
8: Ik zeg altijd, ze hebben daar 50 schoonmakers en één jurist lopen. En die worden allemaal steenrijk. Want het enige wat ze hoeven te doen is die munt.
10: Dus het is niet gek dat die bedrijven allemaal zeggen, joh, laten we de koppen bij elkaar steken, dan gaan we de buit verdelen op deze manier.
8: Ja, precies. Ja. Peter, even die gedeelde infrastructuur, want dat snap ik nog niet helemaal. Wat betekent dat precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
9: Ja, ik vind het ook niet de allerbeste term. Want bij infrastructuur denk je aan technologie, aan iets wat de gebouwde bouwstenen. Maar die zijn allemaal in beheer van Open Standard. Dat is gewoon een aparte entiteit die de rol van uitgever en beheerder vervult. En ja, wat dat betreft verschilt het niet van USDC, waar Circle dat doet. Dat is ook één entiteit. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat de groep aandeelhouders van Open Standard een stuk groter is. En dat noemen ze een consortium. Er is een grote groep aandeelhouders die ook daadwerkelijk zeggenschap hebben. Die besturen dan samen dat netwerk. Ze dragen ook samen bij aan het netwerkeffect dat ontstaat en ze plukken samen de vruchten ervan. Ik denk dat de essentie van het verschil is.
8: Ja, toch is het wel bijzonder, hè? Want als je die lijst doorgaat van de OpenUSD, de club, laat het zo maar even noemen, dan, nou, het is echt een who's who van de coole financiële wereld, techbedrijven. Eigenlijk bijna iedereen doet mee. Als je niet meedoet, ben je echt een beetje sukkel.
9: Die nu ook gebruik maken van USDC. Dat denk ik het gevoelige.
8: Dat is leuk. Ik noemde in mijn intro al Coinbase. Toch een van de grote initiatiefnemers van USDC. Ja. Een van de belangrijkste distributeurs. Verdienen daar ook geld aan, et cetera. Die gaan nu dit ook ondersteunen.
9: Ah, kijk, voor Coinbase is het heel eenvoudig. Die weten gewoon zeker, stablecoins, die zijn er en die blijven er. Dat wordt een gigantische markt, is het al. Ja. Links of rechts. Want wij kunnen het ons niet permitteren om daar niet in het centrum van die stablecoin-markt te zitten.
8: Ja, ja, dus kan je ook maar beter meedoen met dit project.
9: Aan beide blootgesteld zijn is natuurlijk ideaal. Ja,
10: er is geen opportunity cost. Hè? Het is voor hun gratis om aan allebei mee te doen.
8: Ja, ja, precies. Er was ook een beetje ophef, heb ik meegekregen. Niet alle bedrijven die genoemd werden op de website, die bleken toch heel erg betrokken te zijn. Volgens mij wat gedoe in Zuid-Korea. Wat was daar aan de hand?
9: Ja, kijk, dus de aankondiging werd gedaan. Dat is zo'n mooi gelikte aankondiging. Mooi website, gelikte tekst. Heel veel logootjes van de bedrijven die dan meten. Dat is dat consortium. 100 plus bedrijven werden genoemd. Ja, en een deel daarvan bleek eigenlijk van niets te weten bij navraag. Ja, dat is wel een beetje een probleem. Dat legt wel een beetje.
8: Zit jij ook wel eens per ongeluk in een consortium? Ja. Waar je niet zoveel weet.
9: Kijk, ik weet dus niet wat er precies gebeurd is. Ik kan me wel voorstellen dat het bedrijven zijn geweest die bij de verkenning of zo betrokken zijn. Dus die er wel al mee verbonden zijn, maar nog niks ondertekend hebben. Maar ja, dit is natuurlijk wel. Ja, dit hoort een beetje bij zo'n grote groep bedrijven die samen iets optuigt. Gaat het lukken om dat georganiseerd te krijgen? Het klinkt heel krachtig, ja. Maar het kan ook een spaak in de wielen zijn, juist. Dat er zoveel verschillende meningen en belangen zijn, ja, die op een gegeven moment met elkaar gaan schuren.
8: Ja. Gaat het lukken om iedereen alle neuzen dezelfde, ja, kant te krijgen? Maar het belang is wel zo groot. En die stablecoin-uitgevers, Tether en Circle met name, ja, hebben zo ongelooflijk veel geld verdiend dat iedereen hier wel aan mee wil lijkt te doen. Ik moest ook, wij lopen allemaal al een tijdje mee in de crypto-wereld. Ja. Ik moest een beetje denken aan Libra. Het ja, project, ja, toch behoorlijk snel gekild door Facebook destijds. Om ook, ja, toch een stablecoin te lanceren.
9: Facebook gaf het uit, hè?
8: Ja, ja, en, maar met heel veel partners ook.
9: Zeker, met veel partners. Het was ook een consortium. Ja, je zei het werd door Facebook gekild. Dat was niet zo. Hè?
8: Nee, dus nee, door ja, het werd heel snel gekild. Niet door Facebook, maar vooral door de Amerikaanse politiek.
9: Precies, eigenlijk was het de context waarin dat gebeurde en waarin dat landde was eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Dat was een probleem voor Libra. Dat liep tegenaan. Mark Zuckerberg was te vroeg. Maar het was ook een groot consortium. Ook met een visie voor nieuwe betaalinfrastructuur. Dat wilden ze gaan bouwen. Ook daar stonden grote namen op papier. Maar ik denk toch het grote verschil is zijn nu de omstandigheden waarin dit initiatief plaatsvindt. Stablecoins zijn veel normaler geworden. Er is betere regelgeving.
8: Hè, dus er is een stablecoin-wet zelfs in de VS.
9: Er is een politieke acceptatie van het bestaan van dit soort betaalinfrastructuur. Ja, en de bedrijven die meedoen, die snappen denk ik ook beter waar ze aan beginnen. Dus de toepassingen zijn duidelijker geworden. Ja. Bert?
10: Ik denk dat het grootste, een wezenlijk verschil ook is dat bij Libra wilde men een mandje aan valuta.
9: Ja.
10: En de Libra die zou dan dat mandje volgen. En hier volgt het de Amerikaanse dollar. Dus ja, dit is juist vanuit Amerikaans perspectief een, ja, versterking van de hegemonie van de dollar. Het is ook door de huidige regering als strategisch benoemd van wij willen de dollar op deze manier nog een grotere, langere leven geven. En dat was de Libra was juist een aanval, ja, op de dollar. Zo werd het gezien. Ja. Dus daar
8: ik denk wel, ik weet niet hoe jij daarover denkt Bert, maar ik denk dat Mark Zuckerberg af en toe nog wel eens wakker ligt van goh, had ik dat nu maar gelanceerd. Misschien, want hij was een natuurlijk wel vroeg bij achteraf.
10: Zeker, ja, ja, ja, ja, ja.
9: Ah, klopt. En het argument gaat ook ten dele op, want ik geloof dat de dollar wel het grootste bestanddeel was van dat mandje. Dus ja,
8: het was goed, gewoon sowieso te vroeg, dat kunnen we wel zeggen. Peter, even conclusie. Denk je dat dit project in staat is om in ieder geval de macht van Circle, dat aandeel ging al flink naar beneden, zagen op de beurs, de macht van Circle, dus de USDC, te doorbreken en zich echt te nestelen in de top van de stablecoins?
9: In die zin denk ik dat je wel de juiste snaar raakt met die Libra-vergelijking. Ik denk dat die nuttig is als waarschuwing, niet zozeer als voorspelling. Dus als die bestuurslaag als geoliede motor gaat lopen, en ik weet nog niet precies hoe die bestuurslaag eruit komt te zien, en die neuzen gaan dezelfde kant op staan en dit komt van de grond, dan denk ik wel dat het een grote kans van slagen heeft om dat netwerkeffect dat Circle heeft, want het, ja, heeft een grote voorsprong. Vertrouwen, liquiditeit, integraties, reputatie, noem maar op, om dat toch te doorbreken. Juist omdat veel van de partijen die nu ook van Circles diensten gebruik maken, dan in één keer overstappen. En dat zou wel echt pijn doen.
8: Ja, ja, goed. Nou, dat gaan we allemaal blijven volgen. Het is in ieder geval leuk dat er weer een beetje opschudding is in die stablecoin-markt die toch een beetje zich leek.
9: Nuttig is hoor, alternatieven.
10: Ja, zeker. Ja, later dit jaar lanceert hij. Dus ja, we gaan het volgen.
8: Ja, dat gaan we allemaal blijven volgen, ja, zeker. Wat we ook blijven volgen, dat is wekelijks. Ja, Bert, jij zit er eigenlijk de hele dag naar te kijken, weet ik. Dat zijn de koersen, want die gaan we met jou doornemen. Nou, normaal bel je in. Nu hebben we in de studio ongekende luxe. $63.000 staan we per bitcoin op dit moment. Dat is eigenlijk best wel prima, want vorige week $58.000. Toen vroeg ik nog aan Tim Stolten van Amdax, hangen we nou in een zijden draadje? En toen zei hij, ja, eigenlijk wel, het voelt een beetje spannend.
9: Ja.
8: Waarom ging die prijs dan toch weer omhoog, Bert? Wat is er gebeurd?
10: Ja, begin juni, met een N van Nico, dus ja, een week of vijf geleden. Juno, moeten we dan zeggen.
8: Ja.
10: Toen daalde de koers heel stevig, hè, van 73.000 naar 60.000. Dat was echt zo'n capitulatie in deze bearmarkt, ja, zo'n klap naar beneden. En sindsdien, de afgelopen vijf weken, gaat het eigenlijk een beetje zijwaarts. Ja, zeg maar rond de $62,000. Wat eronder, wat erboven, wat eronder, wat erboven. En aan de onderkant zie je ja, inderdaad eerst 60.000, 59.000, 58.000. Op 1 juli geloof ik 57,7 heel eventjes. Ja. Dus dat is aan de onderkant. Ja, nu zitten we weer dan iets boven het midden. Dus ja, ik zou van die stijging niet zoveel vinden.
8: Ja, dat is een beetje pingpongen binnen hetzelfde bereik.
10: Zou ik zeggen. Dus eigenlijk zeg maar het signaal is, ja, we zitten nu een week of 4-5. Ja, laten we zeggen grofweg tussen de 58 en de 364.
8: Ja, nou, ik heb jou nog niet de belangrijkste term wat mij betreft op dit moment laten horen noemen, namelijk de bodem.
10: Ja.
8: We zitten natuurlijk, nou, dat is overduidelijk, we zitten in een bear market al een tijdje, de koers gaat naar beneden. Nou, dat moet een keer stoppen. Het zou ook op nul kunnen.
10: Als Bitcoin niet verdwijnt, dan stopt het een
8: precies,
10: keer.
8: Ja? Het zou ook op nul kunnen stoppen, maar daar gaan we maar even niet van uit, gemakshalve. Ja. Ik zag in de Bitcoin Alpha toch wel de eerste keer dat jij noemde van god, dit zou wel eens de bodem kunnen zijn. We hebben nog niet heel veel concrete signalen, maar
10: ja. Klopt, denk ja. De vorige keer, of de allereerste keer dat we naar de $60,000 vielen, dat was op 5 februari, 6 februari. Toen was het eigenlijk, onze conclusie, dit is niet de bodem. De heel kleine kans dat dit de bodem is en allerlei argumenten waarom dat nog niet het geval is. En we zitten in een bearmarktregime. Ik denk dat dat even belangrijk is om als startpunt te nemen. Half november werd dat ook ons basisscenario. En dat vanaf dat moment zagen we lagere toppen, lagere bodems, een dalende trend. Dat is de primaire kenmerk van een bearmarkt. En dus verwacht je ook dat die trend zich voortzet. Tot je een omkering ziet van de trend. En wat is de omkering? Nou, weer hogere toppen, hogere bodems en koersen boven het dominante gemiddelde. Wanneer zie je dat? Nou, dan willen we een hogere top zien boven de $83,000 van begin mei. Ja. Daarna een hogere bodem boven die 57,7 van vorige week. En uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde, boven de $87,000. Dat hebben we allemaal nog niet. Dus we hebben nu nog maar 0 van de 3 vinkjes gezet. Als we dat wel hebben, dan veranderen we ons basisscenario naar we zitten in een nieuwe poolmarkt.
8: Ja.
10: Voor het eerst deze bearmarkt zien we voortekenen. En dat is denk ik, daarom ik leid hem uitgebreid in om ook niet te vroeg allerlei zekerheden te roepen.
8: Ga je nog niks aankondigen, begrijp ik.
10: Nee, maar we zien wel voor het eerst voortekenen. En Bitcoin heeft de gewoonte om aan het eind van bull- en bearmarkten divergenties te ontwikkelen tussen de koers en indicatoren die iets zeggen over de kracht van de trend, over de overtuiging van de koersbeweging. Dus aan het eind van de bullmarkt dan stijgt de koers nog, maar al die indicatoren zetten eigenlijk al lagere toppen neer. En aan het eind van een bearmarkt dan daalt de koers nog wel, maar de indicatoren laten eigenlijk alweer hogere waarden zien. Ja. En nu zien wij dat ook. Op allerlei verschillende datareeksen zien we die divergentie, dat verschil ontstaan. En dat is een eerste, dat is een signaal zeg maar op een wat grotere tijdschaal. En als we dan kijken naar deze week, als een wat kleinere tijdschaal, dan zien we ook allerlei positieve dingen. Bijvoorbeeld, Bitcoin lijkt heel krachtig, terwijl AI-aandelen heel zwak zijn.
8: Ja.
10: Of op het moment, moet eigenlijk anders zeggen, op het moment dat AI-aandelen zwakte laten zien, laat Bitcoin kracht zien. Op het moment dat Michael Saylor, zijn Bitcoin aan het verkopen is, laat Bitcoin kracht zien.
8: Ja, deze week gewoon 3588 Bitcoin op de markt gedumpt. En eigenlijk veranderde er niets
10: aan. Nee, sterker nog, het werd bekend en de koers ging omhoog.
8: Ja.
10: Dat is een ander karakter dan we de afgelopen 6, 7, 8 maanden hebben gezien. En dat is interessant, omdat ik er nog niet te veel conclusie aan verbinden, maar wel om het even te noemen en te zien van, we zien die divergenties ontstaan. We zien een ander karakter van Bitcoin. We zien ook bijvoorbeeld hoe de zone van 60, 59, 58.000 dollar echt verdedigd wordt. Ja. Op een moment dat Wall Street er niet is. Nee. Michael Saylor verkoopt zijn Bitcoin, ETF's hebben outflows.
8: Ja.
10: En toch zien we nu kracht. Nou, dat zijn wel het signalement van bodemvorming.
8: Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd, als ik dan even naar de onderbuik ook kijk, je ziet ook een soort apathie op de markt. Hè. Dat is ook gewoon, mensen zijn Bitcoin, whatever.
10: Klopt.
8: We zitten bij lekker het feestjes bij AI-aandelen. Nou, dat gaat nu niet super eventjes. Maar dat die apathie is er ook volledig ingeslopen. Er is geen enkele hoop meer. Alleen de echte diehards.
10: Ja, dus als je de emoties en de sentimenten van een bearmarkt op een rijtje zet, dan heb je in het begin angst en paniek. En dat gaat op een gegeven moment over in meer capitulatie. En mensen die kappen ermee. En uiteindelijk moedeloosheid en onverschilligheid.
8: Ja, we zien het
10: apathie.
8: Wel.
10: Ja. En we zitten nu echt heel duidelijk in dat stuk. Ja, we zien af en toe nog wat capitulatie. Iemand die demonstratief zijn Bitcoin wallet in de wil gehangt. Ja. Maar ook zeker ook die onverschilligheid, die moedeloosheid. Dus in alle opzichten komen we in het laatste stuk van de bearmarkt. En betekent dat dat we de bodem hebben gezien? Dat weet ik niet, kan best nog wat lager. Maar ja, we hebben wel het meeste gehad, denk ik zo. Ik
8: zag volgens mij ook een van de collega's van BNR Beurs, een van de analisten, Arend-Jan Kamp, volgens mij, die ook zijn bitcoin...
10: Dat is een signaal, hè?
8: We hopen allemaal dat hij op de bodem is verkocht. Ja. Hè? Dat zou toch heel knap zijn weer. Iemand die een website heet, die Stockwatch. Prima. Wij moeten nog even naar het volgende nieuwtje, Peter. Securitize namelijk, want deze die ging deze week naar de beurs, naar de New York Stock Exchange, en tokeniseerde direct zijn eigen aandelen op de netwerken Solana en Avalanche. Nou, daarmee werd het direct het grootste on-chain aandeel ter wereld. En, niet onbelangrijk, ook het eerste bedrijf dat zijn eigen aandelen tokeniseert bij beursgang. Dus dat is ook wel gaaf. Securitize, Peter. Wat is dat voor bedrijf?
9: Ja, het is eigenlijk een beetje saai bedrijf, in de zin van het levert infrastructuur voor de kapitaalmarkt. Ja. En wat doen ze daarmee? Met die software, daar helpen ze bedrijven en fondsen mee om hun effecten, dan moet je denken aan aandelen of een positie in een fonds, een fondsparticipatie, in gereguleerde vorm uit te geven op een blockchain-netwerk. En dat doen ze bijvoorbeeld al een tijdje voor BlackRock. Volgens mij gaat het intussen al om honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, dat ze op die manier hebben uitgegeven.
8: Ja, ja. Hey, en dat tokeniseren van eigen aandelen, hoe gaat dat in zijn werk?
9: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Je moet dit gewoon zien. Het eerste waar je even een streep onder moet zetten, een aandeel blijft juridisch gezien gewoon een aandeel. Eigenlijk is het enige wat veranderd is waar die uitgegeven wordt. Het jasje waar die in is gestoken. Kijk, en wat doet Securitize? Die geeft een tokenversie daarvan uit op een netwerk als Solana of Avalanche. En het nieuwe is dus eigenlijk vooral de jas. En dat is eigenlijk vooral een juridisch proces, juridische innovatie, dat dit mag en dat dit kan gebeuren. En zo'n stoktoken, die daar dus het resultaat van is, moet je ook niet zien als hetzelfde als andere tokens die je bijvoorbeeld op CoinGecko of CoinMarketCap ziet. Ja. Die kunnen vrij rondgaan. En die kan ik even naar jou sturen, jij kan naar Bert sturen en weer terug. Zo'n stoktoken uitgegeven door Securitize, ja, de handel daarvan die vindt plaats in een gereguleerde, besloten omgeving. Dat is ook logisch, want daarachter zit weer de administratie van wie is nou de aandeelhouder, bijvoorbeeld.
8: Ja.
9: En die moet weer aansluiten op de andere administraties die er zijn over aandeelhouders die misschien niet on-chain
8: liggen. Ja, maar we hebben voorheen ook al getokeniseerde aandelen, een soort derivaten gezien, die dan eigenlijk een soort schaduwmarkt gewoon ook handelen en buiten beurstijden bijvoorbeeld interessant zijn.
9: Maar dat zijn dus heel andere dingen.
8: Ja, maar wat is dan de toegevoegde waarde van dit verhaal? Want als het alsnog via de oude regeltjes moet...
9: Ja, het zijn dus twee heel verschillende producten. Het één volgt de economische waarde van een bedrijf. Dat is het derivaat. En dat is handig als je daar aan blootgesteld wil zijn. Als dat het enige is wat je wil, dan kan je zo'n product kopen. Het ander representeert daadwerkelijk een aandeel in een bedrijf. En daar komt dus ook stemrecht bij, bijvoorbeeld. En of het uitkeren van dividenden. Dus het een is echt een aandeel. Het ander volgt puur een aandelenprijs.
8: Ja.
9: Het zijn twee verschillende dingen.
8: Ja.
9: En als je geen waarde hecht aan het kunnen meestemmen, of geen waarde hecht aan het ontvangen van dividenden, bijvoorbeeld, dan heeft het ook niet zoveel toegevoegde waarde voor je.
8: Ja. Denk je dat meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen?
9: Ja, het lijkt mij wel.
8: Het is wel gaaf. Maar ja, is het meer dan dat?
9: Kijk, ik denk de categorie bedrijven die dit nu doet, die tokenized zijn aandelen ook als een soort visitekaartje. En ze zeggen daar ook mee van, kijk eens.
8: Dit is marketing voor Securitize.
9: Ja, voor Securitize, maar ook BlackRock bijvoorbeeld. Wij zitten hier bovenop. Wij zien nieuwe infrastructuur. Wij snappen dit en wij doen dit. En we doen dit nu in de eerste instantie met onze eigen aandelen. Kijk, voor een traditioneel bedrijf zullen ook andere afwegingen relevant zijn. Waarom is dit waardevol voor mijn aandeelhouder? Wat doet dit met de liquiditeit rondom mijn aandelen? Wil ik die wel of niet versnipperd hebben? Introduceert het nieuwe risico? Hoe zit het eigenlijk met wet en regelgeving rondom het tokenizen van mijn aandelen? Ik denk dat dat nog net even te vroeg is. Dus ik denk niet dat het morgen gaat gebeuren, maar ik denk wel dat er veel meer bedrijven gaan volgen die dit op deze manier gaan doen.
8: Ja, ja, we weten ook dat de beurswaakhond in de VS dit best wel graag stimuleert.
9: Ja, maar daar leven nog wel allerlei vraagstukken.
8: Ja, ja, maar wat hebben we verder nog nodig om dit nog meer iets een push te geven? Ik kijk ook een beetje met een schuin nog naar Europa, waar het ook allemaal toch wel iets langzamer lijkt te gaan.
9: Nou ja, ik denk dus in de eerste plaats duidelijkheid van toezichthouders. De vragen als wie mag nou echt zo'n aandeel tokenizen? Het bedrijf zelf of de beurs of een broker, een derde partij? Dat is nog niet helemaal helemaal duidelijk. En ik denk dat zolang dat niet helemaal duidelijk is, zal de massa voorzichtig blijven. Ja. Ik denk ook dat de infrastructuur nog volwassener moet worden. En ik denk dat beleggers dit allemaal moeten kunnen gebruiken. Zonder dat het aanvoelt als een technisch experiment.
8: Ja.
9: Dus betere wallets, goede platforms, duidelijke custody, gewoon echt een moderne gebruikerservaring. En ik denk dat een boost kan komen van een soort van extra vrijheid in de handel in dit soort stocktokens. Dus dat ze echt aangesloten kunnen worden op een bredere financiële markt. Dat ze als bouwstenen gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld in de DeFi-wereld. Ja. En dat is nu, daar is er echt geen sprake van.
8: Nee,
9: het is allemaal permission, het zijn al walled gardens, om het zo maar even te zeggen. En daar is niet de technologie de grootste uitdaging, maar wet en regelgeving.
8: Ja, zoals wel vaker in de cryptowereld op dit moment.
9: Ja.
8: Goed, wij gaan zo meteen ook nog een podcast opnemen. We gaan het hebben over Bitcoin, crypto en dan de wisselwerking met AI. En dat is niet geheel ontoevallig. Want, Bert Slachter, jullie hebben ook namens het Bitcoin Alpha Satoshi Radio Consortium, zou ik maar zeggen, een nieuwe podcast. Turing Station.
10: Ja, Turing Station, genoemd naar Alan Turing, een van de grondleggers van AI. Kijk, wij zien en horen van veel mensen dat ze AI complex en overweldigend vinden. En tegelijk dat ze zich realiseren dat het de wereld wel grondig gaat veranderen.
8: Ja.
10: En wij zitten er al jaren met onze neus bovenop, omdat we het interessant vinden, omdat we het zelf gebruiken. En wij willen graag onze luisteraars aan de hand nemen langs de praktische kant. Hoe kun je het toepassen? Hoe werkt het echt? Hoe raakt het je persoonlijke leven of je werk of de maatschappij of de economie? Maar ook een kijkje achter de schermen. Hoe werkt zo'n model nou echt?
8: Ja.
10: Dat vinden we leuk. En dat doen we in Turing Station.
8: Ja, tof. En dat heeft misschien dat de luisteraar denkt, ja, wat hebben die crypto jongens nou weer met AI te maken? Het lijkt best wel op crypto, deze wereld.
10: Ja, we gaan zo meteen in de podcast ook bespreken dat het gezamenlijke wortels heeft, ook uit een gezamenlijke wetenschappelijke traditie voortkomt. Dat het heel veel met elkaar deelt. Ja. Dus zeker.
8: Ja, en dan gaan we ook gelijk misschien een aantal mythes ontkrachten. Want de grote crypto-CEO's die zeggen, joh, AI heeft crypto heel hard nodig op verschillende manieren. Ja, is dat wel zo? Ja. Dat vraag ik me dan wel af.
10: They're talking their book, hè?
8: Ja, precies. Ja. Ze hebben er zelf belang bij om dit te vinden. Maar goed, er zijn heel veel toepassingen en heel veel dingen die we kunnen bedenken. De wisselwerking tussen crypto en AI. En dat is hartstikke interessant. Dat gaan we dus allemaal in de podcast bespreken. Tot zover de CryptoCast nu hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert en Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En ook dus makers van de podcast Turing Station over AI. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is korte tijd ontruimd geweest omdat er mogelijk explosieven waren gevonden. Er lag een enorme stapel vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw. Er zijn 2 mensen aangehouden, de eigenaar van het vuurwerk en een vrouw die nog een andere straf open had staan. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij 3 verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkelband. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
7: Maxime van Mil en Milou Brandt.
8: Welkom, dinsdag 7 juli is het. Voor sommige zomervakantie al. Onze minister van Buitenlandse Handel mocht ook op reis, maar gewoon voor zijn werk.
9: Onderweg naar China, Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Die begint vandaag zijn handelsmissie daar. We merken de afgelopen dagen hier bij BNR dat het allemaal heel gevoelig ligt.
10: Ja, nou, ASML gaat mee in zijn zorg.
9: Ja, maar
10: zorg.
9: Nexperia bijvoorbeeld niet.
10: Nee, dat weet ik niet.
9: Allerlei gevoeligheden daar.
8: ASML, ASM, Philips, Akzo Nobel, een lijst aan beursbedrijven gingen mee. Maar wie haalt het meeste uit dat bezoek aan China? Dat vertellen we je in deze aflevering.
11: Ook de dag dat we hoorden van Shell, dat nog een kwartaal profiteerde van de oorlog in het Midden-Oosten.
12: Shell profiteerde het afgelopen kwartaal flink van de onrust op de olie- en gasmarkten door de oorlog in het Midden-Oosten. Resultaten zijn significant hoger dan in het eerste kwartaal, zegt Shell in een tussentijdse handelsupdate.
11: Maar gaan beleggers ook iets merken van die 2 goede kwartalen van Shell? Dat ook straks.
8: En we hebben het over Samsung. Dat kwam met ongelooflijk goede cijfers die kennelijk toch niet ongelooflijk genoeg zijn.
11: Nou, het is een rode dag in de VS, maar ook op de Amsterdamse beurs. Die sloot 0,3 in het rood. Grootste dader is ASML met 7,3%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom.
13: Goedenavond, hoi.
8: Hi Stan, ja, we moeten het allereerst hebben over Samsung. 1800%, dat is het getal waar iedereen stijl van achterover slaat. Dat is hoeveel de winst steeg ten opzichte van een jaar geleden.
14: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung. This is massive when compared to the entire four quarters of 2025 profits. It's a beat, a 6% projection beat from the consensus.
8: De geheugenchips die ze maken, die stegen enorm in prijs en dus ook in vraag. Maar ik moet toch toegeven, ja, niet iedereen was onder de indruk. Beleggers hoopten op nog meer, want het aandeel daalt toch met 7%. Mogelijk ook omdat Samsung het geld niet cadeau geeft aan beleggers, maar juist 70 miljard investeert in uitbreiding van de productie. Maar Stan, ik ben al vaker wel ook gewaarschuwd dat die geheugenchipmarkt zo cyclisch als de pest is. En dan vraag ik mij af, als je dit soort cijfers ziet, ja, hoe lang kan die cycliciteit, dat hoogtepunt in die cyclus nog doorgaan?
13: Ja, fundamenteel kan het nog wel even doorgaan. Maar ik denk wel dat het makkelijke deel, zeg maar, van deze beleggingen achter de rug is. Hè. Dus de enorme stijgingen die we hebben gezien. En beleggers beginnen nu zich ook inderdaad echt wel vragen te maken. Van beginnen we op de piek te komen van de chipprijzen die we nu zien. En het verschil in vraag en wat het aanbod is. Kijk, je geeft het zelf al aan. Ook Samsung, net als SK Hynix en Micron Technology, zijn ook enorm aan het investeren in capaciteitsuitbreiding. En dat tegen de achtergrond van natuurlijk de investeringen die we van de hyperscalers zien in AI. Hè, partijen als Amazon en Meta en Alphabet, we kennen ze allemaal wel. En dat moet wel lang goed blijven gaan. Dus fundamenteel kan dat nog wel even doorgaan. Maar je ziet wel dat daar al een enorm voorschot op is genomen. En als dan de cijfers van Samsung echt goed zijn, maar niet verrassend goed genoeg, dan zie je dat beleggers toch wat afstand beginnen te nemen. En ja, na de stijgingen die we gehad hebben, meer dan 300% in een jaar, is het dan niet gek dat je eens een keer op een dag 7% verliest.
8: Ja, nou zeg jij ook, die investeringen die ze doen, 70 miljard, het is echt een flinke zak met geld die ze er tegenaan smijten, tegen productieuitbreiding. Maar goed, het is dus een cyclische markt. Moet je dat dan wel willen?
13: Nou ja, bij geheugen, memory chip aandelen kan het inderdaad heel hard gaan. Ook als je kijkt naar de waarderingen van dit soort bedrijven. Een aantal jaar geleden was het 4 of 5 keer de winst. Juist omdat ze zo cyclisch zijn. Maar dat betekent ook als het enorm hard stijgt en de prijzen schieten omhoog, dat je ook gigantische marges krijgt. Hè. Micron, toen die met cijfers kwamen, maakte ze bijna een bruto marge van 85%. Ja, dat is echt software niveau. Alleen het probleem is dat dit niet bedrijven zijn die net als software, zeg maar, heel lang die hoge omzetgroei en winstmarges vast kunnen houden, omdat het juist zo cyclisch is. En dat toont het nu alweer aan, omdat er natuurlijk zoveel geïnvesteerd gaat worden in capaciteit. Dat betekent dat er ongetwijfeld in de toekomst een moment gaat komen dat vraag en aanbod meer in balans gaat komen. De vraag is nu even natuurlijk wanneer dat precies is. Voorlopig zullen we nog even wel wat ondercapaciteit hebben. Maar als beleggers die gemiddeld toch 6 tot 12 maanden vooruit kijken, daar al denken dat er een soort van top van de berg aan begint te komen, dan beginnen ze daar nu alvast een voorschot op te nemen.
8: En als we voorbij die top van de berg zijn, hoe hard gaat dat aandeel dan ook weer naar beneden van zo'n Samsung?
13: Nou ja, kijk, als je kijkt, die chipprijzen, die zijn echt fenomenaal hard gestegen. Natuurlijk, analoog aan die vraag. Met name die high bandwidth memory. En ook in het gevolg daarvan DRAM en NAND memory. Omdat de capaciteit is verplaatst natuurlijk naar het geheugen waar de meeste winst te maken is. En dat betekent ook automatisch dat de prijzen van zeg maar wat lagere kwaliteit geheugen ook beginnen te stijgen. Omdat daar automatisch minder van geproduceerd wordt. Maar goed, als die cycliciteit inderdaad weer zijn werk gaat doen en die hoogconjunctuur die komt wat af, dan kan je ook zo zien dat er tientallen procenten van die geheugenchipprijzen vanaf kunnen. Ja, en dan kan ook die marge ineens weer helemaal inzakken. Dus dat kan echt vrij hard gaan. Nogmaals, het zijn geen softwarebedrijven of een oliebedrijf waar we natuurlijk zo over gaan hebben. Dit is echt heel erg cyclisch. Alleen we zitten nu echt in de tijden van hoogconjunctuur, wat wij nog niet eerder gezien hebben. Waarbij de grootste bedrijven ter wereld fors aan het investeren zijn om hun capaciteit uit te breiden. En ja, die enorme investeringscyclus die zien we terug aan de koersen van dit soort bedrijven. De vraag is, ja, nogmaals, hoe lang blijft dat zo gaan? Je kan er wel van uitgaan dat dat niet nog 5 of 10 jaar op dit niveau met dit soort groeicijfers zal volhouden. Maar het is ook niet zo dat we zien dat er nu al minder geïnvesteerd wordt. Alleen het tempo van de groei zal op termijn echt wel af gaan nemen.
11: Ja, wie net als Samsung miljarden investeert in kunstmatige intelligentie, dat is Google. En 411 miljoen euro van die miljarden, daarvan gaat 411 miljoen euro daarvan gaat naar een veelbelovende 411 miljoen euro, dames en heren, gaat naar een veelbelovende kernfusie-startup in Duitsland. Proxima heet dat bedrijf. Het moet stroom gaan leveren om die onverzadigbare datacentra draaiende te houden. Wel nog even geduld hebben, want Google belegt hiermee in energie die op zijn vroegst pas over 10 jaar hier is. Als die al komt, want tot nu toe is het nog nooit iemand gelukt om een kernfusiefabriek rendabel te krijgen. En Google zelf zegt ook, succes is niet gegarandeerd. Maar ja, wie weet, en gaat Proxima dat gewoon lukken? Het wordt gewaardeerd op $2,7 miljard. Het zal wereldwijd de eerste zijn.
8: Tijd om even te bollen dan, want bol.com, onderdeel van Ahold, gaat Adyen en Klarna achterna. Het wil ook financiële diensten gaan aanbieden. Daar hebben ze een eigen dochterbedrijf voor opgericht, zo meldt het FD. En ze hebben er een vergunning van de AFM voor gekregen. Via dat bedrijf kunnen klanten dan afrekenen of achteraf betalen. En Bol is niet het eerste bedrijf die dit trucje uithaalt, zegt FD-collega Orla McDonald.
15: Booking, dat was altijd gewoon een reserveringsplatform voor hotels, maar inmiddels wikkelen zij alle financiën af. Er zit hele financiële tak achter waar meer dan 1000 mensen werken. En bijvoorbeeld Shopify uit Canada, dat is eigenlijk begonnen als een soort platform waar mensen hun eigen webwinkeltje konden beginnen. Maar inmiddels komt daar 3/4 van de omzet uit financiële diensten.
8: Het is ook een nieuwe manier voor Bol om te groeien, want dan weer belangrijk is om zich staande te houden tegenover concurrenten als Amazon. Stan, komt hiermee dan eindelijk die beursgang van Bol in de buurt, dat ze eindelijk weer een nieuwe plek hebben om flinke groei uit te halen?
13: Nou, laat ik het anders formuleren. Volgens mij heeft Ahold ooit 300 miljoen betaald voor Bol. En dat is natuurlijk echt een fenomenaal lage prijs geweest. Alleen al op basis van de groei die ze hebben gezien natuurlijk. En de marktdominantie die ze hebben in Nederland. Want Amazon is het tot nu toe nog niet gelukt om ze van de troon te stoten. Ja, en het logische gevolg is inderdaad dat je financiële dienstverlening daaraan gaat koppelen. Om, wat net al werd gezegd, veel bedrijven dat trucje inmiddels ook doorhebben. Dat als je ook de betalingen kan afwikkelen en bijvoorbeeld kredieten kan verschaffen voor leveranciers of afnemers, dat je daarmee ook je marges fors kan verhogen en dat binnen een ecosysteem houden. Dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat als Ahold dit succesvol uitrolt, wat mij betreft, dat bol.com een vele hogere waardering zou kunnen krijgen dan alleen een simpele webwinkel, om het maar even oneerbiedig te zeggen. En misschien wel dat zelfs de hele waardering van Ahold op termijn ook nog fors hoger gaat maken. Dus zou mij niets verbazen als ze dit eerst willen uitrollen en op basis daarvan dan inderdaad gaan kijken of ze een beursgang willen gaan faciliteren.
11: Dan wil ik nog even stilstaan bij de democratie. Die staat onder druk. En dan heb ik het nu even niet over autoritaire wereldleiders, maar over de beursdemocratie. Beleggers brachten afgelopen jaar namelijk minder vaak hun stem uit bij aandeelhoudersvergaderingen dan eerder. Uit onderzoek van Eumedion blijkt dat steeds minder aandeelhouders komen opdagen, schrijft het FD. Grootste daling zit bij midcap bedrijven, van 75% opkomst in 2023 naar nog maar 63% dit jaar. Ja, wie betaalt, bepaalt blijkbaar toch liever niet. De directeur van de Medium die maakt zich zorgen dat het structureel is en waarschuwt ook dat kleine meerderheden of activisten beleid makkelijker naar hun hand kunnen zetten op deze manier. Ja, zo werkt dat in een democratie. Ik zou zeggen, doe je democratische plicht, lieve aandeelhouder, en ga stemmen.
8: Ook bij beurs kunnen we het toch democratisch maken. Straks hebben we het over Shell. De topman is gestopt met zijn levensmissie, cadeautjes uitdelen.
11: En je hoort waarom elektrische autobouwer Rivian crasht op Wall Street.
8: Maar eerst naar Peking, waar minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op bezoek is.
16: Our presence here sends an important message. China and the Netherlands remain close partners in trade, investment and innovation despite global challenges. Our shared history gives us every reason to believe in the durability of our ties and our ability to navigate challenges together.
8: Genoeg challenges om te overkomen. Gelukkig ging Sjoerdsma niet alleen, want hij nam ook een optocht aan AEX-bedrijven met zich mee. ASML, ASM, Philips, AkzoNobel en daarnaast ook nog NXP, KLM en Signify. Die gingen ook nog mee. Het was een gevoelig bezoek. Niet iedereen wilde met de pers praten. Maar de bedrijven die dat wel deden, die zeiden vooral: we hebben veel last van exportcontroles, zoals chipmachinemaker Nearfield Instruments.
17: We ervaren heel veel issues met exportcontrole. En wij hopen hiermee wat ingangen te creëren, samen met het ministerie van handel. En misschien ooit een business te kunnen starten en vriendelijk te kijken wat er mogelijk is.
8: Er staan veel beursbedrijven die dus meegingen, maar ook dit soort scale-ups. Onder die beursbedrijven, wie heeft nou het meeste baat bij zo'n trip?
13: Ja, ik denk dat dat toch onze frontrunner ASML is, politiek in ieder geval gezien. Hè. Die hebben het meeste baat dan in absolute zin. Omdat China natuurlijk een enorme assetmarkt is. En omdat dingen als exportrestricties en onderhoud en services van de machines, van de bestaande machines, ja, die kunnen directe winstgevendheid raken. Dus als je puur in cijfermatig kijkt, dan denk ik dat ASML de belangrijkste partner is.
8: Ja, de laatste keer dat Buitenlandse Zaken zo'n trip organiseerde was in 2018, dat ze echt fysiek naar China toe gingen. Is het goed dat die handelsrelatie nu weer wat wordt aangehaald na zo lang?
13: Ja, absoluut. Ik denk dat het heel goed is. Kijk, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Sterker nog, je kan ook wel gewoon ruzie hebben en het echt fundamenteel oneens zijn. Maar het is altijd goed om in ieder geval te praten met elkaar. En Nederland kan ook simpelweg China natuurlijk niet negeren. Ik bedoel, China is een klant, is een leverancier, een concurrent en ook een geopolitieke rivaal natuurlijk tegelijkertijd. Het zou fout zijn denk ik om te denken dat praten hetzelfde is als toegeven in sommige dossiers. Maar het is juist als de relatie gespannen is, denk ik dat je de kanalen moet openhouden. Dus dat dit soort diplomatieke missies worden en handelsmissies worden uitgevoerd, denk ik dat dat heel verstandig is. En het is niet voor niks dat alle grote AIX-bedrijven eigenlijk erbij zijn.
8: Ja, heb je ook het idee dat die relatie dan ook beter wordt? Ook als dat soort bedrijven in ieder geval al meegaan. Dat is ook al heel wat. Dat zie je ook, dat al een tijd niet meer is gebeurd.
13: Nee, nou, het verbaast mij altijd wel. Hè. Je ziet altijd dat ook grote landen natuurlijk bij elkaar komen. Trump is ook met Xi in gesprek geweest. En dan zijn ze het nog steeds fundamenteel oneens. Maar er wordt in ieder geval wel gesproken. Dus er wordt wel een kans om elkaars positie aan weerszijden toe te lichten. En nogmaals, wat ik net zei, dat is altijd beter dan elkaar gewoon te negeren. Maar ik heb niet de illusie dat nu ineens de lucht helemaal geklaard is. Of dat ASML bijvoorbeeld ook na deze handelsmissie EUV-machines aan China mag gaan leveren. Nee. Maar goed, nogmaals, praten is altijd beter dan boos van elkaar wegstaren.
8: Maar is er wel zicht op uiteindelijk die relatie gaan verbeteren? Want ja, goed, je ziet nu, er zijn veel spanningen dus tussen Nederland en China, exportrestricties, de zaken Nexperia wordt ook veel nog genoemd. Lijken juist de laatste tijd steeds meer nog altijd eigenlijk de kant van de geopolitieke kant van de VS te kiezen. Ja, ja. Is er dan überhaupt een beetje het gevoel dat Nederland en China de boel wel ergens nog een klein beetje kunnen gaan oplossen?
13: Nou ja, of verbetering echt 100% mogelijk is, dat lijkt me lastig. Ik denk dat het beperkt is, maar toch wel zinvol. Hè? Wat je al zegt, strategisch kiest Nederland natuurlijk nog steeds grotendeels voor de Amerikaanse kant, met name in die high-end chipmarkt. He, ASML mag, wat ik net al zei, die meest geavanceerde EUV-machines niet naar China exporteren. Maar Nederland, je wil als Nederland natuurlijk ook niet dat Washington eenzijdig bepaalt wat wij als Nederlandse bedrijven wel en niet mogen doen. En er staat ook nog wel wat wet en regelgeving op stapel die bijvoorbeeld rechtstreeks zou kunnen raken aan aan waar we net al over hadden, het onderhoud van de machines die al wel in China staan. Ja, dat zou echt wel een serieus probleem zijn. Dus ik begrijp wel dat daar dan ook tijd en ruimte voor wordt genomen om dat soort zaken te bespreken met de Chinezen. Wat de Nederlandse positie daarin is. Al is het alleen al om wat meer ruimte voor elkaars opinie zeg maar, te creëren.
8: Ja, en over die individuele bedrijven die dus meegingen, ASM, ASML, dus ook Philips, Axo. Zijn er echt concrete dingen waar ze mee terug kunnen komen? Zijn er eigenlijk nog niet? Zijn dat dan gemiste kansen? Of is het verbeteren van de relatie eigenlijk alles wat die bedrijven voor nu nodig hebben?
13: Nee, ik denk wel als je kijkt bijvoorbeeld, nogmaals, ASML zal echt niet ineens EUV-machines gaan leveren, want dat is gewoon echt geopolitiek dichtgetimmerd. Maar wel meer duidelijkheid bijvoorbeeld over die onderhoud en die service van de bestaande systemen, ook de oudere DUV-systemen. Nou, voor ASM gaat het, ASM International, zoals we dat nog steeds in de volksmond noemen, gaat het om bijvoorbeeld de toegang tot Chinese fabrieken en behoud van hun positie in de ALD, dus de deposition. Als je naar Philips kijkt, daar is China ook wel een belangrijke markt. Hè? Bijvoorbeeld bij toegang tot ziekenhuizen en aanbesteding en lokale zorgsystemen. Dus ja, voor ieder is het toch wel, denk ik, wat profijt te halen. En dan is het toch wel fijn als er wat bilaterale gesprekken ook kunnen plaatsvinden tussen de bedrijven en officials van China.
8: Het was een lijst van 17 bedrijven die meeging. Welke namen miste jij nou nog echt? Waarvan jij zegt, nou, die hadden eigenlijk gewoon met hun gezicht daar in China moeten staan.
13: Ja, jullie zeiden het al, natuurlijk een pijnlijk dossier is Nexperia. Ja. Misschien toch aardig geweest als daar een afgezant van had bijgezeten. Ja, en de meest belangrijke die ik zou missen is, als ik naar ons rijtje met chipbedrijven kijk, dan hebben we natuurlijk altijd over ASML, ASMI en BESI. En die laatste die was er niet bij. En dat is toch in onze hele productieketen die wij zeg maar faciliteren als Nederland, is ook de packaging en zeker de techniek, de hybrid bonding waar BESI mee in de markt is relevant. Dus het zou, ja, het had mij niet verbaasd als BESI ook aan dat rijtje was toegevoegd.
4: BNR Beurs.
8: Wie er ook niet mee ging naar China was Shell, maar die kwamen zelf met de resultaten. Voorlopige cijfers over het afgelopen kwartaal en die werden goed ontvangen.
11: Ja, het aandeel won 3,3% omdat Shell positief verraste.
18: We had an update from the oil and gas business signaling it had another strong oil and gas trading result, saying that the oil trading profits are pretty in line, but on gas trading the results were significantly higher than the first quarter.
11: En handel in gas leverde ze meer op dan gedacht. Prijzen waren natuurlijk volatiel door de oorlog in het Midden-Oosten. Staat wel tegenover dat de gasproductie van Shell zelf afnam doordat een complex in Qatar beschadigd werd in de oorlog. Ja, onderaan de streep zijn beleggers blij. Stan, aandeel wint dus een paar procent. Maar eerst even het slechte nieuws uit de weg werken. Die schade aan de productiefaciliteiten van Shell, hoe erg is dat?
13: Nou ja, blijkbaar valt dat dus toch wel mee, omdat ze ook al de guidance voor hun gasproductie verhoogden. Waar we eerst rond de 600.000 BOE zaten, dus barrel oil equivalent per dag, gaan ze nu toch weer richting die 650.000. Dat is nog steeds niet de ruim 900.000 die we in Q1 hadden. Alleen het geeft wel aan dat er dus ruimte is voor verdere productiecapaciteitenverhogingen. En dat waarschijnlijk die schade relatief meevalt. Ik denk dat het ook een onderdeel was van de koersstijging die we vandaag zagen.
11: Ja, want oorzaak van die goede resultaten uit energiehandel, dat is natuurlijk waarom Shell zo profiteert. Maar nu die boel daar een beetje aan het bedaren is in het Midden-Oosten, ja, hoeveel profijt houdt Shell daar nou permanent aan over?
13: Ja, niet permanent. Kijk, trading is natuurlijk gebaat, zoals bij iedere tak van sport, als het om handel gaat, bij volatiliteit en prijsverschillen en regionale tekorten en logistieke stress en distributieproblemen. Daar ontstaan prijsverschillen. En dan kan je natuurlijk in de handel heel erg veel geld verdienen. En laat ik daar heel duidelijk over zijn. Die energy trading tak van Shell, die is echt wereldklasse. Dat zie je ook aan de winstgevendheid die eruit komt in dit soort perioden. En dat zorgt natuurlijk wel voor dat op het moment dat je inderdaad wat minder aan je traditionele business, om het zo maar te zeggen, verdient, dat het wel lekker is dat je aan die volatiliteit weer een enorme winst kan overhouden. Dus dat je toch wat meer daarmee stabiliteit creëert in je bedrijfscijfers overall.
8: Maar hebben Shell-beleggers daar nou uiteindelijk ook profijt uit gehaald? Want je ziet dat aandeel nou sinds begin dit jaar staat al 10% in de plus. Ja. Dat ze ook niet meega uiteindelijk, toch?
13: Nee, maar Shell is ook geen bedrijf zoals we het begin van deze uitzending over hadden, natuurlijk over die hoge groeibedrijven. Dus je koopt het ook echt niet voor een verdubbeling van de koers, zeg maar. Tenzij het in coronatijd hebt gekocht onder 10 euro. Dat waren ons mooi. Niet voor een verdubbeling van de koers, zeg maar. Tenzij het in coronatijd.

0: digit per jaar rendement maken op een aandeel als Shell. En inderdaad, wat je zegt, het is dit jaar al ruim 10% gestegen. Nou, tel daar het dividend bij op. Dan heb je volgens mij als Shell-belegger al een aardig jaar achter de rug.
1: Ja, en naast dat dividend was die topman Sawan ook vooral bezig met het uitdelen van cadeautjes aan aandeelhouders in dividendvorm, maar ook in aandeleninkoopprogramma's. Daar hoor ik hem de laatste tijd eigenlijk niet meer zoveel over. Is dat feest nou een beetje voorbij?
0: Nou ja en nee. Kijk, Wael Sawan heeft natuurlijk al kijkt eigenlijk likkenbarend naar de Amerikaanse grootmachten. Ook de waardering die er is voor dat soort oliebedrijven. Ik had het net over het feit dat bijvoorbeeld de voorwaartse koerswinstwaarde van Shell onder de 10 ligt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ExxonMobil, dan zit dat toch rond de 12, 13. Dus er zit echt wel een onderwaardering in van zo'n 30-40%. Die zou die graag terugzien. Dat zal wel betekenen dat je ook je cashflow discipline op orde moet houden. Dus inderdaad, stijgende dividenduitkeringen, inkoop eigen aandelen. Alleen, je bent natuurlijk wel beperkt tot je financiële raamwerk. Hè. Shell mikt op zo'n 40-50% van de operationele cashflow terug te laten vloeien naar aandeelhouders. Dus door een hele business cycle heen. Dat geeft ruimte, maar dan moeten wel de olie- en gasprijzen en de trading dus sterk blijven. En als je inderdaad ineens een wat minder kwartaal hebt, zal dat niet meteen betekenen dat ze hieraan gaan sleutelen. Maar we hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat als het echt structureel minder wordt, dat je ook minder kan gaan uitkeren. Dus het is zaak eigenlijk dat de kapitaalsdiscipline van dit soort bedrijven echt vier boven water blijft en dat beleggers daarop kunnen vertrouwen, dan zou je ook vanzelf zien dat de waardering steeds hoger wordt van deze ondernemingen.
2: BNR Beurs.
1: Hoog tijd voor een ronde over Wall Street, waar de waarderingen zeker niet hoger worden, want het ziet er rood uit. De Dow Jones 0,4% eraf, de S&P 500 0,3% eraf en de Nasdaq 0,7% in de min.
3: En wil ik het nog even hebben over SpaceX. Het is zover. Vandaag is het bedrijf van Musk de Nasdaq 100 in gelanceerd. En daarmee stromen er miljarden aan passief kapitaal het aandeel in.
4: Index funds tracking the Nasdaq 100 will have to start buying SpaceX stock whether they want to or not. JP Morgan estimates that there will be about $4.3 billion worth of forced purchases flows into SpaceX by funds that have to reflect its weighting in the composite before it officially appears there.
3: Ja, veel indexbeleggers zijn nu dus automatisch ingestapt bij Elon Musk. En SpaceX heeft volgens nog maar een weging van zo'n 1% in de index. Ja, dus zoveel zullen beleggers nog niet voelen van een beetje winst of verlies. Kan wel snel verandering inkomen zodra vroege investeerders hun aandelen verkopen. Ander nieuwtje nog. De grote zakenbanken die zijn inmiddels ook begonnen met het volgen van SpaceX. Koers staat nu op $152. Morgan Stanley zegt veel te laag. Kopen. Nou denken ze dat hij naar de $300 moet of kan. Nog een veranderingetje dan. Het onderdeel van SpaceX is natuurlijk xAI. Dat is het AI-bedrijf van Musk. Dat heet nu SpaceX AI. Met daarin dan natuurlijk ook weer X, het voormalige Twitter. Ja, om het allemaal nog wat overzichtelijker te maken,
1: ja, ik
3: denk
1: snap
3: ik
1: er helemaal niks meer van. Nog even naar de krater op Wall Street. Dat is het aandeel Rivian. Dat staat 15%, 14% in de min. Na een update van de elektrische autobouwer gisteravond. Ze komen binnenkort met kwartaalcijfers. En daar maakten ze beleggers alvast lekker voor. Hun omzetverwachting is namelijk een stuk hoger dan die wat analisten in gedachten hadden. Nou, vanwaar dan die krater? Ze maakten nog wat bekend. Ze gaan namelijk 75 miljoen nieuwe aandelen uitgeven om $1,5 miljard op te halen, waarmee ze de productie van een paar modellen kunnen opschalen. Oftewel verwatering van de rest van de aandelen. Dus wel ten koste van de huidige beleggers.
3: En tot zover de beursdag van vandaag. En dus tijd voor die van morgen in 1 minuut. Levi Strauss komt met kwartaalcijfers. Levi's is niet per se cruciaal voor de wereldeconomie, maar het is wel een van de eerste grote retailers die met kwartaalcijfers komt. Dus het is ook een beetje een vroege eerste graadmeter voor de consumentenbestedingen. Zit daar nog groei in? Of worden de winsten echt alleen gedragen door AI? En ook het Noorse Kongsberg komt met cijfers. Het maakt defensietechnologie, heeft niets te klagen over de orderportefeuille. Maar in hoeveel winst gaat dat zich vertalen? Nou, dat wil de markt natuurlijk graag zien. En dan krijgen we nog de notulen van de FED-vergadering van 3 weken geleden. De eerste onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Er werd besloten het rentebesluit te handhaven. Maar hoe kwam dat besluit nou precies tot stand? Dat kunnen we nabladeren in de notulen.
1: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 7 juli... waarin Sjoerdsma de relatie met China probeerde te verbeteren en wij die met Stan nog beter maakten dan dat hij al was. Dankjewel weer, Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
0: Graag gedaan, tot de volgende.
3: Jij bedankt voor het luisteren. En wist je dat je tegenwoordig ook kan reageren in de BNR-app? Rechtsbovenin bij een geel spreekwolkje. Daar kun je ons vinden en daar kun je vragen stellen die wij dan weer kunnen behandelen. Morgen bijvoorbeeld, want dan zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De

0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Het barst in ons land van de briljante start-ups. Maar hoe lood je nou een pril idee door de beruchte Valley of Death? Morgenmiddag in baanbrekende businessmodellen hoor je Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En hij onthult hoe zij daar start-ups selecteren en klaarstomen voor miljoenenrondes. Om 2:30 op BNR.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen na ruim 100 jaar. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: Ik wilde mijn bedrijf wel verkopen, maar ik wilde in principe alle zeggenschap houden.
8: In iedere deal zijn er fases waarbij de ondernemers er helemaal klaar mee zijn.
7: En onderhandelen is iets wat nooit stopt. Je kan altijd weer nadenken over een ander zijspoor. Dus het is niet dat je je laptop dichtklapt en dan ben je klaar. En daarom slapen denk ik veel ondernemers ook zo slecht.
9: Sander Schimmelpennink, Jaap Rezema en Titus van Dijk richten in 2020 Tony Media op. Een podcastproductiebedrijf. Bekend van de Zelfs-podcast en Geuze en Gorgels onder meer. Het wordt meteen een succes en dat ziet ook het grote Podimo uit Denemarken. Hun CEO wil het op een akkoordje gooien. Dit bedrag, geen adviseurs, geen juristen, geen gedoe. Tja, wat zou jij doen? Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast heet Titus van Dijk. Die vertelt over het moment waarop hij besefte: dit wordt de deal van mijn leven.
7: Nou, dat was toen ik de IJsbreker, het café-restaurant aan de Amstel, uitgelopen kwam.
10: In Amsterdam?
7: In Amsterdam. En daar had ik net met de Deense CEO van Podimo een kopje koffie gedronken. Die eigenlijk tijdens dat kopje koffie achterop een bierveeltje de hele deal wilde beklinken. Terwijl ik nog niet eens wist dat ik het bedrijf zou gaan verkopen. Toen liep ik eruit en toen dacht ik, misschien gaat dit wel wat worden als het nu al zo snel gaat. Uiteindelijk duurde het nog hartstikke lang, maar dat was wel het eerste moment.
8: Toen jullie dat bedrijf begonnen, had je toen al in je hoofd om er mogelijk ook ooit een exit mee te gaan maken?
7: Nee, zeker niet. We zijn begonnen met Sander Schimmelpennink, Jaap Reesema en ik. En heel snel zijn er twee andere kleine aandeelhouders bijgekomen, Tim en Pepe. Eigenlijk met hun twee hebben we ook het bedrijf geleid. En vanaf moment één hebben wij met z'n drieën tegen elkaar gezegd: we beginnen dit bedrijf om de allerleukste baan voor onszelf te creëren. En dat hebben we echt de eerste paar jaar heel erg aangehouden.
2: Dat lijkt me een heel goed uitgangspunt.
7: Dat vinden wij ook. We verschillen nog wel de meningen, zoals bij ons bedrijf, over wat de leukste baan is. Want wij drie vonden de leukste baan: je moet gezellig met elkaar een biertje kunnen drinken.
2: Ja.
7: Maar je moet ook rete ambitieus zijn en heel hard groeien. En dat vonden wij ook heel leuk. En ik denk dat dat toch zeker voor relatief jonge mensen dat er ook echt bij de leukste baan hoort. Als er heel veel uitdaging in zit. En dat hebben we wel geforceerd.
2: Nee, want dat harde groeien, dat gebeurde ook. Hè? 2020 opgericht en die jaren erna hadden jullie flink de wind in de zeilen. Terwijl er ook podcastbedrijven waren die in dezelfde periode zijn opgericht. En het niet hebben gehaald. Wat zorgde er nou voor dat jullie die turbo konden aanzetten?
7: Ik denk twee dingen. Ten eerste, we hadden momentum, niet alleen met de markt, corona, maar ook met Sander en Jaap en eigenlijk toegang tot heel veel bekende Nederlanders met wie we podcast konden maken. Aan de andere kant, en dat is denk ik het grootste verschil geweest met andere podcastbedrijven, hebben wij een mooi imago gecreëerd van: het is een soort van rock and roll bij Tony. En als je daar binnenkwam, dan kwam je er al heel snel achter: nee, dit zijn echt een stelletje nerds die het vooral heel goed regelen. En wij hebben ongelooflijk veel gefocust op een hele efficiënte operatie neerzetten. Dat is iets minder sexy, maar dat heeft ons wel zeker in die beginjaren met vrij dunne marges er echt doorheen getrokken.
8: Wat was de rolverdeling tussen jullie drieën?
7: Dan heb je het over mij, Tim en Pep?
8: Nee, jij en Sander en Jaap.
7: Dat was Sander en Jaap waren uithangbord. En ik moest gewoon regelen dat het bedrijf er einde.
8: Dat was eigenlijk mijn enige rol.
7: En zij maken natuurlijk ook podcasts. Hè. Dus met de Zelfs-podcast is natuurlijk wel de grote motor geweest van het bedrijf. Maar daar waren ze presentator. Ja. Maar het zijn beide geen personen die actief, operationeel
8: Je lacht erom. Beter niet zelfs misschien?
7: Ik denk wel dat het grote nadeel van ze was dat ze in principe niks konden binnen een bedrijf, maar het grote voordeel was wel dat ze dat beseften. Nee, maar het is natuurlijk heel vervelend als je met grote aandeelhouders zit die eigenlijk een idee bij iets hebben, terwijl je een ander idee hebt. En zij hebben mij altijd het volste vertrouwen gegeven om te doen en laten wat ik wilde met dat bedrijf, terwijl ze wel met z'n tweeën 60% van de aandelen hadden. Dus dat was heel fijn. Soms dacht ik wel: kunnen jullie niet één keer je laptop openklappen hier? Ja, maar dat zat er gewoon niet.
2: Misschien één dag voor zittetje minder en
7: wie weet.
2: Kom eens bij zo'n
8: MT-vergadering.
2: Ja, bijvoorbeeld. Toch wist jij al vrij snel, hè, want we hebben het over die eerste jaren. Jullie hadden, zoals gezegd, jullie gingen als een raket. De volgende stap zetten, dat gaat ons niet alleen lukken. Kun jij het eerste gesprek met een geïnteresseerde partij, een overnamepartij, nog herinneren?
7: Nou ja, kijk, we hebben met Podimo, dat was in principe het eerste gesprek. Die kwamen echt al na 2 jaar aankloppen.
2: Want daar deden jullie al zaken mee, hè?
7: Ja, dus toen hebben we dat gesprek is ook. Dat was meteen: kunnen wij niet investeren en misschien wel zelfs praten over een overname. En toen, ik weet nog dat ik daar zat met Morten, hun CEO. En ik wist ook nog niet wat Podimo was. En ik dacht: gaat dit bedrijf überhaupt werken? Maar ik dacht vooral: what the fuck, we zijn net bezig. Het begint nu leuk te worden. Maar dat was toen dacht ik al: na 2 jaar. We zitten hier met 10 man en minstens ook 10 stagiaires. En dat is het bedrijf. Wat wil je kopen? Toen hebben we met hun een deal gesloten. Een content deal waarin we veel podcasts maakten die zij licenseerden. En ook nieuwe podcasts voor hun ontwikkelden. En in die tussentijd hebben ze wel al paar keer aangeklopt, waar wij toen wederom de boot hebben afgehouden, omdat wij niet aan hun verkocht
2: worden. In die tussentijd heb je ook nog met andere partijen gesproken, in Cannes onder meer, waar jij was om een soort tv-tak op te tuigen.
7: Toen was een soort van perfect storm, want toen werden we 4 jaar na oprichting benaderd door 2 verschillende partijen, waarvan eentje in Cannes, waar ik echt van omvergeblazen was. Wij hadden grote tv-ambities en toen zat ik daar te lunchen met een CEO waarvan ik überhaupt dacht: waarom wil hij met mij lunchen?
2: Als je in Cannes zaken wil doen, dan ga je lunchen, hè? Daar op die boulevard.
7: Ja, precies. Maar ik weet niet. Ik voelde me toen, misschien zou ik me nog steeds wat nederiger moeten voelen, maar toen voelde ik me echt nog echt van: ik ben hier de allerjongste in Cannes. Waarom waarom wil deze vet met mij lunchen? En ik was een soort van helemaal wauw. En toen na 10 minuten was hij ook helemaal niet meer geïnteresseerd in mij. Zei hij al van, nou kunnen we niet praten over een potentiële... Zoals dat dan altijd gaat, ze zeggen nooit een overname. Ze zeggen altijd een potentiële investering in je bedrijf.
10: Ah, en, ja, zo gaat dat.
7: Toen was ik wel shocked. En toen vrij snel daarna kwam een andere partij. En toen in die tussentijd kwam Podimo voor de zoveelste keer. En toen dachten we, nou... Als er 3 partijen iets van je willen, moeten we misschien toch een keertje gaan nadenken.
8: Dus toen dacht je, we zijn misschien wel wat vroeg, maar laten we toch maar verkennen.
7: Ja en nee, want ik moet wel zeggen, het is niet dat het alleen maar doordat zij erom vroegen dat wij dit zijn gaan doen. Wij hebben een onwijs leuke club neergezet, al zeg ik het zelf, met heel veel ambitieuze mensen. We hebben toen in 4 jaar tijd elk jaar bizarre groei meegemaakt. Elke keer, of het nou een tv-tak oprichten was, onze hele social strategie uitbouwen, een podcast met de koning maken was. Elk jaar gebeurde er iets waarvan iedereen dacht, what the fuck, dit is jaarjaars nog gekker dan vorig jaar. En we zagen wel, gaan we die groei door kunnen zetten in dit landschap? En kunnen we dat alleen? Er waren een aantal grote risico's. We hadden een businessmodel dat ook alleen maar op de advertentiemarkt gefocust was. Dus we zaten wel al van die volgende stap. In bepaalde vorm of mate hebben we waarschijnlijk een partner voor nodig. En toen kwam dit ook tegelijkertijd.
10: En toen ben jij weer in gesprek gegaan met Podimo.
7: Ja.
10: En dan moet je misschien even zeggen, Podimo wordt geleid door een Deen. Maar dat is een soort viking, hè? Want als, voor wie hem gezien heeft, nou ja, ik zou zeggen, google hem even en kijk bij afbeeldingen. Het is echt een viking.
7: Ja, ja. Je
10: 2x2.
7: 2x2, grote baard, een lage stem. Hij is heel lief, maar als je dat niet weet, word je wel vrij bang van hem. Ja,
10: Morten Quist Strunga.
7: Zeker. En die is nu 39 en dit is zijn 7e bedrijf. De vorige 6 heeft hij al verkocht. Toen dacht ik ook, jeetje, ik was best trots wat we met Tony aan het doen waren. Maar,
10: en hij kwam naar Nederland. Of althans, hij belde jou en hij zegt... Titus, ben je thuis? Zit je op kantoor? Wij komen eraan.
7: Ja.
10: Wij willen met jou een gesprek.
7: Toen werd hij weer serieus. Want wat ik al meerdere malen tegen hem had gezegd... Morten, wij vinden onszelf geen podcastbedrijf. Wij zeggen altijd bij Tony Media, wij bouwen merken, geen podcast. Dat is veel meer dan alleen audio. En wij willen niet door jullie worden opgeslokt... en dat wij alleen podcast maken die achter een betaalmuur verdwijnen. En toen zei Morten, nou... Dat is helemaal prima, want we zijn een pivot aan het maken met het bedrijf... waarin we eigenlijk ook in elk land een studio, zoals zij dat dan noemen... dus eigenlijk een productiehuis willen hebben... wat IP exploiteert op veel meer manieren dan het abonnementsmodel. En toen zijn we weer in gesprek gegaan.
10: En ik kan me zo voorstellen, ja, Podimo associeer ik heel erg... met een podcastproductiebedrijf. Zei hij dat nu om jou aan boord te krijgen? Of was dit echt al de strategie die zij hadden uitgestippeld?
7: Nou, dit was precies mijn gedachte toen. Ik dacht ook, ja, Morten.
10: Dit is wel heel erg...
7: Is wel heel toevallig. En toen, daarom hebben we daar eerst nog heel lang over gepraat. Zijn er ook nog allemaal andere mensen ingevlogen. Wat ook voor ons een druppel was, was dat zij toen... daadwerkelijk dag en nacht een podcastproductiebedrijf... wat zij eerder hadden overgenomen in Nederland, gingen de-integreren, dus echt weer los gingen trekken... zodat dat ook een losstaand bedrijf was met een losstaand merk. En toen langzamerhand hebben ze ons wel overtuigd... dat wij eigenlijk, en dat is natuurlijk de klassieke fout... die veel ondernemers maken als je het overnemen... maar konden blijven doen wat we deden. En daar zijn wij toen wel in gaan geloven... Dat wij eigenlijk nog steeds dezelfde rol konden hebben in de markt... als dat we de afgelopen 4 jaar hadden gedaan.

0: En zo beginnen de echte gesprekken met Podimo. Amper 4 jaar nadat hij zijn bedrijf had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, stort Tieten zich in het spel van onderhandelingen. Van het samenstellen van een dealteam tot het tekenen van de NDA en het boekenonderzoek. Maar echt leuk? Nee.
1: Ik vond dat de minst leuke periode uit mijn tijd bij Tony. En dat komt, denk ik, ik vind het ook best logisch. Ik vind het heel leuk om een bedrijf te bouwen en
0: te leiden. Jij lijkt mij enorm creatief.
1: Ja, en die creativiteit die vind je niet echt terug in allemaal calls met advocaten, nee. Maar ik voelde me ook heel erg gedistanceerd van het bedrijf. Omdat alles gebeurt in achterkamertjes. Je bent alleen met een heel select groepje daarmee bezig. Ik was heel weinig op kantoor. Ik vond dat niet...
2: Kon je er open over zijn intern? Of heb je het afgescheiden gehouden van de meeste collega's?
1: Ja, van iedereen afgescheiden, behalve dus van de aandeelhouders. En toen hebben we wel een aantal maanden voordat de deal uiteindelijk beklonken werd, hebben we het MT ingelicht. Maar dat was.
0: Maar het was geen leuke periode.
1: Nee, ik vond dat. Ik was echt daarna ook heel blij toen het gedaan was. Dat ik gewoon weer. Ik voelde echt weer alsof ik aan het werk kon.
0: Ja, merk jij dit vaker, David? Dat ondernemers er eigenlijk geen reet aan vinden?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk het tegenovergestelde. Ze vinden het wel altijd ongelooflijk heftig en spannend en slapen slecht, letterlijk. Hè? Maar uiteindelijk zijn veel ondernemers in mijn ervaring ook wel goed in dit spel. En vinden het ook heel erg leuk. En als het dan klaar is, hebben ze ook een mooi gevoel van euforie.
0: Ja, ik hoor hier iemand zeggen. Die zegt, ja, ik zit in urenlange calls met allerlei advocaten die soms taal bezigen, waarvan jij ook denkt van waar hebben ze het in godesnaam over?
2: Maar laat ik het zo zeggen. In iedere deal zijn er fases waarbij de ondernemers er helemaal klaar mee zijn. En die fases kunnen wat langer duren of die kunnen wat korter duren. En dat zijn zeker de fases rond het boekenonderzoek en bij het schrijven van de contracten en de eindeloze gesprekken erover. Ik weet niet of je dat herkent, Titus, maar dat voelt vaak aan als van, ja, waar hebben we het nu eigenlijk over? We hebben het over situaties die nooit gaan gebeuren. Precies. En waarom hebben we het hier al 2 uur over?
0: Ja, voor de luisteraars, Titus, die zijn hoofd gaat heen en weer nu. Dus het is herkenbaar.
1: Ik geloof zelf niet, al hebben wij heel veel contracten rondom intellectueel eigendom, dus dat ik wel zeggen, maar ik geloof in principe niet heel erg in contracten. Je komt er altijd wel uit. En nu ging het echt over dingen waarvan ik denk, ja, in geen 100 jaar dat dit gaat gebeuren, maar daar moeten we dan wel heel veel over praten. Dan moeten we er ook nog 2 uur over praten met 10 mensen die allemaal 600 euro per uur kosten, waarvan ik denk, ja jongens,
0: wat zitten we hier te doen? Als het aan Morten had gelegen, de Viking uit Denemarken, hadden jullie dit hele proces op een namiddagje met een biertje in de ijsbreker, daar hebben we hem weer, alvast kunnen afhandelen.
1: Ja, en dat ik moet ook wel zeggen dat een van de redenen was waardoor ik veel meer gecharmeerd raakte van Podimo. Dat Morten heeft tegen mij gezegd, en dan kom ik zo op dat bierveeltje, maar die heeft vanaf het begin al maar gezegd, Titus, ik weet dat jij een hekel hebt aan corporates. We hebben ook met investeringsmaatschappijen gepraat. Private equity ook niet leuk. Ik wilde echt met een strateeg in zee. En hij zei, wij bestaan 1 jaar langer dan jullie. We zijn nu proberen de wereld te veroveren. Iedereen in onze board zijn allemaal ondernemers. En dat, ik dacht ook, het zijn allemaal een beetje verkoopverhalen. Toen zat ik met hem in de ijsbreker. En toen zei hij echt, waarom gaan we nu dit hele proces in?
0: Want even voor de goede orde, hij had jou gebeld. Kom je bier drinken? En jullie zaten dus in dat Amsterdamse café.
1: Ja.
0: En hij zei letterlijk tegen jou van, joh, laten we dit hele proces skippen. We gaan het nu hier met z'n tweeën regelen.
1: Ja, en ik dacht echt, ik had van, want wij hadden toen wel net een adviseur in de hand genomen. En Ida had echt gezegd, Titus, want ik heb nog wel eens een handje van binnen ons bedrijf om gewoon mijn eigen te redden. Die zei, nee Titus, je moet dit gestructureerd doen. Dit gaat over heel veel geld. Het gaat over verschillende aandeelhouders. Dus je mag niks daar zeggen. Niks doen, et cetera. En toen zei Morten, eigenlijk precies hoe ik ook het liefst gewoon een deal doe, van ja, jongens, hij ging nog helemaal, ik zei van, hoe gaat dat dan? En hij zei tegen mij, ik vond dat heel mooi, hij zei, nou, ik weet precies hoe het gaat, ik noem een prijs, dan zeg jij, nou, dat kan toch niet? Dan noem jij een prijs, dan zeg ik, nou, dat kan toch niet? En zo gaat dat nog 3 keer door, en dan hebben we een prijs, en dan moeten we daarna nog wat randvoorwaarden doen.
0: Een soort rituele dans.
1: Ja, maar ik dacht wel, oké, deze fan wil gewoon doorpakken, die heeft geen zin in al dat gezeik.
0: Ja, 9 maanden, of wat soms, bijna 10 maanden, hè, duurde de onderhandeling uiteindelijk. Want jij bent die ijsbreker, je bent eruit gegaan. Je hebt gezegd, ik ga het toch maar niet doen. Is het tijdens die periode, in die periode nog een keer ingewikkeld geworden? Dat je dacht van, oei, als we er maar uit gaan komen?
1: Ja, dat, kijk, waarom het zo lang heeft geduurd, is uiteindelijk niet om de onderhandeling over een prijs en ook niet over de earn-out constructie. Daar waren we vrij snel uit, daar kan je ook niet heel lang over onderhandelen. We hebben wel heel lang onderhandeld over de governance. En dat was een uiteindelijk, als ik op terugkijk, ook een rare discussie. Want ik wilde mijn bedrijf wel verkopen, maar ik wilde in principe alle zeggenschap houden. Terwijl zij ook zeiden, ja, je kunt niet 100%
3: hallo,
1: meer
3: aandelen.
1: Ja, dan moet je je bedrijf niet verkopen. Maar ik was wel heel bang dat zij het op een manier kapot zouden maken. Terwijl ik denk, dat is ook niet in hun belang. En over wat dan wel en niet mag en tijdslijnen. En toen is het wel een paar keer ingewikkeld geworden. En ik moet wel zeggen dat het tot een paar keer toe het snelst is opgelost als Morten en ik elkaar uiteindelijk opzochten. Misschien door onze gedeelde haat richting advocaat.
2: Dit is eigenlijk wat ik net bedoel. Als het dan vast komt te zitten, kan het soms heel handig zijn dat koper en founder elkaar even zien en op die manier elkaar weer even vinden. Het is wel ook zaak, vind ik, dat beide partijen hun adviseurs goed instrueren. Ik heb vaker meegemaakt dat met name ook advocaten heel graag slim willen doen. Daarmee het proces een beetje kunnen vertragen. En uiteindelijk is dat in niemands belang.
3: Nee. Als jij kijkt naar onderwerpen die doorgaans taai zijn tijdens die onderhandelingen. Is er een soort van top 3?
2: Ja, die wisselt een beetje per deal van wat je belangrijk vindt. Hè? Dus Titus zegt governance, dat gaat over, ja, heb ik zo direct nog zeggenschap over wat ik zelf kan doen? Het klopt ook helemaal wat Titus zegt, als ik kijk naar andere deals, dat de prijs en die voorwaarden zijn meestal maar een klein gedeelte van de totale tijd die je besteedt aan zo'n traject. Wat altijd gedoe is, zijn de garanties en de vrijwaringen. Stel, er is iets naars gebeurd in de tijd dat Titus nog eigenaar was en de nieuwe eigenaar zegt, ja, dat kost ons veel geld, dan willen ze dat bij je kunnen ophalen. Ik zal nu niet ingaan op hoe je dat allemaal doet, maar dat kan op 100 manieren en daar moet je elkaar zien te vinden. Maar het gaat ook vaak over lieveregelingen. Stel dat ik wegga zo direct en ik heb misschien nog een belang in het grotere geheel. Onder welke voorwaarden mag ik dan weg? Laatst om te noemen, non-compete. Stel je bent dan weg.
3: Non-compete.
2: Oh, ja, concurrentiebeding.
3: Ah, oké. Okay. Ja,
2: concurrentiebeding. He, dus een koper besteedt heel veel geld aan het overnemen van jouw bedrijf. En misschien stop jij er op een gegeven moment mee. Nou, dat is ook aan regels gebonden. Maar als je dan stopt, willen ze toch wel afspraken maken over hoe lang mag jij niet exact hetzelfde doen in ditzelfde werkveld. Want ja, als je gaat concurreren met het bedrijf dat je net hebt overgenomen, is het natuurlijk wel heel erg zuur.
3: Herken je dit hier? Is dit allemaal aan bod gekomen, Titus?
1: Nou ja, want we hebben dit niet voorbereid, maar al deze punten zijn bij ons aan bod gekomen.
3: Oké, jullie hebben elkaar niet voor de uitzending even gesproken, nee. dat helder is.
1: Nee, zeker niet.
3: Nee. Dat onderhandelen, was jij daar, je gaf net aan, zo af en toe gingen Morten en ik, nou die appte even of die belde even, maar die onderhandelingen zelf, was jij daar altijd bij? En in hoeverre had jij daar zelf de regie in? Of liet jij dat toch over aan de M&A-adviseur en de advocaten?
1: Nou ja, dat was dan wel meer de M&A-adviseur. De advocaten kwamen later in het proces. En ik denk wel, als ik erop terugkijk, ik was gedurende het hele proces vrij onzeker of ik hier wel goed in was. Dat is waarom ik denk ook blij was toen ik gewoon weer aan het werk was. Toen dacht ik, ja, dit is voor mij meer iets wat mij past. Maar als ik erop terugkijk, denk ik, ja, dat onderhandelen, dat doe ik ook de hele tijd met alle grote contracten en partnerships vanuit mijn eigen rol. En daar had ik liever misschien meer, of het nou regie is of meer het zelfvertrouwen gehad om daar nog meer van te denken. Nee, volgens mij weet ik dit. Al is dit de eerste keer dat ik over een earn-out überhaupt praat in mijn leven. Ik weet echt wel hoe ik dat op een commerciële manier kan structureren. En ook over de prijs. Dus dat had ik zou ik echt wel ondernemers willen aanraden. Denk ook niet dat alle adviseurs, omdat zij dat maar zouden moeten kunnen, of een advocaat dat beter kan. Volgens mij, een aantal dingen kan je ook gewoon heel goed zelf.
2: Ja, dat herken ik heel erg bij ondernemers, want die zijn daar vaak ook handig in. Maar zijn er dan ook zaken die je met de kennis van nu anders had willen doen?
1: Ik denk wel genoeg. Ik denk vooral dat er een paar punten zijn geweest waar ik heel principieel in ben geweest. En dan kan ik ook, of in ieder geval, ik vind dat ik dan alleen emotioneel overkom. Andere mensen kunnen denken dat ik emotioneel ben in die onderhandeling. En toen is mij wel een paar keer geadviseerd van, dat cliché van misschien score je hier wel mee een doelpunt, maar je wint niet de wedstrijd. En die had ik misschien iets vaker, dat ik gewoon moet denken, deze moet ik laten gaan. Maar
3: choose your battles.
1: Ja, en dan dat kon ik dan weer niet. En dan liep opeens weer aan alle kanten de stress op en had ik niet moeten doen.
3: Nee. Kunnen wij naar het moment waarop de deal uiteindelijk rondkwam, En ook het moment later waarop het geld op je rekening staat?
1: Ja, ten eerste kwam de deal rond in de week voor Lowlands, een paar dagen voor Lowlands, toen kwamen we echt, hebben we getekend. En ga dan daarna niet naar Lowlands als je het die week daarna moet aankondigen. Want ik stond tot maandag op dat festival vooral feest vieren dat dit gebeurd was, zonder dat nog iemand het wist. En toen woensdag gingen wij alle aankondigingen doen. En het hele traject om dit goed bij je bedrijf te krijgen, goed in de media, alles. Dus toen zat ik op dinsdagavond tot 1 uur 's nachts op kantoor. En dat wil niemand na Lowlands, dat wil je sowieso niet. Nee. Doe dat niet. Het was wel trouwens een heel leuk weekend.
3: Ja, kan me voorstellen, want jij zit daar in een soort van runner's high. Ik bedoel, je hebt net de deal van je leven gesloten. Wat niemand wist dat weliswaar, maar jij loopt daar dan toch met een extra goed gevoel over dat festivalterrein.
1: Zeker, nee, dat was echt een bizarre waas van geluk. Dus dat was heel mooi. En toen een paar weken later waren wij met Tony een weekend weg. Dat doen we elk jaar met ons bedrijf. En toen zaten we in een kasteel in Limburg. En toen hadden we een hele dag met soort van zowel bier drinken als spelletjes spelen. Soort van Expeditie Robinson-achtig. En toen opeens kwam Pepe, klein aandeelhouder, naar mij en Tim toe. En die zei, jongens, kom even mee. Je moet even je bankieren-app openen.
3: Oh, daar gaan we weer. Ja, die doen ze allemaal. Een
2: screenshotje gemaakt. Ja, die doen ze allemaal.
1: Nou ja, ik dacht, ik had helemaal niet. Ik had echt zo, ik stond daar in mijn zwembroek met de fluit in mijn hand. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? Toen keek je en dan denk je wel, ja, toen hadden we wel met z'n drieën, ik vind dat nog steeds een heel mooi moment om aan terug te denken, dat we met z'n drieën die apps openen, dat je denkt, ja, het is wel echt. Het staat er wel. Het is heel, heel surrealistisch.
3: Onwerkelijk ook.
1: Ja, echt heel onwerkelijk. Terwijl je er toch al 10 maanden mee bezig bent, dan denk je, okay, it's done. Wat vet.
3: Ja. Terugkijkend op dat hele proces, je gaf al eerder aan, ja, echt heel veel plezier heb ik er niet aan beleefd. Op het laatste uiteraard wel. Wat adviseer jij ondernemers die aan het begin van zo'n traject staan?
1: Ik denk dat je een duidelijke rolverdeling moet hebben. Met het team waarmee je dit oppakt. Dus wat wij hebben gezegd is dat Tim en Pepe echt het bedrijf zouden blijven runnen en dat ik me hier voornamelijk mee bezig zou houden. Maar ja, ik weet ook, David, of jij er nog tips voor hebt. Maar dat kijk, het vervelende aan onderhandelen, en eigenlijk is het, of het nou voor prijs gaat of voor andere dingen, 10 maanden een onderhandeling. En onderhandelen is iets wat nooit stopt. Je kan altijd weer nadenken over een ander zijspoor. Dus het is niet dat je je laptop dichtklapt en dan ben je klaar. En daarom slapen, denk ik, veel ondernemers ook zo slecht. Dus ik geef ook nu helemaal geen antwoord. Daar zou ik een tip voor willen van hoe, door die slechte slaap en die continue stress, dat bij mij heeft de stress zo lang geduurd dat ik pas na de verkoop opeens besefte, oh ja, dit is helemaal niet normaal hoe ik me de afgelopen jaar heb gevoeld. Zoals mijn moeder zei, ik vond je eigenlijk helemaal niet leuk het hele jaar lang. Maar dat besefte je pas daarna, omdat op een gegeven moment na 3 maanden denk je gewoon, maar dit is de status quo. Ik ben gewoon gestrest en ik slaap gewoon niet goed en ik vind het leven allemaal wat minder leuk. En als je daar, misschien moet je het gewoon vooral verkopen als je het niet echt hoeft te verkopen. Dan is het proces veel lekkerder.
3: Ja, het is niet echt een advies, maar het is meer een vraag voor de man aan de andere kant van de tafel.
2: Ik geloof er ook wel in dat je als kopers en verkopers gewoon een soort intentieafspraak maakt. Die is misschien juridisch niet waard. Maar hoe gaan we dit proces doen?
3: Hoe gaan we met elkaar om?
2: Ja, maar ook wat zijn op hoofdlijnen de timelines? En het kan best 10 maanden duren als er dingen aan de orde komen die niet soepel zijn, waar je wat van moet vinden met z'n allen. Maar het zou ook in theorie wel een heel stuk korter kunnen. En als dan een partij of de adviseurs van de partij eindeloos traineren, kun je ook zeggen, joh, we hadden toch deze gentleman's agreement. Kun jij je adviseurs alsjeblieft even terugroepen? Want we lopen uit onze eigen gemaakte planning. Ik vind dat niet prettig.
3: Maar kun je dan van tevoren een grove tijdschatting maken? Want ik bedoel, 10 maanden, maar soms duurt het misschien ook, ben je er in 10 weken uit.
2: Laat ik het zo zeggen. Gerenommeerde kopers die dit vaker doen, hebben echt wel per fase in het traject om tot een LOI te komen of een boekonderzoek te doen of de koopovereenkomst af te maken, een beeld bij hoe lang dat ongeveer duurt. En daar kun je best al, zeg maar, in een vorm van een gentleman's agreement van zeggen van, wij nemen daar grosso modo deze tijd voor. Nooit een garantie, maar daar kun je wel iets mee.
3: Was jij daar geholpen mee geweest?
1: Ja, heel erg. Maar dan dat in combinatie met iemand die daar dus heel strak op zit. Want ik vind de lastige positie van mij in dat geval, dus van een CEO die ook nog een aantal jaar daar wil blijven werken en gaat blijven werken, al is het door een earn-out. Je wil hard zijn, maar je wil ook geen ruzie maken, want je denkt ook, ja, het kan zomaar dat we volgende maand opeens gewoon partners in dit bedrijf zijn. Dus dat is wel lastig. En want wij ook, zowel onze adviseurs als de kopende partij, zei dat we binnen 3 maanden klaar zouden zijn. En het heeft 10 maanden geduurd. Dus er moet gewoon echt iemand op zitten die gewoon de hele tijd mensen aan die tijdlijn houdt.
3: Een soort regisseur dus.
1: Ja.
3: Titus van Dijk over de deal van zijn leven.
0: En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, want anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen na ruim 100 jaar. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
2: We merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen.
6: Heel Europa wil zo snel mogelijk aan energietransitie. Mm-hmm. Nou wordt de hardware voor die transitie geleverd door een ander land goedkoper op kosten van de belastingbetaler in dat land. Mm-hmm. Waarom zouden wij daar in hemelsnaam moeite mee hebben?
7: Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
2: Ja, op het moment dat de sluis overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
0: Als je ooit een keertje Monopoly hebt gespeeld, dan weet je een paar dingen zeker. Het kan uren duren en hoogstwaarschijnlijk eindigt het met knallende ruzie. En dan houdt iedereen zich nog aan de regels. Maar stel je voor dat een van je medespelers ook nog eens een keertje heel goedkoop kan lenen bij de bank en in een handomdraai hotels bouwt langs de Kalverstraat en de Leidsestraat. En terwijl jij, met je goede gedrag, je netjes aan de spelregels houdt, maar toch flink moet aftikken als je op zo'n donkerblauw vakje belandt. Ja, daar had je er natuurlijk al lang een stokje voor gestoken. Zo gaan we dit spel niet spelen. Het punt is, in het echt gebeurt dat niet. Volgens de OESO, dat is een samenwerkingsverband van 38 meestal democratische landen, krijgen Chinese bedrijven 6 keer zoveel staatssteun als hun concurrenten in Europa. En daardoor kunnen ze makkelijker concurreren met de rest van de wereld. China is in 20 jaar tijd de dominante speler geworden in markten voor zonnepanelen, schepen, staal en aluminium. In de zonnepanelen is er zelfs sprake van een monopolie van dik 90%. En dat allemaal dankzij staatssteun, als je het aan de OESO vraagt. We roepen in Europa nog altijd dat het hartstikke oneerlijk is. Maar ondertussen is de Kalverstraat al lang van iemand anders. Dus is de grote vraag, moeten wij het spel niet gewoon iets Chineser gaan spelen? Waarom doen we niet gewoon mee en zetten we veel meer in op Europese staatssteun? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom zijn we zo blij met onze gast in de studio, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
7: Dag Rens.
0: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Dag Rens.
0: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan eens even aan de gang. Han, volgens de OESO is de hoeveelheid staatssteun in de wereld nog nooit zo hoog geweest. Wat zegt jou dat?
7: Nou ja, ik zie dat toch als een onderdeel van een bredere ontwikkeling waar ook protectionisme onder valt. En ook het aantal protectionistische maatregelen is heel erg hoog. Het zegt waarschijnlijk ook iets over concurrentieverhouding in de wereld. En hoe belangrijk iedereen dat vindt. En hoe concurrerend de wereld is. En iedereen toch zijn eigen bedrijfsleven wil laten opstomen in de vaart der volkeren. Mm-hmm. Dus dat zegt het. En de vraag is, die we natuurlijk vandaag proberen te beantwoorden, moeten we daaraan meedoen aan dat spel?
8: Ja.
7: Is staatssteun eigenlijk wel goed? Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
8: Ja, oké. Okay. Dus maar in principe ben jij tegen staatssteun, waarom?
7: Nou, omdat ik eigenlijk een behoorlijk groot geloof heb in de vrije markt. En ik denk dat de markt beter kan bepalen wat en hoe er geproduceerd moet worden dan dat je dat laat sturen door de overheid.
8: Ja. Edin, hoe kijk jij als econoom naar staatssteun?
6: Ik ben ook een enorm groot voorstander van de vrije markt. Ik vind de laatste ontwikkeling, het laatste jaar over staatssteun, ja, dat komt bij mij over als een soort heel veel pleisters gebruiken. En als je heel veel pleisters gebruikt, dan zegt dat mij dat er onderling een groot probleem is, in dit geval met onze economie.
7: Er zijn er ook veel wonden.
6: Ja, de vraag is of je nog zo ver komt door elke keer als je met een wond te maken krijgt, als je daar een pleister op zou gaan plakken. Hmm. Dus over staatssteun, ik vind het inefficiënt, ik vind het duur, ik vind het heel vaak het soort achterhoede gevecht leveren. Dat gezegd hebbende ben ik een groot voorstander daarvan, zoals je zo meteen zult zien.
8: Ah, oké. Interessant.
7: Hij heeft aandelen in de pleisterfabriek waarschijnlijk.
8: Nou ja, en wat zouden we dan, wat hebben onze gast? We horen hem al een beetje lachen op de achtergrond. Wat willen wij weten van onze gast, Edin?
6: Nou, ik zou graag willen weten wat hier nu al in de eerste minuten als een soort rode draden te spotten is. Als de rest van de wereld daar in toenemende mate gebruik van maakt en wij in Europa kiezen om daarin niet mee te gaan, is het dan per definitie funest voor onze economie in de toekomst?
8: Nou ja, oké. Okay, interessant. Han, wat zou jij willen weten?
7: Nou, dit vind ik een perfecte vraag eigenlijk.
8: Ja, dat is hem, hè. Dus als je nu een bokswedstrijd hebt en één bokser heeft een hoefijzer in zijn handschoen, moet jij er dan ook een hoefijzer in stoppen?
7: Ja.
8: Hè? Een beetje Donald Duck-achtige metafoor.
7: Of zet je een helm op.
8: Ja. Nou, je verzint zelfs waar je bij staat. Laten we onze gast introduceren. Hij is advocaat aanbesteding, staatssteun en mededinging. Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirkzwager. Sjaak, welkom.
9: Dank je.
8: Het staatssteundebat. Merk jij daar veel van in je werk? Klopt het dat heel veel bedrijven staatssteun willen aanvragen?
9: Ja, dat klopt zeker. We merken sowieso dat er in de maatschappij een roep is om meer overheidsinterventie. Nou, dat is eigenlijk, denk ik, ook de reden of de aanleiding voor deze podcast mede, omdat andere landen dat ook doen. Ja, en we merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen. Althans, dat is de perceptie die in elk geval bestaat. En een van de mogelijkheden die dan wordt gezien om daar iets aan te doen is een zak geld geven.
8: Ja, en is het dan wie kloppen er bij jou aan? Zijn het mensen die zeggen die andere krijgt onterecht staatssteun? Zijn het mensen die zeggen ik wil ook staatssteun? Of zijn het overheden die zeggen wat moet ik met staatssteun?
9: Het is vooral een beetje afhankelijk van je praktijk. Mijn praktijk is vooral een overheidspraktijk. Mm-hmm. Dat betekent dat bij ons kantoor vaak overheden aankloppen, decentrale overheden, semi-publieke instellingen, met de vraag, hey, hier staat een ondernemer bij ons voor de deur, bijvoorbeeld een vastgoedclub, die zegt van, ja, ik wil hier een project van de grond krijgen, maar een gemeente, u heeft nog een stukje land. Als dat tegen de marktwaarde wordt verkocht, dan krijgen we misschien niet het project niet rond. Mm-hmm. Dus kunnen wij wat steun ontvangen.
8: Ah, oké.
9: En dan kan het ook zo zijn dat dan ineens de andere projectontwikkelaar in het gebied, die zei van, hey, wacht eens even, wij zien daar een project en wij vermoeden dat daar geld heen gaat. Dus die kunnen dan ook weer aan de bel trekken van, hey, wacht eens even, hier is sprake van staatssteun.
8: Ja, dus wat ik het goed begrijp is, jouw praktijk bestaat eruit dat overheden in sommige gevallen wel staatssteun kunnen geven, maar dan moet je het goed juridisch regelen.
9: Ja, je kan eigenlijk verschillende stappen nemen. Je kan 1, voorkomen dat je staatssteun verleent en de transactie zodanig inrichten dat er geen voordeel wordt verschaft. Want een van de voorwaarden om aan de staatssteuntoets te komen is dat er een voordeel wordt verschaft aan een onderneming. Nou, daar heb je verschillende constructies voor. Een andere mogelijkheid is inderdaad dat staatssteun zogenaamd rechtmatig wordt verleend. Want in principe is niet alle staatssteun verboden. Er zijn regelingen in het Europees recht die zeggen van als de voordelen van die staatssteun de economische bedrijvigheid bij wijze van spreken ten goede komen, nou, dan mag je staatssteun verlenen. Ah. Een andere uitzondering is dat je staatssteun verleent in het algemeen belang. Ja.
10: En zijn we nou inderdaad scheutiger aan het worden? Zie je dus inderdaad, dan zeg je, nou, we moeten hier iets mee.
9: Ja, nou, dat is niet echt een recente trend. En ik denk niet per se dat de subsidieconcurrentie met China daar de aanleiding voor is. Eigenlijk, ik ben in 2008 begonnen als advocaat. En toen was staatssteun echt nog een beetje een ondergeschoven kuntje. Eigenlijk alle staatssteun moest je ter goedkeuring melden in Brussel. Maar nou, net toen ik begon, brak de bankencrisis uit. En toen dreigde er heel veel banken om te vallen. En dat moest gered worden met overheidsgeld.
10: Ja.
9: En toen zijn eigenlijk in Europa voor het eerst echt de sluizen in grote hoeveelheden opengegaan. Op het moment dat de sluizen overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
10: Ja, ja.
9: Dus dat leidt dan ook weer tot een soort versoepeling van het regime. En dat is dan weer moeilijker terug te draaien.
10: Ja. Even definitie. Want ik denk dat dat een belangrijke is. Wat is nou precies staatssteun?
9: Ja, ik denk inderdaad dat er wel eens een verkeerd beeld kan ontstaan bij het begrip staatssteun. Omdat eigenlijk vaak wordt gezegd, iedereen die wat voordeeltjes krijgt, die ontvangt daardoor staatssteun. Nou, dat is lang niet in alle gevallen zo. Omdat staatssteun, dat is geregeld in het Europese verdrag. Althans, de definitie zoals wij dat in Europa kennen. En dat houdt eigenlijk in dat staatssteun is ieder selectief voordeel voor een onderneming dat uit staatsmiddelen wordt bekostigd en waardoor de handel tussen lidstaten wordt beïnvloed.
10: Oké, Edin.
6: Onze gast zei daarnet, wat wij in Europa verstaan onder staatsdefinitie is dit. Heb ik het nou goed begrepen als ik de conclusie trek dat de definitie van staatssteun buiten de EU niet
9: dat zou zomaar
6: gelijk
9: kunnen
6: is aan onze?
9: Kunnen, inderdaad, dat zou zomaar kunnen. Want wij hebben in Europa allemaal de regels gelijk getrokken.
6: Ja.
9: Maar andere landen die zijn niet gebonden aan de Europese verdragen en kunnen dus in principe ook hun eigen beleid vaststellen.
6: Wat bij ons staatssteun is, hoeft niet overal staatssteun te zijn. En andersom.
9: Nee, dat hoeft niet.
7: Maar internationaal heb je natuurlijk toch wel regels in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, toch?
9: Klopt.
7: En als er
6: zou dat toch een beetje uniform moeten zijn?
7: Dat zou je denken van wel. En als er conflicten ontstaan over staatssteun in het buitenland. Ja, weet je, je kan natuurlijk bij de Europese Commissie niet gaan klagen. Dat kan wel, maar dat is zinloos. Klagen over.
10: Over China? Nou,
7: ja, dat gaat niet.
10: Nee.
7: Dus dat moet je bij de WTO, WTO doen.
9: Ja, nou, nu moet ik uit een diep geheugen van mezelf putten. Omdat mijn expertise ligt niet echt op het gebied van WTO. Maar wat ik wel weet, is dat er inderdaad een appellate body zit van de WTO in Genève.
7: Yeah.
9: Toen ik daar studeerde was dat nog een hele grote instantie. Toen kon je daar nog een rondleiding krijgen. Maar inmiddels is eigenlijk door gebrek aan draagkracht onder de leden van de WTO is dat. Ja, dat appellate body is.
6: Het is volgens mij de VS die al jarenlang weigeren om hun eigen mensen daarin te zetten, waardoor het eigenlijk geen nut meer heeft.
10: Constateren we nu, als we het over staatssteun hebben, hebben we dat Europees gedefinieerd. En dat is dan vooral om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de Franse president niet zulke Franse bedrijven gaat voortrekken zodat de Duitsers er last van hebben. Daar hebben wij het in Europa voor geregeld. Als we kijken naar de WTO, die kijken ook op een bepaalde manier van hoe willen wij met elkaar handelen. Daar zit ook een soort definitie onder, maar dat is anders dan de Europese definitie.
9: Ja, en bovendien is die definitie, kijk, je kan ook op basis van de WTO-verdragen kan je ook andere landen die staatssteun, dat heet dan subsidies in WTO-termen, die staatssteun verlenen, kan je ook sanctioneren. Maar dat sanctioneren, dat kan eigenlijk alleen via dat tribunaal van de WTO. En dat tribunaal, zoals Eden net zei, dat is eigenlijk al
10: dood. Dat is er gewoon inderdaad niet.
9: Dat is er niet meer.
10: Ja. Nee. Oké, goed. Dus. Interessant. Zijn er, als je nou naar het Europese kijkt, hè, hoe zou je het Zijn er verschillende smaakjes aan staatssteun of niet?
9: Ja, nou, zoals ik net al zei, staatssteun, hè, dat heeft een hele brede definitie. En op het moment dat je naar staatssteun kijkt, ja, zeker heeft dat verschillende smaakjes. Het kan eigenlijk alle vormen aannemen. Namelijk ieder voordeel dat een onderneming in normale marktomstandigheden niet zou krijgen. Mm-hmm. Nou, dat betekent vaak is een subsidie dan wel staatssteun. Als aan die andere voorwaarden is voldaan die ik net noemde. Maar staatssteun kan ook bijvoorbeeld de vorm aannemen van een douceurtje. Dat je bijvoorbeeld bepaalde diensten afneemt van de overheid en daar geen marktconforme vergoeding voor betaalt. Of op het moment dat de overheid een garantie geeft voor een lening die jij als onderneming hebt aangegaan, maar voor die garantie geen verzekeringspremie vraagt. Ja. Of een lening waarvoor
6: niet,
9: geen.
6: Maar is dat dan niet ontzettend lastig om in Europa überhaupt vast te stellen dat er ergens staatssteun verleend wordt?
9: Dat klopt.
6: Als het zoveel vormen kan aannemen, zichtbaar en onzichtbaar.
9: Nou, dat klopt. Dat klopt. En in Europa hebben we natuurlijk wel een systeem. En dat houdt eigenlijk in de marktinvesteerder toets. Op het moment dat een overheid handelt als marktinvesteerder, en eigenlijk als een partij handelt die nou bijvoorbeeld als de overheid als bank financiert, mm-hmm, en ze opereert op een manier waarop een commerciële bank zou opereren, dan is er geen sprake van staatssteun.
10: Ja, ja. Maar ja, dan heb je er ook niks aan. Toch?
6: Ja. Dan zou je als ook net zo goed op de markt kunnen financieren.
10: Net zo goed op de markt financieren. Ja, oké. Okay.
9: Precies. Maar bij kijk, in andere situaties ben je, kijk, dat geldt inderdaad bij leningen, maar bijvoorbeeld bij grondtransacties, dan ben je soms ook gebonden aan de overheid als aanbieder bijvoorbeeld van die grond. Mm-hmm. En dan kan je ook, dan moet de overheid eigenlijk vaststellen wat zou een marktinvesteerder voor die grond vragen.
7: Ja. Oké, okay. Het is allemaal heel erg ingewikkeld. Dus het goud waard voor juristen.
10: Ja, nee, precies.
7: Nou begrijp ik, Sjaak, dat jij of misschien met anderen een platform hebt opgericht voor mensen die nou daarin geïnteresseerd zijn over de rechtsbescherming van staatssteun of zoiets. En kun je daar iets over zeggen? Wat voor mensen sluit zich aan? Wat is de doelstelling van zo'n platform?
10: De Vereniging voor Staatssteunrecht.
7: Ja.
10: Zo heet
7: ja.
10: het.
9: Nou, klinkt
10: alsof een actiegroep. Wij willen meer staatssteun. Ja,
6: ik wil graag weten, wie is de voorzitter daarvan?
9: Ik wil ook wel even een spoiler alert doen. Want ik ben zelf ook niet zo'n groot voorstander van staatssteun. Mm-hmm. En dat betekent, kijk, ik ben een jurist. Dus de vereniging heeft eigenlijk meerdere doelen. Eén is inderdaad meer de brede discussie over staatssteunrecht voeren. Van wat willen we met staatssteunrecht? Hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk verstrekken? Maar twee, ook kennis over staatssteun verstrekken. Dus door gewoon kenniscongressen te organiseren. Ja. Hoe moet je staatssteun verlenen? Wat kan je er allemaal mee bereiken? Maar ook hoe pas je het goed toe? Nou, we zijn in mei begonnen. En het gaat eigenlijk heel goed met de aanmeldingen. Inmiddels hebben we al iets van 50 aanmeldingen. En in de praktijk zijn er ook gewoon veel mensen die zich ermee bezighouden. En nou, wat Han ook al zegt, veel mensen ervaren het als ingewikkeld.
7: Ja.
9: Nou, en wij proberen daar eigenlijk verandering in te maken door staatssteun ook behapbaar te maken.
10: Stel je voor, die overheid komt naar jou toe en die zegt, wij willen hier toch staatssteun even geven. Stel je voor, die overheid komt naar je toe en die zegt, ik wil hier toch staatssteun gaan geven. Jij moet dat dan verdedigen in Brussel, kan ik me zo voorstellen. Zijn er interessante casussen die je zegt, nou ja, daar moest ik ook even één in.
6: Mag ik daar achteraan ook een vraag stellen die je misschien tegelijkertijd mee mag nemen? Komt de overheid naar jou toe met, wij willen staatssteun geven? Of komen ze vaak naar jou toe met, we willen in principe staatssteun geven zonder dat er staatssteun is?
10: Ja.
9: Overheden komen vaak naar mij toe en vragen, wij willen dit en dit bereiken.
6: Mag dat?
9: Hoe gaan we dat doen?
10: Ja, zonder dat we op onze vingers worden getikt.
9: Precies. Vaak is daar inderdaad wel een constructie voor te bereiken. Mits je inderdaad dat vaste stramien met Brussel doorlopen.
7: Ja, sorry, kun je dat iets concretiseren? Wat willen ze dan bereiken? Bijvoorbeeld?
9: Nou, kijk, overheden die willen natuurlijk altijd bepaalde beleidsdoelstellingen bereiken.
7: Maar is dat een kwestie van, we willen zoveel banen in onze gemeente bijvoorbeeld? Of?
9: Nou, wonen, in mijn praktijk, kijk, dat gemeenten die hebben heel veel mogelijkheden op het gebied van de woningmarkt, maar ook wel bepaalde bedrijven inderdaad in de eigen gemeente houden. En daar zie je inderdaad wel dat gemeenten dan heel erg op mikken.
7: Oké. Okay.
9: Ja, en dan komen ze inderdaad vooral van, wij willen woningen. We zien dat er niks van de grond komt in onze gemeente. We hebben hier een ontwikkelaar, die heeft een leuk idee. Hoe gaan we dat realiseren?
8: Ja, okay. Ik geloof dat je ook wel eens een keer voor een voetbalclub ergens naar Brussel moest, toch?
9: Ja, dat klopt. En dat is misschien ook wel leuk, hè, want een van de aspecten waar we het net over hadden is dat voor de kwalificatie van staatssteun is nodig dat er sprake is van een onderneming. En nou ja, op het moment dat je de lokale amateurvereniging een subsidie of een zak geld geeft om te ontwikkelen, is daar geen sprake van een onderneming. Nee. Maar een profvoetbalclub is daarentegen wel een onderneming.
8: Zo, dus we hebben het hier over NEC?
9: Nou, er zijn in totaal. In totaal zijn er in Nederland. In Nederland zijn er diverse staatssteun.
8: Nee, jij bent wel eens een keertje, zei je net in het voorgesprek. Ik ben wel eens een keertje naar Brussel gegaan voor een voetbalclub.
9: Ik weet niet helemaal of dat algemeen bekend is. Maar het is inderdaad zo dat er verschillende voetbalclubs zijn geweest die staatssteun hebben verleend, althans volgens de Europese Commissie.
8: En op het moment dat hebben gekregen, precies.
9: Hebben verleend gekregen, hebben gekregen. Nou, en dan moet je eigenlijk ter goedkeuring van die staatssteun moet je naar Brussel. En dan moet Brussel, dat is de enige instantie, de Europese Commissie, is de enige instantie die kan zeggen, deze staatssteun mag.
8: Ja, en dat is dan omdat ze het stadion hebben cadeau gekregen? Of,
6: als je van,
9: nou,
6: als de
9: het gaat vaak inderdaad om bekostiging van het stadion.
6: Ja, En als je als de gemeente zegt, wij gaan onze lokale voetbalclub sponsoren, dus staat gesponsord door gemeente Huppelepup, dan zou het geen staatssteun zijn, maar een marketingcampagne.
9: Dat zou inderdaad kunnen.
8: Ja, dat gaat niets boven Emmen.
9: Want het zou best kunnen inderdaad dat een onderneming dat ook zou doen. Tegen een marktconform prijs. Dat zou kunnen.
8: Er is een maas in de wet.
10: Ja, er is maas in de wet. Ik weet niet hoe de burgers van Emmen zullen reageren als je FC Emmen gaat sponsoren als gemeente.
6: Wij hebben genoeg sponsoren. We hebben sponsoren, we hebben geen gemeente.
7: Jullie hadden sextoys als sponsor.
6: Dat leverde heel veel naamsbekendheid op, tenminste.
10: Ja. Voor die sextoys, ja.
6: En Emmen.
10: Het leuke is dat Edin in Almere woont, maar gewoon elke thuiswedstrijd rij jij naar Emmen toe, toch?
6: Zeker. Ja. Met mijn zoon.
9: Ja, en het dierenpark. En daar is ook een staatssteundiscussie over geweest. Of de hele bijdrage van de gemeente aan het dierenpark Emmen.
10: Ja. En is dat uiteindelijk goedgekeurd geweest of niet?
9: Daar moet ik van afvragen van de gemeente aan het dierenpark Emmen.
10: Ja. En is dat uiteindelijk.

0: democratie. En dat kan je niet altijd aan de markt overlaten, want dan krijg je een soort Fox News-achtige dingen. Dus misschien is het toch goed om daar toch wel wat staatssteun aan te geven. Ja, hand kijkt me echt aan.
1: Ja.
0: Van welk team ben jij dan eigenlijk? Maar goed, oké. Alright. Op de radio zit onze tijd er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan advocaat aanbestedingen, mededinging Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirk Zwager. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over staatssteun. Tot in de podcast of tot volgende week. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
9: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
10: Dankjewel Wout.
9: Kort, de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
10: Wout.
9: Een cliënt die zegt: meneer Vlokstra, raadsman van mij. Ik wil heel graag verklaren. Ik wil het allemaal uitleggen. En jij denkt, nou, met die verklaringen, beste man.
10: Is dat dan wel verstandig?
9: Breng je jezelf behoorlijk in de problemen. Ja. Hoe ga jij daarmee om als advocaat?
10: Nou, kijk, het hangt een beetje van de situatie af, zoals altijd. Kijk, op het moment dat jij je cliënt voor het eerst ziet, en je kent je cliënt eigenlijk ook niet.
9: Nee.
10: En je weet, er is een hele ernstige verdenking. En de cliënt die vertelt alles van jou, waarvan je al meteen denkt, ik weet niet of dat allemaal wel klopt wat jij nu zegt.
9: Of het allemaal wel zo slim is als je dat allemaal gaat vertellen.
10: Precies, dan kan het raadzaam zijn om er alles aan te doen om je cliënt nog even te laten zwijgen. Maar je kunt ook hebben dat je een cliënt al langer kent, dat je daar ook al een vertrouwensrelatie mee hebt met elkaar. En dat je dus bij het eerste bezoek, zwaar ernstig misdrijf, zeg maar een moord of wat dan ook, en hij zegt echt: Chris, weet je, je kent me, maar ik heb hier echt niks mee te maken. Het is zo en zo en zo. Ja, dan kan het ook zijn.
9: Want je zegt: ik geloof je.
10: Nou ja, niet dat ik zeg geloof, maar zeg je: oké, dan leg je ook nog wel uit van: kijk, het is wel jouw risico. Als je echt zegt: dit is zo en je weet hoe het werkt, we hebben vaker met elkaar gewerkt, dan kan je meteen gaan verklaren. Maar zeker op het moment dat je te maken hebt met een cliënt.
9: Je bent een ervaren verdachte. Een ervaren verdachte.
10: Ja. Maar oké, het gaat ook vooral, dat is eigenlijk de moeilijkheid. Jouw advies kan heel bepalend zijn.
9: Zeker.
10: En daar is dus die vertrouwensrelatie dus heel erg van belang. Ja. En die moet eigenlijk ook wederzijds gelden. Ja. Dus hij moet mij vertrouwen, maar ik moet hem ook vertrouwen. En als je te maken hebt met een cliënt die je niet kent, met een zware verdenking, of een cliënt die kwetsbaar is, een minderjarige, of een verstandelijk beperkte, of een verwarde persoon, Ja, dan kan het verstandig zijn voor de advocaat toch te proberen de kat uit de bomen even te kijken. Voordat je adviezen gaat geven die richting verklaren gaan.
9: We gaan naar de zaak. Terwijl een groot deel van de bewoners van een containerwoningcomplex aan de Riekerhaven in Amsterdam nog ligt te slapen, breekt op zondagochtend 13 november 2022 brand uit in het gebouw. De hulpdiensten zijn er snel bij en weten net op tijd alle bewoners wakker te maken en hun huis uit te krijgen. Ze moeten toekijken hoe de brand binnen minuten 75 woningen verwoest. Honderden bewoners raken dakloos. Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan in de woning van de dan 27-jarige Mohamed S. Hij wordt dezelfde ochtend nog aangehouden voor brandstichting. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Patrick Rombouts. Welkom Patrick.
8: Dankjewel.
9: Patrick, Chris, jullie kennen elkaar. Jullie kennen elkaar denk ik vrij goed, toch Patrick? Of,
10: Nou, vrij goed. Patrick heeft een beetje aan de basis gestaan van mijn advocatencarrière.
9: Vertel dat eens. Hoe was het toen jij die jonge Chris voor het eerst mocht begeleiden als advocaatje?
10: Nee, studentstagiair. Ik was nog niet eens advocaat. Nee,
9: wat doet eigenlijk een studentstagiair?
10: Nou ja, ik koffie studeerde, halen.
9: Koffie, niks.
8: Hij deed eigenlijk helemaal niks.
10: Nee, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie. En dan is het altijd wel gebruikt dat je studentstage gaat lopen bij kantoren. En zo kwam ik terecht bij het toenmalige kantoor. Dat later Fiek Advocaten is gaan heten. Dat heette toen Meijering Verkleef, Fiek en Van der Werf Advocaten.
8: Ja. En Rombouts. Dus,
10: en Rombouts ook nog. En Patrick Rombouts, die was daar advocaat-medewerker toen. En ik was studentstagiair. En toen ging ik een beetje onder zijn vleugels. En ook van zijn toenmalige collega's, Sijbrand Krans. En nog wel meer mensen. Dus
9: en
10: zo kennen we elkaar.
9: Nu even van Patrick weten. Hoe was ons Chrisje toen?
8: Nou, het is lang geleden, maar hij deed het goed.
9: Ja?
8: Volgens mij wel bij. Ja.
9: Ijverig?
8: Ijverig.
9: Ja? Niet op de klok?
8: Stages duurden 2 maanden, denk
10: ik. Ja.
8: Zeker niet op de klok. Het was nog in een tijd dat de dagen eigenlijk wel altijd werden afgesloten met een borrel.
9: Oh ja, dan blijft hij wel hangen.
8: Echt 4-5 dagen in de week. Dat was niet gezond, maar wel gezellig.
9: Ja.
10: Nee, het was een mooie tijd hoor.
9: Ja.
10: Dat is wel zo. Daarom ben ik uiteindelijk ook naar dat kantoor gegaan. Daar is mijn liefde voor dat kantoor ook een beetje ontstaan.
9: Door Patrick?
10: Door Patrick onder andere. Nee, maar gewoon door het kantoor. Kijk, het kantoor, het was in de periode 2006, 2007... dat die liquidatieprocessen begonnen te spelen.
9: Ja.
10: En toen werd ze ook het liquidatiekantoor genoemd.
9: Ja, dat was toen een geuzennaam.
10: Dus die partners, die zaten vol in die zaken. Maar die hadden natuurlijk ook nog hele andere grote zaken. En die medewerkers, nou jij ook Patrick, jullie konden daar fantastische grote zaken doen die je bij een andere kantoor niet zo snel in je schoot geworpen krijgt, toch?
8: Nee, zeker. En ik noemde het eigenlijk altijd de Champions League van de strafrechtadvocatuur. En dat is wat het was.
10: Ja.
8: En ik heb daar ruim 10 jaar gewerkt, 11 jaar, met heel veel plezier. En uiteindelijk uitgevlogen, zoals dat vaak gaat.
10: En een jaar later ben ik daar weer gaan werken. Ja. Dus,
9: zo is het ook. Hè. Aan alles komt een eind.
10: Precies.
9: Patrick, de zaak van deze enorme brand in de Riekerhaven in Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat het speelde, want bij ons op de krant bij het Parool zijn ze er ook druk mee geweest. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
8: Het was, je zei het net al, het was op een zondagochtend. En ik had die zondag een reguliere piketdienst. Dus ik kende deze verdachte helemaal niet. Maar ik kreeg een melding in de loop van de ochtend dat er iemand was aangehouden. En het enige wat daarbij stond is dat de verdenking brandstichting was.
9: Ja.
8: Dan is het mijn gewoonte om even contact op te nemen met de politie. Van, goh, wat speelt er? Hè? Er kunnen allerlei... Het kan een brandje in een GGZ-instelling zijn. Het kan een vernieling zijn, wat baldadigheid. Het kan ook groter zijn. En het bleek groter te zijn. En toen heb ik nog even op AT5, geloof ik, stonden toen al wat beelden opgezocht wat er speelde. En toen kreeg ik vrij snel door dat het een hele omvangrijke brand was.
9: Ja, het stond echt goed in lichterlaai.
10: Is dat voor jou ook nog zo, Patrick? Het is mooi als je gewoon een reguliere piketdienst hebt. En je krijgt een hele grote zaak eigenlijk in je schoot geworpen. Voelt dat ook zo of niet bij jou?
8: Ja, het komt niet zo vaak voor. Dus meestal zijn het, ik noem dat altijd wat oneerbiedig, de kaasstelende junks en de zakkenrollende Roemenen. En dat zie je vaak. Mm-hmm. Of mensen gewoon met verslavingsproblematiek of andere psychische problemen.
9: Iemand die in de tram een andere een oplawaai heeft verkocht, dat soort gedoe.
8: Ja, dat zijn niet vaak dit soort zaken, maar ze zitten ertussen.
10: Ja.
8: Ja.
9: En dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
8: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen. Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
11: Maar dat heb je vaker, dat mensen denken van... de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt... dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat... maar een politieadvocaat.
8: Ja, er zijn ook mensen die denken... als ze niet betalen voor een advocaat... dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
11: Oh, dat is niet zo?
8: Dat is zeker niet zo. Nee. Dus dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik al een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
11: Waarom niet?
8: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. Maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg... in de war. En hij was ook een beetje... had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde.
11: Ja.
8: Dus wat hij mij vertelde... daarvan dacht ik wel... het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden. Heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft... wat er om hem heen gebeurt.
10: Een kwetsbare verdachte.
8: Ja. Zo kan je dat wel
11: omschrijven. Of iemand die gewoon waan in zijn bol heeft.
10: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
11: Ja, oké. Okay. Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
8: Nee, Engels.
11: Engels.
8: Ja, hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
11: Oké. Okay. Wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
8: Het is een man van Syrische komaf.
11: Ja.
8: Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
11: Ja.
8: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
11: Ja.
8: En probeerde hier zijn weg te vinden, zeg maar, in de wereld van asielzoekers en statushouders.
11: Mm-hmm.
8: Dat lukte hem redelijk.
11: Ja.
8: Maar niet, hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
11: Ja.
8: Dat werd,
11: is in Syrië ingewikkelder dan hier.
8: Dat is een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
11: Ja.
8: Die zijn daar ook achter gekomen. Omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst. Waaruit je dat kon afleiden.
11: Ja.
8: Dat soort problemen speelden in zijn leven.
11: En woonde hij in dat complex? Dat afgebrande complex? Ja. Ik weet wel dat toen die brand daar was... dat startblok Riekerhaven, hè, zo heette dat complex. Ja. En daar zaten allemaal van die containerwoningen, 565, als ik het goed heb. En dat was de bedoeling dat studenten en jonge statushouders... daar samen een gemeenschap gingen vormen. Er waren ook altijd echt wel al de nodige problemen. Vertelde hij daar ook iets over, van hoe die daar woonde en hoe dat was?
8: In dat eerste gesprek niet heel veel, maar ik kreeg wel de indruk ook al... toen van hem dat hij daar niet met plezier woonde.
11: Ja, ja.
8: Dus hij had het daar niet gemakkelijk. En hij had zelf het gevoel dat er woonden veel andere mensen met een islamitisch geloof. En hij had het gevoel dat zijn geaardheid niet werd geaccepteerd. Daar.
10: In dat eerste gesprek, hè? Je zei, je hebt een half uur, 3 kwartier uur de tijd, hè, voordat het eerste voor eigenlijk gaat beginnen. Wat vertelde hij jou over wat er mogelijk gebeurd was of niet gebeurd was?
8: Hij vertelde dat hij die ochtend heel vroeg was vertrokken uit zijn woning. En hij was op weg gegaan om zijn ex in Groningen te gaan bezoeken.
11: Okay.
8: Hij was naar buiten gewandeld, is naar het metrostation gelopen... en kwam er toen achter dat de metro's eigenlijk nog helemaal niet gingen.
11: Zo vroeg was het?
8: Ja, of dat de treinen niet gingen, dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kon hij nog niet naar Groningen toe met het OV... En toen is hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm... is hij weer teruggeschokt naar dat complex. En toen kwam hij erachter dat hij zijn huissleutels niet bij zich had. In ieder geval de sleutel om het complex binnen te komen. Dus toen heeft hij een tijdje voor die flat rondgehangen.
11: Ja.
8: Hij heeft er nog iemand anders getroffen... waar hij een soort praatje mee had gemaakt. Hij heeft ook tegen een deur staan trappen... en op allerlei bellen geduwd in een poging om... binnen te komen, maar hij was duidelijk niet in zijn, in zijn element.
11: Nee.
10: Maar dat vertelde hij het in het eerste gesprek van jou?
8: Ja, hij vertelde dat hij dus op pad was gegaan en weer terug was gekomen. Uiteindelijk het complex was binnengekomen, naar zijn kamer of appartement ging. En daar de brand aantrof.
11: Oh, hij zei, het stond daar in de fik toen ik daar kwam.
8: Ja.
11: Oké, en je zei net van ja, hij maakte op mij een iets wat verwarde indruk, alsof hij niet helemaal begreep wat er om hem heen gebeurde. Jullie gaan dan straks een verhoor in. Dan moet jij iemand begeleiden. En dan denk je, ja, die zou wel eens misschien gekke dingen kunnen gaan zeggen. Toch is dat dan een beetje bezorgdheid? Hoe ga je daarmee om dan?
8: Nou ja, ook omdat wat hij mij vertelde niet heel coherent was. Het was niet heel samenhangend.
11: Nee, want zoals jij het nu vertelt, lijkt het net alsof hij dat allemaal... Maar dat kwam er stotend uit dus.
8: Ik probeerde feiten helder te krijgen. Ja. Maar wat hij daarover vertelde was ook niet... Het rammelde soms een beetje. Dat ik dacht, was het nou de metro die niet ging? Was het de trein die niet ging? Was het nou de voordeursleutel die je vergeten was? Of je hele sleutelbos? En dat was iedere keer was het net weer een beetje anders. Maar de rode draad van zijn verhaal was eigenlijk... Ik ben weggegaan, ik ben teruggekomen. Ik ben uiteindelijk dat complex binnengekomen omdat iemand de deur voor mij heeft geopend. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan en daar was brand. En toen ik natuurlijk met hem sprak over wat de oorzaak van die brand zou kunnen zijn, toen kwamen er eigenlijk hele paranoïde verhalen ook. Dat hij zei van ja, dat moet iemand hebben gesticht in mijn kamer. Iemand die het op mij voorzien heeft gehad.
10: In de poging om mij verdacht te maken.
8: Ja. En dan denk ik wel van ja, als je zeg maar alle dingen die hij daarover vertelde, hij was gewoon heel argwanend.
11: Dit is het gesprek wat jij hebt vlak voordat iemand een politieverhoor ingaat. Dan moet jij dus eigenlijk vrij snel bedenken wat nou het handigste is, wat hij zo meteen gaat doen in dat politieverhoor. Wat heb je gezegd tegen hem?
8: Ik heb hem geadviseerd. Ik heb denk ik na 3 kwartier gesprek of zo heb ik tegen hem gezegd van, ik heb hem ook uitgelegd. Hè, dat is ook mijn taak van wat hem te wachten stond. Dat hij gehoord zou gaan worden. Wat het belang is van zo'n verhoor.
11: Ja, is belangrijk.
8: En ook dat als hij dingen zou zeggen die later niet blijken te kloppen. Of ongeloofwaardig zouden zijn. Dat heel snel kan worden uitgelegd. Als dat hij dingen anders heeft verteld. Om de waarheid te bemantelen. Want dat is wat mensen vaak denken. Dus ik heb hem gezegd dat het beter was om te zwijgen.
11: Aha.
10: En hoe vond hij dat?
8: Dat vond hij een slecht advies.
10: Ja.
11: Oh, echt waar?
8: Ja.
10: Ja, dan begint je vertrouwensrelatie al lekker, hè?
8: Ja. Nee, nou ja. Goed, ik overdrijf het nu een klein beetje. Maar hij begreep dat denk ik wel. Maar hij vond dat wel lastig.
11: Ja.
8: Want hij wilde natuurlijk gewoon zijn hersenspinselen delen met iedereen die het maar wilde horen.
11: Mm-hmm.
8: En voor mij, ja, ik dacht dat draagt het gevaar in zich dat hij... Ja, straks tegenstrijdigheden gaat vertellen. Dat hij zegt dat hij op een perron van een metrostation is geweest, terwijl er straks camerabeelden opgevraagd worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn.
11: Ja.
8: En dan blijkt hij, dan zegt hij later, ja, ik ben niet op het perron geweest, maar ik ben er achter geweest. Ik noem maar wat. En dan wordt hij. En wat kan hij daar wel aan worden opgehangen, om het maar zo te zeggen?
11: Had hij de ernst van de situatie? Begreep hij die in volle omvang? Heb je het idee?
8: Ja, want ik heb hem volgens mij nog wel op mijn telefoon een filmpje laten zien wat AT5 toen online had gezet. Ja, waar je
11: van die enorme fik.
8: Ja, dat je die uitslaande vlammen zag.
11: Ja, het is eigenlijk toch wel een wonder ook geweest dat daar geen slachtoffers zijn.
8: Het is een enorm wonder. Een enorm wonder. Want je kunt over deze zaak een heleboel dingen zeggen. Een van de dingen is natuurlijk ook dat de brandveiligheid van dat complex ernstig te denken geeft. Want het was luttele minuten later was het helemaal tot de grond toe afgebrand. Maar ook de politie die vrij snel ter plaatse was, die hebben natuurlijk aanvankelijk gekeken of ze die brand onder controle konden krijgen en hadden vrij snel door dat dat niet ging lukken. En die hebben ongelooflijk adequaat gehandeld. En het is er gelukt om in een paar minuten tijd al die overwegend slapende mensen, denk ik, hè, het is 8:15 zondagochtend, allemaal jonge mensen, ja, die zitten niet naar de eerste journaals te kijken, stel ik me voor.
11: Nee, die liggen gewoon nog in hun mand.
8: Die liggen lekker hun zaterdagavond te verwerken. En de politie heeft ze allemaal naar buiten weten te krijgen. Want ik heb me vaak afgevraagd hoe deze zaak zou zijn gelopen als er 10, 12 of misschien wel 20 mensen in die vlammenzee omgekomen zouden zijn.
11: Dat is bizar, hè? En dan is ook zo'n dupje op zijn kant. En dan denk ik toch ook, je zal daar als politieman daar 's ochtends op zo'n melding afkomen rijden. En dat je denkt, mijn god, als ik hier...
10: Dan begint je dan goed. Om zo
11: maar als ik hier te laat was gekomen, hadden we hier gewoon een inferno gehad met zo'n 10 dodelijke slachtoffers.
8: Als zij 5 minuten later waren geweest, waren er minstens 10 dodelijke slachtoffers geweest.
11: Mijn god.
10: Hey, maar Patrick, hij zegt eigenlijk, kort gezegd in het eerste gesprek tegen jou, ik heb het niet gedaan. Dat komt tegen de kern.
8: Dat heeft hij van het eerste tot het laatste gesprek.
10: Ja. Maar goed, jij denkt, laten we eerst nog maar even zwijgen. Eerst eens even kijken wat er allemaal ligt. Hè. En ik kan me dat toch heel goed voorstellen. Hoe ging dat eerste verhoor?
8: Dat was nog niet zo heel diepgravend, omdat het onderzoeksteam dan ook nog niet zo heel veel informatie heeft. Dus dat is een beetje aftastend. Er is een sociaal verhoor waarin ze willen inventariseren van wie ben je, wat doe je, dat soort vragen worden gesteld. Ja. Maar ja, ze kregen natuurlijk door dat hij gebruik wilde maken van zijn zwijgrecht.
10: Mm-hmm. Oh, hij luisterde wel naar je?
8: Ja, niet steeds. Want ik kan me herinneren dat ik best vaak heb moeten interveneren. En dat vindt iedereen dan vervelend. Dat eigenlijk ook wel.
11: Maar hoe doe je dat interveneren dan?
8: Nou ja, dan breek ik gewoon in het gesprek. Op zich laat de politie je daar dan wel de ruimte voor, hoor. Maar dan zeg ik, ja, ik onderbreek u even, want ik heb mijn cliënt geadviseerd om geen enkele vraag te beantwoorden. En ik merk dat hij dat nu toch doet, hoe onschuldig dat misschien ook lijkt. Maar ik wil toch deze gelegenheid aangrijpen om hem nog een keer dat advies op het hart te drukken.
11: Dat lijkt me irritant als je politieman bent. Jij dat ook?
10: Jazeker, Wouter.
11: Dan ga je er gewoon tussendoor.
10: Maar dat is mijn taak, hè?
11: Ja, maar dan hebben ze dus net een heel scherp verhoor en dan zijn ze er bijna.
10: Ja.
11: Oh, dat vind ik irritant. Ik stel me dan voor een interview dat je denkt, nou, nu heb ik hem.
10: Maar het is ook geen interview. Dat is het hele... Ja,
8: het liefst zou ik met een soort elektrode werken, dat ik dan een klein schokje kon.
11: Maar ga je ook zitten knikken?
10: Nee, ik ben niet van de geheime signalen en zo. Dat doe ik niet.
8: Ik ook niet.
11: Wij hebben hier Anneke. En als ik het niet goed doe, dan gaat het
10: zitten. Dat zijn geen geheime signalen, hoor. Dat zijn hele duidelijke, non-verbale signalen.
11: Gaat, er wordt geknikt. Maar dat doe jij dus ook niet.
8: Ik doe dat in alle openheid. Nee. De politie heeft, dat is mijn ervaring, heeft veel meer oog gekregen voor de rol ook die een advocaat heeft in dat hele proces.
11: Ja.
8: En zij begrijpen dat ook wel. En ze vinden het misschien soms vervelend. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er ook best veel politiemensen zijn die het wel lekker makkelijk vinden. Want dan hoeven ze niet al die antwoorden op te schrijven.
10: Nee. Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, op het moment dat jij een hele zware zaak hebt als politie. Hè,
11: zoals in dit.
10: Maar dit is in het begin. Hè? Dus ze weten nog, er gaan nog heel veel onderzoeksresultaten komen. Hè? Ze hebben camerabeelden ook van die woningen en van dat hele complex. We gaan wel zien wat er gebeurd is. Kijk, op het moment dat de politie zeg maar een sterke bewijspositie heeft in het Openbaar Ministerie, dan maakt het hun echt niet zoveel uit hoor, of jij zwijgt of verklaart. Ik heb wel verhoren meegemaakt, jij vast ook Patrick, in het verleden. Op het moment dat zeg maar het bewijs niet tegen de plint aanklotst, zeg maar. En die verklaring voor jouw cliënt, de verdachte, best wel belangrijk kan zijn, hè, voor de oplossen van een zaak. Ja, dan kan het er heel stevig aan toe gaan tijdens voren. Ja. Maar soms ook helemaal niet. Zeggen ze, oh, u wilt zwijgen, prima. Omdat ze ook weten, er komt nog wel meer bewijs, of we hebben al voldoende bewijs. Maar het is ook een beetje een spel, ergens. Tuurlijk.
8: Ja, maar er zijn eigenlijk maar weinig zaken waar de verklaring van de verdachte
10: doorslaggevend.
8: Het sluitende puzzelstukje is.
11: Misschien heb ik dan toch te veel films gezien. Ik had zoiets voor van beken, klootzak, beken!
8: Ja. Ja. Maar weet je wat ook een rol speelt? Ik denk dat een wijdverbreid idee is onder veel rechters en ook wel bij officieren. Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je niet te zwijgen. Dus andersom gezegd, als je wel zwijgt, heb je iets te verbergen.
10: Ja, zo werkt het niet.
8: En dat is niet zo. Nee. Want je kunt antwoorden geven die misschien. Nee, het is echt niet zo. Deze man die wilde helemaal niet zwijgen.
11: Ja, maar ja.
8: En hij had ook niks te verbergen. Hij had alleen een
11: andere versie van de waarheid.
8: Nee, dat is het niet.
10: En hij had een advocaat die het niet verstandig vond.
8: Ja, en het was een verdachte met waanachtige belevingen.
10: Wat kwam er in de loop van het onderzoek naar voren uit de bewijsmiddelen?
8: Nou, eigenlijk niet zo gek veel, want dat hele complex is afgebrand. Dus er kon geen onderzoek gedaan worden naar de precieze oorzaak van de brand.
10: Dat hebben we wel kunnen vaststellen. Het is begonnen in zijn appartement.
8: Dat heeft de politie geconstateerd, want die zijn ook bij hem aan de deur geweest.
11: Omdat het in zijn kamer brandde.
8: Ja, er was een buurvrouw die had een melding gemaakt van kabaal, wat zij hoorde. En daar is de politie op afgekomen, op die melding. En die zijn toen naar zijn appartement gegaan. Hij deed de deur open. En toen zagen ze dat er een brandend matras tegen het raam aan stond. En dat zijn broekspijp in de brand stond.
11: Oh, wauw.
8: En dat past eigenlijk, zeg ik maar vast, best goed bij zijn verklaring. Dat hij binnenkwam. Dat hij heeft gezien dat zijn matras in de brand stond. En dat hij heeft geprobeerd dat naar buiten te werken.
10: En bleek nou ook, hè, want ik kan me voorstellen, hè, dat ze de gangen van jouw cliënt zijn nagegaan die ochtend. Bleek nou ook uit camerabeelden of anderszins dat hij inderdaad weg was gegaan en weer terug was gekomen? Of...
8: Ja, ze hebben geen onderzoek gedaan naar dat verhaal. Ja, dat heeft hij ook pas later verteld trouwens, hoor, over dat hij naar het metrostation is gegaan. Maar dat is niet zo heel relevant. Nee. Ze hebben hem zien vertrekken en ze hebben hem ook zeg maar zien terugkomen. En dat was zichtbaar op die camerabeelden, want die zijn bewaard gebleven. En je ziet ook dat hij contact heeft met een medebewoner. En dat hij tegen die deur heeft staan schoppen.
11: Van die medebewoner?
8: En, nou, van de centrale toegangsdeur. Ah, op de hal.
11: Ja.
8: En je ziet dat hij op een bepaald tijdstip naar binnen gaat. Om 17 minuten over 8. 4 minuten later is de melding. En een paar minuten daarna is de politie ter plaatse.
11: Straks in Napleit hoor je meer over een grote brand in een containerwoningcomplex in Amsterdam.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
8: Nee.
7: Die was er niet.
9: Maar goed, kijk, dan nog, hè.
7: Dan kan het toch gewoon niet anders?
9: Nou, oké, dat weet je niet.
8: Want kijk, dat hij die brand heeft gesticht.
9: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
8: Oh, ja. Nou ja, kijk, als je mij vraagt wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, maar ik weet het niet zeker, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
9: Een kortsluiting ergens.
8: Zoiets. Hij had daar onder zijn bed had hij zo'n stekkerdoos liggen. Daar zat een laptopoplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan en dat daar brand door kan ontstaan.
9: Maar was het nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar konden ze uiteindelijk wel vaststellen zeg maar, wat de oorzaak van de brand was. Maar goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
8: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandversnellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk in die
10: het hele pand was afgefakkeld.
8: Dus ze hebben onderzoek aan zijn lijf en aan zijn lichaam gedaan of er sporen waren van brandversnellende middelen.
10: Die
8: waren
10: als benzine of dat soort dingen.
8: Die waren er ook niet.
10: Okay.
8: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken. Van wat kan er nou gebeurd zijn?
10: Maar het OM die zegt van ja, die vertrouwde dat niet. Hè? Die scenario's het is jouw cliënt.
8: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt, ja, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik, uit zijn appartement, of in ieder geval ergens beneden, hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Het is al van daarvoor. Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij heeft niet om, jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. En moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt. Hoe dat dan precies in het Engels is gezegd, ja, dat weet ik niet. Maar zo heeft de politie het genoteerd.
7: Maar daardoor snap ik dus ook wel het idee van, ja, deze man is zo in de war. Die heeft misschien wel gewoon zelf zijn eigen
8: Dat kan. Dat is een scenario. Ja. De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld, en die heb ik ook hardop in de rechtbank gesteld. Wat zou dan het scenario kunnen zijn? Er zijn twee scenario's denkbaar. Hè. De één is, denk ik, dat hij suïcide heeft willen plegen. En dat hij dacht, na mij de zondvloed. Ik neem alles en iedereen in mijn omgeving mee.
7: Ja.
8: Want ik vond het toch al niet zulke fijne mensen hier. Dus ik steek mezelf hier in de brand. En dat was het.
7: Ja.
8: Als het dat scenario zou zijn, dan ligt het niet voor de hand dat hij dan de deur voor de politie zou openen. Nee. Als die daar staan. Maar het ligt ook niet voor de hand dat hij met een brandend matras bij het raam staat.
7: Nee.
8: Maar goed, het zou kunnen.
7: Dat is één scenario.
8: Een ander scenario zou kunnen zijn dat hij heeft gedacht van, nou, dat zooitje ongeregeld hier dat mij niet accepteert.
7: Ja.
8: Ik steek de boel in de fik. Maar ja, waarom zou hij dan in zijn eigen kamer zijn gebleven? En dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
7: Ja. Ja.
9: En dus het is een ongeluk.
8: Ja, een ongeluk. Ja, goed,
9: of een kortsluiting of wat.
8: Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
7: Ik heb al vierde scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat. En hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
8: Ja, ja, het kan. Maar met welke intentie?
7: Omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja, mensen doen rare dingen.
8: Zeg het maar, ja.
9: Dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel, hè, in een strafzaak. Ja.
8: Dus de officier van justitie die heeft, dat was ook te lastig gelegd, hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten, net zo lang totdat het ging branden? Moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan.
7: Ja.
8: En de politie stond 6 minuten... nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
7: Loeisnel.
8: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want daar zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de...
9: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad. Hij heeft gezwegen, maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou tijdens al die politieverhoren, is hij blijven zwijgen?
8: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel een aantal, twee of drie geweest. Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
9: stopt een beetje. Ja, en dat dossier dat ontwikkelt zich. Hè, en er komen eerste pro forma zittingen en zo.
8: Ja.
9: Bleef hij nou vastzitten tijdens die pro forma zitting? Want ze konden geen oorzaak vaststellen.
8: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten en er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met de cliënt.
7: Snap ik ook.
8: En dan zeg ik, ja, en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
9: Ja.
8: Dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
7: is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
8: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek. Want dit is zo'n zaak.
7: Vond je dat gek?
8: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou die man, zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld.
7: Ja.
8: Kijk, een van de dingen wat in het Pieter Baan Centrum gebeurt, is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
7: Zeker.
8: Dus dan wordt er gekeken van, oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
7: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifer zat zitten spelen, was dat wel een ding.
8: Bij wijze van spreken.
9: Ja, of als hij gaat praten.
8: Of als hij daar, ja, ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank, of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend, maar of zij niet hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan tijdens dat onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken.
7: Mm-hmm.
8: En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. Want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, nou, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60...
7: Ze zien ook je interactie met andere gedetineerden of cliënten.
9: Maar wat je omschrijft is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. dat rapporteren over iemands geestgesteldheid en met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit zeg maar de frictie.
7: Ja.
9: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd, dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan, ja, dan wordt het een beetje een lastig verhaal in die
8: zeker zin. En daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat dat geen gelopen race was.
9: Nee. Wat kwam er eigenlijk uit dat PPC-rapport?
8: Nou, niet zo heel veel.
7: Omdat jij had gezegd, het werkt niet mee. Ja.
8: Wel met enige slagen om de arm. Maar wat in zo'n PPC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
7: Ja.
8: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt en wat er speelde in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Dat heeft te maken gehad, lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Hij zit, zei ik daar straks al, via allerlei omzwervingen uiteindelijk hier gekomen. Is hier, heeft hier een relatie gekregen met een man in Groningen. Die relatie was net op de klippen gelopen op een hele, voor cliënt hele vervelende manier. Die man had ook naaktfoto's van hem online gepubliceerd, waardoor zijn familie achter zijn seksualiteit was gekomen. Hij zat aan alle kanten zat hij klem eigenlijk. Hij was psychisch instabiel, hij was verdrietig, hij was gekwetst. En wat de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum hebben opgeschreven is dat zij het vermoeden hebben, dat doen ze dan met wat slagen om de arm, maar dat ten tijde van dit incident, dat hij psychotische ontregelingen heeft gehad en dat hij leed aan waandenkbeelden.
7: Ja, gaat die inhoudelijke behandeling dan in? Wat is jouw strategie dan?
8: Nou, die had ik eigenlijk al eerder. Kijk, ik wist dat hij op een gegeven moment zou die moeten gaan verklaren. Maar ik wilde eigenlijk
7: hij
8: dat
7: wel
8: hij
7: wat
8: dat
7: uit te leggen natuurlijk ergens.
8: Dat ligt wel voor de hand. Ja. Dus ik denk ook als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou dat misschien ook weer tegen hem
9: gebruikt kunnen worden in belastende zin.
8: Maar ik wilde dat er wat meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
7: Kreeg je ook medicatie?
8: Niet dat ik weet, nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange, intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer, ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste pro forma zittingen heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
7: Ja.
8: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor, als hij dat doet bij de onderzoeksrechter, in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris, of bij de politie, dat vind ik ook goed, dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling, dan hebben ze een houvast, dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden, die zei laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen, hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel, ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak. Dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp je niet verkeerd. Maar het maakt het wel lastiger, ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
7: Ja.
8: En slachtoffers. Ja,
7: die waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
8: Dat waren allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Ja. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot een hele vervelende taferelen geleid.
7: En wat voor taferelen waren dat dan?
8: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
7: Hebben ze recht ook op, natuurlijk.
8: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar die van wordt verdacht.
7: Ja.
8: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten. Het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen, aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten, die daar hun gal gaan lopen spuwen. die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt. Je bent een lafaard. Je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt, kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
10: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
8: Ja, en dat prima. Maar nu
9: creëerde afstand tot die verdachten.
8: Ja. En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachten vinden.
9: Ja.
8: Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen.
10: Dat je dit moet doen na een veroordeling bijvoorbeeld.
8: Ja, of in ieder geval na een vaststelling van schuld. Ja. Ja. En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen, dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
10: Ja.
8: En na de eerste dag, er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo, die waren daar met camera's aanwezig. Hè, dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd. En er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd. Die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier. En hij vertelde daar op nationale televisie, hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin. Ja. Het is totale onzin, want dat is gewoon niet zo.
10: Mm.
8: Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag.
9: Ja.
8: En al die mensen denken van, nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen, je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. En het is verschrikkelijk voor al die mensen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Ja, maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man.
9: Ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die zou moeten zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk staat het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
8: Zeker ongeluk. Niet, zeker niet.
10: Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè? Dat
8: je maar die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezicht, terwijl dat niet zo is.
9: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
8: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct hoor. Dus ik heb dat niet ervaren. Maar ik dacht wel van, nou, hier hangt wel een hoop van af.
9: Ja.
8: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten en nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd, was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij, door wat hij vertelde, hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakt. Hè? Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Hè? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt er voor de hand. Het meest, hè, als er zeg maar geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd, omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroeg hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden en dan ontkende hij dat hij in Syrië had vastgezeten, terwijl dat overduidelijk zo was.
9: Ja.
8: Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen, dat hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was.
9: Ja.
8: Dat maakte natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk kon je met zijn verklaring, kon de rechtbank niet zo heel veel.
10: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
8: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
10: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor, voor in de visie van het OM?
8: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie, die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Ja. Heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident instabiel was. Ja. Dat hij ook wel eens suïcidale gedachten heeft geuit tegenover anderen. Dat hij het niet meer zag zitten. Dat hij zich daar niet geaccepteerd voelde. Dat hij inadequaat heeft gereageerd toen die brand was ontstaan. En dat hij ook zich een beetje bijzonder gedroeg. Hè? Dat hij dus heeft staan gniffelen, zoals de politie dat opschreef.
10: Mm-hmm.
8: En dat hij iets had geroepen in de trant van ik hoop dat de zijne ook brandt. En die keten van gebeurtenissen maakte dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde dat ze zei dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gezicht.
7: En wat heb jij er tegen ingebracht?
8: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè. Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want ja, wat ik daartegen heb ingebracht is dat ik zeg, we kunnen het gewoon niet vaststellen. Ja. We weten het niet. Ja. En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè, van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het Wouter van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gaan. Maar het blijft toch iets raars hebben.
7: Ja, gekke mensen doen gekke dingen.
8: Dat kan, maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet.
7: Ja, er is maar één iemand die dat wist. En jij hebt een vertrouwensband met hem.
8: Ja, ja, hij
9: zei dat hij niet gedaan had.
8: Ja. Hij zei dat hij niet gedaan had.
7: Ja. Nee. En wat werd het uiteindelijk?
8: Vrijspraak.
7: Aha. En met welke motivatie dan?
8: Het is misschien nog aardig om te vertellen hoe je daar dan achter komt. Want die zittingen die waren op een donderdag of een vrijdag. En dan na het weekend op maandag. En hij zat nog vast. En maandag was gereserveerd voor repliek en dupliek en een laatste woord. Dan wordt het onderzoek gesloten en dan zou er 2 weken later wordt er dan uitspraak gedaan. Maar diezelfde maandag kreeg ik het bericht aan het eind van de dag dat hij uit voorarrest was ontslagen. En dan weet je als advocaat dat het goed zit. Want dit is een zaak, kijk, als hij veroordeeld zou zijn, hij zat weliswaar een jaar, maar dan gaan ze niet
9: een jaar opleggen.
8: Niet een jaar opleggen. Het zou langer zijn geweest en er was ook geen culpose variant. Hey, dan kan het belletje vrienden.
7: Ja, je bent snel.
8: Leg jij dat uit?
7: Culpose, dat legt Chris aan.
9: De schuld, hè? Dus brand door schuld.
8: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
7: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
8: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, empathiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Ja. Dus ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje wat. Ja.
7: Voor het Openbaar Ministerie, die eis 6 jaar, dat wordt 0. Daar zit nogal licht tussen. Gingen die in hoger beroep?
8: Ja.
7: En?
8: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen, en dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is, dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
7: Ja, ja.
8: Ik zeg tegen hem, ja, je moet daar rekening mee houden en misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft een jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam. Dat zij zei, ik ga het intrekken, het hoge beroep. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
7: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
8: Ja.
7: Hoe gaat het met hem?
8: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk een jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft een jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de

0: zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden, hè, die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. Ik vond het echt intrigerend, omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was met een ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht, hè, want dat zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend, dat er zo'n vijandige sfeer heerste. Ik ben echt ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want daar gaat toch soms, dat gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken, en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag of van een brandstichting in de kou worden gezet.
1: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
0: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
1: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
0: Heel graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 3700, 150 meer dan gisteren. Er zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal gewonden of vermisten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en is door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond er nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online... Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
5: OpenAI wil de Amerikaanse overheid een belang van 5% geven. Is dat daadwerkelijk een maatschappelijke stap... of vooral een slimme manier om strengere regels voor te zijn? En de AEX sloot de eerste helft van het jaar op een recordstand. Niet de enige index wereldwijd. Kan die stijging ook in de tweede helft van het jaar worden voortgezet? Dat en meer bespreek ik met de leden van het beleggerspanel. Simon van Veen is hier van het Sustainable Dividend Value Fund. En Mary Pietersenbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat jullie er zijn.
6: Ja, goedemorgen Thomas.
5: We gaan het hebben over dat eerste halfjaar van 2026. Dat stelde niet teleur, Mary.
6: Nee.
5: Hoe ging jij erin en hoe sta je er nu voor?
6: Hoe ging ik erin? Nou, wij hadden wel eerlijkheidshalve onze aandelenpositie teruggebracht naar neutraal. Toen in de eerste 3 weken van die oorlog, die verschrikkelijke oorlog die Amerika begon, Trump begon tegen Iran samen met Israël. Dat het conflict eigenlijk meer ging escaleren en het hele Midden-Oosten erbij werd betrokken toen.
5: Dat was eind februari, hè? Is dat
6: gebeurd? Dat was de derde week van februari. Toen hebben wij